0: Utrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij de controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Stel je voor, je groeit op in Amsterdam in de jaren 80. Kraakpanden, lege loodsen, veel op straat. Ja, geen vaste regels, veel vrijheid. Maar ook gewoon zelf uitzoeken hoe je overeind blijft. En ergens in die stad ontstaat iets nieuws. House, raves, illegale feesten in verlaten gebouwen. Een hele cultuur die niemand nog echt begrijpt. En onze gast van vannacht, ja, die stond niet aan de zijkant een beetje toe te kijken. Hij zat daar middenin. Sterker nog, hij hielp het bouwen.
3: Van BNN-Vara.
2: Een hele goede nacht. Welkom hier bij de Nacht van BNN-Vara. Mijn naam is Bemsje de Visser. En elke dinsdag nemen we hier de tijd voor een gesprek dat je overdag misschien minder snel voert. Met mensen die inspireren, waar we iets van kunnen leren, of die het gewoon net even anders doen. En mijn gast van deze nacht is Ilja Rijman, pionier van de Nederlandse house scene en oprichter van Multigroove. Hij staat ook wel bekend als de eerste gabber. We praten met hem over Amsterdam in de jaren 80, 90. De opkomst van house, illegale feesten in loodsen, ecstasy natuurlijk. En de geboorte van Multigroove. Een hele goede nacht. Goedemorgen, wat zeggen we, Julia?
4: Hoi, Bemsie. Ja, goede nacht.
2: Ja, toch? Goeie. Nou, ik heb best wel veel gasten die dit echt als ochtend beschouwen.
4: Ja.
2: Maar nee, jij bent een nachtmens.
4: Ja.
2: Hoe is het dan om voor jou niet in een feest te zitten, maar hier zo burgerlijk in een radiostudio?
4: Nou, ik vind het wel tof.
2: Dat is wel gezellig, toch?
4: Ja, ja, en ik moet je zeggen dat de hele ravecultuur veel meer naar overdag aan het verplaatsen is.
2: Ah, oké, dus dan kan je wat eerder naar bed.
4: Ja, dat, nou ja, de bed, thuis rommelen.
2: Of thuis rommelen, ja, nee, ja. Ik stuur je niet meteen naar bed.
4: Ik weet niet wat er aan de hand is met deze generatie, maar die willen allemaal overdag feesten.
2: Nou, daar wil ik het zo meteen echt helemaal uitgebreid met je over hebben. Want we hebben het natuurlijk dit hele uur over housemuziek, over feesten en alles wat daarbij komt kijken. En het gaat ook heel veel over Amsterdam. Mijn stadje.
4: Ja,
2: jouw ook. Stadje. Ja. Want jij bent opgegroeid in Amsterdam.
4: Geboren en getogen.
2: Hoe beleefde jij die stad als kind?
4: Ja, hoe beleefde je die stad als kind? Sowieso wist ik het toen niet beter. Was mijn stad.
2: En, mm-hmm.
4: Je voetbalde gewoon, was altijd buiten spelen. Dus gewoon voetbal op straat tussen de auto's door. En ja, je wordt ook graag een keer voor je flikken gereden.
2: Dat hoort erbij,
4: ja. En, maar ik vond het wel mooi. Mijn dochter vroeg laatst, hoe sprak je af met vrienden en zo, weet je wel? Dat ik denk van, oh, hoe deden we het ook alweer? En dan belde je aan en dan schreeuwde je naar boven, is Patrick thuis? En dan, nee, maar dan weet u waar hij is. En dan ging je weer op zoek en dan liep je struinde je de hele stad door. Ging gewoon op zwerftocht.
2: Ja, ja, heel grappig dat je dochter inderdaad dat dan vraagt. Want dat is zo, dat kunnen zij denk ik helemaal niet voorstellen.
4: Nee, ik moest ook even nadenken weer. Dus hoe sprak je dan ook weer af? Ik denk, joh, deden we dat ook alweer?
2: Ja, ja. Nou, in mijn tijd, en ik ben nu 28, was dat ook nog zo hoor. Dan ging je ook gewoon nog aankloppen of aanbellen in de hoop dat je vriendje of vriendje thuis was.
4: Ja, en als het niet was, nou, had je pech. Dan wist je wel waar iedereen een beetje uithing. En anders kwam je wel weer iemand anders tegen.
2: Ja,
4: dat ging dat.
2: En ja, Amsterdam in de jaren 80 is natuurlijk eigenlijk een stad vol rauwheid. Ook een rauwheid die ik persoonlijk niet heb gekend. Zie je die nog ergens terug in de stad?
4: Nee, dat zie ik niet meer. Zie ik niet meer terug. Af en toe dan kom ik ergens en denk ik, oh wacht, het is er nog. Ik was onlangs even op Ruigoord, even kijken en zo. En toen voelde ik nog wel die vibe, weet je wel. De kunstenaars en alles woont er nog.
2: Mm-hmm.
4: Want er kwam een politieautootje terrein op rijden om de vergunningen te checken. En toen dacht ik,
2: zelfs Ruigoord is niet meer veilig.
4: Nee.
2: En hoe zou je die rauwheid die er toen was, toen jij opgroeide, omschrijven in de stad?
4: Ja, ik vond het heel vrij. Ik vond het heel. Ik vond het spannend. Ik vond het. tegenwoordig zullen mensen misschien denken wat gevaarlijker of zo. Ik vond het één grote avontuur. Ik mocht ook graag heel Amsterdam zwerven.
2: En als
4: je in Sloterdijk en ging je net. Waar nu het grote Sloterdijkstation is, dat was vroeger er alleen maar ruig oord. En daar woonden nog zigeuners. Gewoon in caravans en alles en zo, weet je. Nou ja, dan ging je daar eens op bezoek en zo. Ja. Ik vond het altijd wel leuk, maar avontuur. Ja, veel.
2: Kan je eigenlijk niet meer voorstellen.
4: Divers volk.
2: En opgroeiende, op je 15e ben je al uit huis gegaan.
4: Ja.
2: Hoe komt een jongen van 15 nou?
4: Dat is een beetje toeval. Uiteraard, dat was niet gepland. Mijn ouders waren gescheiden en mijn vader bleef in Lelystad wonen. Dus ik pendelde wat heen en weer en ik was in Amsterdam. Mijn ouders hertrouwden. En ik begon een beetje te puberen en een beetje te rellen. Mijn ouders werden antroposofisch, biologisch dynamisch. En stuurden me naar de vrije school. En dat was net op een periode dat ik vanaf een arbeidersgezin dus naar Amsterdam weer terug verhuisde vanuit Lelystad. En ja, dat lag mij toch allemaal. Ik verzette me daar gewoon een beetje tegen. Dus ik ging veel op avontuur. En toen heb ik eigenlijk een keer hier om de hoek trouwens, bij de Witte Berg aan de A1. Waren we aan het kamperen vlakbij met mijn vader. En toen ben ik s'nachts Ajax werd kampioen. Dat had je nog zo'n transistorradiootje. Dat je even met een antennetje moest zoeken tot je. En dan zaten we te luisteren. En toen werd Ajax kampioen. Die avond werden we wat baldadig. En ik ga met een vriendje op pad. We kwamen bij hotel de Witte Berg aan langs de A1. En dan had je nog het Porsche-team van de politie. Die waren 24 uur op en 24 uur af. Ja, dat heb jij
2: niet. Nee, dat ken ik niet. Nee.
4: Van die malle petjes hadden ze op.
2: Okay.
4: En die sliepen daar. Maar anyway, we waren baldadig. En die gozer mij een voetje en ik klim door een raam heen. En er staat een politiejas. Dus de eerste beste keer dat ik iets doe wat niet mag, door mijn kop door het raam steek, lag meteen een smerigste pit. Dus ik steel zijn tas mee en er zat een politiepistool in. Oh. En toen liep ik als 15-jarige jongen met een politiepistool door Amsterdam.
2: Oh jeetje.
4: En toen, dat was het startschot. Dat heb ik ook nog per ongeluk bijna, want ik dacht dat ik hem ontladen had. Hoe noem je dat? De kogels eruit.
2: Ja?
4: Dat had ik dan wel eens in een film gezien. Je had geen internet, dus je kon het niet even googelen. Dus ik had op een knopje gedrukt en toen kwamen die kogels eruit. En toen zette ik hem op mijn vriendje zijn hoofd en duwde hem weg. En toen haalde ik de trekker over. Het zat er nog een kogel in.
2: Jeetje.
4: In de loopjaar heb ik nog jarenlang heb ik daar 's nachts van wakker geschrokken. En dat was toen wel een heleboel sensatie. Toen ik zowel op school, werd ik van school afgemieterd. En het huis uiteindelijk gezet. Ik kwam op een internaat terecht. Dus het was een beetje pech hebben.
2: En dat internaat, was dat van vrije school naar internaat? Kon je daar wel een beetje...
4: Nee, daar heb ik de benen genomen. Nee, ja. Dat was een verschrikkelijke plek, joh. Dat was verschrikkelijk.
2: Ja. En toen? Waar ga je dan heen als je 15 bent?
4: Ik kwam op een internaat hier in Amersfoort terecht. En dat was echt gewoon geen fijne plek. Ook niet veilig gewoon. Dus ik ben er over het hek geklommen. Ik ben terug naar Amsterdam gegaan.
2: En niet veilig? Op wat voor manier?
4: Ja, veel geweld. Ik voelde me niet veilig. Voelde me niet fijn. Dus ik was... Ik heb de benen genomen. Toen ben ik terug naar Amsterdam gegaan. En ik weet nog wel dat ik aankwam op de Damrak. Op het centrale uitstapje. Ik zie Damrak en ik moest helemaal huilen. Ik denk, was mijn stadje weer.
2: Ach.
4: En toen had je JAK, Jongerenadviescentrum. Het zat midden in het centrum. En dan kon je dan heen en dan kon je praten met zo'n maatschappelijk werker. En dan kon je thee drinken. En dan ga je zwerven. Ga je overleven. En ik leerde daar een jong stelletje kennen. Ook kids. En die kraakten een woning in de Bijlmer. De Bijlmer stond toen voor 70% leeg. Al die flats waren, maar die spookflats. En die had daar een woningje gekraakt. Dus hij nam me die avond mee naartoe en hij liet dat zien. En toen heb ik ook een woningje daar op de galerij gekraakt. En daar heb ik toen 8 maanden gewoond, bijvoorbeeld.
2: Zo.
4: Ja. Tot mijn 17e en toen weer zwerven. Tot mijn 18e.
2: En toen weer zwerven?
4: Ja, weer zwerven. Ja, op een gegeven moment werd ik een keer ontruimd daar. Ja, en dan beland je gewoon een beetje van hier op de bank, tot daar in een kraakpandje, tot iets tijdelijk huren, tot hulp van onbehuisden, tot eigenlijk van alles. Jeugdzorg heb ik nooit gezien in ieder geval.
2: Wel gezocht?
4: Nee, ik was als de dood dat ze me terugbrachten naar het internaat. Ja. Ik denk, blijf lekker weg.
2: En teruggaan naar je ouders was ook geen optie?
4: Nee, dat was geen optie.
2: Dat lijkt me ook wel heel heftig dat je dan zo jong bent en dan ben je echt compleet op jezelf aangewezen.
4: Ja, dat is absoluut zo. Weet je, als ik terugkijk, ik zie wel eens, er zijn maar heel weinig foto's van die tijd, want ik was aan het overleven. En dan liep je natuurlijk niet, er waren ook geen telefoons met camera's.
2: Ja.
4: Maar ik zie nog wel een enkele foto van dat ik rond de 18 was. Dan zie ik een kind. Ik heb zelf een dochter van 21. En ik denk, jeetje, ze moest toen nog voor zichzelf zorgen, zijn kop boven water houden. En dat was best wel hard. Maar ja, weet je, het was ook gewoon mijn realiteit, mijn werkelijkheid, mijn, Ja, het is zoals het is. Ik was er niet de hele dag bezig van, goh, wat heb ik een hard leven? Het is verschrikkelijk moeilijk. Het was gewoon het overleven.
3: Er komt toch ook niet, er is helemaal niet de ruimte voor. Nee. Als je op het moment, als je aan het overleven bent, kan je er niet zo naar kijken.
4: Nee, precies. Ja.
3: En heb je is het contact met je ouders wel verbeterd?
4: Is weer hersteld. Ja, is op een gegeven moment weer hersteld. Ja.
3: Heb je dat ooit met hem besproken? Omdat je natuurlijk zelf ook een dochter hebt van, hey, ouders, ik heb nu zelf een kind. Hoe konden jullie mij nou zo aan mijn lot overlaten?
4: Ja, ik denk niet dat hun het zo zagen aan mijn lot overlaten. Ik denk dat ze me een moeilijk kind vonden. Ja, ik heb van mijn vader heb ik wel wat heel moois gekregen. Die is mij toen ook opwezen zoeken in die Bijlmer daar. Ik had een herdershondje was aankomen waaien, dus ik had een eigen hondje. En ik had overal stukjes tapijt gevonden. En dus ik had zo'n soort allemaal lappelen deken van stukjes tapijt. Maar later, dat ik inmiddels Multigroef had en mijn bedrijf en alles, en een koophuis in de Jordaan. Toen is hij naar me toegekomen. Toen zei hij van, jij hebt niks voor niks gekregen. Je hebt nergens dankjewel voor hoeven zeggen. Toen sprak je zijn bewondering uit en zijn trots. Ik heb hem toen ook wel eens een keer in een brief heb ik hem gestuurd. Ik kan me herinneren, daarvoor. Waarin ik hem aansprak, ja, je ging hertrouwen. En ik val tussen wal en schip. Ik was niet welkom meer in jouw nieuwe gezin. Bij je nieuwe vrouw, die zei van, ik wil hem niet hebben. Hij ontkende dat niet. Dat vond ik wel fijn. Je bent kind van de rekening, zei hij.
3: Kind van de rekening.
4: Ja, ja. En het was in ieder geval een stukje erkenning.
3: Ja.
4: En ik heb voor de rest al een mooie band ook met mijn vader. Mijn vader is later, ben ik nog meegegaan. Hij was schilder, een glaszetter. Toen zei hij, een jaar of 18 was, zei hij, kom, ga je vak leren. Heb ik nog een jaar met hem gewerkt, geschilderd en gedaan. Heb ik een hele toffe vader leren kennen. Een hele toffe tijd met hem gehad.
3: Wat is zo tof aan je vader?
4: Humor. Ja, het was een banjer. Het was verschrikkelijke humor. Dus ik haalde een mooie streek uit. Dus ik heb echt enorm gelachen met hem en genoten.
3: En, heb je dezelfde humor als je vader?
4: Ja, denk het wel. Ja, denk wel dat ik dat van hem heb. Ja, hij had ook wel gift of speech. Hij kon mooie verhalen vertellen. Dus ik kon genieten. Ik ging aan zijn lippen en we hadden veel lol. Harde werken. Ik had wel heel veel bewondering. Want hij was een behoorlijke drinker ook. Maar 's morgens om 7 uur zaten we weer in pikkendonker bij de steiger. Om weer aan het werk te gaan. Ja. Dan zei hij al, ja, maar 's avonds man, 's morgens man. Daar dacht ik ietsje anders over.
3: Ja, snap ik.
4: Vroeg zeg. Ja. Daar had ik wel echt zoiets van, nou, ik ben hier niet voor in de wieg gelegd. Dat zei hij ook altijd. Want ik had gewoon niet in mijn vingers om een goede schilder te worden. Toen zei hij, ik hoop dat jij praat, want je geld gaat verdienen. Ja, dat is aardig gelukt.
3: Dat is aardig gelukt, want ik wil even met jou naar de tijd in Amsterdam, dat je een beetje begon uit te gaan. En dan voornamelijk even de Roxy benoemen. Kan jij ons uitleggen wat de Roxy is voor club?
4: Ja, de Roxy was een club waar veel, ik noemde het elitair, veel kunstenaars kwamen. Ik was laatst even met Eddie de Klerk, was ik bij de Gouden Kabouter. Toen zei ik al, ik mocht er nooit in. En toen zei hij, wat moest jij dan ook in die nichtentent? Dus volgens zijn eigen zeggen was het een nichtentent.
3: Ja.
4: Heel flamboyant. Veel kunstenaars. En dan zaten ze op straat, jongens als ik, niet echt te wachten. Dus ik kwam er eigenlijk ook niet in. Ik ben één keer binnen geweest. Maar zo is het,
3: En vond je het jammer dat je er niet binnenkwam? Of had je ook zoiets van, nee, je hebt gelijk, het is ook helemaal niet voor mij, weet je wel? Dat
4: je probeert het een keer, je komt er niet in, je denkt, stik erin. Ja, gewoon wat anders. Er waren zoveel toffe tenten.
3: Waar ging je dan heen?
4: Matzo.
3: Matzo
4: was echt mijn ding, een paar dagen per week.
3: En wat
4: ik kwam ook wel eens in de Richter. En ik kwam veel in de Melkweg en veel in de Paradiso. Dus ik werd meer van de poppodiums.
3: Ja, dit zijn voor mij allemaal... Ik ben nooit Turk geweest. Hele bekende namen. Mijn familie, of mijn moeder, mijn oom gingen ook altijd maar naar de Richter en de Matzo en zo.
4: Ja.
3: Maar op een gegeven moment komt er house muziek in je leven. Je hoort het voor het eerst bij DJ Per in de Melkweg.
4: Ja.
3: Wat dacht je? Wat gebeurde er? Omschrijf eerst even, wat is house muziek?
4: Ja, house muziek is natuurlijk elektronische muziek, repeterend. Takken, takken, takken, takken, takken, takken. Het herhaalt zich. Het is repeterend.
3: Mm-hmm.
4: En elektronisch. Dat was toen nog nooit. Nu is alles wat ik op de radio luister, door die radio zou, is 70-80% is elektronische muziek. En dat was toen nul, niks, nada. Niemand had dat ooit gehoord. Of je moet toevallig een keer een nummer van Kraftwerk hebben gehoord. Maar daar hield het wel mee op. Dus ik kwam in de Melkweg, waar ik wel vaker gewoon heen ging op vrijdag. Van, we zien wel wat er is. We gaan op pad en je komt bij die Melkweg aan. En ineens was een beetje van die acid muziek in de grote zaal. Ik kon er helemaal niks mee. Dat je het halletje, je naar het café toe. En daar was dan een beetje normale muziek. En dan kon je even een beetje kletsen. Dus ik kwam elke keer als die grote zaal. En ik kwam en dacht, ze moeten die maar een nekschot geven. Maar wat is dit voor een idioterie? Dat was DJ Per. Ik had er helemaal niks van. Ik denk, nou, ze is gek geworden. Dus ik heb de hele lange tijd in het halletje in het café gezeten. Tot ik, volgens mij was de dag erop zelfs, of de week erop. Was ik met de Bachman, bij de Bachman, zo'n commune, wat bij mij in de pijp om de hoek was. Daar hadden we goede vrienden. En daar was ik met mijn broer, een leuk feestje. En die zeiden, ga je mee, we gaan naar een houseparty. Houseparty kende ik niet, het was echt, waren echt de allereerste feestjes in Amsterdam.
3: Mm-hmm.
4: En onderweg in de auto naar naartoe, zo nooit vergeten, een kevertje, ging een doosje met pillen rond. Dus ik had hem 4-5 maanden in dat kevertje gewrongen en dat was een pil. Ik denk, laat me doen dan.
3: Wat werd er gezegd? Want er wordt natuurlijk wel iets, je krijgt dat doosje met pillen.
4: Hier heb je een pil, ecstasy, ja. Oké.
3: Okay.
4: Okay. Nou, en iedereen nam zijn ding. En ik denk, nou, ik nog niet zoveel vragen stellen.
3: Ja.
4: Zal we eerst zo'n ding nemen. Ja. Ik heb me hierin dat ik veel gevraagd op wat. Ik weet nog wel dat ik niks had om me weg te slikken. En dat het ding hartstikke bitter in mijn keel bleef hangen.
3: Lekker.
4: Ja, dat weet ik nog wel. En de smaak weet ik dus nog goed. En toen kwamen we aan bij de Oostelijke Handelskade. En het was lekker in de muziek. En het werd bloedgezellig. Maar allemaal slokje op. En leuke mensen. Die Bachmans kon ik goed mee vinden. Waren toffe gasten. En en toen kwamen we daaraan en ik sta in die rij. Ik kom aan in het Oostelijk Handelsgebied en hoor je echt al door die zoals een pand wat niet gemaakt is om een feest te hebben. Dus die hele muur staat in die ramen, staat te donderen erin. Ja,
3: okay.
4: Prachtig. En dan ging die deur open en dan kwam zo'n balken rook zo naar buiten. En dus die stroboscoops. En op dat moment kwam bij mij die pil op. Ja, dan begreep je het ineens heel goed. Ik werd zo naar binnen gezogen en ik heb mijn t-shirt af mijn hoofd gebonden en ik ben naar de volgende dag naar buiten gerot en ik wilde nooit meer anders.
3: Dus eigenlijk eerst helemaal niks met die housemuziek in de Melkweg.
4: Ja,
3: tot je daar in die loods bent met een pilletje op.
4: Ja.
3: En je snapt hem helemaal.
4: Meteen, ja, meteen.
3: Maar wat is er dan zo mooi aan housemuziek? Of wat trok je er dan nu dan in aan?
4: Magisch, ik weet niet, ja, die rust, dat erin gaan, dat. Maar die combinatie ook van in die tijd hele goede, schone ecstasy. Met dat nieuwe muziek, het vrije, middle of nowhere. Ook Amsterdam had je de discotheken, want ik heb dan over de Melkweg en Paradiso. Dat was dan nog wel lekker alternatief. En had je een beentje, of dan kon je van alles treffen. Maar de discotheken, daar ging ze eerst even kijken of je schoentjes wel gelakt waren. En je haren gefeund waren. En had je zo'n dansvloertje met van die tafeltjes rondom met spiegelbolletjes. Daar wou je dood niet gevonden worden, maar dat was verschrikkelijk. En hier stond je gewoon tot 's morgens, je had niet eens door het licht was geworden. Dat ging maar door.
3: Kon je gewoon beuken?
4: Ja, en gewoon die sfeer, die saamhorigheid. Maar ook helemaal bezig in die massa opgaan, met die mensen omgaan. En met ze dansen. En ja, het was fantastisch. Shirt helemaal nat uitgewrongen van ja, ik heb zo'n mooie verbinding gemaakt met mensen ook. Weet je, het was zo fucking intens en vet. Ik dronk geen alcohol, niks. Ik was gewoon op die pillen en appelsap of een glas water. Ja, het was fantastisch.
3: En dan loop je dus die tent uit de volgende ochtend en dan ben je helemaal verkocht.
4: Ja, ik was helemaal. Het was hartstikke licht natuurlijk. Dus ik moest het. Ik ben nu die mensen met wie ik was, die waren al lang pleiten. Dus ik ben helemaal vanaf de Oostelijke Handelskade ben je weer terug naar Centraal gelopen. En nu is dat keurig netjes een woonwijk. Maar toen was dat afgetrapte loods. Daar werden de straatprostituees, die deden daar hun afwerken. Dus je stond daar condoompjes en naalden op de vloer. En zo'n oude treinrails liep er nog. Dat zijn nu hartstikke dure woningen, maar dat was toen niet. En dan kwam je bij het Centraal weer aan en de tram in. En dan zitten er allemaal mensen die op zondag iets gaan doen. En dan zie je, ja, dan moet je knijterende hartstikke zo in. En oké, dan. En toen kwam ik thuis. En ik had natuurlijk geen housemuziek thuis. Maar die pil die was toch aan het naresoneren. En dan zat ik gewoon weer, weet ik veel, bij groep wat met Dire Straits of The Cure of iets. Met die pil nog op. Het was zo'n vette contrast.
3: Helemaal verkocht.
4: Ja, ik vond het fantastisch. Ja, sowieso muziek altijd al, hè. Ik vond het sowieso, en dat vind ik nog steeds. Want ik kan ook heel, we hebben het nu over house, maar ik vind allerlei muziek, super vet.
3: Mm-hmm.
4: Naar allerlei soorten concerten.
3: Ja, lekker. Wat doet muziek met jou?
4: Wat het met me doet, het ligt eraan wat voor stemming het versterkt, wat ik opzet.
3: Mm-hmm.
4: Of welke reden. Over het algemeen geeft het me heel veel drive, heel veel hoop, heel veel inspiratie. Heel veel,
3: het is prachtig.
4: Ja, het is niet normaal. Niet normaal. Ik weet wel dat ook in die periode. Ook dat ik jongens en mijn ouders gingen scheiden. Mijn vader was heel verdrietig. En die had een hele gigantische platencollectie. En dan liet hij me allemaal muziek horen van Dire Straits en The Doors en Pink Floyd. En dan vertelde hij er allemaal verhalen bij van Jim Morrison. Dat hij publiek liep uit te schelden. Dus dat ging helemaal bij mijn leven. En dan pakte ik die plaat uit de kast. En dan kon je achterop de tekst lezen. Zo heb ik dus een jaar of 19 was, las ik daarmee terwijl ik de muziek zat te luisteren. Maar eerst Engels geleerd. Er zat heel veel gevoel bij.
3: Mm.
4: En dan ga je zelf, want zo'n plaat was hartstikke duur, maar dan kreeg ik wat zakgeld van mijn vader en dan kocht ik Thriller van Michael Jackson kwam toen uit. En later The Cure, tot Kiss, tot Madness, tot Ska, tot allerlei...
3: Echt alles.
4: Van alles, echt van alles. Ja, ik vond het gewoon fucking dik.
3: Ja. Ja. En dan gaan we even terug naar je eerste pil. En dan ga je van je eerste pil naar het verkopen van pillen.
4: Ja, er zit wel
3: een paar
4: pillen tussen.
3: Ja, neem me even mee inderdaad naar die... Want hoe kom je dan uiteindelijk dat je denkt van... ik ga dit zelf doorverkopen...
4: Ja, nee, daar was ik helemaal niet zo mee bezig, joh. En in die tijd, ja, dat is een beetje misschien raar uitleggen voor mensen. Ik bedoel, ik kwam echt van de straat. Het was gewoon het leven. Ik woonde in de Pijpen, best een raar buurtje. Ik was dan met het schilder en glas zitten, was ik gestopt. En ik kon lekker in de koffieshop werken. Dus ik was een beetje de hashdealer. Ik kende alles en iedereen in die stad. Ze waren altijd aan het blowen en s'avonds aan het drinken. Voor 1 uur s'nachts je bed niet uit, middags je bed niet uit, weet je. En s'nachts lekker de stad in. Ja, en dus ik deed al hashdealen. En toen kwam op een gegeven moment kwamen die ecstasy's. En mijn broer heeft toen 100 pillen gejat. 100, 200, een doos pillen gejat bij de Bachman.
3: Oh, van je vrienden?
4: Ja.
3: Uh-oh.
4: Ja, vrienden, ja, bij de Bachman, ja.
3: Ja. Oké.
4: Bij de pillendealer van de Bachman.
3: Oké.
4: Ja. In die Bachman, in die commune, de Bachman was dan een soort secte. En daar werd het al gebruikt met sessies, met therapieën en weet ik veel wat ze er allemaal mee deden. Seks, love en happiness. En daar heeft mijn broer toen op een gegeven moment een keer de voorraad meegenomen. Dus die kwam bij mij thuis en met een heel doosie. Okay. Nou ja, toen zijn we uitgegaan. Zo'n gefeest, ja, en dan geef je er eens een weg, je neemt er eens een... en dan tikt iemand, ja, nou, ik hoorde juist, ik heb je zo'n pil voor me. Ja, maar het kost toen 35 gulden, die dingen. Ik denk, nou, verkoop maar.
3: 35 gulden voor 1 pil?
4: Ja, dat was toen de prijs, ja. Ja. Dus ineens zijn er 10 verkocht, en 20 en 30. En nee, iedereen maar zo'n ding hebben. En op een gegeven moment hadden we heel veel geld. En de doosje raakte leeg met pillen en vol met geld.
3: Zo.
4: Ja. Toen het me een beetje op begon te raken, begon ik wel te denken van, volgens mij moeten we een nieuwe voorraad hebben.
3: En toen?
4: Zijn we een nieuwe voorraad gaan zoeken, ja.
3: Heb je het ook zelf geproduceerd of heb je dat...
4: Nee, we hebben wel geprobeerd met een gozer leren kennen die, chemisch onderlegd was.
3: Mm-hmm.
4: Maar dat was niet zo'n succes.
3: Ja, want hoe weet je dan wanneer het een succes is of niet? Heb je het dan geprobeerd? Of?
4: Nou, het was sowieso niet zo'n succes, omdat een keer een soort lab wat ze hadden gebouwd midden in de pijp ontplofte. Dat is niet echt een succes. Okay. Nou, het was zo kleinschalig, dus, maar toen had hij geen wenkbrauw meer. En op een gegeven moment had hij wat poeder. Nou, wat zal het zo groot als een paar gram MDEA heette dat toen.
3: Oh ja.
4: Had hij dan gemaakt. Was dat dan gelukt? Maar het was een hoop. Ja, maar het was allemaal niet zo professioneel mee bezig.
3: Maar ja, dat lijkt me echt ook wel heel grappig.
4: Ja, achteraf is het allemaal grappig. Soms moeten die verhalen verrijpen.
3: Maar ja. Achteraf kan je erom lachen natuurlijk.
4: Ja.
3: Maar om eventjes toch een vergelijking en voor de luisteraar te schetsen. Want je zegt toen kon je zo'n pil verkopen voor ongeveer 35 gulden. Volgens mij, kijk eventjes naar Filo, niet of jij mijn ecstasy-kenner bent.
4: Ja,
3: maar een pilletje die gaat nu toch voor 5 euro of zo. Dan heb je toch een ecstasy'tje?
5: Ja, zoiets. Dat is nog best wel duur op sommige plekken. Ja, ja, okay. Het was vroeger duurder.
4: Ja, volgens mij is het nu van, je kan hem ruilen voor een biertje.
5: Exact, ja. Doe jij een biertje, dan doe ik een pilletje.
4: Ja,
3: oké. Ja.
5: Voor de rest weet ik niks van drugs.
4: Nee, ja.
3: Ik kom zo meteen weer terug bij Filo voor andere drugs en feitjes. Nee, maar dan even eventjes vergelijkt hebben van hoe ontzettend schaars en duur het toen nog was. Dus jij bent toen, heb je meer voorraad gezocht. Dus je bent eigenlijk van een doosje met 100 pillen naar een bedrijfje gegaan.
4: Ja, een bedrijfje, ja. Weet je dat zo... Ja, weet je, het was voor ons allemaal een levensstijl, weet je. Dat, onze kansen lagen wel anders, hè. Het was niet zo dat we dachten van, nou, wat zullen wij gaan worden? Gaan we dokter worden of gaan we... Weet je, we waren gewoon elke dag aan het leven en overleven in die tijd. Dat is, denk ik, voor mensen die normaal in een gezin opgroeien, denk dat mijn dochter, die kan zich daar geen voorstelling van maken. Dus we waren niet bezig. We waren ook niet bezig, nou, wat zijn we verschrikkelijk crimineel. We waren gewoon lekker... We waren eigenlijk wel lekker bezig.
3: Ja, maar dan heb je toch ook dat je... Het begint allemaal met helemaal liefde en we gaan uit. En hier heb jij een pil, en jij een pil, en jij een pil. Maar als je dan meer echt die business ingaat, kom je dan ook niet andere types tegen die misschien wat minder lieflijk en gezellig?
4: Nou, dat veranderde na verloop van tijd. In het begin was het één groot hippie gebeuren. En mensen zochten sowieso, die kregen te horen over houseparties. Maar waar en hoe kom je daar dan? Je hebt geen socials. Je hebt niet dat je op je telefoon kijkt, in één keer houseparty, en de rest van de maand word je doodgooien met houseparties. Dat was niet. Dat is niet. Dus ik kwam, als je op zaterdagavond bij ons in de koffieshop kwam, dan ik wist waar die avond het feest was. Dus begon zich mensen te verzamelen. Of je was naar zo'n feest geweest, dan kreeg je een flyertje mee, waardoor je wist wat de volgende was. Het waren feestjes van een paar honderd man, misschien maximaal 1000 man. En die pillen waren ook niet dat je kon kiezen uit 10 soorten pillen. Weet je, dus ze waren er gewoon niet.
3: Ja.
4: En ik had ze wel. Ja, dus dat gingen we ze gewoon verkopen en weer nieuwe kopen. Ja, verdienen we geld. Ineens begon iedereen met geld naar me te gooien. Overdag was ik hash aan het snijden in de koffieshop. En in de weekenden verkocht ik pillen.
3: Lekker bezig.
4: Ja, dat kon je wel zeggen, ja. Ja.
3: En dan, dus je zegt ook eerst was het meer een beetje een soort van hippie gebeuren.
4: Oh ja, dat was ik aan het vertellen, ja. En door de jaren heen, op een gegeven moment werd die markt wel verhard. Weet je, werd het wel massaler. Houseparties werden meer en groter. Ik ging zelf ook houseparties organiseren. Werd het ook een hardere stijl. En ja, nu ik denk dat er nu 2 miljoen pillen per weekend worden geslikt in Amsterdam, weet je. En dus, en tientallen soorten. Maar op een gegeven moment werd die scene ook harder. En ik weet dat ik... Er werd ook groter. Dus eerst verkocht ik er 1, 10, 20, doe eens gek, 100. Op een gegeven moment had ik wel dat ik 3000 aan iemand verkocht. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een gozer mee... Die had een klant. En we komen aan bij een hotel in Zuid. En zat ik daar met een paar ontvoerders van een hele bekende ontvoeringszaak. Ik denk, oh, het speelveld is wel aan het veranderen.
3: Zo. Ja.
4: En toen werd een van de jongens met wie ik fel omging... Die was op een gegeven moment een keer... Die kwam niet terug met handel. En die was vastgebonden. En met tie-dips was de handel gestolen. En zag ik een keer zijn vuurwapen en alles. En dacht ik wel van, dit was niet helemaal de gedachte erachter.
3: Ja. Nee. Ik kan wel zeggen dat de romantiek een beetje verdwenen was.
4: Ja, en ik had heel veel mazzel, want ik was lekker die feest aan het geven. En met muziek bezig en met artiesten en dj's aan het ontdekken. En veel met die onze tijd aan het doorbrengen. We gingen onze eigen feesten geven en die begonnen eigenlijk steeds beter te lopen.
3: Dus dan kon je daarmee stoppen?
4: Ja.
3: Maar hoe is dat eigenlijk heel organisch toen gegaan? Dat je gewoon meer ging focussen op jouw feesten? En dat je, want
4: ja.
3: Het is niet... Ja, van dat je even zegt, ik zeg mijn baan op. Of we weten twee maanden opzegtermijn.
4: Nee.
3: Ik kap ermee. Ja. Of heb je het toen aan iemand overgegeven of overgedragen?
4: Ja, ook allemaal ja.
3: Alles ja.
4: Je krijgt... Die feesten gingen lopen en daar ging ook mijn geld in zitten. Mijn hele investering in zitten. En daar waren we dag en nacht mee bezig. En dan ineens, oh shit, weekend moeten nog wat pillen hebben. En ik werk al met allemaal jongens weer samen, weet je. Het was gewoon een hele vriendengroep. Ja, en op een gegeven moment had ik nog zoiets van, weet je wat, neem jij mijn klanten maar. Mm. En dan geef je mij nog, weet ik veel, maar 10-20% of zo. En dan doen ze dan netjes 1 week. En dan, ja, daarna weer weer van.
3: Mm.
4: En we kregen toen ook wel een behoorlijke tik op onze vingers. Want we kregen toen ook zo'n politieinval bij Multigroove. In de Elementenstraat, onze illegale club. En ook bij me thuis en op nog 22 adressen. En bij mijn moeder zelfs. Overal trapten ze de deur in. Dus ik was ook wel een beetje gewaarschuwd van... Nu is Pietje Bel misschien maar een beetje afgelopen.
3: Ja, maar ook gewoon net op tijd. Want je had alles al overgedragen.
4: Ja, ze hebben mij toen ook niet...
3: wat een geluk.
4: Ja. Ze hebben mij toen ook niks gevonden. Ze hebben toen wel op het feest... Ja, dat was ook mijn mazzel. Want ze hebben daar die inval gedaan. Het waren net een half uur open. En dat hebben ze amper wat gevonden. Maar toen hebben ze de hele nacht iedereen die er aankwam... alle auto's op steeg gehouden. En, en daar vonden ze veel honderden pillen. Misschien wel duizenden. Dus dat bleek daar ook al wel uit. Ik nam dat werd de klanten nemen dat mee.
3: Ja.
4: Dus, maar goed, ik heb wel 25 dagen in de gezel gezeten. Ja.
3: Zo, hiervoor toen?
4: Ja, ik zeg altijd een keer nagaan hoe goed die feesten waren... als je er 25 dagen voor in de cel moet.
3: Ja, dat zou wel...
4: Ja, zo. We waren off the hook waren die. Nou, dat was wel te gek hoor. Dat was wel leuk.
3: Ja, dat is wel leuk, ja. Maar dan, je hebt er een paar keer een beetje naar gehint ook... naar jouw overstap eigenlijk van het verkopen van pillen... naar eigenlijk je eigen feesten organiseren.
4: Ja.
3: Want dat stage werd natuurlijk al gepland tijdens het leven waar we het net over hadden. Het ontdekken van heerlijke housemuziek en een pilletje erbij. Nou ja, wat wil je nog meer... een goed feest. Daar wil ik het soms uitgebreid over hebben, over Multigroove. Maar even kort, kun je onze luisteraars uitleggen wat Multigroove precies is?
4: Ja, Multigroove is een organisatie. En het begon met een groep vrienden die houseparties gaan organiseren.
3: Een groep vrienden? Jij met hoeveel anderen?
4: Ja, een mannetje of 10 om me heen. Maar ik was met 3 man compagnon. Ik en mijn beste maatje, Jasper. En de eigenaar van de coffeeshop die investeerde 10.000 gulden mee. Wij hebben nog nooit bij elkaar gescharreld. Dus toen ze met z'n drieën waren, werd ze zeg maar verantwoordelijk voor de Rijl en Zeilen eromheen, weet je. Nu ga je, ik geef wel eens een lezing op een school, was een opleiding voor evenementen geven. Ja, die was er toen niet. Er was geen opleiding voor evenementen. We hebben alles voor schade en schande, hebben ze onszelf het vak geleerd. Door te weinig drank te hebben s'nachts. En als drank moet gaan halen. En toiletten die niet geleverd zijn. Tot en met garderobes die geplunderd worden. Tot door de jaren heen eigenlijk alles meegemaakt.
3: Ja, vallen en opstaan.
4: Ja, maar die feesten waren of de hoek. Er zat zoveel liefde en passie van ons in. Voor de muziek, voor de evenementen, voor de feesten. We waren gewoon met een groep vrijwilligers 3 weken lang aan het opbouwen. In zo'n kraakpand.
3: In een kraakpand?
4: Ja, bijvoorbeeld de Wielingen. Wielingen bij de Rai, dat was echt een oud kraakpand. Zit al sinds oud her, het pand bestaat nu niet meer. Zat er van die harenkam in. En dan mocht ik dat huren van ze. En dan dacht ik dat met de juiste harenkam mijn deal had gemaakt. En was we er lekker opbouwen. Toen kwam er nog een. Die zei, wie zeg jij hier een feest mag geven? Kon ik met hem ook nog weer even onderhandelen. Maar we waren gewoon 3 weken lang van timmeren en bouwen en doen. En barren timmeren en ding ophangen. En dan hadden we kaartjes laten drukken. En die hadden we gewoon zelf laten drukken, laten nummeren en zo'n hologrammetje erin. En die had ik bij een plaatszaken neergelegd. Maar ik had er helemaal niet bij nagedacht dat je die plaatszaken ook eens af en toe eens moet bellen wat de stand was. Belden ze uiteindelijk. En we kregen een bericht van iemand die moet bellen. En we zijn helemaal op, man. We zijn helemaal overlopen hier. En we waren meteen de hotshot in town. We waren fucking uitverkocht. Ik heb nog wel foto's van. Dan zie je mensen proberen over de daken te komen. En nog net niet via de riolering. Maar iedereen we waren meteen de hotshot in town.
3: Maar wat gaat er dan door je heen?
4: Ja, gewoon één grote bus natuurlijk. Sowieso, want je moet alles op tijd klaar hebben. En dan gaat het feest, dan komen die mensen aan, dan gaat die muziek aan. En dan had je maar een 8 graden die midden in de nacht nog een keer uitvalt. Want die dingen moeten diesel hebben. En dan gaat de muziek uit. En dan ze stampen en doen. En dan moet fuck, wie heeft de diesel? Waar is hij? En dan zo'n vrachtwagen weer halen, weer bijvullen. Ja, en dan zie je morgens met je vergeet ook al, je moet overal centen weghalen natuurlijk. Bij je bar en bij je entree. En dan, je bent helemaal niet zo goed voorbereid. Ik weet nog dat ik met zo'n hele EHBO-doos om het geld erin gestouwd, weer naar huis reed. Ja, dan denk ik, een heel klein woningje. Nou, mijn hele huis was zo groot als dit studiootje.
3: Dat is niet zo groot.
4: Nee.
3: Bescheiden.
4: Het was wel mijn gangkast.
3: Ja. Maar het feit dat het zo ontzettend uitverkoopt en dat iedereen er op welke manier dan ook bij wil zijn, dat laat wel echt zien dat Amsterdam dit gewoon nodig had.
4: Ja, het was echt tijd.
3: Maar
4: ja.
3: wat had of heeft Multigroup wat de Amsterdammer toentertijd echt nodig had of miste?
4: Ja, er zat echt wel magie in. Er zat echt wel magie in. Weet je, sowieso was er gewoon, en dat is niet alleen in Multigroef, maar de hele scene, de hele beweging. Het was wel een beetje op. De jaren 80 was wel een beetje op. Hè. Je had die disco-muziek, je had de punk gehad, de ska had je gehad. Dus er is best wel hele vette muziek uitgekomen hoor in de jaren 80. Maar er was echt wat verandering. Was echt een verandering toe. En wij gingen vooral raven. Gewoon, Amsterdam was best wel van tot 5 uur 's nachts was echt alles afgelopen. En wij gingen gewoon, ja, weet je wel, een industriegebied. Ik weet ook wel dat er zo'n loods kraakte. En dan kwam de politie en die zag je echt gewoon die bekken openvallen. Die zaten gewoon een kwartier lang alleen maar zo aan het raapje van die auto te kijken. Niet kunnen geloven wat ze zagen. Weet je, die naar huis gaan, nou, wat ik nou gezien heb.
3: Ja, maar wat zagen ze?
4: Ja, die duizend van die kids, die er helemaal grote ogen. En warm rook moet zien. En geluid en knallen en iedereen lekker buiten voor die deur en kletsen en hangen en knuffelen en lief doen. Ik weet niet of je wel eens een ecstasy hebt geslikt, maar daar word je best al aardig van.
3: Ja, ik heb dat dus zelf nog nooit gedaan. Maar ik weet eigenlijk, genoeg mensen om me heen, ik heb gezien wat het met je kan doen. Ik
4: naar Filo kijken.
3: Ja. Nee, dat ga ik niet meer doen.
4: Best veel mensen om me heen.
3: Ja, dat is echt waar, dat deed ik. Nee, Filo niet Filo. Dus allemaal liefde. En hadden jullie een eindtijd? Eigenlijk, je zegt in Amsterdam sloot alles om 5.
4: Wij sloten ook wel een keer, ja.
3: Nou, x aantal dagen.
4: Ja, dat kon wel even doorgaan. Meestal tot volgende middag ergens. Op een gegeven moment in het begin was het gewoon, ja, we zien wel. Op een gegeven moment was het gewoon door de energie uit en dan stopte je. Mm. Weet je, maar dan krijg je meestal ook wel dat je personeel gaat protesteren. Ja, als je lang doorgaat, dan moet je personeel gaan vervangen. Dus wij waren in het begin, ja, het was allemaal een beetje op z'n Russisch. Dus die jongen die achter de bar was, die had ook een pil op. En de portier zat ook na 1 uur of 12 iets van. En dus op een gegeven moment werd ik ook wel wat slimmer, wat wijzer. En dan zag ik wel van, ja, wacht even, om 1 uur of 9, 10 morgens lopen die barren helemaal niet meer. Dus dan kost het eigenlijk heel veel geld om open te zijn. Weet je, je moet wel iedereen betalen. En ja, zo raakte er een beetje af. Dus dan gingen we daar aan de hand aan van een beetje onze tijden. Maar meestal was het 12 uur 's middags een beetje. En op een gegeven moment heb ik dat teruggebracht naar 9 uur of 10 uur.
3: Oh, netjes.
4: Ja, dan denk ik ook wel dat we dan nog... op een gegeven moment hadden we dan ook merkt wel dat mensen om 5, 6 weggingen. Mm. En dan had ik nog geflyerd in de stad. En dan kreeg ik 5 uur, als het dichtging, kregen we een hele nieuwe lichting weer binnen. Nog een keer langs de kassa.
3: Oh, dus ging jij tijdens het feest de stad in om te flyeren?
4: Ja, ik niet. Of ik iemand. Ook. Maar dan had ik weer teams die nog even langs bepaalde... Of je wist dat er een feest was, of dat er in de Escape, of in de Matzo, whatever waar het was. En dan gingen mensen met flyers heen. En met After Party Now stond daarop.
3: Mm-hmm.
4: Met ons adres. En dan kwamen er nog even weer 500, 600, 700 verse mensen bij. Even nieuw bloed erin.
3: Wat een onderneming.
4: Ja, was te gek.
3: En
4: ja.
3: Van waar de naam Multigroove?
4: Ja, dat is wel een heel... Dat we moesten Arne Verterp over zo'n lachen. Want hij denkt, wauw, wat een hele coole organisatie. Maar hij is eigenlijk... Multifly, ken je dat?
3: Ja.
4: Ja, ik zie jou al in leuk. Ik ken die waarwezen dit, ja. Nou, je had de eigenaar van Multifly, die kende ik. En die had aan die winkels. En ik was schilder. En ik mocht een paar van die winkels van hem schilderen. Dat had ik als klus aangenomen. En ik was altijd dat succesverhaal van hem. Dat hij dat zo van zo'n gigantische onderneming was geworden. En ik was helemaal gek van die tijd. Van die daar had ik hem over die tape van Jimi Hendrix. En de Doors en alles. En alles was groovy. Groovy. Groovy dit. Groovy dat. Ah. En de groove zit ook in een plaat natuurlijk.
3: Mm-hmm.
4: Een groove, weet je wel. Dus multi-groove. Ja, meerdere stijlen ook, weet je. Dat
3: Dat vind ik echt super grappig.
4: Ja, grappig is dat, hè?
3: Dat je dat van Multifly.
4: Ja, maar ik het ook gewoon eerlijk zeg hier.
3: Ja. Je had ook iets heel echt iets super...
4: Dat is toen verhaal.
3: Ja, van er was iets. Ja. Oh, geweldig. Oh, dat is echt heel grappig. Nou, ik wil het zo meteen gaan met veel meer hebben over Multigroove. Maar ik heb ook even gevraagd om muziek mee te nemen. We gaan ons even psychisch voorbereiden op de wilde jaren van Multigroove. En om die stemming te komen, dacht jij, ik neem even een rave plaatje mee.
4: Ja.
3: Maar... welke gaan we draaien?
4: We gaan breathe, hoe spreek je hem uit?
3: Breathe. Van The Prodigy. Ja. Waarom die?
4: Nou, sowieso vind ik dat als ik dan één nummer van The Prodigy zou moeten kiezen... wat ik het allerbeste nummer vind, is het waarschijnlijk die. Ik vind hun beste album, vind ik Music for the Jilted Generation. Maar dit vind ik een beste track. En Keith Flint is natuurlijk overleden. Hè, en heeft ook gestruggeld met verslaving en demonen. Dus dat zijn wel de helden geweest die de ravecultuur zoveel hebben gegeven. De rock, alles erbij hebben gehaald. Dikke, vette shows. Dat waren wel voor mij goden.
3: Nou.
4: En dat vind ik in deze track heel veel. Ook in de videoclip, beestachtig.
3: We gaan luisteren.

0: Ja, Breathe of Breath van The Prodigy. I don't know welke van de twee het is.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Je luistert nog steeds naar de nacht van BNN Vara. Ik ben in gesprek met Ilja Rijman. Ilja is de founding father van de legendarische Amsterdamse rave-organisatie Multigroove. We hadden het natuurlijk net al even over Ilja. Over eigenlijk meer het opstaan van Multigroove. Dat het afkomstig is van Multifly, de naam.
2: Niet alleen Multifly,
0: niet alleen Multifly en Groove. En Groove-nummers, nee, exact. Maar wanneer merk je dan dat zo'n feest niet zomaar een feest is, maar dat het echt, dit is iets collectiefs. Dit is anders. Dit is blijvend.
2: Ja, het werd een beweging. Het was gewoon een beweging. Het was het moderne verzet, leek het wel. En dat merk je meteen. Dat voelde je meteen. Weet je, dat was, hoe moet je het dan beschrijven? Magisch. Hm. Ja.
0: En wat voor type mensen kwamen er af op Multicam?
2: Ja, wel lekker. Noem je dat? Ruigere jongens. Wat minder. Maar het kwam van alles, hè. Laten we wel wezen. Er kwam ook de tandarts en advocaat. Maar over het algemeen wel een beetje de streetkids. De boefjes, de straatjongens. Ja, maar ook van alles. Weet je, komt mijn eerste wezen 1300 man binnen. En dat bleef het ook wel. Het werd op een gegeven moment ook wel groter.
0: Mm-hmm.
2: En we hielden wel wat van een stevigere muziek. En maar ook mensen.
0: Gewoon mensen die
2: weekend gewoon, jij en ik.
0: Ja, gewoon gezellig.
2: Ja, mensen die gewoon lekker weekend lekker, blues los en shirt over je kop en lekker willen gaan. Op de speaker staan en even gaan en de volgende dag zo'n loodzaad willen komen. Om samenhorig zijn, samen zijn, verbinden, plezier maken, gek maken.
0: Er zijn wel
2: hele gekke dingen, want we hebben het wel over drugs en alles en zo. En drugs was absoluut iets waar ik vroeger heel veel passie voor had. En wat ook bij elke generatie, of in de jaren 60 of in de jaren 70 met de hash of met de hippie tijd met de LSD, was ecstasy hoorde, dan was dat de drugs die bij de dance kwam. Maar er werd gewoon hele goede muziek gemaakt. Er waren gewoon jongens die echt aan het experimenteren waren met allerlei equipment. En daar waren we natuurlijk ook, we maakten ook de muziek, we maakten de decors, we zochten de locaties uit. We waren er heel, heel gedreven mee bezig. En wat onze drive ook was, is dat mensen, het was altijd weer op plekken. Mensen denken, nee, dat kan niet. Onder een fietstunnel, weet je wel. Onder een of andere gekraakte loods is er niet geschikt voor. Is het de hele buurt om te shaken. En we stopten er wel heel veel liefde en passie in. En, het was en nodig. En het werd

0: ook wel heel groot.
1: Ja, en wat je net ook zei, er werd ook gewoon hele goede muziek gemaakt. Als je dan weer bijvoorbeeld terugkijkt even naar jouw eerste keer House, dat je dacht, nou, dit is echt niks, weet je wel. Dit is doei. En dan wel toen eerst keer met een pilletje, dat je het toen wel snapte. Is House een muziekstijl die je eigenlijk alleen echt kan begrijpen als je een pilletje op hebt?
0: Nee, zeker niet. Want ik ga nu al, ik ben al, we gaan richting de 10 jaar clean.
1: Mm-hmm.
0: En ik ga harder dan ooit. Ja. Ja, ik vind het nog steeds geweldig. Nee, maar kijk, een drank en drugs verruimt de geest. Dus het komt allemaal, dat heb je met een drankje toch ook. Als je een muziek zit te luisteren, een biertje of een, ja, dan komt het beter binnen. Aanrakingen zijn fijner. En het is met een jointje, dus er gebeurt natuurlijk wel wat. Maar muziek is, als kind heb ik ook wel heel veel muziek geluisterd. En was hartstikke nuchter. Dat vond ik ook dik.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook zo. We hebben het er net heel eventjes over gehad, hoor. Over dat je natuurlijk dat er een inval is geweest. Dat was op 15 mei 1993. Operatie Staartjes. Kan je ons toch eventjes wat uitgebreider meenemen naar wat er toen gebeurd is?
0: Jeetje, gewoon weer over de inval.
1: Ja, heel eventjes, omdat ik me afvraag.
0: Ik heb me laatst voorgenomen van ik ga alles wat doen, maar ik ga niet meer over die inval praten. Want dat doe ik altijd wel.
1: Dan doen we het niet.
0: Nee, maar je mag het wel even aantikken, hoor. Als er echt iets is wat je wil weten. Maar ik weet ook niet naartoe, als er misschien luisteraars zijn die dit verhaal voor het eerst horen. Ja. Maar er zijn inmiddels door alle documentaires die er over de dance scene en over Multicroof zijn gemaakt. Is dat natuurlijk, het was echt wel een keerpunt. Ja, zeg maar voor Christus en na Christus, was voor de inval en na de inval, is de scene wel veranderd. En de politieinval was heftig en schrikken. Impactvol. Maar.
1: En dan zit je dus 25 dagen vast, dat had je net ook verteld. Wat gebeurt er dan? Daarna met. Of dat jij dan weg bent. Hoe is Multicroof overeind blijven staan?
0: Ja, kijk, zoiets is toch overstijgt mij. Het overstijgt. Het leeft echt in de mensen hun hart. Hè. Je moet ook niet vergeten. Ik was laatst op iemand die zijn 30 jaar getrouwd. Die hebben elkaar leren kennen op Multicroof. Ik ken iemand die elkaar leren kennen. Die hebben hun kind naar de DJ en de DJ Dano vernoemd. Weet je, dat is, ja, er zijn gewoon hele generaties. Vriendschappen, saamhorigheid. Dit is een hele movement is het natuurlijk van ravers. Van inmiddels al drie generaties. Mm. Wat ik wel, ik heb in plaats van over die inval hebben, wat ik wel heel bijzonder vond was in die tijd. Ik zat in eerst 10 dagen op politiebureau en alle beperkingen. Dus mocht ik ook met niemand praten en niks. Ik kreeg alleen dat ik een Bijbel kon krijgen. Dus ook de enige keer dat ik in de Bijbel gelezen heb.
1: En toen vond je ervan?
0: Ja, nou ja, beter dan niks.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan liep ik op de gang. Het zijn nu een bewaker. Ja, je hebt echt lange haren, Ik denk, heeft die man het over, weet je? Maar dat was dus operatie Staartjes. Maar dat wist ik niet. Maar dat was al over de nieuws en in de kranten en op de televisie.
1: Oh.
0: En ik werd dan ineens kwam ik dan de huis van bewaring in. Dus dat je vanuit het politiebureau naar zijn echte gevangenis gaat. En dan gaan die poort open, ga je naar binnen. En dan moet je eerst je naakje in doen. En dan krijg je zo'n kist mee met je spulletjes erin. En toen kwam ik op diezelfde hoorde ik al boem, ik werd er als een soort cultheld onthaald daar in die gevangenis. Ja, dat was bijzonder. En toen kwam er eentje, kwam een gevangene om eten brengen. Had hier zo'n jointje bij zich. Dus dat was wel heel bijzonder.
1: Klinkt niet verkeerd.
0: Nee,
1: maar als je er toch zit, dan liever een jointje toch?
0: Ja, om één jointje in 25 dagen moet kunnen.
1: En operatie Staartjes, dat heet omdat jij een staartje had?
0: Omdat we allemaal staart hadden. Ja.
1: Oh.
0: Ja, je zou zeggen dat gabbers heb kale kop hadden. Ja. Dat is pas de tweede generatie. De eerste generatie.
1: Ah, ja. Oké, nou goed om te weten. Jij bent natuurlijk. Multicroof bestaat al 35 jaar.
0: Ja.
1: 35 jaar?
0: Ja, niet geloven. Ja.
1: Dat is toch bizar?
0: Ja, dat is echt bizar. Ja.
1: Als en hoe?
0: Dat kan je bijna niet bevatten, maar ja, dat is echt bizar. Ja.
1: En hoe zorg je ervoor dat je ook nu nog steeds relevant bent?
0: Nou,
1: organisatie.
0: Dat heeft me in het begin nooit zoveel moeite gekost. Want muziek komt en gaat en gaan artiesten en gaat gewoon van allerlei. Er zit gewoon een dynamiek in. Het komt en gaat. Wat wel toen op een gegeven moment gebeurd is dat ik in 2009 ben ik een keer helemaal door mijn hoeven gegaan. En op en over en uit. En zoals in de mensenleven wel eens wat kan gebeuren. En toen moest ik even een tijdje weer een comeback maken. Toen ben ik terug naar de basis gegaan, wat echt goed voelde voor mij. Ben ik echt die oldschool classic feest aan gegeven. Toen kregen we wel de stempel van Multicroof is heeft classics en oldschool. Maar ja, net als er nog steeds heel veel mensen ook naar ABBA gaan en naar. Is daar een hele markt voor. En daar vanuit kun je dus weer steeds weer nieuwe stijlen gaan doen. En we deden ook subconcepten. Ik doe ook gabberfeesten, die heette Hellbound of Gabberland.
1: Gabberland.
0: Ja, dus de gemiddelde leeftijd is er misschien 26 of zo. Gewoon heel veel jonge kids. Er zijn heel veel producers die op dit moment hele vette hardcore maken. En het zijn gewoon kids. zijn gewoon jonge mensen, weet je. Dus ja, het niet dat ik daar verschrikkelijk aan het nadenken, hoe moeten we blijven verjongen? Dat gebeurt gewoon.
1: En hoe vaak vindt Multigroove plaats? Of ja, hoe vaak hebben jullie feest? Ik heb je op Instagram, volg ik Multigroove. Nou, ziet er goed uit.
0: Ja, dankjewel. Ja, nou ja, het verschilt per jaar wel eens. Maar ik doe meestal wel een gemiddeld evenement per maand of zo. Het is niet allemaal Multigroove. Het is wat ik net zeg, Gabbeland, Kids Loverdoos, Multigroove. 3-4 keer per jaar Multigroove doen of zo. Ja, het kan ook wel zijn dat ik in Groningen of een keer... Het jaar erop is het er 2, het jaar erop is het er 7. Dat is ook een beetje wat doet zich aan, weet je wel. Dat,
1: ja. En is dus niet meer alleen in Amsterdam.
0: Zeg je?
1: Niet meer alleen in Amsterdam.
0: Nee, wel voornamelijk, maar niet alleen. Ja. Ja, ik heb wel eens iets van where the music brings us, weet je.
1: Ja, nee, waarom niet, toch?
0: Ja.
1: Ja, Groningen kunnen ze ook...
0: Ja, dat is te gek, man.
1: Ook
0: ja, dan heb je die suikerfabriek, Suikerunie en Paradigm en zo. Dat is fantastisch leuke mensen. En een hele dikke locatie. Ik zou willen dat ik hem in Amsterdam had. Ja, echt heel vet. Echt terug, gewoon naar de jaren 90. Dikke vet locatie. En, dus ja, doen we dat. Maar ik heb ook bij Ground Zero, een nachtfestival... bij de bossen van Apeldoorn. 20.000 man, meer in de bossen, 's nachts knallen. Het is net de laatste editie geweest.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Ja, lekker rammig. En klopt het dat de term gabber bij jullie vandaan komt?
0: Ja, nou, dat klopt wel. Maar niet dat wij op een dag bedacht hebben van, laten we onszelf gabber noemen. Je had de Roxy, daar had de Eddie de Klerk en Joost van Bellen en alles... Die elitair die noemde ons een beetje gekscherend, eigenlijk een beetje als scheldwoord, de gabbers. Maar wij waren natuurlijk jongens met die matjes en de petjes en een beetje de huizen met de gimpies en alles. En ze, hij, gabbie. Dus zij, het elitair noemde ons dan een beetje zo gekscherend, een beetje denigrerend, gabbers.
1: Hmm.
0: En nou, wij hebben dat als een soort geuzennaam omarmd en gezegd, nou prima, zijn wij de gabbers.
1: Nou, en dat is echt uitgegroeid tot een hele bekende term.
0: Ja, de enigste Nederlandse subcultuur die zo... waar Nederland enorm trots op mag zijn, denk ik. Ja.
1: Geweldig. Want hoe zou jij nu een gabber omschrijven dan?
0: Ja, een gabber omschrijf ik niet. Een gabber ben je in je hart. Ben je gewoon als je van goede, stevige muziek houdt, van samenhorigheid, dikke, vette, hardcore houdt, ben je gabber. Hm. Ja, ik zou hem niet beschrijven met kleding op, want ik ben een gabber en ik zit hier in mijn spijkerbroek en een shirt aan.
1: Maar, ja, het gaat om het, gewoon wat er van binnen zit.
0: Ja, precies. Je hebt natuurlijk zeg maar de traditionele gabber die een Aussie of zo draagt. Ja, als iemand, dat is eigenlijk ook gekomen van dat je uit kan gaan met iets wat je comfortabel in voelt.
1: Dus
0: ga ik even terug naar de jaren 80. Dat je eerst naar huis moest je haar veunen en lakschoentjes aan doen. En dan werd je nog geweigerd bij de deur, want dan was er weer iets niet goed. En dat danst ook niet zo makkelijk. Dus mensen konden gewoon, als je zo'n oude afgetrapt al. Ik heb al loodsen gekraakt. Die waren al jaren leeg. Dan lag ze 4 centimeter duivenstront. Ja, kom jij dan met je lakschoentjes. Dus mensen trokken gewoon lekker aan als je wil springen en dansen. En wat je je makkelijk in voelt. Dus dat was ook. Dat is uiteindelijk de Aussies geworden.
1: Ja.
0: Maar zo hoef je hem grappig niet per se te bespreken. Want ook de hardcore heeft weer zich ontwikkeld in allerlei subscenes. Waaronder industrial hardcore. Het is veel gotischer. Weet je, met armybroeken en handschoentjes. En er zit ook weer allemaal subgenres in.
1: En jij blijft zo, we zijn al bijna aan het einde van het uur. Maar ik hoorde al van Philo dat jij wel wat langer wilde blijven. Want we hebben echt nog ontzettend veel te bespreken.
0: Zijn er nog wakker, toch wakker?
1: Ja, als je er toch bent. En, maar dan wil ik wel even één ding alvast even aankaarten. En dan kunnen we het zo meteen verder dieper over hebben. Want het ging natuurlijk lekker met Multigroove. En je had er gewoon een geweldig feest neergezet. Maar ondertussen speelde er ook wat anders. Je raakte zwaar verslaafd aan cocaïne. En hoe verhoudt zich dat tot alles wat je aan het opbouwen was?
0: Hoe bedoel je met hoe verhoudt zich dat tot?
1: Nou ja, je gaat lekker, je bent bezig met je bedrijf. Ja. Maar ondertussen loop je met een verslaving.
0: Ja.
1: Hoe blijf je staan?
0: Pittige. Nou, niet. Niet.
1: Was dat ook waar je net op doelde, dat in 2009 dat je...
0: Ja, in 2009 zakte ik echt omhoeven. Ja. Ja. Kijk, ik heb gewoon mijn hele leven... Ik had een enorme voorliefde voor drugs. Dat heeft mij ook altijd heel veel gebracht. Ik heb in de koffieshop gewerkt. Ik kon een uur lang over... Zoals iemand over een fles wijn praat, kon ik over een stukje hash praten.
1: Mm.
0: Weet je, ik vond het hartstikke leuk experimenteren. We hebben het net over LSD of over... ik had natuurlijk wel mijn clubs. Ik was elke week open. Elk weekend had ik wat, en door de week ook. Dus in een gegeven moment merkte ik gewoon... zeker cocaïne, ja, ik kon gewoon niet meer stoppen. Ik was gewoon van zaterdag tot dinsdag wakker. Ja, dat is een lichaam niet echt op gemaakt. En ik ben nog een beetje een oermens. Dan schudde ik op dinsdag 3 keer met mijn kop. En dan stonden we woensdag weer in de richter. En zaterdag waren we gewoon weer open. En de machine draaide wel. En dan had ik wel zo'n periode. Ik denk, oh, nou heb ik het bond gemaakt. Dat voelde ik wel even van. Of er gebeurde dingen in mijn bedrijf, in het leven. Dat alles gaat met ups en downs natuurlijk. En dan herpakte ik mezelf eventjes. Dan ging ik even een paar maanden lang. Het heeft geen gekkigheid, het heeft geen kook. Of ik ging naar Thailand, bleef ik 2 maanden weg. En dan was ik 2 maanden in ieder geval.
1: Maar dat deed je uit jezelf?
0: Ja.
1: Dat je gewoon voelde, oké, het loopt nu even, de spuigaat uit. Ik moet even weg.
0: Ja. Vaak door een prikkel van buitenaf natuurlijk. Maar ik ging veel naar Thailand. Dan ging 2 maanden zitten en dan had ik een prima biertje bestellen. Maar cocaïne was helemaal wat lastiger. Dan miste ik het ook helemaal niet, weet je. Was ik gewoon, dan kwam ik weer een beetje bij. Of dat er een periode met natuurlijk verschillende clubs die weer dichtgaan. Of door een inval of doordat een club een keer verdwijnt. En dan is het even met inkomsten weer dan herpakte ik mezelf gewoon weer even. Maar dat lukte dus in 2009 niet meer. De hoeveelheden cocaïne werd gewoon treurig. Dat was niet meer leuk gebruiken. Dat was bingen en neerhalen. 2008 kreeg je een gigantische recessie natuurlijk. Mensen die dat mee hebben gemaakt weten dat het huizenprijzen kakten in. Ook kaartverkopen kakten in iedereen sprong een beetje van het zinkende schip af. En ik begon eigenlijk alleen maar meer in mijn kelder meer te gebruiken. De bintjes werden steeds korter op elkaar. En ik werd compleet machteloos over cocaïne.
1: Ja.
0: En alle andere drugs, als ik dronk, dan leidde dat naar me naartoe.
1: Ja, dat versterkt alleen maar de nood naar cocaïne.
0: Ja, dat haalt de drempel omlaag en werd het omhoog. Dus toen was het ook niet meer leuk en passievol gebruiken. Het was obsessief gebruiken.
1: Ja, ik wil daar zo meteen nog meer met je over hebben. En dan voornamelijk ook hoe je eruit bent gekomen.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Veel interessanter.
1: Dat is toch veel interessanter. Ja. We gaan nu even naar het nieuws van alweer 3 uur. Heb jij nou een vraag voor Ilja? Kan je dat nu in de NPO Luister-app stellen? Want na het nieuws van 2 uur gaan wij nog eventjes gezellig door. Ik spreek jullie zo meteen weer.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het gaat om een bewoner van de opvang is niet bekend. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die van oplichters bleek te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug bij de Nacht van BNN VARA. Deze nacht ben ik in gesprek met Ilja Rijman, founding father van Multiroof, Nederlands langslopende rave-organisator. En hij staat ook wel bekend als de eerste gabber. Ja, we kunnen wel zeggen, het is echt een feest hier. En gelukkig blijft Ilja nog eventjes, want ja, een uur, dat is toch te kort.
3: Ja.
2: Dat is toch helemaal niks.
3: Het vloog
2: niks.
3: Op in ieder geval. Hè?
2: Het vloog ontzettend om. We hebben natuurlijk het afgelopen uur eigenlijk gehad over het begin van de housemuziek. Het begin van de, toen er nog goede ecstasy-pillen waren. Ja. Dat die ontzettend duur waren. Maar je kreeg wel kwaliteit. En natuurlijk over jouw, nou ja, jouw start als organisator van Multigroove, wat al 35 jaar een begrip is. En we besloten eigenlijk het gesprek net even af met dat jij vertelde, nou, dat je heel erg verslaafd bent geraakt toen. Ja. Aan cocaïne. En dat was eigenlijk, in 2009 ben je toen, nou ja, toen is het misgegaan.
3: Ja, behoorlijk.
2: Maar daarvoor was het ook al in 2009 eindigde in het ziekenhuis.
3: Ja.
2: Ja, wat is er toen gebeurd?
3: Ja, kijk, ik heb vanaf denk ik 87, 90, ik ben van 69, 78 voor het eerst drugs gebruikt. En ja, altijd gebruikt, weet je. En wat ik net al zei, is een keer wat meer en een keer wat minder. Maar in 2008, 2009, het werd gewoon, het werd erger. Het werd, en ik kon ook, als ik eenmaal wat gebruikt had, als ik eenmaal wat in mijn neus had zitten, kon ik niet stoppen. Mm. En toen ben ik een keer, je moest maandag een belangrijke afspraak. Ik was dan kickbox halen met mijn drankenleverancier in een tafeltje. Ga mee. Nou, hartstikke leuk. Maar ik ga niet doorhalen, want ik moet maandag. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Toch wat gebruikt. Toch wat. En ik neem een slaappil. En ik neem toch nog weer een paar snuiven. En ik krijg een hartklapper. In één keer, maar het geluid werd helemaal raar. En mijn gezicht werd raar. En ik denk, nou, ik ga dood. Ik heb een hartaanval. Dus er is een ambulance gebeld. Het gierende banden naar het slotvaartziekenhuis. En dan lag ik met het borsthaar weggeschoren met zo'n ding naar binnen. En die man, die broeder in die ambulance, die vertelt me ook nog van, ja, slaappillen en coke, dat is gas geven en remmen. Er was vorige week een jongen van 23, die heb het niet gehaald. Ik denk, dat vertelt die meid terwijl we nog onderweg zijn naar het ziekenhuis, weet je wel. Maar goed, we komen dat ziekenhuis in en uiteindelijk werd ik weer rustig. En het bleek het achteraf ook geen hartaanval te zijn. Maar ik word intelligente hartbewaking. En ik heb cocaïne aan mijn zak gepakt. En ik heb nog op een snuiver genomen. Terwijl ik een. Het is wel heel interessant dat je ziet als je snuift dat het doet op de beeldscherm.
2: Ja, terwijl je daar lag.
3: Ja. Dus toen had ik wel. Ja, oké. Okay, je begint zo toch wel een heel klein probleempje te manifesteren. Die snapte ik zelfs. En
2: dan
3: staat de volgende dag staat de familie om je heen. En bezorgd natuurlijk van lang. Het moet stoppen. Het kan niet langer zo. En Dan heb ik gezegd, nou, ik ga nooit meer snuiven. Ik ga gebruiken, ik raak de troep niet meer aan, ik ben er klaar mee. En dat doe ik dat 2 maanden en toen snuif ik weer.
2: Ja, dus dan was het weer zo'n moment dat je dus zelf eventjes dat weer realiseerde van, nou, nu gaan we ermee ophouden.
3: Ja, de spuug gaat uit. Ja.
2: Maar oké, dus 2 maanden gaat het dan goed.
3: Ja.
2: En dan val je weer in het...
3: Ja, dan vergeet mijn hoofd hoe erg het was. Dan vertelt mijn hoofd dat het allemaal meeviel. En dan een drankje op en daarna fok het op. Dan denk ik dat ik wel weer een klein beetje kan halen. Dan blijk je dus verslaafd te zijn. Dus een obsessie te krijgen om steeds weer te gebruiken.
2: En toen je door had, ik ga dit niet in mijn eentje doen, ben je naar een kliniek gegaan?
3: Ja, toen zei mijn compagnon nog van, nou, langer blijf nog even. We hebben een groot festival in de zomer, dit komt eraan, dat komt eraan. Ga dan daarna, nou, dat die beter niet kunnen doen. Want ik heb me eigenlijk door dit jaar heen gesleept met 1 been. En alles, het ging echt niet meer. Nogmaals, die beentjes, werd steeds gekker. En toen heb ik de witte vlag getrokken, heb ik hulp gevraagd en gekregen. En ben ik naar Zuid-Afrika gegaan. Ik heb 3 maanden in een kliniek gezeten. En ik weet nog wat ze daar zeiden, van als je dan terugkomt moet je leven simpel houden. Geen grote veranderingen. Hou het nou allemaal een beetje eenvoudig. Dan neem je eerst een plantje en dan een jaar een keer een relatie.
2: Eerst een plantje.
3: Ja, ja. Ja, nou ja, ik werd verliefd in die kliniek. En, dus ik kwam terug naar Nederland en is Catherine, mijn vrouw, ingevlogen vanuit Engeland. Dochter onder de armen genomen. Ik heb mijn huis verkocht in de Jordaan. Ik heb een boerderij gehuurd. Ik heb mijn schuren vol met wiet gezet. 2 rottweilers en een papegaai genomen. Dus ik heb het advies echt opgevolgd.
2: Ja, klinkt goed, ja.
3: Ja, ja, ja. En dat was een paar hele moeilijke jaren. Transitie te maken naar clean. Echt die overgave. En echt te zeggen, oké, luister, ik kan ook geen jointje meer roken. Ik kan geen biertje meer drinken. En van die obsessie afkomen om te gebruiken.
2: En wat was er dan anders voor jou? Want je hebt vaker 2 maanden zelf geprobeerd. Nu zat je 3 maanden in een afkeerkliniek. Maar wat heeft het, denk je, wat was het verschil waarom dit wel heeft geholpen?
3: Nou, die kliniek heb ze zeer niet geholpen, want ik ben toen 2 jaar clean geweest, geloof ik, en daarna weer begonnen. Wat uiteindelijk echt geholpen heeft, is, ik ben gewoon de 12 stappen gaan doen. 12-stappen-programma van Minnesota.
2: Mm-hmm.
3: En ik heb gewoon gezegd, nou weet je, schiet mij maar lekker. Ik ga gewoon 1 maand of 1 jaar lang ga ik suggesties opvolgen. Ik ben toen naar zo'n meeting geweest en ik raakte enorm geïnspireerd van wat ik daar hoorde. Ben ik online shares gaan luisteren. En dan hoorde ik echt fantastische sprekers over clean zijn of programma. Hoe die hoofden van ons werken. Die maf, het is gewoon insanity. Weet je, die hoorde ik ervan. Ik lag helemaal in de deuk. Ik denk, ja, dit gaat over mij. En ik ben gewoon suggesties op gaan volgen. Ik heb een vriend van me, een oude DJ. Een gozer die vroeger bij me draaide. Die had ik 10 jaar niet gezien. Die kwam ik weer tegen op zo'n meeting. En ik heb gezegd, hoe doe jij dat nou eigenlijk, dat clean blijven? En die is toen mijn buddy geworden. En ik ben gewoon alle suggesties gaan opvolgen. Ik ben gewoon alles gaan doen. En toen veranderde, en ik ben die 12 stappen gaan schrijven. Toen veranderde de obsessie om te gebruiken verdween. En wat ik nu vandaag de dag nog doe, ik bijna elke week, maar zeker wel om de week, deel ik mijn verhaal in een kliniek, in een rehabcentrum. Ik help mensen die clean willen blijven, ook weer door het programma heen. Ik ben zelf met een aantal herstellende vrienden, maar ook mensen uit de dancing. Hè. Je moet je ook voorstellen, in onze scene, in de entertainment business in het algemeen, ook in de televisiestudio's, in dat wereldje.
2: Ja,
3: niemand zat raar te kijken als de lichtman met een fles wodka aan staat. Of de DJ een snui. Niemand. Kijk, toen ik nog Timmer schilder en glas zitten was, hoefde ik echt niet met een pak ook en een biertje onder, maar om naar mijn werk te komen. Maar bij ons is dat zo gebruikelijk. Dus we hebben ook. Er ging het veel over Avicii, ging dood. Onlangs is BSD, een hardcore DJ, overleden. En we hebben gewoon met een groep mensen gezegd, niemand hoeft meer zo te sterven als Avicii. En we zijn ook bij elkaar gaan komen. En met een vriend een website opgericht. Verslavenshulp Nederland. Ja, we geven gewoon heel veel voorlichting en informatie. En we doen ook voor de Love and Health of House Music. En we doen bijvoorbeeld met ADE. We hebben allemaal panels. Dan wordt dit besproken. Maar niet alleen verslaving. Writer's block, depressie, burn-out. Weet je het? Een beetje goed voor onszelf gaan zorgen. Het bespreekbaar maken. Het uit het taboe halen.
2: Exact. Omdat het natuurlijk... We hebben het net heel lang gehad over, ja, dus het hoort ook een beetje bij elkaar. Een pilletje en dit en dat, weet je wel.
3: Ja.
2: Maar er komt natuurlijk ontzettend veel narigheid bij kijken.
3: Ja,
2: en je hebt dat nu zelf natuurlijk ook ondervonden. En dat je nu van een afstandje daar als nuchter persoon naar kan kijken. Want hoe kijk jij dan nu naar het gemak waarmee mensen drugs gebruiken als het gaat om op een feestje of in het weekend? Of,
3: ja, weet je, kijk, ik vind er niks mis mee dat mensen gaan. Dat doen ze al sinds Indianen, honderden jaren geleden. Zijn mensen bezig om iets stemmingsveranderend te vinden, om iets geestverruimend te vinden. En ik heb fantastische dingen meegemaakt ook. En creativiteit en spirituele ervaringen op gebruik. Maar op het moment dat het onhanteerbaar wordt, en dat wordt een probleem voor je. Ja, dan is het blijkbaar iets nodig. En dan moet het bespreekbaar zijn en dan moet er hulp zijn.
2: En wanneer is het, misschien voor het geval dat er iemand luistert die twijfelt.
3: Mm-hmm.
2: Wanneer is het onhanteerbaar?
3: Dat is natuurlijk per persoon heel erg verschillend. Ik heb wel eens mensen horen van, nou, toen ik mijn tweede koophuis een beetje, toen ben ik gestopt. Nou, ik moet echt, mijn leven moet behoorlijk in de fik staan. En mijn vrouw moet met de koffer bij de deur staan. En mijn geld moet bijna op zijn. En weet ik het, voor de dikke keer denk ik, het is genoeg geweest. Dat verschilt heel erg per persoon wat jouw rock bottom is. Wanneer je denkt van fysiek, lichamelijk, wanneer heb je genoeg pijn gehad? Wanneer is het, dat is heel persoonlijk.
2: Ja.
3: En ik, nogmaals, ik raak het helemaal, maar ik vind ook, kijk, clean zijn is geen straf. Het is voor mij niet in het begin eigenlijk elke tijd zoiets. Oh, dan ben ik mijn humor kwijt. En hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we dan intiem zijn? Hè? Het is ook wel lekker in de lampen hangen met een drankje en een pilletje op. Ja, en hoe ga ik dat allemaal? En muziek en maar hey, ik heb gewoon de humor. Ik ga hele nachten nog steeds door. Ik kom overal. We gaan naar concerten. Ik reis, ik doe. Dus clean zijn ook geen straf.
2: Maar hoe? Ja. Het lijkt me zo lastig om je dan wel eens in diezelfde plekken te blijven begeven. En dan ook de hele nacht doorgaan.
3: Ja.
2: En dan iedereen om je heen, die is helemaal. Ja,
3: het is heel simpel. Kijk, ik had een obsessie om te gebruiken. Dus dan is het heel lastig, ja, als je de hele tijd. Ik ben niet aan het gebruiken. Weet je wel, dan ben je de hele dag niet aan het gebruiken. Maar zo is het niet. De obsessie om te gebruiken is weg. Er staat bij mij drank in de ijskast. Mijn dochter is gewoon 21 en als die thuis is, dan die zit op de universiteit en rookt zijn jointje en dan staat er een wijntje. En het doet me helemaal niks. Weet je, wat ik wel een hele mooie vond, is dat zeg maar, door de jaren heen die levenskracht die door mensen heen stromen. Dat je morgens wakker wordt en energie hebt en de ramen opengooit en zin in het leven hebt.
2: Uh-huh.
3: Die kracht kan bij mij of bij een verslaafde niet meer stromen. Die schoorsteen, die leiding zit verstopt met wrok. Haat, lage eigenwaarde, spijt, schuld, schaamte, hebzucht, jaloezie. Daar zit hij en wat doet hij 12 stappen? Die veegt de schoorsteen, waardoor die energie weer kan stromen. Dus die levenskracht stroomt gewoon weer bij mij. Ik heb die drugs helemaal niet nodig. Ik houd nu langer vol en ik heb meer lol. Zonder dan mijn laatste jaren zonder drugs zijn veel leuker dan mijn laatste jaren met drugs. Maar er was een tijd.
2: Ja, dat het anders was.
3: Ja.
2: Ja. En kan je iets meer vertellen over die 12 stappen?
3: Dus het makes sense wat ik vertel. Ja.
2: Zeker.
3: Ja,
2: ja, want kan je een beetje globaal uitleggen hoe die 12 stappen eruit zien? Of wat dat?
3: Ja, het zijn 12 stappen, is iets wat je werkt, wat je toepast op je leven. En dat begint met de erkenning dat je machteloos bent over je verslaving. En dat je leven onhanteerbaar is geworden. En daarna was het heel erg ook de erkenning dat als de drugs weg is, dat het probleem dan begint. Dat is wat het probleem eronder zit. Ik me overgeven aan die hulp, zoals die komt. Die komt niet zoals ik wil. Ik weet wel de eerste keer dat ik dan in de rehab zat, ging ik de behandelaar vertellen hoe mijn behandeling eruit moest zien.
2: Oh ja.
3: Ja, zo maf ben ik. Het is eigenlijk zelfs dat je een open hartoperatie krijgt, dat je chirurg loopt te vertellen hoe die moet gaan snijden.
2: Nee, ja.
3: Ja,
2: wacht even.
3: Ja. Dus maar op een gegeven moment werd die eigen wijsheid hield op. Maar ik ben gewoon, ja, die stappen, ja, hoe werken ze? Ja, het is een proces van een persoonsverandering. Ja, dus de wereld komt nu eigenlijk, we leven nog steeds in dezelfde wereld. Ik heb dezelfde vrouw, loopt tegen dezelfde problemen aan. Het komt alleen heel anders bij me binnen. Ik reageer er anders op. Ik kijk eigenlijk door een andere bril naar de wereld.
2: Ja, een doorzichtige bril zonder vet vegen of.
3: Ja, misschien wel.
2: Een viezige bril meer.
3: Ja, het wordt een beetje wat je. Dus kijk, ontdoet ze van wrok en angst. En ja, het is wel heel cleansing. Je gaat goed kijken naar je wroklijst. Waar heb ik wrok op? Wat was mijn aandeel? Je gaat echt mee aan de slag. Met jezelf, met je trauma, met je dingen. Ik vind het nog steeds een prachtige reis.
2: Ja, ik zie het ook aan je. Dat je straalt ook helemaal als je erover vertelt.
3: Ja, het is magisch.
2: En wat merk jij dat je dan met Verslavingszorg Nederland, hoe jij ontvangen wordt?
3: Verslavingshulp
2: Nederland. Sorry, Verslavingshulp Nederland.
3: Ja.
2: Hoe word jij ontvangen?
3: Hoe bedoel je ontvangen?
2: Nou ja, je komt natuurlijk iets vertellen over. Het is een pijnlijk onderwerp natuurlijk. Het gaat over verslaving. Dus niet iedereen altijd helemaal open over van, nou ja, heb ik het wel of heb ik het niet.
3: Ja.
2: Maar jij bent een ervaringsdeskundige uit de dance scene.
3: Ja.
2: Hoe luisteren mensen naar jouw verhaal?
3: Ja, op het algemeen. Dan merk ik dat als mensen wel aandachtig luisteren, merk ik. En dat ik over mensen inspireer en bereik. En dat zal misschien ook komen door mijn verhaal. En het verschilt ook heel erg. Ik zit soms met jongeren. Die zijn ook nog wat meer. Moeten het allemaal maar even zelf ondervinden. Zijn wat geslotener. Maar ik zit ook wel eens met politieagenten. Of met van alles en nog wat. Of in rehabcentrums. Ja, hoe wordt mijn verhaal ontvangen? Over het algemeen zijn mensen hoopvol. Ja, zie je wel mensen van, wauw, geïnspireerd. Wauw, ja, dan kan ik het ook, zeg. Wauw, ja. En vooral dat ik er nog steeds uitga. Ik hoor heel veel als mensen dus stoppen met gebruiken. Nou, dan is mijn leven dus over. Dan gaan mijn vrienden uit en dan zit ik alleen thuis. Hoe gaan we dan dit? Hoe gaan we dan een concert? Ja, ik doe het allemaal. Ik ben niet clean geworden om achter de geraniums te belanden. Ik raakte juist achter de geraniums omdat ik gebruikte. Mijn pintjes, mijn wereld werd eigenlijk steeds kleiner en pijnlijker. En ik werd giftig, weet je. Mijn omgeving leed ontzettend ook onder. Het is echt een familieziekte. Weet je, mijn hele omgeving, iedereen en bedrijf van ons, die dan leidde enorm door mijn. Dus het ging heel erg over gedrag, over wat eronder zit. Om dat te onderzoeken. Ja, in mijn geval, ik ben de jongen van de straat. Er zit wel wat trauma, er zit wel wat. De pijn om daar eens over te schrijven. Om over mijn wroklijst te schrijven. En dan, ja, of je het dan heb over mijn moeder die me op. Jij zei het net, hè, van hoe ze mijn ouders op het internaat hebben gezet.
2: Ja.
3: Ja, en toen zei mijn buddy tegen mij van, ja, maar kun jij je realiseren? Je moeder was 17 toen ze zwanger was van je. Ze werd verliefd op een soldaat. Ze had één keer met die man in bed. Ze raakt zwanger. Ze houdt je ook nog. Zou je haar kunnen vergeven?
2: Ja.
3: Of heb jij het nodig? Om is dit om voor jou te rechtvaardigen? Van ja, maar ik ben kansloos, daarom mag ik wiet groeien en dit en zo. En heb ik drugs gebruikt. Of weet je, was ook niet het makkelijkste kind in de tijdsgeest. En ik, wauw, toen dat zei, voelde ik gewoon die vergeving komen. En er zat ook heel veel wrok naar dingen die ik gewoon zelf heb verzonnen. Die helemaal niet waar waren. Snap je wat ik bedoel daarmee? Ja.
2: Ja.
3: Ja, dus ik heb bijvoorbeeld een keer in de zien dat ik een jongen die heel groot is geworden in de dance. En ik kon op een gegeven moment DJ's niet meer boeken, want die zat bij hem in de agency. Dus dan moet je hem zelf bellen. En ik bel hem op en krijg een secretaresse. Meneer had een secretaresse. Die zei, hij belt je terug. En hij werd nooit teruggebeld en ik kon die DJ dus niet boeken. En ik heb een hele wrok daarna en alles. En heb ik heel lang niet meer met die partij gewerkt. En ik wil niks met ze te maken. En ik heb een heel verhaal in mijn hoofd, weet je wel. Achteraf bleek hij me gewoon vergeten zijn doorgegeven om me terug te bellen.
2: Oh ja.
3: En ik, ja, weet je, en ik
2: wordt het zo'n groot iets in je hoofd?
3: Ja, of wat is mijn aandeel in iets? Weet je? En om daar dus zo over elke keer die rugzak leeg te gooien. En rechterop te gaan lopen. En dan krijgde ik, het zat anders. Of wauw, pas. Ja, en op een gegeven moment, weet je, ik zit in mijn verhaal te veel. Ik weet niet of door, maar het gaat heel lang niet meer over drugs. Uiteindelijk is het, denk ik, van, nou, de obsessie om te gebruiken was gewoon weg. Ik moet er nu niet eens meer aan denken om nog. Nou ja, we hadden het er net over. Dat ik dan wel eens kan fantaseren van. Dat je denkt van, nou, wat zo'n. Ik denk dan wel een keer in Marokko onder de sterrenhemel op een woestijn met een LSD'tje op zou willen. Ja. Weet je, zo'n spirituele ervaring. Maar ik mis het niet meer om nog coke te hebben of om drank te gebruiken. Of,
2: Nou ja, omdat je ook gewoon zegt dat je daar. Dat het. Als die obsessie weg is en je blijft ook gewoon je dingen doen. Want ik denk dat dat ook wel een beetje een misverstand is. Wat je net ook al aankaartte. Oh ja, als ik nuchter ben, dan houdt het eigenlijk wel op. Dan ga ik niet meer uit. Dan ga ik, als je dat niet meer doet.
3: Leef over. Ja,
2: ja dan snap ik dat een stap naar stoppen ontzettend lastig is. Maar als je dingen blijft doen.
3: Ja, terwijl eigenlijk alles wat ik deed werd geblokt door mijn gebruik.
2: Ja.
3: Dus het was eerder een belemmering dan weet je het is.
2: Dan had het je iets gaf.
3: Ja. Ja.
2: En,
3: waar hou ik nou eigenlijk aan vast? Omdat het ooit, 20 jaar geleden, leuk. Als ik dan wat snuif of wat gebruikte, dan wilden we uit. En als ik uit ben, ik snuif, dan wil ik naar mijn kelder.
2: Ja.
3: Je, dat, maar waar hou je er nog aan vast eigenlijk?
2: Ja, aan die goede oude tijd.
3: Ja, iets, ergens. Ja. Ja.
2: En je hebt net ook een paar keer aangegeven dat je dochter is 21.
3: Ja.
2: Alef Angus, spreekt het goed uit.
3: Ja.
2: Ze is DJ, reist de wereld rond, draait op de grootste feesten. Geweldig, allereerst. Ja. Hoe vet.
3: Ja, hoe vet is dat? Ja, super tof. Ja. Ja.
2: En wat voor gesprekken heb jij dan met haar? Want zij is natuurlijk ook helemaal in die scene. Wat voor gesprekken heb je dan met haar over jouw verleden? Wat jij allemaal hebt meegemaakt in die scene?
3: Nou, het is niet dat we daar heel veel gesprekken over mee hebben. Ze heeft het natuurlijk al meegemaakt. Ze is opgegroeid in een best ook wel een creatieve familie, waar we feesten gaven, evenementen. Zij was als een. We zitten hier nu in een studio. Ik heb mijn foto's van haar dat ze bij mij hier op de tafel staat. Bij Thunderdome Radio. Of we gingen bij DJ de Prophet Studio. In en ze kan heel, ze is in Engeland geboren, ze heeft een heel mooi Engels accent. Mm. Sprak ze als kind de tekst in voor liedjes en ze met de opbouwen van festivals ging ze mee. En stond ze, terwijl we een proefdraai waren, stond ze op de grote podiums te dansen en te springen.
2: Dus
3: ze heeft het allemaal meegekregen en ze is eindelijk gaan draaien. Maar ze heeft ook wel veel ellende meegemaakt. Ze heeft ook een vader gehad die op het laatst gewoon enorm struggelde met drugs en met clean worden en met het hele gedrag en de burn-out en alles daaromheen. Ja, dat heeft het kind wel. Wat mee. Dat verdient niet de schoonheidsprijs.
2: Hebben jullie het daarover?
3: Ja, daar kunnen we het alles over hebben. Het zijn wel, kan ook wel gevoelig zijn, maar ik heb ook wel tegen gezegd van, weet je, dit is niet normaal. Ik ben op een gegeven moment tussen de boerderijen gaan wonen met een schuur vol wiet. En komt er politie invallen en dan mogen je vriendinnetjes niet meer bijspelen, want je vader is een gangster. Of je vader staat met zijn lam en je moeder voor hem. Scheidoer, weet ik wat uit te maken. En het is niet normaal. Dat is niet. Dat heb jij. En ik merk bij, toen ik clean werd en ons leven veranderde, ging mijn dochter veel beter op school. Niet normaal, ze kon amper de MAVO halen. Ze doet nu de universiteit. Ja. Dus ik hoef mijn trauma ook niet meer door te geven. Weet je, het trauma van een jongen die had een arbeidersgezin. Mijn vader zei vroeger altijd, ja, we zijn voor een dupje geboren, worden nooit een kwartje. Niet lullen, maar poetsen. Weet je, een beetje dat naoorlogs. Mijn moeders kant was heel erg dat oorlogsslachtoffer. Mijn vader was echt zo die arbeider.
2: Ja.
3: Dus dat werd ook wel een beetje met de kop ingedrukt. En dus ik hoop niet dat ik niet langer dat bij mij mag stoppen.
2: Ja.
3: Dat ik niet langer door hoef te geven.
2: Nou, je hebt het wel echt toch meteen gemerkt dat het beter met haar ging.
3: Ja, dat was echt ongelooflijk.
2: Op het moment dat jullie stabiel zijn, dat je dochter daardoor.
3: Ja, dat is niet normaal. We zegt in januari werden we op school geroepen, toen zat ik nog in gebruik. En toen vertelde de lerares, ja, dat was een signaal. Het gaat niet zo lekker met je dochter. Spijbelen, verkeerde boeken, verkeerde vriendjes, je kent het allemaal wel. En een half jaar later zijn we een half jaar niet alleen clean, maar echt in herstel. En ik hoorde eindejaarsgesprek met diezelfde lerares, want ze ging door naar de volgende klas. En die zegt, wat is dat kind veranderd? Onwaarschijnlijk. Het kind is natuurlijk helemaal niet veranderd. Ik ben veranderd.
2: Ja.
3: De omgeving
2: is veranderd.
3: Ja, ineens sliepen al die vriendinnen bij ons in plaats van dat ze altijd bij vriendinnen wilden slapen. Ze doet ze de universiteit. Dat is fucking magisch. Ja, maar ook, dat zegt ook heel veel over haar, hoor. Haar kracht en haar. Ik ben ontzettend trots op haar.
2: Nee, de trotse vader.
3: Ja, en het is ook fantastisch dat ook iets wat ik is ook zat meegemaakt. Maar ik denk dat ieder huisje hebt zijn kruisje wel op een of andere manier.
2: Zeker,
3: er gaat iemand dood, er gaat iemand ziek, er gaat een scheiding of wat. Nou, dat is Olaf ook niet bespaard gebleven. Maar ze heeft ook de creativiteit meegepakt. Ze is ook lekker aan het draaien en doen, de muziek aan het maken. En ze moet het wel even zelf doen nog.
2: Mm.
3: En, ja,
2: ze is 21.
3: Ja, ze heeft net een plaat uit met Armin van Buuren samen. Dat is hartstikke tof. En ze had een leuke boeking binnen. In het begin was het, pap, ga je mee? Moest ze draaien, nou hoef ik niet meer mee. Liever niet zelfs, geloof ik.
2: Ja.
3: Ja.
2: Geweldig.
3: Ja.
2: En als je nu terugkijkt, hè, naar Ilja van 15. Wat zou je tegen hem zeggen?
3: Oeh, daar raak je wat. Want dat is wel. Ik ben op een retraite geweest. Bij Mandali. Het is ook van de jongens uit de dance. Die hebben een spirituele retraite. En dan ben ik mee. En op een gegeven moment kregen we een opdracht. Moesten we naar onze kamer gaan. Moesten 20 minuten in de spiegel kijken. En dan was het van, als je in de spiegel kijkt, dan zie ik of dan voel ik. En ik ben 20 minuten lang in mijn ogen aan het kijken. En ik maak contact met kleine Ilja.
2: Hm.
3: Het gebeurde gewoon. Ik krijg kippenvel als ik het zeg. En ik ben mijn pen en papier aan het maken. En ik ben dus eigenlijk een soort liefdesverklaring van haar vertellen hoe ik naar hem keek. Met compassie naar het kind. Naar het kind wat ook soms bang was gewoon op het internaat. Wat ook bang was in zijn eentje in de Bijlmer. Terwijl er s'nachts mensen over de droog toch een beetje bloedeng. En dat hij niet vanuit zijn indianententje eruit hoeft van hup, niet zeiken, niet klagen, je moet stoer zijn. Maar dat hij er bij hem in dat tentje gaan zitten. En ik vroeg ook daarin van, hoe kijkt hij nu naar mij? En er kwam een soort echt zo'n Ik wist niet dat je deze vraag zou stellen als ik het mee kon nemen. Daar heb ik een stuk tekst over geschreven. En daarna zaten we met al die stoere mannen uit de dance zien in de tempel bij elkaar. En toen vroegen ze, nou, moest iedereen... Dus er werd mij ook gevraagd of ik het voor wilde lezen. Maar ik voelde er helemaal niet zoveel emotie bij, tot ik het voorlas. Nou, toen zat ik dat huilen jongen. Dus eigenlijk, ja, was ook wel een stukje trots op elkaar. Een stukje met compassie kunnen kijken naar kleine Ilja.
2: En hoe keek kleine Ilja dan terug naar grote Ilja?
3: Ja, dat wel ook wel trots dat hij de koe bij de horens heeft gepakt. Ja, nu, kijk, ik kon in mijn gebruik kon ik niet de man zijn die ik graag zou willen zijn. Weet je, dat je op een gegeven moment een beeld hebt van hoe een man voor zijn gezin zou moeten zorgen, hoe een man voor. Daar kon ik steeds niet aan voldoen. En nu, ja, ik struggle af en toe met het leven en ik vind het af en toe, maar ik pak de koe wel bij de horens. Mensen kunnen wel op me rekenen. Ik ben een man van afspraken. Ik ben behulpzaam. Ik probeer andere mensen te helpen. Mm. En ja, daar is kleine Ilja wel trots op.
2: Ja, prachtig. Ik ga je ontzettend bedanken dat je bij mij te gast wilde zijn deze nacht. Ik heb het ontzettend fijn ervaren om jouw levensverhaal te horen. Ik wil wel nog eventjes voor de luisteraar. Heb jij nou zelf vragen over jezelf, je kind, familie, vriend of kennis als het gaat om drugsgebruik of misbruik? Dan kan je bijvoorbeeld terecht bij de drugsinfolijn 0900 1995. Of bezoek dus Verslavingshulp Nederland. Ik wil jou ontzettend bedanken dat je jouw levensverhaal met ons wilde delen. Ja, Ilja Rijman, founding father van Multigroove en natuurlijk de first gabber. Voor de liefhebber, 4 juli is het Multigroove Festival aan de Gaasperplas in Amsterdam.
3: Ja, wat tof dat je dat nog even te sprake brengt.
2: Toch?
3: Ja,
2: een dag vol rave.
3: Ja. Drie, vier podiums, lekkere oldschool, hardstyle, gabber muziek. Lekkere en aan de Gaasperplas, 4 juli, zijn nog wat kaarten beschikbaar. Dus kom lekker even.
2: Nou, ik ga je bedanken. En
3: dank jullie wel.
2: Terwijl je wegloopt, gaan we natuurlijk luisteren. Want het kan niet anders naar Olive Angus en Armin van Buuren met Femme Comico.
3: Ah, fantastisch.

Ja, dit was natuurlijk Armin van Buuren, Alef Angus met Femme Comigo. Ik ga zo meteen met jou in gesprek, met jou, ja, de luisteraar. Want Philo en ik hebben natuurlijk weer een leuke vraag van de week. Maar tot die tijd is het denk ik tijd voor, nou ja, een lekker stukje Rolling Stones met Midnight Rambler.

Well, you heard about the Boston. It's not one of those.

0: Het waren de Rolling Stones met Midnight Rambler. We hebben ondertussen afscheid genomen van Ilja Rijman. Ik heb natuurlijk net meer dan een uur met hem gesproken. Het gehele gesprek is morgen weer, morgen. Zometeen terug te beluisteren in je favoriete podcast-app. Maar voor nu wil ik graag met jou in gesprek. Ja, het gesprek met Ilja vond ik gewoon te interessant om 3 uur af te kappen. Dus we hebben gewoon een half uurtje langer gekletst over zijn leven. Wat ik een erg interessant gesprek vond. Van ja, je hebt toch als jonge jongen groei je op in de grote stad zonder regels. Alles kan, je vindt het allemaal zelf uit. En je gaat feesten. Je gaat naar de meest rare plekken, kom je. Je maakt bizarre dingen mee. En dat is eigenlijk wel een beetje waar ik het over wil hebben. En voordat ik dat bij jullie neerleg, leg ik dat natuurlijk eerst bij mijn lieftallige collega neer. Philo, die aankomt gesprint.
1: Hallo.
0: Gaat het?
1: Ja, goed. Ik moest Ilja eventjes naar buiten brengen.
0: Ja, je hebt het ontzettend snel gedaan, meid.
1: Dankjewel. Ja.
0: Ja, zijn we op adem? Of moet
1: we zijn er weer. Okay. Ja. Wat is de vraag? Philo. Sorry.
0: Nou, nee, ja, gewoon. Ik had net over dat Ilja natuurlijk op de meest bizarre feest is geweest, die zelf ook heeft georganiseerd, gecreëerd. En van illegale raves naar weet ik veel. Ja, nu is het natuurlijk allemaal netjes op papier.
1: Tuurlijk. Ja.
0: Maar zo begon het niet. Mm-mm. En dat deed mij denken, Philo. Of ik ben nu erg geïnteresseerd. Ik geef trouwens eerst even een disclaimer. Het leek net wellicht alsof jij mijn drugsexpert bent. Dat is niks van waar.
1: Nee, het valt wel mee.
0: Dat valt ontzettend
1: mee. Wat reuze mee.
0: Maar ik kijk gewoon vaak naar jou tijdens een gesprek. Altijd.
1: Ja.
0: Maar het leek nu even alsof het alleen...
1: Het is oké.
0: Oké, nee, maar dat weet je wel.
1: Bij deze gedisclaimed.
0: Ja, oké, wil ik even rechtzetten. Maar lief Philo, als jij denkt aan een feest waar jij bent geweest... Het meest bizarre feest of een gebeurtenis tijdens zo'n feest. Eentje in je leven.
1: God. Kijk, volgens mij gebeuren de meest rare dingen in mijn leven altijd op personeelsfeesten. Want die lopen altijd een beetje uit de hand. Ik heb heel lang gewerkt bij een horecazaak in Utrecht. En daar was een personeelsfeest, groot personeelsfeest. En daar was dan Def Rhymes, weet je wel, die kwam optreden. Kennen we hem nog?
0: Ja, Rip. Zeker.
1: Ja, dat was helemaal groots uitgepakt, er waren ook thema's en alles. En toen had ik dat moment... Ja, ik weet niet of ik dit kan vertellen.
0: Ja,
1: op de radio.
0: Ja, nu
1: ja, dat moet nu.
0: Ja, nu ben ik wel heel erg
1: Het was dus een personeelsfeest. Ik had mijn vriend ontmoet, ook op dat werk. En toen, je hebt dan in die zaal waar de show was of waar het feest was, had je dan een benedenverdieping en het balkon. Maar het balkon was dicht. Dus daar mocht je eigenlijk niet naartoe. Maar wij werkten natuurlijk in dat pand. Dus we hadden de pas, een soort van de ultimate pas. Ik was ook manager daar. We hadden de ultimate pas, je kon overal naartoe. En toen zijn wij naar het balkonnetje gegaan. En toen hebben wij met uitzicht op Def Rhymes... soort van de liefde bedreven op het balkon van dit feestje.
0: Nee, niet.
1: Ja, dat was wel bizar.
0: Dat meen.
1: Ja, zou ik nu ook nooit meer doen.
0: En maar ja, natuurlijk niet gepakt.
1: Nee.
0: Maar nee. Geweldig. Maar dus het was een echt een goed feest.
1: Het was een heel goed feest. Ja, het was een hartstikke leuk feest. ik weet waarschijnlijk zijn er ook camerabeelden van.
0: Oh.
1: Dat denk ik wel, toch? Maar goed.
0: Ja, maar je hebt wel daar de liefde van je leven ontmoet.
1: Zeker, daarom. Dus het is wel
0: dus het
1: waard
0: was allemaal
1: geweest.
0: Voor een goede zaak.
1: Zeker. Als wij gaan trouwen, dan is dit een van de speeches, denk ik.
0: Dan wordt dit waarschijnlijk de speech. Misschien wellicht dat je het ook daar dan kan vieren.
1: Ja. Oh, nou, leuk.
0: Heb ik meteen. Ik zit meteen helemaal in de party.
1: Stukje productie, je loft dat. Heel goed.
0: Ja, als je zoek je nog iemand voor productie, dan weet je wie je kan bellen.
1: Ja, dus okay. Dat. En jij?
0: Ik, ja, godsamme. Ik. Ja, ik ben niet. Ja, ik heb eigenlijk echt geen idee.
1: Ja, hier kan je ook niet tegenop. Snap
0: nee, ik denk dat ik hem even bij jou laat. Misschien dat mijn zoon nog even iets te binnen schiet, hoor.
1: Het mag ook kleiner zijn. Het hoeft niet gelijk dat je de liefde bedrijft ergens op een feest. Het mag ook misschien een heel echt insane leuk festival zijn... waar je ooit bent geweest, waar je misschien de artiest van je droom hebt gezien. Misschien heb je ooit een keer
0: Ja, ik had wel één keertje, dat was wel grappig toen. Mijn moeder moest ergens optreden en toen moest Cool and the Gang daar ook optreden. Wow. En dat was wel lachen. En toen was er één van die, maar Cool and the Gang is nu eigenlijk helemaal vernieuwd. Hè. Dan heb je heel erg veel jonge mensen die er nu ook in zitten. Ook de oude, maar ook gewoon mensen die iets jonger zijn. En ik was toen 19 en toen raakte ik aan de praat met een van die zangers. En die vond ik toen natuurlijk helemaal leuk. En toen was ik helemaal aan het kletsen en zo. En zei hij tegen mij dat hij, want ik was 19 en hij zei tegen mij dat hij 24 was of zo. En ik zei, nou oké, weet je wel leuk. En toen een beetje contact daarna. En toen wou hij met mij afspreken die avond waar hij nog ergens in zat wat gaan drinken. Dus ik zei tegen moeder, mam, ik ga met die zanger van Cool and the Gang wat drinken. Toen zeggen ze, met welke? Dus ik zo, ja, met hem, zo voort laat zien. Zegt ze, nou, schat, ga helemaal niet. Die man is 40, die heeft 5 kinderen thuis. Die had dus niet door dat hij tegen mijn moeder eerlijk was geweest. Hij wist niet dat ik haar dochter was. Dus toen kon ik uiteindelijk, toen na, kwam ik mijn huis niet meer uit. Zeg, ben jij wel psychisch? Je gaat met hem echt niet drinken. Ja, dat was heel erg.
1: Ja.
0: Nou ja, nou ja, dat ik denk dat dat,
1: dat is wel een goed verhaal.
0: Oké, dus je voelt erbij wel hangen. Wat is nou jouw meest bizarre uitgaansverhaal? Of een plek waar je vaak naartoe ging, waarvan je nu denkt, nou, dat moet even op de radio te horen, want dat is niet normaal. Nou, je weet wat je me doet. Bel 0800-1121. En voor nu gaan we natuurlijk even luisteren naar Philo's love song.
1: Ach.
0: Schudden van Def Rhymes.
1: Heerlijk.
0: Bellen 0800-1121.
2: Yes, yeah, this is some bubbling.

0: Of een plek waar je vaak naartoe ging, waarvan je nu denkt, nou, dat moet even op de radio te horen, want dat is niet normaal. Nou, je weet wat je moet doen. Bel 0800-1121. En voor nu gaan we natuurlijk even luisteren naar Philo's love song.
1: Ach,
0: schudden van Def Rhymes.
1: Heerlijk.
0: Bellen 0800-1121.

0: Ja, Def Rhymes met Schudden.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: We zijn met jou in gesprek over jouw meest bizarre feestherinnering. Ik ga naar John. John, hele goede nacht.
2: Ja, het werd een keer tijd, hè.
0: Hoi, John. Leuk dat jij er ook bent.
2: Ik ben altijd eerlijk tegen jou. Ik vond dit een van de minste uitzendingen van het anderhalf jaar.
0: Hoezo?
2: Ja, ik vond het een lul vooral van die man. En dat is persoonlijk, hè. Ik heb niks met dat soort gasten, joh. Maar goed, dat is heel persoonlijk. En die kutmuziek, ik vond ook echt slechte muziek, deze uitzending. Ik weet niet wat er is, maar het duurde allemaal veel te lang. En dan hoor je mij en dan horen we Damme straks niet. En zo ben je niet met Bob Marley. En dat gaat allemaal. Dus ik hou het heel kort. Ik heb ooit vakantiewerk gedaan en dat duurde een.

0: een paar weken heel veel vrienden opgebouwd. Echt een clubje van een man of 10, weet je wel. En toen hield dat op. En dat vonden we allemaal heel depressief. En toen kwam die baas binnen. En wij stonden op het punt om weg te gaan. Hij zegt, waar gaan jullie naartoe? Ik zeg, ja, het is toch afgelopen, het is toch klaar hier. Hij zegt niks ervan. En toen werden er een paar boksen binnen reden, een installatie. Een hele hoop bieren en toestanden. Hij zegt, we gaan eerst een feestje bouwen. En toen hebben we tot s'nachts 2-3 uur hebben wij... met een maand of 15 hebben we dan feest gehad. Dat was echt, dat was echt leuk. In zo'n magazijn, weet je wel. Hoe heet het? Gekke reporter, hè? Die komt, hè? Die treedt op, hè? In Nederland. Hè?
1: Oh ja, Gregory Reporter. Ja, zeker. Daar ga ik heen.
0: Hoe heet het? Hoe heet zij? Sherma Rous.
1: Ja, Sherma Rous, ja.
0: En Matthijs van Nieuwkerk, die gaan een programma maken over het leven van Aretha Franklin.
2: Ja.
0: Wist je dat?
2: Ik weet het, John.
0: Oh, nou, ik kan het even zeggen. Anders, dat zou ik anders zonde vinden als je dat had gemist. Zeg.
2: Nee, ik heb dat meegekregen, ja.
0: Nou, dan gaan we naar mijn plaatje, want ik hou het kort. We hebben heel weinig tijd. Ja, ik ben echt geschokt.
2: John. Dan gaan we toch nu naar Blue Jean van David Bowie.
0: Ja, en dat is de kortste intro aller tijden. En dit is een van die grote van de jaren 80, hè, deze man. Jaren 70 en jaren 80. Een van de grootste popartiesten die ze zijn geweest.
2: Oké, nou, we gaan luisteren.
0: 2 seconden intro.
2: Oké, dankjewel.
0: Doei.

0: David Bowie met Blue Jean.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: Ja, we zijn nog even in gesprek over jou.

0: meest bizarre feestervaring? Dammes, vertel.
1: Ja, ik wil even bij zeggen, ik ben hetero en niet biseksueel. Weet je, dan ben je een gramofoonplaat van twee kanten bespelen.
0: Oké.
1: Okay. Ik kwam altijd s'nachts dan in een nachtzaak, zo in het centrum. En er was altijd wel een vrouw in die mee geweest was, die we kenden. Zo. Maar er was niks en het was einde. En ik sta buiten, geen taxi. En daar komt die kelner en die was homoseksueel. En die zegt, zal ik je naar huis brengen met zijn brommen? Ja, en hij deed al voorstellen. Ik zei, nee joh, ik ben hetero. Nou ja, ik achterop. En hij zet me voor de deur af. Hij zegt, ga naar mee. Hij zegt, mag ik nou een slink? En één keer zei ik ja. En ik zeg, waar dan? Hij zegt, nou, daar. En ik dacht dat ik met naar zijn huis moest of zo. In de poort vlakbij. En hij trok mij af en ik hem.
0: Oh.
1: Nou, en dan afstand, dag, weet je wel. En ik weer naar huis. En de dus andere morgen werd ik wakker. Ik denk, wat heb ik nou gedaan? Jezus Christus, ja.
0: Ja.
1: Ik was dus niet tegen homo's of zo. Ik was eigenlijk, vroeger nee. Had je dat allemaal, weet je, flikkeren, dit en dat. Dat maakte wij allemaal niet uit.
0: Nee, nou heb je wel een gezellige, was het gezellig?
1: Ja, nou herinner ik me. Ja, ik vond daar niet, het was wel goed, ja. Nou, hij zei dat die van mijn klein oor was die van hen. Dat vond ik niet leuk van.
0: Nou, dat was niet zo leuk om te horen. Nee. Maar...
1: Nou, hij was groot zat, want een dag later, of twee dagen later, ik moest weer naar zee, ik zat te wachten. En ik was daar weer geweest en toen zei hij, of ik weer mee ging, ik wou het niet doen. En ik zei, ik heb geen geld voor de taxi. En toen zei hij, ik kreeg een geldje van hem, 25 gulden. En toen ben ik nog een keer naar die poort geweest. Ik herinner me in één keer.
0: Ja.
1: Maar nu ben ik heel trots dat ik het gedaan heb, weet je.
0: Waarom niet?
1: Ik ben niet tegen homo's, maar...
0: Nee joh, ach joh, ja, dat klinkt als een gezellige avond. Ontzettend leuk dat je dit even met ons wilde delen, dames.
1: Ja, ik ben nu 85 en dan kan ik bekennen over...
0: Ja, ik kan jou verrotten, toch?
1: Nee, het is fantastisch. Ja, ik ben blij. Ik heb geen bierwang. Ik schaam me niet ervoor.
0: Nee.
1: Goed, dat het gebeurd is.
0: Nou, ja, hartstikke goed. Wat lief dat je hier zo eerlijk over bent. Ik ga zo meteen, dames, ik moet wel even zeggen... Het nummer dat jij hebt aangevraagd ga ik zeker draaien... maar dat komt in het volgende uur, want hij is net te lang. Nu voor het nieuws. Dus dan die hou je van me te goed.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, oké, mooie nacht, dames. Dankjewel voor bellen.
1: Ja. En jij voor alles, joh. Dankjewel.
0: Ach, dankjewel. Ik spreek je snel. Nou, dan gaan we naar de laatste beller en dat is Roel.
2: Ja, goeienacht. U spreekt nog even met Roel Adema hier zo vanaf de locatie Ermelo.
0: Ja, Roel.
2: En ik vind het... dat wou ik toch wel even zeggen.
0: Vertel.
2: Voor het eerst even in de uitzending heb gehad, dat hij toch wel, ondanks dat hij aan die drugs en dat soort dingen geroken heeft,
0: mm-hmm.
2: Ik vind dat hij nog wel aardig goed bij de hand is.
0: Zeker, hè?
2: En ik wil niet beledigend zijn, maar hij is toch wel aardig goed helder en... zijn brein, laat ik het maar zo zeggen, is niet kapot gegaan.
0: Nee, helemaal niet. Nee, goed dat je dat inderdaad nog even... dat het je is opgevallen, Roel.
2: Ja, want het is zo dat als je daar aan dat soort dingen komt... en je neemt niet goed je verantwoording daarvoor... dan is het niet best, hoor.
0: Mm. Ja.
2: Dus in mijn omgeving is het zo'n situatie... dat wat er door allerlei gekke omstandigheden dat gebeurd is. En ik heb er twee situaties ervan gezien.
0: Mm-hmm.
2: Dan wil ik niet beledigend zijn.
0: Nee, joh, dat snap ik.
2: Maar dat is niet goed gegaan.
0: Nee. Nee, maar zo zie je maar weer dat inderdaad het elk geval toch ook weer verschillend is. En dat Ilja daar nou, toch goed uit is gekomen, hè, Roel?
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: En dat hij ook wel goede medische hulp heeft gehad. Want een dokter,
0: exact.
2: Die weet precies wat voor bocht of dat is. Want die heeft ervoor geleerd, die weet hoe hij daar ermee eruit gekomen is. En dat hij toch met twee benen op de grond is blijven staan.
0: Ja, dat klopt.
2: Nou, ik vind het een hele bijzondere situatie.
0: Ja, dat wilde je nog even met ons delen, hè, Roel?
2: Juist.
0: Nou, ontzettend bedankt dat je het wilt doen. Ik ga nu nog snel Love van Gregory Porter voor je draaien.
2: Ja, oké. Maak tot wel een succes daar,
0: dankjewel, hè? Roel. Mooie nacht. Tot snel.

0: Gregory Porter met Love hier bij de Nacht van Binnenvaren. We gaan er weer zo ons laatste uur in, waarin ik natuurlijk een nachtkraak voor je heb. Een mooi stuk podcast. Nou ja, het wordt een dol uur. Maar dat allemaal na het nieuws van 4 uur. Tot zo.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Raakte niemand gewond bij de brand, wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moesten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel stapten naar de rechter. Die spreekt nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan gewonnen met 2-1. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Welkom terug bij de Nacht van BNNVARA van dinsdag 9 juni. Deze nacht staat in het teken van feesten, vrije geesten, drugs. Eigenlijk alles gewoon de jaren 80, 90. Denk een beetje underground, Amsterdam, housemuziek. Ik kan denk nog wel even doorgaan.
3: BNNVARA.
0: Het is inmiddels 4 uur geweest en dat betekent dat we alweer in het laatste uur zitten van de nacht van BNNVARA. Maar dat betekent ook dat het tijd is voor
1: de nacht van BNNVARA.
3: De Nachtkraker.
0: Ja, precies. Het is weer tijd voor de Nachtkraker, de leukste quiz op de radio. En deze nacht gaat over house, de drugscene in Nederland. En dat is precies waar de Nachtkraker van vandaag over gaat. Ik neem je even mee naar een plek. Een plek waar eigenlijk alles mag. Een plek waar de hippies in de jaren 70 niet weg te slaan waren. Het was een veilige haven voor iedereen die de liefde wilde vieren en gewoon wilde genieten van het leven. Het klinkt zo alsof dit allemaal in het verleden was, maar nee, niks is minder waar. Deze plek bestaat nog steeds.
4: Nou, de pastoor zat daar. Die woonde gewoon naast de kerk en er waren missen nog gaande en er was nog allemaal een aflopende zaak. En die man was zo verbitterd over het feit dat dit allemaal verkocht was door het bisdom in Amsterdam en dat zijn hele gemeente opgedoekt werd. En dat hij zei, nou jongens, als jullie die kerk willen redden op een of andere manier, ik kan het niet, dan geef ik jullie de sleutel op het moment dat de slopers komen. Nou, het is natuurlijk een dorp waar het relatief vrij is. Kijk, je wordt hier niet gefouilleerd en je mag ook een flesje water binnensmokkelen en je mag ook een pilletje nemen. Het is inderdaad wel een, ze noemen het dan psychonauten. Hè? Dat zijn mensen die de innerlijke ruimte durven te bereizen. En dat kan hier wel.
0: Ja, hier kan alles. Of nou ja, veel is hier mogelijk. Maar naar welke plek ben ik nou op zoek? Als jij in het eerste uur scherp hebt geluisterd, dan is het misschien al een keertje genoemd door mijn gast. Maar welk dorp, welke vrije plek in Nederland, klein tip, vlakbij Amsterdam, is nog steeds helemaal hot and happening. Je kan er eigenlijk van alles doen, maar het was eerst een beetje een hippie. Ja, walhalla voor de hippies. Maar het bestaat nog steeds. Dus naar welk vrije dorp ben ik op zoek? Bel nu 0800-1121. En in de tussentijd kan je gaan luisteren naar het nummertje dat Damme had aangevraagd, met Corrie en de Rekels, Rozen die bloeien.

0: Wat een nummertje. Corrie en de Regels met rozen die bloeien. We zijn nu midden in de Nachtkraker. En mijn vraag was, we hadden het over een dorp. Een plek waar vrije geesten vrij konden zijn. Nog steeds, maar in de jaren 70, 80 was het wel op zijn piek. En even kijken, er werd flink ingebeld. Maar ik ga gewoon naar de eerste. Dat vind ik het gewoon, ja, het eerlijkst. Want Harry, je was de allereerste. Je was supersnel.
1: Ja, ja, maar dat komt... ik hoorde Hans Plomp.
0: Ja.
1: In die aankondiging. En ja, ik ken Hans natuurlijk al heel wat jaren. En hij is trouwens bijna 2 jaar terug is hij overleden.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: En er zijn er nog meer. Ben Waalwijk hoorde ik, een muzikant. En nou, met Aja, zijn broer gaat het ook niet zo. En Gerben Hellinga is al overleden, geloof ik, hoorde ik ook.
0: Mm-hmm.
1: Dus het zijn allemaal de ouderen die de Ruighoort dus hebben gekraakt.
0: Ruighoort, daar was ik naar op zoek.
1: Ik weet niet of je de documentaire nog hebt gezien.
0: Die heb ik zeker gezien.
1: Mooi, hè?
0: Ja, prachtig.
1: Wat een prachtige muziek erbij.
0: Ja, prachtig. Maar wat was jouw band dan met Ruighoort?
1: Nou, ik ben er jarenlang geweest en met opnames maken. Ik had een radiostation.
0: Oh?
1: Bij ons in de stad. En dat heette Radio Vrede. En het was een... dat werd steeds groter en groter. Maar het was natuurlijk illegaal. Want ik ben in 1980 begonnen bij mij. En het breidde zich steeds meer uit. En ik had ongelooflijk veel mensen die meewerkten. Tientallen elke week.
0: Nou, wat
1: en,
0: goed.
1: We hadden 1 uitzending officieel altijd. Zondags vanaf 9:00 tot maandagsmorgens 5, 6. Alles voorbereid.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, de luisteraars zelf hoorden dat niet. Want we hadden dus ook praatprogramma's, een nachtcafé bijvoorbeeld.
0: Ach, wat leuk
1: ook,
0: dit.
1: Ik ben ook nog, ja, maar ik was altijd op pad. Het was mijn hobby hoor, want ik had een baan.
0: Ja.
1: En ik kwam ook hier in Alkmaar. Daar kom ik vandaan, bij de dichterskring. Maar toen ging ik naar de jazzcafé van Max Theeuwissen. Ik weet niet of je dat nog hebt gekend. Nou
0: van,
1: ja, daar heb ik ook een unieke opnames gemaakt. En dat nam ik altijd heel goed op. Met Sennheiser microfoons allemaal.
0: Nou, wat leuk.
1: Maar in Ruighoort zat ik in het begin ook nog wel met microfoons. Maar later zat ik achter het mengpaneel in Ruighoort.
0: Okay.
1: Ja, ik hoorde op een gegeven moment van vrienden. Die waren in een dorpje geweest, Ruighoort. En ik had er nog nooit van gehoord, joh.
0: Ja.
1: Dus ik ging er eens een keer kijken. Ik was gelijk verliefd op het dorp. Ja, ik weet niet wat dat was.
0: Kom je er nog steeds?
1: Ik kom er nog wel, ja.
0: Ach, wat leuk. Nou, ik wil je ontzettend bedanken. Ja, je had natuurlijk meteen goed, maar ja, je bent gewoon heel erg bekend met de plek. Als jij nog even blijft hangen, Harry, dan kan Philo even met jou even de adresgegevens, et cetera, doornemen. Ja. Dat ik weet waar ik de reep naartoe stuur. Maar ontzettend bedankt dat je hebt meegespeeld, man.
1: Ja, leuk programma trouwens.
0: Dank je wel.
1: Ik was je helemaal vergeten, joh.
0: Oh.
1: Ik zat even nog naar de tv te kijken en ik ben wel een nachtvogel, maar...
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment dacht ik, oh ja, dat programma is er ook altijd nog. Maar ga ik toch even naar. Toen hoorde ik net nog de laatste Dammers, hoorde ik dan nog.
0: Ja.
1: Want die heb ik wel meer gehoord natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Nou, goed dat je dan nog net op tijd dacht, die hebben we ook nog.
1: Maar ik dacht, ik bel, het gaat niet om voor dat reepje, maar ik denk, ik bel even. Ik vond het leuk om even te zoeken. Want ik weet er natuurlijk alles van.
0: Ja, nou, ja, geweldig. Ja, ontzettend leuk om een kenner even aan de lijn te hebben.
1: Ja,
0: ik ga je bedanken. Blijf hangen, hè?
1: Ja.
0: Oké, dank je. Nou, iedereen ontzettend bedankt voor het inbellen en meespelen. Het juiste antwoord was natuurlijk Ruighoort. Volgende week heb ik weer een nieuwe Nachtkraker voor je klaarstaan.
2: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: Deze nacht van Bina Vara staat volledig in het teken van muziek. En om iets specifieker te zijn, housemuziek. De gast was Ilja Rijman, ook al bekend als de eerste gabber. En een pionier op het gebied van housemuziek. Dat allemaal dankzij zijn rave-organisatie Multigroove. En daarom heb ik een podcast voor je klaarstaan over feesten. Over muziek. Over jezelf verliezen op de dansvloer. Over discoballen, lasers. Over je zorg bij de deur kunnen achterlaten. En kunnen zijn wie je echt bent. Ik heb het over de podcast Als Muren Konden Praten. In deze NTR-podcast neemt 3FM-DJ Justin Verkijk je mee naar de meest legendarische clubs die Nederland heeft gekend. Natuurlijk komen de clubs als Amsterdamse Roxy, de Danssalon in Eindhoven of de Stalk in Haarlem voorbij. Maar in deze aflevering die ik voor je heb klaar liggen, gaan we naar Koog aan de Zaan. Ja hoor, in de Zaanstreek lag namelijk de iconische club De Waakzaamheid. Goeie, dat vind ik echt een goede naam. Een plek waar zelfs Henny Huisman gespot werd. Intrigerend, dus luister mee naar Als muren konden praten, seizoen 2, aflevering 2, De Waakzaamheid. En vind je dit nou een goede podcast? Laat me dat even weten in de NPO Luister-app. Tot later.
2: 3FM NTR Podcast.
3: Dit is Als muren konden praten. Een serie van 3FM en NTR waarin ik, Justin Verkijk, jou meeneem naar een aantal van de meest iconische plekken uit de Nederlandse dancegeschiedenis. Clubs waar DJ's leerden draaien, nieuwe muziekgenres groot werden en openingstijden steeds iets verder werden opgerekt. Plekken waar je je zorgen bij de deur liet, ontsnapte aan het dagelijks leven en kon zijn wie je wilde zijn. En als je nog niet precies wist wie je was of wilde zijn, waren dit de veilige havens waar je dat rustig kon ontdekken. We gaan naar 6 clubs, terug in de tijd, naar verschillende steden en zelfs een dorp. Want wie dacht dat je voor extravaganza en housepioniers niet in de Zaanstreek moest zijn, heeft het mis. In Koog aan de Zaan gebeurde het gewoon. In een club die niet de naamsbekendheid van de Roxy heeft. Maar dat gaan we in deze aflevering even rechtzetten. Ik neem je mee naar De Waakzaamheid. We duiken de wandelgangen en het verleden in van een club die eind jaren 80 volledig opbloeit. Waar grote namen kind aan huis zijn en de avonden het liefst zo gek mogelijk.
4: Toen hebben we een hooie stroobalen neergezet in het midden van de dansvloer. En daar ook allemaal paardenmest ingeschept, zodat mensen om de paardenmest heen konden dansen.
3: Plaats Delict, midden in een woonwijk in Koog aan de Zaan. Hoe kan zoiets goed gaan? En hoe groeide ene Marcel hieruit tot DJ Marcello? Is het waar dat het legendarische Franse duo Daft Punk hier hun allereerste internationale liveshow hebben gedaan?
4: En toen was er de volgende dag een fax terug. Message from the Daft Basement. We are coming. Met een dikke stift geschreven.
3: En wat doet Henny Huisman in deze aflevering?
5: Een zootje takkenmuziek natuurlijk. Het is één grote doef, doef, doef, doef.
6: Hier stond je dan vanavond. Het was wel spannend en toch ook fijn.
3: Laten we het eerst eens hebben over house, man. Het is geen toeval dat De Waakzaamheid precies tegelijk met de house opkwam. Dat het publiek wat anders wilde, is iets dat Ilko Hanso helemaal had begrepen. Hij organiseerde in het najaar van 1987 zijn eerste avond in De Waakzaamheid. Een Prince Night, een live band en een DJ die de muziek van Prince draaide. Eigenaren Tom Trossel en Bert van der Peet zagen dat het een succes was en boden Ilko gelijk een baan aan als programmeur en creatieve man.
7: Ze positioneerde zichzelf als paradiso van Noord-Holland. Vooral op de bandjescultuur was het toen gericht. Maar dat was toch moeizaam eigenlijk. Dus ze hoopten met mij binnen te halen toch een soort impuls te gaan geven en een soort verandering. En ze werden wel opgewonden van die Prince Night en die energie die dat ook wekte. Dus ze dachten, wij willen daar meer van. Tegelijkertijd, zo, dat was in de zomer van 88, was het housevirus echt zich aan het verspreiden. Ik zag hier in Amsterdam zag ik allerlei initiatieven opkomen, feestjes. Was het een hele opwindende zomer, 1988. Want Nederland was Europees kampioen geworden. Het gaf een soort euforisch gevoel. Het was in mijn herinnering was het alleen maar mooi weer. Ik kwam al in de Roxy. Zij deden toen ook al eerste houseavonden. Eddie deed dat. Vond ik heel interessant, heel gaaf in dit werk. Ik voelde aan alles dat hele spannende tijden aan stonden te komen. Ja, het was compleet nieuw. Het genereerde ook een hele ander soort creativiteit. Hoe je met decors omging, hoe je met feesten omging, hoe je met het licht, muziek, geluid, alles eigenlijk. Ja, daar ben ik toen met heel veel enthousiasme ook ingedoken. En ik dacht, toen de jongens me vroegen voor de Waakzaamheid, dacht, dat kan hier ook.
3: Dat housevirus had Ilko al helemaal in de greep. En het was al snel duidelijk dat de Waakzaamheid die dans niet ging ontspringen. Al ging het niet gelijk van een leien dakje.
7: Op vrijdagavond deden ze swingavonden. Dat waren eigenlijk avonden waarin plaatjes gedraaid werden in blokjes. Blokje soul, blokje funk, rap, new wave, punk. En dat was heel succes. En dat was, denk ik, geloof ik, toch een beetje de kurk waar de Waakzaamheid op draaide. En op zaterdag waren de beentjes. En dat gaf de Waakzaamheid meer smoel eigenlijk. En toen ik daar kwam werken in zomer 88, zijn we op zaterdagavond gestopt met die beentjes. En dan hebben we daar die decadensavonden voor in de plaats gedaan. In de hoop dat we daarmee een soort vaste, nieuw publiek zouden gaan naar ons toe zouden krijgen. House DJ's, in de grote zaal met een salsa bandje in het café. Waar vooral de jongens van de Soho Connection, Paul J, Johnson, Graham B, nog wat andere mensen eromheen, die daar draaiden op de zaterdagavond. Nou, dat was leuk, maar het was geen groot succes in termen van aantallen. Het was een avond die geld kostte. Die vrijdag bleef nog even hoe het was. Later, in het najaar, heb ik eigenwijs, als ik er was, gezegd van we moeten met die swingavonden moeten we stoppen op vrijdag. Daar moet ook gewoon een moderne houseavond van gemaakt gaan worden. Toen had ik al contact met Eddie de Klerk en die zei dan moeten we met Engbo gaan werken, Engbo Co. Want dat is een goede DJ die dat snapt. Die een heel brede smaak heeft, brede kennis. Publiek ook kan behouden en kan meenemen in de vangst der volkeren. En dat hebben we gedaan.
3: Engbo Co dus. Die had er wel oren naar, maar wilde het eerst even hebben over de secundaire arbeidsvoorwaarden.
8: Prima, maar dan ben ik de enige op die vrijdagavond die draait. Dan draaiden vier verschillende discjockeys. Ik wil die vrijdagavond hebben. Die torens draait daar gaan weg te komen, technisch voor. En ik wil een budget van een x-bedrag om platen te kunnen kopen. Dat kon ik heel goed, want ik werkte bij Rhythm Import. Destijds samen met Boeddhisk, de grote platenimporteurs van Nederland. En ze hebben ja gezegd. En zo stond ik opeens in de waakzaamheid.
3: Engbo was tegelijkertijd ook in de Roxy's sporen aan het verdienen. Waar die wederom dankzij Eddie de Klerk aan het draaien was. Sterker nog, Engbo heeft er ooit de allereerste plaat opgezet. Omdat Eddie te nerveus was. Hun ontmoeting was ook best bijzonder.
8: Eddie kende ik van de VPRO Radio. Daar had hij s'nachts een programma. En dan draaide hij heel veel popcorn en Northern Soul. Popcorn is een hele leuke muziekgenre. Dat zijn vooral onbekende 60's soul plaatjes. En een beetje campy girlgroup. Die dan in een bepaald tempo heel erg langzaam worden afgespeeld. En dat was enorm populair. Northern Soul was het Engelse variant. Obscure soul singeltjes. En er werd met speed op heel veel en heel hard gedanst in Engeland. En daar had hij een programma mee op de radio. En op een gegeven moment werd ik meegenomen door twee vriendinnen naar een feest in Paradiso. Dat heette de Pep Club. Dat deed hij één keer in de maand. En op een gegeven moment draaide daar inderdaad een van die soul singeltjes die ik had gehoord. En toen ben ik naartoe gegaan. Ik zei, Eddie, of je geeft die plaat nu aan mij, of ik kom morgen naar je huis en dan neem je het voor me op. Nou, hij heeft me echt aan haar kijken dat ik gek was. Maar hij gaf zijn nummer en hij zei, kom van de week maar even langs. En zo is die vriendschap ontstaan. Ik denk dat hij het heel grappig vond. Hoe oud was ik? 16, 17, 18. En ja, ik deelde zijn fanatisme in platen verzamelen, nieuwe dingen ontdekken. We waren allebei dol op popcorn, exotica, Zuid-Amerikaanse muziek. Ja, en die man heeft zo'n fabelachtige smaak. En hij toverde de ene naar de andere mooie plaat op de draaitafel als ik daar was. Dus ik vond dat fantastisch.
3: En zo haalde de waakzaamheid een van de vaste DJ's uit de Roxy in huis om de vrijdag voor zijn rekening te nemen. De vrijdag waar dus al jaren die swingavond werd gedaan. Met muzikaal voor ieder wat wils. Werd helemaal anders. En daar moest het publiek nog een beetje aan wennen.
8: Ik heb wel gezegd ook van, geef mij wel even de tijd om mijn ding te laten doen. Nou, ik begon denk ik met een zaalvulling van 500, 600 man. En dat liep per maand met 200 terug. Tot we op een gegeven moment echt voor een lege zaal stonden. En vanaf dat moment ging het met honderdtallen de andere kant op. En werd het steeds drukker en drukker. Tot er op een gegeven moment echt enorme rijen voor die deur stonden. En de koolgaande zaal echt niet wisten wat ze overkwam. Iedereen heeft het opeens uitgevonden. De Roxy had een capaciteit van, wat zal het zijn geweest, 600-700 man. Ieder ander die house wilde horen, die moest wel of naar Stalker of naar de waakzaamheid komen. En ik had, denk ik ook, omdat ik bij Rhythm Import werkte, ik had als eerste alle platen die ertoe deden. Elko zorgde voor waanzinnige decors en haalde goede publiciteitsstunts uit. En ik denk dat het daarom opeens heel hard is gegaan daar.
3: Koog aan de Zaan wist niet wat ze overkwam. Mensen stonden in de rij om die nieuwe muziek te horen. Eenmaal binnen was dit wat Engbo ze allemaal voorschotelde.
8: Alles wat er op dat moment al uit was aan house. En dan heb je het dus over een oogst van een jaar op 3, 4. Was er nog meer? Ja, funk. James Brown, alles van de JB's was enorm groot. Een paar hip-hop dingen. Mantronics, King of the Beats, was een grote klapper. Maar ik was heel erg betoverd door house. Maar als er hele goede andere R&B of wat dan ook uitkwam, dan bereid ik dat ook als ik het op dat moment vond passen. Het kon heel goed naast elkaar bestaan. Eén moment draaide je een keiharde, strakke Chicago houseplaat. Maar even later draaide je Alison Limerick of iets anders gezelligs. Waakzaamheid was ook vooral gezellig. Maar was wel serieus als het om muziek en nieuwe muziek ging. Iedereen ging op dezelfde muzikale ontdekkingstocht als dat ik dat ging. Ik bedoel, het was maandag hadden we het besteld in New York of Chicago. Woensdag haalde ik het op in mijn eend op Schiphol. Donderdag draaide ik het op Amsterdam FM. En op vrijdagavond kon ik het in de Waakzaamheid draaien. Ja, dat was het echt van, wat is er nu weer deze week nieuw? En wat voor geluiden kunnen ze nu weer maken? Op een gegeven moment kwam er ook een plaat uit. Ik denk dat het Canada was. De eerste plus 8 release. Ja, dat geluid had ik nog nooit gehoord. Zo hard en zo meedogenloos. En ik geloof dat ik hem 3 of 4 keer op die vrijdagavond heb gedraaid dat hij uitkwam. En de hele zaal werd helemaal in de grip.
3: Grappig detail, Engbo kon nog niet mixen toen hij in de Waakzaamheid kwam werken als DJ.
8: Nee, dat kon ik zeker nog niet. Dat ging vanuit de Waakzaamheid wel steeds sneller. Maar in het begin was dat nog lastig. Het was gewoon dat je heel goed telde. En dan op de goede. Knalde je die andere plaat in. Nogmaals, het ging vanaf de Waakzaamheid ging het wel een heel stuk sneller. Ook omdat ik daar echt overdag uren heb staan oefenen.
3: De vrijdag liep op rolletjes. Engbo had alles helemaal onder controle. De zaterdag liet nog wel wat te wensen over. Dat kwam uiteindelijk goed toen Ilko een van de vaste DJ's uit de IT naar Koga aan de Zaan wist te lokken.
9: De zaterdagavond hebben we dus heel veel dingen geprobeerd. Is pas erg gaan lopen toen ik DJ Marcello vroeg. Wil jij hier niet vast komen draaien? Dat is. Ik heb het net nog even op de flyer nagekeken. Vanaf zomer 1990 was geweest. En die kwam toen, als ik me goed herinner, 3 zaterdagen per maand kwam die draaien. En daar werd echt een crowd mee opgebouwd. Op een gegeven moment ging die zaterdag de vrijdag voorbij qua belangstelling en qua populariteit.
3: De man die op donderdag en zondag de grote publiekstrekker in de IT was, werd dit dus ook op zaterdag in de Waakzaamheid. In het begin stond hij trouwens niet als Marcello op de flyer, maar gewoon als Marcel Bakker.
9: Ik claim dat ik zijn naam Marcello heb verzonnen. Volgens Marcel zelf is het Ted Langebach geweest.
3: Om een kort verhaal nog even wat langer te maken, heb ik Marcello ook nog even gebeld over deze kwestie.
10: Samen met Ilko bedachten we dan thema's die. Ja, omdat in de tijd werd alles natuurlijk nog gepromoot met flyers, gewoon, hè, met geprinte flyers. Had Ilko bijvoorbeeld bedacht. Dat was trouwens heel erg grappig, omdat gekkigheid was daar heel belangrijk. En ik hou gewoon heel erg van gekkigheid in combinatie, zeg maar, met goede muziek. En zei Ilko, zullen we iets anders geks doen? Laten we operamuziek draaien en dan, ja, dan is de beat helemaal weg. Laat de mensen dan maar eventjes balen en dan daarna weer house, je opera. Gewoon om een soort van gekke theatersfeer, of hoe noem je dat, klassieke muzieksfeer te mixen met house. Nou, dat werkte totaal niet, want het inderdaad, de mensen die toch dan vaak wel misschien een pilletje op hadden, die kwamen bij het eerste nummer al verschrikkelijk klagen en wat is hier de bedoeling van, dat werd helemaal niet begrepen, maar de flyer heette Spectacolo di Opera. Dat stond bovenop. En er stond eronder DJ Marcello Panettieri. Dus Marcel Bakker in het Italiaans. En dan zag je Romeinse zuilen. Het zag gewoon heel grappig uit. Het was ook weer gewoon iets wat eigenlijk dus niks kostte. Maar wat misschien dan toch wel opviel. En opvielen deed het zeker. Maar dat was niet de bedoeling dat ik dan mijn naam daarin zou veranderen. Maar toen begon ik in die periode ook net te draaien in Rotterdam voor Ted Langebach, voor de MTC Parties. MTC stond later voor Music Takes Control. Maar oorspronkelijk stond het gewoon voor de Marcel en Ted Club. En Marcel was dan de DJ en Ted de promotor. Dus toen ik daar ging draaien, want het was toen in de tijd bij de hippenfeesten, vonden ze het niet leuk om erachter te zetten achter een DJ, Roxy, Waakzaamheid, It of whatever. En Ted die belde op en die zei, ja, als ik zet DJ Marcel, dan denkt iedereen dat het gewoon mijn Marcel is, weet je wel? Mijn Marcel van de Marcel en Ted Club. Dus zal ik voor de grap zetten Marcello, want die flyer van de Waakzaamheid vond hij zo leuk. En toen zei ik, ja, nou, vind ik prima, zet er gewoon mijn Marcello erop. En daarna is het gewoon automatisch door iedereen overgenomen als Marcello.
3: Ciao tutti, Marcello. Blij dat we die onderste steen even boven hebben. Marcello vertelde me ook nog over de begindagen van zijn vaste zaterdagavond.
10: Ik weet nog heel goed dat ik in de winter ben begonnen van 1990-91. En toen was het heel koud buiten. En de eerste keer hadden we 85 of 86 mensen binnen. En dat draaide ik van 12 tot 5. Dus tegenwoordig staat er bij DJ's al een 3-hour set, weet je wel. Maar het draaide gewoon van 80 mensen van 11 tot 5. In een zaal die in het begin zo koud was, dat ik in het begin met handschoenen aan het draaien was en mijn jas aan. Omdat het een houten gebouw was, wat aan alle kanten, zeg maar, de kou kwam van onder de pick-ups. Kwam dat gewoon naar boven. Het was echt niet normaal. Ik heb voor bijna vast aan die Technics pick-ups. Het is echt een heel grappig verhaal. Maar dat ging dus al heel snel. Het was ook de wind mee, hè? Tij mee. Overal begon ineens toch wel vanuit extreem kleine scene. Begon dat toch een klein beetje uit te dijen. Stuk ook in Rotterdam en andere plekken. En de Waardsemeid was daar zeker ook een van de eerste buiten Amsterdam. En binnen toch een vrij korte tijd gingen dus die aantallen van die 86 die ik net noemde naar 1100 mensen. En van echt overal vandaan, uit Tilburg, weet ik veel, was dan vooral uit Nederland. Maar mensen die met de trein kwamen en dan s'morgens de eerste trein weer terug naar Tilburg. Het was echt ongekend wat er dus gebeurde. De mensen die er werkten, het hele team. Daar voelde ik me ook enorm welkom en thuis en relaxed. En dat was in de toch wel compleet anders. Dat was wel echt toch wel vaak homo-hysteria. Met die travestieten en iedereen die iets anders wilde. Die dansers wilden weer alleen maar Janet Jackson horen, omdat die allemaal dat soort videoclips hadden. En in de waakzaamheid speelde dat helemaal niet. Het was veel meer laissez-faire. We gaan gewoon een leuke avond maken met elkaar. En dat werkte gewoon perfect. Wat ik zeg, met een heel leuk team. Tot aan de portiers naartoe, moet ik zeggen.
3: Ilko's visie pakte goed uit. Zowel de vrijdag als de zaterdag liep goed. En dus ontstond er meer ruimte om grotere dingen te doen.
9: Ja, voor de waakzaamheid viel steeds meer dingen op hun plaats. En we gingen ook internationale DJ's boeken. En we deden de Night of the Proms. Two very prominent DJ's together. En die dragen dan de avond. Dus die hele DJ-cultuur werd eigenlijk ook sterk. Dat was in het begin veel minder. DJ's als Derek May, Kevin Saunderson kwamen vaker draaien. Dus het werd wel steeds meer een culturele hotspot, zeg maar, voor de housecultuur.
3: Zometeen zoomen we wat dieper in op de gekke themafeesten in de waakzaamheid en de rare fratsen die ze uithaalden om de publiciteit te halen. En er is ook nog een spannend verhaal over Daft Punk en hun allereerste internationale liveshow. Maar eerst moeten we het hebben over de historie van het gebouw. Want als je na een nacht flink doorhalen naar buiten strompelde, stond je midden in een woonwijk. Een onhandige plek voor een club. Waarom de waakzaamheid nou precies hier was gebouwd? Nou, daarvoor moeten we even terug naar het jaar 1626. De 80-jarige oorlog was in volle gang. Frederik Hendrik zat lekker in het zadel. Joost van den Vondel schreef een toneelstuk. En in Koog aan de Zaan werd een herberg genaamd De Jonge Prins gebouwd. Een plek waar handelsreizigers logeerden op weg naar Amsterdam. Na vele oranjegezinde namen als Prins Maurits en Prins Hendrik van Oranje veranderde in de tijd van de Franse machthebbers de naam in De Waakzaamheid. Ook de bestemming van het bijzondere houten pand veranderde. Er zouden later toneelstukken, filmvoorstellingen en bokswedstrijden komen. Er werd ook wel eens een toespraak gehouden. Op 29 januari 1935 door NSB-leider Anton Mussert bijvoorbeeld. Terwijl er buiten door een grote groep communisten werd geprotesteerd tegen de opkomst van het fascisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog organiseerde de verzetsgroep van Hans Steikel hun bijeenkomsten in de waakzaamheid. De toenmalige eigenaren, die lid waren van die verzetsgroep, zijn uiteindelijk verraden en overleefden de oorlog niet. In 1942 moesten de dansende bezoekers van de waakzaamheid het ontgelden. Die werden in elkaar geslagen door leden van de Zaanse NSB-weerafdeling. Na de Tweede Wereldoorlog werd de waakzaamheid dankzij de Swing Society een plek voor jazz. Met als hoogtepunt een optreden van de Amerikaanse jazz-superster Billie Holiday in 1954. Of nou ja, op papier was het een hoogtepunt. Ze kwam te laat, had de heroïne goed laten smaken en zong uiteindelijk maar twee nummers. In de jaren 60 mocht er een DJ invallen die later wereldberoemd in Nederland zou worden. Met tv-programma's als de Sound Mix Show, de Mini Playback Show en de Surprise Show.
11: De waakzaamheid, of zoals iedereen het toen noemde, de waak. Ik, en die huisman, was daar eigenlijk als Als een soort invaldisjockey voor Hans Versnel. Ik denk dat ik een jaar of 16, 17 was. Ik zie het zo voor me natuurlijk, hè, die plaatjes aanvragen en soulmuziek en allemaal op een lange rij zo'n pasje doen. Het lijkt nu een beetje op wat de cowboys ook doen, dat line dansen. Dat is een grote drive-in show-achtig ding, boven, zelf sjouwen, leuke tijd. Ja, een biertje werd er gedronken, meer niet. Dat zie je tegenwoordig niet meer, maar het was gewoon ja, een biertje of een beste ijs voor de dames. Die dronken best ijs. Ja, dat sfeertje zie ik zo weer voor me. En een beetje de moderne kleding, hè? De broek met de wijenpijp. En als aftershave van Fabergé Brut op je waffeltje. Nou jongen, als je dan achter die discotheek stond en je stond een beetje mee te dansen en de geur van Brut met wijenpijpen, dan was je hem helemaal.
6: Hier stond je dan vanavond.

0: DJ Henny Huisman. Het wordt tijd voor een comeback, denk ik. Maar vingerknippen bij jazz werd genieten van bands als De Dijk en uiteindelijk dus dansen op een housebeat. En de buren vonden het allemaal prima. Sommigen gingen er zelfs werken. Jette Boer was het buurmeisje van de waakzaamheid. Ze woonde sinds haar derde in de buurt en kwam er op haar 17e ook te werken in het eetcafé. Maar ze deelde ook snoep uit als candy girl en danste er ook wel eens de hele avond in een kooi. Jet geeft ons even een rondleiding.
1: Een heel hoog pand met Zaans groene gevel. Het paste eigenlijk heel mooi daar in de buurt ook. Nou, je kwam binnen, rechts kon je het café in. En daar deden we op een gegeven moment ook, nou ja, dat eetcafé was daar dan. Dan kon je door een paar schuisdeuren naar de zaal naar achter. Maar je kon ook, als je net bij de portier binnenkwam en je ging linksaf, dan kwam je in een soort lange gang, daar kreeg je de garderobe. En dan kwam je bij de grote zaal. En dat zeg ik, die grote zaal was eigenlijk, was heel mooi hoog. Maar veel aankleding was er echt niet. Het was eigenlijk een beetje saai, totdat die echte feesten begonnen. En dan had je een heel groot podium achterin. En als je dat podium opging, dan kon je ook een heel klein trappetje op. Dat was natuurlijk niet voor iedereen, maar als er optredens waren. Dan zat daar een klein kleedkamertje, waarvan volgens mij Huub van der Lubbe later ook zei, dat was levensgevaarlijk. Want als er brand was uitgebroken, was je nooit meer uit die kleedkamer gekomen. In de grote zaal kon je ook via een trap naar boven. En daar had je een soort vierde. En daar stond in het begin ook de discjockey volgens mij wel te draaien. Maar dat was ook voor de tijd van de grote feesten. En daar had je een broodjesbar. Maar dan kon je die hele zaal zo overzien. Dat was wel mooi. En dan had je nog een ruimte achter die broodjesbar. En dat is nog een tijdje, ja, Pietjesbarretje geweest. Daar stond lieve homo Pietje. En die had daar zijn hele eigen publiek ook. Dat was ook echt wel een bekend figuur in de Zaanstreek. Je kon ook nog, als je net bij de portiers binnenkwam, kon je ook nog met de grote trap naar boven, naar die broodjesbar. Maar het was best een, er waren dus meerdere ruimtes. Dus het café, de grote zaal, de broodjesbar en die ruimte daarachter. En ja, aan de voorkant was het gewoon de eigenaren die woonden in dat pand. Die wisselden een beetje af. Want daar helemaal naar boven kon je ook nog. Daar woonde dan het ene stel wat toen de eigenaar waren. En aan de voorkant en de straatkant, daar zat ook een woning. En daar woonde het andere stel.
0: Thanks voor de rondleiding, Jet. Maar vertel nog even over dat ene broodje dat zo beroemd was in Koog aan de Zaan.
1: Broodje Brutus, dat weet echt iedereen nog wel. Dat was met roastbeef en tomaat en ei en ui en flink wat peper.
0: We blijven nog even bij de buren. Aan de andere kant van het spoor woonde een jongen die later aan de kop zou staan van een internationaal muziekbolwerk. Dat vanuit Amsterdam de hele wereld zou gaan voorzien van goede muziek. Dat bolwerk is Rush Hour, een platenzaak, label en partycrew. En die jongen uit Koog aan de Zaan, die zijn carrière begon in de waakzaamheid, heet Antal.
2: Mijn broer werkte daar, zo ben ik ermee in aanraking gekomen. Mijn broer is 4,5 jaar ouder dan ik. En hij deed op een gegeven moment de lichten in de waakzaamheid. Dus hij was een lichtjockey daar. En hij begon dus ook housemuziek te draaien. En ik snapte daar vrij weinig van. Hij zat op een zolderkamer. Ik zat een verdieping lager. En ik hoorde altijd van die lineaire muziek. Weet je wel, het leek wel of het gewoon begon met drums en eindigde met drums. Ik snapte er niet zoveel van. En hij nam ook veel van die mensen mee naar huis. En waren ze weer, weet ik veel, opnames aan het doen of iets dergelijks. Dus Engbo kwam veel bij ons. En op een gegeven moment kwam hij ook een keer met Eddie de Klerk bij ons thuis. En dan, weet je, zat ik achter mijn Sega 16-bit en dan hey Antal, dit is Eddie. Ik zei ja, hoi Eddie. En dan gingen ze weer door. en ik had er helemaal geen interesse in. Ik sliep nog onder mijn Ajax-dekbed en mijn kamer vol met Iron Maiden posters. Nou ja, op een gegeven moment, toen was ik denk 14 of zo, op een gegeven moment ik 15, 16. En toen begon ik het een beetje te begrijpen. Maar toen hadden wij op een gegeven moment ook schoolfeesten in de waakzaamheid. Dus onze scholen deden dat in feesten daar. Dat was een woensdag of zo. Dus toen leerde ik die club van binnen kennen. En ik wist natuurlijk dat mijn broer daar werkte. Dus op een gegeven moment zoiets van, oh, dit is wat te gek. Dus dan wilde ik een keer op zaterdag kijken. En steeds meer raakte ik erin. En dan werd ik wel naar binnen gebracht daar. Omdat ze natuurlijk wisten het broertje van. Dus ik mocht wel vrij snel naar binnen. En op een gegeven moment vroegen ze van, wil jij, ik denk dat ik 17 was of zo, wil je in de garderobe werken? Op een gegeven moment vroeg ik van, mag ik ook eens een keer wat anders doen? Toen mocht ik ook glazen halen. Maar ja, ik bleef alleen maar op de dansvloer staan en haalde te weinig glazen op. Dus aan het einde van de nacht lag ik zoveel kapot glazen dat Dennis zei van... misschien moet jij maar weer in de garderobe gaan staan. En op een gegeven moment was het van, weet ik, Flyerboy. Dus toen moest ik steeds naar Amsterdam. Moest ik in de Chemistry of op Mysteryland, Dance Valley, al dat soort dingen moest ik af om daar te flyeren voor de waakzaamheid.
0: Antal kreeg een deel van zijn muzikale opvoeding in de waakzaamheid. Op de dansvloer, maar ook op andere plekken in het gebouw.
2: Paul Everetti en Sander, de vriend van Joost van Bellen. En René, die hadden een plaatszaak, die heette Soulfood. En Paul Everetti, hij is helaas onlangs overleden, die woonde boven in de waakzaamheid. Die woonde in die club, weet je wel. Dus dan ging ik daar werken en dan aan het einde of vooraf dan nog even bij Paul langs. En Paul was een soort oude punker met een gigantische platencollectie. Die had hij dan daarboven staan en dan draaide hij allemaal dingen voor me, weet je wel. En dan leerde ik weer, weet ik veel, The Clash, Magnificent Dance of Talking Heads. Dat soort dingen leerde ik dan weer van hem, weet je wel. En dat zat allemaal eigenlijk in het ding. Dus dat was een enorme creatieve hub met allemaal mensen die, nachtvlinders en andere creatieven. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: De garderobejongen / glazenhaler / flyerboy Antal had ook een missie. Hij wilde draaien in de waakzaamheid. En na een klein beetje aandringen lukte dat.
2: En ik vroeg er altijd best wel vaak om van na afloop van de garderobe ging ik naar Dennis toe. Dennis, wanneer mag ik een keer draaien, weet je wel. Ik wil draaien. En komt wel. En toen kwam ik een keer thuis van school en toen lag er ineens een flyer op de grond. Die was met de post gekomen, lag er zo'n flyer en er stond zo op Antal met DJ Godard draaien. Ze hadden het niet eens gezet. Zoals gezegd, ze hadden hem gewoon op de fly gezet. Dus dat was wel heel leuk, heel cute. Toen ging ik daar voor het eerst draaien. Maar ja, je kreeg niet zo heel vaak de kans. Hè. Ik bedoel, was redelijk digitimmerd met al die DJ's. Maar toch, heb ik uiteindelijk wel aardig wat gedraaid.
0: Je hoorde net al Marcello vertellen over een ingewikkelde Italiaanse avond met opera's waar niemand echt op zat te wachten. De waakzaamheid stond bekend om de rare fratsen en bijzondere thema's. De Titanic Party bijvoorbeeld. Die bedacht Eelco samen met Roxy-oprichter Eddie de Klerk.
3: 15 april 1989. De hele waakzaamheid was als een soort Titanic ingericht. Met personeel in matrozen, outfits achter de bar. Patrijspoorten met onderwatergeluiden in de garderobe. En boven in de bar een schuin podium waar een orkestje op stond te spelen. Wat er bijna afviel. En een hele grote ijsberg die we hadden geconstrueerd. Die langzaam maar zeker de zaal inschoof. En Eddie de Klerk die als een captain met zijn kapiteinspet achter het roer stond en ontketend was en die helemaal losging en met hem de zaal was. Ja, geweldig. Wat ook leuk was uit die tijd, was humor. Er werd gewoon heel veel flauwe grappen werden gehaald. Een beetje ecstasy humor. En een beetje politiek incorrecte humor. En dat vonden we leuk. En dat was sowieso toch veel meer de sfeer van die tijd. Dat is het grote verschil met nu. Het is nu allemaal wel heel erg serieus geworden. We hadden ook een avond, en dat deden we echt met het idee om daar de stennis mee te schoppen. We hadden op de flyer gezet een dwerg mee.

0: en een beetje politiek incorrect humor. En dat vonden we leuk. En dat was sowieso toch veel meer de sfeer van die tijd. Dat is het grote verschil met nu. Het is nu allemaal wel heel erg serieus geworden. We hadden ook een avond en dat deden we echt met het idee om daar de stand-ins mee te schoppen. We hadden op de flyer gezet een dwergwerker. En toen is er nog een journalist geweest op een gegeven moment. Het dwergwerker kan dat wel. Nou ja, toen uiteindelijk kwam een puntje bepaald. En dan kon je met een tuinkebout, daar kon je gooien. En dan kon je daar een prijs mee winnen. Dat was heel flauw. Nou ja, daar konden wij zelf vooral heel erg om lachen. En zo hadden we ook een zegeltjesactie. Dat je bij elk drankje kreeg je een zegeltje. En dat waren Extaco-zegels. Dat leek heel erg op Texaco. Want op het logo van Texaco, maar dan niet met een T, maar met een E. En dan had je zegelboekjes. En dat gingen we helemaal los. Dat was leuk.
1: Texaco vond dat wat minder leuk. Want mensen begonnen die Extaco-zegeltjes ook in de Texaco-boekjes te plakken. En leverden die boekjes weer in bij het tankstation. Je kon daar cashgeld voor krijgen in die tijd. En dus kwam er een brief van een advocaat en was er weer een relletje dat publiciteit opleverde. Dennis Vet kwam in 1988 werken bij de Waakzaamheid. Eerst als barman en lid van het creatieve team en later als bedrijfsleider. Uiteindelijk zou hij Eelco's baan overnemen. Dennis maakte veel gebruik van de nieuwe technieken en ook het net opkomende internet in de decors en uitingen. Hij had een opleiding tot tv-regisseur gehad, dus vooral op videogebied werd er een hoop toegevoegd. Zo herinnert hij zich nog een technisch hoogstandje tijdens een oud en nieuw feest.
2: Toen een van de leukste oud en nieuw vieringen die ik mee heb gemaakt was ook in 94-95. Dat heette Zep, It's 12 Again. Waarbij we 4 keer op 1 avond het 12 moment uur vieren met een gesimuleerde satellietverbinding naar 4 wereldsteden. Zodat we het eerste moment al om 11 uur hadden, want dat was Moskou. Dus we schakelden. Mensen dachten dat het echt was. Maar we hadden dat echt goede filmpjes gemaakt. En er stond een wagen met een satelliet die we van een oud ijzerbedrijf hadden gehaald en op het dak hadden gezet. Dus die dachten echt dat het live verbindingen waren. We vieren 4 keer oud en nieuw op die avond.
1: Ook bijzonder was de allereerste virtuele clubavond van Europa, die Dennis samen met Ronald Molendijk opzette in de Waakzaamheid. Zaanstad was de eerste gemeente met een breedband internetverbinding. Wat nodig was om zoiets uit te kunnen voeren. Daardoor was het ook alleen in Zaanstad, waar mensen dus zo'n snelle internetverbinding hadden, echt goed te volgen. Samen met DJ Per ontwikkelde Dennis de clubavond Perception, waarbij zintuigen en de rol van zintuigen belangrijk waren. Flyers met aankondigingen van clubavonden waren in die tijd het belangrijkste promotiemateriaal voor clubs. En ook daar maakte Dennis gebruik van de nieuwste technieken.
2: Er was toen net een nieuwe druktechniek waarbij je een soort pareltjes met vloeistof mee kon laten drukken in drukwerk. En als je dat daarover wreef, dan kwam er een bepaalde geur vrij. En die geuren waren onderdeel van de perceptie van de avond. En we begonnen met de hele frisse pepermuntgeur. Wat goed paste bij een nieuwe avond. En zo hadden we iedere maand een andere geur. En op een gegeven moment wilden we toch ook een beetje een randje opzoeken. En zagen we dat er ook paardenmest als geur was. Een stinkflyer. Dat is misschien ook gewoon een keer leuk om te doen. Alleen waar we onszelf een beetje op hadden verkeken is dat toen nog werden heel veel kledingwinkels, platenwinkels, allemaal flyers neergelegd. Maar die flyers lagen niet stil op de toonbank. En mensen gaan ook een flyer pakken en kijken weer terug. Dus die bolletjes met die geur, die braken in die winkels. Waardoor de eerste middag al, ik geloof dat het een schoenenwinkel was die op. Dit gaat echt niet. Onze hele winkel stinkt naar paardenstront. Wel weer extra publiciteit opleveren. Want ik meen nog dat het Gert van Veen was. Daar iemand die ook in de Volkskrant schreef, die had dat weer opgepikt. En schreef daar een stukje over. Waardoor dat weer een mooie publiciteit was voor die avond. Toen hadden we zoiets, ja, nu kunnen we niet achterblijven. Dus toen hebben we hooi en stroobalen neergezet in het midden van de dansvloer. En daar ook allemaal paardenmest ingeschept, zodat mensen om de paardenmest heen konden dansen. En het idee was leuker dan de uitvoering, want je was op een gegeven moment wel echt penetrant natuurlijk, die geur. Maar ja, je moet ook af en toe dan die stap zetten om het helemaal af te maken. Eigenlijk vonden ze dat allemaal wel leuk. Ze gingen nog net geen sneeuwballengevecht van met paardenmest houden, maar dat had ook gekund.
1: Een club met paardenmest klinkt als mijn worst nightmare. Maar in de Waakzaamheid kwamen ze ermee weg. Gelukkig waren er ook nog andere manieren waarmee ze zichzelf op de kaart zetten. Een top 40 hit bijvoorbeeld.

0: We hadden met het 9-jarig bestaan voor de gein een plaatje uitgebracht. Whammer Slammer van Warp 9. En dat werd toen de zomerhit.
1: Warp 9 staat voor Waakzaamheid Anniversary Creation Project. En de titel, Whammer Slammer, werd ontleend aan het populairste drankje in de club. Tequila met 7-Up. De hoogste notering in de top 40 was nummer 11. En het verhaal kreeg ook nog een internationaal staartje, toen Brazilië die zomer het WK in de Verenigde Staten zou winnen. De Braziliaanse ritmes van Whammer Slammer sloegen aan in clubs door heel Europa. Later dat jaar zou de act nog worden afgevaardigd als vertegenwoordigers van Nederland op het internationale muziekfestival in Cannes. En een jaar later probeerden ze het nog een keer met het nummer Kazoo. Maar dat werd geen hit. En dus is Warp 9 uiteindelijk de boek ingegaan als eendagsvlieg. Ondertussen werd er in de waakzaamheid ook geschoven in de vaste DJ-pool. Engbo Co was uitgevlogen, Ronald Molendijk en DJ Per waren erbij gekomen. En ook internationale acts werden geboekt in Koog aan de Zaan. Zo ook een nieuw Frans duo die net hun eerste plaat hadden uitgebracht. Daft Punk.
0: Erik van der Kwast, nu ADE, toen van Mox Music. Daar sparde ik vaak mee. Toen was net die Daft Punk, die eerst 12 inch uit, maar die was nog op roulé. En ze zei, ja, ik heb iets gehoord van... Hij zei, de plaat ken je wel, maar ik heb gehoord... dat ze in Frankrijk ook iets live hebben gedaan, schijnt waanzinnig te zijn. Dan moeten we dat gaan proberen. Ik had van hem een faxnummer gekregen en ik stuurde een keurig getypte fax. En toen was er de volgende dag een fax terug. Message from the Daft Basement van Pedro Winter. Call me tonight. Ik heb hem gebeld, uitgelegd. En ze stonden ervoor open, voorstel gemaakt, 3 dagen later. Message from the Daft Basement. We are coming. Met een dikke stift geschreven. Ik en meteen Erik bellen van, ja, ze komen. Toen werd het heel stil. En wat bleek toen, hadden ze net bij Virgin getekend voor het album. En Virgin had toen hele grote live plannen die eigenlijk pas jaren later zijn uitgekomen. En die had zoiets van, maar we gaan nu niet met de plannen die we met jullie hebben in zo'n clubje in Nederland, in Koog aan de Zaan, de eerste internationale live performance doen.
1: Het was bijna gelukt. De allereerste internationale show van misschien wel een van de meest invloedrijke dance acts aller tijden. In de waakzaamheid. Ach ja, gelukkig heeft Dennis die fax nog.
0: We hadden een thermische fax in de waakzaamheid. Dus die vervaagt zo. Dus hij is heel lang boven mijn bureau gehangen. En uiteindelijk was het gewoon een wit velletje papier.
1: Succesverhalen op dit gebied zijn er gelukkig ook.
0: Chesto kwam met Ronald mee. Hij werkte bij Ronald in de winkel. Dus die zei op een gegeven moment, ik wil iemand meenemen om voor me te laten opwarmen. Maar omdat die productie best heel technisch was met al die internetfaciliteiten, was er niet echt nog budget. Dus hij mag wel meekomen, maar ik kan 150 gulden hebben we nog en ik kan 5 consumptiebonnen krijgen.
1: DJ Chesto, voor 150 gulden en 5 consumptiebonnen. Dat ging hij niet doen, toch?
0: Hij wilde heel graag meekomen en die trends... Het was niet echt iets wat mij heel erg kon bekoren, maar het was wel heel gedreven, heel aardige jongen. Door wie ik later, door John Steenkist van de Music Zone, heet het volgens mij, platenwinkel in Zandam. Hij zegt, die moet je echt in de gaten houden, want hij maakt compilatie-cd's. In Search of Sunrise heet het die volgens mij. Hij zegt, en ik verkoop zoveel van die cd's. Dus er zijn toch heel veel... En toen was hij nog niet echt bekend. En aan het einde van de waak, toen ben ik nog kort... Ook geweest voor de nieuwe eigenaren om ze een beetje weg te helpen. En die wilden muzikaal andere kant op. En toen heb DJ Per en ik voor hun gezorgd dat Chesto daar nog een jaar lang Chesto solos heeft gedaan. Heeft hun geen windeieren gelegd in ieder geval toen.
1: De nieuwe eigenaren van de waakzaamheid wilden muzikaal een andere kant op. Met DJ's als Mark van Dalen aan de ene kant en meer hardstyle georiënteerde DJ's aan de andere kant. Voor Dennis een teken om ermee op te houden.
0: Ik was zelf ook wel klaar na 10 jaar. Denk ik dat het ook goed is met zo'n verandering. Ik heb me toen op hun verzoek eigenlijk het oud en nieuw feest... want de overdracht was in oktober, dus het was heel snel oud en nieuw. Dus ik heb voor hun nog een oud en nieuw feest geproduceerd. Ik was daar zelf niet meer bij, omdat ik ook al voor mezelf besloten had... dat ik ook iets anders wilde gaan doen... Het enige wat we nog gedaan hebben is dat op de allerlaatste avond... dat we eigenlijk met de hele oude club besloten van... maar het mag niet hun allerlaatste avond zijn. Het moet onze allerlaatste avond zijn. En die jongens van Club Back waren toen een beetje bij betrokken. Elko was er al bij betrokken. En toen hebben we eigenlijk met z'n allen samen gehad van... prima, zorg dat het personeel achter de bar staat. Maar wij gaan nog één keer alle oude DJ's, alle oude acts, alles wat onze waak was, moet wel terugkomen op die laatste avond. En dat was ook een legendarische avond geworden.
1: Dat was op 21 juni in 2008, de Midsummer Night of Love. The Last Chance to Dance. Met op het affiche Marcello, Erik Nuhan, DJ RDB en The God of Hellfire, Remy, Warp 9, Quasar en Engboko, die na lange tijd weer eens achter de draaitafels kroop.
2: Ik ben dus niet gestopt, maar ik heb gewoon niet meer gedraaid. Ik heb nog wel bij de sluitfeest van de Waakzaamheid heb ik nog gedraaid. 2008. Een paar van dat soort dingen heb ik nog gedraaid, maar daar is het eigenlijk bij gebleven.
1: Oud-creatief directeur Ilko Anso, die na zijn tijd in de Waakzaamheid nog bij de Roxy werkte en samen met Marcello het feest Chemistry ging organiseren, was uiteraard ook betrokken bij die laatste avond. En hij miste Waakzaamheid nog altijd.
3: Ik kan dat gevoel kan ik nog wel terughalen. Dat mis ik wel, af en toe. Dat je ergens binnenkomt, dat die kriebels en die opwinding. En die was daar altijd heel sterk. En wat heel erg te maken had ook met de sfeer van het gebouw. En dat waren mooie tijden.
1: Ilko wil ook nog iets rechtzetten. Als er wordt gesproken over house in Nederland, gaat het altijd over hoe het ontstond in de Roxy.
3: Ja, dat stoort me wel. Ja, omdat ik dat geen recht doet aan hoe het was. Kijk, house is niet uitgevonden. House is ontstaan en het is een gevoel wat in de maatschappij aan het ontstaan was. En dat virus, dat heeft zich heel snel verspreid. Is dus niet door de Roxy exclusief uitsluitend groot gemaakt. Het ontstond op meerdere plekken tegelijkertijd, omdat de tijd daar rijp voor was in de wereld en in de Nederland, vooral in het Westen en in de grote steden en zo. Is juist gelijktijdig op verschillende plekken ontstaan.
1: Dennis Vet, die na zijn vertrek uit de Waak aan de slag ging bij het radioprogramma Dance Department van Wessel van Diepen op 538. En nu onder andere met Ronald Molendijk en Mick Boskamp werkt aan de theatervoorstelling Nightlife for Dummies, denkt ook met warme gevoelens terug aan Koog aan de Zaan.
0: Het is een belangrijke levensfase, maar ook wel de mooiste tijd van mijn leven geweest, denk ik. Omdat er zoveel dingen niet waren en die waren er voor de eerste keer. Zodat je ook nog niet weet hoe je ermee om moet gaan, moet je leren. Maar goed, ik heb daar ook de moeder van mijn kind leren kennen. Het is heel kort, het is gewoon de mooiste tijd van mijn leven geweest. Je had dat niet willen missen. Ik ben heel blij dat ik erbij ben geweest. Een onderdeel van heb kunnen zijn.
1: De deuren van de club zijn in 2008 voorgoed gesloten. Maar je kan nog altijd naar binnen in het markante pand aan de Hoogstraat nummer 4 in Koog aan de Zaan. Want daar zit nu, as we podcast, het Indiase en Nepalese restaurant Kathmandu Kitchen. En misschien, als je het heel lief vraagt, maken ze daar een broodje Brutus voor je. We verruilen Koog aan de Zaan voor Rotterdam. Volgende week gaan we terug naar Nighttown. Ik zie je daar, oké? Okay?
4: De basement was gewoon een betonnen bak. 2 setjes speakers, draaitafels, monitors, rook, stroboscoop. En dat was het. Ja, dat was gewoon. Dat paste gewoon perfect in die tijd bij mij.
5: Die ruwheid in die zaal met die mensen op die plek. Kijk, als je niet uit Rotterdam komt, dan weet je niet hoeveel heipalen daar in al die jaren de grond in zijn gerost. En daar zit een beetje een Detroit ruwheid in die stad.
4: Richie Wotton kregen we voor het eerst. En moest er een vergadering komen van ons.
6: Ja, als je meer wil horen van deze leuke podcast, kan je natuurlijk overal te beluisteren. Elke podcast-app is dit te beluisteren. En dit was alweer het einde van de nacht van BNN-Vara. We hebben het afgelopen 3 uur gehad over housemuziek, dance, drugs, de positieve kanten ervan, maar ook de negatieve kanten. En hoe je jezelf ook weer herpakt als het allemaal eventjes net iets te gezellig aan het worden is. Natuurlijk deed ik dat niet alleen met mijn gast Ilja Rijman, oprichter van Multigroove en eigenlijk de eerste gabber. Het zit er voor mij alweer op voor deze week. Ik wens je een prachtige dag. Je kan lekker gaan opstaan samen met Vroeg aan. Anna Plezier is hier, die heeft er ook helemaal zin in. Want er is een nieuw rapport uit van Oxfam Novib. En dat gaat ze allemaal bespreken met een deskundige. Natuurlijk, zoals jullie gewend zijn van Vroeg. Een hele mooie dag en tot volgende week weer.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich ook aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in ons land zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kaderingkeer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het een bewoner van de opvang is, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale award ging naar de Utrechtse producer Rosalila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, later wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: De grootste 100 bedrijven van Europa, waaronder Ahold en ING, vergroten door hun bedrijfsvoering ongelijkheid. Dat is de conclusie van het nieuwe rapport van Oxfam Novib dat vandaag verschijnt.
3: Vroeg. Anna Pleizier.
2: Ja, goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 9 juni. De grootste bedrijven in Europa dragen bij aan ongelijkheid. Maar wat betekent dat? Ja, al jaren lijkt de economische ongelijkheid in de samenleving toe te nemen. En volgens Oxfam Novib spelen grote bedrijven daarin een significante rol. Wie profiteert van de winsten die elk jaar gemaakt worden? En wie profiteert daar vooral niet van? En wat zou er moeten veranderen om dit te verbeteren? Het nieuwe Oxfam Novib-rapport People, Power, Profit and Planet... How Europe's Largest Company are Fueling Global Inequality... brengt deze onderwerp in kaart. Nou, een hele mond vol. En dat rapport presenteert Oxfam Novib vandaag bij ons voor het eerst in Vroeg. Ik ga erover praten met Bram Johan Knecht, expert economische gelijkheid bij Oxfam Novib. Goedemorgen, Bram.
4: Goedemorgen, Anna. Hallo.
2: Wat fijn dat je er zo vroeg bij bent. Zo, een hele mond vol, dat rapport. Is het de eerste keer dat jullie een rapport maken over de 100 grootste bedrijven van Europa? Dat begreep ik, maar waarom heb je dat gedaan?
4: Dat klopt inderdaad. Het is de eerste keer dat we dit rapport in Europa zo uitbrengen. En de reden dat we dat gedaan hebben is dat we eigenlijk wilden kijken... er komen soms wel rapporten van specifieke sectoren... dus van banken of van supermarkten... van hoe doen die het nou eigenlijk wanneer het gaat om ongelijkheid. Maar wat we eigenlijk nog misten was een soort overzicht van... ja, hoe gaat het nou met die top 100? Dus wanneer het... maakt niet uit welke sector het is, maar echt kijken naar hoe groot ze zijn. En vervolgens, hoe dragen zij bij aan het vergroten van de ongelijkheid? Dus we vonden het belangrijk om eens een keer uit te zoomen. Niet één sector te pakken, maar echt breed te kijken naar hoe staat het er nou eigenlijk voor in Europa.
2: Ja, en was er nou een aanleiding dat jullie zeiden dat moet er nu komen? Of wat was de reden dat Oxfam Novib dacht, dit gaan we even onderzoeken?
4: Nou, het is best wel een klus om dat onderzoek zo uit te voeren. Dus we zijn er best een tijdje hebben we er aan gewerkt. De aanleiding om dat te doen was met name de conclusie... dat we ook in Europa zien dat de ongelijkheid toeneemt. Dat er een steeds kleinere groep is aan de top, zeg maar... die heel veel verdient, heel veel geld krijgt... heel veel vermogen in bezit heeft. En ook een groot deel aan de onderkant van de Europese samenleving... die daar niet van profiteert. Dus die moeite heeft om rond te komen... veel ongelijkheid. Dus vandaar dat we vonden van ja, laten we dit eens echt goed gaan uitspitten om te zien van hoe staat het er nou eigenlijk voor.
2: Ja, en zonder te veel weg te geven, want we gaan hier natuurlijk nog over praten tot 6 uur vandaag. Wat viel jou het meest op in het rapport?
4: Nou, wat mij in het rapport het meeste opviel is dat eigenlijk op die 4 verschillende onderdelen, en daar kunnen we straks nog wat meer naar kijken, maar zowel wanneer het gaat over het verschil tussen hoeveel de CEO nou verdient ten opzichte van de gemiddelde werknemer, hoe het zit met transparantie over hoe ze met hun belastingen omgaan, eigenlijk over al die onderwerpen waar we naar hebben gekeken, ja, is het gemiddelde gewoon best wel onvoldoende eigenlijk ook. Dus dat er echt nog wel werk aan de winkel is voor deze 100 bedrijven om een positieve bijdrage te leveren. Dus in die zin, ja, toch wel schrikbarend dat het er eigenlijk best wel slecht voor staat bij deze bedrijven.
2: Ja, jullie hebben de 4 P's onderzocht: people, power, profits en planet. Oftewel de mensen, de macht, de winst en de planeet, ofwel duurzaamheid. We gaan daar uitgebreid over doorpraten tot 6 uur. Zit je thuis te luisteren en denk je, ik heb wel een vraag? Nou, dat treft, want die kan je stellen in de gratis NPO Luister-app. We gaan eerst even luisteren naar muziek en dan geven jullie ook even de mogelijkheid om na te denken over een vraag. Stuur ze dus vooral in en misschien komt jouw vraag straks wel langs. En die ga ik dan stellen aan Bram Johan Knecht, expert economische gelijkheid bij Oxfam Novib.

0: De zon komt op van Wende, hoorde je.
1: Vroeg. Anna Pleizier.
2: Ja, welkom terug bij Vroeg. We bespreken een nieuw rapport dat vandaag gepresenteerd wordt van Oxfam Novib, waarin de ongelijkheid wordt onderzocht en ook voor hoe de grootste bedrijven in Europa daaraan bijdragen. Bram, fijn dat je erbij bent zo vroeg in deze ochtend. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen we hierover hadden in de voorbereiding, zeiden we, de ongelijkheid, die bedrijven die dragen daaraan bij. Toen dacht ik wel even, maar hoe zit dat? Wat bedoelen jullie daarmee? Zou je dat kunnen uitleggen?
3: Ja, zeker. Ik kan een poging doen. En laat ik ook vooropstellen dat we ook hebben ook bij Oxfam vinden en dat bedrijven ook gewoon een hele belangrijke rol spelen in de samenleving. Dus dat het niet zo is dat we alleen maar bedrijven bashen en zeggen van nou, ze doen het niet goed of zo. Ze zijn natuurlijk de motor van de economie. En daarmee ook hartstikke belangrijk.
2: Precies, maar het doel van het rapport is niet om bedrijven weg te jagen uit Nederland of Europa.
3: Zeker niet. Nee, zeker niet. Maar het doel is wel om eens onder de motorkap te kijken van die bedrijven en te zien van maar hoe ziet het er nou eigenlijk echt uit wat ze ook doen met hun bedrijfsactiviteiten en wat voor impact dat heeft op de ongelijkheid. En die ongelijkheid, dat is inderdaad een breed begrip, maar in dit geval hebben we dat vertaald naar echt een aantal hele concrete punten waarop we die bedrijven hebben gemeten en geanalyseerd. En dat gaat bijvoorbeeld over hoeveel van hun winsten keren zij uit aan aandeelhouders? Want dat is natuurlijk wat bedrijven doen. Ze maken winsten. En wat doen ze met dat geld? Een van de dingen wat we hebben gezien is dat ze heel veel geld eigenlijk uitkeren aan de aandeelhouders. Mm-hmm. Dus wat we hebben gezien is dat gemiddeld 70% van de winst die 100 bedrijven gemaakt hebben, wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. En dat betekent dat heel veel van de winsten dus niet worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld eerlijke lonen voor mensen die in die bedrijven werken of die in de toeleveringsketens van die bedrijven werken. Dus dit zijn natuurlijk multinationals die over heel de wereld actief zijn. Die, denk aan een supermarkt die producten in de schappen hebben liggen die uit tal van landen over de wereld komen. En daar zijn vaak arbeidsomstandigheden die niet altijd in lijn liggen met wat je zou verwachten van die producten. Dus dan kan je denken aan hele lange werktijden. Geen leefbaar loon voor mensen. Soms zelfs kinderarbeid. Dat is één component van we hebben gekeken van hoeveel investeren zij eigenlijk om dat soort problemen aan te pakken. Maar we hebben ook gewoon gekeken naar hoe zit het met de groene transitie. Dus zijn deze bedrijven bezig om die slag te maken om ook toekomstbestendig te zijn en te voorkomen dat de klimaatcrisis ook impact gaat hebben of het vergroten van die klimaatcrisis. Ja, en ook daar zien we dat ze daar toch weinig eigenlijk echt in investeren. Ja, en de consequentie daarvan is dat de impact van bijvoorbeeld die klimaatverandering vooral bij mensen terechtkomt die daar het minste aan hebben bijgedragen. Dus mensen die niet veel kunnen uitstoten omdat ze geen geld hebben. En daarmee zie je dat die bedrijven eigenlijk toch ook die ongelijkheid dus op verschillende vlakken versterken. En dat vinden wij wel problematisch.
2: Ja, laten we stilstaan bij die vier pilaren of die vier onderwerpen die Oxfam Novib onderzocht heeft. De eerste of de een van de pilaren is people, mensen. Daar zijn jullie ingedoken. Wat kwam daaruit als het gaat om ongelijkheid?
3: Ja, dus wat we inderdaad bij people hebben gezien bij mensen is dat we onder andere hebben gekeken naar wat is eigenlijk de verhouding tussen wat iemand, een gemiddelde werknemer van die bedrijven verdient en wat de CEO van zo'n bedrijf verdient. En wat we daar hebben gezien is dat de CEO gemiddeld 78 keer meer dan de gemiddelde werknemer verdient.
2: Dat is
3: wel echt. Fors, inderdaad. En Carrefour die springt er enorm uit. Franse supermarktbedrijf. De CEO daar die verdient 361 keer meer dan de gemiddelde werknemer. Dus dat is bijvoorbeeld iemand die in de supermarkt werkt. Ja, dat zijn wel echt bizar hoge bedragen en bizar grote verschillen.
2: Ja, wat moet je ook met dat geld op een gegeven moment? Vraag
3: ja, dat ook. Op. Ja, precies. Ja. Ja, dat is echt. Want ja, als je miljardair bent, bijvoorbeeld, dan gaat om zulke grote bedragen. Ja. En dat is misschien ook nog interessant, waar we het misschien nog iets verder over kunnen hebben. Van die winsten die zij dus maken, die bedrijven, die worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Nou, vaak zijn dat hele vermogende, rijke individuen. Mm-hmm. En ja, met zoveel geld krijg je ook heel veel invloed eigenlijk en macht, economische macht, maar ook macht die je kunt doorvertalen naar politieke macht. En dat is ook een van de dingen die we ook met dit rapport, maar ook een rapport wat we in januari hebben uitgebracht, eigenlijk aan de kaak stellen. Dat als je zoveel geld hebt, dan is het eigenlijk ook bijna een gevaar voor de democratie.
2: Ja.
3: Omdat je gewoon zoveel kunt doen met zoveel geld.
2: Maar laten we even teruggaan ook naar de mensen nog heel even. Want je had het over dat die CEO's dus gemiddeld 78 keer meer verdienen dan de gemiddelde werknemers. En er zitten dus ook nog uitschieters bij. Nu vraag ik me af. Ik ben natuurlijk opgegroeid in dit systeem, in het kapitalistische systeem, waarbij ik ook denk, ja, maar goed, je hebt als baas ook veel verantwoordelijkheid. Het is ook op zich best wel een heftige baan om baas te zijn van zo'n groot bedrijf. Je moet hele grote besluiten nemen. Dat is misschien wat anders dan als je vakkenvuller bij de Carrefour bent. Is het nou bij die grote bedrijven nou zoveel erger dan, zeg dat je bijvoorbeeld in het onderwijs werkt of in de zorg? Zeg maar, is dat contrast ook veel groter bij dit soort bedrijven?
3: Ja, dat contrast is echt enorm. En kijk, het is ook geen probleem dat er verschil is. Want bij grote verantwoordelijkheden mag er ook een grotere beloning zijn. Maar 361 keer meer verdienen, dat is echt exorbitant veel. Wat wij zelf zeggen is van iets van tussen de 20 keer meer verdienen dan de gemiddelde werknemer. Dat is bijvoorbeeld, zou een mooi verschil kunnen zijn. Als je kijkt naar publieke sectoren, dan is dat gat gewoon veel kleiner. Dus als je dan de top van een onderwijsinstelling hebt, dan verdien je echt niet 361 keer meer dan een leraar. Dus dat er verschil is niet een probleem. Maar dat het verschil zo exorbitant groot is, dat is wel een probleem. En het is ook nog eens zo dat die CEO's hun salaris en bonussen verdienen op basis van afspraken die ze maken op aandeelhoudersvergaderingen. Die gaan over hoeveel winst maakt het bedrijf bijvoorbeeld. En daarmee worden die CEO's, die topbestuurders, ook heel erg gedwongen om vooral zoveel mogelijk winst te maken op de korte termijn. Omdat ook hun eigen inkomsten daaraan worden gekoppeld. Ja, en wanneer bedrijven vooral op de korte termijn gericht zijn om zoveel mogelijk geld te verdienen, dan heeft dat ook een impact op de lange termijn. Omdat je daarmee die lange termijn eigenlijk niet in oogenschouw neemt. Ja. En dat is wederom een risico voor het vergroten van de ongelijkheid. Omdat je dan dus gaat zien dat bedrijven ook negatieve impacten maken op de samenleving. Doordat ze bijvoorbeeld niet investeren in het vergroenen van de toeleveringsketens, of het verduurzamen of het verbeteren van toeleveringsketens, want dat kost op de korte termijn geld. En dat willen ze dan liever gebruiken om de aandeelhouders te spekken.
2: Ja, dus die winst vloeit op geen enkele manier terug, als we het weer voor de people, de mensen hebben, terug naar de medewerkers, de mensen die er werken.
3: Nee, te weinig inderdaad. Dus wat we inderdaad zeggen is, er moeten meer geïnvesteerd worden in het verkleinen van dat gat. En eigenlijk gewoon eerlijkere lonen voor de mensen aan de onderkant. En dat zien we ook gewoon in het nieuws terugkomen. Hè, dat in Europa dat er ook gewoon een groot deel van de samenleving is die moeite heeft om rond te komen. Werkende armen heb je natuurlijk ook. Dus het gaat inderdaad zeker om het verkleinen van dat gat in loon wat we zien. Maar het gaat ook over het investeren in bijvoorbeeld dus het tegengaan. Dus dat is eigenlijk die planet-pilaar in het tegengaan van die klimaatverandering. We zien nu dat ze 32 keer meer uitkeren aan aandeelhouders dan dat die bedrijven investeren in hun eigen groene transitie. Dus ook daar zie je weer dat met name die winsten uitkeren aan de aandeelhouders belangrijker zijn dan echt het verduurzamen van hun eigen bedrijven. Overigens gaat die planet of die people kant gaat bijvoorbeeld ook over hoe zit het met man-vrouw verhouding.
2: Ja, want daar zien we dat is ook niet heel jovel, toch?
3: Nee, helaas niet inderdaad. We zien dat bij deze 100 bedrijven slechts 10% van de CEO's een vrouw is. Dus 1 op de 10 is vrouw en 9 van de 10 van deze bedrijven zijn mannen. En we zien ook dat tussen die CEO's ook weer een groot verschil is. Dus mannelijke CEO's verdienen bijna 23% meer dan vrouwelijke CEO's gemiddeld. Dus ook daar zie je dat wanneer het over gendergelijkheid gaat. Dat die 100 bedrijven ook niet volledig zeg maar in lijn zijn met wat je denk ik zou moeten verwachten van dit soort toonaangevende bedrijven in Europa.
2: Ja, dus die vrouwelijke CEO's verdienen dus minder. Maar is dat dan dus ook omdat zij toch een rechtvaardiger beleid voeren? Of is dat dan weer niet de oorzaak daarvan?
3: Nou, ik denk dat het is moeilijk om echt aan te tonen van waar komt dat verschil vandaan. Wij hebben dat nu gevonden dat er verschil er is. Er kunnen heel veel oorzaken voor zijn. Maar dat er een loonkloof is tussen mannen en vrouwen, dat zien we eigenlijk in heel veel organisaties en bedrijven. Dat kan ook te maken hebben met dat het systeem zo is ingericht dat mannen meer salaris uit onderhandelen of daar harder in zitten. Dat is in dit rapport niet onderzocht. We hebben alleen gezien dat er dat gat is.
2: Die constatering inderdaad. Nou, dat was de P van people. Je noemde ook al een paar keer de winst. Profit, de volgende P waar ik het ook over wil hebben. Je zei al even dat er heel veel verdiend wordt. En dat er 70% wordt zo gemiddeld van de winst wordt uitbetaald aan aandeelhouders via dividend. Ja. En inkoop van eigen aandelen. Ja, ik denk dan toch, het klinkt inderdaad als heel veel. Maar waarom is dat erg? Want je zou kunnen zeggen, zij maken gewoon winst, zo'n bedrijf. Zij mogen toch zelf bepalen wat ze met die winst doen?
3: Zeker, nee, absoluut. Dus het is aan bedrijven zelf om te bepalen wat zij met hun winst doen. Kijk, waarom het erg is, is misschien belangrijk om even iets uit te zoomen en te kijken van wat is de rol van bedrijven in het economisch systeem? En je ziet dat economisch systeem dus heel erg is ingericht, met name bij deze grote topbedrijven in Europa, om zoveel mogelijk winst te maken, zodat die aandeelhouders zeg maar dividend kunnen ontvangen. En wat wij eigenlijk stellen is van dat is problematisch, omdat je daarmee dus die belangen eigenlijk van een kleine groep aandeelhouders centraal gaat stellen en eigenlijk de belangen van de grote meerderheid niet. En bedrijven zijn natuurlijk ook voor hun aandeelhouders, maar wat wij stellen is ze hebben ook een maatschappelijke rol. Ze hebben ook een rol om ervoor te zorgen dat ongelijkheid wordt verminderd, dat ze niet bijdragen aan klimaatverandering, dat we over 100 jaar ook nog steeds een florerende samenleving hebben. En op dit moment zien we dat door die ontzettend nauwe focus op het uitkeren van die winsten aan aandeelhouders, dat soort onderdelen eigenlijk een beetje op de achtergrond raken en ondergesneeuwd worden. En daar zijn we uiteindelijk allemaal de dupe van. Dus kijk, een individueel bedrijf in dit systeem, zo'n CEO wordt ook heel erg gedwongen door aandeelhouders om zoveel mogelijk winst te maken op de korte termijn, om dat uit te kunnen keren. Maar wanneer je iets meer uitzoomt en kritisch naar dat patroon kijkt, dan kun je jezelf afvragen of dat nou eigenlijk goed is voor ons als samenleving. En wat wij als Oxfam stellen is dat je eigenlijk die rol van bedrijven breder zou moeten trekken. En dat je niet alleen die kleine groep aandeelhouders moet gaan dienen, maar ook de mensen in jouw bedrijf. Dus zorgen dat medewerkers, dat er niet een loongat van 361 keer zoveel is tussen de CEO en de gemiddelde werknemer. Ja. Dat die toeleveringsketens opgeschoond worden. Dat je zorgt dat je ook klaar bent voor de toekomst, waardoor je misschien wat investeringen moet doen die dit jaar zorgen dat je minder winst maakt, maar over 10 jaar zorgen dat je er gewoon nog steeds bent, bestaansrecht hebt en waarde toevoegt. En dat tweede deel van die lange termijnvisie, dat ontbreekt dan eigenlijk ook in dit soort afwegingen. Dus vandaar dat wij wel degelijk zeggen van, het is aan bedrijven zelf om dat te bepalen, maar als je naar het systeem wat daar achter zit kijkt, dan zou je dat eigenlijk moeten willen veranderen. Omdat dat uiteindelijk een afweging is tussen een kleine groep aandeelhouders tevreden houden of een bijdrage leveren aan een Europese samenleving die floreert en waar we gewoon nog van kunnen genieten met elkaar, ook als straks we een x-aantal jaar verder zijn.
2: Ja, en is het nou een probleem van alle tijden en plaatsen, of zeg je dit is de laatste jaren dus heel erg verergerd?
3: Ja, wat we zien is dat dit wel echt is verergerd in de zin van dat de macht en ook het vermogen van die kleine groep aandeelhouders echt enorm is toegenomen. Dus we zien dat er nog nooit zoveel miljardairs zijn geweest in de wereld. En dat die groep mensen ook echt exponentieel meer vermogen heeft. Dus dat nou, in Nederland in de afgelopen 5 jaar... is het vermogen van de rijkste Nederlanders is verdrievoudigd. Dus die groep is nog steeds even groot, maar heeft gewoon veel meer geld in bezit. En dat komt ook voort uit die drang om, zeg maar, want ja, extreem vermogende mensen hebben vaak bedrijven of hebben aandelen in bedrijven. En daarmee ja, krijg je eigenlijk die spiraal waarin ze ja, steeds meer gaan inzetten op het vergroten van die winsten om hun eigen vermogen weer te laten groeien.
2: Ja, ja.
3: Dus we zien wel degelijk dat, en dat zei ik ook even aan het beginnen, dat de top van de vermogensverdeling in Europa, ja, die hebben gewoon een heel groot deel van het vermogen in Europa in handen. En de onderste 30% heeft vaak schulden of een negatief vermogen. Dus de vermogenskloof eigenlijk wordt ook steeds groter in Europa. En dat is ook een van de redenen dat we hebben gezegd, laten we ook naar de rol van die bedrijven kijken. Omdat ja, dat vermogen komt vaak voort uit het uitkeren van winsten aan aandeelhouders.
2: Ja, we hebben nu de people gehad, profit. Een andere P was planet, oftewel duurzaamheid of planeet of klimaat, of hoe je het wil noemen. Waarom mocht die P ook niet ontbreken in het rijtje?
3: Ja, omdat we het wel heel belangrijk vonden om ook te kijken naar wat is nou de rol van deze bedrijven in klimaatverandering. En ook met name het tegengaan daarvan. Ook omdat wat ik zei van klimaatverandering is ook een onderdeel van ongelijkheid. Omdat de mensen die er het minste aan hebben bijgedragen daar vaak de meeste negatieve gevolgen van ondervinden. Denk aan als de zeespiegel stijgt, dan hebben vooral mensen in Bangladesh of kleine eilandstaten, die hebben daar de meeste last van, omdat hun land gewoon onder dreigt te lopen. Zij hebben vaak het minste CO2 uitgestoten als je kijkt, zeg maar, naar de verhouding tussen bijvoorbeeld Europeanen en mensen uit Bangladesh. Dus vandaar dat we wel ook zeiden van, nou ja, en dat geldt ook in het zuiden van Europa met hitte en dergelijke. Hè. Ik bedoel, ook in Europa zien we die effecten al gebeuren.
2: Ja, ja.
3: Dus daarom vonden we het belangrijk om in, zeg maar, het kader van ongelijkheid ook te kijken naar hoe staat het met klimaatverandering. Daar hadden we ook inderdaad een aantal dingen gevonden. Dus ik zei het al even over dat die bedrijven dus minder investeren in die groene transitie dan het uitkeren van winsten. Dat ze daar dus vooral naar kijken. Maar wat we ook hebben gezien is dat 26% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt van deze 100 grootste bedrijven.
2: Oh ja, ja.
3: Dus meer dan een kwart van alle CO2-uitstoot komt van die 100 bedrijven. Ze hebben ook gewoon een enorme footprint.
2: Ja, en ze kunnen dus ook als ze iets veranderen in hun planet beleid, om het even zo te zeggen, kunnen ze ook echt grote invloed uitoefenen. Meer dan één persoon kan doen.
3: Precies, dus want dat is. We hebben het over bedrijven als Shell, Rio Tinto, Airbus.
2: Ja.
3: Dat zijn ook bedrijven die natuurlijk enorm veel CO2 uitstoten. Dus dat zijn ook een beetje, daar kun je aan denken van welke 100 bedrijven zijn het dan? Nou, dat zijn dit soort toch ook grote CO2-uitstotende bedrijven.
2: Dus die kunnen daarin ook veel betekenen. Kijk, ik snap dat Oxfam Novib, het verbaast mij niet dat jullie hier onderzoek naar doen, dat jullie dit belangrijk vinden. Maar staat bedrijven hier ook voor open? Of denken ze van, ja, heel leuk, bedankt voor jullie rapport, maar ja, we gaan gewoon lekker door met wat we doen? Of heb je het idee dat het gesprek wel op gang komt?
3: Nou, wat we wel zien is, we hebben data vergeleken uit 2022 en 2024. En wat we wel zien is dat op basis van de 50, ongeveer 50 kenmerken, waar we dus die bedrijven in die vier pilaren op hebben geanalyseerd, dat er wel degelijk vooruitgang is. Dus dat er op bepaalde categorieën wel degelijk meer wordt gedaan door Europese bedrijven. Dus in die zin, zeg maar, is het niet zo dat ze helemaal niet veranderen of dat ze dat ook dat ze dat tegenhouden of zo. Tegelijkertijd, denk ik wel dat voor deze 100 grootste bedrijven in Europa meer nodig is dan zo'n rapport van ons of een discussie die we daarover voeren. Dat deze bedrijven niet uit zichzelf gaan veranderen.
2: Ja.
3: Omdat ze ook een beetje gevangen zitten in dat systeem van die aandeelhouderswinsten. En het heel moeilijk is om daar denk ik ook zomaar uit te gaan komen. En vandaar dat we ook heel duidelijk in het rapport de oproep naar met name de overheid doen. Dus in dit geval de Europese overheid, maar ook de Nederlandse overheid. Om te komen met wetgeving die deze bedrijven gaat helpen om die transitie wel te maken. Want er zijn bedrijven die het anders doen. Er zijn bedrijven die wel degelijk zeggen, wij vinden het belangrijk om naast winst te maken en dat uit te keren aan aandeelhouders ook een positieve bijdrage te leveren aan het verminderen van ongelijkheid. Maar die bedrijven worden ook een beetje geremd door de concurrenten die dat niet doen en die beloond worden door aandeelhouders.
2: Ja, want die zitten ook in een systeem waar ze in moeten werken. Dus,
3: precies.
2: Ja, we gaan in het tweede half uur wat dieper in, ook op die laatste P, op power. En ook dan, ik pak de P van politiek er dan ook even bij. Want
3: wat
2: je zegt, kijk, jullie kunnen dit heel belangrijk vinden als Oxfam Novib, maar uiteindelijk kunnen bedrijven die mogen het lekker zelf weten. En degene die de regels van het spel maken, dat is uiteindelijk de overheid, de politiek. Dus uiteindelijk moeten we ook daarnaar kijken. Want we kunnen zeggen, het is belangrijk dat bedrijven dit doen. Maar het moet niet. Ze mogen zelf weten hoe ze hun geld uitgeven. En dat is ook natuurlijk een meningenkwestie. Want jij vindt dat heel belangrijk, dat bedrijven ook kijken naar de planeet, naar gelijkheid. Maar dat mogen ze in principe lekker zelf weten. Dus als we echt wat willen veranderen, moeten we naar die laatste P kijken. Naar politiek, naar power. En ook naar de macht die dit soort bedrijven hebben. Daar gaan we in het tweede half uur dieper op in. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar een paar luisteraars vragen.
1: Vroege vragen.
2: Ja, voor de mensen die nu intunen, mijn gast van vandaag is Bram Jorenknecht, expert economische gelijkheid bij Oxfam Novib. En we hebben het over een nieuw rapport dat vandaag is gepresenteerd. En ik mag wel zeggen, bij ons is gepresenteerd, want jullie zitten, het embargo is af en jullie zitten bij ons. Dus dat vinden we hartstikke fijn om uit te leggen wat er in dat rapport staat. En dat gaat over de ongelijkheid waar grote bedrijven, de 100 grootste bedrijven van Europa, aan bijdragen en wat er misschien kan veranderen. Ik zie dat er een vraag binnen is gekomen van Taken, die zegt, hoeveel investeren de aandeelhouders in groen? Kortom, de bedrijven kunnen misschien wel een keuze maken hoe ze het doen, maar misschien dat aandeelhouders er ook nog iets over te zeggen hebben.
3: Ja, dat is een hele goede vraag van Taken. Dat hebben we in dit rapport niet onderzocht, hoeveel aandeelhouders in groen investeren. Maar als aandeelhouder heb je natuurlijk de keuze om te bepalen, ja, waar ga ik aandelen kopen? Waar ga ik mijn geld in beleggen en investeren? En er zijn wel degelijk ook groene bedrijven of groene fondsen waar je in kunt investeren. Maar ja, dat hebben we dus hier niet onderzocht. Bij deze bedrijven hebben we echt gekeken, wat is hun bedrijfsvoering? En dat is echt een besluit wat door de board, dus de CEO en de board of directors, daar wordt gemaakt. Als aandeelhouder heb je natuurlijk een keuze om te zeggen, ja, ik wil wel in een bedrijf investeren of niet. Maar dat is buiten dit onderzoek eigenlijk, zou ik zeggen.
2: Ja, precies. Lieselotte die zegt nog, een eigenlijk een beetje een voorschot op het tweede half uur, waar we het straks wel wat uitgebreider over gaan hebben. Maar Lieselotte vraagt, wie heeft eigenlijk meer invloed op die ongelijkheid? Zijn dat in die end de bedrijven zelf of de politiek?
3: Ja, dat is echt een supergoeie vraag. En wat wij eigenlijk hebben benoemd is de geld-machtspiraal, waarbij het een soort versterkend effect is tussen bedrijven en politiek. Dus ik hoop dat we daar straks nog iets meer over kunnen praten. Maar wat wij eigenlijk zeggen is, het versterkt elkaar. Dus het bedrijfsleven krijgt grip op de politiek door lobby, donaties aan politieke partijen, et cetera. En vervolgens gaat de politiek ook weer wetten en regels maken die vooral ten gunste komen van die bedrijven. Dus op die manier versterkt het eigenlijk elkaar. En is het niet dat de een, denk ik, meer invloed heeft dan de ander, maar dat het elkaar versterkt in een bepaalde richting.
2: Ja, het is een samenspel. Waarbij de wil ook van de bedrijven nodig is, maar ook wat we net al zeiden, die spelregels die toch de overheid maakt, ofwel Europees ofwel landelijk, dat die ook een rol spelen.
3: Precies.
2: Dus daar gaan we over doorpraten. Zit je te luisteren en heb je een vraag aan het einde van de uitzending, is er weer een vragenblokje. Dus stuur die vooral in en misschien komt jouw vraag dan straks wel langs.
1: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
2: We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik verder met mijn gast van vandaag, Bram Johanknecht, expert economische gelijkheid bij Oxfam Novib. Dan praten we verder dus over dat rapport, over de toegenomen ongelijkheid en de rol van bedrijven daarin. En dan gaan we specifiek in op de laatste P, namelijk power. Waar ligt de macht? Welke macht hebben bedrijven? Welke macht heeft de politiek? Dus blijf dan vooral ook luisteren. Maar eerst gaan we naar muziek. Een toepasselijk nummer is Money is the Root of All Evil van Chef Special.

0: Ja, welkom terug bij Vroeg van dinsdag 9 juni. De 100 grootste bedrijven in Europa dragen bij aan toenemende ongelijkheid. Dat staat in het vandaag verschenen rapport van Oxfam Novib. Voor hun onderzoek legden ze de bedrijfsvoering van deze 100 grootste bedrijven langs de 4 P's: People, Profit, Planet en Power. Ja, 3 van die 4 P's hebben we net doorgenomen. Maar hoe zit het met de laatste en misschien wel de belangrijkste P, namelijk de P van Power? Daarover praat ik verder met mijn gast van vandaag, Bram Johan Knecht, expert economische ongelijkheid bij Oxfam Novib. Zit je nou te luisteren en heb je een vraag? Stel hem dan vooral via de gratis NPO Luister-app.
1: Vroeg. Anna Pleizier.
0: Ja, Bram, we hebben de grootste, nou ja, misschien wel het grootste onderwerp van die 4 P's die hebben we voor het laatst bewaard, namelijk de P van Power. Kan je kort uitleggen waar die precies voor staat? Wat jullie precies hebben onderzocht bij de P van Power, aangezien Power macht nogal een breed begrip is. Waar hebben jullie specifiek naar gekeken?
2: Ja, nee, heel goed. Dus voor dit onderzoek hebben we dat echt toegespitst op zeg maar power op de politiek. Dus political power zou je kunnen zeggen. En daarbij hebben we gekeken van ja, zijn deze 100 bedrijven nou transparant over de politieke uitgaven die ze doen? Zoals bijvoorbeeld donaties aan politieke partijen. Maar ook zeker over hun lobbyactiviteiten. Dus zijn ze in hun jaarverslagen en andere rapporten en publicaties eigenlijk transparant over, nou ja, hoeveel geld investeren ze in hun lobby om de politiek te beïnvloeden, om wet en regelgeving.
0: Sorry dat ik je onderbreek. Waarom is dat belangrijk dat die transparantie er is? Of zo'n lobbyregister? Of ja, wat maakt dat uit voor ons en voor ongelijkheid?
2: Nou ja, omdat het de politiek er natuurlijk is voor het algemeen belang. En het belangrijk is om te weten van hoe komen besluiten eigenlijk tot stand. En dat je ook moet kunnen zien van wie hebben zich daarmee bemoeid. Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor NGO's als wij, maar ook over individuen. Je wil kunnen weten hoe is dat besluitvormingsproces geweest. Nou, in ons rapport komt naar voren dat slechts 18% van die bedrijven transparant is over die politieke uitgaven. Dus dat is echt, nou ja, heel erg weinig. Maar het is belangrijk om dat te doen, omdat we daarmee grip krijgen op het politieke proces. En ook omdat we zien dat er de afgelopen 2 jaar in Europa echt een afbraak heeft plaatsgevonden van wet en regelgeving die gaat over duurzaamheid van grote bedrijven. Dus dat wij ook benieuwd waren om te zien van, goh, zijn bedrijven eigenlijk transparant over of ze daarop hebben gewerkt, of ze daaraan hebben bijgedragen of niet. Jammer genoeg kwam uit dit rapport, komt naar voren, dat bedrijven daar niet heel open over zijn. Dat ze dat liever niet melden aan de buitenwereld.
0: Ja, en kan je concreet maken wat dan de gevolgen zijn? Of in die zin, je zegt van 18% is transparant over. Het gaat dan dus over donaties voor politieke partijen, als ik het goed begrijp.
2: Ja, dus er zijn misschien twee onderscheiden. Dus één is inderdaad van donaties aan politieke partijen. Ook in Nederland mag dat gewoon. Dat kunnen bedrijven doen, maar ook individuen. Dus je kan zelf ook je salaris aan een politieke partij geven als je denkt van ik wil ze een handje helpen. Het tweede gaat over de lobby eigenlijk. En dat betekent van, nou, op het moment dat er in de politiek wetten worden gemaakt of regels worden afgesproken, ja, dan kun je je daar natuurlijk mee gaan bemoeien door als organisatie, als bedrijf, jouw standpunt te verkondigen en te kijken of je die regels een beetje kan beïnvloeden, zodat ze, nou ja, beter voor jou als bedrijf of organisatie uitpakken. Ja, en dat is echt die tweede poot, ja, waarbij dus overigens deze 100 bedrijven over allebei die poten niet bijzonder transparant zijn.
0: Ja.
2: Maar waar wij ook van zeggen van, één is, er moet meer duidelijkheid komen over die giften aan politieke partijen. Want dat is toch best wel zorgwekkend. We hebben
0: maar
2: dat
0: zeggen
2: ook,
0: ze dan ook, we geven jullie geld, ik noem maar wat, zeggen ze bijvoorbeeld, CDA, we geven jullie geld en dan moeten jullie je beleid aanpassen of deze wet door de Kamer krijgen? Of hebben we het dan echt over zoiets?
2: Nou, dat zul je natuurlijk nooit in een jaarverslag van een bedrijf lezen. En dat is ook het lastige hiervan, dat het Dat het soms moeilijk hard te maken is van die invloed die ze dan uitoefenen. Waar vertaalt zich dat precies in? Maar wat je wel kunt zien is dat er overigens wel een aantal voorbeelden zijn geweest. Inderdaad, het CDA, Follow the Money, heeft dat onderzocht. In 2021 geloof ik. Waarbij ze echt donaties hebben ontvangen om ook aanpassingen in het verkiezingsprogramma te maken. Die goed uitpakten voor midden- en kleinbedrijven. Dus daar zijn een paar sporadische voorbeelden waarin je echt wel ziet van één op één is er iets met die donatie, is er ook iets voor teruggevraagd. Vaker is het zo dat er een donatie wordt gegeven en dat er of via een netwerkbijeenkomst of via een andere kant een verzoek wordt gedaan. En om dan dat direct te relateren aan het geld dat is gegeven is lastig. Ja. Wat wij stellen is, precies dat is eigenlijk het probleem. De verwevenheid tussen met name het bedrijfsleven, rijke individuen en de politiek wordt steeds groter, steeds nauwer. En het is steeds lastiger om daar grip op te krijgen. Ja. En vandaar dat die transparantie zo belangrijk is. Omdat je, als het in ieder geval zichtbaar is, daar iets van kunt vinden. En op dit moment is dat lastig, waardoor je eigenlijk geen grip krijgt op dit fenomeen.
0: Ja, en ook niet weet of je daarvan kan betichten dus. Want je weet niet hoe het is gelopen. Want ik kan me ook voorstellen, kijk, lobby heeft al snel een negatieve nasmaak of bijsmaak. Terwijl, als we het hebben over lobby voor het onderwijs, om maar even iets te noemen, die is ook groot. Of lobby van FNV, van de vakbonden. Dat vinden we dan wat minder. Dat voelt misschien wat minder vies. Maar goed, dat is ook lobby. Je zou ook kunnen zeggen, stel FNV zegt tegen, ik noem maar wat, de partij van, jullie hebben dit in het verkiezingsprogramma staan, maar eigenlijk is dat helemaal niet voordelig voor bijvoorbeeld werknemers, of hebben jullie hier aan gedacht? Ja, dan is dat natuurlijk ook een vorm van lobby. Waarbij je ook kan zeggen, misschien heeft zo'n bedrijf het CDA wel gewezen op iets waarvan het CDA denkt, dat is eigenlijk best wel een goed punt. Maar je kan
2: absoluut. Ja. Dus lobbyen aan zich is helemaal niet slecht. Sterker nog, dat stellen wij ook bij Oxfam. Het is ook belangrijk dat als er besluiten worden gemaakt in de politiek en door de overheid, dat daar verschillende stemmen worden gehoord. Zodat je ook daadwerkelijk de juiste besluiten kunt nemen.
0: Ja, weet wat voor impact zo'n besluit heeft op een bedrijf.
2: Bijvoorbeeld. Dus op zich zeg maar is het niet erg dat er gelobbyd wordt. Het verschil zit hem er wel in. Is het een lobby voor een algemeen belang of is het een lobby voor een specifiek bedrijfsbelang? Los daarvan zeggen wij overigens, er moet gewoon transparantie komen. Dus waar wij ook voor pleiten is een lobbyregister. En het kabinet in Nederland heeft ook aangekondigd dat ze daar nu mee gaan komen. Want gek genoeg is dat er helemaal niet in Nederland. Maar een lobbyregister is eigenlijk een manier waarop je, als er een wet wordt gemaakt of besluiten worden genomen, ook inzichtelijk maakt van wie is er eigenlijk gesproken over dit onderwerp en wat is daar ongeveer in grote lijnen dan ter sprake gekomen. Dat geldt dan voor de vakbond, voor Oxfam Novib, maar ook voor een bedrijf. Mm-hmm. Creëer gewoon die transparantie. Wees daar open en eerlijk over. Tweede is, wat we zien is dat de macht en invloed van bedrijven en dus die extreem vermogende mensen, vaak aandeelhouders van bedrijven, die is zo toegenomen dat daar wel disbalans is. Dus er is nu zoveel mogelijkheid eigenlijk om invloed uit te oefenen op die politieke agenda. Waardoor we ook een ontwikkeling zien dat bepaalde belangrijke afspraken of wetten weer worden afgezwakt. Die gaan over het verduurzamen van bedrijven en die gaan over het verduurzamen van de waarde en toelevering.

0: kans is. Dus er is nu zoveel mogelijkheid eigenlijk om invloed uit te oefenen op die politieke agenda. Ja, waardoor we ook een ontwikkeling zien dat bepaalde belangrijke afspraken of wetten weer worden afgezwakt. Die gaan over het verduurzamen van bedrijven. En die gaan over het verduurzamen van de waarde- en toeleveringsketens van die bedrijven. Of over de rapportage- en transparantieverplichtingen van die bedrijven. Dus ja, wat wij eigenlijk stellen is van, nou, en dat is die link tussen bedrijven en politiek. Bedrijven oefenen invloed uit op de politiek door donaties te doen, door dus die lobby te voeren. En vervolgens gaat die politiek wetten maken die ja toch ook weer in het voordeel zijn van die bedrijven, doordat er minder wetten zijn of wetten worden afgezwakt. En die bedrijven, ja, die zijn vaak weer eigendom van die superrijken, van die extreem vermogenden. Nou, en die winsten van die bedrijven worden weer uitgekeerd aan die extreem vermogenden, die daar rijker mee worden. Ja, en dat geld ook weer gebruiken om die politiek donaties te geven en op die manier invloed te kopen. En wat we in Nederland hebben gevonden is dat 20% van alle giften die vorig jaar gedaan zijn aan Nederlandse politieke partijen, dat was in het verkiezingsjaar 2025, dat 20% van die giften komt van 11 quote 500 leden.
1: Maar zeg je nou beticht je nou ook bepaalde partijen dan van corruptie? Dat je zegt van ze accepteren dat geld en wij als partij passen daarom ons verkiezingsprogramma of ons beleid aan?
0: Nee, want het is allemaal legaal. Dus het is sowieso geen corruptie. Want in Nederland mag je gewoon ook donaties doen. Dus het is zeker geen corruptie. En ook niet bepaalde partijen. Want we zien dat, dat ook tal van partijen giften ontvangen. Overigens is het wel zo dat het merendeel, 86% van die giften, ging naar centrumrechtse partijen. En we zien ook dat extreemrechtse partijen voor driekwart afhankelijk zijn van hun financiering van quote 500 leden. Dus dat is overigens een instant feitje wat we ontdekt hebben in dat rapport uit januari. Maar ja, het mag in Nederland. Dus het is gewoon legaal. Het is ook niet zo dat je één op één kunt zeggen van, nou, met die donatie is dit of dat voor elkaar gekregen. Wat wij wel stellen is, ja, je moet je kunnen afvragen of het goed is voor de democratie dat bedrijven giften aan politieke partijen kunnen doen. Want inherent is het zo dat daar iets voor terug moet staan.
1: En je ziet in Amerika bijvoorbeeld dat mensen die heel veel geld geven dus ook best wel invloed hebben op beleid. En uiteindelijk is de politiek, zijn de mensen in ons parlement of in het Europees parlement, dat zijn volksvertegenwoordigers. Dus die moeten er uiteindelijk zitten voor het volk, voor ons.
0: Precies.
1: Maar aan de andere kant, kijk, ik vraag me dan ook af, in heel veel andere landen heb je al een lobbyregister waarin dus transparant is hoe de lobby is gelopen. In Nederland hebben we dat niet. Een aantal jaar geleden heeft Pieter Omtzigt, die toen nog voor NSC in de Kamer zat, volgens mij was dat nog toen hij nog een eenpitter was, samen met Laurens Dassen van Volt, die hebben ook geprobeerd om een lobbyregister verplicht te maken in Nederland. Zoals in heel veel andere Europese landen dat verplicht is. Dat is niet gelukt. Waarom is dat in Nederland zo ingewikkeld, terwijl het in andere Europese landen wel gangbaar is?
0: Ja, goede vraag. En inderdaad, dat speelt al langer. En dat was ook een goed initiatief wat toen is genomen. Ja, waarom dat niet is gelukt is omdat er toen geen meerderheid voor was in de Tweede Kamer. Dus dat die voorstellen zijn weggestemd. Nu lijkt dat toch anders te zijn. In ieder geval met het minderheidskabinet is toch het voorstel op tafel gelegd om met zo'n register te komen. En dat is ook hoog tijd wat ons betreft. Maar wat we wel zien is dat een aantal politieke partijen dat toch hebben tegengehouden. En niet om politieke partijen nu helemaal uit te gaan lichten, maar de VVD bijvoorbeeld is toch een van de partijen die daar toch tegen heeft gestemd. En wat wij ook gezien hebben is, dat is misschien nog een ander interessant mechaniek, is veel volksvertegenwoordigers gaan na hun werk als volksvertegenwoordiger ook aan de slag als lobbyist voor het bedrijfsleven. Daar zit natuurlijk ook een soort wisselwerking, de draaideur noemen we dat. Dat je met je kennis en kunde van het politieke werk voor een specifiek bedrijf gaat werken om de politiek weer te beïnvloeden. Ja, en we zien ook dat van de partijen in de Tweede Kamer, de VVD, eigenlijk de hofleverancier van lobbyisten is voor het bedrijfsleven. waar het gaat om oud-Kamerleden. En dat geeft misschien ook aan het belang, hè, dat er die verwevenheid zit. En dat je daar vanuit sommige optiek niet te veel verandering in wil.

0: aanbrengen. Maar gelukkig lijkt dat dus nu wel anders te zijn. We moeten het gaan zien. Maar lijkt er een eerste stap te gezet met de komst van een lobbyregister in Nederland ook.
1: Ja, en als ik heel eerlijk ben, we zien dat bedrijven niet zo snel vanuit zichzelf. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, hè, wat je ook eerder in de uitzending noemde. Maar over het algemeen kunnen we denk ik wel concluderen dat bedrijven niet zo snel uit zichzelf zeggen, nou, we gaan heel veel geld investeren in duurzaamheid. Of we gaan het salaris van de CEO verlagen. En dat geld moet ook naar de medewerkers die gewoon in de winkel staan. Of lager, zeg maar, in de hiërarchie staan. Dus je hebt eigenlijk een overheid nodig die daar die spelregels verandert. Anderzijds, ja, zijn we ook vaak van mening in Nederland en Europa dat je ook niet wil dat de overheid, zeg maar, overal zijn vingerafdrukken op heeft. Dat lijkt me een lastige balans. Want aan de ene kant doen bedrijven het niet zelf. Aan de andere kant is het ook de vraag, ja, moet de overheid dan een handje vasthouden?
0: Ja, nee, zeker. En nou ja, zeker te midden van alle geopolitieke spanningen en alle crisissen waar we ons in bevinden. Ja, is het natuurlijk ook heel erg nu de tendens van we moeten bedrijven alle ruimte geven om de economie draaiend te houden. Nou, defensieuitgaven. Dus er speelt natuurlijk ook wel van alles. Maar goed, wij kijken wel met een kritische blik naar hoe het systeem nu werkt. En concluderen daar wel uit van ja, dit is ook niet de ideale manier waarop we als samenleving met elkaar moeten willen samenleven en de rol van deze 100 bedrijven moeten zien. Dat zou echt anders kunnen. En daar heb je inderdaad ook ja, een verandering van de spelregels voor nodig. Want in het huidige spel gaat zo'n bedrijf niet ineens 180 graden het beleid veranderen. Dan worden ze natuurlijk ook afgestraft. Dus vandaar dat we wel heel duidelijk zijn van nou ja, er ligt gewoon een rol bij de overheid om ervoor te zorgen dat het speelveld eerlijker wordt. Dat het ook als je als bedrijf dingen doet die wel een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie of aan medewerkers in de keten of in het bedrijf zelf. Ja, dat je daar niet voor wordt afgeschaft. En daarvoor zijn ja, duurzaamheidswetten nodig en regels die daarin in helpen. Dat betekent niet dat je alles met rode tape moet gaan afplakken en dat je voor de bedrijven alles moet bepalen. Het betekent dat je gewoon heldere basisvoorwaarden stelt als Europese politiek en als Nederlands politiek. Van nou, dit is het minimum wat wij verwachten. Bijvoorbeeld dat als er ja, kinderarbeid plaatsvindt in jouw toeleveringsketen, dat je als bedrijf daar iets aan gaat doen. Want wij als consumenten in Europa willen het liefst ook niet in kleding rondlopen die met kinderarbeid is gemaakt. Of hè, wanneer het gaat over ja, gendergelijkheid, nou ja, dat het niet zo is dat als je man of vrouw bent, dat je daarmee dan dus meer of minder verdient, maar dat je beoordeeld wordt op hoe goed je werk eigenlijk doet. Ik denk dat dat over het algemeen best wel basale uitgangspunten zijn. En ja, helaas dat we zien dat in plaats van dat eigenlijk de overheden daar aan bijdragen om dat te verbeteren, dat we juist zien dat daar weer een afzwakking plaatsvindt. Dus ja. Je noemde al even de Verenigde Staten met Trump, die natuurlijk klimaatverplichtingen en diversiteitsbeleid aan het slopen is. Maar ook in Europa er was een hele goede wet in de maak, de anti-wegkijkwet, om ervoor te zorgen dat bedrijven niet konden wegkijken als er kinderarbeid of ernstige klimaatschade plaatsvond in hun toeleveringsketens. Nou, die wet is wel aangenomen, maar is ook erg afgezwakt. Ja, wij zeggen als Oxfam daarover van ja, dat zijn juist eigenlijk de zaken die op de lange termijn ook de economie gaan helpen. Dus het is echt zonde dat we daar nu in, zeg maar, die geopolitieke dynamiek waar we in zitten, dat we dit uit het raam gooien.
1: En komt dat ook doordat, sorry dat ik je onderbreek, komt dat ook doordat het Europees Parlement ook rechtser is geworden?
0: Ja. Dus dat speelt mee. Dus dit komt overigens eerst uit de kook van de Europese Commissie. Dus de Green Deal was er. En eigenlijk heeft Ursula von der Leyen, haar nieuwe commissie, dus de bestuurders in Europa, zijn zelf gekomen met die wetten die we gemaakt hebben, die gaan we weer afzwakken. Maar wat we zien is dat het Europese parlement is inderdaad ook een stuk naar rechts opgeschoven, de verkiezingen 2 jaar geleden. En die hebben dat ook allemaal ook goedgekeurd of zelfs geprobeerd nog verder af te zwakken. Dus dat helpt absoluut
1: niet
0: mee.
1: Dat helpt zeker niet mee, nee. Voordat we naar de luisteraarsvraag gaan, nog één ding, één vraag eigenlijk. Jij werkt natuurlijk bij Oxfam Novib, dus jij staat, neem ik aan, achter wat er in jullie rapport staat die vandaag uitkomt. jij zou natuurlijk het liefst willen dat de overheid, maar ook dat bedrijven dat helemaal overnemen. Dat is natuurlijk een beetje een droom, een droomwereld ook, wat niet gaat gebeuren. Maar ja, je hoopt natuurlijk wel dat er misschien bepaalde aspecten meegenomen worden. Wat is er nou eentje waarvan je zegt, nou, als hè, uit het hele rapport bedrijven of overheden in elk geval dit aanpakken, dan ben ik eigenlijk al heel erg blij.
0: Ik denk twee dingen. Eén, heel concreet gaat denk ik over die transparantie, over die lobbyactiviteiten. Dus als er inderdaad echt gewoon meer duidelijkheid komt over, ja, hoe gaat dat nu? En ook een maximum komt of zelfs een verbod voor giften aan politieke partijen door bedrijven. Wat meer uitzoomend, vooral in Europa. Er is nu die wetgeving, die gaat nu in werking treden. Wat ik heel erg hoop is dat de aanbeveling uit ons rapport, dat die wet ook breder moet worden getrokken. Meer bedrijven daaronder moeten komen te vallen. En dat die wet iets strakker wordt getrokken. Dus dat er iets meer verplichtingen voor bedrijven inkomen. Ja, dat gaat veranderen. Want als de regels van het spel veranderen, dan gaan die bedrijven ook wel mee. Dus dat is toch wel echt, ik kijk toch wel met een heel scherp oog ook naar de politiek om dat verschil te maken.
1: Ja, dus voor de mensen die niet het hele rapport lezen, neem deze twee dingen in elk geval mee en probeer dat te verbeteren. Dan hebben we in elk geval, dan zijn we alweer een stapje verder gekomen. Ik zie dat er nog een aantal luisteraarsvragen binnenkomen, dus daar gaan we nog even snel naartoe.
2: Vroege vragen.
1: Ja, Bram, we noemden het net al even iets eerder in de uitzending, maar er zijn natuurlijk ook mensen die later intunen. Dus ik ga de vraag toch nog een keertje aan je voorstellen. Als Wendy zegt, ja, je hebt het heet over lobby en lobby dit, lobby dat, maar Oxfam, Extinction Rebellion, de Rode Lijn, et cetera, dat zijn toch ook lobbyorganisaties? Zou je nog kunnen uitleggen waarom je zo kritisch bent op dan de lobby van het bedrijfsleven?
0: Ja, dus helemaal eens. Ook die organisaties lobbyen. En er is ook op zich niks mis met lobbyen. Dat is ook een belangrijk onderdeel van het democratisch proces. Dat je laat horen hoe gaat iets landen in de praktijk. Hoe kijk je er vanuit een specifieke blik naar. Dus dat is op zich niet een probleem. Het probleem is wel dat het niet echt transparant is van wie lobbyt er nou precies op welk onderwerp. Dus dat is dat stukje van we willen dat er meer duidelijkheid daarover komt. Het tweede is wel, er is een verschil, vind wij in ieder geval, tussen het lobbyen voor het algemene belang en het lobbyen voor commerciële, individuele of bedrijfsbelangen. Waarbij ja, we toch zeggen, op het moment dat je echt alleen maar naar een bepaald onderwerp kijkt met de bril van hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij daar zo min mogelijk effect van ondervinden als bedrijf, ja, dat misschien de wet of de regel die uiteindelijk voor iedereen bedoeld is, niet ten goede komt. Dus lobby is niet slecht, maar het moet wel, sterker nog, lobby is een belangrijk onderdeel van het democratisch proces, maar het moet wel transparant zijn. En het moet ook in balans zijn. Dus het moet niet zo zijn dat commerciële belangen heel erg de overhand hebben, omdat uiteindelijk dat democratisch proces er voor ons allemaal
1: is. Dat iedereen een eerlijke plek aan die tafel krijgt. En wat je natuurlijk nu ook ziet bij bedrijven die meer te besteden hebben, die kunnen ook meer besteden aan lobby. Die Precies. hebben ook mensen in dienst, meer mensen daarvoor in dienst, die weten ook beter die paadjes te vinden. En ik denk dat dat ook goed is om te benoemen. Dat als je meer geld hebt, heb je ook meer geld om goede mensen in te huren die weten hoe ze die macht moeten uitoefenen. En je zegt ook van, dat moet in balans zijn. Dus heel goed dat een bedrijf ook aan tafel zit. Dat is terecht. Maar dan moet je ook misschien belangenorganisaties vanuit de samenleving net zo'n grote stem geven misschien. En dat is lastig als je minder rijk bent. En laten we zeggen het onderwijs, om maar even daarop terug te vallen. Daar zit gewoon minder geld. Dus die hebben dan misschien minder een stem. En je zegt, als je dat eens transparant maakt, zo'n lobbyregister, dan kunnen wij allemaal zien wie zitten er aan tafel en wat hebben ze in te brengen.
0: Ja, en heb je nog niet het probleem opgelost van dat die geldmachtspiraal, dus dat inderdaad die politieke macht van die grote bedrijven en individuen steeds meer toeneemt, omdat ze steeds vermogender worden. Dus inderdaad, dat is ook een beetje achterliggend van dit rapport, dat die ongelijkheid vergroot wordt doordat die winsten ook zo toenemen en vooral die vermogenden daarmee spekken.
1: Dus zeker lobby door, maar zorg dat transparant is en dat iedereen een grote stem heeft. Nog even heel kort, want ik zie de tijd wegtikken, dus hou het kort. Ik zie nog een vraag binnenkomen of er ook mensen in de Tweede Kamer zijn, of dat er Tweede Kamerleden zijn die er net zo in staan als jullie. Want het klinkt ook een beetje, want je noemde net al dat niet alle, dat ja, sommige partijen geld krijgen van bedrijven, of dat een VVD een beetje een draaideurbeleid heeft. Zijn er nog partijen die wel achter jullie staan, achter deze boodschap?
0: Er lijkt nu toch ruimte echt te zijn voor bijvoorbeeld zo'n lobbyregister. Dus ja, zeker. Verschillende partijen, ook wel over het politieke spectrum heen, hoor. Dus het is niet dat dit echt alleen een links onderwerp of zo is. Dus het korte antwoord is ja, er zijn steeds meer politieke partijen die wel steunen dat er meer transparantie over die lobby moet komen.
1: Nou, dan sluiten we toch af met een positieve noot. Dankjewel, Bram Joonknecht, expert economische gelijkheid bij Oxfam Novib. Fijn dat jij de dag met ons wilde beginnen.
0: Heel graag gedaan, dankjewel.
1: Dit was Vroeg van dinsdag 9 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.
2: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen, het is dinsdag 9 juni. Chronisch zieken en mensen met een beperking gaan er flink op achteruit, zegt het Nibud. En het lijkt erop dat er de komende jaren wat minder banen bij komen. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: De oorlog in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hebben een negatief effect op de arbeidsmarkt in Nederland, verwacht uitkeringsinstantie UWV. De verwachting is dat het aantal banen de komende jaren wel blijft toenemen, maar als de prijzen langer hoog blijven, zal de groei een stuk lager zijn. Door de onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, ziet het UWV, en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3 jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar ging er gemiddeld per persoon 25 kilo de prullenbak in. Bij de vorige meting was dat nog 28 kilo... Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar, maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Niemand raakte gewond, wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisa. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 moeten betalen voor een visum. Eerder kostte dat nog zo'n $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit Amerika zelf aannemen. Het Witte Huis gaat in beroep tegen de uitspraak. En zanger Samuel Welte en producer Rose Laila waren gisteravond de grote winnaars bij de uitreiking van de BUMA Awards. Weltens hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van afgelopen jaar. Rose Laila kreeg de internationale onderscheiding voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze daar ook al een Grammy voor. En het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan gewonnen met 2-1. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer nog. De ochtend begint droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er door plannen van het kabinet de komende jaren fors op achteruit gaan. Blijkt uit nieuwe berekeningen van het Nibud, het Instituut voor Budgetvoorlichting. De extra kosten kunnen voor sommige huishoudens oplopen tot zo'n €300 per maand. Matthias Gijsbussen, directeur van het Nibud, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Waardoor gaan deze mensen er financieel op achteruit?
6: Omdat ze te maken krijgen met meerdere maatregelen tegelijk die nu nog in de boeken staan om in te voeren. En dan gaat het bijvoorbeeld over eigen bijdrage voor de WMO, voor wijkverpleging, voor huishoudelijke hulp, verhoging van het eigen risico en andere maatregelen.
4: En de WMO, dat is wanneer je spullen in huis nodig hebt, hè?
6: Ja, of dagbesteding of individuele begeleiding. Dat is hulp vanuit de gemeente.
4: En welke maatregelen raken dan mensen met een beperking het hardst in die groep?
6: Het zijn vooral mensen die eigenlijk met meerdere zorgvormen tegelijk te maken krijgen. Daardoor dus ook met meerdere maatregelen tegelijk te maken krijgen. En het gaat over mensen die in de toekomst volledig arbeidsongeschikt raken.
4: En dan stapelt eigenlijk de kosten en wat je niet krijgt, dat stapelt bij elkaar op.
6: Ja, omdat je te maken krijgt met op meerdere plekken kostenstijging.

0: dingen, minder vergoeding, meer eigen bijdrage, het zelf moeten betalen van huishoudelijke hulp. Als je te maken hebt met al die regelingen tegelijk, ja, dan gaat dat allemaal inderdaad stapelen.
1: En geldt dit dan vooral voor de mensen die zelf ziek zijn, of geldt het bijvoorbeeld ook voor ouders met een ziek of gehandicapt kind?
0: Het kan ook zeker gelden voor mensen met een ziek kind. We zien alleen dat de verschillen tussen mensen van de verschillende effecten echt heel groot zijn. Dus het hangt echt af van je persoonlijke situatie. Daarmee is het ook heel moeilijk voor mensen om ook te voorzien en te voorspellen hoe deze maatregelen precies effect op hen gaan hebben. Omdat alles met elkaar te maken heeft. Er zijn maatregelen om bijvoorbeeld de belastingaftrek te verminderen. En dat dan heeft dan weer effect op de hoogte van de toeslag die mensen krijgen. Zo heeft alles met elkaar te maken. Dus het hangt heel erg af van ieders persoonlijke situatie.
1: En u stelt dat mensen die ziek zijn of een beperking hebben sowieso al hogere kosten hebben. Hoe zit dat?
0: Ja, we weten dat de meerkosten die mensen hebben sowieso ongeveer 100 tot 400 euro per maand zijn. Dus ja, dit kan daar nog bij bovenop komen.
1: En wat voor kosten zijn dat?
0: Dat is een heel breed spectrum van allerlei vormen van zorg die mensen nodig hebben, die niet 100% worden gecompenseerd door allerlei zorgvoorzieningen. Dus er blijven altijd eigenlijk meer kosten over voor mensen die andere Nederlanders niet hoeven te betalen. Er is natuurlijk veel compensatie, maar niet voor 100%.
1: Niels van Hoorn uit Wognum heeft een spierziekte. Ook hij krijgt te maken met de bezuinigingen. Verslaggever Ellen Kamphorst zocht hem op.
2: Zo, de rolstoel op de rem.
3: Ja.
2: Waar heb jij last van?
3: Ik heb een progressieve spierziekte, SMA. Spinale musculaire atrofie. Wat inhoudt dat de spierkracht steeds minder wordt. Dat de zenuwen geven de prikkels niet goed genoeg door aan de spieren.
2: Heel lang een normaal, tussen aanhalingstekens, leven gehad. Tot 5 jaar geleden werkte je nog fulltime. En toen?
3: Ja, toen heb ik eigenlijk corona gekregen. Toen is er meteen een hele grote hap uit mijn spierkracht en mijn energie gegaan. En ik heb nog 2 jaar lang geprobeerd om terug te keren naar werk. Aangepast werk bij ons bedrijf. Maar dat was gewoon niet meer mogelijk. Ik had na een paar uur werken gewoon geen energie genoeg meer om thuis nog iets te doen, iets leuks met het gezin te kunnen doen.
2: Het is een hele verandering in je leven. Dus dat je geen werk meer hebt, dat je thuis zit. Vrouw en kinderen de deur uit. Sociaal verandert er een heleboel, maar ook financieel.
3: Ja, zeker weten. Want je gaat er financieel ga je er toch ook best wel op achteruit. En dat was iets waar ik toch best wel bang voor was. Van ja, kan je de rekeningen nog betalen als je niet meer werkt?
2: Nou, en ging dat?
3: Dat ging redelijk. Het was wel wat aanpassen. Je mist toch iets in de maand. Maar we hebben ons daar zo goed op aangepast dat we dat allemaal wel goed kunnen dragen.
2: Ja, een beetje minder op vakantie, een beetje minder uit eten, een beetje minder naar de dierentuin. Maar nu zijn er nieuwe kabinetsplannen. En daarvan zeg je, dit gaat eigenlijk niet.
3: Nee, zeker niet. Want ik ga daar in het ergste geval 20% per maand in salaris, nou ja, in inkomen dan op achteruit. En de zorgkosten, die stijgen ook nog eens gigantisch.
2: Want noem eens kort wat voor onderdelen je allemaal op gekort zou kunnen gaan worden als dit doorgaat.
3: Ik word gekort op mijn uitkering. Ik moet meer gaan betalen aan zorgkosten. We worden gekort op belastingteruggaaf. We kunnen nu onvergoede zorg, en dat is bij ons 5000 euro op jaarbasis, kunnen we nog bij de belasting indienen. Dat belastingvoordeel komt volledig te vervallen. En de eigen bijdrage voor de WMO die gaat van 20 euro naar zo'n beetje 350 euro in de maand.
2: Hoe vind je dat?
3: Ik vind dat vreselijk, want je hebt geen keuze. Je kan niets aan deze situatie doen om het te veranderen.
2: Het is nou eenmaal zo dat er bezuinigd moet worden, bezuinigd gaat worden. Moet jij dan ook niet je steentje bijdragen?
3: Ik begrijp gerust dat er bezuinigd moet worden. En daar wil ik gerust aan bijdragen, maar niet op deze manier. Niet voor deze groep mensen in de samenleving. Haal het geld ergens vandaan waar genoeg geld is.
1: Zei Niels van Hoorn tegen verslaggever Ellen Kamphorst. Matthias Gijspersen van het Nibud. We horen Niels zeggen, ik heb geen keuze. Is dat het gevoel wat bij deze groep leeft?
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad heel treffend is. Het gaat echt over mensen die chronische zorgvragen hebben. Ook vaak een brede zorgvraag hebben. Daar is niets aan te doen. Vaak is het ook voor het leven. En juist bij die groep zie je dat die maatregelen gaan stapelen. Dus dat is inderdaad erg ongelukkig.
1: Nou is het kabinet zelf ook bezig met een onderzoek naar deze stapeling van bezuinigingen. Wat zou het kabinet volgens u moeten doen om te voorkomen dat die huishoudens in de knel komen?
0: Op dit moment is echt de vraag om juist heel goed te kijken naar hoe al die verschillende maatregelen inderdaad bij mensen samen kunnen komen. Hè. Dus kijk je heel goed naar van tevoren voordat je dit invoert, zou mijn oproep zijn. En op dit moment doen wij ook inderdaad samen met het ministerie nader onderzoek om te kijken naar die stapelingseffecten, om te kijken wie dit ook precies raken. Zodat we nog specifieker kunnen zien van waar worden de problemen nu echt te groot, waar kunnen mensen het niet meer dragen en waar zou je echt goed naar moeten kijken.
1: En zou het dan compensatiemaatregelen nodig zijn of vooral terugdraaien van bijvoorbeeld die eigen bijdrage?
0: Ja, we zien dat er op dit moment sowieso discussies zijn. Ook in het coalitieakkoord zijn opmerkingen gemaakt over mogelijke compensatie. Dat zou kunnen gaan over het niet stapelen van eigen bijdragen die worden ingevoerd of verhoogd. Of om een gemeentelijk vangnet rondom de huishoudelijke hulp. Dus ja, daar zijn verschillende zaken voor open. Dat is ook een politieke vraag van hoe je daarmee om zou moeten gaan. Maar in elk geval zou je heel goed moeten kijken wat je kunt doen om te voorkomen dat mensen in de problemen raken door deze stapeling.
1: Dank u wel, Matthias Gijsbussen, directeur van het Nibud.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 11:06. In Met het oog op morgen sprak Edso Doeven over een burgerberaad over migratie. Hij is daar een van de initiatiefnemers van. Vanavond is de eerste bijeenkomst in Theater De Liefde in Haarlem. Doeven is ervan overtuigd dat een burgerberaad kan werken om het gesprek aan te gaan.
5: En de ervaring leert is dat als je mensen dan bij elkaar brengt, dat ze wel degelijk naar elkaar gaan luisteren en begrip voor elkaar gaan opbrengen. En dan betekent niet meteen dat ze van mening veranderen, maar dat ze beseffen dat elke mening er kan zijn en dat elke stem behoort te tellen. En dat iedereen gehoord behoort te worden. En dan ontstaat een nieuwe dynamiek die nu niet ontstaat, waarbij het lijkt in de samenleving alsof die dialoog überhaupt niet mogelijk zou zijn. Nee. Nou, dat idee, dat wil je in ieder geval van tafel halen.
1: Wie kunnen dan meedoen aan dat burgerberaad?
5: Je moet je voorstellen, tussen de 75.000 en 100.000 Nederlanders worden aangeschreven. Mm-hmm. Die kunnen allemaal reageren van, ja, ik wil wel meedoen. Mm-hmm. En daarbinnen checken ze of dan voldoende de representativiteit nog steeds geldt. Mm-hmm. Ja, en dat geldt voor u en voor evenzeer voor degene die tegenover mij zit, is de kans even groot dat je mee kunt doen.
1: In Pauw de Witte en Mogree sprak minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport Mirjam Sterk over haar plannen om grootschalige zorgfraude aan te pakken. De Rekenkamer schat dat die fraude oploopt tot 10 miljard. Sterk legde uit wat er valt onder zorgfraude.
6: Er worden valse facturen gemaakt en er wordt soms gewoon drugs gehandeld of met wapens gehandeld. Want dat zien we ook steeds vaker, dat als we dan bij zorgbedrijfjes gaan kijken, dat er zelfs ook dat soort zaken daar gevonden worden. En dat geeft gewoon aan dat we eigenlijk te maken hebben met een soort zorgmafia in Nederland.
1: Ja.
6: En dat het idee, want wat we vroeger hadden, dat er wel eens fraude plaatsvond met declaraties. Ik zag net in die voorbeelden, het is echt van een steeds grotere ernst.
1: Volgens A. te Groot, directeur van zorgverzekeraar DSW, komen er elk jaar 15.000 nieuwe zorgaanbieders bij. Hij is blij met het plan van de minister, maar voorziet dat het in de praktijk lastig wordt.
7: Ik ben echt best heel positief over de brief en over de plannen. Ik heb het gelijk wel de aarzeling bij. Ik heb 4 jaar geleden ook in een discussie gezeten met een van uw voorgangers, mevrouw Helder, die ook de zorg ging aanpakken. Maar de praktijk is enorm weerbarstig. Want dat betekent echt dat deze 15.000 nieuwe aanbieders, die moeten ook echt gewoon gecontroleerd gaan worden.
8: Is dat dan te doen als het er zoveel zijn?
7: Nou, dat is dus precies de vraag.
1: In de documentaire serie Goliath, aandacht voor een rechtszaak tegen apotheker Paul Lebbink. Hij maakte in zijn apotheek in Den Haag jarenlang een levensreddend medicijn voor Virat, die als baby ernstig ziek werd. De Franse farmaciereus Orphan Europe patenteerde het middel en berichtte de apotheker dat zij het op de markt zouden brengen.
9: En daar was ik natuurlijk in het begin ook heel blij mee. Want het maken van een middel, ja, daar hadden we eigenlijk altijd verlies op. We gingen het bestellen en ja, toen schrok ik wel. Toen ik de factuur daarvoor kreeg. Want waar wij het voor ongeveer 3.000 euro per jaar aan deze patiënt konden verstrekken, werd de declaratie ineens verhoogd tot 150.000 euro per jaar. Kortom, dat was 50 keer zo duur geworden.
1: Vanwege de hoge kosten bleef Lebbink het middel zelf maken, waarop Orphan Europe hem voor de rechter daagde.
9: En ik wou dat niet geloven. Hoe kan je nou een apotheker die zijn werk naar eer en geweten doet en die daarin geen fouten maakt, hoe kan je die nou voor de rechter krijgen? Ik geloofde dat niet. Maar ze deden het toch.
1: Lebbink wint de rechtszaak en wordt door de rechter in het gelijk gesteld dat hij het middel zelf mag bereiden. Ondanks de rechtszaak is hij toch blij dat de farmaceutische industrie er is. Apotheekmedewerker Ele Visser, die ook betrokken was bij het maken van het medicijn, kijkt er iets anders naar.
10: En op het moment dat die prijzen transparant en doorzichtig zijn, en ik begrijp waarom die prijs zo hoog is als zij durven vragen, dan vind ik het prima. Maar als ik het idee krijg dat ze gewoon, mag ik het op z'n haag zeggen, onze poot uitdraaien, dan heb ik daar weinig waardering voor.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Sultans of Swing, Dire Straits. Grensoverschrijdend gedrag is nog altijd schering en inslag in de muziekwereld, schrijft de Volkskrant.
1: Een onderzoeksbureau ondervroeg bijna 1000 muziekprofessionals en een derde van hen geeft aan dat ze in de afgelopen 3 jaar te maken kregen met een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Voorbeelden van dat gedrag worden niet genoemd. Wel schrijft de krant dat het in de popindustrie belangrijk is om door de juiste mensen aardig gevonden te worden en dat relaties worden opgebouwd in de backstage met een biertje. Een setting waarin grenzen makkelijk vervagen. De rente in eurolanden gaat donderdag zeer waarschijnlijk omhoog. Aanleiding is de impasse tussen de VS en Iran, schrijft het FD. Het zou de eerste renteverhoging van de Europese Centrale Bank zijn sinds september 2023. Grote vraag is volgens de krant met welk verhaal ECB-president Lagarde komt. Gaat ze zeggen dat de rente voor de zekerheid omhoog gaat om de inflatie weer op de doelstelling van 2% te krijgen, of kondigt ze nog meer renteverhogingen aan? De politiek moet geen nieuwe veranderingen doorvoeren in het asielbeleid. Die oproep doet de Immigratie- en Naturalisatiedienst, schrijft de Telegraaf. De directeur-generaal Rodia Maas van de IND zegt dat ze nu al voor de grootste wijziging van de asielprocedure sinds het begin van de eeuw staan. Ze doelt daarbij op het Europese migratiepact dat vrijdag ingaat. Nog meer nieuwe regels kunnen ze er even niet bij hebben. Of het Europese pact tot veel minder instroom leidt is volgens Maas niet zeker. Dat hangt af van de geopolitieke situatie. De instroom ligt buiten onze macht, zegt Maas. En met nog een paar dagen tot de eerste WK-wedstrijd van Oranje moeten veel fans misschien nog een outfit hebben. Maar wie het nieuwe Nike-tenue van het Nederlands elftal wil hebben, moet de portemonnee trekken, schrijft het AD. €159,99 kost het officiële shirt, waar straks ook de spelers in spelen. Ja, daarmee is het het duurste shirt ooit. Puur winstbejag, zegt een Duitse econoom tegen de krant. Winkeliers, de KNVB en Nike lopen erdoor binnen, terwijl de arbeiders in Vietnam er bijna niks extra aan overhouden. En wie trouwens een minder duur WK-shirt wil hebben, moet eens aan Kaapverdië denken. Dat is online zo'n beetje de helft goedkoper dan een oranje shirt.
0: Het laatste oefenduel van het Nederlands elftal voor het WK in een bijna leeg stadion in New York was weinig spectaculair, maar Oranje won wel. Commentator Jeroen Guter over de wedstrijd.
2: Een overwinning voor Oranje in een oefenwedstrijd tegen bepaald geen hoogvlieger Oezbekistan. Maar het was er eentje die heel, heel moeizaam tot stand kwam. Een penalty van Gakpo in de eerste helft zette Oranje op het goede spoor. Maar in de tweede helft gebeurden er een paar dingen die Ronald Koeman niet erg fijn zal hebben gevonden. Een blessure bijvoorbeeld voor doelman Verbrugge. En een hele late gelijkmaker van de Oezbeken als Nederland met 10 man op het veld staat na een ongelukkige rode kaart voor Guus Til. Maar toch komt er dan nog een moment. Eerst een schot van Somerville. Die leidt tot een hoekschop en vervolgens een overtreding op Van Hekken na die corner, waardoor Gakpo voor de tweede keer mag aanleggen. Dat doet hij goed. En in extremis wint Oranje met 2-1 van Oezbekistan. Een leerzame wedstrijd, dat zeker. Maar wat het te bieden heeft voor het WK, dat valt allemaal nog te bezien.
0: Verslaggever Jeroen Stekelenburg sprak na de wedstrijd, die in de Amerikaanse middag werd gespeeld, met aanvoerder Virgil van Dijk en vroeg hem naar zijn mening over de wedstrijd.
3: Allereerst goede minuten kunnen maken in deze omstandigheden om natuurlijk al een beetje te kunnen wennen aan wat de zondag te wachten staat. Ik denk dat we in de eerste helft hele goede momenten creëren. Weer eigenlijk, zoals ook in Rotterdam. En uiteindelijk, ja, natuurlijk in fases wordt het zwaar en dan moet je toch iets langer de bal houden.
4: Zeg ik weer, net als in Rotterdam, komt er ook een fase dat het veel minder goed is.
3: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook met meerdere dingen te maken, waardoor je wat slordig wordt in balbezit. Misschien iets te snel forceert, terwijl je toch wat langer de bal moet houden. Raak je ook minder snel vermoeid, denk ik. Maar over het algemeen, ja, we winnen. Dat is het belangrijkste. Het is jammer dat Guus een rode kaart heeft ontvangen. Maar,
4: Weet niemand hoe die regels zijn, geloof ik. Hè? Of je dat iets betekent voor tijdens het WK.
3: Ik heb nu nog geen idee inderdaad, maar ik ga het zo snel, dus ik heb ook geen idee of het terecht was. Hij heeft hem gekregen en daar moeten we mee dealen.
0: Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg bondscoach Ronald Koeman na afloop naar zijn gevoel over de wedstrijd.
5: Nou, dat we in twee wedstrijden 2 doelpunten maken uit een penalty. Dus dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft, ook vandaag. Ook weer de eerste helft. Ja, heb je twee, drie grote kansen. Summerfield die een bal verkeerd meeneemt, loopt hij alleen op doel af. Donjal voor de goal. Ja, dat we creëren. Maar moeite hebben met doelpunten te maken. En waardoor je, als je dan niet een wedstrijd eerder beslist, dan kan je ook ongelukkig de wedstrijd nog gelijk spelen.
4: Ja, is dat scherpte, is dat toeval? Kun je daar als coach iets aan veranderen?
5: Nou, je kan dingen aangeven. Hè, dat we soms nog sneller van kant kunnen wisselen. Om met name Cody in de 1-1 tegen 1 te brengen.
4: Ik bedoel, ook als die kansen er eenmaal zijn en ze gaan er niet in, dan zit jij op die bank en wat denk je dan?
5: Daar kan ik niks aan doen. Nee, dan houdt het op. En dat is vertrouwen houden, want positief is dat je creëert. Maar ja, als je ziet in twee wedstrijden, dan moeten we minimaal 3 tot 4 veldgoals maken. Maar laten we van het positief uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
0: Zondag is Japan de eerste tegenstander van Oranje. Het is 6:55. De nieuwste van Bente heet 3-2-1. En dat aftellen is om even stil te staan. Om te kijken wat je nou eigenlijk voelt voor iemand. Maar ook vasthouden aan de liefde. Ook al loopt het even wat minder lekker. Ja.

0: goed. NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: De plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra zorgkosten oplopen tot €300 per maand. De nieuwe werkvisa van $100.000 voor hoogopgeleide werknemers uit het buitenland die in Amerika willen werken, komen er voorlopig niet. Een rechter heeft er een streep door gezet. De regering Trump wil met de dure visa bedrijven stimuleren meer afgestudeerden uit de VS aan te nemen. Het Witte Huis gaat in beroep. De harde wind veroorzaakte gisteravond op verschillende plekken problemen. Bij Papendrecht was de A15 even dicht, omdat er takken op de snelweg waren gewaaid. En in Doetinchem waaiden marktkramen om. In Heerenveen brak brand uit in een huis nadat de bliksem er was ingeslagen. Mini World Rotterdam is per direct dicht. Het miniatuurmuseum had al financiële problemen en is nu failliet. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien. Later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals de Kuip en de Euromast. Het weer, eerst vooral droog, maar vanmiddag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer bij een graad of 17.
1: Er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen Astrid. De ochtendspits is van start gegaan met een heel aantal dagelijkse files. Vooral in het zuiden van het land. De langste staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel rijdt het verkeer langzaam. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Langzaam rijden en stilstaan tussen Geert Ruidenberg en de brug bij Gorkum. De vertraging is ruim 10 minuten. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar staat file door werkzaamheden voor de aansluiting met de A9. En daar ben je een kwartier langer onderweg.
1: Nederlanders verspillen minder voedsel, maar nog steeds gaat er per jaar 25 kilo aan eten de kliko in. Zometeen het voedingscentrum.
4: Ster. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 8:45 bij de EO op NPO 2.
13: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
1: Nederlandse huishoudens verspillen steeds minder voedsel, blijkt uit nieuwe cijfers van het voedingscentrum. Ging er 10 jaar geleden nog 36 kilo eten per persoon de kliko in. Afgelopen jaar was dat 25 kilo. Lilou van Lieshout is expert duurzaamheid bij het voedingscentrum. Goedemorgen.
14: Goedemorgen Astrid.
1: Ja, eten weggooien, dat gebeurt meestal ongezien. Mensen registreren dat, laten het niet registreren, zou ik maar zeggen. Dus hoe weten jullie om hoeveel kilo het gaat?
14: Ja, nou, wij hebben onderzoekers die echt duiken in het rest- en GFT-afval van 130 huishoudens in Nederland. En we kijken precies wat mensen daarin weggooien. Dus je ziet natuurlijk heel veel groen afval, hè, van het heggensnoeien bijvoorbeeld. Maar daartussenin zie je ook heel veel schillen, stronken, die we niet als voedselverspilling tellen. Maar ook kom je heel vaak brood, groente, fruit en aardappelen bijvoorbeeld tegen.
1: Lekker werkje.
14: Ja, nou ja, de onderzoekers die doen dat elke dag.
1: Oké, die zijn het gewend. Ja,
14: ja, ja.
1: Mensen verspillen dus minder dan 10 jaar geleden. Hoe zijn ze zich anders gaan gedragen?
14: Nou, misschien eerst leuk om even te benoemen. We zijn ongeveer 29% minder gaan verspillen dan 10 jaar geleden. En eigenlijk zou 33% wenselijk zijn. Dus we zitten al echt heel goed op de goede weg. Maar er moet nog wel wat meer gebeuren. Wat we precies anders doen, dat hebben we niet onderzocht. Maar we zien bijvoorbeeld wel dat er wat meer kennis is over dat er überhaupt 2 verschillende houdbaarheidsdatums zijn. Maar de prijzen in de winkel zijn ook wat veranderd. De supermarktomgeving is veranderd. En we doen heel veel campagnes en een verspillingsvrije week bijvoorbeeld.
1: De prijzen zijn veranderd in de supermarkt. Daarmee bedoelt het is duurder geworden, dus mensen passen wat beter op?
14: Dat zou kunnen, ja. Dat hebben we in dit onderzoek niet onderzocht. Maar dat zou zeker een reden kunnen zijn. Want we zien bijvoorbeeld wel dat duurdere producten minder vaak worden verspild.
1: Dus we zijn op de goede weg. Maar in 2030 mogen we nog maar 18 kilo per persoon weggooien. Oftewel, we hebben
14: dat
1: er nog
14: inderdaad het doel.
1: 7 te gaan. Wat moet er gebeuren?
14: Nou, natuurlijk ligt niet alle verantwoordelijkheid bij de consument. Hè? Dus wij blijven ook vanuit het voedingscentrum en Samen tegen Voedselverspilling werken aan campagnes en werken met voedselproducenten, supermarkten, gemeenten. Dat ook zij zich inzetten om je te helpen. Maar ook in elk huishouden vinden we wel iets van verspilling terug. En dat kan je voorkomen door goed op te letten bij het kopen, koken en bewaren. En bij het kopen kun je bijvoorbeeld je voorraad checken, gebruik een boodschappenlijstje, let op de 2 verschillende houdbaarheidsdatums. Bij het koken meet of weeg de ingrediënten, zodat je niet te veel maakt en ook weer restjes overhoudt. En bij het bewaren is het belangrijk, vries brood in en pak elke keer gewoon de porties die je nodig hebt. Mm-hmm. En ook restjes groente, fruit en aardappelen kun je altijd eigenlijk bijna altijd invriezen voor later. En je kunt ook kijken op de online bewaarwijzer wat je waar het beste bewaart. Dus bijvoorbeeld de tomaten leggen veel mensen in de koelkast, terwijl je die eigenlijk beter op de fruitschaal kunt bewaren.
1: En die 2 verschillende houdbaarheidsdata, kunt u nog even kort zeggen hoe het daarmee zit?
14: Ja, zeker. Je hebt het tenminste houdbaar totdatum en de te gebruiken totdatum. En het beste is om dan even op de achterkant van de verpakking goed te kijken van om welke datum gaat het. Om op producten zoals zuivel, melk, yoghurt en ook koekjes of pasta, daar staat een tenminste houdbaar totdatum op. En dat betekent dat je eigenlijk gewoon kunt kijken, ruiken en proeven of het product er nog goed uitziet. En ook na die tijd, na die datum die erop staat, is
1: kan
14: het nog vaak nog heel goed te gebruiken. Ja. Bij melk bijvoorbeeld nog wel een week soms.
1: Ja,
14: en bij
1: duiken.
14: De te gebruiken totdatum is het wel echt belangrijk om, ja, na die datum kun je het niet meer eten. Dus probeer dat echt voor die datum op te krijgen, of op die datum uiterlijk, of in te vriezen, of alvast klaar te maken. Dan kan je het de volgende dag nog wel eten. Daar kun je echt ziek van worden.
1: Iemand die zich inzet tegen voedselverspilling is hobbykop Marcia Matto uit Haarlem. Verslaggever Josephine Trehier ging bij haar langs.
15: Dit is de keuken, ja. En ik hou er heel erg van om alles te gebruiken wat ik tegenkom. Dus ik vind het zonde om dingen weg te gooien. Dus er zijn altijd wel producten of ingrediënten waarvan ik denk, oh, daar kan ik nog wel iets mee.
16: Want los van dat u dus hobbykok bent, ondertussen wordt inderdaad gelijk de knoflook geplet. Zet u zich ook in voor een stichting tegen voedselverspilling?
15: Ja, dat klopt. Ik ben aangesloten bij Haarlem Food Future. In dit geval heb ik een blogje geschreven over ketchup. En dat is wel leuk. We hadden heel veel potten chutney over van een evenement waar we heel veel fruit hebben verwerkt tot chutney. En heel veel mensen zullen dat wel herkennen, dat je in het voorjaar in de koelkast kijkt en je ziet nog een potje chutney staan van de kerst en denkt, oh ja, daar hadden we 1 eetlepel van gepakt voor bij de kaas. En vervolgens hebben we het weer achter in de koelkast gezet. Nou, daar kan je dus heel goed ketchup van maken.
16: Dat gaan we nu doen.
15: En dat gaan we nu doen. Het recept is heel simpel. Je fruit wat knoflook aan. Hier is een potje chutney. Ik schraap alles uit de Pot natuurlijk.
14: No waste.
15: No waste, precies. Snufje zout. En vervolgens doe je er tomatenpuree bij. Ik gebruik polpa, geplette tomaten. Ja, het is eigenlijk een super simpel receptje. Mm-hmm. Nou, dit moet een minuut of 10, 15 pruttelen.
14: Ja.
15: Dat hij een klein beetje indikt. De smaken goed samenkomen. En dan gaat de staafmixer erin.
16: Heeft u nog meer tips als het gaat om voedsel beter te bewaren?
15: Wat veel mensen niet realiseren is dat er ook heel veel wordt weggegooid op een moment dat je gewoon geen tijd hebt om er iets mee te doen. Bijvoorbeeld als er een barbecue is geweest en je hebt nog een schaal met stokbrood staan. Dat je denkt, oh, dat stond al de hele middag op het aanrecht. Nou, dit is droog, dit is niet meer lekker. Ik snap dat je op dat moment geen zin hebt om daar een lekkere toast van te maken. Maar gooi het in de vriezer. Als je dan een week later een keer soep eet, denkt, oh ja, ik had nog brood in de vriezer. Even op de bakplaat, olijfolie erover, ja. Snufje zout, misschien wat tijm. En er komt superlekkere toast uit de oven. Het kost maar 10 minuten. En ja, je hebt iets heel erg lekkers gemaakt, wat je normaal zou kopen.
16: Want het is ook met groenten. Er wordt ook bijvoorbeeld heel veel groenten door mensen weggegooid. Hè? Dat één keer per week kijk je naar die groentelaar en denk je, oh ja, die broccoli ligt er ook al 2 weken. Ja, daar heb ik nu niks meer aan.
15: Nou, stop hem in de soep. Als je elke week even de koelkast bekijkt, even je groentela leegmaakt en gewoon standaard 1 keer per week een soep maakt, dan heb je hartstikke lekkere verse groentesoep. En zo hoef je niks weg te gooien. Yes, dat is de cue voor de ketchup. Staafmixen. Nou, dan gaan we proeven.
16: Heerlijk.
15: Ja.
16: Dit scheelt dan dus en nieuwe ketchup kopen. En die chutney die anders had weggegooid.
15: Ja, precies. Het mes snijdt aan 2 kanten.
1: Zo hoop ik op Marcia Matto. Lilou van Lieshout van het Voedingscentrum. We horen al best wel wat tips, hè? Heeft u er nog een paar bij?
14: Nou, ik vind het sowieso een hele leuke. Want ik heb zelf tomaten chutney in de koelkast staan. Dus ik ga hem zeker proberen. Ja, nee, ik heb ook al veel tips gegeven. Hè, maar bijvoorbeeld ook, ze had het nu over groenten in de groentela. Maar het is bijvoorbeeld ook best wel vaak dat je fruit al overrijp hebt. Of ineens zijn alle bananen tegelijkertijd rijp. Nou, bijvoorbeeld bij appels en peren. Bewaar die lekker juist in de groentela van de koelkast. Hij heet wel groentela, maar daar kan ook fruit in. En leg er een paar op de fruitschaal. Zodat je wel altijd een lekkere gezonde snack op kamertemperatuur bij de hand hebt. En leg ze niet naast bananen. Of leg eigenlijk ander fruit niet naast appels, peren en bananen. Want dan rijpt het ook sneller. En bij bananen, als ze nou overrijp zijn, en eigenlijk bij ongeveer al het fruit, kun je ze ook nog in stukjes schillen en in stukjes invriezen. En dan kun je ze later bijvoorbeeld perfect nog gebruiken in een smoothie of door de yoghurt.
1: Ja, of bananenbrood. Ook lekker.
14: Ja.
1: Hartelijk dank, Lilou van Lieshout van het Voedingscentrum.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
17: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De aanhoudend hoge energieprijzen zorgen de komende jaren voor een veranderende arbeidsmarkt. Er zijn nog steeds veel openstaande vacatures, maar als de energieprijzen nog langer zo hoog blijven, zal de groei van het aantal banen vertragen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van uitkeringsinstantie UWV. Dat keek naar de arbeidsmarkt van dit jaar tot 2028. Rob Witjes van het UWV, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
1: En over hoeveel banen hebben we het dan die er niet bij komen?
18: Nou, we hebben eigenlijk naar 2 scenario's gekeken. Scenario's die ooit economisch doorgerekend zijn door het CPB. En in het basisscenario waar geen rekening gehouden is met het Midden-Oosten-problematiek en de oorlog daar. Maar wel sprake is van een wat onrustige wereldeconomie. Daar zouden dan in dat scenario 195.000 banen in 3 jaar bijkomen. En in het echt hele sombere scenario, waarin de energieprijzen nog lang hoger blijven, en dan heb ik het over dit jaar en volgend jaar, dan komen er maximaal 120.000 banen bij. Waarbij de opmerking is dat in 2027 de banengroei praktisch tot stilstand komt. Dus als je een rekensommetje maakt, dan scheelt dat in totaal 75.000 banen in 3 jaar.
1: En waar zit hem dat in?
18: Ja, dat heeft natuurlijk te maken voor een belangrijk deel natuurlijk met die energie-intensieve sectoren. Dan hebben we het over de industrie, de groothandel. Maar als je dus kijkt naar dat scenario waar de energieprijzen dan langer hoger blijven, dan zie je ook dat aanvankelijk de horeca nog groeide of zou groeien. Maar ja, dan, als die prijzen hoger zijn, hogere inflatie, dan raakt het natuurlijk ook de consumentensectoren. Zoals de horeca en de detailhandel. En vooral bij de horeca zie je dan dat groei om gaat slaan in krimp. En dat komt voornamelijk doordat de koopkracht gaat dalen door die inflatie.
1: Mensen maar je gaan ziet ook minder vaak naar het café of naar het restaurant.
18: Ja, precies. Andere keuzes worden gemaakt. Wat ook al opvallend is, is dat bijvoorbeeld in het basisscenario, zoals we dat dan noemen, er nog best wel banengroei is in de transport. Maar ja, die wordt natuurlijk ook behoorlijk geraakt. En daar valt dan ook die banengroei volledig stil. Dus van groei naar complete stilval in feite.
1: Zijn er dan ook sectoren waar ze er geen last van hebben?
18: Ja, dat klopt. Je hebt sectoren die eigenlijk al jarenlang aan het groeien zijn. Nou, dan hebben we het over de zorg. En daar verwachten we toch wel zo'n 90.000 banen in 3 jaar tijd erbij. Maar ook in de ICT die blijft groeien. Mee door de opkomst van AI, maar ook door allerlei maatregelen die bedrijven moeten nemen op het gebied van veiligheid. Of ICT-veiligheid. En in de zakelijke dienstverlening, of eigenlijk specialistische zakelijke dienstverlening, zoals accountantskantoren, ingenieursbureaus en advocatenkantoren. Daar zie je eigenlijk al jarenlang dat er sprake is van een groei. En die hebben hier ook een stuk minder.

0: specialistische zakelijke dienstverlening, zoals accountantskantoren, ingenieursbureaus en advocatenkantoren. Daar zie je eigenlijk al jarenlang dat er sprake is van een groei. En die hebben hier ook een stuk minder last van. Die groeien in feite gewoon door.
1: We hebben het nu over het somberste scenario, hè, waarbij het echt heel veel banen scheelt die er niet bij komen. Zo moeten we het even goed zeggen. Ja. Maar stel, de straat van Hormuz gaat op afzienbare tijd weer open. En dus zouden de energieprijzen dan zakken. Gaat het dan anders?
0: Nou ja, we hebben dus het mildste scenario gepakt en het meest sombere. Dus dan zit het daar ergens tussenin, zou ik zeggen. Maar als de straat van Hormuz bij wijze van spreken morgen open zou gaan. Dat is zeg maar wel een illusie, maar stel dat.
1: Ja.
0: Dan blijft eigenlijk de economie nog, nou, misschien wel een jaar last hebben van die hogere energieprijzen. Dus ik durf haast te zeggen dat het basisscenario, die kan je denk ik wel verlaten. Hè. Dus het zal toch wel, je zal toch wel merken dat de economie en dus de arbeidsmarkt er ook last van heeft. Maar als je nu bijvoorbeeld naar de huidige arbeidsmarktcijfers kijkt, dan merk je eigenlijk nog niet veel. Hè? Dus in die zin zijn dit voorspellingen. En je ziet wel dat er natuurlijk meer sectoren zijn die hun verkoopprijzen gaan verhogen de komende tijd. Ja, en dat werkt natuurlijk door in de kosten dus van het bedrijf. Maar uiteindelijk werkt dat ook door in alle sectoren die hierdoor geraakt worden. Dus op dit moment lijkt het nog rustig. Ik zeg wel eens, het is bewolkt. Maar er komt nog geen regen uit. Maar de verwachting is toch wel dat die arbeidsmarkt gaandeweg geraakt wordt door de onzekerheid in de wereld. Ja. Want onvoorspelbaarheid is groot. Dat leidt natuurlijk tot onzekerheid bij bedrijven. En dat leidt uiteindelijk ook tot voorzichtigheid. Ja, en dan gaan we het allemaal merken.
1: Dank u wel. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV. Het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederlandse rivieren, sloten en plassen. Dat schrijft nu.nl.
2: Dat is opvallend, want jarenlang was dat nog een van de lichtpuntjes bij de algehele achteruitgang in de natuur. Zo keerden de afgelopen jaren de bever en otter terug in Nederland en kwam de kraanvogel hier weer broeden. Maar uit de Living Planet Index van het Wereld Natuurfonds blijkt dat het ook met de biodiversiteit in zoetwater achteruit gaat. Mogelijke oorzaken zijn bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt. Volgens het Wereld Natuurfonds komt de achteruitgang ook doordat er sinds 2010 geen actief natuurbeleid wordt gevoerd. Er is vorig jaar flink meer geklaagd over mogelijke privacy-schendingen. De autoriteit persoonsgegevens spreekt van een stijging van 75%. Volgens deze privacy-expert zijn er meerdere verklaringen voor, zegt hij bij BNR.
3: Wij denken dat het enerzijds komt door steeds grootschaliger verzameling van data bij bedrijven en overheden. Dat is natuurlijk zorgwekkend. Anderzijds is het goede nieuws denk ik wel dat het misschien duidt op meer privacybewustwording bij burgers in het algemeen. Die steeds beter hun eigen rechten kennen en die proberen uit te oefenen ook richting de AP.
2: Er worden vooral veel privacy schendingen gemeld in de zorgsector. Daar worden gegevens soms te lang bewaard of krijgen mensen niet op tijd inzage in hun dossier. Een emotionele avond in Zwijndrecht. Daar was een stille tocht voor de 21-jarige Kalilu die vorige week in zijn huis werd doodgestoken. Honderden mensen liepen mee, zag Hart van Nederland.
4: Hij is mijn broertje. Mijn broertje van 21 jaar oud. Hij was een pilaar. Hij was een voorbeeld voor velen.
5: Dat was mijn beste vriend, mijn maat, mijn broeder.
6: Hij was gewoon een goed iemand, een leuk persoon om mee om te gaan.
7: De jongen die dit is aangedaan, terwijl deze jongen zo puur was, goed hart, mensen geholpen met alles. Ik heb er geen woorden voor.
2: Kalilu zou het bij een ruzie thuis voor zijn moeder hebben opgenomen, waarna hij werd neergestoken. De verdachte die vastzit is een man van 60. En er is een stormloop ontstaan op de zaterdaguitgave van het Parool. Daarover schrijft dan weer een andere krant, Trouw. Zaterdag plaatste Harry Styles een pagina grote advertentie in het Parool om Amsterdam te bedanken voor de gastvrijheid tijdens zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena. Parool-hoofdredacteur Michiel Cousy zegt dat het vaker voorkomt dat er een run ontstaat op een krant, maar dat is meestal bij groot nieuws. Voor een advertentie is dat waarschijnlijk nog nooit gebeurd. De hoofdredactie gaat nu kijken of abonnees bereid zijn om hun Parool van afgelopen zaterdag uit de papierbak te vissen, zodat die verloot kunnen worden onder Harry Styles fans.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
8: De ochtendspits komt verder op gang met nu vooral dagelijkse druk.

drukte in het zuiden van het land op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Maden en knooppunt Zonzeel. File rijden over zo'n 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten.

0: Double up, slow down. De architect van God, zo wordt hij genoemd, oftewel Antoni Gaudi. 100 jaar geleden overleed hij. En deze week wordt hij in Barcelona door paus Leo de 14e zalig verklaard. Een stap richting heiligverklaring. Dat gebeurt in zijn Sagrada Familia. Maar er zijn critici die niet blij zijn met hoe de kerk is afgebouwd na Gaudi's dood. En die zich zelfs afvragen of Gaudi het wel zo voor zich had gezien.
1: Het is ontzettend druk hier. En daarnaast hoor je ook nog eens de verbouwing die gaande is. Want ook al is dit het jaar van Gaudi, dan wordt het eigenlijk gezien als een beetje de einde van de verbouwing. Is die nog wel bezig? En zal die ook nog bezig blijven de komende tijd? Waarom heeft u vandaag besloten om juist naar de Sagrada Familia te komen?
2: Nou, we wilden eigenlijk op de opening. Maar die opening die is helemaal dichtgegooid, dus dat is alleen maar voor genodigd. Hè? En we konden nog een rondleiding boeken voor alleen nog maar vandaag.
3: We lopen een stukje verder, we gaan deze kant op. Loop gezellig mee als je wil. Interessant verhaal trouwens over de pilaren die we hier allemaal hebben. Hè. Er staan in totaal 56 pilaren in de Sagrada Familia. Uiteindelijk, de vierkanten komen uit bovenin in een cirkel. Dus eigenlijk kan je zeggen, en dat is een hele mooie manier Antoni Gaudi in één zin te beschrijven. Antoni Gaudi maakte cirkels van vierkanten en hij maakte bomen van steen. Hij hield niet van rechte
1: lijnen. Snapt u dat Gaudi zalig gaat worden verklaard?
2: Als ik dit zo hoor, was het echt een visionair geweest. Iets wat gewoon normale mensen niet kunnen bedenken. Dat heeft hij al toen bedacht.
1: Kijken naar die hele mooie kleur. Maar wat Gaudi bedacht was zo groot en zo ingewikkeld dat de kerk pas voor 1/4 af was toen hij overleed. En in de jaren die volgden werd technologie beter en de nieuwste snufjes werden ingezet om zijn werk af te maken. Maar niet iedereen is blij met het werk dat na zijn dood is gedaan.
4: The changes and additions are very, very, very controversial.
1: Je hoort architect Carolina Garcia, historicus in kunst en architectuur. Controversieel noemt ze de manier hoe de basiliek is afgemaakt. Het werken met gefabriceerde mallen bijvoorbeeld vindt ze afdoen van het idee dat Gaudi er ooit bij had.
4: And doing this like high-speed construction has nothing to do with the conception of time that Gaudi had. I truly believe that no one could continue the work of Gaudi when he passed away 100 years ago.
5: Ya sabía y además lo dejó escrito que la obra la terminarían otros.
1: Dat is Jordi Barbani. Zijn familiebedrijf werkt al decennia aan de pilaren en de beelden in de Sagrada Familia. Hij kijkt er anders naar dan Carolina. Volgens hem had Gaudi duidelijke instructies opgeschreven, omdat hij wist dat anderen zijn werk na zijn dood zouden overnemen. En dat hij daarbij ook rekening had gehouden met technologische vooruitgang. Dat het werk dus steeds sneller zou gaan. In zijn werkplaats staan grote machines die mensen veel werk uit handen nemen. Een pilaar waar ze in de jaren 90 een jaar over deden, wordt met behulp van deze machine in 2 maanden afgemaakt.
5: Para mí la importancia de Sagrada Familia es que se ha movido, se ha evolucionado, se ha construido.
1: Jordi denkt dat het juist de visie van Gaudi was om de bouw van de Sagrada Familia parallel te laten lopen aan de evolutie van de maatschappij.
5: Paralelamente con la sociedad, o sea, no es una cosa que hagas así que de un día para otro ya está hecha.
1: Maar Carolina die ziet dat anders. Zij kijkt met weemoed terug naar de foto's van hoe het gebouw er vroeger uitzag, toen het dak er nog niet eens op zat.
4: I'm so sorry, I cannot show you the photograph of how amazing it was in 1960s.
1: Als het aan haar lag, was de bouw na de dood van Gaudi simpelweg gestopt.
4: The most beautiful things are the ones that stay definitely unfinished, because modernity has to do with this. We never accomplish things. Time is always surpassing us. So definitely unfinished would be the best for the building.
0: En de building, dat is dus de Sagrada Familia. Een bijdrage van correspondent Miral de Bruyne.
6: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
7: En weet nog meer.
6: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
7: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
6: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
7: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
6: NPO Radio 1. 7 uur.
7: Astrid Kersenboom.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Boodschappen kunnen volgend jaar een stuk duurder worden. En de kabinetsplannen kunnen het leven duurder maken voor mensen met een ziekte of beperking. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
17: Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie. Door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge energieprijzen komen er de komende jaren waarschijnlijk minder banen bij. Daarvoor waarschuwt uitkeringsorganisatie UWV. Door de onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Het UWV verwacht dat in onder meer de zorg en de ICT het aantal vacatures wel zal blijven stijgen. Nederlanders verspillen wat minder voedsel, blijkt uit 3 jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. 3 jaar eerder was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid. Het Voedingscentrum adviseert om brood meteen na aankoop in te vriezen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de VN waar Nederland zich aan heeft verbonden. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door een plan van president Trump voor dure werkvisa. Het idee was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moesten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit Amerika aannemen. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de succesvolste single van vorig jaar. Het nummer werd op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze daar ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. En het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest geblesseerd van het veld af en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. In de ochtend meest droog. Vanmiddag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
18: Ja, het wordt geleidelijk aan drukker op de weg, maar veel bijzonderheden zijn er nog niet. Er staan vooral wat langere dagelijkse files in het midden en zuiden van het land. De langste van dit moment staan op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Hank en de brug bij Gorkum. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Nijkerk langzaam rijdend verkeer. De vertraging is ongeveer 10 minuten.
0: De boodschappen worden een stuk duurder. Daarvoor waarschuwt supermarktkoepel CBL. Zometeen de directeur.
19: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
20: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk morgen naar Konvooi en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
19: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
21: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
22: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
21: Nu bij Dirk, Unox Knax, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
22: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
23: In het voetbal zijn er momenten...
24: Bergkamp 2-1!
23: ...die impact maken.
25: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
26: En de bal gaat erin! Wout Weghorst!
23: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
27: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
28: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
29: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
30: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat zegt de supermarktkoepel CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal heffingen en maatregelen voorlopig niet uit te voeren. Mark Jansen, directeur van het CBL, goedemorgen.
31: Goedemorgen.
0: Om wat voor heffingen en maatregelen gaat het?
31: Nou, wij zien dat het kabinet de plannen heeft opgeschreven in het coalitieakkoord. En dan moet je toch denken aan bijvoorbeeld iets als de suikertax. Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de btw overheen doet, dan heb je het maar zo over 1 miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
0: Maar als het gaat over die suikertax, ja, dat is nou net de bedoeling, dat mensen minder van dat soort spullen gaan kopen. Door het duurder te maken.
31: Dat klopt, maar wij denken dat we op andere manieren veel beter en effectiever de gezondheid van de Nederlanders kunnen bevorderen. En daar staan we ook achter, die ambities. We willen meer producten uit de schijf van 5 verkopen. We willen producten ook minder zout, zoet en vet maken. Dat zijn kosten en dat zijn maatregelen die supermarkten sowieso al nemen. En die ook effect hebben. Maar wij denken toch dat de plannen van het kabinet om extra de boodschappen duurder te maken. Door gewoon belastinginkomsten te innen. Om dat voorlopig even om hol te zetten.
0: En dat zijn dus de maatregelen van het kabinet. Zijn er nog andere zaken die een rol spelen hierbij, waarbij u last heeft van de economie?
31: Ja, zeker. Nou ja, kijk, wij zien natuurlijk de afgelopen tijd de kosten fors zijn opgelopen. Niet alleen wij, maar daar heeft de hele samenleving mee te maken. Direct gevolg is de crisis in het Midden-Oosten. Als die crisis vandaag zou stoppen, wat iedereen natuurlijk hoopt, dan voorzien wij ook dat de effecten daarvan nog maanden zullen doorgaan. Dat heeft er ook mee te maken dat bijvoorbeeld kunstmest duurder wordt, allerlei grondstoffen, hulpstoffen, de hele wereldhandel is gestoord. Dat heeft grote effecten die nog maanden zullen duren. En wij hebben die getallen niet berekend, maar rekenaars bij banken, bij de Rabobank, bij andere banken, die voorspellen dat de voedselinflatie volgend jaar tot wel 10% kan oplopen. En dan roepen wij op, wij gaan zelf op de kosten bezuinigen als sector. Maar wij vinden ook dat de overheid een aantal maatregelen die verder geen waarde toevoegen, om die voorlopig in de ijskast te zetten.
0: U voorspelt dat de boodschappen volgend jaar tot wel 10% duurder kunnen worden. Hoe komt u op die 10%?
31: Nou, die 10% nemen wij over van studies van banken. In dit geval hebben we een goede studie van de Rabobank als richtlijn genomen. Maar ook andere instellingen en globale instituten die komen tot deze berekeningen. Omdat de effecten van bijvoorbeeld de oorlog en de stijgende prijzen van grondstoffen en energie, die zullen nog maandenlang doorgaan door de hele wereld heen, voordat die weer eens op een normaal niveau komen. Maar de Rabobank in dit geval heeft berekend dat die er wel tot 10% kan oplopen.
0: U heeft dus een brandbrief geschreven. Wat vraagt u concreet aan het kabinet?
31: Nou, wij vragen concreet om de plannen die in het regeerakkoord staan, die direct kostprijsverhogend zijn voor supermarkten, maar ook voor onze leveranciers, om die voorlopig in de ijskast te zetten. Als de crisis in het Midden-Oosten er niet was geweest, hadden we deze brief niet gestuurd. Maar we zien gewoon een opstapeling van kosten. En als de overheid een deel van die kosten veroorzaakt, dan vinden wij dat we met het kabinet in gesprek moeten komen om die kostenstijgingen voorlopig niet uit te voeren. Dat hopen we snel met de minister-president te bespreken in een wat breder verband met een aantal ministeries waar de kostprijsverhogingen in de beleidsplannen staat.
0: Dank u wel, Mark Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Met 21 saluutschoten en een fanfare is de Chinese president Xi Jinping met alle egards ontvangen door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Een tweedaagse bezoek is bijzonder. Het is 7 jaar geleden dat Xi voor het laatst in Noord-Korea was. Volgens de Chinese leider bevinden de landen zich samen op een nieuw historisch keerpunt. Oost-Azië-correspondent Laura Vermeegen. Laura, een historisch keerpunt dus, zegt Xi. De relatie is veranderd.
1: Ja, twee dingen in de ogen van Xi. Ja. Aan de ene kant heb je dat China nu een wereldleider is in de nieuwe wereldorde. Een wereldorde die niet meer gestoeld is op Amerikaans leiderschap. En ten tweede dat Noord-Korea langzaam uit het internationale verdomhoekje aan het komen is. Want traditioneel was Peking altijd de belangrijkste handelspartner voor Noord-Korea. 90% ongeveer van de officiële handel ging tussen die twee landen van Noord-Korea. Noord-Korea exporteert dan bijvoorbeeld nephaar, pruiken, toungsten, dat is een mineraal, staal, vis, zeevruchten. Maar sinds het uitbreken van de Russische oorlog tegen Oekraïne heeft Noord-Korea een nieuwe beste vriend, Poetin. En Kim levert hem nu wapens en manschappen en krijgt daar brandstoffen en wapentechnologie voor terug. Maar veel analisten zien ook wel dat China eigenlijk helemaal niet zo blij is met een steeds zelfstandiger Noord-Korea.
0: Is het dan de bedoeling van Xi om even met dit bezoek te laten zien dat China ook een macht is en macht heeft over Noord-Korea?
1: Ja, dat lijkt wel een deel van de boodschap, ja. Want ondanks de gedeelde ideologische en de revolutionaire geschiedenis is Noord-Korea natuurlijk ook een onruststoker in de regio. En een onbetrouwbare en eigengereide buurland waar China last van heeft. Xi reist nog maar weinig naar het buitenland. Dit is zijn eerste buitenlandse reis in 2026. En je ziet dat alle persberichten die er nu naar buiten komen over dit bezoek alleen maar hameren op die gedeelde geschiedenis, op hoe belangrijk ze voor elkaar zijn en ook hoe onmisbaar onmisbaar ze voor elkaar zijn. En dat Kim steeds meer met Poetin doet, dat kan Xi Jinping niet tegenhouden. Maar China wil wel aan Noord-Korea laten zien: wij zijn jouw grote broer, vergeet dat niet.
0: Is tot nu toe bekend, of is bekend wat tot nu toe besproken is?
1: En dat blijft natuurlijk vaag. Het is ook heel veel hoog marxistisch taalgebruik. Je kan beide landen er niet van betichten dat ze erg concreet worden in hun politieke communicatie. Nee. Maar in de Chinese verklaringen staat dat Xi benadrukt heeft dat hij de banden op diplomatiek, militair gebied wil intensificeren en ook meer contact wil tussen de twee politieke partijen van de landen. En dat er meer treinen en vluchten weer moeten komen. Volgens de Noord-Koreaanse staatsmedia zijn beide landen het eens geworden om meer samen te werken op politiek, economisch en cultureel niveau. Een nieuw hoofdstuk noemde Noord-Korea het ook. En dat beide landen een, ja, zo schreven ze dat, een wederzijdse acceptabele overeenkomstige blik hebben gevonden op zaken als veiligheid en soevereiniteit. En daar zal waarschijnlijk ook wel het onderwerp van kernwapens in zitten.
0: Ze gaat later dit jaar ook naar Washington om te praten met de Amerikaanse president, met Trump. Heeft ze een ontmoeting met Kim daar dan ook weer wat mee te maken?
1: Ja, experts denken wel dat China die invloed op Noord-Korea toch als een soort van troefkaart wil inzetten in de onderhandelingen met Trump. Die vaker heeft gezegd dat hij de diplomatie met Kim wil hervatten. Amerika wil niet dat Noord-Korea kernwapens krijgt. Maar China lijkt toch wel die de facto kernwapenstatus van Noord-Korea wel geaccepteerd te hebben als een realiteit. En ook niet zich daar heel hard tegen willen verzetten om Kim nog meer in de armen van Poetin te duwen. Maar goed, dit bezoek van China lijkt dus wel zowel aan Pyongyang een bericht als aan Rusland, als aan Amerika. Als je iets met Noord-Korea wil, dan moet je langs ons.
0: Het is vandaag de tweede en laatste dag van het bezoek. Staat er nog wat op het programma?
1: Vanochtend zei de Chinese staatsmedia, de Noord-Koreaanse staatsmedia komt altijd pas een dag later met berichtgeving, dat Xi Jinping en zijn vrouw naar de China-Noord-Korea vriendschaptoren zijn geweest. Daar hebben ze bloemen gelegd voor de gestorven Chinese militairen die tijdens de Koreaoorlog in Noord-Korea hebben gevochten. En dat hij ook nog een bezoek heeft gebracht aan de partijschool van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij. Wat ook wel aangeeft dat China hard inzet op dat verstevigen van de contacten tussen de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij aan de ene kant en de Chinese Communistische Partij aan de andere kant.
0: Laura, dankjewel. Correspondent Laura van Meegen. Automaker Stellantis gaat wereldwijd 1,3 miljoen auto's terugroepen vanwege brandgevaar, meldt persbureau Reuters.
17: Het gaat om SUV's van het merk Jeep. Het overgrote deel van die 1,3 miljoen rijdt nu rond in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het gaat om de Jeep Wrangler en Gladiator die tussen 2021 en 2025 van de band rolden. Materialen in die auto's kunnen plotseling in brand vliegen. Daar zou een probleem zijn met de elektrische stuurbekrachtiging. Stellantis raadt mensen aan hun Jeep niet in de buurt van gebouwen of andere auto's te parkeren. Dat is niet heel praktisch. De brandstofkorting in Duitsland komt niet terecht bij de mensen die het hardst nodig hebben. De accijns op benzine en diesel is tijdelijk verlaagd met 17 cent per liter. Vooral eigenaren van dikke auto's en mensen die veel rijden profiteren daarvan. Terwijl forensen met een laag inkomen veel minder geholpen zijn. Dat blijkt uit onderzoek waar de ZDF over schrijft. Bovendien zou het geen prikkel zijn voor mensen met benzineauto's om bijvoorbeeld het OV of de fiets te pakken. Economen zeggen tegen ZDF dat ze meer zien in een hervorming van de inkomstenbelasting. Daardoor zouden ook lagere inkomens geholpen zijn. Het gebruik van smartphones zorgt ervoor dat er minder kinderen worden geboren. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek waar persbureau AFP over schrijft. Economen keken naar het begin van de smartphone, rond 2007... onder vrouwen van 20 tot 24 jaar die toen toegang hadden tot een iPhone liep het aantal geboortes tot ruim 6% terug. Ook oudere vrouwen kregen minder kinderen, al was het verschil daar kleiner. Volgens de onderzoekers ligt dat zeker niet alleen aan de opkomst van de smartphone, al is het wel zo dat er sindsdien minder persoonlijk contact is tussen mensen. En dan nog een mooi verhaal uit de Amerikaanse staat Tennessee. Een video van de 85-jarige Mary ging daar viral. Ondanks haar leeftijd werkt ze nog altijd 5 dagen in de week in een bioscoop. Een crowdfunding om haar met pensioen te kunnen laten gaan heeft $140.000 opgebracht. Mary kan het amper geloven, zegt ze bij CNN.
2: Really overwhelmed is about all I can say. And she told me that thousands of people have logged in to social media. As a matter of fact, I must be getting my 15 minutes of fame. Well, everybody should be kind to everybody and be merciful to everybody. We're all human beings on the one face of earth.
17: Mary zegt dat ze het geld met het geld haar huis wil repareren, wat openstaande rekeningen betalen en verder anderen wil helpen die het moeilijk hebben. Dus of ze ook echt met pensioen gaat, dat is nog even de vraag.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
18: Ja, het is over het algemeen wat minder druk dan gebruikelijk. Op de Brabantse wegen merk je daar het minste van. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg over 11 kilometer. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum ook 11 kilometer. In beide gevallen is de vertraging een kwartier.
30: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De laatste oefenwedstrijd van Oranje voor het WK voetbal is met recht een slechte generale te noemen. Want Nederland won wel, 2-1 tegen Oezbekistan. Maar keeper Verbrugge viel uit en invaller Til kreeg rood. Sportcommentator Jan-Kees van der Kun. Tegenvaller op tegenvaller is dat. Hoe is het met Verbrugge? Gaat hij het WK halen?
3: Ja, dat is de vraag. Waarschijnlijk de komende dagen. Dat hoort wel een beetje bij zo'n eindtoernooi, dat het in de laatste dagen ernaartoe een race tegen de klok wordt met een vraag: haalt hij het of haalt hij het niet? En daarover kon Koeman gisteren alleen nog maar even zeggen: we zullen het moeten afwachten of die heupblessure, ja, hoe dat gaat uitpakken de komende dagen en misschien wel iets langer. Want het was een ongelukkig moment natuurlijk wel voor Verbrugge, die in botsing kwam met een tegenstander. Iets later greep hij nog eens naar zijn heup en moest hij zich laten vervangen. Het is een belangrijke speler voor het Nederlands elftal. Een betrouwbare keeper natuurlijk. En zijn stand-in, Mark Vlekken, die is dat tot op heden nog niet in het Nederlands elftal. En Robin Roefs, de andere reservekeeper die erbij zit, die heeft nog nauwelijks interland ervaring. Speelde pas een halve wedstrijd. Dus dat zou een flinke streep door de rekening kunnen zijn. Zo'n oefenpotje tegen de nummer 50 van de wereld, die sowieso al geen onverdeeld succes was natuurlijk, met een magere 2-1 overwinning op zo'n buitenveldje in New York. En dan ook nog eens je keeper kwijtraken.
0: En de dag begon al met slecht nieuws, want Jurjen Timber dus definitief uitgevallen. Hoe groot is dat gemis?
3: Ja, dat is een heel groot gemis, want het is een verdediger van wereldklasse, Jurjen Timber. Natuurlijk niet voor niets kampioen geworden in Engeland, de sterkste competitie van de wereld. En Nederland zat zo goed in die centrale verdedigers, maar Timber is niet de eerste centrale verdediger die geblesseerd is afgehaakt. Want eerder raakte al Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt geblesseerd. En dan wordt de spoeling achterin ineens toch wel behoorlijk wat dunner. Al is er met Virgil van Dijk en Jan-Paul van Hekken natuurlijk nog best wel een aardig verdedigend centrum. En de plek van Timber wordt nu in de selectie ingenomen door Geertruida. Nou ja, dat is alles bij elkaar. Die verdediging van Nederland, die van top wereldklasse was, die levert wel heel wat in.
0: Als we even kijken naar het spel van gisteren, dit zei de bondscoach erover.
4: Dat we in twee wedstrijden twee doelpunten maken uit een penalty, dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag, ook weer de eerste helft, ja, heb je 2-3 grote kansen. Maar moeite hebben met doelpunten te maken.
0: Hoofdpijn bij Koeman. Was in de wedstrijd toch ook nog wel iets te zien dat hoop biedt?
3: Ja, ik begrijp zijn kopzorgen wel natuurlijk. Want als je penalties nodig hebt om te scoren tegen Oezbekistan en scoren lukt helemaal niet tegen Algerije, dan is er iets aan de hand. Maar je kan het ook omdraaien als je het dan positief wil benaderen. Nederland had tegen Algerije en gisteren ook zeker tegen Oezbekistan gewoon een goede fase ook wel. Het eerste half uur speelde Nederland goed, creëerde het de nodige kansen, maar die gingen er dan inderdaad niet in. En als je Donjel Malen, de beoogde spits van de Nederlandse elftal, iets zou hebben gegund, dan is het natuurlijk wel dat hij wel gescoord had. Want dat geeft hem dan net dat laatste zetje vertrouwen dat hij nodig heeft. Maar verdere positieve punten, dat was het spel van Gakpo aan de linkerkant, Dumfries aan de rechterkant. Dat zijn de laatste jaren vaak de spelers, vooral op eindtoernooien, waar Nederland het van moet hebben. En op dit moment lijkt het erop dat ook zij weer de dragende krachten gaan zijn. Somerville aan de rechterkant, dus voor Dumfries rechtsbuiten, die liet ook een aantal aardige dingen zien. Maar of dat genoeg is om bondscoach Koeman te overtuigen dat hij de vaste rechtsbuiten moet gaan zijn, dat is dus nog eventjes afwachten wel.
0: Het waren de Oranje Mannen. Voor de Oranje Vrouwen is vanavond een belangrijke avond voor WK-kwalificatie. Ze stonden er zo lekker voor, maar dat hebben ze laten lopen tegen Ierland. Dus wat is er nu nodig?
3: Heel veel doelpunten. Dat ten eerste tegen Polen. Oranje zal echt veel moeten scoren om wat aan het doelsaldo te doen. En dan moet het maar afwachten en hopen dat het een gelijkspel wordt. bij Frankrijk, Ierland. En ja, die Ierse vrouwen die kunnen dus voor een stuntje zorgen. Daar zijn we op pijnlijke wijze achter gekomen. Dus wie weet dat ze Frankrijk op een gelijkspel kunnen houden. En dan heeft Nederland dus aan een overwinning tegen Polen genoeg om in punten gelijk te komen met Frankrijk. En komt het aan op doelsaldo. Dus ja, dat is wel een ingewikkeld verhaal natuurlijk vanavond. En mocht Nederland dan niet groepswinnaar worden en niet rechtstreeks naar het WK gaan, dan gaat het die play-offs in, die hele ingewikkelde play-offs. Dus dat wordt sowieso dan een lastig verhaal om uit te leggen. Maar zeker niet lastig om het WK alsnog te gaan halen. Maar laat het in ieder geval vanavond maar even afwachten of Nederland zich kan revancheren voor die uitglijder tegen Ierland. En wie weet dat het dan ook nog met een beetje fortuin een WK-ticket op gaat leveren.
0: Jan Kees, dankjewel.
30: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Mr. Jones, counting crowns.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: In het voetbal zijn er momenten...
3: Bergkamp 2-1!
2: ...die impact maken.
4: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
3: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
2: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
3: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
5: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events... en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
9: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk morgen naar Convoy. En volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human. Radicaal menselijk.
10: NPO Radio 1.
11: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
12: Het lijkt erop dat het afgelopen nacht rustig is gebleven in het Midden-Oosten... na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. In de buurt van de straat van Hormuz is gisteren een Apache-helikopter... van het Amerikaanse leger neergestort. Twee mensen aan boord zijn gered. Het dodental door de aardbeving van gisteren in de Filipijnen... is opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond... en meer dan 20.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Vanwege de vrees voor een tsunami sloegen veel mensen op de vlucht. Langs de kust werd een vloedgolf gezien... maar die leidde niet tot grote schade. In een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers... in het Limburgse Kadir en Keer heeft gisteravond een kleine brand gewoed. De politie onderzoekt of het brandstichting was. Niemand raakte gewond. En Nederlanders gooien wat minder eten weg... blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld per persoon 25 kilo. Bij de vorige meting was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen.
11: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, als ik hier naar buiten kijk, ziet het er redelijk rustig uit.
13: Ja, het is op zich op dit moment op veel plaatsen best aardig weer. Met opklaringen, de zon schijnt dus ook. Maar er trekken ook een aantal buien over ons land. Het zijn er nu niet zoveel, maar vanmiddag gaat het wel weer opleven. Want dan worden de stapelwolken weer groter. En dan kan er bij de buien ook onweer voorkomen en misschien ook wel windstoten. Dus helemaal safe blijft het vandaag niet. Je moet af en toe even een beetje opletten op zo'n enkele bui dus. Temperaturen daarbij oplopend naar zo'n 15 tot 18 graden. Dat is aan de magere kant. En de wind neemt ook nog wat toe. Wordt matig tot vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. Uit het zuidwesten.
11: En de komende dagen?
13: Nou, wat je steeds ziet is dat in de nacht de buien wel grotendeels verdwijnen. De wind ook wat afneemt. En morgen overdag blijft er van de wind ook niet zo heel veel meer over. Hoor. Zwak tot matig, kracht 2 tot 4 uit het zuidwesten. En daarbij hebben we in eerste instantie veel zon. Geleidelijk wat meer stapelwolken en landinwaarts kunnen morgen opnieuw wat buien ontstaan. En opnieuw is daarbij kans op hagel of onweer. Waarbij de temperatuur ook weer op zo'n 15 tot 17 of 18 graden uitkomt. De temperatuur verandert donderdag ook niet echt. Dan is er wat zon in het oosten, nog wat buien later verdwijnen. Die neemt van het westen uit de bewolking toe. En pas in de avond gaat het dan weer regenen. Dus blijf voorlopig aan de koele kant en wat wisselvallig.
11: Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg?
10: Nou, over het algemeen redelijk goed voor een dinsdagochtend. Het is wat minder druk dan gebruikelijk. Er zijn ook nauwelijks bijzonderheden. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Nou, een enkele valt op door de vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg tussen Stroe en Voorthuizen. Op de A27 van Breda naar Gorkum, daar rijdt het langzaam tussen Knoopend Hooipolder en de brug bij Gorkum. De vertraging is daar ruim een kwartier.
11: Woedende Mexicanen gaan de straten op, want zoveel geld en aandacht als er is voor het WK voetbal, zo weinig is dat er voor de duizenden vermisten. Zometeen onze correspondent die bij een protest was.
14: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
16: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
17: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
18: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Het WK voetbal staat voor de deur, maar niet iedereen in Mexico houdt zich bezig met het toernooi. Met name familieleden van vermiste Mexicanen hebben wel iets anders aan hun hoofd. Ze zoeken in het hele land naar sporen van hun kinderen, broers, zussen en echtgenoten. Criminele bendes zijn daar verantwoordelijk voor. Dat de regering vooral geld en aandacht heeft voor het WK en niet voor deze vermisten, maakt Mexicanen woedend. Correspondent Boris van der Spek ging met ze op pad.
19: Waar zijn onze kinderen? Dat vragen deze moeders en vaders hier in het centrum van Mexico-stad zich af. Duizenden zijn het er die zich hier hebben verzameld. En aandacht vragen voor de wellicht grootste crisis van Mexico, de vermissingscrisis. 130.000 mensen geregistreerd als vermist. En er is vooral aandacht momenteel voor het WK voetbal in Mexico, klagen deze ouders. En voor hun zaak is eigenlijk al heel lang geen geld en geen aandacht van de Mexicaanse regering.
20: Mexico!
19: Ja, het is een grote menigte van mensen uit de verschillende staten in Mexico zijn ze gekomen. Chihuahua, Nuevo León en natuurlijk Mexico-stad. En daartussen de vele foto's van verdwenen mensen, mannen, vrouwen, jong, oud, loopt Vanessa Gámez. Het is inmiddels minder dan een jaar geleden dat haar 19-jarige dochter Ana Amelie verdween. Op een plek op 2 kilometer van het Estadio Azteca, waar straks een WK wordt gespeeld. Dat stadion is verbouwd voor miljoenen euro's. Zij heeft geen cent gezien om haar eigen dochter te kunnen zoeken.
21: Sentimos que el mundial es una traición a nosotros, que sufrimos el dolor de que nos han desaparecido a un hijo.
22: Ja, in een straal van 15 kilometer rond het voor het WK verbouwde voetbalstadion zijn 200 mensen vermist de afgelopen jaren, zegt Vanessa. En onder hen is haar eigen dochter. En ze noemt het WK een dolksteek voor ouders die zoeken naar hun kinderen.
21: Estamos aquí demostrándole al mundo que el gobierno mexicano, la presidente miente. Sí hay una crisis de desapariciones.
22: De Mexicaanse regering ontkent dat er een crisis is, zegt Vanessa. Maar met deze betogingen willen de moeders in Mexico-stad laten zien aan de rest van de wereld die naar Mexico komt voor het WK, dat er wel grote problemen zijn. Ja, hier in een park in Mexico-stad hebben zich meerdere moeders die meeliepen in de mars verzameld. Onder hen is Vanessa. Er zijn anonieme tips binnengekomen dat dit park, dat eigenlijk meer een enorm braakliggend terrein is in een arm deel van Mexico-stad, ja, dat dit terrein wordt gebruikt door criminelen om lichamen te dumpen.
0: Ja, de eerste deel van de zoektocht bestaat uit het eigenlijk wegsnoeien van hoog gras, van planten om beter zicht te krijgen wat er op de grond zou kunnen liggen. Er is ons net gezegd dat het niet alleen om lichamen zelf gaat, maar alles kan belangrijk zijn. Kleren, juwelen, pasjes, portemonnees, telefoons, noem maar op. Maar om dat goed te kunnen zien moet er dus eerst een hoop weggesnoeid worden en daar wordt nu mee begonnen.
21: Pues a veces solo pasa por tu mente el hecho de pensar que ya lo mataron o que ya lo destrozaron.
22: Autoriteiten onderzoeken amper als er iemand vermist raakt. En families moeten daarom uiteindelijk maar zelf gaan zoeken uit wanhoop. Dat zorgt al voor woede bij de families. Maar dat de regering wel veel geld en aandacht stopt in het WK, vinden ze al helemaal niet te verteren.
21: Y encontrando fosas clandestinas a cada rato, en donde han estado matando y asesinando a nuestras jóvenes, a nuestros niños, a nuestros hombres.
22: Ja, collectieven als die van Vanessa blijven massagraven vinden met lichamen erin. Om die crisis, juist nu de ogen van de wereld op Mexico gericht zijn, in de schijnwerpers te houden, gaat Vanessa met duizenden andere ouders op de dag van de openingswedstrijd van het WK demonstreren bij het voetbalstadion. En tot die tijd en daarna zal ze blijven zoeken tot ze weet wat er met haar dochter Anna Amélie is gebeurd.
11: Een verslag van correspondent Boris van der Spek.
4: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
20: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
23: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
4: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
24: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
25: Misschien interessant om te vermelden.
11: Even leken Israël en Iran weer in een direct militair conflict met elkaar te komen. Na raketten over en weer afgelopen weekend. Toch beloofden beide partijen het vuren te staken. Maar die gevechtspauze hangt wel aan een zijden draadje. Want ze waarschuwen allebei dat ze zo weer de wapens kunnen oppakken. Koert de Buff is Midden-Oosten deskundige en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
11: Die raketten over en weer van de afgelopen dagen en nu dan weer gestopt. Heeft dat nog wel iets veranderd?
26: Oh, iets veranderd? Ja, in die zin dat het duidelijk is dat Iran het meent als ze zegt van ja, Libanon moet opgenomen worden in een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de opening van de straat van Hormuz en andere zaken tussen Iran en de Verenigde Staten. Maar Iran heeft altijd gezegd Libanon, de vrede in Libanon moet daarbij inzitten. En Israël heeft eigenlijk gedacht van ja goed, we zullen wel zien of dit het geval is. Maar deze actie heeft Iran getoond, ja wij menen het. Libanon kan niet aangevallen worden door Israël.
11: Maar Israël heeft gezegd dat ze toch niet zullen stoppen met Hezbollah aanvallen. Dus wat heeft Iran dan bereikt?
26: Er is een onderscheid tussen Hezbollah op zich aanvallen en wat er in het zuiden gebeurt en het plan anderzijds van Israël om Beirut aan te vallen. Wat men begonnen was gisteren, en het is eigenlijk daarop vooral dat Iran heeft gereageerd, van ja, als er schermutselingen zijn in het zuiden tussen Hezbollah en Israël, dat is één ding. Iets wat trouwens deze nacht is doorgegaan, maar het is iets anders dan inderdaad Beirut zelf aanvallen. Trump heeft trouwens ook op dat plan van Netanyahu om Beirut aan te vallen heel hard gereageerd. En dus toen dat hij ook de woorden heeft gezegd aan Netanyahu dat hij knettergek was om dat te doen. Dus er is een verschil tussen een grote aanval op Libanon en een aantal kleine aanvallen. En dat was voor Iran een brug te ver.
11: Maar toch lijkt Netanyahu echt wel de mogelijkheden open te houden om te doen wat hij wil. Lijkt hij daarmee niet altijd te luisteren in ieder geval naar de Amerikaanse president. Waarom doet hij dat?
26: Telkens dat we zien dat men aan het naderen is tot een akkoord, dat men dichtstelt bij een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten, doet Israël een aantal acties die, ja, die dit proces uiteindelijk gewoon bemoeilijken of eigenlijk zelfs onmogelijk maken. En het is duidelijk dat voor Netanyahu die oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten, hij wil die laten verder duren. En het is al verschillende keren gebeurd dat men ziet van oké, we zitten er dichtbij en dan doet Israël iets waardoor er plots weer moeilijkheden opkomen in de onderhandelingen. En dat lijkt deze keer opnieuw het geval te zijn. Dus Israël wil dat de vrede niet doorkomt, dat het de oorlog verder duurt en liefst tot zo dicht mogelijk bij de verkiezingen van Israël, want ja, de oorlog met Iran is populair in Israël en Netanyahu hoopt op die manier om die verkiezingen te winnen.
11: En die verkiezingen, dat duurt nog wel eventjes, november toch?
26: Ja, precies, maar we zijn ook al even bezig. Dus we zijn momenteel eigenlijk al bijna een jaar bezig als we de eerste aanvallen van juni in overweging nemen. Dus maar, dat duurt een jaar en ja. Ja,
11: ja, ja, nou ja, ik zit ook. Want dit doet natuurlijk ook iets met de Amerikaanse president. Die heeft ook zijn eigen verkiezingen in november. Die heeft daar ook belang bij dat het juist stopt. Dus het loopt Netanyahu ook het risico dat Trump zijn geduld opraakt met hem?
26: Want dat is net wat er aan het gebeuren is. Hè. Dus beide hebben verkiezingen in dezelfde maand. Voor Trump is vrede noodzakelijk en dringend. Voor Netanyahu is net verdere oorlog noodzakelijk. Dus die agendas lopen helemaal tegen elkaar op. En ja, het is duidelijk dat Trump zijn geduld opraakt, dat de telefoongesprekken die gebeuren, ja, dat die steeds harder worden en bitterder worden. En hij zou ook gezegd hebben gisteren van ja, nu moet je stoppen, anders sta je alleen. Dus de dreigementen lopen ook op. En omdat de agendas natuurlijk dermate tegenovergesteld zijn, dat ja, uiteindelijk die relatie tussen Israël en de Verenigde Staten wel degelijk aan het verzuren is.
11: En als we even kijken naar die besprekingen die tussen VS en Iran gaande zijn, zijn we verder weg of dichterbij een oplossing waar alle partijen tevreden mee zijn?
26: Volgens Trump zijn we heel dichtbij een oplossing, ja. Maar ik las net op CNN dat hij al 37 keer heeft gezegd dat ze heel dichtbij een akkoord staan. Maar goed, aan de Pakistanse kant zegt men eigenlijk wel hetzelfde. Men zegt van ja, we staan er dichtbij. Dit gezegd zijnde, ja, dichtbij een akkoord staan is goed. Maar het is nog iets anders dan een akkoord hebben natuurlijk. Hè. Dus onder Biden had men ook bijna een akkoord, maar het is over één detail uiteindelijk allemaal niet doorgegaan. En ja, je hebt maar een akkoord over iets, als je een akkoord hebt over alles. Dus dat kan op zich nog een uur duren, dat kan een dag duren, of dat kan eigenlijk nog een maand duren. Dus dat is helemaal onduidelijk waar het proces of de onderhandelingen precies zitten. Maar blijkbaar gaat het toch niet slecht. Dus laat ons hopen dat het ook klopt natuurlijk. Ja.
11: Het blijft afwachten, dat is eigenlijk de boodschap. Dank u wel. Koert de Buff, Midden-Oosten-deskundige. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in de provincie Groningen kampt nog steeds met vertraging, meldt RTV Noord.
2: Die vertraging is ontstaan door personeelstekort. Daardoor lukt het de laatste jaren niet meer om iedere 2 jaar een controle te doen bij vrouwen en transgender mannen die ervoor in aanmerking komen.

0: merchandise die een van de kunstrovers van het Drents Museum te koop had gezet is uitverkocht, schrijft RTV Drenthe. Douglas W. verkocht vanuit de gevangenis via een webshop t-shirts, petten en hoodies met het logo van de gestolen gouden helm erop. Omdat alles is verkocht, is de site nu offline. De VVD en Ja21 hebben er inmiddels kamervragen over gesteld. Het bedrijfje van Douglas W. had een postadres in de gevangenis en de partijen willen weten of dat mag. Een grote teleurstelling voor Oranje-fan Stefan uit Kloosterzande in Zeeland. Hij reist al meer dan 25 jaar het Nederlands elftal achterna. Dan neemt hij ook altijd een spandoek mee met de naam van zijn woonplaats. Dat is zo groot dat het van de FIFA nu het stadion niet in mag. Stefan legt bij Omroep Zeeland uit hoe dat spandoek eruit ziet.
1: Ja, gewoon Kloosterzande. En dan goed fel oranje letters en dan zwart omrand. Zodat het lekker duidelijk is als het ophangt in de stadions.
2: Heb jij enig idee waarom dat spandoek niet langer mag zijn?
1: Het is al over heel, door heel Europa mee geweest. In Duitsland hebben het gehangen. Ierland. Echt geen idee.
0: Stefan is niet de enige die zijn vlag niet mag meenemen. Eerder was het bekend dat Gert uit Stadskanaal een te grote vlag heeft. En nostalgie leeft, zegt Open Rotterdam. Na de concerten van de originele K3 vroeg de Stadsomroep aan Rotterdammers welke reunie zij graag zouden willen zien.
3: Ik zou een reunie van Bas en Adriaan willen zien eigenlijk.
4: Nou, Nick en Simon vind ik ook altijd wel...
3: Ja, lijkt wel leuk.
5: Ik heb echt geen idee eigenlijk.
6: De Backstreet Boys. Ja, Guilty Pleasure.
7: En waarom denk je dat dat nostalgische gevoel zoiets goeds opbrengt bij mensen?
8: Nou, naarmate de tijd strijkt ga je het ding altijd romantiseren. Dus neig je terug naar het verleden.
0: Jij nog suggesties voor een mooie reunie?
9: Ik ben even blijven hangen bij Bas.
0: Bas en Adriaan, ja. Geen idee of die daar nog fysiek toe in staat zijn.
9: Dat denk ik eigenlijk niet.
0: Die zijn dus volgens mij richting de 90, denk ik al zo'n beetje. Heel oud.
9: Heel snel. Aad is 83 en volgens mij is hij daar de jongste van de twee.
0: Ja, precies. Ja, ik zou denk ik voor Daft Punk gaan. Maar ik moet zeggen, de Spice Girls, daar zou ik ook geen nee tegen zeggen.
9: Dan gaan we samen.
0: Bij deze afgesproken. Christel van K3 had trouwens wel nog een tip voor fans die moeite hadden met afscheid nemen na die reunietour van hen. Zet dan gewoon de muziek op, dan zijn we weer even dicht bij jou, schreef ze rond het laatste concert op Instagram.
9: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
10: Het ochtendspits verloopt minder druk dan anders op dinsdagochtend. Er zijn ook niet veel bijzonderheden. De meeste files staan op de wegen in Noord-Brabant en in Zuid-Holland. Een enkele file valt nu wel op. Dat is het geval op de N214 van Papendrecht naar Leerdam. Daar is vanmorgen veel vertraging na een ongeluk tussen Otterland en de aansluiting met de A27. Nu 7 kilometer file en de vertraging is ruim een half uur.

0: Alicia Keys met Underdog. Het is 8:08.
1: Mijn leven was pas half voorbij toen ik verdwaalde in een donker woud van managers en makelaarstaal, waar een reeks verkeerde keuzes me mijn pad deed missen.
0: Zei Mitzi van der Pluijm, directeur van uitgeverij Pluijm. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dit waren de eerste zinnen uit het laatste boek van dichter, schrijver en voormalig dichter des Vaderlands, Lieke Marsman. Vorige week overleed ze vanwege kanker. Vandaag verschijnt dus dit boek van haar, De Dichter en de Duivel. Heeft ze het helemaal zelf kunnen afronden?
1: Ja, we zijn maanden met dit boek aan het werk geweest. Het was helemaal klaar en ze heeft de foto's van het boek gezien. Ze was in Parijs, het boek lag thuis bij de in de bus. Dus dat heeft ze niet gezien, maar wel foto's van het boek.
0: Kunt u vertellen waar het over gaat?
1: Het is het verhaal van een dichter die een huis koopt en die door de berging van dat huis in een danteske onderwereld terechtkomt, waar ze met allerlei mensen gesprekken aangaat. Bijvoorbeeld met politici die verantwoordelijk zijn voor de neoliberalistische samenleving die zoveel kapot heeft gemaakt. Gesprekken met influencers, met televisiepersoonlijkheden, met columnisten. En ze laten ook zien hoe wij zelf door mee te doen in deze wereld iedere dag een stukje van onze ziel verliezen.
0: Heeft ze dus met dit boek een boodschap willen achterlaten?
1: Dat weet ik niet, dat durf ik niet voor haar te zeggen. Maar Lieke had een grote maatschappelijke betrokkenheid. En dat zie je in dit boek ook heel erg terug.
0: Want is het maatschappij kritisch daarmee?
1: Het is een heel erg maatschappijkritisch boek, ja. Het is ook een heel grappig boek. Dus dit klinkt nu allemaal heel ernstig, maar Lieke kon heel erg goed zware en moeilijke dingen heel licht maken. Dus je zit ook heel vaak te lachen erbij. Maar het is een heel kritisch boek, ja.
0: Ja. En waar richt haar kritiek zich met name op?
1: Op het onzorgvuldige manier van omgaan met taal en de onzorgvuldige manier waarop we met elkaar en met mensen omgaan. En inderdaad dat onze ziel afstaan aan de verkeerde dingen.
0: En past het daarmee ook echt wel binnen haar hele oeuvre?
1: Ja, ik denk dat dit... haar hele oeuvre is heel erg maatschappijkritisch. Schreef boeken over hoe het is om een ziek lichaam te hebben in een zieke maatschappij. Al haar werk verhoudt zich tot wat er maatschappelijk gebeurt. En dat zit hier ontzettend sterk in. 120 pagina's, een samengebalde boodschap. Die staat als een huis.
0: En persoonlijk dus, als eigenlijk altijd?
1: Ik lees nu in heel veel stukken dat mensen zeggen dat het werk van Lieke zo persoonlijk was, maar dat vond ik nou eigenlijk helemaal niet.
0: Oh, nee?
1: Ze was heel goed. Nee, ik vond dat ze heel goed was in het gebruiken van dingen die in haar eigen leven gebeurden om grotere zaken te laten zien, maar ik vind haar werk niet zo persoonlijk.
0: U kent haar natuurlijk ook beter dan de meesten. Dus u denkt dat ze echt wel een deel van zichzelf dus juist terughield uit haar boeken?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En welk deel van haar persoonlijkheid was dat dan?
1: Alle dingen die ze privé wilde houden. Lieke was ook erg op de privacy gesteld. En daar ging ze heel zorgvuldig mee om.
0: En dus gaat u het daar ook niet over hebben? Want het was privé.
1: Ja. Nee.
0: Ze schreef eerder over het leven met de dood, hè, maar ook over hoop op bijvoorbeeld op buitenaards leven. En dat deed ze na haar diagnose. En op een andere planeet kunnen ze me redden. Is dat ook iets wat nog in het nieuwe boek een rol krijgt?
1: Het speelt een kleine rol hierin in over hoe het is als je gevraagd wordt, als je ongeneeslijk ziek bent, om ergens te komen praten over hoe het is om ongeneeslijk ziek te zijn. En eigenlijk de kritiek die ze daarop heeft, dat mensen op die manier met haar omgingen. En niet alleen met haar, maar met alle mensen in zo'n situatie.
0: En hoe is het om nu haar laatste boek echt fysiek in handen te hebben?
1: Ik vind het heel bijzonder om dit boek in handen te hebben. Maar het is natuurlijk een buitengewoon onverkwikkelijke, om het maar zacht uit te drukken, samenloop van omstandigheden.
0: Want het was niet zo gepland?
1: Dit was niet zo gepland, nee. We hadden die publicatiedatum is al maanden geleden besproken. We zijn ook bezig met een avond in de Bali op 26 juni... waar met 8 mensen dit gedicht wordt voorgelezen op een avond, waarvan zij onderdeel wilden uitmaken. Dus nee, dit is allemaal niet gepland.
0: Een samenloop van omstandigheden, maar het boek, dat is er. Dank u wel dat u erover wilde vertellen, Mitzi van der Pluijm. Het boek heet De Dichter en de Duivel.
2: NPO Radio 1.
3: Koen Verbraak. Een strijd aangaan tegen de techreuzen, een zorgcorporatie oprichten of het buurtcafé openhouden. Terwijl Shell recordwinsten boekt en Big Tech oppermachtig lijkt, bouwen burgers in het klein aan een nieuwe toekomst. Ze wachten niet op een trage of onwillige overheid en zijn multinationals, projectontwikkelaars of de agro-industrie te slim af. Het lijkt vechten tegen de bierkaai. Hoe houden deze actieve burgers hoop? Waar boeken ze succes? En hoe zou Nederland er volgens hen uit moeten zien?
4: Human, de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
2: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: NPO Radio 1. 8:00.
2: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er financieel flink op achteruit gaan, waarschuwt het Nibud. En afgelopen nacht geen aanvallen in het Midden-Oosten. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
10: Het lijkt erop dat het afgelopen nacht rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. Dat lijkt afgelopen nacht niet te zijn gebeurd. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben Israël en Iran afgesproken elkaar ongeveer een week met rust te laten. En als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu, komen er in Nederland mogelijk minder banen bij. Dat zegt uitkeringsinstantie UWV. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. Het UWV verwacht dat in onder meer de zorg en de ICT het aantal vacatures wel zal blijven stijgen. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen zijn gewond geraakt. De beving van gisteren had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen hebben geen huis meer. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse regering om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. President Trump wil dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 betalen voor een visum. 20 Amerikaanse staten. En de Kamer van Koophandel stapte naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering gaat in hoger beroep. In een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer heeft gisteravond een kleine brand gewoed. Niemand raakte gewond, wel moest het pand even worden ontruimd. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Eén iemand is opgepakt. Zanger Samuel Welte en producer Rose Laila waren gisteravond de grote winnaars bij de uitreiking van de BUMA Awards. Weltens hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van afgelopen jaar. Rose Laila kreeg de internationale onderscheiding voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze daar ook al een Grammy voor. In het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vandaag is het wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
11: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we alweer gehad. De meeste dagelijkse files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land, veroorzaken gemiddeld 10 tot 15 minuten extra reistijd. De spits is echt een stuk minder druk dan gebruikelijk. Opvallend is nu wel de file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, want daarin gebeurde een ongeluk. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken, nu een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
0: Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen door plannen van het kabinet fors op achteruit gaan. Hoe dat zit, horen we zo van het Nibud.
12: Ster. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk morgen naar Konvooi. En volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human. Radicaal menselijk.
14: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
15: In het voetbal zijn er momenten.
16: Werken!
15: Die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
16: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
15: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
16: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
15: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
14: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
17: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er door plannen van het kabinet de komende jaren fors op achteruit gaan. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het NIBUD, het Instituut voor Budgetvoorlichting. De extra kosten kunnen voor sommige huishoudens oplopen tot zo'n €300 per maand. Matthias Gijspertsen, directeur van het NIBUD, legt uit waardoor deze mensen er financieel op achteruit gaan.
18: Omdat ze te maken krijgen met meerdere maatregelen tegelijk die nu nog in de boeken staan om in te voeren. En dan gaat het bijvoorbeeld over eigen bijdrage voor de WMO, voor wijkverpleging, voor huishoudelijke hulp, verhoging van het eigen risico en andere maatregelen.
0: En de WMO, dat is wanneer je spullen in huis nodig hebt, hè?
18: Ja, of dagbesteding of individuele begeleiding. Dat is hulp vanuit de gemeente.
0: En welke maatregelen raken dan mensen met een beperking het hardst in die groep?
18: Het zijn vooral mensen die echt met meerdere zorgvormen tegelijk te maken krijgen. Daardoor dus ook met meerdere maatregelen tegelijk te maken krijgen. En het gaat over mensen die in de toekomst volledig arbeidsongeschikt raken.
0: En dan stapelt eigenlijk de kosten en wat je niet krijgt, dat stapelt bij elkaar op.
18: Ja, omdat je te maken krijgt met op meerdere plekken kostenstijgingen, minder vergoeding, meer eigen bijdrage, het zelf moeten betalen van huishoudelijke hulp. Als je te maken hebt met al die regelingen tegelijk, ja, dan gaat dat allemaal inderdaad stapelen.
0: En geldt dit dan vooral voor de mensen die zelf ziek zijn, of geldt het bijvoorbeeld ook voor ouders met een ziek of gehandicapt kind?
18: Het kan ook zeker gelden voor mensen met een ziek kind. We zien alleen dat de verschillen tussen mensen van de verschillende effecten echt heel groot zijn. Dus het hangt echt af van je persoonlijke situatie. Daarmee is het ook heel moeilijk voor mensen om ook te voorzien en te voorspellen hoe deze maatregelen precies effect op hen gaan hebben. Omdat alles met elkaar te maken heeft. Er zijn maatregelen om bijvoorbeeld de belastingaftrek te verminderen. En dat dan heeft dan weer effect op de hoogte van de toeslag die mensen krijgen. Zo heeft alles met elkaar te maken. Dus het hangt heel erg af van ieders persoonlijke situatie.
0: En u stelt dat mensen die ziek zijn of een beperking hebben sowieso al hogere kosten hebben. Hoe zit dat?
18: Ja, we weten dat de meerkosten die mensen hebben sowieso ongeveer 100 tot 400 euro per maand zijn. Dus ja, dit kan daar nog bij bovenop komen.
0: En wat voor kosten zijn dat?
18: Dat is een heel breed spectrum van allerlei vormen van zorg die mensen nodig hebben, die niet 100% worden gecompenseerd door allerlei zorgvoorzieningen. Dus er blijven altijd eigenlijk meer kosten over voor mensen die andere Nederlanders niet hoeven te betalen. Er is natuurlijk veel compensatie, maar niet voor 100%.
0: Niels van Hoorn uit Bochum heeft een spierziekte. Ook hij krijgt te maken met de bezuinigingen. Verslaggever Ellen Kamphorst zocht hem op.
19: Zo, de rolstoel op de rem.
20: Ja.
19: Waar heb jij last van?
20: Ik heb een progressieve spierziekte, SMA. Spinale musculaire atrofie. Wat inhoudt dat de spierkracht steeds minder wordt. Dat de zenuwen geven de prikkels niet goed genoeg door aan de spieren.
19: Heel lang een normaal, tussen aanhalingstekens, leven gehad. Tot 5 jaar geleden werkte je nog fulltime. En toen?
20: Ja, toen heb ik eigenlijk corona gekregen. Toen is er meteen een hele grote hap uit mijn spierkracht en mijn energie gegaan. En ik heb nog 2 jaar lang geprobeerd om terug te keren naar werk. Aangepast werk bij ons bedrijf. Maar dat was gewoon niet meer mogelijk. Ik had na een paar uur werken gewoon geen energie genoeg meer om thuis nog iets te doen, iets leuks met het gezin te kunnen doen.
19: Het is een hele verandering in je leven. Dus dat je geen werk meer hebt, dat je thuis zit, vrouw en kinderen de deur uit. Sociaal verandert er een heleboel, maar ook financieel.
20: Ja, zeker weten. Want je gaat er financieel ga je er toch ook best wel op achteruit. En dat was iets waar ik toch best wel bang voor was. Van ja, kan je de rekeningen nog betalen als je niet meer werkt?
19: Nou, en ging dat?
20: Dat ging redelijk. Het was wel wat aanpassen. Je mist toch iets in de maand. Maar we hebben ons daar zo goed op aangepast dat we dat allemaal wel goed kunnen dragen.
19: Ja, een beetje minder op vakantie, een beetje minder uit eten, een beetje minder naar de dierentuin. Maar nu zijn er nieuwe kabinetsplannen. En daarvan zeg je, dit gaat eigenlijk niet.
20: Nee, zeker niet. Want ik ga er in het ergste geval 20% per maand in salaris, nou ja, in inkomen dan op achteruit. En de zorgkosten, die stijgen ook nog eens gigantisch.
19: Want noem eens kort wat voor onderdelen je allemaal op gekort zou kunnen gaan worden als dit doorgaat.
20: Ik word gekort op mijn uitkering. Ik moet meer gaan betalen aan zorgkosten. We worden gekort op belastingteruggaaf. We kunnen nu onvergoede zorg, en dat is bij ons 5000 euro op jaarbasis, kunnen we nog bij de belasting indienen. Dat belastingvoordeel komt volledig te vervallen. En de eigen bijdrage voor de WMO die gaat van 20 euro naar zo'n beetje 350 euro in de maand.
19: Hoe vind je dat?
20: Ik vind dat vreselijk, want je hebt geen keuze. Je kan niets aan deze situatie doen om het te veranderen.
19: Het is nou eenmaal zo dat er bezuinigd moet worden, bezuinigd gaat worden. Moet jij dan ook niet je steentje bijdragen?
20: Ik begrijp gerust dat er bezuinigd moet worden. En daar wil ik gerust aan bijdragen, maar niet op deze manier. Niet voor deze groep mensen in de samenleving. Haal het geld ergens vandaan waar genoeg geld is.
0: Zei Niels van Hoorn tegen verslaggever Ellen Kamphorst. Matthias Gijspersen van het Nibud. We horen Niels zeggen, ik heb geen keuze. Is dat het gevoel wat bij deze groep leeft?
18: Ja, ik denk dat dat inderdaad heel treffend is. Het gaat echt over mensen die chronische zorgvragen hebben. Ook vaak een brede zorgvraag hebben. Daar is niets aan te doen. Vaak is het ook voor het leven. En juist bij die groep zie je dat die maatregelen gaan stapelen. Dus dat is inderdaad erg ongelukkig.
0: Nou is het kabinet zelf ook bezig met een onderzoek naar deze stapeling van bezuinigingen. Wat zou het kabinet volgens u moeten doen om te voorkomen dat die huishoudens in de knel komen?
18: Op dit moment is echt de vraag om juist heel goed te kijken naar hoe al die verschillende maatregelen inderdaad bij mensen samen kunnen komen. Hè. Dus kijk je heel goed naar van tevoren voordat je dit invoert, zou mijn oproep zijn. En op dit moment doen wij ook inderdaad samen met het ministerie nader onderzoek om te kijken naar die stapelingseffecten, om te kijken wie dit ook precies raken. Zodat we nog specifieker kunnen zien van waar worden de problemen nu echt te groot, waar kunnen mensen het niet meer dragen en waar zou je echt goed naar moeten kijken.
0: En zou het dan compensatiemaatregelen nodig zijn of vooral terugdraaien van bijvoorbeeld die eigen bijdrage?
18: Ja, we zien dat er op dit moment sowieso discussies zijn. Ook in het coalitieakkoord zijn opmerkingen gemaakt over mogelijke compensatie. Dat zou kunnen gaan over het niet stapelen van eigen bijdragen die worden ingevoerd of verhoogd. Of om een gemeentelijk vangnet rondom de huishoudelijke hulp. Dus ja, daar zijn verschillende zaken voor open. Er is ook een politieke vraag van hoe je daarmee om zou moeten gaan. Maar in elk geval zou je heel goed moeten kijken wat je kunt doen om te voorkomen dat mensen in de problemen raken door deze stapeling.
0: Zijn Matthias Gijsbertsen, directeur van het NIBUD, het Instituut voor Budgetvoorlichting. Het is 8:13. Het laatste oefenduel van het Nederlands elftal voor het WK voetbal in een bijna leeg stadion in New York was weinig spectaculair, maar Oranje won wel. Commentator Jeroen Guter over de wedstrijd.
1: Een overwinning voor Oranje in een oefenwedstrijd tegen bepaald geen hoogvlieger Oezbekistan. Maar het was er eentje die heel, heel moeizaam tot stand kwam. Een penalty van Gakpo in de eerste helft zette Oranje op het goede spoor. Maar in de tweede helft gebeurden er een paar dingen die Ronald Koeman niet erg fijn zal hebben gevonden. Een blessure bijvoorbeeld voor doelman Verbrugge. En een hele late gelijkmaker van de Oezbeken als Nederland met 10 man op het veld staat na een ongelukkige rode kaart voor Guus Til. Maar toch komt er dan nog een moment. Eerst een schot van Somerville. Die leidt tot een hoekschop en vervolgens een overtreding op Van Hekken na die corner. Waardoor Gakpo voor de tweede keer mag aanleggen. Dat doet hij goed. En in extremis wint Oranje met 2-1 van Oezbekistan. Een leerzame wedstrijd, dat zeker. Maar wat het te bieden heeft voor het WK, dat valt allemaal nog te bezien.
0: Verslaggever Jeroen Stekelenburg sprak na de wedstrijd die in de Amerikaanse middag werd gespeeld met aanvoerder Virgil van Dijk.
21: Allereerst goede minuten kunnen maken in deze omstandigheden om natuurlijk al een beetje te kunnen wennen aan wat de zondag te wachten staat. Ik denk dat we in de eerste helft hele goede momenten creëren. Weer eigenlijk, zoals ook in Rotterdam. En uiteindelijk, ja, natuurlijk in fases wordt het zwaar en dan moet je toch iets langer de bal houden.
22: Zeg ik weer, net als in Rotterdam, komt er ook een fase dat het veel minder goed is.
21: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook met meerdere dingen te maken, waardoor je wat slordig wordt in balbezit. Misschien iets te snel forceert, terwijl je toch wat langer de bal moet houden. Raak je ook minder snel vermoeid, denk ik. Maar over het algemeen, ja, we winnen. Dat is het belangrijkste. Het is jammer dat Guus een rode kaart heeft ontvangen. Maar,
22: Weet niemand hoe die regels zijn, geloof ik. Hè? Of dat iets betekent voor tijdens het WK.
21: Ik heb nu nog geen idee inderdaad, maar ik ga het zo snel, dus ik heb ook geen idee of het terecht was. Hij heeft nog gekregen en daar moeten we mee dienen.
0: Zijn Virgil van Dijk. Bondscoach Ronald Koeman vertelde over zijn gevoel over de wedstrijd.
23: Nou, dat we in twee wedstrijden twee doelpunten maken uit een penalty. Dus dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag, ook weer de eerste helft, ja, heb je 2-3 grote kansen. Somerville die een bal verkeerd meeneemt, loopt hij alleen op doel af. Donjal voor de goal. Ja, dat we creëren. Maar moeite hebben met doelpunten te maken. En waardoor je, als je dan niet een wedstrijd eerder beslist, dan kan je ook ongelukkig de wedstrijd nog gelijk spelen.
22: Ja, is dat scherpte, is dat toeval? Kun je daar als coach iets aan veranderen?
23: Nou, je kan dingen aangeven. He, dat we soms nog sneller van kant kunnen wisselen. om met name Cody in de 1-1 tegen 1 te brengen.
22: Ik bedoel, ook als die kansen er helemaal zijn en ze gaan er niet in, dan zit jij op die bank en wat denk je dan?
23: Daar kan ik niks aan doen. Nee, dan houdt het op. En dat is vertrouwen houden, want positief is dat je creëert. Maar ja, als je ziet in twee wedstrijden, dan moeten we minimaal 3 tot 4 veldgoals maken. Maar laten we van het positief uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
0: Zondag, dan is Japan de eerste tegenstander van Oranje. De biodiversiteit in Nederlandse rivieren, sloten en plassen gaat achteruit, schrijft nu.nl.
3: Het Wereld Natuurfonds heeft er onderzoek naar gedaan en de uitkomsten zijn opmerkelijk. In de algehele achteruitgang van de natuur was het zoetwater in Nederland lang een lichtpuntje, maar ook dat gaat nu achteruit. Volgens het Wereld Natuurfonds komt dat doordat er sinds 2010 geen actief natuurbeleid meer wordt gevoerd. De rente in eurolanden gaat zeer waarschijnlijk omhoog, schrijft het FD. Dat komt doordat de oorlog tussen de VS en Iran muurvast zit. Het zou voor het eerst in bijna 3 jaar zijn dat de Europese Centrale Bank de rente verhoogt. Het FD sluit niet uit dat de bank meer renteverhogingen gaat aankondigen. In Zwijndrecht is gisteren de 21-jarige Kalilu herdacht met een stille tocht. Hij werd vorige week in zijn huis doodgestoken. Honderden mensen liepen mee in de tocht, zag Hart van Nederland.
5: Hij is mijn broertje. Mijn broertje van 21 jaar oud. Hij was een pilaar. Hij was een voorbeeld voor velen.
6: Dat was mijn beste vriend, mijn maat, mijn broeder.
7: Hij was gewoon een goed iemand, een leuk persoon mee om te gaan.
24: De jongen die dit is aangedaan, terwijl deze jongen zo puur was, goed hart, mensen geholpen met alles. Ik heb er geen woorden voor.
3: Kalilu zou het bij een ruzie thuis voor zijn moeder hebben opgenomen, waarna hij werd neergestoken. De verdachte die vastzit is een man van 60. De brandstofkorting in Duitsland heeft niet het beoogde effect. Dat schrijft ZDF. In plaats van bij forensen met een laag inkomen profiteren vooral eigenaren van dikke auto's en mensen die veel rijden ervan. In Duitsland is de accijns op benzine en diesel tijdelijk met 17 cent per liter verlaagd. En het gebruik van smartphones zorgt ervoor dat er minder kinderen worden geboren. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek waar persbureau AFP over schrijft. Onder vrouwen van 20 tot 24 jaar die toegang hadden tot een iPhone liep het aantal geboortes tot ruim 6% terug. Dat komt volgens onderzoekers niet alleen door smartphonegebruik, al is het wel zo dat er sindsdien minder persoonlijk contact is tussen mensen.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
11: Ja, de drukte op de weg neemt geleidelijk aan wat af. De spits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Twee files vallen nu wel op. Op de A20 vanuit Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen Maasluis en Vlaardingen staat het nu stil. De vertraging is een half uur. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt via een af- en oprit omgeleid. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst nog een half uur vertraging na een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Nederlandse huishoudens verspillen steeds minder voedsel, blijkt uit nieuwe cijfers van het voedingscentrum. Ging er 10 jaar geleden nog 36 kilo eten per persoon de kliko in, afgelopen jaar was het 25 kilo. Lilou van Lieshout is expert duurzaamheid bij het voedingscentrum en ze legt uit hoe de onderzoekers hebben kunnen meten hoeveel voedsel mensen weggooien.
25: Wij hebben onderzoekers die echt duiken in het rest- en GFT-afval van 130 huishoudens in Nederland. En we kijken precies wat mensen daarin weggooien. Dus je ziet natuurlijk heel veel groen afval, hè, van het heggensnoeien bijvoorbeeld. Maar daartussenin zie je ook heel veel schillen, stronken die we niet als voedselverspilling tellen. Maar ook kom je heel vaak brood, groente, fruit en aardappelen bijvoorbeeld tegen.
0: Lekker werkje.
25: Ja, nou ja, de onderzoekers die doen dat elke dag.
0: Oké, die zijn het gewend. Ja.
25: Ja, ja.
0: Mensen verspillen dus minder dan 10 jaar geleden. Hoe zijn ze zich anders gaan gedragen?
25: Nou, misschien eerst leuk om even te benoemen. We zijn ongeveer 29% minder gaan verspillen dan 10 jaar geleden. En eigenlijk zou 33% wenselijk zijn. Dus we zitten al echt heel goed op de goede weg. Maar er moet nog wel wat meer gebeuren. Wat we precies anders doen, dat hebben we niet onderzocht. Maar we zien bijvoorbeeld wel dat er wat meer kennis is over dat er überhaupt 2 verschillende houdbaarheidsdatums zijn. Maar de prijzen in de winkel zijn ook wat veranderd. De supermarktomgeving is veranderd. En we doen heel veel campagnes en een verspillingsvrije week bijvoorbeeld.
0: De prijzen zijn veranderd in de supermarkt. Daarmee bedoelt het is duurder geworden, dus mensen passen wat beter op?
25: Dat zou kunnen, ja. Dat hebben we in dit onderzoek niet onderzocht. Maar dat zou zeker een reden kunnen zijn. Want we zien bijvoorbeeld wel dat duurdere producten minder vaak worden verspild.
0: Dus we zijn op de goede weg. Maar in 2030 mogen we nog maar 18 kilo per persoon weggooien. Oftewel, we hebben
25: dat
0: er nog
25: inderdaad het doel.
0: Zeven te gaan. Wat moet er gebeuren?
25: Nou, natuurlijk ligt niet alle verantwoordelijkheid bij de consument. Dus wij blijven ook vanuit het voedingscentrum en samen tegen voedselverspilling werken aan campagnes en werken met voedselproducenten, supermarkten, gemeenten. Dat ook zij zich inzetten om je te helpen. Maar ook in elk huishouden vinden we wel iets van verspilling terug. En dat kan je voorkomen door goed op te letten bij het kopen, koken en bewaren. En bij het kopen kun je bijvoorbeeld je voorraad checken, gebruik een boodschappenlijstje, let op de twee verschillende houdbaarheidsdatums. Bij het koken meet of weeg de ingrediënten, zodat je niet te veel maakt en ook weer restjes overhoudt. En bij het bewaren is het belangrijk, vries brood in en pak elke keer gewoon de porties die je nodig hebt. Mm-hmm. En ook restjes groente, fruit en aardappelen kun je altijd eigenlijk bijna altijd invriezen voor later. En je kunt ook kijken op de online bewaarwijzer wat je waar het beste bewaart. Dus bijvoorbeeld de tomaten leggen veel mensen in de koelkast, terwijl je die eigenlijk beter op de fruitschaal kunt bewaren.
0: En die twee verschillende houdbaarheidsdata, kunt u nog even kort zeggen hoe het daarmee zit?
25: Ja, zeker. Je hebt de tenminste houdbaar totdatum en de te gebruiken totdatum. En het beste is om dan even op de achterkant van de verpakking goed te kijken van om welke datum gaat het. Om op producten zoals zuivel, melk, yoghurt en ook koekjes of pasta, daar staat een tenminste houdbaar totdatum op. En dat betekent dat je eigenlijk gewoon kunt kijken, ruiken en proeven of het product er nog goed uitziet. En ook na die tijd, na die datum die erop staat, is
0: kan het
25: nog vaak nog heel goed te gebruiken. Ja. Bij melk bijvoorbeeld nog wel een week soms.
0: Ja.
25: En bij de te gebruiken totdatum is het wel echt belangrijk om, ja, na die datum kun je het niet meer eten. Dus probeer dat echt voor die datum op te krijgen, of op die datum uiterlijk, of in te vriezen, of alvast klaar te maken. Dan kan je het de volgende dag nog wel eten. Want daar kun je echt ziek van worden.
0: Zei Lilou van Lieshout van het Voedingscentrum. Iemand die zich inzet tegen voedselverspilling is hobbykok Marcia Matteau uit Haarlem. Verslaggever Josephine Trehier ging bij haar langs.
2: Dit is de keuken, ja. En ik hou heel erg van om alles te gebruiken wat ik tegenkom. Dus ik vind het zonde om dingen weg te gooien. Dus er zijn altijd wel producten of ingrediënten waarvan ik denk, oh, daar kan ik nog wel iets mee.
4: Want los van dat u dus hobbykok bent, ondertussen wordt inderdaad gelijk de knoflook geplet. Zet u zich ook in voor een stichting tegen voedselverspilling?
2: Ja, dat klopt. Ik ben aangesloten bij Haarlem Food Future. In dit geval heb ik een blogje geschreven over ketchup. En dat is wel leuk. We hadden heel veel potten chutney over van een evenement waar we heel veel fruit hebben verwerkt tot chutney. En heel veel mensen zullen dat wel herkennen. Dat je in het voorjaar in de koelkast kijkt en je ziet nog een potje chutney staan van de kerst. En denkt, oh ja, daar hadden we één eetlepel van gepakt voor bij de kaas. En vervolgens hebben we het weer achter in de koelkast gezet. Nou, daar kan je dus heel goed ketchup van maken.
4: Dat gaan we nu doen.
2: En dat gaan we nu doen. Het recept is heel simpel. Je fruit wat knoflook aan. Hier is een potje chutney. Schraap alles uit de pot natuurlijk.
4: No waste.
2: No waste, precies. Snufje zout. En vervolgens doe je er tomatenpuree bij. Ik gebruik polpa, geplette tomaten. Ja, het is eigenlijk een super simpel receptje. Mm-hmm. Nou, dit moet een minuut of 10, 15 pruttelen.
4: Ja.
2: Dat hij een klein beetje indikt. De smaken goed samenkomen. En dan gaat de staafmixer erin.
4: Heeft u nog meer tips als het gaat om voedsel beter te bewaren?
2: Wat veel mensen niet realiseren is dat er ook heel veel wordt weggegooid op een moment dat je gewoon geen tijd hebt om er iets mee te doen. Bijvoorbeeld als er een barbecue is geweest en je hebt nog een schaal met stokbrood staan, dat je denkt, oh, dat stond al de hele middag op het aanrecht. Nou, dit is droog, dit is niet meer lekker. Ik snap dat je op dat moment geen zin hebt om daar een lekkere toast van te maken, maar gooi het in de vriezer. Als je dan een week later een keer soep eet, denkt, oh ja, ik had nog brood in de vriezer. Even op de bakplaat, olijfolie erover, snufje zout, misschien wat tijm. En er komt superlekkere toast uit de oven. Het kost maar 10 minuten En ja, je hebt iets heel erg lekkers gemaakt wat je normaal zou kopen.
4: Want het is ook met groenten. Er wordt ook bijvoorbeeld heel veel groenten door mensen weggegooid. Hè? Dat één keer per week kijk je aan je groentelaar en denk je, oh ja, en die broccoli ligt er ook al 2 weken. Ja, daar heb ik nu niks meer aan.
2: Nou, stop hem in de soep. Als je elke week even de koelkast bekijkt, even je groentelaar leegmaakt en gewoon standaard 1 keer per week een soep maakt, dan heb je hartstikke lekkere verse groentesoep. En zo hoef je niks weg te gooien. Yes, dat is de cue voor de ketchup. Staafmixen. Nou, dan gaan we proeven.
4: Heerlijk.
2: Ja.
4: Dit scheelt dan dus en nieuwe ketchup kopen en die chutney die anders had weggegooid.
2: Ja, precies. Het mes snijdt aan 2 kanten.
0: Zei hobbykok Marcia Matto tegen verslaggever Josephine Trehi. Stand.nl over ruim een uur met Rosa Houtman. Goedemorgen.
8: Astrid, een hele goede morgen. Het is een populair genre op social media. Filmpjes van een gezin dat naar een pretpark gaat, naar de camping of gewoon thuis aan de eettafel zit. En daarbij worden ook vaak jonge kinderen in beeld gebracht. Nou, als die filmpjes als verdienmodel dienen, dan moet de inzet van kinderen tot en met 15 jaar strafbaar worden. Al dus minister Aartsen van Werk en Participatie. Want, zo zegt die minister, dan hebben we het over kinderarbeid. De stelling is vandaag: het is goed dat commercieel vloggen met kinderen strafbaar wordt. Ik ben heel erg benieuwd hoe u er naar kijkt. Kijkt u graag naar dit soort gezinsfilmpjes? En denkt u dan, nou, die ouders hebben het beste voor met hun kinderen, dus dit mag wat mij betreft prima. Of is het terecht dat de overheid dit aan banden wil leggen? Vraag is natuurlijk, hè, wat willen de kinderen eigenlijk zelf? En zijn die in staat ook om daartoe te beslissen? Hebben ze in de gaten wat de gevolgen voor hen kunnen zijn? Op de lange termijn, waar moet wat u betreft de grens liggen van wat mag en wat niet mag? Als het gaat om het opnemen van dit soort filmpjes. Sommige kinderen maken natuurlijk ook nog zelf filmpjes en content waarmee ze geld zouden kunnen verdienen. Maar goed, kinderen spelen ook in musicals. Daar hebben we ook allerlei regels voor. Praat hierover mee. 0800-1101 is het nummer dat u mag bellen of reageren via de NPO Luister-app.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: 52 min 40.
12: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
13: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: In 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
17: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
3: Het dodental na de aardbeving van gisteren in de Filipijnen is opgelopen naar minstens 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade, vooral in de stad General Santos, waar zo'n 700.000 mensen wonen. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht rustig is gebleven in het Midden-Oosten na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Naar nu blijkt is gisteren een Apache-helikopter van het Amerikaanse leger neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. 2 mensen aan boord zijn gered, meldt de New York Times. Plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een ziekte of beperking, blijkt uit berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra zorgkosten oplopen tot 300 euro per maand. En 77 jaar lang heette Chocomel in België CCmel, maar daar komt een einde aan. Om de naam overal hetzelfde te laten zijn, wordt het ook daar Chocomel. Voor de Belgische pers is dat groot nieuws. CCML wordt een icoon genoemd. Op social media klagen mensen over het gemorrel aan een klassieker.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat voor een soort dag krijgen? Want het ziet er nou lekker wel rustig uit.
1: Ja, het is een wisselende dag. Inderdaad, met hele mooie momenten, met zonneschijn. Die zie je nu op veel plaatsen. Maar er zijn ook plekken waar al een flinke bui voorkomt. Met name in het oosten van Gelderland en delen van Overijssel. En maar ook richting Zeeland en zo over het midden van het land. Rivierengebied zit al wat gepruttel, noem ik het nu nog maar. Dat stelt nog niet zoveel voor. Maar met het oplopen van de temperaturen worden de stapelwolken groter. En kunnen de buien ook weer feller worden. Er kan onweer bij zitten en ook windstoten. Tussen de buien door wel zonnige momenten. Een matige tot vrij krachtige, dus een vrij stevige wind uit het zuidwesten en temperaturen vanmiddag tussen de 15 en 18 graden.
0: En is dat wat we de komende dagen ook een beetje kunnen verwachten?
1: Ja, eigenlijk een beetje wel, maar dat betekent dus inderdaad dat er goede momenten tussen zitten. Morgenochtend bijvoorbeeld is het vrijwel overal droog met flink wat zon, maar er ontstaan wel weer stapelwolken en vooral landinwaarts kunnen er ook weer buien ontstaan, opnieuw met kans op onweer of hagel. Vergelijkbare temperaturen, ook donderdag is dat het geval. Dan is het op veel plaatsen droog, maar in het oosten vallen nog een aantal buien. Die trekken naar Duitsland weg. Later op de dag neemt van het westen uit de bewolking toe en in de avond gaat het dan weer regenen.
0: Marco, dankjewel. En Wijnand, waar staan nog de files?
14: Ja, de dagelijkse files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. De spits is op zich niet al te druk verlopen. De afgelopen half uur waren er wel een paar ongelukken. Nou, die loop ik nu nog even langs op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Daar staat tussen Emmeloord en Lelystad Noord 6 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A20 vanuit Hoek van Holland was even helemaal dicht bij Vlaardingen na een ongeluk. Er zijn nu nog bergingswerkzaamheden en er is nog één rijstrook afgesloten. Vanaf Maasluis staat daar file met een kwartier vertraging. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht zijn de rijstroken weer vrij na een ongeluk bij Amersfoort, Vathorst. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Rukven en Roosendaal 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar staat een auto in brand en er is maar één rijstrook open.
0: Vandaag begint de Duitse bondspresident Steinmeier aan zijn staatsbezoek hier. Straks onze correspondent over de relatie tussen Duitsland en Nederland.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
28: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 8:45 bij de EO op NPO 2.
0: goede buur is beter dan een verre vriend. Maar de relatie tussen Nederland en Duitsland leek de afgelopen jaren wat minder goed dan in de dagen dat Merkel en Rutte aan het roer stonden. Vandaag begint de Duitse bondspresident Steinmeier op uitnodiging van de koning aan een staatsbezoek van 3 dagen. Duitsland-correspondent Charlotte Waiers. Charlotte, is het bezoek dan ook bedoeld om de relatie een beetje op te krikken?
4: Nou, zo'n bezoek is op zichzelf niet heel ongebruikelijk. De koning is enkele jaren geleden ook in Duitsland op bezoek geweest. Maar het komt wel op een fijn moment, want dat contact dat lijkt de afgelopen jaren wel echt minder geworden. En Steinmeier die is in Duitsland president. Dat is een functie die vergelijkbaar is met de koning in Nederland. Ceremonieel, inderdaad buitenlandbezoeken die belangrijk zijn. Maar het is ook iemand met uitgebreide politieke ervaring. Is minister van Buitenlandse Zaken geweest in Duitsland namens de Sociaaldemocraten. Dus hij begrijpt ook wel hoe politieke relaties werken. Dus dat zal ook wel helpen.
0: Maar de relatie, de liefde, die raakte dus een beetje bekoeld. Waar merkte je dat aan?
4: Ja, bekoeld, dat klinkt misschien alsof er hele heftige voorvallen zijn geweest. Nou, voor zover ik weet niet, maar hij is inderdaad minder hecht geraakt. En zeker als je het vergelijkt in die tijd van Merkel en Rutte, die je al noemde. Toen was er veel onderling contact. 2 ervaren leiders die ook als partners optrokken in Europa. Wat natuurlijk ook voor Nederland als klein land belangrijk is. En dat contact lijkt de afgelopen jaren wat verwaterd. En wat bijvoorbeeld opviel is dat Schoof, onze vorige minister-president, pas op kennismakingsbezoek ging in Duitsland toen hij demissionair was. En toen Scholz al weg was. Die er natuurlijk ook een paar jaar heeft gezeten. Dus ja, je ziet dat dat een beetje weggezakt lijkt op de prioriteitenlijst van beide landen. Nou is het ook zo dat er de laatste jaren de ene na de andere grote crisis is geweest in de wereld. De oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. Allemaal dingen die misschien meer aandacht vragen. En de binnenlandse politiek in beide landen hebben ook veel aandacht gevraagd. Er zijn historici van het Duitsland Instituut dat daar net een mooi boek over hebben geschreven. We weten dat de regering van Schoof instabiel was. De regering van Scholz was dat ook. Dus die was veel bezig met brandjes blussen ook in het binnenland. En die relatie die een goede relatie is. De handel is nog steeds heel belangrijk onderling. De militaire samenwerking, de samenwerking in de grensregio. Dat is allemaal nog steeds heel belangrijk. Maar ja, die is misschien politiek wat meer voor lief genomen.
0: Het officiële bezoek van de bondspresident in Nederland kan in ieder geval bijdragen aan toch weer, laten we het zeggen, de banden aanhalen. Wat is jou opgevallen aan het programma?
4: Nou, wat natuurlijk niet kan ontbreken altijd bij zo'n bezoek is dat er aandacht is voor de Tweede Wereldoorlog en voor het hedendaagse Joodse leven ook in Nederland. En natuurlijk voor de economie, want Duitsland is voor Nederland de belangrijkste exportpartner en Nederland voor Duitsland. Na China en de VS ook. De haven Rotterdam alleen al is groter dan alle Duitse havens samen. Daar haalt Duitsland ook veel energie vandaan. Dus een bezoek aan de haven kan niet ontbreken. Ze gaan ook nog langs bij ASML, de chipmachinefabrikant. En wat me wel opviel, er is ook een regeringslunch. Dus Steinmeier gaat bij de regering op bezoek en samen eten. En daar staat bij dat er gesproken zal worden over de weerbaarheid van onze democratie en rechtsstaat. En dat is iets waar natuurlijk zorgen over zijn in beide landen door groeiend radicaal-rechtse partijen. En ik kan me voorstellen dat voorheen met de PVV en de regering dat gesprekken waren die misschien wat moeilijker waren. Maar daar kunnen ze nu ervaring over uitwisselen. En ik zei het al, Steinmeier is nu president, maar ook een ervaren politicus. Dus naast al het ceremonieel kan hij daar ook wel echt met de regering inhoudelijk over spreken.
0: Correspondent Charlotte Waaijers, dankjewel. De verslaggever Vincent van Rijn is op de Dam. Daar begint het zometeen, dat staatsbezoek. Hoe ziet het programma eruit vandaag?
5: Ja, het begint over kleine 2 uur. De Duitse bondspresident en zijn vrouw worden hier om 10:30 officieel ontvangen door koning Willem-Alexander, koningin Maxima. En dat gebeurt eigenlijk heel ceremonieel. De delegaties worden voorgesteld, de volksliederen klinken. Er is een erewacht van militairen. Daarna gaan ze even naar het Koninklijk Paleis. Vervolgens legt Steinmeier een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Als ik daar nu naar kijk, zie ik dat er ook allemaal hekken omheen zijn gezet. Dus het is helemaal afgezet. En dat is natuurlijk wel een symbolisch moment. De Duitse bondspresident die hier op de Dam stilstaat bij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Daarna is er een kort persmoment waarbij er vast wat vriendelijke woorden over en weer zullen klinken. Zo gaat het dan. Het zal vast ook gaan over die belangrijke band tussen de 2 landen waar Charlotte net over vertelde. En na de lunch gaan ze dan naar het Nationaal Holocaust Museum verderop in Amsterdam. Ze krijgen daar een rondleiding en gaan ook in gesprek met Joodse Nederlanders. En 's avonds is er dan nog het staatsbanket. Dat is eigenlijk een heel duur woord voor een chic diner in het Koninklijk Paleis. En ook kroonprinses Amalia is daarbij aanwezig. Dus een volle dag voor de Oranjes.
0: Het klinkt alsof ze nog aan het schoonmaken zijn op de Dam.
5: Ja, het is hier Ik kom hier regelmatig, maar het is hier niet vaak zo schoon. Ik zie ontzettend veel van die karretjes rijden. Mannetjes met bezems die alles piekfijn in orde maken. Daarnaast wordt hier nog een platform opgebouwd. Straks komt ook het orkest van de Koninklijke Luchtmacht hier om de volksliederen te spelen. En ik zie ook een blauwe loper die helemaal klaar is en ook nog even wordt gestofzuigd. Dus nou, hier op de Dam zijn ze er wel klaar voor.
0: Vincent, dankjewel. Het Nederlands elftal maakt kort voor het WK weinig indruk.
3: Oranje stelt teleur in laatste WK-test, schrijft het AD over de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Volgens de Telegraaf was alleen het uitzicht op de skyline van Manhattan indrukwekkend. Bij ESPN was analist Kenneth Perez kritisch op spits Donyell Malen, die bij zijn club AS Roma vaak scoort, maar in Oranje veel kansen mist.
2: Donyell Malen laat het probleem van de Italiaanse voetbal zien, hoe matig is geworden. Dat hij kan uitblinken. Ze vinden zelf dat zij een waardeloze competitie hebben in Italië. Nederlands elftal heeft echt op papier echt een goed elftal.
6: En ik ook.
2: In de praktijk valt het hartstikke mee.
3: Zondag is de eerste wedstrijd van Oranje op het WK tegen Japan. Voetbalster Viviane Minima is geopereerd aan haar knie, meldt club Manchester City. De verwachting is dat de aanvalster op tijd hersteld is voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Minima ontbreekt momenteel door de operatie bij Oranje, dat vanavond het WK-kwalificatieduel tegen Polen speelt. Na de nederlaag van zaterdag tegen Ierland staat Oranje derde in de kwalificatiepool. Rechtstreeks plaatsen voor het WK wordt daardoor lastig. Oranje moet sowieso zelf winnen vanavond en dan hopen op een gelijkspel tussen Frankrijk en Ierland. Anders moet Nederland play-offs gaan spelen. De Amerikaanse president Donald Trump is vannacht uitgejoeld bij de NBA-finale wedstrijd tussen de New York Knicks en San Antonio Spurs. Voorafgaand aan de basketbalwedstrijd in Madison Square Garden werd het volkslied gezongen. Trump kwam op het grote scherm in beeld, waarna het publiek reageerde.

0: Later in de wedstrijd werd Trump nog een keer uitgejouwd. Het duel werd gewonnen door San Antonio Spurs, waardoor de stand in de Best of Seven Series nu 2-1 is in het voordeel van de Knicks. In een bijzondere Nederlandse ontmoeting op het tennistoernooi van Rosmalen, Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp bereikten gisteren in het dubbelspel nog samen de tweede ronde, maar vanmiddag zijn ze rivalen. In het enkelspel spelen ze tegen elkaar in de eerste ronde. Griekspoor zegt tegen de Telegraaf dat hij dat best jammer vindt, omdat ze allebei best ver hadden kunnen komen. Hij verwacht een spannend duel. Omdat de twee samen trainen, hebben ze weinig geheimen voor elkaar. Van der Zandschulp bekijkt het van de positieve kant. Er gaat in elk geval één Nederlander door naar de volgende ronde, zegt hij.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
2: De ochtendspits lost op. De meeste drukte zien we nog in het midden en zuiden van het land. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad gebeurde daarbij een ongeluk. Tussen Emmeloord West en Lelystad Noord is de vertraging een half uur. Er zijn nu nog wel bergingswerkzaamheden. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Daar is de weg nu helemaal dicht bij Roosendaal. Daar staat een auto in brand. De vertraging vanaf Sint-Willebrord loopt flink op. Nu ruim 3 kwartier. Omrijden kan vanaf Breda via Moerdijk over de A16 en de A17.
3: NPO. Radio 1.
4: Dit is tot 9:30.
3: Het NOS Radio 1-journaal.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. De architect van God wordt hij genoemd, oftewel Antoni Gaudi. 100 jaar geleden overleed hij. En deze week wordt hij in Barcelona door paus Leo XIV zalig verklaard. Een stap richting heiligverklaring. In zijn Sagrada Familia. Maar er zijn critici die helemaal niet blij zijn met hoe die kerk is afgebouwd na Gaudi's dood. En die zichzelf afvragen of Gaudi het wel zo voor zich had gezien.
1: Het is ontzettend druk hier. En daarnaast hoor je ook nog eens de verbouwing die gaande is. Want ook al is dit het jaar van Gaudi, dan wordt het eigenlijk gezien als een beetje de einde van de verbouwing. Is die nog wel bezig? En zal die ook nog bezig blijven de komende tijd? Waarom heeft u vandaag besloten om juist naar de Sagrada Familia te komen?
2: Nou, we wilden eigenlijk op de opening. Maar die opening die is helemaal dichtgegooid, dus dat is alleen maar voor genodigd. Maar we konden nog een rondleiding boeken voor alleen nog maar vandaag.
3: We lopen een stukje verder, we gaan deze kant op. Loop gezellig mee als je wil. Interessant verhaal trouwens over de pilaren die we hier allemaal hebben. Er staan in totaal 56 pilaren in de Sagrada Familia. Uiteindelijk, de vierkanten komen uit bovenin in een cirkel. Dus eigenlijk kan je zeggen, en dat is een hele mooie manier Antoni Gaudi in één zin te beschrijven. Antoni Gaudi maakte cirkels van vierkanten en hij maakte bomen van steen. Hij hield niet van rechte
1: lijnen. Snapt u dat Gaudi zalig gaat worden verklaard?
2: Als ik dit zo hoor, was het echt een visionair geweest. Iets wat gewoon normale mensen niet kunnen bedenken. Dat heeft hij al toen bedacht.
3: Kijken we naar die hele mooie kleur.
1: Maar wat Gaudi bedacht was zo groot en zo ingewikkeld dat de kerk pas voor 1/4 af was toen hij overleed. En in de jaren die volgden werd technologie beter en de nieuwste snufjes werden ingezet om zijn werk af te maken. Maar niet iedereen is blij met het werk dat na zijn dood is gedaan.
4: The changes and additions are very, very, very controversial.
1: Je hoort architect Carolina Garcia, historicus in kunst en architectuur. Controversieel noemt ze de manier hoe de basiliek is afgemaakt. Het werken met gefabriceerde mallen bijvoorbeeld vindt ze afdoen van het idee dat Gaudi er ooit bij had.
4: And doing this like high-speed construction has nothing to do with the conception of time that Gaudi had. I truly believe that no one could continue the work of Gaudi when he passed away 100 years ago.
1: Dat is Jordi Barbani. Zijn familiebedrijf werkt al decennia aan de pilaren en de beelden in de Sagrada Familia. Hij kijkt er anders naar dan Carolina. Volgens hem had Gaudi duidelijke instructies opgeschreven, omdat hij wist dat anderen zijn werk na zijn dood zouden overnemen. En dat hij daarbij ook rekening had gehouden met technologische

0: vooruitgang, dat het werk dus steeds sneller zou gaan. In zijn werkplaats staan grote machines die mensen veel werk uit handen nemen. Een pilaar waar ze in de jaren 90 een jaar over deden, wordt met behulp van deze machine in 2 maanden afgemaakt.
1: Voor mij is de importantie van de Sagrada Familia dat ze zich heeft ontwikkeld.
0: Jordi denkt dat het juist de visie van Gaudí was om de bouw van de Sagrada Familia parallel te laten lopen aan de evolutie van de maatschappij. Maar Carolina die ziet dat anders. Zij kijkt met weemoed terug naar de foto's van hoe het gebouw er vroeger uitzag, toen het dak er nog niet eens op zat.
2: I'm so sorry, I cannot show you the photograph of how amazing it was in 1960s.
0: Als het aan haar lag, was de bouw na de dood van Gaudí simpelweg gestopt.
2: The most beautiful things are the ones that stay definitely unfinished, because modernity has to do with this. We never accomplish things. Time is always surpassing us. So definitely unfinished would be the best for the building.
3: Voor de Sagrada Familia dus. Een bijdrage van correspondent Miral de Bruyne. Het is 7:07. De aanhoudend hoge energieprijzen zorgen de komende jaren voor een veranderende arbeidsmarkt. Er zijn nog steeds veel openstaande vacatures. Maar als de energieprijzen nog langer zo hoog blijven, dan zal de groei van het aantal banen vertragen. Blijkt uit een nieuw rapport van uitkeringsinstantie UWV. Dat keek naar de arbeidsmarkt van het jaar tot 2028. Rob Witjes van het UWV vertelt hoeveel banen er niet bij zullen komen.
4: We hebben eigenlijk naar 2 scenario's gekeken. Scenario's die ooit economisch doorgerekend zijn door het CPB. En in het basisscenario waar geen rekening gehouden is met het Midden-Oosten problematiek en de oorlog daar. Maar wel sprake is van een wat onrustige wereldeconomie. Daar zouden dan in dat scenario 195.000 banen in 3 jaar bijkomen. En in het echt hele sombere scenario, waarin de energieprijzen nog lang hoger blijven, en dan heb ik het over dit jaar en volgend jaar, komen er maximaal 120.000 banen bij. Waarbij de opmerking is dat in 2027 de banengroei praktisch tot stilstand komt. Dus als je een rekensommetje maakt, dan scheelt dat in totaal 75.000 banen in 3 jaar.
3: En waar zit hem dat in?
4: Ja, dat heeft natuurlijk te maken voor een belangrijk deel natuurlijk met die energie-intensieve sectoren. Dan hebben we het over de industrie, de groothandel. Maar als je dus kijkt naar dat scenario waar de energieprijzen dan langer hoger blijven, dan zie je ook dat aanvankelijk de horeca nog groeide of zou groeien. Maar als die prijzen hoger zijn, hogere inflatie, dan raakt het natuurlijk ook de consumenten. Sectoren, zoals de horeca en de detailhandel. En vooral bij de horeca zie je dan dat groei om gaat slaan in krimp. En dat komt voornamelijk doordat de koopkracht gaat dalen door die inflatie.
3: Mensen maar je ziet ook minder vaak naar het café of naar het restaurant.
4: Ja, precies. Andere keuzes worden gemaakt.
3: Zijn er dan ook sectoren waar ze er geen last van hebben?
4: Dat klopt. Je hebt sectoren die eigenlijk al jarenlang aan het groeien zijn. Dan hebben we het over de zorg. Daar verwachten we toch wel zo'n 90.000 banen in 3 jaar tijd erbij. Maar ook in de ICT die blijft groeien. Door de opkomst van AI, maar ook door allerlei maatregelen die bedrijven moeten nemen op het gebied van veiligheid. Of ICT-veiligheid. En in de zakelijke dienstverlening, of eigenlijk specialistische zakelijke dienstverlening, zoals accountantskantoren, ingenieursbureaus en advocatenkantoren. Daar zie je eigenlijk al jarenlang dat er sprake is van een groei. En die hebben hier ook een stuk minder last van. Die groeien in feite gewoon door.
3: We hebben het nu over het somberste scenario, hè, waarbij het echt heel veel banen scheelt die er niet bij komen. Zo moeten we het even goed zeggen. Ja. Maar stel, de straat van Hormuz gaat op afzienbare tijd weer open. En dus zouden de energieprijzen dan zakken. Gaat het dan anders?
4: We hebben dus het mildste scenario gepakt en het meest sombere. Dus dan zit dat daar ergens tussenin, zou ik zeggen. Maar als de straat van Hormuz bij wijze van spreken morgen open zou gaan, Dat is zeg maar wel een illusie, maar stel dat.
3: Ja.
4: Dan blijft eigenlijk de economie nog misschien wel een jaar last hebben van die hogere energieprijzen.
3: Dat zei Rob Witjes van het UWV.
5: NPO Radio 1.
6: Nooit meer slapen.
5: Ik ga in gesprek met schrijver en columnist Baba Tarawalli. In zijn werk richt hij zich op de ervaring van nieuwkomers in Nederland en analyseert hij de westerse individualistische cultuur. In zijn nieuwe boek Ik ben geen mango, ik ben een mens gaat Tarawalli op zoek naar de kern van menselijkheid en verkent hij het besef dat we bestaan dankzij elkaar.
6: In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1 Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
9: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
10: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
13: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
14: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
6: NPO Radio 1. 9 uur.
5: Astrid Kersenboom.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemorgen. Natuurorganisaties waarschuwen dat het niet goed gaat met het herstel van de zoetwaternatuur. En het was een rustige nacht in het Midden-Oosten. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
17: Het lijkt erop dat het afgelopen nacht rustig is gebleven in het Midden-Oosten na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. Dat lijkt afgelopen nacht niet te zijn gebeurd. Mogelijk komen er in Nederland minder banen bij als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert uitkeringsinstantie UWV. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot minstens 37. Bijna 500 mensen zijn gewond geraakt. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel gebouwen zijn verwoest. De hulpdiensten zijn bang dat veel nog kunnen instorten. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. Plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een chronische ziekte of beperking, blijkt uit berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra zorgkosten oplopen tot €300 per maand. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al veel extra kosten hebben. En de rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor een werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat in hoger beroep. Het weer. Vandaag is het wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden.
3: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
18: De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. De meeste vind je nog op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is nu wat extra vertraging door een auto met pech tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel. De vertraging is een kwartier. Op de A20 vanuit Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein ligt een oliespoor op de weg na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is overzichtelijk, zo'n 10 minuten. Op de A50 gebeurde een ongeluk van Os naar Eindhoven bij Veghel. Daar heb je zo'n 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Er is een auto uitgebrand. Tussen Sint-Willebroort en Roosendaal is de vertraging nu een half uur. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan vanaf de A16 vanaf Breda via Moerdijk over de A16 en de A17.
3: Zonder stevig natuurbeleid komt de zoetwaternatuur verder onder druk te staan. Onze verslaggever staat met een van de onderzoekers op een plek waar het wel goed gaat.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks Bo.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie Olifant.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
24: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
24: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
26: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
27: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Het gaat niet goed met de Nederlandse zoetwaternatuur. Sinds 2010 herstelt die natuur zich niet meer goed. En inmiddels gaat hij zelfs weer achteruit. Staat in een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Verslaggever Josephine Trehi, jij staat bij de Kromme Rijn in Bunnik. Hoe is het daar gesteld met zoetwater?
0: Nou ja, dit is eigenlijk een plek waar door ingrijpen het redelijk gaat. In tegenstelling tot heel veel andere plekken dus. En ik sta hier met Judy Koppejan van het Wereld Natuurfonds Nederland. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: We waren net een beetje afgeleid, want er gebeurde hier iets leuks. Ik zei, wat is dat nou door het water? En dat was een wolmuisje die hier overstak.
1: Een Noors wolmuisje. Dat is een zoogdiertje dat langs het water leeft. En we zagen hem net overzwemmen.
0: Sowieso heb ik dat nog nooit gezien, dus dat was ook bijzonder. Maar is dat een teken van dat het hier inderdaad redelijk goed gaat?
1: Nou, wat je hier ziet is, achter ons is een hele mooie heg met allerlei rietkragen. En dat staat met de pootjes in het water. En soorten zoals de Noordse woelmuis kunnen zich daar goed in verstoppen. Naast muisjes zie je daar ook wel echt veel rietvogels en moerasvogels. En we horen ze vanochtend ook wel veel, dus dat is heel leuk.
0: En dat is natuurlijk de bedoeling, want stel als dat hier niet was gebeurd, dat ingrijpen of dat helpen van het water, hoe had het hier dan er wel uitgezien?
1: Nou, dan zou de kade een stuk strakker zijn. Je zou ook een hele directe overgang van het land naar het water hebben. En juist het feit dat er zowel wat beplanting aan de zijkant staat als waterplanten net in het water maakt, dat verschillende soorten hier zich goed kunnen vestigen.
0: Want hoe komt het? Er was een tijd dat het juist beter ging, hè, in Nederland met het zoet water, en nu dus weer slechter. Wat zijn nou de echte boosdoeners?
1: Ja, het klopt inderdaad. In de jaren 70 hebben we in Nederland ontzettend ons best gedaan om ons water schoner te maken. Je mocht toen ook niet meer lozen op het water op onze rivieren. En eigenlijk de afgelopen jaren zien we dat de aanpak rondom stikstof is gestopt. En dat we ook veel pesticiden en nieuwe medicijnresten in ons water terecht zien komen. Dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe bedreigingen. En samen met het veranderend klimaat, waardoor het droger of misschien juist heel veel natter is, stapelen de bedreigingen zich eigenlijk een beetje op.
0: En wat zie je dan in het water gebeuren?
1: Nou, we hebben een rapport gelanceerd waarin we laten zien hoe het gaat met de soorten in het water. En eigenlijk zagen we tot 2010 de soorten in het water het ontzettend goed deden. En de afgelopen jaren stagneert dat herstel. Of slaat het in sommige ecosystemen juist om naar eigenlijk een afname in soorten.
0: En die dan?
1: Dat zijn vooral libellen. En zoetwatervissen doen het helaas ook niet zo goed. Hele grote belangrijke soortgroepen.
0: Is er nu nog iets aan te doen dan? Of hoe gaan jullie dat aanpakken?
1: Ja, zeker. We doen met het rapport een aantal aanbevelingen. We staan hier op een plek waar heel veel ruimte is gemaakt voor natuur. En dat is een hele belangrijke om mee te beginnen.
0: Die waterplanten ook bijvoorbeeld?
1: Nou, waterplanten zijn denk ik een heel mooi beeld. En laten ook zien dat het water hier schoon is. Voldoende schoon en water voor onze natuur is heel belangrijk. Maar daarnaast moeten we ook ervoor zorgen dat natuur goed verbonden is. Dus je kan dan denken aan, op dit moment liggen er in Nederland best wel veel dammen in ons water die niet worden gebruikt. Maar die er wel voor zorgen dat vissen eigenlijk niet door dat systeem heen kunnen zwemmen. Wij zeggen dat de niet gebruikte dammen eigenlijk ook weggehaald kunnen worden.
0: Ja, er is ook wel iets positiefs, hè, hebben jullie uitgevonden.
1: Ja, het is gelukkig niet alleen maar problemen die we kunnen laten zien. Want in Nederland zijn er een aantal hele mooie voorbeelden van natuurherstel waar dat wel is gelukt. Een heel mooi voorbeeld vind ik zelf de otter. De otter is een hele mooie soort die afhankelijk is van schoon water. En die is in de jaren 80 uitgestorven in Nederland. Nou zijn wij in die periode natuurlijk wel begonnen met het water schoner maken en meer natuur maken. En in die periode hebben we ook echt stappen gezien in natuur. Begin jaren 2000 hebben we met elkaar een herintroductieprogramma gestart voor de otter. En dat is toen gelukt. Het water was weer schoon, de natuur was mooi verbonden. Dus de otter die kon weer terugkomen. En op dit moment woont hij in het noorden en in het oosten van het land. En gaat het best wel goed met de populatie. We hopen dat hij ook nog naar het midden en naar het westen komt.
0: Ik wil het zeggen, want hier is hij niet.
1: Hè? Nee, we staan hier op een plek waar bijvoorbeeld de bever wel voorkomt. Maar de otter zien we hier nog niet. Dus we moeten de natuur nog wel iets beter verbinden, zodat de otter ook op die andere plekken kan komen. Maar goed, het is wel een heel mooi voorbeeld van een soort die terug is gekomen.
0: Zorgelijk, maar ook wel wat positieve kantjes.
1: Nou, het laat zien dat als we investeren in natuur en dat we goed nadenken over wat we waar willen doen, dat het ons ook lukt om de natuur te herstellen. Dus ja, volgens mij moeten we gewoon met elkaar aan de slag.
3: Verslaggever Josephine Trehi was dat bij de Kromme Rijn in Bunnik. Het moest het Europese antwoord worden op de wens om militair onafhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Het Europese FCAS straaljagerproject. Maar na 9 jaar voorbereiding en miljarden euro's trekken Frankrijk en Duitsland de stekker eruit. Defensiespecialist Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hoe komt het dat die landen na zoveel moeite en zoveel geld dus toch stoppen met dat project?
2: Ja, weet je, het lastige is dat binnen Europa natuurlijk altijd nationale regeringen mee invloed hebben op wat er wordt uitgedacht op tekentafels en in de ontwikkelingsbureaus. En daar spelen nationale belangen ook een rol. Dat is het lastige, in tegenstelling tot de Amerikanen, die een ontwikkeling willen starten. En daar gebruiken ze een projectbureau voor. En daar worden verschillende Amerikaanse fabrikanten bijgehaald. Als je dat binnen Europa wil doen, dan moet je altijd grenzen over. En dan krijg je te maken met nationale belangen.
3: En wat speelde hier dan?
2: Verschillende dingen. Een van de problemen die speelde was dat aanvankelijk had men hele vaste afspraken over wie wat zou gaan doen in het project. Welk land neemt de ontwikkeling op zich, of de productie, of bepaalde delen daarvan. Frankrijk vond op een gegeven moment dat de nationale belangen van Frankrijk tekort werden gedaan, doordat er te weinig in Frankrijk ontwikkeld en geproduceerd zou worden. Dat was al één probleem. En nu blijkt men het zelfs oneens over het concept. Dus waar moet dat gevechtsvliegtuig aan voldoen? Moet het op een vliegtuigschip kunnen landen? Moet het eventueel kernwapens kunnen afwerpen, ja of nee? En als de meningen daarover uit elkaar lopen, ja, weet je, dan houdt het op een gegeven moment op, dan is het gewoon klaar.
3: Ja, ondanks dat je er al miljarden aan besteed hebt dus.
2: Ja, dat is het trieste van het verhaal. Het is een typisch Europees probleem, hoor. Je ziet het niet alleen bij dit project. Het zijn veel meer projecten ook in het verleden gezien, dat juist die nationale overheden dan toch uiteindelijk besluiten dat het hemd nader is dan de rok, en dan voor hun eigen belang gaan. En als ze zien dat een ander land zich daar niet in meebeweegt, ja, dan wordt die samenwerking verbroken.
3: Dus dit toont ook meteen aan hoe moeilijk het is voor Europa om echt onafhankelijk te worden?
2: Ja, dat is ons grote zwakke punt, inderdaad. Dit is echt een blijvend probleem. Omdat Europa te verdeeld is om dit soort dingen gezamenlijk tot een goed einde te brengen. De Eurofighter was in feite ook al een voorbeeld ervan. Die werd in de jaren 80 ontwikkeld, eigenlijk om uiteindelijk een soort F-16 te kunnen opvolgen. Maar ook daar heeft Frankrijk zich uit teruggetrokken. Vanwege nationale belangen is een eigen vliegtuig gaan ontwikkelen, de Rafale. En de Eurofighter is niet geworden wat men graag wilde dat het werd. Ook dat is een mislukking geweest. En nu zitten we weer tegen zo'n mislukking aan te kijken.
3: En wat straalt dat dan uit op het militaire wereldtoneel?
2: Ja, dat is het trieste eigenlijk, dat Europa gewoon zwak is, omdat het te verdeeld is. Weet je, notabene de F-35. Uiteindelijk hebben daar meer Europese landen aangebouwd dan aan de Eurofighter. Dat is het paradoxale in het hele verhaal.
3: En dan kunnen ze wel samenwerken, blijkbaar.
2: Ja, maar dan is het onder leiding van de grote broer Amerika. En dan lukt het blijkbaar wel.
3: Ja, en dan speelt dus minder dat het allemaal in eigen land zoveel mogelijk moet gebeuren om er een slaatje uit te slaan. Mag ik het zo zeggen?
2: Ja. Nou ja, kijk, daar investeert men natuurlijk ook op. Nederland heeft ook geïnvesteerd in die F-35, juist ook om wat productie binnen te halen. Dat is ook gelukt. We hebben zelfs invloed gehad op het ontwerp. Daar moet je in investeren. En als je dat niet bereid bent te doen, en ook niet bereid bent om de mindere klussen te doen in plaats van het hoofdverhaal, het vliegtuig zelf helemaal te bouwen, ja, dan komt het er niet van.
3: Ja, je moet geven en nemen.
2: Je moet geven en nemen, ja.
3: Dank u wel. Defensiespecialist Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
4: De ochtendspits lost overal wel op de A50 Os richting Eindhoven. Daar zien we nog het gevolg van een ongeluk. Er staat bij Veghel 5 kilometer file met een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. En helemaal dicht is de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Daar is een personenwagen uitgebrand. Dat was bij Roosendaal. Daar staat file vanaf Sint-Willebord. De vertraging is nu een half uur in de file. Het is beter om te rijden vanaf de A16 via Moerdijk over de A16 en daarna de A17.
27: Het NOS Radio 1-journaal. In de ochtend en
7: in de middag.
27: Van 4 tot 6.
3: Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Daarvoor waarschuwt de supermarktkoepel CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal heffingen en maatregelen voorlopig niet uit te voeren. Mark Jans is directeur bij het CBL en hij vertelt om wat voor heffingen en maatregelen het gaat.
7: Wij zien dat het kabinet de plannen heeft opgeschreven in het coalitieakkoord. En dan moet je toch denken aan bijvoorbeeld iets als de suikertax. Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de btw overheen doet, dan heb je het maar zo over 1 miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
3: Maar als het gaat over die suikertax, ja, dat is nou net de bedoeling, dat mensen minder van dat soort spullen gaan kopen. Door het duurder te maken.
7: Dat klopt, maar wij denken dat we op andere manieren veel beter en effectiever de gezondheid van de Nederlanders kunnen bevorderen. En daar staan we ook achter, die ambities. We willen meer producten uit de schijf van 5 verkopen. We willen producten ook minder zout, zoet en vet maken. Dat zijn kosten en dat zijn maatregelen die supermarkten sowieso al nemen. En die ook effect hebben. Maar wij denken toch dat de plannen van het kabinet om extra de boodschappen duurder te maken. Door gewoon belastinginkomsten te innen. Om dat voorlopig even om hol te zetten.
3: En dat zijn dus de maatregelen van het kabinet. Zijn er nog andere zaken die een rol spelen hierbij, waarbij u last heeft van de economie?
7: Ja, zeker. Nou ja, kijk, wij zien natuurlijk de afgelopen tijd de kosten fors zijn opgelopen. Niet alleen wij, maar daar heeft de hele samenleving mee te maken. Direct gevolg is de crisis in het Midden-Oosten. Als die crisis vandaag zou stoppen, wat iedereen natuurlijk hoopt, dan voorzien wij ook dat de effecten daarvan nog maanden zullen doorgaan. Dat heeft er ook mee te maken dat bijvoorbeeld kunstmest duurder wordt, allerlei grondstoffen, hulpstoffen, de hele wereldhandel is gestoord. Dat heeft grote effecten die nog maanden zullen duren. En wij hebben die getallen niet berekend, maar rekenaars bij banken, bij de Rabobank, bij andere banken, die voorspellen dat de voedselinflatie volgend jaar tot wel 10% kan oplopen. En dan roepen wij op, wij gaan zelf op de kosten bezuinigen als sector. Maar wij vinden ook dat de overheid een aantal maatregelen die verder geen waarde toevoegen, om die voorlopig in de ijskast te zetten.
3: U voorspelt dat de boodschappen volgend jaar tot wel 10% duurder kunnen worden. Hoe komt u op die 10%?
7: Nou, die 10% nemen wij over van studies van banken. In dit geval hebben we een goede studie van de Rabobank als richtlijn genomen. Maar ook andere instellingen en globale instituten die komen tot deze berekeningen. Omdat de effecten van bijvoorbeeld de oorlog en de stijgende prijzen van grondstoffen en energie, die zullen nog maandenlang doorgaan door de hele wereld heen, voordat die weer eens op een normaal niveau komen. Maar de Rabobank in dit geval heeft berekend dat die er wel tot 10% kan oplopen.
3: Zijn Mark Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.
8: Reactie aan de redactie.
17: Gisteren won het Nederlands elftal de laatste oefenwedstrijd voor het WK met 2-1 van Oezbekistan. Met een blessure voor keeper Verbrugge en een rode kaart voor invaller Guus Til staat het Oranje niet mee. Til maakte hands vlak bij het strafschopgebied.
9: Het finale oordeel van deze Amerikaanse scheidsrechter is dat er een penalty komt en een rode kaart zelfs voor Guus Til.
17: Een luisteraar, Dick, sprak hierover een vraag in via de NPO Luisterapp. Hij hoorde meer in een verslag van Jeroen Gruter.
10: Daar werd de vraag ook opgeworpen of de rode kaart wat uitmaakt voor het WK. Nu ben ik wel geprikkeld en zou het graag willen weten.
17: Ja, we hoorden daar ook oranje aanvoerder Virgil van Dijk al over eerder in de uitzending. Die wist het eigenlijk ook niet zeker. Nee, dus gaan we even uitzoeken.
3: Gaan we eens even uitzoeken, of liever gezegd. Jan Kees heeft dat voor ons gedaan. Jan Kees van de Kun, heeft het gevolgen, die rode kaart?
11: Ja, in principe niet. Dus nog eventjes een slag om de arm houden. Maar een rode kaart geldt, dan wordt het een schorsing voor dezelfde competitie. Dus een oefenwedstrijd zou een schorsing betekenen voor de volgende oefeninterland en niet voor het wereldkampioenschap. Tenzij er sprake is van ernstig gemeen spel, dan kan de FIFA een zwaardere straf opleggen en dus ook wedstrijden schorsing voor de eerstvolgende interlands opleggen. En dus het WK. Nou, was dit geen ernstig gemeen spel, dus lijkt me dat geen schorsing voor Til op het WK. Maar het is nog even afwachten wat de FIFA daarover gaat besluiten. Dus we moeten nog eventjes even wachten welk bericht er gaat komen.
3: Je
11: maar ik denk
3: FIFA
11: niet dat hij geschorst gaat zijn. Nee, daarom. Die kleine slag om de arm moeten we houden.
17: En dan door naar de Oranje Vrouwen. Die hebben vanavond een belangrijke avond voor WK-kwalificatie. Voor een rechtstreeks ticket zijn veel doelpunten nodig tegen Polen en een gelijkspel bij Frankrijk-Ierland. Luisteraar Erno stuurt hierover. Jan Kees vertelde dat het doelsaldo van belang is, maar bij gelijke stand is het onderlinge resultaat toch van belang. Nederland won en speelde gelijk tegen Frankrijk, dus dan zou het doelsaldo niet uitmaken.
3: Nou, hoe zit dat?
5: Ja, klopt. Deze luisteraar had volledig gelijk. Want ook de FIFA hanteert tegenwoordig eerder het onderling resultaat, het doelsaldo. En dat is inderdaad in het voordeel van Nederland ten opzichte van Frankrijk. Het was in het verleden anders, hoor. Dus de FIFA is wat dat betreft meegegaan met heel wat andere bonden, dat onderling resultaat belangrijker is dan doelsaldo. Dus houd het ook in het achterhoofd voor het komend wereldkampioenschap. Onderling resultaat is het belangrijkste. En dat betekent dat Nederland toch iets meer kans heeft vanavond om zich toch nog te plaatsen voor het WK. Winnen en hopen dat Frankrijk gelijk speelt.
3: Ja, Kees, bedankt. Ga jij maar aan je vaderlijke taken wijten. Beide.
5: Ja, het is papa dat.
3: Dankjewel.
17: Nederlandse huishoudens verspillen steeds minder voedsel, blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. 3 jaar eerder was dat nog 28 kilo. Lilou van Lieshout, expert duurzaamheid bij het Voedingscentrum, vertelde hoe ze dat uitzoeken.
6: Wij hebben onderzoekers die echt duiken in het rest- en GFT-afval van 130 huishoudens in Nederland. En we kijken precies wat mensen daarin weggooien.
17: Een luisteraar is benieuwd hoe de onderzoekers aan die kliko's komen. Want, zo schrijft ze, ik kan me voorstellen dat als je meedoet aan het onderzoek, je er ook naar gaat gedragen. Dus dat je dan beter je best gaat doen.
3: Dat vragen we weer aan Lilou van Lieshout. Hoe kiezen jullie de huishoudens uit?
6: Nou, die huishoudens zijn eigenlijk elke 3 jaar in dezelfde straten. Maar mensen weten helemaal niet dat ze meedoen. Want inderdaad, mensen gaan zich anders gedragen als ze weten dat ze meedoen. Dus wij hebben toestemming van de gemeente om bij die straten elke 3 jaar een sample af te nemen.
3: Nou, duidelijk.
17: Ja, luisteraar Hans die schrijft daar nog over. Is voedselverspilling niet vooral een kwestie van desinteresse? Mensen moeten er vooral mee bezig willen zijn. Die gaan echt niet, dat werd genoemd in het bandje, na een week een oud stokbrood in de oven doen. En Hans vraagt, ja, hoe krijg je mensen dan meer bewust?
3: Ja, hoe doe je dat?
6: Nou, het leuke is dat wij juist zien dat mensen zich al heel erg bewust zijn. En dat ongeveer 93% van Nederland geeft aan dat ze het heel belangrijk vinden om niet te verspillen. Alleen wat wij vooral zien is dat mensen hun eigen voedselverspilling heel erg onderschatten. Dus ze denken dat anderen veel meer verspillen dan zijzelf. Dus bijvoorbeeld 80% die denkt echt dat zij veel minder voedsel verspillen dan de gemiddelde Nederlander. En we zien ook dat ongeveer 3/4 van Nederland die zegt echt ik doe mijn best. Maar we denken dat andere mensen het alleen maar doen als het zo min mogelijk moeite kost. Dus je ziet echt een groot verschil tussen wat we zelf vinden dat we zelf doen en wat we denken dat anderen doen. En je ziet het ook niet, hè, wat andere mensen in de kliko gooien. Dus ik snap ook dat het een beetje een onzichtbaar probleem is.
3: Dank. Lilou van Lieshout, expert duurzaamheid bij het Voedingscentrum.
17: En er is een stormloop ontstaan op de zaterdaguitgave van het Parool. De Britse zanger Harry Styles plaatste een pagina grote advertentie in de krant om Amsterdam te bedanken voor de gastvrijheid tijdens zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena. Online verkopen mensen die krant nu voor €200, €75. Ze hopen te verdienen aan wanhopige fans. Een luisteraar wil graag weten of het Parool de zaterdageditie niet gewoon kan bijdrukken en verkopen. Dat zijn dan gewoon wat extra bijverdiensten voor de schrijvende pers.
3: Nou, dat gaan we eens even vragen aan de Parool-hoofdredacteur Michiel Cousy. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
3: Hebben jullie het overwogen, bijdrukken?
12: Ja, dat hebben we overwogen. Maar we denken dat we een betere en meer duurzame manier hebben gevonden om te voorzien in de vraag van al die fans. We hebben gisteren onze lezers opgeroepen om de papieren krant niet weg te gooien, maar die naar ons op te sturen als ze zelf geen interesse hebben in de Harry Styles advertentie. En dan zorgen wij ervoor dat die kranten terechtkomen bij de fans. En op die manier proberen wij vraag en aanbod bij elkaar te krijgen.
3: En hebben daar al lezers op gereageerd dan?
12: Ja, ik heb net even gecheckt. En in middag hebben we al een paar honderd mensen die zich hebben gemeld en beloofd hebben om de krant naar ons toe te sturen. Dus we kunnen in ieder geval al een flink aantal fans blij maken. En we hopen er nog veel meer binnen te krijgen. Dus als mensen nog een krant hebben, meld het ons via harrystyles@parool.nl.
3: Speciaal e-mailadres zelfs. Ja. Maar er zijn dus mensen die hebben er echt geld voor over. Dus vragen jullie daar dan ook geld voor?
12: Nee, zeker niet. Nee, we gaan hier geen. We willen hier echt geen geld aan verdienen. Het gaat vaak om jonge mensen die ook al misschien al heel veel geld kwijt zijn geweest om een ticket te kopen voor het concert. Nee, we willen echt. We vinden dit allemaal hartstikke leuk. Dus we gaan dit gratis aanbieden. Misschien dat we verzendkosten nog doen, want we krijgen vragen uit heel het land. We zijn nog aan het nadenken hoe we dat precies gaan doen, maar dat komt echt wel goed.
3: Harry Styles.
12: We proberen juist te voorkomen dat mensen heel veel geld moeten betalen via Marktplaats op deze manier.
3: Kijk, Harry Styles @hetparool.nl, hè, was het?
12: Nee, @parool.nl.
3: Nou, daar kunnen ook de gegadigden zich melden, neem ik aan.
12: Ja, zeker.
3: Hartelijk dank. Parool-hoofdredacteur Michiel Kuzi.
27: 3 voor de dag.
3: De Tweede Kamer stemt over de naamswijziging van GroenLinks-PvdA naar PRO, afgekort voor Progressief Nederland. En als de Kamer instemt, dan heet de partij voortaan ook zo in het parlement. De Duitse president Steinmeier is met zijn vrouw op bezoek in Nederland. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima verwelkomen ze op de Dam. Daarna volgt een bezoek aan het Nationaal Holocaustmuseum en een maatschappelijk buurtrestaurant in Amsterdam. Verslaggever Vincent Verijn, jij bent er de hele dag bij. Wat is de insteek van het bezoek?
13: Nou ja, zo'n staatsbezoek moet je eigenlijk zien als een soort vriendschappelijke bevestiging van de intensieve banden tussen Duitsland en Nederland. Denk dan natuurlijk aan de economie. Het zijn hele belangrijke handelspartners van elkaar. Vorig jaar ging er voor meer dan 200 miljard euro handel overheen, heen en weer. Maar denk ook aan de politieke samenwerking, bijvoorbeeld binnen de NAVO en in de Europese Unie. En daarom dus dit driedaagse bezoek. Vandaag dus inderdaad in Amsterdam. Maar komende dagen dus ook nog bezoek aan ASML in Veldhoven, de Rotterdamse haven. Maar het begint hier allemaal bij het paleis. En ik zie nu voor me de Duitse en de Nederlandse vlaggen gebroedelijk naast elkaar hangen. En de blauwe loper ligt al helemaal klaar. En als ik naar boven kijk, zie ik ook wat blauwe lucht en een waterig zonnetje. Nou, dat is ook wel een meevaller na alle regen van de afgelopen dagen. Ik zag het al helemaal voor me, iedereen met paraplu's. Maar dat lijkt dus mee te vallen vanochtend op de Dam.
3: Vincent, dankjewel. Verslaggever Vincent van Rijn. En de Tweede Kamer stemt vanmiddag in ruime meerderheid in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Dat zou het dan makkelijker moeten maken om criminelen uit te leveren. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
14: Het kabinet hoopt hiermee een flinke slag te slaan in de strijd met de georganiseerde criminaliteit. Omdat Marokko hiermee minder een veilige toevlucht kan zijn voor criminelen als ze het risico lopen te worden uitgeleverd. Ook kunnen veroordeelden voor lichtere vergrijpen straks makkelijker worden uitgeleverd. Toch zijn er wel twijfels over of dit verdrag echt gaat helpen. Marokko heeft in de grondwet staan dat ze geen onderdanen uitlevert en dat verandert niet. En ook zijn er zorgen in de Tweede Kamer of Marokko misschien politiek activisten probeert naar Marokko te halen. Maar volgens het kabinet zijn daar waarborgen voor en gaat dat hiermee niet gebeuren.
3: Zij verslaggever Ewout Kiewiet. Straks na 9:30, dan hebben we weer een Spraakmakers, Roos.
15: Ja, met Stam.nl meteen om 9:30. En de stelling is vandaag: het is goed dat commercieel vloggen met kinderen strafbaar wordt. Daar pleit de minister voor, minister Aartsen van Werk en Participatie. Vraag is natuurlijk, waar komt die grens dan te liggen? Daar willen wij het met u over hebben. U kunt bellen met 0800 1101 of reageren via de NPO Luister-app.
3: Dat bij Roos. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om het automerk BYD en het bedrijf achter webshop AliExpress. Het lijkt vannacht rustig te zijn gebleven in het Midden-Oosten. Israël en Iran zeiden gisteren dat ze zouden stoppen met aanvallen, en dat lijkt tot nu toe te gebeuren. Iran stelde als voorwaarde dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon, en Israël wilde dat Hezbollah zou ophouden met aanvallen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Minstens 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. De plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een ziekte of beperking. Sommige huishoudens kunnen per maand €300 meer kwijt zijn, blijkt uit berekeningen van het Nibud. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al veel extra kosten hebben. Het weer. Vandaag is het wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. In het zuiden van het land zien we nog wel wat extra problemen door ongelukken. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel een half uur vertraging. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom tussen Sint-Willebrord en Roosendaal, daar is de weg nog helemaal dicht door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Moerdijk over de A16 en de A17.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Voor veel moslims is het een grote droom om het offerfeest in Mekka te vieren. Dat is de Hajj. Anderhalve week geleden was het weer zover. Dus mensen die die reis gemaakt hebben, nou, die komen ongeveer rond deze tijd weer terug. Nou, wie deed die reis ook? Dat is onze spraakmaker van vandaag, Karim Amgar. Een paar jaar geleden, hè, Karim?
4: Ja, ja, dat was de kleine wedevaart, de Umra.
3: De Umra.
4: Ja, dus ja. De Hajj is voor mij nog steeds een droom.
3: Oké, goed dat je er bent. Ja. Jij krijgt zo meteen gezelschap van islamonderzoeker Richard van Leeuwen. Die schreef namelijk een boek aan de hand van 7 eeuwen aan reisverslagen. Dat was de manier voor mensen, ja, om elkaar te laten weten wat je daar kan verwachten.
4: Ja, bijzonder. En ja, nu tegenwoordig met allemaal social media tools.
3: Ja, precies. En we trekken zo die anekdotenkoffer open, want er zitten heel veel interessante anekdotes in dat boek. Ook hier Clara van der Wiel, adjunct hoofdredacteur van NRC. Goedemorgen, Clara.
5: Goedemorgen.
3: In dat forum de tik op de vingers van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme.
6: De overheid moet niet alleen stoppen met discrimineren, maar ook actief discriminatie voorkomen. Dat is een van de aanbevelingen van een staatscommissie.
3: Ja, en de media die kregen die tik ook. Bespreken we zo meteen om 10 uur. Maar we beginnen in Stand.nl met de Bellinga's, de zoete zusjes en andere familie- en kindvloggers. Minister Aarsen ziet het als kinderarbeid als families daar geld mee verdienen en wil dat aanpakken. De stelling is vandaag: het is goed dat commercieel vloggen met kinderen strafbaar wordt.
0: Deel uw ervaring
7: op 0800 1101.
8: Zijn jullie klaar voor deze challenge?
9: Ja! Superleuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video.
6: Commercieel vloggen voor kinderen tot en met 15 jaar moet strafbaar worden.
10: We hebben eigenlijk nog oude wetgeving die helemaal niet op toe is gespitst.
11: Van alles behalve je
12: handen. Experts waarschuwen al langer voor de schadelijke gevolgen.
10: Kinderen die dag in dag uit gevideo'd worden.
13: Hallo kindertjes, wij zijn de familie Kink.
14: En vandaag gaan wij paintballen.
15: Dat wordt superleuk.
10: Gebruik je dus in feite je kinderen om geld te verdienen. En dat noemen we in Nederland kinderarbeid.
3: Spraakmaker Karim Amgar, actief online en vader. Bestaan jouw kinderen in je digitale bestaan of hou je ze er buiten?
4: Ik hou ze er voor een heel groot deel buiten. Die zijn 10, 6, 3 jaar en 8 maanden. Dat is een hele drukke bedoeling. En ja, als je veel actief, als je heel actief bent online, dan er is het, de verleiding ook wel, want ik vind mijn kinderen heel schattig. Om ze ook mee te nemen in wat je doet online. Mm-hmm. Maar ik kies er heel bewust voor om dat niet te doen.
3: Ja, want mensen vinden het ook heel leuk, hè, om jouw kinderen te zien, überhaupt om kinderen te zien online. Ja. Doet het heel goed. Je harkt echt de likes binnen ermee.
4: Ja, klopt. Het klopt wel echt. Als ik dan een plaatje met wat poppetjes op hun hoofd de plaats, dan gaat zo'n post ook heel hard. Is dus verleidelijk als ouder om dat te doen. En tegelijkertijd, de gevaren zijn wat mij betreft enorm. En ook gewoon omdat je niet weet wat de toekomst gaat brengen. We komen uit een hele zekere tijd waarin we heel duidelijk wisten, dit is wat we wel doen en dit is wat we niet doen. En nu is er een online wereld bijgekomen in een soort onzekere transitie. We weten niet waar we naartoe gaan. En ik ben gewoon heel erg bang dat al die beelden ook een enorme impact zullen hebben op de toekomst van mijn kinderen. Hun relaties, hun werk, et cetera.
3: Ja. En de online wereld van jouw kinderen zelf zullen ook heus wel eens op een scherm zitten. Kijken zij dan naar andere vloggers, kindvloggers misschien?
4: Ja, het is echt bijzonder dat je het vraagt. En ook bijzonder dat het nu dus zo in de media is. En dat er over wordt gesproken, wordt er langer over gesproken. Maar het is echt nu, de afgelopen maanden, dat mijn kinderen daar heel erg naartoe trekken. En dat ze dus op de een of andere manier ernaar kijken, daar ook iets van vinden, dingen gaan overnemen. Mm-hmm. Mijn kinderen hebben geen telefoon, dus dan maken ze met hun in hun mapje maken ze een papieren telefoon met apps erop getekend. En dan gaan ze zelf vloggen. Hey, hallo, wat leuk dat je kijkt, et cetera. En dan denk ik, hè? Dat is gek. Dus niet letterlijk vloggen, maar wel het vloggen nadoen met een papieren telefoon. En dat daarvan denk ik, hè, wat gek.
3: Ja.
4: Gelukkig spelen ze er nog heel veel buiten.
3: Ja, maar het is voor kinderen dus ook zelf een heel aantrekkelijk genre.
4: Ja.
3: Om naar te kijken.
4: Ja.
3: Clara, die van jou zijn hier nog te jong voor.
5: Ja, 1 en 4. Al kan ik me wel voorstellen. Vooral die van 1, die is zo ontzettend schattig nu. Die zou het ook waarschijnlijk wel heel goed doen op sociale media, denk ik. Ja.
3: Maar jij doet er niks
5: mee. Nee, ik heb sowieso weinig online leven. Ook als in foto's van mezelf en zo. Maar de kinderen, vanaf de geboorte helemaal niks online gepost. Nee.
3: Dus zet ik even je pet op als adjunct hoofdredacteur bij NRC. Hebben jullie daar beleid voor, hoe je kinderen in beeld brengt?
5: Ja, zeker. Dat hebben we. Kijk, als wij reportages of verslagen met kinderen maken, dan vragen we dus altijd toestemming van ouders. We werken eigenlijk bij minderjarigen alleen met de voornaam. Om er ook te garanderen dat kinderen niet de rest van hun leven daarmee mee achtervolgd worden. En ook heel goed uitleggen aan ouders en kinderen wat de impact kan zijn van zo'n reportage. Dus dat zijn echt dingen waar we wel heel duidelijk op letten. Ja.
3: Ja, en let je daar meer op, kan ik me voorstellen, bij bijvoorbeeld nieuws over rechtszaken waar kinderen bij betrokken zijn. Dan snap ik het. Hè,
5: dat vanzelfsprekend.
3: Precies,
5: ja.
3: Zaken negatief kunnen uitpakken. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon heel veel nieuwsverhalen waar kinderen op een positieve manier bij in het nieuws komen.
5: Zeker. Dus ik bedoel,
3: heb je daar dezelfde standaarden voor? Of nee. Zijn jullie dan wat losser vandaan?
5: Nou, losser. Ik bedoel, het gaat dus echt inderdaad om het gesprek aangaan met ouders en kinderen. En uitleggen wat de impact kan zijn. Maar uiteraard is het makkelijker. En ook zijn we soepeler als het gaat om een vrolijke, leuke reportage met kinderen. En we moeten natuurlijk ook verwaken dat kinderen een soort van helemaal zouden verdwijnen uit de media. Mm. Dat hoeft ook niet. Hè? Maar je moet daar wel ouders en kinderen wel duidelijk in meenemen. Hoe je dat aanpakt.
4: Er was niet zo lang geleden nog een heel mooi interview van jullie over een jonge interviewer op straat die ouderen interviewt.
5: Aras, ja, was een erg leuk interview. En dan zie je ook, dan laten ze zijn achternaam in principe weg. En we leggen goed duidelijk uit hoe dit interview met hem tot stand is gekomen. Dat we met zijn moeder dat hebben overlegd.
3: Ja, dus ook dat zijn kindvlogger. Dingen... Gisteren nog besproken, ook in het mediaforum. Het was het mediamoment van Mark Veningen.
5: Ja. Nou ja, kijk, ik wil ook wel een verschil maken tussen journalistiek en commerciële content. Wat die vlogs natuurlijk zijn. Hè. Dus dat is natuurlijk wel, er wordt geld verdiend met die content van die kinderen. Mm-hmm. Dat vind ik toch nog wel weer iets anders dan...
3: Dat is waar de minister ook de grens gaat leggen. Hè, bij als het commercieel wordt, dan wordt het kinderarbeid.
5: Ja.
3: Maar de vraag is natuurlijk dan, hoe bepaal je dan die grens? Want als iemand tegen Aras bijvoorbeeld zegt, joh, als jij deze trui draagt van ons merk, verdien je er niet per se geld mee. Maar je krijgt wel een mooie nieuwe trui, zal ik maar zeggen.
5: Ja. Ja.
3: Weet iedereen dan ook precies...
5: Nee, dat wordt een heel lastige balanceeroefening. Tegelijkertijd is natuurlijk dat kinderen op televisie of in film worden ingezet. Dat is natuurlijk niet nieuw. En daar zijn altijd regels voor geweest. Ja. Hè? Toen ik jong was, toen waren er ook regels voor, weet ik veel, kinderen voor kinderen. Of kinderfilms. Hè? Zoveel uur per dag, zoveel dagen achtereen. Dus dat we daar regels voor maken, dat lijkt me heel erg logisch.
3: Ja.
5: Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd om ook de digitale wereld daarbij te betrekken.
3: Mm. Ja. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is, het is goed dat commercieel vloggen met kinderen strafbaar wordt. We beginnen met Annemarie Lekkerkerken. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
3: Je bent heel populair op TikTok, ook een andere social media trouwens. Je bent nu 24.
11: 23,
3: excuses. Je bent ook al jong begonnen met vloggen, toch? Op welke leeftijd?
11: Ik maakte ongeveer op mijn 11e, 12e filmpjes op YouTube. Ja, geen vlogs, maar wel filmpjes, meer sketches en zo.
3: Oh ja, ja. En dat had je dan zelf bedacht, van dat ga ik doen?
11: Ja, dus het is wel, ik voel wel, ik vind trouwens heel goed dat dit er komt. Maar ik voel me ergens een beetje anders, omdat ik was niet een onderdeel van een gezin dat vlogt of zo. Het was altijd echt vanuit mijn eigen wil. En het was voor mij heel erg een uitlaatklep eigenlijk om mijn creativiteit een plek te kunnen geven door te acteren, maar ook door te editen en een scriptje te schrijven en zo. Dus zo kijk ik er ook wel op terug. Maar nu denk ik ook wel, daar zit natuurlijk achteraf gezien ook een hoop kwetsbaarheid. Komt er natuurlijk bij kijken als je zo jong bent.
16: Ja? Ja. Kun je dat uitleggen? Wel.
11: Nou, laat ik het zo zeggen, je komt al. Dat vind ik misschien nog het meest curieuze uit dat deel van mijn leven. Is niet eens dat het veel werd bekeken, maar dat je op je 12e dan bij management komt en in zakelijke meetings zit en op kerstborrels bent met collega's die coke snuiven, zeg maar. Dat je op dat soort plekken verkeert op die leeftijd. Dat is misschien een beetje dubieus. Je wordt eigenlijk al heel snel als volwassene behandeld. Maar ik vond dat ook eigenlijk wel fijn. Want dan dacht ik, oké, dan word ik serieus genomen. En ik denk dat het heel belangrijk is wat het doel daarachter is. Dus voor mij, ik ben nooit begonnen met chill, ik wil geld verdienen of beroemd worden. Het was natuurlijk ook toen een beetje een andere tijd.
16: Ja.
11: Maar ik ben het gewoon gaan doen omdat ik het heel leuk vond. En dat ging dan toevallig ging dat goed. En dan komt er dingen bij kijken. En er is nu zoveel meer bewustwording gekomen. Ook over sociale media en de gevaren daarvan. En dat is denk ik alleen maar heel goed. En ik had wel hele fijne ouders hoor.
16: Waren die helemaal akkoord? Altijd met alles?
11: Ja, het was nogmaals wel een beetje een andere tijd. Dus ik denk dat die ook wel eens dacht van, oh god, wat gebeurt hier eigenlijk? Want het ging ook best wel snel. Maar ik had wel eens opnames met andere kindersterren, om het zo even te noemen. En dan zag ik moeders die duwden hun kind nog net niet in een hoek. En die moesten dan op Instagram allemaal foto's maken en zo. En mijn moeder die zei dan altijd van, je moet nu gaan buitenspelen en weg van die laptop en zo. Dus die was wel altijd eigenlijk heel streng daarin dat ik me er niet te veel op blind kon staren. En ik denk dat ik daarom wel redelijk gezond eruit ben.
16: Redelijk ongeschonden eruit ben gekomen.
11: Redelijk, met de nadruk op redelijk. Ja.
16: We zijn een beetje op zoek ook naar waar de grens moet liggen. Hè? Tussen wat we eigenlijk met z'n allen toelaatbaar vinden of wat strafbaar zou moeten zijn. En ik hoor jou een aantal keer zeggen, ik wilde het zelf heel graag.
11: Ja.
16: Is dat een van de zaken die de minister wat jou betreft mee moet nemen? Of je de wil van een kind mee moet wegen daarbij?
11: Ja, en dat is natuurlijk ook moeilijk. Want in die zin kan je ook zeggen, hoe wist ik dat ik het graag wilde? Ja. Maar ik denk wel dat wij als echt van die familievloggers zijn, heeft zo'n kind überhaupt inspraak? En we weten nu dat je eigenlijk voor altijd online blijft. Ik heb ook best veel dingen offline gehaald later, omdat ik het toch een beetje gênant of kwetsbaar vond. Maar ik weet ook dat die vast ergens rondcirculeren. En dat is wel, denk ik, gevaarlijk. Dus de wil is belangrijk, maar ook, denk ik, in hoeverre is een kind toerekeningsvatbaar of zo. Mm-hmm. Het is een beetje hypocriet dat ik dat zeg, maar
16: ja. En wat ook een beetje ingewikkeld is, want we hoorden net Karim het ook vertellen, ik herken het ook bij mijn kinderen, die vinden het eigenlijk best wel interessant.
11: Ja.
16: En zeker als je heel veel volgers hebt, dat vinden ze gewoon leuk. En zij denken niet na over de gevolgen.
11: Nee, dus dan moet je toch, dat is wel grappig. Dat hebben we allemaal met roken en gokken en drinken allemaal goed omdat we als minderjarig daar misschien niet zo'n goede keuze over kunnen maken. Maar dat geldt hier eigenlijk ook. Dat het gewoon super verslavend is.
16: Ja.
11: Ook omdat het leuk is. Maar je kan misschien niet zo goed inschatten wat de gevaren voor jouzelf
16: zijn. Ja, ja. Tot slot, Annemarie, als het gaat over dat strafbaar maken, waar ligt wat jou betreft de grens? De minister zegt, er moet commercieel is een van de voorwaarden dat je er geld mee verdient.
11: Hallo?
16: Ja? Was je me even kwijt?
11: Sorry, ik hoor je me nu?
16: Ja, ik hoor je.
11: Het stopte bij commercieel, waar de grens ligt, toch? Vroeg je? Of...
16: Ja, dus de minister die gaat het dus nu verbieden. We hebben het net al even gehad over de wil, of je dat een beetje kan meten. De minister zegt zelf, als je er geld mee verdient, is een van de redenen.
11: Ja.
16: Als jij het zou mogen bepalen, die wet, hoe zou dat eruit moeten zien? Wanneer verbied je het, wanneer wordt het strafbaar, wanneer niet?
11: God, wat een vraag. Dat zou ik toch beter willen inlezen. Maar ik denk wel dat commerciële is natuurlijk een heel goed uitgangspunt. Omdat dat gaat natuurlijk snel richting kinderarbeid. Dat is dus heel moeilijk dat is heel subjectief. Want in hoeverre heeft een ouder dat heel erg aangedrongen? En in hoeverre wil een kind dat zelf? Ik vind het wel goed dat er wordt altijd heel negatief over gedaan. En dat snap ik ook. Maar er zijn wel hele strikte wetten ook nu met dat je moet laten zien als je een advertentie Posts, ja. Als je iets
16: voor influencers geld in zijn algemeenheid. Hè? Ja. Ja.
11: Ja, precies. Dus ik denk dat je die, dat je dat dan misschien, ja, dat dat heel belangrijk is, dat dat ook voor kinderen zo is. Maar toch ook dat er een soort beschermingslaag moet komen op kinderen die zelf iets willen maken en onderdeel daarvan willen zijn. Ja.
16: Dankjewel, Annemarie Lekker-Kerker, contentmaker en TikToker. De stelling is dus vandaag: het is goed dat commercieel vloggen met kinderen strafbaar wordt. Dat wil de minister. Frank reageerde in de Radio 1-app. Het lijkt me een teken van beschaving dat kinderen kind kunnen zijn. Daartoe zou het werk van de ouders moeten lonen. Gerard Brummer schrijft in het Spraakmakers Collectief. Meld u aan overigens als u nog geen lid bent. Vermoed dat ouders überhaupt onderschatten wat de gevaren kunnen zijn van de beelden die zij van hun kinderen online zetten. Gaan we naar Eke Bosman, beter bekend als de Snackspair online. Goedemorgen.
17: Een hele goede morgen.
16: Ruim 200.000 volgers op Instagram, bijna 80.000 volgers op TikTok. Ja, snackvlogger, toch?
17: Ja, inderdaad, ja. Alles wat met snacks te maken heeft, in streetfood. En dat soort dingen. Lekker over eten praten.
16: Ja, en het ook opeten in beeld en daar dan vervolgens een mening over hebben, toch?
17: Precies, het is eigenlijk heel simpel, het format.
16: Ja, onze stelling is vandaag: het is goed dat commercieel vloggen met kinderen strafbaar wordt. Eens of oneens?
17: Hartstikke mee eens. Ik heb zelf twee dochters, eentje van 5 en 1 jaar. En ik wil niet op mijn geweten hebben dat mijn oudste dochter over 10 jaar aan mij vraagt van waarom heb je mij op beeld gezet? Waarom heb je mij ingezet voor geld? Daar ben ik nooit mee akkoord gegaan. Want ik denk wel dat je pas op latere leeftijd als kind zijnde pas een mening daarover kan ontwikkelen.
16: Maar heb je wel eens de verleiding gehad om een kind met een kaassoufflé te filmen?
17: Nou ja, ik weet nog wel dat toen mijn eerste kind werd geboren, dat je wel even die drang voelde van kijk eens hoe knap mijn kind is. En kijk mij even op het terras zitten met mijn kind. En ik heb al 1 keertje een foto geplaatst van mijn kind, maar dan wel met een emotie op de hoofd. Nou, nu weten we dat door technologie dat ook onveilig is.
16: Ja, je kan echt helemaal niks meer.
17: En ik heb daar gewoon een vies gevoel aan overgehouden. Dus ik doe het gewoon even niet meer. Nee.
16: Nee. En krijg je wel eens aanbiedingen van klanten die toch willen dat je kinderen worden ingezet?
17: Nee, gelukkig niet. Ik heb een management die ook weet hoe ik erin sta. Dus misschien komen die aanvragen binnen, maar die bereiken mij nooit. Maar ik heb wel zo pakketten gekregen, omdat mijn tweede dochter was geboren, heb ik een heel voedselpakket gekregen van een kindermerk. Nou ja, dat is hartstikke leuk, hartstikke mooi meegenomen. Maar mijn kind heb ik daarvoor nooit ingezet. Nee, die heb ik nooit in beeld gebracht.
16: Niet toen gedacht van ik trek het pakje even aan en maak ik er een foto van.
17: Nou, precies. Nou ja, dat vraag ik mezelf ook af als ik weer zo'n video zie van een vlogger waarbij de kind heel blij een product in de handen heeft. Dan denk ik, hoe is dat tot stand gekomen?
16: Ja, ja, maar er is een markt voor, hè? Dat is het hem.
17: Ja, dat is het hem. Ja, als mensen je ziet houden hoeveel, natuurlijk van kinderen.
16: Ja, en als je ziet ook vlogfamilies hoeveel volgers die hebben.
17: Ja.
16: Mensen vinden

0: Van, ik trek het pakje even aan en maak ik er een foto van.
1: Nou, precies. Nou ja, dat vraag ik mezelf ook af. Als ik weer zo'n video zie van een vlogger, waarbij de kind heel blij een product in de handen heeft, dan denk ik, hoe is dat tot stand gekomen?
0: Ja, ja, maar er is een markt voor, hè? Dat is het hem.
1: Ja, dat is het hem. Ja, mensen houden hoeveel kinderen.
0: Ja, en als je ziet ook vlogfamilies, hoeveel volgers die hebben.
1: Ja.
0: Mensen vinden het gewoon heel lekker om te volgen.
1: Ja, ja, maar dat zorgt wel voor een bepaalde druk. Dat je elke dag moet presteren om die volgers bij je te houden. En dat je populair blijft. Dat is een ongekende drukte, vind ik.
0: Ja. Zou jij eigenlijk meer volgers krijgen, denk je, als je je kinderen wel zou inzetten?
1: Ik denk het wel. Ik denk wel dat ik wat meer volgers krijg. Meer mensen die ook gezinnen hebben willen weten waar ze moeten eten met de kinderen. Dan zou ik ook misschien wat meer naar pannenkoekenrestaurants gaan. Om iets content te maken. Ja, dat is een andere doelgroep natuurlijk. Maar nee, het hoeft voor mij niet.
0: Dank, Eke Bosman. Beter bekend als de Snackspert dus. Gaan we naar Marije Lagendijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent een mediapedagoog en expert op het gebied van mediaopvoeding. Onze stelling, het is goed dat commercieel vlog met kinderen strafbaar wordt. Wat vindt u?
2: Ja, ik denk dat een goede beslissing is om daar grenzen te trekken.
0: Ja, ja, maar goed, daarmee ondervang je nog niet kinderen die veelvuldig in beeld komen, hè, online.
2: Nee, maar ik denk wel dat op het moment dat jij als familie, vlog, gezin striktere regels krijgt om die kinderen te beschermen, dat daar wel iets in gaat veranderen. Mm-hmm. Omdat kinderen natuurlijk nu dagelijks in beeld zijn op allerlei verschillende momenten, ook op kwetsbare momenten. En ik denk dat het goed is dat we daar grenzen stellen aan wat kun je wel en wat kun je niet doen.
0: Ja, want kinderen worden niet alleen maar in beeld gebracht terwijl ze in een pretpark zijn. Ze worden ook op kwetsbare momenten gefilmd?
2: Ja, zeker. Je ziet filmpjes, zeker van de families die dagelijks vloggen. Hè, dat kinderen, als ze heel erg verdrietig zijn of als ze heel erg boos zijn, als er iemand overleden is, als ze in het ziekenhuis zijn voor medische behandeling. Je ziet natuurlijk dat soort content, die wordt vooral door de platforms heel erg naar boven gepusht, omdat dat... Nou ja, die reuring die verkoopt.
0: Ja.
2: En daarmee wordt het dus verleidelijker om dat vaker te doen.
0: Ja, ja. Nu zegt die minister, als je er geld mee verdient, dan moet dat strafbaar worden. Maar goed, er zijn ook nog heel veel mensen die gewoon hun kinderen online zetten zonder dat ze er per se heel veel geld mee verdienen. Harken er wel, zoals ik eerder al zei, veel likes mee binnen. En dat lijkt me eigenlijk net zo schadelijk, toch, of niet?
2: Nou ja, dat kan het zeker zijn. En ik denk dat je goed bewust moet zijn van... Ja, wat betekent dat voor mijn kind? Als alles online staat, kun je nooit meer ergens anoniem zijn. Of je kunt eigenlijk, zeker als je vanaf jonge leeftijd gefilmd wordt, nooit zelf bepalen hoe wil ik mezelf presenteren. Want dat is al voor jou bepaald.
0: Ja.
2: En dat kan zeker schadelijk zijn. En ook alle reacties die op dit soort video's komen. Mensen zijn keihard online. Dus daar wordt ook van alles over die kinderen gezegd.
0: Ja.
2: Gewoon schadelijk kan zijn.
0: Nu zei net Annemarie Lekkerkerker, ik wilde het zelf heel graag toen ik jong was. Maakt dat nog uit?
2: Nou ja, ik denk zeker als je als tiener wat ouder bent en na kan denken over dit wil ik graag en ik wil mijn creativiteit laten zien, dat we het over iets anders hebben dan dat kinderen opgroeien in een gezin waar het normaal is.
0: Mm-hmm.
2: Daar zeggen de kinderen vaak ook, ja, ik vind het leuk, ik vind het niet erg. Maar ja, hoe vrij is die keuze als jij eigenlijk ook weet, hier verdienen wij geld mee, waardoor wij ons leven kunnen leiden. Je hebt als kind dan niet echt een vrije keuze en ook niet echt een goed beeld van hoe het anders zou kunnen zijn, omdat je niet anders gewend bent.
0: Ja, waar moeten de grenzen liggen, wat u betreft, bij zo'n wet?
2: Ja, ik denk dat de grenzen vooral heel erg goed uitgesplitst moeten worden in hoe vaak een kind dan in beeld mag zijn. Eigenlijk zoals de regels ook voor televisie en theater zijn. Mm-hmm. Hoe vaak mag je zichtbaar zijn? En dat er goed gekeken moet worden. Wat zijn de verdere randvoorwaarden in zo'n gezin? Gaat zo'n kind naar school? Hoe gaat het daar? Weet je, dat er meer zicht komt. En hoe dat er concreet uit moet zien, vind ik lastig om te zeggen. Dat is ook niet mijn expertise.
0: Nee. Nou, er is al wel door de Rijksoverheid op de site een soort raamwerk neergezet van zo komt die wet er ongeveer uit te zien. Nou, dan moeten mensen ontheffing aanvragen voor kinderen onder de 13. Voor 13 tot 15-jarigen is geen ontheffing nodig. Daar zijn dan die wettelijke arbeids- en rusttijden voor, waar werkgevers zich aan moeten houden. Maar wie zijn die werkgevers? Ja. Dat zijn de ouders.
2: Ja, dat zijn de ouders. En dat maakt het ook zo lastig te controleren. Ja. Want dan

0: heb je natuurlijk het scheidingsvlak tussen ja, de vrijheid om te doen hè, als ouder wat je wil binnen de wet natuurlijk dan. Ja. Maar, en wat is dan het belang en de rechten van het kind? En daar schuurt het natuurlijk enorm.
1: Ja.
0: Maar dat is wel een maatschappelijk debat, denk ik, wat we moeten hebben over ja, wat is dan oké of niet? Ja. Waar moet die grens dan liggen? En dat moeten we ook gaandeweg gaan zien en vormen, denk ik.
1: Dank, Marije Lagendijk, mediapedagoog. Sarah Bouvadis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Strafrechtadvocaat, weet veel van jeugdrecht. En je hebt voor ons ook wat onderzoeken over de inzet van kinderen uitgeplozen. Wat zeggen die over de schadelijkheid van kinderen in vlogs?
2: Nou, de onderzoeken die zijn niet helemaal eenduidig. Maar over het algemeen zijn er wel grote risico's te zien voor ja, de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen die regelmatig commercieel vloggen. Mm-hmm. Die hebben vooral last van prestatiedruk, stress en schermverslavingen.
1: Oh ja.
2: En dat kan zowel voor hun ja, emotionele gezondheid als lichamelijke gezondheid wel schadelijke gevolgen hebben.
1: Ja, ja. Wij zijn hier ook aan het kijken naar hoe doe je dat nou goed, hè, zo'n wet. Hoe zorg je ervoor dat die kinderen echt beschermd worden? Hoe bepaal je nou wanneer een kind kinderarbeid verricht? Want daar heeft die minister het over.
2: Nou ja, daar voorzie ik ook wel heel veel problemen hè, bij het formuleren straks van het strafrecht. Van op welke manier gaan we dat dan vormgeven? Mm-hmm. Het is heel belangrijk dat de wet heel duidelijk is. Omdat ja, de kern van het strafrecht is in ieder geval het legaliteitsbeginsel. En dat betekent dat iedere burger goed moet weten wanneer die zich wel en niet aan de wet houdt. Mm-hmm. En ik op dit moment, als ik kijk naar ja, hoe het plan eruit ziet, vind ik dat nog heel erg onduidelijk.
1: Ja,
2: want
1: wat staat er dan in wat onduidelijk is?
2: Ja, ik vraag me dus heel erg af wanneer iets valt bijvoorbeeld onder commercieel vloggen. Hoeveel minuten kan een kind bijvoorbeeld worden gepubliceerd?
1: Ja.
2: Gaat het erom hoeveel het wordt gezien inderdaad? Hoeveel volgers er zijn? Mm-hmm. Wanneer heeft iets echt een bedrijfsmatig karakter?
1: Ja.
2: Ik vind dat allemaal zeer onduidelijk nog op dit moment.
1: Ja, ze hebben wel wat criteria aangegeven. Hè? Dus vlogs met meer dan 50.000 volgers waar geld mee wordt verdiend.
2: Ja, maar inderdaad, maar wat valt er dan onder geld en hoeveel is dat dan precies?
1: Ja.
2: Dus ik denk dat je sowieso die onduidelijkheid heel erg houdt.
1: Ja. Hoe doet een ander land het, zoals Frankrijk? Kunnen die als inspiratie dienen?
2: Ja, dat is denk ik. Ik hoop dat Nederland daar nog naar gaat kijken. Want Frankrijk heeft eigenlijk als eerste land wettig gecreëerd om kinderen te beschermen die in commerciële vlogs verschijnen.
1: Mm-hmm.
2: En wat zij eigenlijk hebben is niet een strafrechtelijk systeem, maar een administratief rechtelijk systeem. De ouders die moeten daar, zodra zij het plan hebben om met hun kinderen in vlogs te verschijnen, die moeten dan voordat zij die vlogs publiceren, moeten ze dan schriftelijke toestemming aanvragen bij de Franse arbeidsadministratie.
1: Mm-hmm.
2: Dan is ook het aantal minuten dat het kind mag verschijnen, wordt al vooraf vastgelegd. En het grootste gedeelte van het geld dat er wordt verdiend, wordt dan op een geblokkeerde staatsrekening gehouden.
1: Wordt ook goed gehandhaafd
2: het kind
1: allemaal.
2: 18 is.
1: Ja, en dat wordt goed gehandhaafd.
2: Ja, en wat denk ik daarvan het grote voordeel is dat daar dus het kind beschermd wordt voordat hij in vlogs verschijnt.
1: Okay.
2: Terwijl in het strafrecht komt er pas handhaving achteraf. En dan is er misschien al allerlei schade.
1: Ja. Dank, Sarah Bouvadis, advocaat. Weet veel van jeugdrecht. Gaan we tenslotte naar Sanne van Houwelingen. Schrijft voor Kinderkrant Kidsweek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Schrijft ook vaak over vloggen, denk ik, hè? Populair onder kinderen.
3: Zeker. Ja, dat is natuurlijk een onderwerp wat veel kinderen aanspreekt.
1: Ja, en ook dit onderwerp, dat wat nu in het nieuws is, dat het verboden wordt.
3: Zeker, ja. Ik denk dat kinderen daar ook echt wel mee bezig zijn en zich ook wel afvragen wat betekent dat dan straks voor de accounts die ik volg. Zijn de families die ik nu volg, mogen die kinderen straks dan nog wel in beeld? Hoe vaak zie ik die dan nog?
1: Ja, ja. Ze zijn heel populair bij kinderen. In hoeverre hebben zij in de gaten wat het betekent dat er geld aan verdiend wordt bijvoorbeeld?
3: Ik denk dat dat heel erg verschilt per kind. Ik denk dat kinderen wel daar steeds beter in worden om dat te herkennen. Omdat het natuurlijk ook steeds duidelijker in beeld moet dat iets een advertentie is. Of dat iets gesponsord is, dat ze daar geld voor krijgen.
1: Mm-hmm.
3: Maar ik denk als het onbewust in beeld af en toe verschijnt, dat kinderen dat niet altijd direct zien dat ergens geld aan wordt verdiend. En de kinderen zien natuurlijk ook vooral een soort glamourleven voor zich. Van, oh, dan ben ik beroemd. En ik vind dat misschien zelf ook wel interessant. Van, oh, dan ben ik in beeld.
1: Ja, heel veel kinderen willen het ook worden, hè?
3: Zeker, ja, zeker. Dat is natuurlijk een nieuw beroep wat kinderen graag willen hebben. YouTuber of TikToker.
1: Ja. Goed dat het strafbaar wordt? Commercieel vloggen?
3: Ja, denk het wel. Ja, ik denk in ieder geval dat het goed is dat er controle op komt. dat kinderen ook beschermd worden in die zin tegen hun ouders. En dat het leuk is als ze af en toe zelf iets kunnen maken. Maar dat het ook goed is dat het op een gegeven moment stopt. Dat ze niet de hele tijd aan hoeven te staan.
1: Dankjewel, Sanne van Houwelingen van Kids Week. En tot zover Stand.nl. Hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling: het is goed dat commercieel vloggen met kinderen strafbaar wordt. Nou, daar was iedereen het unaniem over eens. Veel reacties ook nog, zie ik in de app. Floor zegt, ik vind het heel goed dat die regels voorkomen, maar ik denk dat de waarheid ook in de nuance ligt. Michel kijkt verder dan de mogelijke mentale schade voor het kind. Het is ook een deel van het verdienmodel van de grote techclubs. Nou, deze discussie gaat zoals altijd verder in ons Spraakmakerscollectief. En u kunt zich daarvoor aanmelden via spraakmakers@karoncrv.nl.
4: NPO Radio 1. Max. Iedere maandag tot en met donderdag.
5: Ik ben wc-juffrouw in Madurodam geweest.
4: Villa VDB.
5: Gewoon grote volwassen wc's.
6: Ook wel eens een hele kleine wc's.
4: Met Jurgen van den Berg.
7: Welke video's scoren vooral goed?
8: Nu. Of Fatbikes?
7: Ja, die gaan sky high.
9: Of een pak ze maar aan.
10: Nou ja, vooral dat.
11: Meer muggen, al zijn het de Europese huissteekmuggen, dat is wel irritant. He, die bijna één voorop is die aantrekkelijk. Dat is plat tegen de muur.
12: Ik werd er een tientje om dat Nederland het WK niet gaat doen.
13: Een tientje maar.
12: Ja, oké, als je er 1000 van wilt maken, ik heb daar vrij veel vertrouwen in.
4: Maandag tot en met donderdag, vanaf 2:00.
14: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
15: Ster.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
17: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
18: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: NPO Radio 1. 10:00.
20: Roos Abelman.
1: Kamerleden, ministers en media moeten zich niet terughoudend opstellen als politici discriminerende of racistische uitspraken doen. Dat zegt de Staatscommissie tegen racisme. Hoe doe je dat als media, je niet terughoudend opstellen? Dat bespreken we zometeen in ons forum. Nu eerst het NOS Journaal met Jelle Seubring.
21: In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen zijn gewond geraakt. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste bevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen ook nog kunnen instorten. De Duitse president Steinmeier brengt vandaag een staatsbezoek aan Nederland. Hij is uitgenodigd door koning Willem-Alexander en wordt straks ontvangen op de Dam in Amsterdam. Volgens correspondent Charlotte Waaiers hopen beide landen de banden weer een beetje aan te halen.
22: Het komt wel op een fijn moment, want dat contact dat lijkt de afgelopen jaren wel echt minder geworden. En Steinmeier die is in Duitsland president. Dat is een functie die vergelijkbaar is met de koning in Nederland. Ceremonieel, inderdaad buitenlandbezoeken die belangrijk zijn. Maar het is ook iemand met uitgebreide politieke ervaring. Is minister van Buitenlandse Zaken geweest in Duitsland namens de Sociaaldemocraten. Dus hij begrijpt ook wel hoe politieke relaties werken. Dus dat zal ook wel helpen.
21: President Steinmeier blijft tot en met donderdag in Nederland. Vandaag brengt hij onder meer een bezoek aan het Holocaustmuseum. Het lijkt erop dat het de afgelopen nacht rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. Dat lijkt de afgelopen nacht niet te zijn gebeurd. Naar nu blijkt is gisteren ook een Apache-helikopter van het Amerikaanse leger neergestort in de buurt van de Straat van Hormuz. De twee mensen aan boord zijn gered, meldt de New York Times. Als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen hoog blijven, kan dat de groei van het aantal banen in Nederland vertragen. Dat becijfert het UWV. Bedrijven blijven volgens de uitkeringsinstantie voorzichtiger en nemen daarom minder mensen aan. De brand in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner wordt volgens L1 Nieuws verdacht van brandstichting. Niemand raakte gewond bij de brand. Amerikaanse bedrijven hoeven vooralsnog geen $100.000 te betalen voor een werkvisum voor hoogopgeleide buitenlanders. President Trump wilde de prijs van het visum fors verhogen, maar de rechter heeft er een streep door het plan gezet. De regering Trump gaat nog in hoger beroep. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Voor deze man met een spierziekte is dat een groot probleem.
8: Ik word gekort op mijn uitkering. Ik moet meer gaan betalen aan zorgkosten. We worden gekort op belastingteruggaaf. We kunnen nu onvergoede zorg, en dat is bij ons €5.000 op jaarbasis, kunnen we nog bij de belasting indienen. Dat belastingvoordeel komt volledig te vervallen. En de eigen bijdrage voor de WMO die gaat van €20 naar zo'n beetje €350 in de maand.
9: Hoe vind je dat?
8: Ik vind dat vreselijk, want je hebt geen keuze.
21: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Chocomel krijgt in België een nieuwe naam. Het chocoladedrankje heet daar nu al meer dan 70 jaar Sesemel. Maar fabrikant Friesland Campina wil de naam nu overal hetzelfde hebben. Er komt een reclamecampagne met bekende Belgen om het publiek aan de nieuwe naam te laten wennen. Aan de smaak verandert volgens het bedrijf niets. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en ook gaat het stevig waaien en kan het onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en dan een graad of 16.
1: Bij de ANWB deze ochtend Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Roos.
1: Hoe is het op weg?
10: Over het algemeen wel goed, maar in Noord-Holland staan nog wel een paar files. Zo is de A9 Alkmaar richting Amstelveen nu helemaal dicht tussen knooppunt Kooimeer en Heemskerk. Er is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging in de file is ruim een half uur. En verder staat er bij Amsterdam nog file op de A10. De ringweg tussen Amsterdam de Baarsjes en Buitenveldert 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
25: NPO Radio 1. KRO NCRV.
26: Roos Abelman.
27: Spraakmakers.
0: Met nu het Mediaforum.
1: Ook media moeten ingrijpen tegen discriminatie en racisme, zegt de staatscommissie. En Scott Pelley, net ontslagen als presentator bij CBS, klapt uit de school over hoe ver de politieke inmenging gaat bij die Amerikaanse omroep. Dat en meer vandaag in de Mediaforum met Clara van der Wiel, adjunct hoofdredacteur bij NRC, Frenk van der Linden, journalist, interviewer. Wat niet, Frenk, goedemorgen. En spraakmaker vandaag is Karim Amkar. Hij is presentator, schrijver en docent. De overheid doet te weinig met aanbevelingen om racisme en discriminatie tegen te gaan. Die conclusie trekt de Staatscommissie tegen discriminatie in het eindrapport dat gisteren verscheen. En ook de media ontkomt daarin niet aan kritiek, zegt commissievoorzitter Joyce Sylvester.
2: Uitspraken worden overgenomen door nationale kranten. Vervolgens zie je dan een explosie op de sociale media. En daarmee worden eigenlijk dit soort uitspraken verder verspreid door die kanalen. En zien we dat er eigenlijk een soort van normalisatie optreedt. En dat mensen denken, het is eigenlijk heel gewoon om dit soort uitspraken te doen. En dat moeten we natuurlijk niet hebben.
1: Ja, Clara, nationale kranten zegt ze. Kijken we naar jou, NRC, ja. Nationale krant. Zeker. Voel je aangesproken?
3: Nou, ik denk dat het heel goed is om dat gesprek met elkaar te blijven voeren, inderdaad. Van hoe ga je om met radicale uitspraken, met uitspraken die extremistisch zijn of racistisch. En de manier waarop je dat, hoe je dat wel of niet normeert. Ik denk dat gesprek heel belangrijk is, ja, zeker. En hoe doen we dat dan?
1: Daar gaan we het zo over hebben. Frenk, vind jij terecht dat de commissie ook de media onder de loep heeft genomen?
5: Niet echt, nee. All the news that's fit to print, hè, is het oude gezegde in het vak. Als iets nieuws is, dan moeten wij dat brengen. Mm-hmm. Of de boodschapper nou enthousiast wordt onthaald op basis van dat nieuws of niet. En dat vind ik nog steeds wel in principe een leidend beginsel. Mm-hmm. Maar zoals altijd heb je bij beginselen uitzonderingen. Ik kan me voorstellen dat je af en toe omschrijft wat iemand qua strekking heeft gezegd. En dat je niet altijd letterlijk citeert om minder in de hand te werken. Ja. Dat wordt overgenomen.
1: Dat kan als je voor een krant schrijft. Ja. Mm-hmm. Dat is minder makkelijk. Dat weet je ook vreemd als je op de radio, noem maar wat, iemand live interviewt.
5: En die zegt minder, minder, minder. En een ander roept Marokkanen erachteraan. Ja, dan kan dat niet.
1: Nee.
5: Maar tegelijkertijd moeten we wel stilstaan bij het feit dat er sprake is van een enorm glijdende schaal. Mm-hmm. Ik mocht ooit het interview voor het eerst maken met Jan Maat begin jaren 80. Die is tot aan de Hoge Raad veroordeeld voor de uitspraak: als ik het voor het zeggen krijg, schaf ik de multiculturele samenleving af. En twee, Nederland is vol. Als je dat nu ziet, en je weet wat er verder wordt gezegd.
1: Ja.
5: Paul Scheffer van het multiculturele drama gepubliceerd in de NRC. Die noemt het een van de grootste schandvlekken op de Nederlandse rechtsstaat sinds de Tweede Wereldoorlog, deze uitspraak. Dus we moeten wel blijven opletten wat nou wat waard is.
1: Ja, en wat ook een beetje ingewikkeld is, is deze politici doen deze uitspraken, zijn soms ook aan de macht, zitten in de coalitie. Dan is het de taak van de journalistiek om die mensen te bevragen.
3: Ja.
1: Dus ze geen podium geven is geen optie.
3: Nee, dus ik ben het helemaal met Frenk eens. Hè? Je kunt dingen niet negeren. Dat moet ook zeker niet gebeuren. En dit is wat politici die wij kritisch moeten ondervragen natuurlijk zeggen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om dat wel te blijven kaderen. Hè? En ook met deskundigen te praten. Van oké, dit verscharen wij bijvoorbeeld onder radicaal rechts. Dit verscharen wij onder extreem rechts. Mm-hmm. Dit wordt door de experts gezien als racistisch. Hè? Dat je wel duidelijk het kader biedt ook aan je publiek om te laten zien van, die glijdende schaal, daar werken we wel mee.
5: Wat ik een heel gek dilemma vind, is stel je voor, je houdt een interview met iemand, de hedendaagse Jan Maat, en die persoon tegenover jou slaakt evident discriminerende uitlatingen. Mm-hmm. De gewone burger zou naar de politie kunnen gaan om te zeggen, ik kom een strafbaar feit melden. Mm-hmm. Wat gebeurt er nou als je als journalist zegt, beste politie, ik heb hier tegenover iemand gezeten, die heeft zich bezondigd aan ernstige discriminerende uitlatingen. Stel een vervolging in. Want het blijft natuurlijk eigenlijk iets wonderlijks, de positie die wij hebben als journalist. Dat je tegenover mensen kunt zitten die de raarste dingen zeggen, waarvoor normaal gesproken de Herman dat wordt ingeschakeld. Maar omdat jij journalist bent, gebeurt dat niet.
1: Maar heb je ooit de behoefte gevoeld om dat te doen?
5: Ja.
1: Ja? Om echt aangifte te doen?
5: Nou ja, in toenemende mate wel. Omdat ik denk, dat bystander zijn, hè, dat aan de zijlijn staan van de journalistiek, dat is me in de loop van de jaren wel moeilijker en moeilijker gevallen.
1: En waardoor komt dat dan?
5: Nou, omdat zich dingen ontwikkelen in de samenleving waar je af en toe van staat te janken gewoon. Dat je denkt, wat een verdriet dat we deze kant op gaan met de samenleving. Mm-hmm. En moet ik daar nou alleen maar keurig verslag van doen, punt uit?
1: Ja.
5: Of heb ik ook een taak als burger om toch iets meer bij te dragen dan louter dat.
1: Ja, maar het gaat ook wel ver om dan vervolgens ook echt aangifte te doen.
5: Ja, ik zou het gewoon voor de sake of discussion zou ik wel eens gewoon willen zien wat er dan gebeurt.
1: Ja, Clara, voor de sake of discussion? Ja,
3: nou, nee, ik heb die aandrang nooit gevoeld. En als journalist ben je natuurlijk geen bystander. Hè? Je speelt je rol. Je bent een vorm van de macht. Je ondervraagt en je onderzoekt. En je ondervraagt mensen kritisch. En je bent geen doorgeefluik. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je bent sowieso geen bystander, omdat het jouw taak is om mensen kritisch te ondervragen. En ook te benoemen wat met experts te praten van wat zien we hier nou gebeuren. Dus in die zin speel je je rol al. Dus om je nou ook daadwerkelijk in dat proces te gaan brengen van aangifte te doen of zo.
5: Bedoelde het ook meer om gewoon eens te kijken waar liggen die grenzen nou? Ja. Hoe komt dat nou? Ja. Dat, Sartre zei altijd zo mooi, la vérité est dans la situation. Mm-hmm. De waarheid is in de situatie per persoon, per tijdstip, per omstandigheid. Kijk je hoe dingen liggen. Ik zou dat wel eens uitgezocht willen zien.
1: En hoe organiseer je het op een redactie bijvoorbeeld met elkaar? Dus je hebt een interview met iemand gehad, die heeft uitspraken gedaan. Nou, daarvan voel je zelf wel aan, dit zou racistisch discriminerend kunnen zijn. Ja. Hebben jullie daar een protocol voor?
3: Kijk, wij hebben een protocol voor wat voor keuzes we maken in wie we gaan interviewen, in wie dat gaat doen, hoe goed je voorbereidt. Mm-hmm. Je moet natuurlijk supergoed slaagd in ijs komen als je met politici gaat praten. Mm-hmm. Er is niet een protocollen zijn sowieso altijd een beetje ingewikkeld.
5: Als iemand het N-woord gebruikt in een interview. Ja. Drukken jullie dan die uitspraak inclusief dat N-woord af? Of censureren jullie die persoon? Of los je dat anderszins op?
3: Ik denk dat we dan in dat geval zouden kiezen voor N-woord. Hè? Zoals ik het nu zeg. Ja. Maar wel duidelijk maken dat iemand dat heeft gezegd. Ja. Ik denk wel dat dat in die zin wil je dat.
1: En ook dat racistisch is. Want dat is dan eigenlijk wat de staatscommissie vraagt. Ja. Normeer het.
5: Ja, meld dat.
1: En dat doe je door het in die context te plaatsen.
3: Ik vind dat je dat dan in het gesprek zelf moet zeggen. Van wat zegt u hier nou? Ja. Dat is toch racistisch? Hè? En dat bedoel ik met goed voorbereiden. En je goed is ook iemand echt kritisch ondervragen op wat ze zeggen.
1: Ja. Karim, jij presenteerde gisteren de presentatie van dit rapport. Hè?
6: Dat klopt, ik was dagvoorzitter.
1: Ja.
6: Ik heb hem hier bij me.
1: Ja, je hebt er twee
6: meegenomen.
1: Dat was
6: een bijzondere dag.
1: Ja.
5: Stond jij in dit debat?
6: Ja, ik mocht het allemaal aan elkaar praten.
5: Ja, dat snap ik. Maar nu mag ik je...
1: Dat was mijn vraag ook. Vind jij het een taak van de media om hier actief aan deel te nemen op dit? Het echt gesprek wat wij nu hebben. Ja. Ben je het daarmee eens dat genormeerd moet worden?
6: Ik vind van wel. En het heeft vooral ook te maken met het feit dat je bent een doorgeefluik. En we zeggen allemaal dat we neutraal zijn. Maar in mijn optiek bestaat neutraliteit niet. Je neemt altijd jezelf mee. Je neemt altijd je eigen biases mee. Mm-hmm. Je bewuste en onbewuste biases. Dus dat betekent ook dat als iets gezegd is, hoe schrijf je het op? En daar hebben wij ook gewoon een hele belangrijke verantwoordelijkheid in. En dus is representatie in de media een ontzettend belangrijk gegeven. Dat er voldoende toezichthouders moeten zijn binnen je eigen redactie.
5: En in hoeverre gaat het in dat rapport nou ook bijvoorbeeld over de manier waarop veel mannen zich uitdrukken over vrouwen? Want ik lees ook heel vaak interviews.
6: Is ook
5: waarvan ik denk, ik bedoel, dat je je zo mag uitdrukken. En dat kranten dat ook maar gewoon afdrukken.
6: Het gaat over LHBTIQ+, het gaat over mensen met een beperking. Het gaat over religieuze groepen in onze samenleving. Eigenlijk vrij breed, maar vooral de groepen die op dit moment de hardste klappen van de zweep krijgen. En dat we op dit moment gewoon zien dat we... aan de ene kant met onze vingers wijzen naar een groep en tegelijkertijd niet onszelf ter verantwoording roepen. En dat zie ik zelf, want ik werk ook in de media, ik maak tv-programma's, et cetera. Ik interview ook heel veel mensen. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat ook ik mijn eigen biases meeneem. En ook ik daar op basis
5: doe eens een voorbeeld, waar heb je jezelf wel eens op betrapt dan?
6: Nou, als we het hebben over... ik heb net een documentaire serie gemaakt over neurodivergentie. Ik heb een kind en zijn familie gevolgd. En heb toen ook allerlei biases gehad over de vader. Omdat we aankomen in een gezin met een ontzettend mooi groot huis. En dan denk je, oh, dat zijn allemaal mensen van de hogere middenklasse. Die zullen die problemen allemaal niet hebben. Die kunnen allerlei dingen inkopen om ervoor te zorgen dat die problemen er niet zijn. En je er dan binnenkomt en dan toch jezelf betrapt. Oh damn, dat had ik dus. En door met die mensen echt daadwerkelijk dagenlang mee te kunnen gaan. Dat privilege heb je als journalist niet altijd. Verdwijnt dat ook weer en kun je objectief een mooi
1: beeld krijgen. Maar je hebt dus vooroordelen, je bent dus niet neutraal. Wat ook ingewikkeld is, we zijn allemaal mensen natuurlijk, is het... Neem even mijn vak, ik zit hier dus live te interviewen. Dan moet ik op dit moment gaan bepalen of wat jij zegt, Frank. Ja. Is dat nou echt racistisch? Is dat nou echt discriminatie? Sommige dingen zijn overduidelijk.
5: Je mag er een vraag van stellen. Over stellen, in hoeverre zou het racistisch kunnen zijn? Wat jullie zegt, ik vind de Socratische methode eigenlijk veel confronterender dan de is het niet zo dat methode. Wat je nog steeds ontzettend vaak in interviews hoort.
1: Maar goed, maar bij normeren gaat het natuurlijk om de stellingname eigenlijk ook.
5: Als je aan mensen vraagt, gewoon, wat vind je het beste tegenargument tegen wat je nu aan het vertellen bent, is dat vaak veel moeilijker voor mensen dan er tegenin gaan.
1: Ja, dan hoe vind je zelf dat het gaat vragen?
5: Ja, en het gesprek blijft ook veel beter. Ja. Op die manier.
1: Clara?
3: Ja, het is ook helemaal geen makkelijk vak, journalist. Je moet je goed voorbereiden. Ja, je moet goed nadenken over wie je gaat interviewen en op welke manier je dat doet. En dus inderdaad niet automatisch een soort van microfoon onder iedereen zetten. Want dat is niet wat wij doen natuurlijk. Nee. Wij denken na over hoe we iets doen. En we bereiden ons voor. En
1: maar dan nog, kan het gebeuren dat je live in de situatie terechtkomt, dat iemand uitspraken doet waarvan je denkt, dit is niet goed. Maar waar moet ik het plaatsen?
6: Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat we wel weten wie we interviewen, toch? Ik bedoel, als ik Geert Wilders of Thierry Baudet of Lodewijk Vos zou interviewen, dan weet ik gewoon, er komt iets waarvan ik daadwerkelijk ook als journalist iets van zou moeten vinden. Nou, dan moet je dat ook, vind ik. Ik vind dat je daar echt iets van zou moeten zeggen, al is het maar als verantwoordelijkheid naar de lezer toe. Ja, maar omdat de lezer ook een multiculturele samenleving is.
5: Er is nog een veel moeilijkere categorie dan die. Kijk, als je goed research doet voor een interview, wat lang niet altijd geschiet of kan geschieden in dit land, dan kan je ontdekken dat iemand bijvoorbeeld eigenlijk iets heel vreselijks vindt en dat ook zegt tegen intimie, in eigen kring en zo, maar dat heeft hij nog niet gezegd in het publieke domein. En dan kan het van belang zijn dat je die persoon ertoe brengt dat uit te drukken in dat interview, terwijl je eigenlijk denkt, het is afschuwelijk wat hij nu gaat zeggen. Maar het is mijn dure taak als interviewer om dat boven water te krijgen. En dat vind ik soms ook heel erg lastig. Dat je dus op zoek bent naar iets waarvan
1: je actief deelnemen eigenlijk.
5: Ja, en vervolgens moet je er eigenlijk schande van roepen, terwijl jij degene bent die het boven water heeft.
6: Maar wat daaronder zit, is natuurlijk een heel belangrijk iets. Als die taal wordt genormaliseerd in onze kranten en op onze sites en tijdens radioprogramma's, dan shift je ook een narratief waardoor het heel gebruikelijk is om op straat dat taalgebruik te gebruiken. Ja. Waar mijn kinderen heel veel last van hebben. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in een tijd waarin de opmerkingen die we nu horen totaal niet gebruikelijk waren. En mensen schrokken daar ook van.
5: Het wordt kanker. En nu moet je eens in een trein gaan zitten. En tellen hoe vaak dat in 10 minuten voorbij komt.
6: Ja. Dus ik denk, ten behoeve van mijn eigen kinderen, denk ik dat het heel goed is dat we met z'n allen zo'n norm stellen. Ja. Zodat we niet normaliseren en ook geen narratieven shiften. Nee. Over wie de boosdoeners zijn, et cetera.
1: Clara, tot slot zo'n rapport met een tik op de vingers voor ons allemaal. Is dat voor jullie aanleiding om er weer een keertje over te praten op de redactie? Of is het bij jullie een...
3: Het is een doorlopend gesprek, omdat we natuurlijk gewoon... we praten veel met elkaar over hoe we verslag doen van de politiek, hoe we verslag doen van maatschappelijke onderwerpen. Dus we hebben sowieso over dit rapport gebericht, over dat dit is uitgekomen. Dus het is gewoon een doorlopend gesprek.
1: Ja. Je hebt hem ook voor je liggen.
3: Ja, zeker.
1: Het gekregen. We gaan naar jullie mediamomenten. Ja. Frenk, jij wil aandacht voor het Burgerberaad Migratie, dat vanavond een bijeenkomst heeft. Mm-hmm. Jij bent daar mede-oprichter van. Mm-hmm. Ja, laten we even beginnen bij het begin. Wat is dit voor een beraad?
5: Nou, David van Rijbroek, die onze ambassadeur is, denk ik, des Vaderlands, heeft al jaren geleden dit initiatief genomen om voor een land representatieve groep mensen bij elkaar te brengen en lang en diepgravend te laten praten over een onderwerp dat een brandalarm is in de samenleving. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in Ierland met betrekking tot het abortusvraagstuk. En dat burgerberaad, dat kan een manier zijn om een vastgelopen gesprek in de politiek te injecteren met levenselixer. En ervoor te zorgen dat de groepen die tegenover elkaar staan op een vruchtbare manier met elkaar in gesprek raken.
1: Ja.
5: En dat er adviezen worden uitgebracht waarvan de politiek zegt, nou oké, wij stappen nu over onze onderlinge tegenstellingen heen. Ja. We nemen dit heel serieus en we gaan hiermee aan de slag.
1: Ja, we hebben eerder ook een burgerberaad klimaat gehad in ons land, maar dat kwam vanuit de politiek.
5: Ja.
1: Dat was echt met een budget en een vraag, zal ik maar zeggen. Dit niet, dit komt...
5: Nee, we werken hier nu anderhalf jaar
1: aan. Zeggen.
5: Ja, dit is uit de Nederlandse bevolking zelf voortgesproten. Omdat we het idee kregen van migratie- en asielvraagstuk, dat werkt zo polariserend in de samenleving. En in Den Haag komen ze er zo moeizaam tot niet uit met elkaar. Laten we zien of we met de politiek kunnen samenwerken. Wij gaan niet tegenwerken. We gaan proberen extra dingen aan te reiken waar mensen van alles nog wat mee kunnen. En we nemen wel een sterk voorbeeld aan dat burgerberaad klimaat en energie. Want dat is niet even op een achternamiddag een gesprekje voeren. Hè. Die mensen zijn 6 weekenden lang van vrijdagavond tot zondagavond bij elkaar geweest.
1: Ja.
5: Met eerst uitvoerige voorlichting door deskundigen. Ook mensen die zeiden, er is geen klimaatprobleem.
1: Ja, er is een serieuze loting ook geweest. Een selectie serieuze, van mensen.
5: Gewogen loting, zoals dat heet. Nou, dat is hoe wij het ook willen doen. En vanavond in Theater de Liefde in Haarlem trappen we dat af. In de hoop dat we het voor elkaar krijgen. Maar daar zitten ook mensen, en dat is een goede zaak, die er tegen zijn.
1: Ja.
5: Renske Leijten van de SP bijvoorbeeld vindt het niet zo'n goed idee. Nou, laat je stichten, zou ik zeggen. Mm-hmm. Luister goed en neem mee wat daar hout van snijdt.
1: Ja, ruim 100 schrijvers, oud-politici en andere prominenten die steunen het. Hè? Dus ja. Geert Max zit er ook bij, begreep ik.
5: Ja, maar
1: wat ik
5: vooral spannend vind, is dat er dus ook mensen zitten die het totaal oneens zijn met elkaar over de oplossing van bijvoorbeeld dit vraagstuk. Ik noem een Paul Cliteur versus Theo Maassen. En vanavond hebben we in het Theater de Liefde ook een debat tussen Ronald Seurissen, die dan voor de PVV in de Kamer heeft gezeten, Eerste Kamer heeft gezeten, en die medeoprichter was van Leefbaar Rotterdam. En Job Cohen anderszins. En er zijn tijden geweest dat die mannen elkaar nog geen hand gaven. Ja. Dus en nu zijn ze het wel eens over het feit dat er een burgerberaad moet
1: komen. Dus er zitten ook politici bij. Nou, ben jij een journalist? Heb jij getwijfeld of jij hierbij betrokken kon zijn?
5: Zeker. Want het sluit een beetje aan bij waar we het net over hadden. Hè. Ik loop al jaren te dubben van, nou ja, waar ligt de grens die je wel of niet over mag om te participeren bij iets dat in de samenleving zich aftekent. En ik heb gewikt en gewogen en gedacht, in dit geval kan ik dat doen. Sterker, ik vind dat ik het moet doen. Omdat dit vraagstuk brisant is. We ontploffen met z'n allen bijna. Mm-hmm. Dus ik wil iets doen.
1: Maar onder welke voorwaarden kon je meedoen?
5: Omdat het geen inhoudelijke positiekeuze is. Ik zeg niet, je moet het migratie- en asielvraagstuk zo en zo oplossen. Ik faciliteer het gesprek.
1: Ja.
5: Mede faciliteer met de geestverwanten. En ik ben bovendien niet in vaste dienst. Als je in vaste dienst bent bij een krant, kan ik me voorstellen dat je hoofdredactie zegt, oh jongeman, lul,
1: kunnen we even aan Clara vragen?
3: Ja, zeker. Ik vind het een sympathiek initiatief, maar nee, dat zou op deze manier actief daarbij betrokken worden. Dat is voor ons, voor onze redacteuren zou dat niet kunnen. Nee.
1: Want wat Frank zegt, is het enige wat we doen eigenlijk is het gesprek faciliteren.
3: Ja, dat snap ik. Maar kijk, mensen die bij ons in dienst zijn, die krijgen natuurlijk gewoon een vast salaris en die verwachten wij ook van, je bent altijd ook NRC. Hè? In alles wat je doet, vertegenwoordig je ook NRC.
5: Maar je mag wel voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten zijn en maatschappelijke posities innemen.
3: Daar zit een zekere grens aan hoor. Ik bedoel, de voorzitter van de voetbalvereniging, dat mag. Maar zodra je op het meer op het politieke of op het maatschappelijk betrokken vlak komt, dan moet je daar.
5: Maar dat is toch ook gebeurd, Volker Jensma?
3: Ja, die is met pensioen.
5: Ja, nee, maar die is toch ook een tijd heel actief geweest in de top van de MVJ.
3: Ja.
5: En MVJ neemt maatschappelijke posities in, inhoudelijk, wat ik niet doe. Want ik faciliteer het gesprek nogmaals. Mm-hmm. En waarom kan dat dan wel?
3: Dat vloeit natuurlijk wel direct voort uit je werk als journalist. Hè? Dat je ook journalisten vertegenwoordigt.
5: Maar de bond vindt ook van alles.
3: Voor journalisten. Hè? Dat is natuurlijk dat raakt direct aan ons vak. Dus ik denk dat daar wel heel duidelijk de grens ligt. Hè?
1: Clara, jij wilde het in jouw moment hebben over het interview dat gisteren verscheen met de voormalig 60 Minutes-presentator Scott Pelley.
3: Uh-huh.
1: Als ik het zacht uitdruk, dan rommelt het de laatste tijd. Bij,
3: nogal. Zeker. Ja. CBS, belangrijke zender in de Verenigde Staten. Ja, onlangs weer, want het is niet voor het eerst, maar zijn er een aantal journalisten daar ontslagen. En vorige week ook Scott Pelley, wat een zeer prominente, noem je dan correspondent, is van 60 Minutes. Uh-huh. Een van de boegbeelden van CBS Nieuws eigenlijk.
1: Ja.
3: En hij heeft dit weekend een zeer brisant interview gegeven aan de New York Times, waarin hij eigenlijk met heel veel pathos vertelt over waarom hij ontslagen is. Hij haalt heel hard uit naar Barry Weiss, dat is de nieuwe hoofdredacteur van CBS Nieuws, die volgens hem dus inderdaad invloed probeerde uit te oefenen op reportages die hij maakte, onder andere over de demonstranten in Minneapolis.
1: Renee Good, die is doodgeschoten. Ja,
3: precies. Zou een element moeten worden toegevoegd waarin hij zou verklaren dat zij echt afreed op een politieagent. En dat ze daarom...
1: Ze zou een mail hebben gestuurd met een aantal punten waarop hij zijn reportage... Ja,
3: dus dat gaat echt om directe beïnvloeding. Hij beschuldigt CBS daarvan.
1: CBS zegt dan wel weer, daarop moeten we er even bij zeggen, Die mail is wel gestuurd, maar niet alles is overgenomen.
3: Nee, en de CBS zegt van ja, dit valt onder de normale wenken die een hoofdredacteur kan geven. Dus dat is
1: goed, daar kun je over discussiëren. Ja, maar ik viel je op in dat interview dat hij ook erg emotioneel is. Laten we even luisteren naar een fragment waarin hij vertelt waarom hij het zo erg vond dat er een nieuwe leiding kwam van CBS News.
7: There are people in that room who go to war zones when they are pregnant. It is a life-threatening job in many instances. And to have people running CBS News who don't know that, have never felt that, and don't understand it, is a tragedy I never expected to see.
1: Oh, ik heb het ook een beetje met hem te doen.
3: Ja, het is, dus een uur lang is dit het. Dus je luistert ook wel gewoon echt naar een man die zeer, die woedend, verdrietig, die eigenlijk zijn erfenis eigenlijk bezoedeld ziet worden als journalist. En die inderdaad ook echt in veel gevaarlijke situaties verslag heeft gedaan voor CBS.
5: En zegt hij ook iets over de politieke beïnvloeding?
3: Hij koppelt het natuurlijk wel heel duidelijk aan het Trump-regime. Mm-hmm. En dat maakt het natuurlijk ook wel heel erg brisant. Hè? Je ziet dat natuurlijk steeds meer media toch opschuiven richting de rechterkant van het spectrum in de Verenigde Staten. Mm-hmm. En dat daar ook wel een zekere politieke druk achter zit. Hè? Ik zou niet zeggen dat meteen de persvrijheid echt in het gevaar komt, maar je ziet wel dat het medialandschap echt verandert.
1: Ja.
3: En dat CBS daar echt wel een hele prominente rol in speelt.
1: Ja, en wat kun je dan nog? Hè? Dan ben je dus presentator, dan ben je 68.
3: Ja. Je kunt opstappen. Hè? En ik bedoel, uiteindelijk is het medialandschap in de Verenigde Staten gelukkig op dit moment nog rijk genoeg dat hij bijvoorbeeld ook een uur lang zijn verhaal kan doen bij bij de New York Times. En er zijn ook nog steeds wel gewoon andere goede media in de Verenigde Staten. Maar toch hè, is het wel, het is wel weer een nieuwe stap in de richting van...
1: Kun je invoelen wat hij zegt, Frank?
5: Ja, ik heb heel vaak het gevoel dat... er een afstand bestaat, zelfs tussen de mensen in het veld en de leiding van radio- en televisierubrieken en kranten. En dat is onvermijdelijk. Want als je in die functies verzeild raakt, dan groei je niet meer mee met wat er aan de grond gebeurt. Dat is een bijna onheilspellend gegeven. Maar tegelijkertijd, zoals jij zegt, het gesprek op een redactie goed gevoerd blijft worden. En je als leiding ook die mensen opzoekt. Hoe is het dan om die oorlog te verslaan, al dan niet zwanger zijnde? Hoe is het om een interview te hebben en in een dilemma te verzeilen? Hoe lossen we dit met elkaar het beste op? Dan hoeft dat geen journalistieke ramp te betekenen.
1: Dit was Mediaforum. Heel erg bedankt voor jullie komst, Clara van der Wiel en Frank van der Linden. Zometeen na het nieuws. In onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over de problemen in de jeugdzorg? In het bijzonder de jeugdbescherming. Gisteren verscheen er weer een alarmerend rapport over. Heeft u er vragen over? Dan kunt u bellen met het bekende nummer 0800 1101. Of ga naar de NPO Luister-app en kies daar Radio 1. Daar kunt u een bericht achterlaten met de vraag. En wie weet hoor ik u dan zometeen. Gaan wij nu naar de hoofdpunten van het nieuws. Krijgt u vandaag van Jelle Seubring.
25: NPO Radio 1.
9: Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. De oorlog in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hebben een negatief effect op de arbeidsmarkt in Nederland. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV berekend. De verwachting is dat het aantal banen de komende jaren wel blijft toenemen, maar als de prijzen langer hoog blijven, zal de groei een stuk lager zijn. De brand gisteravond bij een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer woonden minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. En na 24 jaar keert het jongerenevenement Megafestatie terug. Het evenement wordt volgend jaar gehouden op 10 en 11 juli... op de vertrouwde plek, de Jaarbeurs in Utrecht. Megafestatie trok vooral in de jaren 90 heel veel bezoekers. Bezoekers konden daar terecht voor onder meer muziek, games en studievoorlichting.
1: Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, waar staat het nu nog vast?
10: Op een enkele plek bij Alkmaar op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot, nu 6 kilometer. De vertraging loopt daar wel flink op, nu zo'n 3 kwartier. Dat is door het bergen van een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En er zijn bergingswerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bleiswijk en Zoetermeer, nu 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er is daar 1 rijstrook dicht.
20: Tot 11:30. Roos Abelman.
1: 7 reisverslagen van de Hajj, de reis naar Mekka die voor moslims grote religieuze betekenis heeft. Arabist Richard van Leeuwen schreef daar een boek over. Welkom. Fijn dat u er bent. Wij vissen daar zo meteen wat parels uit op. Het zijn reisverslagen van mensen die die reis hebben gemaakt. En dat doen we ook samen met onze spraakmaker van vandaag, Karim Amgar, die een documentaire maakte over de Hajj. Maar nu eerst, in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over problemen in de jeugdbescherming, want die blijven groot. D66 kwam gisteren nog met een wetsvoorstel. Zij willen nu dat een kind dat zelf aangeeft thuis niet veilig te zijn direct wordt gehoord, zonder dat ouders eerst toestemming moeten geven. Anouk Groemans is hier. Zij is sinds 2024 bijzonder hoogleraar jeugdhulp en jeugdbescherming aan de Universiteit van Leiden. En daarnaast ook nog gedragswetenschapper bij Jeugdbescherming West. En kent dus de problemen in de jeugdbescherming als geen ander. Goedemorgen.
11: Klopt, goedemorgen. Dank je.
1: Fijn dat u er bent. Ik vroeg me af, hoe is het nu geregeld? Stel, er wordt een melding gedaan door een kind dat hij of zij mishandeld wordt. Staat het recht van de ouders dan voorop?
11: Nou, het is belangrijk dat we naar het belang van het kind kijken. En natuurlijk is het belang van het kind ook om bij zijn ouders thuis op te groeien. Ja. Maar het belang van het kind staat voorop, dus moet ook beschermd worden voor dat het veilig en gezond kan opgroeien. Dus we kijken naar allebei.
1: Ja, maar goed, ik begrijp dat er nu een wet moet komen om ervoor te zorgen dat het kind eerst wordt gehoord zonder toestemming van de ouders. Dus dat betekent dat het nu anders geregeld is.
11: Klopt. Nou, in de praktijk kunnen we goed naar kinderen luisteren en kunnen we ze horen. We zien alleen ook, en dat zie je ook denk ik terugkomen in die actualiteiten rondom het pleegmeisje in Vlaardingen, rondom het Stadskanaal, dat kinderen toch ook vaak aangeven dat zij nog onvoldoende gezien en gehoord worden.
1: Ja.
11: Dus ik denk dit wetsvoorstel, en we weten er nog heel weinig van, hè, want hij is enkel maar aangekondigd, die gaat eigenlijk procedureel inbedden dat beter kan gaan gebeuren. Ik denk dat dat een belangrijke zet is, want het is een heel urgent actueel probleem. Maar ik denk ook dat er nog veel meer moet gebeuren, want met alleen dat procedureel inrichten zijn we er nog niet.
1: Nee. Ik heb me een beetje geprobeerd in te lezen natuurlijk op deze toch best wel complexe materie. Ja. Maar ik begreep dat als een kind zegt ik word thuis geslagen, dat dan als eerste de ouders dat wordt gemeld. Klopt dat?
11: Met de ouders ook in gesprek gaan, ja.
1: Ja. Dat is best interessant toch, want dan ga je naar diegene toe die de pleger is.
11: Mm-hmm. Ja, klopt. Maar je moet je denk ook bedenken dat veel ouders, het is vaak onmacht, het is geen onwil. Ouders kunnen vaak de situatie gewoon niet goed aan. Dus het is ook goed dat we met ouders in gesprek gaan, want het zijn hun kinderen. Maar het is ook goed dat we apart met kinderen in gesprek gaan. En misschien dus wel eerst.
1: Ja. Dus wat zou zo'n wetsvoorstel, kind eerst wetgeving, dan in de praktijk gaan veranderen?
11: Nou, dat we er beter zorg voor dragen dat ieder kind dat zorgen uitspreekt over, dat eigenlijk aangeeft, ik ben thuis niet veilig of ik word geslagen, dat kind gesproken wordt eerst. En
1: zonder eerst toestemming te vragen aan de ouders of dat te melden bij de ouders.
11: Precies.
1: Ja. En hoe zou je zo'n gesprek dan het beste kunnen voeren?
11: Ja, er zijn heel veel gedachten over hoe we goed praten met kinderen en hoe je dat ook zo feitgericht mogelijk doet, dus niet suggestief. Dus eigenlijk ga je eerst goed contact opbouwen met kinderen en dan ga je heel open het gesprek aan. Dus je probeert niet suggestieve vragen te stellen. Je gaat heel erg feitelijk in op datgene wat het kind heeft gezegd. Dus bijvoorbeeld, ik ben geslagen thuis. Dan kun je zeggen, goh, vertel me daar eens over.
1: Ja.
11: En dan vertellen en dan inhaken op wat het kind zegt. Het kind geen woorden in de mond leggen.
1: Ja.
11: En dat, feitgericht, er zijn bepaalde protocollen voor.
1: Ja. Want zo'n kind meldt dat dan bijvoorbeeld, nou, ik noem maar wat, tegen een ouder van een kind waarbij ze aan het spelen zijn. Dan voelen ze zich veilig.
11: Ja.
1: Die weet dan misschien wel van, oh, ik kan veilig thuis nu bellen.
11: Ja.
1: En dan moet er dus iemand van jeugdbescherming komen die met het kind gaat praten zonder dat de ouders daarvan weten, eigenlijk.
11: Ja, nou, een ouder kan natuurlijk ook zelf nog in gesprek gaan. Een ouder hoeft niet gelijk. Je kan als je.
1: Dat nee, dat snap ik. Maar ik probeer even te kijken naar de praktische uitvoering van hoe we kinderen op deze manier het beste gaan helpen.
11: Ja, hoe dit er precies uit gaat zien, dat weten we natuurlijk ook nog niet. Wat ik zei, ze hebben dit wetsvoorstel aangekondigd. Maar na de zomer ontvangen we die uitwerking, kunnen we lezen. Dus ik heb er nog weinig over gelezen. We weten denk ik net zoveel vanaf.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen voor je ook wel interessant. Want die werkt natuurlijk ook bij de jeugdbescherming om te weten van hoe gaan we dat dan straks goed doen met elkaar.
11: Ja, dus naar die eerste. En daar zullen we het zo denk ik ook nog over hebben. Dat stelsel van jeugdbescherming is heel lang. Dus het zal vanuit Veilig Thuis, die zijn dan als eerste aan zet.
1: Ja. Ja. We gaan hier zo meteen uitgebreid verder over praten. Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101.
4: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Ja, gaan wij vandaag naar Anne van der Veen. Die is voor ons op pad. Anne, goedemorgen. Je bent in Den Bosch.
12: Ja, goedemorgen. Ik ben bij het Noord-Brabants Museum. Samen met de directeur hier, Jacqueline Grandjean. Ik dacht, want Karim heeft een vraag, daar heeft hij meerdere vrouwen voor nodig. Dat dacht ik. Maar Karim, dan wil ik eerst jouw vraag horen. En dan gaan wij dit met twee vrouwen sterk eens beantwoorden.
6: Awesome. Ja, dankjewel. Ja, want ik vind natuurlijk de afgelopen jaren dat het woord feminisme, emancipatie van vrouwen zo negatief met name op social media te lezen en te horen valt. Dat ik denk, nou, dit heeft mijn vrouw, mijn dochters heel veel gebracht. Mijn moeder, maar ook mij allicht. En ik ben dus ontzettend benieuwd wat het feminisme ons als samenleving, als mannen, vrouwen, alles wat er tussen omheen zit, heeft gebracht. Met name ook de dingen die we eigenlijk zelf nog niet zo goed weten.
12: Nou, daarvoor ben ik dan weer op de tentoonstelling Ben ik mannelijk? Maar dat heeft eigenlijk alles met het feminisme te maken, toch?
16: Nou, zeker. Onder andere.
12: Want waarom moet je soms die vraag stellen als je ook over de vrouwen wil nadenken?
16: Nou, ik denk dat we allemaal ons kunnen afvragen in hoeverre ben ik mannelijk? We hebben dat allemaal allebei in ons. En het is ook een poging om het gesprek te openen daarover. En ook te laten zien dat dingen niet zo zwart-wit zijn of roze, blauw. Als we wel denken.
12: Ja, we zijn trouwens op een tentoonstelling, dus je hoort misschien wat geluiden van de filmpjes die hier worden afgespeeld. Als je denkt, wat hoor ik voor gerommel op de achtergrond? Karim zegt, ja, hoe we nu over vrouwen denken, het is allemaal zo negatief. Het feminisme staat in een slecht daglicht. Heb jij dat idee ook?
16: Hoe we over vrouwen denken, is niet anders dan hoe we over mannen denken, volgens mij. Er zijn heel veel verschillende manieren om de vrouw te duiden. En daar zitten heel veel stereotyperingen in. En dat geldt eigenlijk ook bij mannen.
12: Daar maak jij je dus niet minder zorgen over. Hij heeft het ook over de menosfeer en dat soort dingen.
16: Zeker, nee, daar maken we ons zeker zorgen over. Maar ik denk dat het bij mannen niet anders is dan vrouwen. Bij vrouwen heb je de trade wives. En bij mannen heb je de menosfeer. Het zijn ontwikkelingen waar we steeds dieper in een soort conservatieve groef terechtkomen.
12: Nu vroeg Karim zich af, zijn er nou dingen die het feminisme ons gebracht heeft die ik niet zelf kan bedenken? Daarom sta ik ook op deze tentoonstelling, want we staan bij een jas, een vrouwenjas. Hij ziet er nog een beetje uit als een jurk, maar dit is de eerste vrouwenjas en dat is iets feministisch.
16: Ja. En het is ook in de periode zo rond 1900 dat die vrouwen zich echt wel beklemd voelden in dat de hele strakke keurslijf dat ze werd aangemeten. Niet alleen in kleding, maar zeker ook maatschappelijk. Het was ook de tijd dat Alette Jacobs voor het eerst naar de universiteit ging hier in Nederland. En ja, vrouwen hadden tot die tijd gewoon geen jas.
12: Geen jas?
16: Die hadden omslagdoeken, die hulden zich in lappen. Maar een jas was echt iets voor mannen. En vrouwen die hadden dat gewoon heel simpelweg niet.
12: Dus zonder feminisme hadden wij geen jas gehad. En ook een boerin had geen jas. Er was gewoon geen vrouw met een jas.
16: Nee, die had een wollen doek om. En die ging zo naar buiten, het land op.
12: En ze hadden niet geen jas, maar ze hadden wel een tas. Maar niet omdat ze dat mooi vonden, want ze hadden geen...
16: Ze hadden geen zakken. En eigenlijk is dat iets dat nog heel lang heeft doorgewoekerd. Want de zakken van vrouwenkleding is doorgaans heel ondiep. Ik weet niet of je het zelf wel eens gemerkt hebt, maar daar past niet heel veel in. Je telefoon kun je daar niet in kwijt. Juist omdat dat silhouet heel belangrijk is bij vrouwenkleding, werden die zakken gewoon zo klein mogelijk gehouden, zodat het niet zou verstoren.
12: Super vrouwonvriendelijk eigenlijk. Dus geen zakken, geen jas, om ons lichaam maar te showen eigenlijk.
16: Ja, exact. Ik heb hier nu een mannenbroek aan en daar zitten heerlijke diepe zakken in, waar je hele telefoons in kwijt kan. Maar dat was in het verleden helemaal niet het geval.
12: Tegen mij werd vroeger wel altijd gezegd, haal die handen uit je zakken.
16: Ja, precies. Nou, dat is dus kennelijk ook niet iets dat vrouwen horen te doen. In die feministische golf, zag je wel dat met die jas iets ging veranderen. En die zakken, die hoorden daar op een goed moment ook echt bij.
12: Want waarom is een jas nou feministisch? We kijken er even aan. Deze vrouw die deze jas heeft gedragen, komt makkelijker naar buiten. Hoeft alleen maar haar knopen dicht te doen. Ja. Hoeft er niet allemaal moeilijke doeken om te slaan.
16: Ja, het vergrootte de bewegingsvrijheid. Waardoor vrouwen veel beter konden meedoen aan de dingen waar mannen ook aan meededen. En je ziet ook dat qua kleding, en dat zie je in deze tentoonstelling ook, mannen en vrouwen wat meer naar elkaar toe kropen. We gingen heel simpelweg in het silhouet en in de kledingstijl wat meer op elkaar lijken. En ja, dat heeft een uiterlijke component, maar zeker ook wel, ja, het vergrote bewegingsvrijheid. Het werd wat functioneler allemaal, die kleding. Het belemmerde ons niet als vrouw om naar buiten te gaan of om, ja, de dingen te doen die mannen ook gewoon konden doen met een broek. Dus de volgende stap was de broek.
12: Gaan we het de volgende keer over hebben. De broek, maar wat we niet zelf hadden kunnen bedenken, Karim. In ieder geval, ik was er niet opgekomen. De jas is een heel feministisch kledingstuk dat we zakken hebben. Dat heeft het feminisme ons gebracht zonder dat we dat ooit bij stilstaan. Dus volgende keer als ik mijn jas aan doe, denk ik daar even over na. Deze tentoonstelling, ben ik mannelijk? Die vraag, als je die nog beantwoord wilt zien, moet je snel zijn. Want het is nog een week hier te zien in Den Bosch. En dan kan je nog veel meer van dit soort vragen aan jezelf stellen. En nou, word je weer wat wijzer. Maar vier de jas, Karim. Doe ik dat ook?
6: Dank.
1: Vier de jas. Je hebt een jasje aan ook. Maar dat is weer een mannenjasje, denk ik. Hè?
6: Ja, maar het klinkt, een jas klinkt klein natuurlijk. Ja. Ik was niet zo heel lang geleden bij een debat over met legerpersoneel. En daar zeiden veel vrouwelijke mensen die bij het leger werken dat heel veel van de kleding niet zo heel lang geleden nog heel beklemmend, benauwend was voor de vorm van een vrouw. En dan denk ik, dat is echt schandalig dat we dat niet veel eerder hebben bedacht. Veel van de dingen die wij bedenken zijn vanuit het perspectief van de man.
1: Zo is het. Dankjewel, Anne van der Veen, ook nog voor je bijdrage.
20: Spraakmakers.
1: We praten verder met Anouk Goemans, bijzonder hoogleraar jeugdhulp en jeugdbescherming. Zij is hier om vragen te beantwoorden over de problemen in de jeugdzorg, in het bijzonder jeugdbescherming. En die problemen zijn, zoals we weten, aan de orde van de dag.
8: Ik ben tegen veel muren opgelopen als kind van de jeugdzorg.
17: Personeelstekorten in de hele keten zorgen onder andere voor veel vertraging in de zorg.
18: En we kijken allemaal weg.
19: Het staat op bezwijken. Noodgrepen zijn noodzakelijk. We kunnen er geen toezicht meer op houden. We kunnen de veiligheid niet garanderen.
21: Wat maakt je daar mee op jonge leeftijd?
22: Ik ben van stapelbedden afgegooid.
26: Dat ze mij dagenlang hebben opgesloten in een isoleercel, naakt ook.
18: Kinderen raken juist beschadigd door het systeem dat hen zou moeten helpen.
27: Onze kinderen zijn de toekomst, dus absoluut laten we in ieder geval waarborgen dat we zeker de hulp kunnen bieden die nodig is.
28: Er zijn inderdaad best wel veel wachtlijsten op sommige plekken. En het is ook wel zo dat er heel veel vragen, hè. Er zijn steeds meer jongeren die jeugdhulp krijgen.
29: De jaarlijkse zorgkosten lopen per kind vaak op tot in de tonnen.
18: Instanties spreken elkaar tegen, dossiers verdwijnen, niemand neemt verantwoordelijkheid.
30: Ja, dat kunnen we natuurlijk eigenlijk niet uitleggen. En dat moet echt anders.
1: We hebben het vandaag over de jeugdzorg, in het bijzonder jeugdbescherming. En u kunt meepraten, bel 0800 1101. Het heet ook Marleen, goedemorgen.
31: Goedemorgen.
1: U bent ook lid van ons Spraakmakerscollectief. Wat is uw vraag?
31: Nou, ik ben zelf al meer dan 20 jaar werkzaam in de jeugdzorg. En ik heb een vraag, maar er gaat eigenlijk een zorg aan vooraf die ik even zou willen toelichten. Het valt mij op dat in het publieke debat en in de politiek en in de media dat er heel veel de term de jeugdzorg als een soort containerbegrip gebruikt wordt.
1: Ja.
31: Zonder dat het zeg maar concreet gemaakt wordt van waar heb je het dan eigenlijk over? Heb je het over de jeugdbescherming, van de gezinsvoogdijinstellingen? Heb je het over veilig thuis? Heb je het over de Raad van de Kinderbescherming? Of heb je het over aanbieders van de jeugdhulpverlening, et cetera? En met als gevolg dat als er iets speelt van problemen waar we het nu over hebben, van in een van die schakels van de keten van de jeugdzorg, dat het ook afstraalt op de rest van de keten. En dat komt volgens mij de samenwerking van medewerkers in de jeugdzorg met de cliënten niet ten goede, met alle gevolgen van dien van hoge werkdruk, uitval van medewerkers. Bijvoorbeeld als iemand er wordt gesproken over de jeugdzorg heeft zomaar mijn kinderen uit huis geplaatst, zonder dat helder is van over wie gaat het dan precies. Ja. En ik werk zelf ook in de jeugdzorg. Ja, dan kan ik hier bij in de wachtkamer ook denken van jij kunt zomaar mijn kinderen uit huis plaatsen, zeg maar. Ja. Dus mijn vraag is eigenlijk, zou het kunnen dat zeg maar de soms onvolledige of onzorgvuldige communicatie dat ook meespeelt in de beeldvorming?
1: Ja,
31: daar gaat eigenlijk mijn vraag over.
1: Een hele goede vraag, want ik denk dat er heel veel verwarring is bij mensen over wat nou eigenlijk wat is. Hè?
11: Ja.
1: Jeugdzorg is eigenlijk de verzamelnaam, toch?
11: Ja, klopt. Ik moet zeggen, het heeft bij mij ook best lang geduurd tijdens mijn studie en daarna dat ik snapte hoe alles in elkaar steekt. Want het is best wel een complex stelsel. En jeugdzorg is inderdaad de verzamelnaam voor jeugdhulp en jeugdbescherming. En ik denk wat je veel in het nieuws ziet, zijn die zaken vanuit de jeugdbescherming. Maar die twee hebben wel onlosmakelijk, zijn onlosmakelijk verbonden
1: met
11: elkaar.
1: Wat is het verschil?
11: Ja, jeugdhulp gaat eigenlijk over alle vormen van jeugdhulp die jongere kinderen ontvangen. En van lichte vormen van hulp, kun je bijvoorbeeld denken aan dyslexiezorg, tot aan de meer intensieve, zwaardere vormen van hulp. Bijvoorbeeld als jongeren eetstoornisproblematiek hebben. Mm-hmm. Jeugdbescherming gaat over gezinnen waar sprake is van onveiligheid in gezinnen. Dus dan kun je denken aan kindermishandeling, huiselijk geweld. En daar waar de kinderrechter dus ook heeft gezegd, ik spreek een kinderbeschermingsmaatregel uit. Dus er is sprake van een gedwongen maatregel, zeggen we dan, om die onveiligheid weg te nemen. Dus we vinden dan dat professionals dat samen met het gezin, dat het gezin het eigenlijk niet meer zelf kan.
1: Ja. Wie en wanneer is er ooit bedacht dat het allemaal onder de term jeugdzorg zou moeten vallen?
11: Ja, goede vraag. Daar weet ik het antwoord er geloof ik ook niet op.
1: Ja, dat is ooit ontstaan.
11: Ja,
1: ja. Maar deelt u wel, voelt u ook dat er in die communicatie, in die beeldvorming wat te winnen is?
11: Nou, zeker. Kijk, we zijn allemaal verantwoordelijk. Hè? Dus het heeft denk ik ook geen zin om te wijzen naar één partij en te zeggen, goh, veilig thuis doet het allemaal fout. Of de jeugdbescherming. Want ook dat heeft geen zin. En dat voedt ook wantrouwen. Dus volgens mij moeten we meer juist vertrouwen voeden en samenwerken. Want daar ben ik het ontzettend mee eens. Mm-hmm. Binnen die verschillende organisaties, binnen die schakels, binnen de jeugdhulp, maar zeker ook de jeugdbescherming.
1: Ja. Maar je kan toch ook gewoon praten over, zoals wij het nu doen, over jeugdhulp of jeugdbescherming?
11: Zeker, ja. Nou ja, dus maar ook jeugdbescherming. We hebben een jeugdbeschermingsstelsel en we hebben een zogenaamd estafettemodel, zoals het wel eens genoemd wordt. Mm-hmm. Dus er zijn verschillende organisaties in dat stelsel van jeugdbescherming. Dus zelfs als we het over jeugdbescherming hebben, dat is eigenlijk een heel groot begrip waar zowel Veilig Thuis als de Raad voor de Kinderbescherming als de gecertificeerde instellingen, dus dat zijn de jeugdbeschermingsorganisaties, onder vallen. Dus ook dat is een heel groot, heel grote koepelterm eigenlijk voor meerdere organisaties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen.
1: Dus daar zit de oplossing ook niet?
11: Ik bedoel duidelijk communiceren over wie wat doet en wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft. Maar ook duidelijk maken, je kind wordt niet zomaar uit huis gehaald. Niemand wil dat, dat is niet het doel. We vinden dat kinderen in gezinnen moeten opgroeien.
1: Ja.
11: Dus dergelijke communicatie, dat zou wel goed zijn.
1: Ja. Melin, eens?
31: Ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er gewoon goed concreet en dus ook soms goed doorgevraagd wordt over van waar heb je het dan precies over. Hè? Dat denk ik heel belangrijk is voor de beeldvorming. En die komt gewoon

0: groeien.
1: Ja.
0: Dus dergelijke communicatie, dat zou wel goed zijn.
1: Ja. Melien, eens?
2: Ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er gewoon goed concreet en dus ook soms goed doorgevraagd wordt over van waar heb je het dan precies over. Hè? Dat denk ik heel belangrijk is voor de beeldvorming. En die komt gewoon, als je wil dat er ook nog mensen het aandurven om te werken in de jeugdzorg die we zo hard nodig hebben, is het echt belangrijk om zorgvuldig te communiceren.
1: Ja, ook dus, een taak voor ons als media weggelegd, denk ik.
2: Exact.
1: Dan. Ja. Om dat goed te benoemen. Dank voor het stellen van uw vraag, Melien. En u kunt dat ook doen, bel 0800 1101. Karim Amgar, je bent naast programmamaker ook mbo-docent. Ja. En je mag als spraakmaker ook altijd een vraag stellen.
3: Ja.
1: Wat is jouw vraag?
3: Ja, die komt eigenlijk best wel uit een persoonlijke sfeer. Niet zo heel lang geleden is er bij ons in het dorp is er ook een situatie ontstaan waarin er mishandeling heeft plaatsgevonden. Die kinderen kwamen eigenlijk nooit buiten. Uh-huh. En er gebeurde iets. En ineens speelden die kinderen heel veel buiten. Ik zal zeker uit veiligheid niet zeggen waar en om wie het gaat. Maar wat ik zelf heel bijzonder vond, is het vond dus al heel lang plaats. Uh-huh. En die kinderen gingen ook allemaal naar school.
1: Yeah.
3: En ik denk bij mezelf, hoezo is dat op school niet goed opgepakt? En wat kan onderwijs en het werk wat de jeugdzorg doet elkaar versterken zonder dat we met z'n allen denken laten we het toch weer over de schutting gooien van het onderwijs.
0: Ja, mooie vraag. En dit thema, soort van die aansluiting van jeugdhulp, jeugdzorg en onderwijs, dat is iets wat eigenlijk al jarenlang aandacht vraagt, zorg behoeft, waar we nog beter in kunnen worden. Want wat je zegt, elk kind gaat naar school, bijna elk kind gaat elke dag naar school. Dus leerkrachten zien kinderen dag in dag uit, die kunnen eigenlijk als een van de beste signalen oppikken als het thuis niet goed gaat. Het mooie van scholen is vaak ook dat zij toch vaak ook dicht bij gezinnen staan. Vaak goed in verbinding staan met gezinnen. Dus als er signalen binnenkomen over onveiligheid in gezinnen, dan kunnen scholen daar ook laagdrempelig over in gesprek met gezinnen. En als we het hebben over vertrouwen, hè, van ouders, van gezinnen in de zorg die je soms nodig hebt die je dan kan krijgen of die je opgedrongen wordt, dan we moeten dat vertrouwen, vanuit een vertrouwensband moet je gaan werken. Dus scholen kunnen daar een belangrijke rol spelen. Maar scholen kunnen ook niet alles oplossen. Ja. Dus we kunnen ook niet alles over de schutting gooien naar de scholen. Dus we moeten scholen ook goed toerusten om deze signalerende functie op te kunnen pakken. Dus dat betekent dat we ook leerkrachten goed moeten scholen in.
1: Precies.
0: Ja, hoe signaleer je kindermishandeling? Hoe kan je daarover praten? Meld je dat ook? En wat doe je daarna?
1: Ja, heb jij daar ooit training in gehad, Karin?
3: Ja, en we hebben een zorgcoördinator. Ja. Bijna elke mbo-instelling heeft op een team een zorgcoördinator en een zorgteam. Zeker daar waar de uitdagingen groter zijn. Mm-hmm. En dan krijg je zeker hier trainingen over. En tegelijkertijd hebben we er ook heel veel aan gehad als er een social worker, een jeugdhulpverlener in het gebouw rondloopt.
0: Ja.
3: Niet pas als er iets is,
0: maar
3: eigenlijk al van tevoren om in de klas kennis te maken met mensen, zodat je eigenlijk al heel laagdrempelig met elkaar daar gesprekken over kunt voeren.
0: Ja.
3: Wat echt bij dit gezin waar ik het over heb, ons in het dorp, echt gemist heeft. Want ik zie die kinderen nu buiten spelen en ik vraag me af hoe lang kunnen ze nog buiten spelen.
1: Ja. We gaan onze volgende bedder, dat is Richard Segers. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Wat wil u weten?
4: Nou, ik vraag me af, ik vind het een goed initiatief dat kinderen vanaf nu als eerste worden gehoord, althans als de wetsvoorstel erdoor komt. Wat ik me wel afvraag, waarom krijgen kinderen niet in het kader van ook bijvoorbeeld een advocaat toegewezen bij echtscheidingen en zeker bij vechtscheidingszaken? Want vaak hebben de ouders wel een advocaat, maar de grootste belanghebbende in het geheel is natuurlijk het kind en die wordt niet echt vertegenwoordigd.
1: Ja.
4: Dus het zou mij mooi lijken als kinderen gewoon een advocaat toegewezen krijgen die hun belangen behartigt.
1: Ja, Anouk Goemans eens, zou dat een goed idee zijn?
0: Ook een heel mooie vraag. Ja, ook dit punt is denk ik al vaker geagendeerd dat kinderen ook een onafhankelijke ondersteuning moeten krijgen in dit soort ingewikkelde processen. Niet alleen maar bij echtscheidingsprocedures, maar ook bijvoorbeeld bij uithuisplaatsingsbeslissingen. En je ziet dat dit signaal eigenlijk al vaker is afgegeven. Dat onderzoekers, professionals ook zeggen, dit is heel belangrijk dat we dit doen. Ik denk dat het een kwestie is van financiën. Het kost gewoon heel veel geld als je dit wil regelen. De overheid heeft wel sinds 2 jaar denk ik dat ouders bijvoorbeeld bij een eerste uithuisplaatsing dat zij een advocaat ook toegewezen krijgen. Dat was voorheen niet. Dus dat was gewoon afhankelijk of je dat als ouder zelf regelde. Maar je kunt je voorstellen dat het ontzettend belangrijk is als gezin, als je daarmee te maken krijgt, dat je ook wordt bijgestaan door iemand die weet waar het over gaat.
1: Maar het is dus wel wenselijk, maar het kost geld, is eigenlijk dan waar het op neerkomt.
0: Nou ja.
1: Meneer Segers? Dus toch geld? Nou,

0: Ja, dat snap ik. Dat is natuurlijk het enige probleem in de jeugdzorg en overal. Mm-hmm. Maar het is best wel raar dat kinderen hebben de toekomst. We vinden het allemaal superbelangrijk. Yeah. En waar wordt het allermeeste op bezuinigd? Op onze kinderen. En zeker met dit soort dingen. Dus het bijt een beetje wat we belangrijk vinden. En waar we toch besluiten flink op te bezuinigen.
1: Ja. Ja, mee eens. Nou, ik hoop dat de beleidsmakers ook meeluisteren. Ja.
2: Dank u wel, Richard Segers, voor het stellen van uw vraag. Collectief lid Karen Waldhuis heeft iets ingesproken.
3: Van medewerkers uit de jeugdzorg krijg ik vaak te horen dat zij de branche verlaten omdat de medemenselijkheid uit hun werk verdwenen is. Protocollen, productiecijfers zijn leidend ten koste van het intermenselijke contact, maatwerk, empathie en integriteit, zeggen zij. Is dat een herkenbaar beeld in de branche?
2: Ja, herkent u dat in uw omgeving ook?
1: Wat ik zie is dat de sector professionaliseert. Dus er komen meer protocollen, meer richtlijnen. En dat is niet per se iets slechts. Want dat helpt professionals om ook onderbouwd, transparant, met oog voor rechtsgelijkheid hun werk te doen. Dus dat we ook ons werk goed kunnen doen. Tegelijkertijd zie je ook dat er steeds meer vastgelegd moet worden. Dus dat verhoogt ook de administratieve druk van professionals. En dat zorgt er soms ook voor dat zij zeggen dat zij niet meer toekomen op, ja, wat deze mevrouw ook aan de telefoon zei. Dat ze niet meer toekomen daar waar het echt om gaat. Het contact met de gezinnen, het betekenisvolle contact. Ook een van de punten die de inspecties aanhaalden, die onvoldoende op orde zijn. Ik denk dat we een balans moeten vinden. Dus ik denk dat het heel goed is om volgens richtlijnen te werken. Omdat dat volgens mij de kwaliteit van het werken ten goede komt. Dat je ook bepaalde dingen moet vastleggen.
2: Ja.
1: Maar dat je wel goed na moet denken met elkaar. Wat leg je dan vast? Wat doet er toe? En wat doet er toe voor die gezinnen?
2: Nou, de vraag van mevrouw Daalberg haakt hier misschien wel een beetje op in. Want die vraagt zich af of decentralisatie die heeft plaatsgevonden. Niet ook rampzalig is geweest voor de kinderen die het betreft. Was het niet beter geweest om het gewoon te houden zoals het was en niet over te heven naar de gemeente, inclusief bezuiniging? Want dat heeft hier natuurlijk ook mee te maken.
1: Ja, dus in 2015 is de jeugdwet gekomen. Dat was een decentralisatie van de zorg. Dus daar waar eerst het op provincieniveau werd die zorg geregeld, is dat toen overgeheveld naar de gemeentes. Dus elke gemeente is nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg in de gemeente. Het was ook een transformatie in de zin van, het idee was, we gaan dichter naar de gezinnen toe.
2: Ja.
1: Korte lijnen, meer preventie. Op zich mooie ideeën.
2: Mm-hmm.
1: Maar wat je zag, dat het moest ook gepaard gaan met een bezuinigingsslag. 15% eraf. En dat die ideeën van die transformatie was eigenlijk nog niet goed doorgevoerd. Maar die bezuiniging kwam wel.
2: Ja.
1: En gemeentes zijn verantwoordelijk voor zoiets groots. Iets wat ook wel veel expertise vraagt. En in kleine gemeentes zeker is dat natuurlijk een uitdaging. Dus nee, dit heeft absoluut niet bijgedragen. Dat zie je ook in evaluatierapporten en onderzoekers die hier naar gekeken hebben. Dit heeft absoluut niet bijgedragen aan betere zorg voor onze gezinnen.
2: Nee, laten we hopen dat het in de toekomst beter geregeld wordt. Daarvoor zijn wel, begreep ik, ideeën en wetten in de maak. Dank Anouk Goemans, bijzonder hoogleraar jeugdhulp en jeugdbescherming. Tot zover deze editie. Van onze rubriek zijn er nog vragen. Morgen gaat het over orgaandonatie. Hoe staat het ervoor in Nederland als het daarom gaat? En wat komt er allemaal bij kijken bij doneren en ontvangen van een orgaan? U kunt meepraten met 0800-1101. De redactie zit nog tot 11:30 naast de telefoon.
4: NPO Radio 1.
5: Dokter Keldrenko.
6: Je kunt gewoon lekker manipuleren, heerlijk joh. Spelen voor God, waarom niet?
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Je kan op school eigenlijk je niet meer vertonen als je niet tenminste een gluten- of lactoseallergie hebt.
6: Mm-hmm.
7: Mensen zijn zelfs allergisch voor witte kleur. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
6: Voor wit?
7: En daar, ja, alleen wit.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
8: Levi, als hij niet lulde, dan schreef hij. Dat, goed. Daar heb ik een onderzoek naar gedaan.
6: Motto is reeds daar voor jouw proefschrift.
9: Ja. Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
4: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: NPO Radio 1. 11 uur.
2: Bij de Hajj, de bedevaart naar Mekka, denken we al gauw aan duizenden in het wit geklede mensen die rondjes lopen rond een zwarte kubus, de Kaaba. Maar bij de Hajj horen nog ontelbaar veel andere regels. Hoe die door de eeuwen zijn veranderd of overeind zijn gebleven, hoort u zo meteen. Eerst NOS Journaal met Jelle Seub.
17: De Duitse president Steinmeier is met zijn vrouw op bezoek in Nederland. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben ze zojuist verwelkomd op de Dam in Amsterdam. Verslaggever Vincent van Rijn is erbij. Vincent, hoe ging het daar?
18: Ja, een half uurtje geleden gebeurde dat, de aankomst van de bondspresident Steinmeier. Dat gebeurde met veel ceremonieel vertoon, de inspectie van de erewacht. Er waren onderdelen van de marine, de rode baretten van de luchtmobiele brigade, de luchtmacht, de marechaussee was hier aanwezig. En dat allemaal op een verder lege dam, want de hele dam is afgezet met hekken. En daarachter zie je dan nog wat, vooral nieuwsgierige toeristen, denk ik, die normaal lekker over de dam kunnen lopen. Maar dat kan dus niet. Maar ze krijgen wel een inkijkje in zo'n staatsbezoek, hoe dat gaat. En daarna liep het koninklijk paar met de Duitse bondspresident naar wat schoolkinderen van de Duitse internationale school uit Den Haag. Die stonden daar met allemaal vlaggetjes. Er werd gezwaaid en ze werden bedankt voor hun komst en gingen even op de foto met zowel de koning, de koningin, als met de Duitse bondspresident en zijn vrouw. En nu zijn ze op dit moment even in het Koninklijk Paleis voor een receptie. En ik sta zelf bij het Nationaal Monument op de Dam, waar direct nog kransen worden gelegd.
17: Ja, wat is de insteek van het bezoek?
18: Nou, zo'n staatsbezoek moet je eigenlijk zien als een soort vriendschappelijke bevestiging van de intensieve en veelzijdige banden tussen Duitsland en Nederland. Dan denken we natuurlijk als eerste aan de economie. Het zijn hele belangrijke handelspartners van elkaar. Vorig jaar ging er voor meer dan €200 miljard handel overheen en weer. Maar er wordt ook veel samengewerkt op gebied van politiek, binnen de NAVO, de Europese Unie. En dat, die belangrijke band, die moet eigenlijk zo blijven. Dat vinden zowel Nederland als Duitsland en onder meer daarom ook dit staatsbezoek.
17: Nou, ze zijn nu dus in het paleis. Wat staat er verder nog op het programma?
18: Nou, vanmiddag misschien wel het meest inhoudelijke moment van deze eerste dag. Want het koningspaar en de bondspresident bezoeken het Nationaal Holocaust Museum. Spreken daar ook, krijgen een rondleiding en spreken daarna met Joodse Nederlanders over het hedendaags Joods leven in Nederland. Dus het gaat niet alleen over het verleden, maar ook wel over nu, veiligheid, over antisemitisme, de positie van de Joodse gemeenschap. Nou ja, bij zo'n Duits staatsbezoek krijgt dat natuurlijk wel extra gewicht gezien de geschiedenis. Dan is er vanavond het staatsbanket, een heel chic diner hier in het Koninklijk Paleis. En daarna gaat het staatsbezoek nog 2 dagen verder en dan gaat het echt het land in. Dan is er bijvoorbeeld een regeringslunch over de bilaterale relatie tussen de twee landen. En er volgen allemaal werkbezoeken, bijvoorbeeld bij de haven van Rotterdam, ASML in Veldhoven, ze gaan nog naar een MBO in Sittard, naar het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. En dat duurt allemaal nog tot en met donderdag, dus het zijn hele volle dagen hier.
17: Ja, een propvol programma dus. Dankjewel, Vincent, verslaggever Vincent van Rijn. Het gaat niet goed met de Nederlandse zoetwaternatuur. Sinds 2010 herstelt die natuur zich niet meer goed en inmiddels gaat die zelfs weer achteruit. Dat staat in een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Er zijn meerdere verklaringen voor.
19: Eigenlijk de afgelopen jaren zien we dat de aanpak rondom stikstof is gestopt en dat we ook veel pesticiden en nieuwe medicijnresten in ons water terecht zien komen. Dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe bedreigingen. En samen met het veranderend klimaat, waardoor het droger of misschien juist heel veel natter is, stapelen de bedreigingen zich eigenlijk een beetje op.
17: Volgens het Wereld Natuurfonds is het nog niet te laat. Watergebieden kunnen zich namelijk snel herstellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om het automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en bijna 500 mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 7,8. Veel gebouwen zijn verwoest en er wordt nog gezocht naar een aantal vermisten. Het lijkt vannacht rustig te zijn gebleven in het Midden-Oosten. Israël en Iran zeiden gisteren dat ze zouden stoppen met aanvallen. En dat lijkt tot nu toe te gebeuren. Iran stelde als voorwaarde dat Israël zou stoppen met het aanvallen in Libanon. En Israël wilde dat Hezbollah, dat gesteund wordt door Iran, zou ophouden met aanvallen. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk wie dit besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Na ruim 20 jaar keert de megafestatie weer terug. Op dat jongerenevenement in de jaarbeurs in Utrecht was van alles te beleven. Er waren stormbanen, jongeren konden gamen en er was muziek. En dat gevoel van vroeger willen ze nu terugbrengen, vertelde een van de organisatoren op NPO Sterren NL.
20: Eigenlijk ook een eerste soort festivaluitje.
21: Ja.
20: En met de trein, dat was toen ook echt een ding, want de NS reed volgens mij zelfs ook aangepaste dienstregelingen.
21: Ja.
20: Maar dat gevoel, hè, kijk, dus overdag zijn ook alle leeftijden welkom. Vanaf 3 uur willen we wel dat de echt jongeren weggaan. Je wil gewoon niet met je jongere broertje of zusje op zo'n evenement staan.
21: Nee.
20: Als je gekke dingen gaat zien die je toch weer gaat Instagrammen of TikTokken,
21: ja.
20: Maar wel, waar je wel over klets met je vriend, dat je denkt, shit jongens, hier moet ik volgend jaar weer heen.
17: Nou, wie erbij wil zijn, moet nog even geduld hebben. De megafestatie is pas volgend jaar juli in de jaarbeurs in Utrecht. In het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en ook gaat het stevig waaien en kan het onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig bij een graad of 16.
2: Bijna een toetsje op de weg.
22: Op de A9 neemt de vertraging af, Amstelveen-Alkmaar. Daar waren bergingswerkzaamheden tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. Nou, die zijn afgerond. In beide richtingen stonden daardoor files. Het oponthoud is nu 10 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file na een ongeluk tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. 4 kilometer richting Amersfoort. De vertraging is een kwartier. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat nog file door bergingswerkzaamheden bij Zoetermeer. Het oponthoud is 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht.
23: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
24: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Rachmaninoffs wereldberoemde tweede pianoconcert wordt vertolkt door de Franse sterpianist Natalia Milstein. Ook klinkt Berlioz' betoverende symfonie fantastiek op 30 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
25: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
26: Wie, ik?
25: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
26: Echt waar?
25: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
26: Dat is stoer van mij.
25: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
26: Woehoe!
25: Op sunweb.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
7: Roos Abelman.
2: Het is 9:09. We gaan zo meteen weer de Nationale Nieuwsquiz spelen. En ik geef alvast één aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag: waarom sloot Ruud van Nistelrooy later aan bij Oranje?

0: Brit.
1: Prettige familieomstandigheden. En tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keertje quizzen? Dat kan live in de studio. Hoeft u alleen maar even te bellen met 0800 1101. En dan wordt u ingedeeld. Nu, voor veel moslims is het een grote droom om het offerfeest in Mekka te vieren. Dat is de Hajj. Anderhalve week geleden was het weer zover. En dus mensen die reis hebben gemaakt, komen ongeveer rond deze tijd weer thuis. Arabist en islamonderzoeker Richard van Leeuwen dook in de geschiedenis en schreef het boek Naar Mekka, de Hajj in 7 eeuwen reisverslagen. En onze spraakmaker vandaag, Karim Amgar, maakte 3 jaar geleden een documentaire die ook Naar Mekka heet. Mm. Kom zo meteen bij jou, Karim. Richard van Leeuwen, zelf nooit in Mekka geweest, toch?
2: Nee, ik kan niet naar Mekka. Tenminste, ik ben geen moslim, dus het is verboden voor niet-moslims om daar te komen.
1: Ja, maar u bent wel geïntrigeerd door het onderwerp.
2: Ja, al heel lang eigenlijk, sinds ik ben begonnen met Arabisch studeren, al heel lang geleden, dacht ik van nou, dat zou een mooi onderwerp zijn om een keer echt in te duiken.
1: Ja.
2: En nu ik zo ongeveer met pensioen ben gegaan, was het moment eindelijk aangebroken om daarmee te beginnen. En heeft geresulteerd in een boek.
1: Ja, over al die reisverslagen. Karim, jij hebt dus een documentaire gemaakt. Ja. Laten we even luisteren naar een fragment uit die documentaire. Daarin spreek je op Schiphol met een dokter uit Schiedam en zijn vrouw, die op het punt staan om naar Saoedi-Arabië te vertrekken.
3: De spanning die liep steeds op, maar we zijn er eindelijk, dus daar zijn we al blij mee.
4: Wat verwachten jullie van de reis?
5: Het is natuurlijk niet alleen een letterlijke reis, maar ook een spirituele, figuurlijke reis die we gaan maken. En we hopen anders terug te komen, beter terug te komen. En als betere mensen verder te kunnen na deze reis. Het zal ook een zware reis worden, dat beseffen we ook wel.
1: Ja?
5: Maar ik denk een onvergetelijk moment samen. En met heel veel andere moslims over heel de wereld. En dat gaat het denk ik extra bijzonder maken.
4: Hoe hopen jullie terug te komen?
3: Ja, compleet eigenlijk. Dat je gewoon echt compleet gaat voelen.
5: Ik denk dat het gewoon een nieuwe start zal zijn voor de rest van onze leven.
1: Dat is nogal wat, Karim.
4: Ja, ze zetten er wel veel druk op. Iedereen altijd.
1: Ja, ze willen completer terugkomen, als een beter mens terugkomen.
4: Ja. Ja, ik vind het heel bijzonder, want heel veel van mijn vrienden die wel de Hajj hebben gedaan. Ik heb de kleine bedevaart gedaan, de Umrah, in 2019. En iedereen die vertrekt, die doet iets heel bijzonders, namelijk een soort afscheid nemen. Wat ik heel bijzonder ook in het boek vond, om daar een soort geschiedenisrelatie mee te vinden. Mm-hmm. Maar wat ik vooral heel bijzonder vind aan al die vrienden van mij en die bekenden van mij, is dat ze dit antwoord geven. Ze zetten zichzelf wel heel veel druk op ook.
1: Ja.
4: Vind ik.
1: Ja.
4: Ja.
1: Legde jij jezelf die druk ook op?
4: Nou,
1: bij die mini-hatch?
4: Ja, omdat ik weet dat daar veel druk op ligt, heb ik het eigenlijk met niemand gedeeld. Ik heb met heel weinig mensen over gesproken.
1: Oh ja?
4: Ja. Dus heel veel van mijn vrienden wisten het niet. Ik heb er eigenlijk bijna nooit iets over gedeeld, behalve toen ik die documentaire daarover maakte. Ook vanwege die reden. Dat mensen zichzelf wel heel veel druk opleggen. Ik vond het wel een ontzettend mooie reis.
1: Ja, ik denk als je het zegt tegen de meeste mensen hier in Nederland, dan denken ze aan duizenden in het wit geklede mensen die rondjes lopen rond de Kubus, de Kaaba.
4: Ja.
1: Nou, ook het rennen tussen twee moskeeën staat op het programma. Dat zullen mensen misschien ook nog wel weten. Dat komt dan in het nieuws voorbij. Maar er horen ontelbaar veel regels bij ook, waar we misschien niet meteen wat over weten. Neem even de Londense burgemeester Sadiq Khan. Die kwam van de week met een veranderd uiterlijk terug uit Mekka.
6: Anyone seeing you today can't fail to notice a dramatic change in your appearance.
7: Well, I've recently returned from the Hajj pilgrimage last week in Mecca. It was a humbling experience for me. Part of the pilgrimage is at the end, if you're a bloke, you shave your hair to just part with the ego and to make me more humble. So the new hairstyle is for that reason. I hope people like it.
1: Ja, als man moet je afstand doen van je ego. En dat doe je dan door je haar af te schreeuwen, halen, zeg maar, te scheren, moet ik zeggen. Richard van Leeuwen, kwam je dat kale hoofd ook tegen in 7 eeuwen reisverslagen?
2: Jazeker, dat hoort echt. Het hoort niet tot de centrale regels, voorschriften van de Hajj. Dus als het niet gebeurt, is het ook niet zo'n ramp.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is natuurlijk toch belangrijk dat je daaraan onderwerpt. En in de 16e eeuw komt bijvoorbeeld al passage bij een reiziger voor die erover klaagt dat de kappers die blijkbaar heel snel de een na de ander knippen, alleen maar een plukje haar afknippen en dan de volgende.
1: Dat voelde niet als voldoende van het ego afstand genomen.
2: Nee, precies. Hij mopperde daarover dat het niet voldoen was aan de regel. Maar ja, je hebt enorm veel voorschriften en regels en adviezen die rond het hele gebeuren van die Hajj zijn ontstaan in de loop van de traditie. En dat begint eigenlijk al met de voorbereidingen. En met de voorwaarden voor pelgrims om überhaupt te mogen gaan. Niet iedereen kan zomaar vertrekken. Er moet aan allerlei voorwaarden voldoen. En sommige daarvan. Je moet bijvoorbeeld fysiek in staat zijn om de reis te maken. Je moet financieel in staat zijn om de reis te maken. Je mag je de mensen die financieel van jou afhankelijk zijn niet onverzorgd achterlaten. Oh ja. Het mag niet te gevaarlijk voor je zijn. Dus eigenlijk alle verplichtingen in de islam die hebben als subvoorwaarde dat je niet schade mag ondervinden als je aan die verplichting voldoet. Dus dat geldt ook voor de Hajj.
1: Oh ja, alle praktische regels wel.
2: Dat zijn hele praktisch. Niet allemaal, hè, want het zijn ook gewoon sociale regels. Er hoort bijvoorbeeld ook bij, volgens sommigen, niet iedereen geloof ik, dat het geld dat je eraan besteedt niet uit een verdachte bron mag komen. Hè, dus er zit een moreel aspect aan. En dat is bij al die. Zo zit de islam ook wel in elkaar. Hè, bij al die regels, of het nou voorschriften zijn, of gewoon voorbeelden van de profeet die nagevolgd moeten worden of kunnen worden. Of gewoon adviezen om bijvoorbeeld met iemand op stap te gaan met wie je geen ruzie krijgt onderweg.
1: Oh ja.
2: Op al die niveaus heb je aanwijzingen en regels.
1: En regels, ja. En mensen schreven het allemaal op in hun reisverslagen. Die heeft u dus verzameld. Voor wie deden ze dat eigenlijk?
2: Die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden. Er zijn ook natuurlijk veel verschillende soorten reisverslagen. En sommige zijn duidelijk geschreven als een soort reisgids voor volgende aspirant pelgrims. Dan wordt bijvoorbeeld de route heel duidelijk beschreven met de waterbronnen aangegeven en of het water wel te drinken is in die bepaalde bronnen.
1: Mm-hmm.
2: En andere zijn juist veel theologischer van aard. En dan ligt de nadruk op de regels van de Hajj die gegeven worden. Dan is er een apart hoofdstuk bijvoorbeeld met een soort samenvatting van alle voorschriften en alle belangrijke, minder belangrijke en niet essentiële regels.
1: Ja.
2: In die volgorde vaak. En sommigen die zeggen ook van het is voor mij gewoon ook een reis. Dus die geven informatie over wat ze onderweg tegenkomen.
1: Als een soort dagboek of zo. Misschien
2: meer. Maar ook over de geschiedenis van de landen waar ze doorkomen. Ja. Het is een heel divers eigenlijk als materiaal.
1: Ja. Karim, jij kreeg geen middeleeuwse manuscripten.
4: Nee.
1: Of routebeschrijving. Jij kreeg een Viewmaster.
4: Ja.
1: Ja, als voorbereiding.
4: Ja.
1: Dat is zo'n rood
4: doorklik, ding. Ja, we hadden vroeger als kinderen
1: zo'n diaatje ook erin.
4: Ja, precies. En dat is wel grappig, want toen ik een kind was, er gingen natuurlijk heel veel van mijn ooms en tantes naar de Hajj toe. Die de mogelijkheid hadden om dat te kunnen doen. En dan kwamen ze inderdaad vaak terug met zo'n klein doorklik fototoestel dingetje. Ja. Dus het was heel bijzonder om die dan ook te krijgen in de voorbereiding van die documentaire die wij maakten. Ja, het was heel bijzonder om te zien.
1: Is toch aardig?
4: Ja.
1: Als pelgrims van over de hele wereld allemaal tegelijkertijd in Mekka verblijven, dan leren ze natuurlijk ook over elkaars culturen. Dat is ook een terugkerend thema in uw boek. En dat kunt u denk ik het beste omschrijven aan de hand van koffie.
2: Koffie is niet het belangrijkste geschilpunt. Hè. Maar het interessante natuurlijk is dat aan de ene kant de Hajj een symbool is voor de eenheid van moslims. Hè. Mm. En zo wordt het ook vooral in latere tijden, vanaf de 19e eeuw, wordt het zo gepresenteerd als een plaats waar moslims bij elkaar komen zonder toezicht van de koloniale overheersers en waar ze kunnen overleggen, elkaars geschillen kunnen bijleggen en een soort gemeenschappelijk front vormen tegen koloniale overheersing. Maar aan de andere kant komt natuurlijk daar ook juist het verschil tussen de verschillen tussen moslims aan de oppervlakte. En dan gaat het soms om hele kleine verschillen. De grote, belangrijkste rituelen van de Hajj, die liggen wel ongeveer vast.
1: Mm-hmm.
2: Het zijn de gebruiken die daaromheen zitten.
1: Ja.
2: Waarin mensen van mening verschillen.
1: Ja, maar nam iemand op een gegeven moment een keertje koffie mee.
2: Ja.
1: Vanuit de eigen cultuur.
2: Ja, nee, koffie en tabak, die zijn interessant. Omdat je daaruit ook kunt zien dat die de reisverslagen ingebed zijn in hun historische en culturele context. Hè. Want tabak was toen net geïmporteerd uit Amerika en via Europa in het Midden-Oosten terechtgekomen. Koffie was voor het eerst in Jemen gebruikt. En dat verspreidde zich vrij snel over de Arabische wereld, over het Midden-Oosten. Mm-hmm. En veel reizigers kwamen voor het eerst daarmee in contact. En dan doet de vraag zich voor, is dit toegestaan of niet?
1: Ja.
2: Want het was wel duidelijk dat er een bedwelmende of juist opwekkende werking van uitging. Dus de vraag is dit toegestaan?
1: Ja, mag dit volgens onze geloofsregels?
4: Zit ik hier koffie
1: staat dan
4: drinken.
1: Discussie over. Ja, ja, maar er zijn inmiddels ook koffiehuizen.
4: Ja.
1: In en om Mekka. Dus het
4: oh
1: is...
4: ja, zeker.
2: Ja, op een gegeven moment bleek dat niet tegen te houden. Dus dat heeft zich gewoon verspreid. Ja. Maar je ziet dus veel discussies in die reisteksten tussen geleerden meestal, waarvan de een soms een waterpijp rookt of zo.
1: Ja.
2: Van of het nou mag of niet.
1: En, ja.
2: En er zijn er ook die zelf, waarvan bekend is dat ze kettingrokers waren in de 17e mm-hmm. eeuw al. Die zeggen van, nou, dat is allemaal onzin, dat het mag best. Die horen meer tot de rekkelijke.
1: Ja, precies.
4: Ik hoor een paar ooms van me praten.
1: Ja. Ja. Ja. Maar Karim, jij kwam in het 21e eeuw aan in Mekka. Zag jij toen ook meteen die verschillende culturen?
4: Ja, ik vond het wel heel bijzonder. Want het deed mij meteen terugdenken aan de film van en over Malcolm X.
1: Ja.
4: Die vertrok vanuit Amerika met eigenlijk, ik zou zacht willen zeggen, een hekel aan witte mensen vanwege de onderdrukking die ze daar en segregatie die ze daar meemaakten, die hij meemaakte. En toen ging hij naar de Hajj en toen kwam hij daar mensen tegen met wie hij uit één bord at, die blauwe ogen hebben en blonde haren. En toen dacht hij, wat is dit? En ging toen met een hele andere blik weer terug. En ook ik kwam daar allerlei mensen tegen. We hadden nog geen hele heftige smartphone-cultuur. En dat was wel heel bijzonder om dan mensen te ontmoeten uit allerlei verschillende landen. En ook hun culturen te zien. Zowel de mooie kanten trouwens, maar ook de minder mooie kanten.
1: Ja, en ook jouw eigen cultuur neem je mee. Jij ging daar lekker hardlopen.
4: Ja, dat was heel bijzonder. Ja. Ik ben een vervent hardloper. Ik vergeet nooit meer dat ik op een gegeven moment in zo'n slaapkamer mijn hardloopschoenen aantrek. Hardloopbroekje aantrek en mijn t-shirt aantrek van de Marathon van Rotterdam. En ik begin hard te lopen. Er waren sowieso geen hardlooppaden. En al die mensen van die guzzlers, die zagen mij dan. En die gingen heel erg toeteren. Mensen die dachten echt dat ik gek was. Gaat het goed met je?
1: Yeah.
4: Maar ik kwam ook wel heel bijzonder het contrast tegen tussen arm en rijk. Want Mekka is volledig marmer, prachtig, mooi, goud, grote deuren. Alles is mooi, overal airco. Nou, ik denk dat ik 2 kilometer heb hard gelopen voordat ik enorme armoede ook tegen ben gekomen. Yeah. Ja, dat was dus wel weer een soort surrealistische werkelijkheid. Yeah. En dan word je ook wel voor beschermd of zo. Yeah. Want je gaat van bus.
1: Je betaalt ook heel veel geld voor, hè?
4: Superveel geld. Sheraton hotels, Hilton hotels, allemaal dure restaurants. Waar ik ook wat van vind, maar goed.
1: Ja, 10.000 tot 12.000 euro las ik, kost het.
4: Ja, nu. Ja.
1: Het zal in die 7 eeuwen wel iets veranderd zijn in de eenheden, maar het is altijd denk ik wel een dure reis geweest.
2: Ja, het is vooral in de eerste eeuwen. Nou, het verschilt ook wel, want er zijn ook pelgrims die te voet uit West-Afrika naar Mekka gelopen hebben en die daar een paar jaar over deden.
1: Ja.
2: En dat kom je ook steeds tegen in reisverslagen, dat de hele stoeten met zwarte pelgrims te voet door over de Arabisch Schiereiland reizen, terwijl anderen comfortabel op kamelen zitten in draagstoelen. Dus dat verschil is er eigenlijk altijd wel geweest.
1: Yeah.
2: Maar je hebt later, dan met als er stoomboten komen en treinen enzovoort, dat het wat goedkoper wordt om die tocht te maken.
1: Yeah.
2: En dan zie je dat ook meer arme mensen in staat zijn om naar
1: Mekka. Ja, wordt het laagdrempeliger, ja. Er valt nog heel veel meer over te vertellen, maar we hebben helaas geen 7 eeuwen de tijd. Dank Karim Amkar en Richard van Leeuwen, schrijver van het boek Naar Mekka, de Hajj in 7 eeuwen. Reisverslagen.
0: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Goedemorgen, Frans van der Maassen.
8: Goedemorgen.
1: 67, net gepensioneerd.
8: Ja.
1: Werkte als jurist bij de Raad van State.
8: Ja, klopt.
1: Mist u het?
8: Het werk niet, nee. Het sociale een beetje. Maar het werk zelf heb ik heel lang gedaan en dat mis ik niet echt, nee.
1: Nee, dus u zit nu thuis, horloge afgedaan, lekker de tijd voor de krant genomen.
8: Ja, ja, kan allemaal zeker. Nu? Ja, dat kan allemaal.
1: Ja.
8: Vrije tijd genoeg.
1: Ja, voelt u zich een beetje voorbereid vandaag?
8: Ja, we zullen het zien.
1: Ja.
8: Ik denk het wel, maar het nieuws is heel veel. Hè. Het was meer dan ik dacht.
1: Ja, Nee, ik ben het met u eens. Ik moet het elke dag tot me nemen. Ja. We gaan kijken wat er allemaal landt. Hoogste score natuurlijk gisteren neergezet door Rianne Elise Draaier uit Weesp. 24 punten. Ik wens u veel plezier.
8: Ja, dankjewel.
9: Het dagelijks leven wordt gestaag duurder.
10: Zeg maar dag tegen de koopkracht.
9: Prijzen zijn al hoog vanwege de inflatie en de oorlog in de Midden-Oosten.
10: Het CBL vindt die prijsstijging namelijk deels te wijten aan kabinetsbeleid.
11: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal heffingen en maatregelen voorlopig niet uit te voeren.
12: Wij gaan zelf op de kosten bezuinigen als sector. Maar wij vinden ook dat de overheid een aantal maatregelen die verder geen waarde toevoegen, om die voorlopig in de ijskast te zetten.
13: In mei was de inflatie 3,5%.
10: En wij gaan dat betalen.
1: Ja, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel vraagt het kabinet om een aantal maatregelen op te schorten omdat de prijzen anders te hoog worden. Vraag 1. Hoeveel procent zouden de boodschappen maximaal duurder kunnen worden?
8: 10%.
1: Ja, dat is goed. Vraag 2 dan. Het CBL pleit onder andere voor opschorting van welke gezondheidsmaatregel?
8: Weet ik niet.
1: De suikertax. En dat is opmerkelijk, want deze maatregel is juist bedoeld om mensen te stimuleren minder ongezonde producten te kopen. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
14: In 2 wedstrijden 2 doelpunten maken uit een penalty. Dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft.
15: Bal voor het doel. Oh.
16: Het is frustrerend, maar het is niet dat ik er wanhopig van word of dat mijn vertrouwen er minder door wordt.
17: Dat weten wij ook en tegen Japan moet je het laten zien.
1: Ja, het was nog weinig hoopvol wat het Nederlands elftal liet zien in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De vraag 3. Wat was de eindstand van deze laatste test voor het WK?
8: Ik heb 2-1 voor Nederland.
1: Ja, dat is goed. En beide doelpunten van Oranje waren strafschoppen. Die werden benut door Cody Gakpo. Vraag 4 dan. Welke international moest de wedstrijd verlaten door een rode kaart?
8: Guus Til.
1: Ja, is goed. De PSV krijgt een schorsing voor 1 wedstrijd. Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
18: Het was niet een overtuigend verhaal op dat moment dat het zou gaan helpen. Ik zat daar ook best mee in mijn maag, dat mag u wel weten. Dit was natuurlijk qua beperking van grondrechten echt de meest vergaande.
1: Wie hoort u?
8: Van Wil?
1: Nee, het is Hubert Bruls. De burgemeester van Nijmegen werd gisteren verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij was destijds voorzitter van het Veiligheidsberaad. Deze vraag kende vervolgvraag. Als u de moeilijke kiest, u heeft hem goed, krijgt u 2 punten. Voor de makkelijke vraag 1. Welke kiest u?
8: Doe de moeilijke. Ja.
1: Bruls uit de kritiek op welke persoon, omdat hij wat hem betreft meer de leiding had moeten nemen? Gok maar.
8: Van Dijssel?
1: Nee, Mark Rutte. En die wordt overigens morgen verhoord. Gaan we naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we?
19: 4.
20: Mijn avond kon niet meer kapot.
19: 3.
20: Ondanks mijn succes laat ik me niet gek maken.
19: 2.
20: Ik heb dan wel geen Maserati of huis op Bali, maar wel goud en platina.
8: Nee.
19: 1.
20: Met mijn nummer Echte Liefde is te koop won ik de Buma Award voor de grootste hit van het jaar.
8: Nee, absoluut niet.
1: Maar... Samuel Welte.
8: Oh.
1: Zochten we, ja, die won dus een Buma Award. Mijn avond kon niet meer kapot. Alles kan kapot was een hit van hem. En voor 3 punten, ondanks mijn succes, laat ik me niet gek maken. Maak me nou niet gek was zijn tweede nummer 1 hit.
8: Ik kan hem niet.
1: Et cetera. Nee. Ik ken hem niet. Nee, dan is het lastig. Nee. Even kijken, Frans. 3 punten in de factor. Dat betekent dat u 9 vragen goed moet hebben in het kanon om aan kop te gaan.
8: Ja.
0: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Waarvan gooien Nederlanders per jaar 25 kilo per persoon weg?
8: De voedsel.
1: Ja, de directeur van welke organisatie vraagt de politiek om voorlopig niet te sleutelen aan het asielbeleid?
8: Bas.
1: De IND. Bij welk evenement werd Donald Trump gisteren uitgejouwd door het publiek?
8: Een basketbalwedstrijd.
1: Ja, op welke zaterdagkrant is een run ontstaan door een advertentie van Harry Styles?
8: Parool.
1: Ja, welke Oranje International moet net voor het WK geblesseerd afhaken?
8: Jurgen Timber.
1: Ja, welke organisatie waarschuwt voor verlies van banen door de oorlog in het Midden-Oosten?
8: Bas.
1: UWV. Waarom sloot Ruud van Nistelrooy later aan bij Oranje?
8: Vanwege zijn 50ste verjaardag.
1: Ja, was de hintsvraag. Hoe heet die minister die komt met een breed actieplan tegen zorgcowboys?
8: Mion Sterk.
1: Ja, het Pentagon heeft bedrijven uit welk land op de zwarte lijst gezet?
8: Pas.
1: China. Werknemers van welke supermarkt demonstreerden gisteren tegen de hoge werkdruk?
8: Albert Heijn.
1: Lidl. Werken Rotterdams Museum is failliet.
8: Kunstmuseum.
1: Nee, Miniworld. In welke sector blijkt een derde van de professionals de afgelopen 3 jaar te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag? Welke sector was de vraag?
8: Televisie.
1: Nee, muzieksector.
8: Oh, muziek.
1: Ja. Net niet genoeg. Frans, 6 punten in het kanon en 3 in de factor maakt 18 punten in totaal.
3: Okay.
1: Fijn dat je er was, ja. Wel. Leuk dat je mee hebt gespeeld. Ja. Frans van der Maassen, dank. Dank Karim Amgar dat je spraakmaker wilde zijn de afgelopen 2 uur. En dank Richard van Leeuwen voor het aanschuiven. En ook dank nogmaals aan Anouk Groemans dat u onze vraag wilde beantwoorden over de jeugdzorg. Zometeen Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De baas van de IND tempert de verwachting over het migratiepact op de asielinstroom. Migratiepact dat vrijdag in gaat. Ik ga praten met Robert van Asten, asielwoordvoerder van D66.
22: Dit was een programma van KRO-NCRV.
23: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
24: Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoger beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. De Iraanse Voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse Voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 Chinese bedrijven. En het jongerenevenement Megavestatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals het internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Volgend jaar keert het evenement in Utrecht terug met een nieuwe organisatie.
23: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
21: Pardon, dames en heren, goedemorgen. Nog 3 dagen en dan gaat het Europese migratiepact in. Pact waar veel politici naar wijzen als het middel dat de instroom nu echt omlaag moet gaan brengen. Ook toen de asielnoodmaatregelenwet sneuvelde in de Eerste Kamer stonden velen van hen vooraan met de boodschap: maar we hebben het migratiepact nog. Terwijl een deel van die gesneuvelde wet inmiddels wordt gerepareerd, tempert de baas van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de verwachtingen in gesprek met de Telegraaf, zegt ze vanochtend, dat ze het pact geen garanties ziet bieden voor een lagere instroom, omdat een deel zich afspeelt buiten onze macht. De dienst heeft bovendien een jaartje nodig om de boel op orde te krijgen. Nederland is op zichzelf klaar voor de invoering van dat pact. Duitsland over een paar weken, maar een substantieel deel van de Unielanden nog niet. Dus is de vraag, zijn de verwachtingen rond het Europees pact niet te hoog gespannen? De directeur van de IND heeft in elk geval nog een dringende andere boodschap aan de politiek. Zet geen nieuwe stappen. Geef ons alsjeblieft tijd, zodat we bij elke fout gaan zeggen, we moeten iets aan het beleid veranderen. Robert van Asten is asielwoordvoerder van D66, de grootste coalitiefractie in de Tweede Kamer. Partij van de premier, die in de campagne de koers veranderde en ook pleitte voor een strenger asielbeleid. De Eerste Kamerfractie even niet meegerekend. Van Asten was eerder wethouder en lokaal burgemeester in Den Haag en zat zelfs even in het college met Richard de Mos. Meneer Van Asten, goedemorgen.
25: Goedemorgen.
21: Is het eigenlijk een opluchting om ook eens een keer gewoon te kunnen werken aan een lagere asielinstroom?
25: Nou, ik vind het wel fijn te kunnen werken aan de oplossingen waar heel Nederland op zit te wachten. En dus snelle procedures en perspectief dat mensen mee kunnen doen.
21: Ja, dus u bent hartstikke blij dat de premier van koers veranderde in de campagne en ook ging pleiten voor een verdere beperking van de instroom.
25: Ja, ik denk dat het duidelijk was dat er echt wat nodig was. En het Europees Migratiepact wat er nu ligt, levert dat ook. En ik ben ook blij dat wij dat als D66 ondersteunen.
21: En hebt u de afgelopen dagen en weken ook vaak gedacht, mijn oude vriend Richard de Mos had het eigenlijk zo slecht nog niet gezien?
25: Ligt eraan waar je dan nu op doelt.
21: Ik heb natuurlijk wel wat op.
25: Asielzoekers. Nou, kijk, dan kom je bijna op het terrein van hoe ga je om met asielzoekers die hier een plek nodig hebben in Nederland, hè, als je ze wil opvangen.
21: Ja.
25: En doe je dat op een goede manier, doe je dat op een snelle manier, duidelijke manier, met ook kansen dat ze mee kunnen doen in de maatschappij.
21: Ja, maar ik had het over de instroom, niet over de opvang.
25: Ja, ik denk ook dat je dan gelijk terechtkomt bij dat IND-artikel of de interview vanochtend.
2: Ja.
25: Van welke garanties worden daar nou gegeven? Kijk, als Europa het goed voor elkaar heeft, maar daaromheen vliegt de wereld in de fik. Ja, dan zal dat een effect hebben op instroom. Ja. Ik denk dat de meerwaarde van dit grootste pakket aan asielmaatregelen in 20 jaar er echt in zit. Dat we dat op Europese schaal doen. Dezelfde regels, goede onderlinge afspraken en snel helderheid. Zodat je mensen ook sneller, die hier niet mogen blijven, weer snel terug kan sturen.
2: Meneer Van Asten, we moeten praten. Van harte welkom in Sven op 1. Bent u geen verkoopdirecteur in teleurstellingen?
25: Ik denk dat ik hier zit om ervoor te zorgen dat we met die oplossingen gaan komen waar Nederland nu op zit te wachten. En migratie en de grip erop krijgen is daar één van.
2: Ja, maar na het sneuvelen van die asielnoodmaatregelenwet in de Eerste Kamer, mede door toedoen van uw partij, nou ja, die speelde wel een behoorlijke rol in dat debakel daar. Heeft de premier, hebben de ministers allemaal gezegd, kijk naar het migratiepact, dat hebben we tenminste nog over. Dat gaat in elk geval op 12 juni in werking. Maar de helft van de landen ongeveer is nog niet eens klaar om dat pact in te voeren. Met andere woorden, waar zitten we nou vanaf vrijdag naar te kijken dan?
25: Ik denk dat het migratiepact, wat natuurlijk echt het grootste pakket aan maatregelen is, en die sinds 20 jaar, en die meerwaarde zit er echt in dat dit op Europees niveau, waarop je dit asielvraagstuk ook moet aanvliegen, samen geregeld is. Het heeft een hele korte invoeringstermijn gekregen, die 12 juni, omdat iedereen er tempo op wilde maken.
2: Twee jaar.
25: Ja, voor een groot wetgevingstraject. Ik wou ook al dat het sneller ging. Hè. Dat is altijd mijn grootste teleurstelling in de politiek. Dat het lang duurt voordat je iets voor elkaar krijgt.
2: Maar ze wisten de 10 jaar daarvoor ook al dat het eraan zat te komen.
25: Ja, maar wat ik dan goed vind is met dit migratiepact, 2 jaar dan aangewerkt, snelle invoering, goed ingroeien, is dat het in ieder geval wel gedegen wetgeving is. En ik denk dat dat iets is wat we de afgelopen jaren in Nederland, zeker op dit vlak, echt gemist hebben. Het was houtje-touwtje werk. Van onder andere die wetten van minister Faber. Die uiteindelijk dan gewoon de eindstreep niet halen. Dit migratiepact verandert dat. Zet scherpe grenzen neer. Zet scherpe procedures. En daarmee kunnen we aan de slag.
2: Ja. Toch even naar de crux van dat migratiepact. Dat is strenge controle aan de buitengrenzen. Flitsprocedures. Zodat veilige landers die weinig tot geen kans hebben op een status in de Europese Unie sneller kunnen worden teruggestuurd. Vingerafdrukken. Zodat rondreizende asielzoekers in andere Europese landen snel kunnen worden eruit worden gevist. Omdat ze ergens anders aan de status hebben. Bijvoorbeeld. Om eens wat te noemen. En mensen die hier niet mogen blijven sneller uitzetten. Dat is zo'n beetje de crux. Alleen, die uitzethubs die zijn er nog niet. De aanmeldcentra ook nog lang niet overal. Dus wanneer gaat dit pact, denkt u, werken?
25: Ja, nou ja, vanaf vrijdag zou het flauwe antwoord zijn. Maar echt de werking, hè, waar u natuurlijk ook op doelt van, zien we een verschillende instroom, zien we een versnelde procedures. En ook dat we bijvoorbeeld hier in Nederland iemand die zich al eerder heeft aangemeld in Italië of waar dan ook in de Unie, sneller terug kunnen sturen naar dat land of naar het land van herkomst. Ja. Ik denk dat we daar al gelijk mee kunnen gaan beginnen. We zien ook dat de minister Van der Brink, die is uitstekend aan de slag gegaan, onlangs in Italië is geweest, daar ook de goede afspraken mee heeft gemaakt. Die we jaren niet hadden daar, kunnen we weer mensen naartoe terugsturen. Dus ik denk dat Nederland daar zeer goed klaar voor is. Ik denk dat wij de andere landen moeten opjagen vanuit de Unie. Maar ook daar zijn de stappen heel snel gezet.
2: Geldt dat ook voor de Palestijnen die hier naartoe zijn gekomen? Een paar duizend, terwijl ze 2/3 van hen, heb ik begrepen, ook door berichten van de IND zelf, al een status had in Griekenland. Moeten die wat u betreft ook zo snel mogelijk weer terug dan?
25: Ja, wat mij betreft wel, want dat is namelijk de werking van de afspraken die we in Europa hebben gemaakt.
2: Ja, maar Van der Brink heeft gezegd, we gaan nieuwe gevallen vanaf de 12e terugsturen. In elk geval een overleg met de Italianen was dat het geval. Wat betekent dat dan voor die Palestijnen die hier nu al zijn?
25: Nou, die vallen ook nog gewoon onder de wetgeving die er ook was. Namelijk dat volgens dat verdrag van Dublin, mensen die in de Unie zijn binnengekomen in een bepaald land, daar geregistreerd zijn, ook daar vervolgens moeten blijven.
2: Ja. Dat dus is in dit geval dus in 2/3 van de gevallen Griekenland.
25: Ja, dus dan moeten die weer terug naar Griekenland.
2: Maar daar heb je de rechter. En dan zegt de rechter, de omstandigheden in Griekenland zijn niet menswaardig genoeg om ze terug te sturen. Dus ze kunnen vervolgens niet worden uitgezet.
25: Nou, het mooie is van het Europees pact dat daar natuurlijk ook wel eisen zijn gesteld aan die opvang.
2: Ja.
25: Daar moet ook Griekenland zich weer aan houden vanaf de 12e. Ook Griekenland heeft daar enorme stappen in gezet. Want ja, daar waren de omstandigheden soms ook mensonterend. Zeker op de opvangkampen op de Griekse eilanden.
2: Ja.
25: En daar moet moeten wij dus ook als Europese Unie die landen die zoveel vluchtelingen te verstouwen krijgen ook bij helpen.
21: Ja, maar is uw beroep dan aan de minister van Asiel en Migratie, Bart van der Brink, dat die Palestijnen die al een status hadden in Griekenland, dat die zo snel mogelijk terug moeten?
25: Ja, wat mij betreft geldt dat voor alle nationaliteiten die hier geen recht hebben op eerste asiel, omdat ze al een aanvraag hebben gedaan. Dan wel in Griekenland, dan wel in Italië, in Spanje of waar dan ook in de Unie.
21: Dus dat geldt ook voor deze groep?
25: Ja.
21: Juist. Dan constateert de directeur van de IND nog iets anders. Namelijk, het kost waarschijnlijk tijd om de boel in te regelen. Nederland is via een soort, hoe zou ik dat nou eens zeggen, een soort bypass-operatie, digitaal gezien net op tijd in staat om de vingerafdrukken af te nemen en op te slaan. Zeg ik het goed zo ongeveer?
25: Ja, het was voor hier de IND, dat hoorden we ook in alle debatten en de briefings die wij kregen, ook nogal een tour om te zorgen dat ze daar echt klaar voor waren. Ja. Dat is gelukt, nog niet op volle kracht. Ja. Zoals bijvoorbeeld alleen de registratie dadelijk in Ter Apel, kan het alleen daar gebeuren. Dat moet worden uitgebreid. Nou, daar moeten we de IND ook wel de tijd voor geven. Ja. Maar we zijn er nu wel klaar voor.
21: Ja, Duitsland nog niet, over een paar weken pas. Maar een groot aantal andere landen uit de Europese Unie nog lang niet. Hoe gaat dit dan werken?
25: Ja, iedereen is op een, tenminste wat ik begrijp uit de rapportages die wij krijgen vanuit Europa. Je kunt begrijpen, ik ben niet in elk land geweest om dat hoogstpersoonlijk op te nemen. Zien we dat daar verschillende snelheden zijn. En bij soms zijn ze er heel dichtbij. Bij het laatste rapport was Nederland er ook niet klaar voor. Maar toen hadden we eigenlijk alweer de nieuwe wet aangenomen. Ja. Waardoor we er wel klaar voor waren. Dus ik vind ook.
21: Hoeveel tijd heeft de IND wat u betreft om de zaak goed in te regelen?
25: Nou, het staat nu goed ingeregeld, dus ze kunnen ermee aan de slag gaan.
21: Maar de baas zegt, geef mij een jaartje.
25: Ja, wat ik haal uit dat interview met haar, is dat zij zegt van nou, voordat het hele procedure, dat dat echt in de vingers zit bij iedereen, dat we die procedures ook snel kunnen aflopen zoals de bedoeling is. Ja. Daar moet je ingroeien. Het is niet voor niks het grootste asielpakket in 20 jaar. Ja. Dus ze kunnen het, ze zullen zich eraan houden, maar geef ons wel even een jaar de tijd om dit in te voeren. Ja. En dat wordt gevolgd door de vraag, ja, ga nou niet gelijk weer met alle nieuwe regels en maatregelen komen, want dan blijven die procedures veranderen. Ja. Heel veel mensenwerk dat hierin zit. Ja. En mensen moeten ook wel de tijd krijgen om aan zoiets te wennen.
21: Ja, en neemt u dat advies van haar over, of in ieder geval het dringende beroep dat zij op u doet?
25: Ja, ik denk dat wij als Kamerleden, als politiek, moeten we altijd heel goed luisteren naar uitvoeringsorganisaties, want daar wordt het werk gedaan.
21: Dus als zij zegt, kom nou niet met nieuwe regels, geen nieuwe regels?
25: Dat zou wel de basishouding zijn.
21: Geldt dat wat u betreft dan ook voor de strafbaarstelling van de illegaliteit?
25: Wij vinden dat als D66 sowieso een slecht idee, zoals dat in de wetten van Faber terecht was gekomen. Daarom is er uiteindelijk ook tegengestemd in Tweede en Eerste Kamer en heeft het ook niet gehaald. Een andere uitvoeringsorganisatie die wij zeer waarderen, de politie, heeft daarvan ook gezegd, deze wet is niet haalbaar. Dus wij zijn wel benieuwd wat dadelijk minister Van der Brink voorlegt.
21: Met welke formulering in de wet zou u kunnen leven?
25: Nou, ik denk dat hij dat in de Eerste Kamer al goed heeft gezegd, hè, mensen die willens en wetens hun eigen terugkeer echt frustreren. Dat je daar een nieuwe maatregel voor treft. Ik denk dat dat een hele goede is. Dus in die, met die woorden verwacht ik daar goede wetgeving op.
21: Dus als de minister Van der Brink de terugkeer frustreerders illegaal verklaart, kunt u daar heel goed mee leven?
25: Ja, maar dan wel met een plan komt op hoe we dan vervolgens gaan reageren.
21: Ja, daar kom ik zo over te spreken. Maar eerst even de politieke weging. U kunt daarmee leven. Boris Dittrich ook?
25: Dat zult u aan Boris Dittrich moeten vragen in de Eerste Kamer.
21: De vorige keer kon hij niet leven met het staketsel dat voorlag.
25: Ja, en als hij daar onze lijn van de Tweede Kamer in volgde, wat ik dan wel verwacht, was dat het natuurlijk een zo breed net werd uitgegooid. Ja. Dat iedereen zo'n beetje daaronder viel. Terwijl wij denken van ja, wij willen graag, en het gaat veel sneller op het moment dat mensen zelf kiezen voor terugkeer, dat je ze daarbij helpt, dan zijn mensen sneller het land uit. Ja. Voor de mensen die het echt zelf frustreren, echt tegenwerken, daar heb je strengere maatregelen voor nodig. En daar is D66 in voor.
21: Hoorde ik u nou tussen de regels doorzeggen dat u verwacht dat Boris Dittrich uw lijn volgt in de Tweede Kamer?
25: Nou, dat zou in de Eerste Kamer moeten zijn. Maar
21: nee, maar uw lijn in de Tweede Kamer. U zit in de
25: verwacht,
21: Tweede Kamer.
25: De Eerste Kamer gaat natuurlijk over zijn eigen
21: ja, maar u zei, ik verwacht dat hij onze lijn volgt, zei u, meen ik te hebben gehoord.
25: Nou ja, kijk, ik verwacht dat hij die lijn in ieder geval kan volgen in die zin van dat mensen die doelbewust hun eigen terugkeer frustreren, dat je daar maatregelen tegen mag nemen.
21: Ja. Goed, als die mensen van die mensen wordt geconstateerd dat ze hier niet mogen blijven, dan moeten ze hier vertrekken. Dat geldt ook al nu, los van die illegaliteitsverklaring, misschien in de toekomst dan, als dat wetsvoorstel het haalt. Dan moeten ze weg. Dat is eigenlijk een fase 2 van dat migratiepact. Dan moeten ze naar uitzethubs. Dan in andere landen dan het land van herkomst van deze mensen, daar moeten ze dan naar worden uitgezet. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Bent u voor die uitzethubs eigenlijk, als partij?
25: Ja, we hebben het niet voor niks opgenomen in het coalitieakkoord, dat we daaraan willen werken. Ik voorzie daar nog wel. Nou, ik ben heel benieuwd waar de minister daarmee komt. Hè, want we hebben ook wel echt gezegd van nou, bij uitzethubs moet je goed kijken naar mensenrechten. Als je mensen daar naartoe stuurt, dan moeten ze uiteindelijk terug naar hun eigen land.
21: Ja.
25: Nou, tijdelijk wellicht in een ander land te plaatsen.
21: Ja.
25: Maar je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat die goed zijn ingericht.
21: Ja, nee, tuurlijk. En dat de mensenrechten worden gerespecteerd enzovoorts. Dat is allemaal wat dit kabinet ook zegt. Maar u bent dus voor het principe van die terugkeerhubs. Was het niet zo dat uw boegbeeld in het Europees Parlement, Gerben-Jan Gerbrandy, tegen dit plan stemde?
25: Ja, volgens mij zit je dan helemaal in de techniek van hoe verliep die stemming, hoe verliep het maken ervan.
21: Bij elke tegenstem op een gevoelig thema komen we in de techniek terecht wat u betreft.
25: Nou, het is een zeer complex pakket aan wetgeving.
21: Ja. U begint er zelf ook bij te lachen.
25: En daarvoor zitten wij natuurlijk op de plekken waar we zitten. Of dat nou op de Tweede Kamer, de Eerste Kamer of het Europees Parlement is. Dat je dat goed moet wegen.
21: Ja, maar goed, het geeft natuurlijk wel aan dat de premier een bepaalde koers is gaan ervaren toen hij nog geen premier was. Namelijk tijdens de laatste verkiezingscampagne. En dat mensen toch, zeker ook in andere delen van de coalitie, nogal verbaasd waren over het stemgedrag van uw partij. Niet alleen in de Eerste Kamer, maar ook in het Europees Parlement.
25: Dat zou zomaar kunnen zijn. Ik weet alleen dat wij hier natuurlijk in het coalitieakkoord dit hebben opgenomen.
21: Ja.
25: Dat wij daar mee willen gaan werken. Ik denk dat het een onderdeel is van hoe ga je nou om met iemand die hier niet mag blijven. En voor D66 is het belangrijk dat je daar snelle uitslag over hebt.
21: Ja.
25: Dat je eigenlijk zo snel mogelijk ook vrijwillig teruggaat naar je eigen land van herkomst.
21: Ja.
25: En de volgende stap is bijvoorbeeld zo'n terugkeerhub. Als dat niet gaat of als dat niet op tempo gaat.
21: Ja.
25: Dan kan je daar die stap zetten. En ik denk dat een goed onderdeel is van het migratiepact.
21: Maar goed, die terugkeerhubs die zijn er voorlopig ook nog niet. En Nederland hoopt samen met de Duitsers en de Oostenrijkers, meen ik, en de Denen uit mijn hoofd, zeg ik even, te werken aan de realisering van zo'n uitzethub voor het einde van het jaar, toch?
25: Ik geloof dat dat de planning is, ja.
21: Ja, hoeveel tijd krijgt de minister van u om samen met andere landen in Europa te werken aan die uitzethubs?
25: Nou ja, als dat voor het eind van het jaar zou kunnen, dan lijkt me dat goed. En dan past dat goed op het migratiepact.
21: Ja, waar is dat ook uw deadline dan?
25: Een deadline. Waar wij met name naar gaan kijken is, hoe wordt zo'n hub dan ingericht? Ja. En wij hebben niet voor niks gezegd, mensenrechten zijn daarin ongelooflijk belangrijk.
21: Ja.
25: Je kan mensen niet zomaar uitzetten naar ergens een plek waar je denkt, nou ja, en vanaf daar trekken we onze handen ervan af.
21: Ja.
25: Nee, daar heb je een verantwoordelijkheid voor.
21: Ja.
25: En de mensenrechten erbij, die staan daar met hoofdletters bovenaan geschreven.
21: Ja, maar wat zijn de kwalificaties voor zo'n uitzethub dan wat u betreft? Hoe moet het eruit zien? Hoe moet het dagelijks leven er zijn?
25: Nou, kijk, het mag natuurlijk niet een soort permanente detentie worden. Als er gezinnen met kinderen naartoe.
21: Moet het een vakantiepark zijn dan of zo?
25: Ik bedoel het niet flauw,
21: zo bedoel ik het niet. Maar er zit natuurlijk een schakering tussen noodasielopvang, bijvoorbeeld op cruiseschepen of in hotels of op vakantieparken, Ter Apel, en vreemdelingendetentie. Daar zitten schakeringen tussen, ook wat betreft het verblijf.
25: Ja, ik vind het zelf lastig hoor. Van hoe moet een terugkeerhub er nu uitzien? En is het een soort. Het is een plek waar in mijn ogen je werkt aan je eigen terugkeer.
21: Ja.
25: Naar het land van herkomst.
21: Ja.
25: Daar kan je bijstand aan verlenen. En in de tijd dat mensen daar zitten, is dat zeker geen vakantiepark. Dat moet gewoon een sobere opvang zijn.
21: Nee, maar
25: zijn.
21: Ik bedoel niet maar vakantiepark wel, als dat ze met z'n allen bij het zwembad gaan liggen. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel meer, hoe ziet het er grosso modo uit? En Nederland heeft al gezegd, je moet er wel in en uit kunnen. Je moet kunnen werken. Dus vandaar mijn vraag. Wat zijn wat u betreft de criteria waar zo'n uitzethub aan zou moeten voldoen?
25: Nou ja, dat je er in en uit kan betekent al dat het niet een permanente detentie is. Het moet een vooruitzicht hebben dat je daadwerkelijk terugkeert naar het land van herkomst.
21: Ja.
25: Of dat het land waar de terugkeerhub komt, je uiteindelijk op zou willen nemen als inwoner.
2: Ja.
25: Ja, en werken aan je terugkeer betekent ook dat je dus al aan de slag kan gaan. Hè, geld zou kunnen verdienen om het vervolgens in eigen land weer je eigen zaak op te zetten of een woning te krijgen.
2: Ja, goed. Overigens, en als je dan niet gaat, dan valt er met u te praten over het strafbaar stellen daarvan, dus illegaal verklaren. Dan komen we even terug weer bij de IND, die dus een beroep op u doet om geen nieuwe regelgeving in het leven te roepen. We hebben eventjes nagevraagd wat ze daar nou precies mee bedoelen. Ik citeer, het gaat erom dat we naast alle veranderingen die in gang zijn gezet, onder andere met betrekking tot het migratiepact, nieuwe asielprocedure, twee-statenstelsel, we moeten rust en ruimte en koersvast beleid vragen.
25: Nou, dat klinkt als muziek in mijn oren, koersvast
2: maar
25: beleid.
2: Maar valt dat illegaal verklaren daar dan wel of niet bij?
25: Ik denk dat er wel bij hoort, want het is namelijk een onderdeel van de keten die je op moet zetten. Hè, van dat mensen zich melden totdat mensen het land verlaten.
2: Ja.
25: Daar past dit in.
2: Goed, u profileert zich graag als iemand.

0: koers vast.
1: Maar valt dat illegaal verklaren daar dan wel of niet bij?
0: Ik denk dat dat er wel bij hoort. Want het is namelijk een onderdeel van de keten die je op moet zetten. Hè, van dat mensen zich melden totdat mensen het land verlaten.
1: Ja.
0: Daar past dit in.
1: Goed, u profileert zich graag als iemand die graag met wetsvoorstellen komt. En graag met nieuwe ideeën komt en het kabinet aan het werk wil zetten, toch?
0: Zeker, ik probeer op de grote onderwerpen een aanjager te zijn. En 100.000 woningen bouwen, dat is nogal een opgave. Dus daar ben ik volop mee bezig.
1: Ja, komen we over te spreken. Eén vraag dan nog over asiel. Door de ingang van dat migratiepact kunnen de diensten niet meer kijken in mobiele telefoons, in laptops of andere apparaten die vluchtelingen bij zich hebben. Want daar moet een nieuwe wet voor komen. Spoort u de minister aan om zo snel mogelijk die wet te maken?
0: Ik denk dat je er alles aan moet doen om zeker te weten wat er wie er binnenkomt. Te weten wat het verhaal is en of ze eventueel nog een gevaar zouden kunnen zijn.
1: Ja.
0: Ik vond het inderdaad wel tekenend of wel illustrerend. Dat ja, tegenwoordig staat niemand meer met zijn Kalashnikov ergens op Facebook. Dus daar kan je het al niet uit halen. Dus ik denk dat de inlichtingendiensten daar uitstekende middelen voor hebben. Om te kijken of mensen een risico vormen of niet.
1: Maar mensen die voor diezelfde diensten hebben gewerkt. Die zeggen we willen het is toch wel belangrijk om erin te kunnen kijken. De IND zegt het is niet het eind van Columbus. Maar vindt u dat er zo snel mogelijk een nieuwe wet moet komen die dat weer toestaat?
0: Ik snap dat belangrijk is. Dus als er een goede wet komt die dat gaat regelen en die ook stand houdt bij de rechter, dan ben ik daar zeker voor.
1: Overigens meldt het ANP zojuist dat de gemeente Den Haag, uw oude plek, heeft besloten 90 asielzoekers tot het einde van 2029 op te vangen in een kantoorpand. Het college met Richard de Mos is nog niet tot stand gekomen.
0: Is mooi gedaan door mijn oud-collega's.
1: Ja, u glimt. U zit meteen weer bij te glimmen.
0: Nou, kijk, ik vind het belangrijk dat iedere gemeente zijn deel pakt van de opvang.
1: Ja.
0: Van de asielopvang, ook Den Haag. En ja. Nou, met die 90 nieuwe plekken, dat zou ik dan mooi vinden.
1: Houdt u van drijfstand?
0: Niet om erin te staan, nee.
1: Nee, waarom wilt u daar een hele stad op bouwen dan? Half drijvend, half in opgespoten zand. Want daar zou vandaag over worden gestemd. Ik doel natuurlijk op IJsstad. Dat is het idee uit de koker van uw partij. Een deels opgespoten, deels drijvende stad ten westen van de Flevopolder. Daar zou vandaag over worden gestemd. Maar dat is uitgesteld toch tot volgende week?
0: Ja, volgende week zullen we daarover stemmen. Ja, en dat is natuurlijk een prachtig idee, hè, wat al langer bestaat, om in die regio Amsterdam-Almere, waar mensen echt heel graag willen wonen, waar een heleboel werkgelegenheid is, om daar extra huizen toe te voegen. En als we dat kunnen doen op een manier waarin we ook nog eens gebruik gaan maken van ja, de volle kennis van de Nederlandse ingenieurs, ja, om het drijvend te doen, om aan te leggen, ja, dan zou ik zeggen, ja, ga dat onderzoeken, laat die kans niet lopen.
1: Maar waarom bouwt u dan voor de volgende generaties en niet voor de huidige?
0: Ik denk dat je het ene moet doen en het ander niet moet laten. Kijk, we hebben de komende, we gaan 100.000 huizen moeten er per jaar gebouwd worden. En eigenlijk
1: lukt al jaren niet.
0: Nee, daarom, dat laat alleen maar zien dat je dus vooruit moet blijven plannen. We hebben nu gemeentes die gelukkig heel veel plannen hebben. Ik zag de minister Boekholt-Sullivan van D66 gisteren in Almere ook daar weer een afspraak over te maken om 60.000 huizen in Almere te gaan bouwen.
1: Wat de planologen ook zeggen. Maak eerst die steden af. Zorg dat die steden, Lelystad, Almere, dat die volgroeien. Dat zijn jonge steden met een hoop problemen. Ook in de bevolkingssamenstelling en de economische vooruitzichten die daarbij horen. Zorg nou dat je die steden eerst volwassen maakt. Voordat je weer met een nieuw project begint, ook nog eens midden in de natuur. Ook nog eens met een achteruitgaande waterkwaliteit, Natura 2000. Alles wat daarbij komt kijken, allemaal leven dat daar naartoe is getrokken sinds de Markermeer is omringd door een dijk. Blijf er vanaf, zeggen ze.
0: Nou,
1: meneer Van Asten.
0: U zegt er twee zaken. Hè. Maak eerst bestaande steden af. En daar ben ik het helemaal voor. Er zijn prachtige plannen. Hier in Den Haag, waar ik nu zit vanuit de studio, hebben we jaren gewerkt aan grote uitbreidingsplannen midden in de stad.
1: Ja.
0: Daar moeten we volop gaan werken. Alleen daarmee is uiteindelijk de woningnood niet opgelost. Dus als we al die plannen zouden maken en niet verder denken, dan staan we daarna een beetje te kijken en dan vragen onze opvolgers van, joh, waarom hebben jullie niet een beetje doorgedacht?
1: Ja.
0: En dat is wat wij nu doen. Van kijk nu verder, waar liggen de mogelijkheden? Ja. Langs spoorlijnen, waar in het land? En ik zie overal goede voorbeelden en mogelijkheden voor. Ja. En IJsstad komt gewoon op een plek te liggen. Ja. Tussen Almere en Amsterdam, waar de vraag enorm groot is. Waar
1: het
0: bij kan dragen aan een nieuwe vervoerverbinding tussen Almere en Amsterdam, om die betaalbaar te maken.
1: Ja.
0: En sterker nog, met een deels drijvende bouw zorg je ook dat de waterkwaliteit, die nu abominabel is in het Markerwaard, ook nog omhoog gaat. Ja, dan zie ik alleen maar een win-win situatie. Mm-hmm. We moeten het goed gaan gaan uitzoeken. Hij ligt er niet morgen. Maar als we niet vooruitkijken, dan

0: komen we nergens.
1: Nee. Terug naar mijn eerste vraag. Bent u geen verkoopdirecteur van teleurstellingen?
0: Nee, absoluut niet. Ik ben dan hooguit, zou je maar kunnen zeggen, als de verkoper van dromen. Maar ik weet ook wel dat op het moment dat we durven te dromen, dan ook weer in staat zijn om grote projecten aan te pakken.
1: En de meeste dromen zijn?
0: De meeste dromen zijn mooi en verdienen het om een goede kans te krijgen.
1: Ik dacht dat u bedrog zou zeggen. Goed, dan zit u toch nog tegelijkertijd te handelen met een hoop regels. En daar gaat de Tweede Kamer ook donderdag weer in een commissiedebat mee aan de slag. We hebben natuurlijk het hele programma van Mona Keijzer gezien, ook in relatie tot de ruimtelijke ordening en haar plan daar. Zij wilde van een heleboel regels af. Ik begrijp dat u daar inmiddels dat u heel enthousiast bent over Mona Keijzer in haar hoedanigheid als voormalig woonminister.
0: Laat ik zo zeggen, het onderwerp stoer. Zijn die regels die moeten worden afgeschaft. Dat is goed opgezet. Ja. En daar moeten we ook vol mee doorgaan. Want dat zorgt ervoor dat we met veel minder regels een rekening hoeven te houden die langzaam zijn opgestapeld. Ja. Die in elke gemeente weer anders zijn. En dat zorgt ervoor dat die woningbouw niet op tempo kan komen. En dat hebben we nodig.
1: Oké. Okay. Of moet ik even iets corrigeren wat net verscheen op mijn scherm, wat het ANP meldde. De verbetering luidt: plekken in Den Haag waren al beschikbaar. De opvang zou tot eind volgend jaar lopen en is nu verlengd tot 2029. Dus het gaat om de verlenging van de huidige aantal plekken.
0: Toch ook goed nieuws.
1: Goed. Wanneer is de ijsstatter?
0: Als we dat nu gaan onderzoeken, als we daar nu mee gaan experimenteren, dan kunnen we, zeker omdat het drijvend zou kunnen beginnen, kan je klein beginnen. En dat betekent dus dat je al over een jaar of 8 tot 10 kan gaan starten.
1: Eidorp.
0: Begint met een eidorp en dan langzaam wordt het groter. Net als zijn grote broer Amsterdam begon ooit als een dorpje aan de Amstel. En inmiddels is dat toch die wereldstad geworden. Dus durf te dromen.
1: Robert van Asten, asiel- en woonwoordvoerder van D66 in de Tweede Kamer. Hartelijk dank. Hier gaat Suzanne Bosman verder met 1 Vandaag. Ik wens u een fijne middag en tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: In 1 tegen 1, Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet.
2: De hele dag door, updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Nu Frenkie de Jong, komt die bal, Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland!
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: En goal, nee! Jawel, zijn het, dacht ik, het is van het doelpunt!
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
3: Koopman, variant, en
4: WK-duels.
2: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
2: Ook elke dag een NOS voetbalpodcast op NPO Luister.
5: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu bij Dirk, Unox Knax, €2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
10: De hete zomer, Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast?
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon rolluiken.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: NPO Radio 1, 12 uur.
17: Susanne Bosman. Goedemiddag, wat een chagrijn toch de laatste dagen voor het WK voetbal begint. De oefenpartijen zijn dramatisch, talenten vallen uit. De sterspeler is niet op orde, de keeper heeft pijn. En de coach straalt ook niet al te veel energie uit. Heeft er nog iemand oranje gevoel? Dat zo meteen in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Dorot Megens.
18: Hoewel het nu even rustig is tussen Iran en Israël, is dat in Zuid-Libanon heel anders. De Libanese stad Tyrus wordt op dit moment aangevallen. Het Israëlische leger riep bewoners op om te evacueren. Maar die aanvallen zijn dus al begonnen. Contact met Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, allerminst rustig dus in het zuiden van Libanon.
19: Ja, inderdaad. Hier in het zuiden van Libanon zijn de afgelopen 24 uur eigenlijk constant Israëlische luchtaanvallen geweest. Met ook zeker 10 doden en heel wat gewonden de afgelopen 24 uur. Waaronder ook 4 hulpverleners toen een auto werd geraakt heel dicht bij het hoofdkwartier van het Rode Kruis in die zuidelijke stad Tyr.
18: Ja, het leger heeft dus niet gewacht tot de mensen geëvacueerd zijn. Want er is een oproep gedaan tot evacuatie, maar de aanvallen zijn ook al begonnen.
19: Dat klopt, dit is ook niet de eerste evacuatieoproep voor die stad. Maar inderdaad, vanochtend weer een grote en belangrijke stad in het zuiden van Libanon. Heel veel mensen die hals over kop zijn vertrokken vanochtend. Maar gisteravond, vannacht en vanochtend en net ook trouwens nog weer luchtaanvallen. Uit de gebieden van Tyr, maar ook op de stad zelf. We zien beelden van woonwijken die getroffen zijn. Mensen die rondrennen, enorme verwoesting. En om mogelijk te verifiëren wat daar dan exact het doelwit geweest. Alles wat geraakt wordt, wordt door Israël Hezbollah-infrastructuur genoemd. Maar dat kunnen wij dus niet zomaar verifiëren. Ook de christelijke wijk van Tyr heeft moeten evacueren. Dat heeft ook voor veel onrust gezorgd. Een eeuwenoude wijk waar geen Hezbollah zit. Een christelijke wijk namelijk. En mensen die toch zijn gebleven, die kunnen ergens anders heen. Want dat is heel lastig hier natuurlijk, met zoveel mensen op de vlucht, wordt nu aangeraden zeker niet in groepen samen te komen. Maar je kan je voorstellen, veel angst, veel onzekerheid over hoe dit nu allemaal verder gaat.
18: Want gisteren werd afgesproken door Iran bijvoorbeeld, we stoppen met aanvallen, maar wel op voorwaarde dat Israël dan ophoudt met bombardementen in Zuid-Libanon. Dus wat betekent dat nu?
19: Ja, inderdaad. Dat was de tekst uit Teheran. Tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt, stoppen wij nu. En waarschuwden voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Bedoelen ze daarmee dan inderdaad ook Zuid-Libanon, waar al weken dagelijks luchtaanvallen zijn. Ondanks dat het hier een staakt het vuur is. Hè. Hier wordt het ook wel door sommigen geïnterpreteerd als zou dat dan gaan om aanvallen op Beirut. Dat daar de rode lijn is, maar dat is er minst zeker. Wel lijkt het niet per se logisch om vandaag dan weer te beginnen vanuit Iran. Nu het gisteren dan is gestopt. Iran heeft natuurlijk hun punt duidelijk gemaakt. Hun steun voor Hezbollah duidelijk onderstreept. Zover wij weten heeft Hezbollah trouwens sinds gisteren geen aanvallen uitgevoerd op Noord-Israël, maar wel op Israëlische troepen die in Zuid-Libanon nu gestationeerd zijn.
18: Daisy, dankjewel. Midden-Oosten correspondent Daisy Moore was dat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dit besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK begint donderdag en Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. De politie heeft een verdachte aangehouden voor een brand in Kadir en Keer in Limburg. De brand was gisteravond in een asielopvang. Die verdachte is volgens L1 Nieuws een minderjarige asielzoeker die in de opvang woont. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel wordt gespeeld in Los Angeles. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Vrijdag is er weer een zitting in de zaak, vertelt justitieredacteur Remco Andringa.
20: Op die zitting zal het gerechtshof met de nieuwe advocaten van Taghi bespreken hoe de zaak zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Slijters en Van der Horst mogen dan aangeven hoeveel tijd ze nodig denken te hebben om zich in te lezen in dat enorme Marengo-dossier, waarna het gerechtshof moet bepalen wat redelijk is.
18: Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De oorlog in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hebben een negatief effect op de arbeidsmarkt in Nederland. Dat heeft de uitkeringsinstantie UWV berekend. Verwachting is dat het aantal banen de komende jaren wel blijft toenemen, maar als de prijzen langer hoog blijven, zal de groei een stuk lager zijn. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, ziet het UWV. Dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. 6:12, de weersverwachting. De zon schijnt af en toe, plaatselijk kans op een bui, 17 graden vanmiddag. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe en ook gaat het stevig waaien en kan het daarbij onweren. Morgen is het opnieuw wisselvallig, dan een graad of 16.
21: Laura, dankjewel voor het verkeer naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Dag Wijnand.
22: Goedemiddag Suzanne. Er staan een paar files zonder al te veel vertraging. Hooguit 10 minuten op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maasberg en knooppunt Maanderbroek 4 kilometer. Daar staat een auto met pech stil. Daarvoor zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 verderop richting Duitsland zijn grenscontroles de oorzaak van de file vanaf knooppunt Oudijk. Het oponthoud is daar ruim 10 minuten. En op de A58 Breda richting Tilburg, daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Galder en Ulvenhout over 3 kilometer. De oorzaak is een auto met pech en er is 1 rijstrook dicht.
23: Ster. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
24: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
28: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
29: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
30: Oké.
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
29: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: NPO Radio 1. Avro Tros.
17: Lachgas is sinds 2023 verboden. Sindsdien is het aantal gebruikers flink gedaald, maar het aantal vergiftigingen, dat neemt juist toe. We hebben het er zo over, onder andere met Joël, die jaren zwaar verslaafd was aan lachgas. En Lammert, jij komt met een blast from the past.
0: Ja, de megafestatie komt weer terug. Straks Jeroen Kijkendevechten, die in de beginjaren dagelijks verslag deed van dit jongerenevenement.
17: Oké, nu nog iemand zin in het WK?
1: Suzanne Bosman. Vandaag.
2: Nou, mijn vrouw gaf me wel een boodschap mee, eerlijk gezegd.
17: Wat dan?
2: Maar even wat leuker zijn. Niet zo...
3: Hatsmoussa. Wow, die zit erin!
2: Een bloedhekel aan verliezen. En dat heb ik ook gezegd.
4: En Verbrugge, en dat is toch wel zorgelijk, is nu opnieuw gaan liggen. Finale oordeel van deze Amerikaanse scheidsrechter. Rode kaart zelfs voor Guus Til. Het gaat van kwaad tot erger in de slotfase voor het Nederlands elftal.
2: Dat we dingen moeten verbeteren en beter doen.
17: Ja, dit is een beetje de stemming na de laatste oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. Ja, hoe kan het WK nog een beetje gaan leven voor Oranje en voor Nederland? Goedemiddag, sportantropoloog Imme Kuiper.
5: Goedemiddag, mevrouw Bosman.
17: Ja, hebt u gisteren gekeken?
5: Ja, zeker.
17: Ja, en?
5: Ik was hoogst verbaasd, wat ik zag.
17: Waar zat uw verbazing in?
5: In het Nederlands elftal, in de prestaties van het Nederlands elftal.
17: Ja, want wat zag u gebeuren?
5: Het Nederlands elftal speelde niet goed. En men kan niet scoren. Dat is ons grote probleem. We kunnen op het ogenblik geen goals maken.
17: Ja, en u hebt misschien ook wel een beetje inzicht als sportantropoloog,
5: ja,
17: en als regelmatig voetbalkijker. Ja.
5: Ja, zeker.
17: Want wat gebeurt er dan? Dat is waarom niet scoren? Is het een angst voor dat laatste stukje?
5: Ik weet het eigenlijk niet. Het is een beetje raadselachtig en zo. Je zou toch zeggen, zo, dit zijn dus spelers die op het hoogste niveau voetballen. Ja. Die kunnen heus wel een balletje raken. En ja, zo moeilijk is het soms niet om een kans erin te schoppen.
17: Ja.
5: Maar kennelijk niet en zo. En ja, dat viel al op tegen Algerije ook. De uitzwaaiwedstrijd was ook niet om naar huis te schrijven. Maar ik vond dit eigenlijk een beetje dramatisch haast.
0: Ja, want er staat voor miljoenen op dat veld. En dan tegen zo'n ploeg die ze toch moeten kunnen hebben. Dan is dat toch heel gek. Wat gebeurt er dan binnen zo'n team?
5: Nou ja, dat is de grote vraag nu. Hè? Je moet ook niet in de war raken, hè, als groep, zou ik zeggen. Dus het is een schone taak voor Ronald Koeman om de rust te bewaren. Kijk, het grote publiek snakt dus naar het succes van Nederlands elftal. Dat is duidelijk. We hebben ooit 3 finales verloren. Dus het wordt ook tijd om eens een keer echt goed te presteren. En dat doen we redelijk goed trouwens de laatste jaren op de wereldkampioenschappen. En in 2014 zijn we nog derde geworden. Dus, maar, en de verwachtingen zijn ook hoog. Dat is ook nog een belangrijk punt. Maar kennelijk zo lukt het niet, zoals in deze wedstrijden die we nu dus gezien hebben in de afgelopen weken, zoals ja, om te presteren. Ja, en dat is wel, de kenners zullen zeggen, oei oei.
17: Nou, de kenners die zeggen zeker oei oei. En de mensen sowieso die het volgen. Ik bespeur toch wel heel veel defaitisme en negativiteit. Als het over voetbal gaat, dan is het allemaal poep.
5: Ja, maar dat is vooral nog in de media. Hè? Dus de media zit er bovenop en zoiets. En er wordt ook kritisch gekeken, hè, naar het Nederlands elftal. Er zijn dus behalve de kenners heb je natuurlijk ook de media. In de media heb je natuurlijk een aantal influencers, ja, die dus hun oordeel dan geven. En ja, de commentatoren van de NOS die zijn ook niet enthousiast, hè, over het Nederlands elftal zoals het nu presteert.
17: Ja, maar die zien gebeuren wat u ook ziet gebeuren. Die zijn net zo negatief als u.
5: Ja, ja. Ik begin me zorgen te maken. Maar het kan verkeren.
17: Ja?
5: Een goede poolwedstrijd tegen Japan, winnen. Ja, met klinkende cijfers winnen. En de stemming slaat onmiddellijk om.
17: Ja, oké. Okay. Maar goed, zo kan het altijd bij een wedstrijd. Van dat kan de ene kant uitpakken en de andere kant uitpakken. Ja, ik wil het toch even hebben over dat gevoel van dit moment.
5: Ja.
17: Want ik zal u bekennen, meneer Kuiper, ik volg niet alles. Maar als ik kijk, dan zie ik enerzijds op televisie allemaal van die nostalgische programma's. En ik hoorde net ook zo'n spotje van we gaan naar het WK en dan ook alleen maar gejuich. En dan denk ik, dat is allemaal van heel lang geleden.
5: Ja.
17: En als het gaat over nu, dan is het, ik zie alleen maar chagrijnige mannen. En ik zie vooral toch even de bondscoach. En dan denk ik, zelfs zijn vrouw, hè, dat hoorden we net eventjes in dat fragmentje, heeft er wat van gezegd, Bettina, van, nou ja, Ronald, het kan wel wat vrolijker. Waarom is dat altijd zo in mineur? Ik bedoel, je moet toch als coach ook een beetje energie uitstralen? Of?
5: Nou, dat is recentelijk. Die stemming, dus mineurstemming, die is er nu de afgelopen week gekomen. Daarvoor waren er absoluut wel verwachtingen van het Nederlands elftal. Rafael van der Vaart, daar heb je zo'n influencer, die heeft gezegd van, nou, we kunnen de halve finale wel halen hoor, met ons team. En dat klopt ook wel, op papier kan dat zeker. Nederland staat 7 op de FIFA-rankinglijst. Nou, en die zegt toch wel iets, die FIFA-rankinglijst. Die zegt niet alles, maar die zegt wel iets. Er komt bij, Frankrijk, de wereldkampioen en zo, verloor dus de uitzwaaiwedstrijd tegen Ivoorkust met 1-2. Zo zie je maar zo. En ja, wat zeggen uitzwaaiwedstrijden? Wat zeggen dus deze wedstrijden vlak voor het wereldkampioenschap? Wel iets over de stemming, maar toch niet over de kwaliteiten van de voetballers.
0: Maar meneer Kuiper, is het ooit eerder voorgekomen dat we in zo'n oranje mineur een WK ingaan, 2 dagen voordat het begint?
5: Nee, ik denk het eigenlijk van niet. Dat is inderdaad dus heel nieuw in deze situatie. Dat klopt. Ja. En daarom maken heel veel mensen zich nu zorgen.
17: Ja, zeker. Zorg van hoe het verder gaat. Maar ook, want we moeten de halve zomer hiermee door. Toch?
5: Ja. Maar het is sterk afhankelijk nogmaals van de poolwedstrijden. Wat gaat er gebeuren in de poolwedstrijden? En met name die eerste wedstrijd, die is superbelangrijk.
17: Mm-hmm. Nou ja, daar
5: in 2014, toen speelde Nederland tegen Spanje en zo. Nederland won die eerste poolwedstrijd met 5-1 maar liefst, ja.
17: Dat was een legendarische wedstrijd.
5: Dat was in 2014.
17: En dan gaat het, want u bent de antropoloog, dan gaat het ook met de hele volksstemming in één keer de hele andere kant uit. Wordt iedereen gewoon blij. Ja.
5: Dat slaat de stemming
17: zo
5: om.
17: Werkt het dan ook wel weer. Hoe is de stemming, Lammert, in de landen om ons heen nu?
0: Ja, zijn ze daar ook zo weer mineur? Nou, daarvoor belden we met een aantal kenners.
1: Engeland is wel klaar voor het WK. De pubs zijn er in ieder geval klaar voor. Daar hangen overal vlaggen al en zijn de schermen geïnstalleerd. En ook uit bevolkingsonderzoek blijkt wel dat er op zich heel veel enthousiasme is voor het WK. Zelfs die beetje magere oefenwedstrijd tegen Nieuw-Zeeland is eigenlijk wel positief ontvangen, omdat er weer een keer gewonnen werd.
6: Duitsers die hebben wel inmiddels wat meer vertrouwen gekregen in het eigen elftal, hè, die Mannschaft, omdat ze hebben een jonge coach aangesteld en Neuer op de goal. En daarmee willen ze dus zo ver mogelijk komen. Alleen, ja, de wereldtitel, dat zien ze niet gebeuren.
0: Ja, dat was Eddy van der Leij over het Duitse elftal en daarvoor Niels Postumus over Engeland. In België volgt Philip Joos het allemaal. De Rode Duivels hebben 2 oefenwedstrijden gespeeld en gewonnen.
7: Tot veler verbazing groeit het geloof in het team. Bijvoorbeeld mijn eigen Sportza is erin geslaagd om het vertrek van de Rode Duivels te streamen, live te streamen. Een vliegtuig dat opstijgt, weliswaar in het rood, dus het Rode Duivels vliegtuig. Veel gekker ga je het in België niet krijgen. Ik ben er overigens wel van overtuigd dat het feit dat het toch vooral in Amerika doorgaat, dat niet helpt om een soort wijgevoel te creëren.
17: Ja, is dat in de Kuiper ook iets wat u vaststelt? Het is ver weg, het voelt misschien ook wat ver weg. Dat speelt misschien ook hier en die late wedstrijden allemaal?
5: Ja, dat zal zeker een rol spelen. Maar ook de fysieke omstandigheden waaronder gespeeld worden, die baren me wel zorgen. Die enorme temperaturen daar in Amerika. Ja. Ik moet zien of het heel zelf dat er tegen opgewassen is.
17: Ja, ik merk, u doet uw best om positief te zijn. Ja, hè? Want u zegt, alles hangt af van de poolwedstrijden. En het kan gebeuren, u praat u zelf moed in.
5: Ja, dat hoor ik. Ik kijk toch uit naar het wereldkampioenschap. Maar toch, dus een zekere, skepsis.
0: Okay. Kunt u ons dan ook een klein beetje moed nog inspreken? Ja, maar, zo aan het eind.
5: Dat was weer een voorbeeld van die wedstrijd tegen Spanje. Dat was een geweldige, daverende verrassing. Die 5-1 dus. Tegen Spanje in de openingswedstrijd, dus het wereldkampioenschap van 2014 in Brazilië. Toen zijn we derde geworden. Niet dat we heel geweldig speelden trouwens in dat toernooi. Hè. Het is toernooivoetbal, hè. Dat moet men niet vergeten. Mm-hmm. Het is ook totaal iets anders dan schaatsen.
17: Ja, we gaan
5: schaatsen,
17: erin.
5: Dan kun je erop rekenen dat we medailles gaan halen. Mm-hmm. Ja. Hier ben je er niet zeker van dat je dus ver komt.
17: Ja, nou, we hoorden net de bondscoach wat in mineur, maar ik zag net even een pushberichtje van de Telegraaf. Die hebben een interview met Virgil van Dijk en die zegt, er kan iets heel moois gaan gebeuren tijdens het WK.
0: Dan houden we.
17: Daar hou ik me voorlopig aan vast. En ook aan u, dank u wel, sportantropoloog Ime Kuiper was dat. Het ging de laatste jaren een klein beetje beter met de biodiversiteit in Nederland. Vooral het waterleven, dat ging goed, maar nu niet meer. Straks, wat gaat er mis?
8: Eén vandaag.
17: Ja, Lammerts, nostalgie viert hoogtij in tijden van maatschappelijke en misschien ook qua voetbal onzekerheid.
0: Ja, oude tv-programma's worden weer massaal bekeken op de archiefsite van Beeld en Geluid. En nu wordt zelfs een oud festival nieuw leven ingeblazen. De Megafestatie, een jongerenevenement dat tussen 1993 en 2004 jaarlijks werd georganiseerd. Op het hoogtepunt met meer dan 180.000 bezoekers. En het klonk toen zo.
8: Goedenavond allemaal, welkom bij... En lief publiek, wie gaat vandaag voor jullie optreden? En is er misschien nog een leuk filmpje te zien?
0: Ja, okay. Iemand die de megafestaties van destijds van heel dichtbij meemaakte... is Jeroen Kijk in de Vechten. Goedemiddag.
9: Hi Lammerts, hallo.
0: Ja, jij deed dagelijks verslag voor Megafestatie TV, hoorden we net een stukje van. Was dat net zo hysterisch als we net hoorden met presentator Danny Rook... tussen duizenden gillende tieners?
9: Dit was wel ongeveer wat het was, ja. Ik weet nog, ik zit nu ook in een soort memory lane, ben ik terechtgekomen... en ik weet nog dat ik toen elke dag helemaal kapot thuis kwam... van alle indrukken en alle energie die daar hing en die we moesten geven... ook om daar nog televisie van te maken. Ja, we hebben het over 96, 97, ik was 22 of zo... dus je zou denken wel wat energie bij te zetten... maar het was echt een enorme slurper, ja. Maar heerlijk hoor, heel leuk.
17: Ja, want je zegt heerlijk, heel leuk. En heel veel mensen vonden dat dus ook. Wat was nou het succes van die megafestatie?
9: Nou ja, het was eigenlijk een soort, ik vond het altijd een soort huishoudbeurs, maar dan voor jonge mensen. Dus het, van alles en nog wat stond daar aan de tijdschriften en de make-up merkjes. Ik weet ook dat Ad Visser, die had daar op een gegeven moment ook een soort zaal gehuurd, dat die jongeren hun brein ging resetten en rustig ging maken. Ja. Ja, exact, precies dat. Ja. En ik denk dat het ook gewoon een leuk dagje uit was, waarbij je vrienden en vriendinnen meegenam. Het was in de zomervakantie, dus lekker met de trein naar Utrecht. Naar de jaarbeurs en daar een dagje uit. En dan met heel veel foldertjes en leuke ervaringen terugkomen. Ik denk dat het succes was.
0: En welk megafestatiemoment zul jij nooit meer vergeten?
9: Nou ja, het was voor mij natuurlijk vooral een werkervaring. Dus wij moesten elke dag daar een televisieprogramma van maken. Waarbij we ook maar gewoon met een camera die beurs opgingen. En kijken wat voor verhaaltjes we konden maken. Of er zelf nog wat leuks van maken. En dat vond ik heerlijk. Wat ik zeg, het kostte bakken met energie. Maar het was ook heel erg leuk om te doen. Ook om daar met z'n allen, we waren jong en wat deden we. Dus dat eigenlijk, om daar wat van te maken.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar dus wel een sloopkogel, als ik het een beetje tussen de regels door
9: heb. Ja, klopt. Ja, zeker, zeker. Ja. Maar vooral ook wat ik zei, omdat we daar die hele dag over die beurs heen rennen. Dat was de hele jaarbeurs, hè? Moet je voorstellen. Ja. Dat was gigantisch. Landmacht had daar een hele hal afgehuurd om daar, denk ik, ook jonge mensen te recruteren. En dat zijn de herinneringen die terugkomen.
0: En nu komt het na al die jaren weer terug volgend jaar. Ja. Verwacht je dat het met de jongeren van nu net weer zo succes wordt als toen?
9: Ik vind het heel interessant, omdat het natuurlijk ook aan de ene kant, denk ik, zo'n ervaring die zal van alle tijden zijn om met vrienden en vriendinnen zo iets te gaan doen. Tegelijkertijd denk ik ook van als alles online gebeurt en jongeren al hun ervaringen online halen, wil je dan nog vanuit, Leeuwarden een dag in de trein zitten om naar Utrecht te komen om daar zo'n ervaring op te doen? Ik vind het interessant. Ik kan me voorstellen, kijk, als je moeder naar zo'n Libellendag gaat, dat is natuurlijk in wezen hetzelfde. Misschien dat wel vergelijkbaar is en dat zij denken, nou hebben wij ook ons uitje. Ik gun het de jonge mensen van harte om het mee te maken. Om zo'n leuke dag uit te hebben met z'n allen.
17: Nou, dat geven ze mee. Dankjewel. Jeroen Kijk in de Vechten. Terugkeer van de megafestatie.

0: Fluorescent Adolescent. Arctic Monkeys waren dat.
1: Ja, dat is heel veel water. Heel veel slootkanten, zeg maar, oevers. Ja, en dat is eigenlijk ideaal voor die otter. De otter is echt een waterdier. Die leeft bij het water. En in het water zit natuurlijk zijn voedselvis. Dus ja, dit is eigenlijk een paradijs voor die otter.
0: Ja, maar er is nu trouble in dat paradijs. Jarenlang waren rivieren, plassen en sloten het lichtpuntje in de Nederlandse natuur. En nu is dat ineens niet meer. Ja, wat is er gebeurd? Dat vragen we aan Matthias Bittenbinder, bioloog verbonden aan Naturalis en de VU in Amsterdam. Goedemiddag, meneer Bittenbinder.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dat slechte nieuws over de biodiversiteit, want daar gaat het over. Dat blijkt uit de nieuwste Living Planet Index. Dat is een belangrijke wereldwijde indicator voor biodiversiteit. Maar we hadden toch van die schone rivieren en plassen?
2: Ja, dat klopt. En het is ook heel erg jammer dat nu uit het rapport blijkt dat het daar dus minder goed mee gaat dan dat we, nou ja, dat we eigenlijk dachten. Het is ook zo dat het jarenlang heel erg goed ging. Dus bij de Living Planet Index kijken ze naar een aantal soorten dieren. En daar houden ze de populaties van bij. En daarvan zagen we dat jarenlang, eigenlijk vanaf het begin van dat rapport, vanaf jaar 1990, namen die populaties toe. Dat is echt fantastisch nieuws. Maar nu zien we eigenlijk vanaf 2010, rond 2010, 2015, dat die groei stagneert en soms zelfs al een beetje begint af te nemen. Dus het is toch wel een soort alarmbel die dan afgaat en laat zien dat we wel iets moeten gaan doen.
0: Maar dat had u niet in de gaten, want u zegt we zien dat nu in dat rapport. En we zelf dachten dat het goed ging, maar dat is dus onder uw ogen gebeurd.
2: Nou, het is niet onder mijn ogen gebeurd. Ik ben ook niet degene die het rapport heeft geschreven. En dit zijn natuurlijk wel cijfers die we dus al vanaf 1990 elk jaar bijhouden. En ook dus elke twee jaar publiceren in dit rapport. Dus we hebben het inderdaad wel gezien. Maar we zien dus nu over die 35 jaar dat het aanvankelijk beter ging en dat het nu dus weer langzaam begint af te nemen. Dus dat dit ook wel een moment is om actie te gaan ondernemen.
3: Maar u zegt de groei stagneert, maar die natuur kan toch ook niet door blijven groeien? Er passen maar zoveel vissen in een sloot.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Maar het is ook niet zo dat dan de hele sloot vol zit met vissen. Het gaat er gewoon puur om dat we de populaties vanaf het moment dat we dat rapport hebben voor het eerst hebben gepubliceerd in 1990, zien we dus dat het aantal soorten stijgt. Dat het met die populaties die we bijhouden, dat het daarbij steeds beter gaat. Maar dat betekent niet dat het dan ineens overal in de sloten helemaal fantastisch gaat en dat het helemaal bomvol zit met vis. Het gaat beter dan dat het in 1990 ging. Maar toen was de waterkwaliteit wel echt een stuk slechter dan dat die nu is.
0: Ja, maar nu is die in ieder geval alweer wat slechter dan wat u ook zegt. Rond 2010. Ik lees ook bijvoorbeeld in Trouw, daar zegt Sander Turnhout van SoortenNL. In feite zijn we in Nederland in 2010 gestopt met actief natuurbeleid. Hoezo, meneer Bittenbinder, is daarmee gestopt?
2: Ja, ik weet niet of het helemaal waar is dat we daar absoluut mee gestopt zijn. Wat we vooral ook zien is dat de grootste winsten inmiddels zijn geboekt. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar de jaren 70, 80... dan zaten die rivieren bijvoorbeeld vol met afval. Chemicaliën, werd er gewoon gigantisch veel geloosd. En die problemen hebben we al aangepakt. Dus eigenlijk de eerste grote winsten zijn geboekt. En daardoor zagen we dus ook die toename van soorten, van bepaalde soorten die er werden bekeken. Daardoor verbetert de waterkwaliteit, maar er zijn nog wel problemen die nog steeds overgebleven zijn en die een stuk ingewikkelder zijn om aan te pakken. Denk aan stikstofdepositie, denk aan PFAS, denk aan versnippering van natuurgebieden.
0: Ik hoor ook de vlooienbandjes van honden, dat die ook een probleem zijn.
2: Ja. Nou, dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen. Ja. Daar zitten natuurlijk ook chemicaliën in die als die in het water terechtkomen ook weer gevaarlijk kunnen zijn voor allerlei soorten.
0: Ja, maar dat betekent dat je er wel actief mee bezig moet zijn, moet blijven. Want hoe zit het nu met het natuurbeleid?
2: Nou, kijk, in principe gaat het helemaal niet slecht. We zijn er goed mee bezig. Alleen het probleem is dat er heel veel verschillende partijen zijn die samen moeten werken. Want het eerlijke antwoord is gewoon, we kunnen het niet alleen. Dus dat Nederlands waterbeheer is verdeeld over verschillende bestuurslagen. Het gaat over het Rijk, de waterschappen, provincies, gemeentes. Dus iedereen heeft een eigen taak, een eigen zegje. Ja. En die samenwerking moet beter gaan om ervoor te zorgen dat die stijging die we zagen, dat die zich blijft doorzetten en dat we niet nu teruggaan naar de situatie van voor 1990.
0: Ja, dan is het heel logisch om te verwijzen naar instanties en dat die het moeten doen. Toch maar even, wat kunnen we nou zelf doen voor bijvoorbeeld de libellen?
2: Nou ja, het is, kijk, voor libellen is het zo dat bijvoorbeeld een heel klein stadsvijvertje, een tuinvijvertje, kan al een klein paradijs zijn voor die libellen. Dus die libellen leggen hun eitjes in dat water. En als dat water schoon genoeg is, als er genoeg te eten is, dan kan dat al een heel klein lichtpuntje zijn voor die libellen. Wat wel zo is, is dat de soorten waar het dan in dit rapport voor over gaat, dat juist de soorten zijn die van een veel specifieker leefgebied afhankelijk zijn. Denk aan moerasgebieden, denk aan venen. En daarin zien we ook wel dat dat ook wel dingen zijn die wij als mensen niet zo 1, 2, 3 zelf kunnen oplossen. We kunnen niet moerassen gaan bijvullen met water. Dat moet wel echt door grotere instanties worden gedaan. Ja.
0: Dankjewel voor de uitleg. Matthias Bittenbinder was dat. Bioloog verbonden aan Naturalis en de VU in Amsterdam. Meer dan 100.000 Syriërs kwamen de afgelopen jaren naar Nederland. Sinds de val van president Assad zijn er een paar teruggekeerd om te kijken of ze daar hun bestaan weer kunnen oppakken. Straks in één vandaag het verhaal van Aladdin, die terug in Syrië heimwee heeft naar Holland. Dat is na het nieuws.
4: NPO Radio 1.
0: Dorad.
5: Het Israëlische leger heeft de aanval geopend op de Zuid-Libanese stad Tyrus. Over slachtoffers is niets bekend. Het leger zegt doelen te bombarderen van Hezbollah. En wat dit betekent voor de strijd tussen Israël en Iran is niet duidelijk. Iran stopte gisteren met aanvallen op voorwaarde dat Israël niet langer doelen in Libanon zou bombarderen. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het zijn Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij Taghi bij willen staan in het hoger beroep. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Bijna 5000 mensen zijn afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de Indiase deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India nu opgeroepen te stoppen met de deportaties. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat gebeurt in Los Angeles.
0: Dankjewel, Dorant. Helene de Geest meldt zich voor het verkeer.
6: Ja, het is niet veel. Op de A12 staat file van Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En door werkzaamheden file op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Dodewaard. Daar is de vertraging 5 minuten.
7: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Lachgas is sinds 2023 verboden. Het gebruik daalt. En toch neemt het aantal vergiftigingen en incidenten met lachgas weer toe. Dat blijkt uit recente cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Lammert, hoe zit dat?
8: Ja, lachgas is een drug die je inhaleert met een ballon. En het aantal lachgasvergiftigingen nam na dat verbod in 2023 af naar 23 gevallen. Maar sinds 2024 is er weer een stijging naar 48 meldingen. En dat zet het door naar ongeveer 61 meldingen vorig jaar. Ook politiegegevens rondom incidenten met lachgas laten een stijging zien. In 2023 ruim 9000. 2024 weer zo'n 17.000 incidenten. En naar schatting ruim 19.000 in 2025. Ook blijkt uit landelijke cijfers dat het aantal personen dat in behandeling is voor een lachgasverslaving toeneemt. Waren dat er in 2019 nog 24. Vorig jaar werden 218 mensen geholpen.
0: Ja, dat zijn inderdaad indrukwekkende cijfers. Vraag is, wat is er aan de hand? Nou, daar gaan we over praten met Alex van Dongen, preventiemedewerker bij verslavingszorgcentrum Novadiq Kentron. En met Joël Carot, die verslaafd was aan lachgas, nu in de studio. Ja. Joël, van harte welkom.
9: Dank je.
0: Tot ongeveer een jaar geleden had jij een ernstige lachgasverslaving. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Wanneer kwam lachgas voor het eerst voorbij in je leven?
9: Ja, mijn eerste keer was in 2012. Het begon eigenlijk heel onschuldig met vrienden.
0: Hoe oud was je toen?
9: Ik was toen 17.
0: Oké.
9: Ja, nee, toen heel onschuldig. Dus we gingen het gewoon proberen. En op een gegeven moment, toen deed ik het. En ik kreeg een heel goed gevoel. En ik kreeg gelukkig een gedachte in mijn hoofd van, ja, dit moet ik vaker doen. Dus mijn verslaving is daar een beetje begonnen.
0: Ja, classic eigenlijk. Hè? Ja, meteen van, ja. Wauw, wat gebeurt er nu,
9: ja,
0: met me?
9: Precies.
0: Ja, want hoe zag je leven er op dat moment uit?
9: Ja, op een gegeven moment toen ging ik meer lachgas doen. En op een gegeven moment kon ik echt niet meer zonder. Dus op mijn dieptepunt was ik rond de 5-6 tanks per dag.
0: Tanks. Dat zijn van die, van die flessen,
9: ja,
0: hè?
9: Van die hele grote tanks. Zo, en dan kan je ongeveer 250 ballonnen uithalen. Dus dan kunnen jullie even rekenen.
0: Was je eigenlijk de hele dag was je dat aan het doen?
9: Ja, ik begon altijd om 7:30 in de ochtend eigenlijk. En dan de hele dag zo door. Dus,
0: had je nog een leven daarnaast? Of
9: ik deed eerst aan school. Maar goed, door die verslaving is school een beetje even weggegaan. En toen was de verslaving wel op zijn hoogst.
0: Ja. En dat doet natuurlijk ook iets met je omgeving. Inderdaad, met school, met je lijf,
9: ja,
0: kan ik me voorstellen.
9: Ja. Nee, ja, op een gegeven moment op mijn dieptepunt. Toen merkte ik echt dat mijn lichaam het begaf. Hè. Mijn armen en benen begonnen heel gek te doen en soms uit te vallen. Dus daarvoor ben ik ook naar het ziekenhuis gegaan. En ja, toen bleek het wel dat het heel ernstig was. Mm-hmm. Dus dat was wel voor mij een besef van het gaat nu echt veel te ver. Ja.
3: Maar blijkbaar was het heel moeilijk om er vanaf te blijven. Dat je toch doorging met zoveel.
9: Ja, nee, dat klopt. Nee, dat hoor je vaker. Dat lachgas een middel is wat heel verslavend is. En daar kom je heel moeilijk van af. Hè. Dus ik heb het wel heel vaak geprobeerd om te stoppen. Dat heb ik meerdere malen geprobeerd. Maar ja, dan lukt het niet. En dan val je weer terug. En weet je, dus dan is het op en af. En
0: Ja. Is het ook, want je zei, ik ben met een paar vrienden dat geprobeerd. Zijn die allemaal zo daarmee verder gegaan? Of was het een wat eenzaam proces voor je?
9: Ja, nee, op een gegeven moment, ik begon het eerst met vrienden te doen. Ja. En toen later de tijd ben ik het echt zelf gaan gebruiken. Dus dat heb ik het wel rond de 4 jaar gewoon zelf gebruikt. Dus dat was geen fijne tijd.
0: Ja. Je familie is er ook, neem ik aan. Er zijn mensen in je omgeving. Ja. En die zien jou de hele tijd met die ballonnen lopen.
9: Nou ja, nee, dat is het dus. Ik gebruikte gewoon zelf eigenlijk. Hè. Dus mijn familie die zag het niet.
0: Echt waar?
9: Nee, dus dat heb ik heel lang voor hun verborgen gehouden. En op een gegeven moment, toen zijn ze er wel achter gekomen. Dus,
0: want het lijkt me een hele zware tijd. Dat dus enerzijds, het geeft je wel wat, maar je moet het ook verbergen. En, en alle ellende die je er...
9: Ja, dat was een hele nare, verdrietige tijd.
0: Ja. Ja. Zeg, nou horen we net over... Nou, in 2023 is het verboden, toen is het gebruikt, dus wat teruggenomen. Maar er zijn wel heel veel problemen. Toch nog met mensen die het nog gebruiken. Wat zijn jouw gedachten daarbij?
9: Ja, kijk, als je kijkt naar de cijfers inderdaad, die heb ik gisteren even doorgenomen. Dan valt het op dat het gebruik dat daalt. Hè? Alleen de mensen die nu nog gebruiken, die gebruiken heel veel. Die gebruiken echt wel heel veel lachgas. En dat kan ervoor zorgen dat mensen klachten krijgen en vergiftigingen. En dat denk ik. Ik denk dat mensen nu heel veel gebruiken.
0: Dus een soort harde kern, die is overgebleven. Moeten we dat zo voorstellen?
9: Ja,
0: echt.
9: Precies. Ja.
0: Alex van Dommen, u bent preventiemedewerker. Fijn dat u ook bij ons bent. Herkent u het beeld dat u al hier schetst?
7: Ja, dat herken ik helemaal. Er is eigenlijk een harde kern overgebleven die steeds heftiger gaat gebruiken. En we zien bijvoorbeeld ook in Breda dat er het afgelopen jaar 200 meldingen waren bij de politie. Maar de politie geeft ook aan dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor die meldingen op 2 handen te tellen waren. Dus het is een kleine groep die steeds die verantwoordelijk is voor heel veel meldingen ook.
0: Ja, die dieper in de problemen komt dus ook steeds meer.
7: Ja, zeker. Ja. En dus blijkbaar ook de weg naar de zorg niet goed weten te vinden. Wat natuurlijk wel zorgwekkend is.
0: Ja. Wat weet u verder over deze mensen?
7: Dat ze vaak inderdaad wat ook meneer zegt. Dat ze vaak veel schaamte hebben. Dat ze het vaak wel zelf proberen. Vaak de weg naar de zorg moeilijk weten te vinden. Zo kende ik bijvoorbeeld een jongen die zei van... ik ga het eerst zelf nog een keertje proberen. Ik ga een paar maanden naar Marokko toe. En dan denk ik dat het wel vanzelf voorbij gaat. Mm. En daar ging het ook heel goed. Want daar had hij geen lachgas. Maar toen kwam hij terug en zat hij er weer meteen aan. Dus het is toch heel lastig. En ook als ze bijvoorbeeld een afspraak maken... dat ze zoveel lachgas gebruiken dat ik soms op maandag kom. En als ik dan op dinsdag weer kom... dan ze eigenlijk niet weten dat ik op maandag geweest ben. En daardoor ook heel veel... afspraken vergeten. Ja, en als je niet de afspraken bij de huisarts niet nakomt en bij de verslavingszorg niet nakomt, dan kom je ook weer moeilijk in zorg. Dus ook daar zien we wel problemen mee.
0: Ja, hoe lastig het is om, als je er zo diep in zit, om er weer uit te komen. Je beschreef net, op een gegeven moment was ik in het ziekenhuis en dacht, ik heb echt een probleem. Ja. Maar dan is het nog een hele weg om er vanaf te komen.
9: Zeker.
0: Want dit herken je waarschijnlijk ook. Van steeds weer proberen, wat Alex van Dongen vertelt. Ja. Hoe is het bij jou uiteindelijk? Want je bent er nu helemaal vanaf.
9: Ik ben helemaal vanaf, zeker.
0: Het ziet er goed uit.
9: Ja?
0: Ja. Als je zegt van mijn lichaam was helemaal stuk en zo. Ja. Dan denk ik, hij is er goed bovenop gekomen.
9: Dank. Ja. Nee, op een gegeven moment toen ging ik naar een afkikkliniek. Heb ik daar gezeten. En vervolgens ben ik gaan sporten met mijn personal trainer. Heb ik ook veel met hem over verslaving kunnen praten. En ik merkte wel dat sporten en praten dat heel goed samenging. En dat heeft mij geholpen en dat helpt mij nu nog steeds in mijn herstel.
0: Mm-hmm. Ja, dus dan ben je met iets anders zo bezig en je ziet dat het je helpt. Ja. Maar toch ook, wat Alex van Dongen vertelt, van mensen komen dan weer in hun eigen omgeving terug. En dan zijn de verleidingen natuurlijk heel dichtbij.
9: Heel
0: en je weet nog precies waar je het vandaan haalde.
9: Absoluut,
0: Hoe is dat?
9: Ja, dat, ik moet bekennen dat ik soms nog wel een gevoel heb van, hè, ik wil gebruiken, maar wat ik dan heb geleerd is om daarover te praten. Hè. Dus stel dat ik nu wil gebruiken, dan kan ik vertellen, jongens, ik voel dat ik moet gebruiken. En hè, dat zorgt voor opluchting. Hè. Dus het is goed als je daarover blijft praten, denk ik.
0: Ja. Alex van Dongen, wat moet er nou gebeuren? Hè? We horen Joël zijn verhaal die de personal trainer heeft gevonden, die de sportschool heeft gevonden. Wat moet er nou gebeuren om die groep mensen waar u het net over had, om die er toch uit te halen?
7: Ja, ik denk dat we als zorg waarschijnlijk nog meer naar de mensen toe moeten gaan. Doordat ze weten de weg naar de zorg niet zo goed te vinden. Dus ik denk dat de zorg dan meer naar de mensen toe moet gaan. En moeten ze natuurlijk naast het verslavingsprobleem aanpakken. Zullen ze ook zingeving moeten geven. Het is belangrijk dat ze gewoon daginvulling hebben. Want ik hoor ook wel vaak dat ze zeggen van ja, als ik terugkom, allemaal vrienden. Ja, vaak zitten ze ook in vriendengroepen waar heel veel gebruik voorkomt. Dus ja, het is niet alleen stoppen met gebruik. Het is ook een hele nieuwe leefstijl opbouwen. Dus ook daar moet je ze bij helpen.
0: Mm-hmm. Ik neem aan dat je zegt van ja, dat is wat je zou moeten proberen. Daar heb je wel kracht voor nodig, hè, om
9: absoluut,
0: die stappen te zetten.
9: Zeker. Ja. Ja.
0: Dank dat je jouw verhaal wilde vertellen, Joël Carot. Fijn dat je hier was. En dank ook preventiemedewerker Alex van Dongen. Verbod op sissen en naroepen, dat blijkt een flop. De proef tegen straatintimidatie heeft in 2 jaar tijd slechts 6 boetes opgeleverd. En toch geven gemeenten niet zomaar op. Dat horen we zo meteen.

0: Dua Lipa, Illusion. Het aanpakken van straatintimidatie door speciaal getrainde BOA's, dat blijkt nauwelijks resultaat op te leveren. In 2 jaar tijd zijn in 7 grote gemeenten waar de proef draait maar 6 boetes uitgedeeld. Onze verslaggever Joris Kreugel die sprak met Erik Verwij. Hij is advocaat en raadslid voor de VVD in Rotterdam. En ze gingen daar in Rotterdam de straat op.
1: In de pauzes dan wordt er wel eens getoeterd naar ons. Ja. Dus ja, gewoon rare handgebaren. Of dan fluiten ze en dan zegt ze kom, kom, kom. En dan, ja, het is niet per se, het voelt me niet onveilig, maar het voelt gewoon heel ongemakkelijk. Ja, dat is het meer.
2: Ja, wat doet dat met jullie?
3: Ja, het is gewoon een heel naar gevoel. Dan voel ik alsof ik niet meer normaal over straat kan lopen. Ja. Zonder, zeg maar, nagetoeterd geworden, nagefloten.
2: En komt dit regelmatig voor?
1: Nou, dat wel. Ik ga ook elke dag met de bus en dan gebeurt het wel.
2: Wat is voor jou echt te ver?
4: Naroepen. Naar mensen die je niet kent.
5: Ah, een vriend van mij heeft het wel eens gedaan.
2: Hebben jullie het er wel eens onderling ook over? Van dat vrouwen dit heel veel doet. Is dat besefte bij mannen?
4: Kijk, wordt niet echt besproken onderling, denk ik.
6: Nou, roepen. Ik ben ook wel eens een keer aangerand op straat. Dat.
2: Wat heeft dat met je gedaan?
6: Ja, je wordt toch wel angstig als je over straat loopt. Al helemaal in je eentje of in de avond.
2: Heb je aangifte gedaan?
6: Nee. En ik moet eerlijk zeggen, gewoon puur omdat ik niet weet of dat dan wel zo serieus wordt genomen.
7: Ik had pas nog meegemaakt met een kennis. Deed het bij een meisje uit mijn vriendengroep.
2: Nou, wat deed hij dan?
7: Ja, hij zat dan een meisje de kont of zo. Dus heeft gewoon een vriendje ook. Dus ik werd er wel fucking boos over. In het begin en daarna was ik even gewoon rustig gaan zeggen van ja, oké, sorry, ik had niet zo boos moeten zijn, maar ik vind het wel echt niet kunnen.
8: Dat je fietst, dat er naar je wordt gefloten, dat mensen naar je roepen. Zelfs dat mensen naast je komen fietsen bijvoorbeeld. Lopend gebeurt het ook. En dan vooral in de avond, dat ik het dan toch wel echt eng vind. We sturen, als we met de vriendengroep hebben afgesproken in de stad en ik ga naar huis, dan zeggen ze ook altijd app even als je thuis bent. Ik deel mijn live-locatie met vriendinnen en mijn vriend.
2: Is er een verandering ook?
8: Enigszins. Nu, naarmate ik ouder ben geworden, merk ik dat ik wat minder last van heb gekregen. Ik ben nu 32, maar toen ik 29 werd, werd ik moeder van mijn eerste kindje. En toen heb ik een kinderzitje achter mijn fiets gedaan. En toen werd het een stuk minder.
2: Seksuele straatintimidatie is strafbaar en dat is een proef in grote steden zoals hier in Rotterdam, maar ook in Utrecht of in Tilburg. Er worden speciaal getrainde BOA's ingezet, maar die hebben in 2 jaar tijd 6 boetes uitgedeeld.
1: Omdat het elke dag eigenlijk soort van bijna meegemaakt wordt en dan maar 6 boetes, dat klinkt wel heel raar.
3: Het is best lastig om dit soort dingen te handhaven namelijk, want je weet niet zo goed wanneer het gebeurt of hoe het gebeurt. Dus ik zou niet weten hoe het dan op een strengere handhaving zou moeten.
8: Het begint bij opvoeding van iedereen. En vandaaruit dat we gewoon echt als de hele maatschappij moet het gewoon niet meer normaal gaan vinden dat dit gebeurt. En wat denk ik ook vervelend is, maar vaak denken ze ook dat het misschien bij een vrouw niet uitmaakt. Want ze is stil, ze reageert niet, ze fietst door, weet je, of ze loopt door. Maar het maakt wel degelijk indruk.
2: Inmiddels zit ik bij Erik Verwij, ja, raadslid van de VVD in de gemeente Rotterdam. Jullie doen mee aan de proef.
9: Ja, als je alleen naar het aantal boetes kijkt, dan zijn we best wel teleurgesteld over het aantal boetes wat is uitgeschreven. Over heel Nederland zijn er 6 boetes uitgeschreven van ongeveer een drietal in Rotterdam. Wat het wel heeft opgeleverd is dat er echt werk is gemaakt van handhaving. Dat we geprobeerd hebben om handhavers daarvoor op te leiden. Dat er gerichte acties zijn ingezet.
2: Dus deze wet een beetje een papieren tijger?
9: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is om vast te stellen dat het gedrag gewoon onaanvaardbaar is. Dat we echt wel werk daarvan willen maken als overheid en als gemeente. Om de paal en perk aan te stellen. Dat het niet een onschuldig grapje of onhandige flirt is. Maar dat het gewoon strafbaar, hinderlijk en irritant gedrag is. Maar we zien ook dat door die hoge drempel die er nu in de wet ligt, dat het te lastig blijkt te zijn om daadwerkelijk boetes uit te schrijven. Dus dat betekent dat die wet anders zou moeten.
2: En op wat voor manier zou die dan anders moeten?
9: In de wet is nu vastgelegd dat er echt sprake moet zijn van een indringende vorm van straatintimidatie. In de praktijk betekent dat je ongeveer 3 keer dat je moet waarnemen als opsporingsambtenaar dat er iets mis is gegaan. Dus iemand is en achterna gezeten en toegesproken en nog een keer aangerand. Ja, vrouwen weten dat het heel vaak 1 van de 3 is, maar dat het al hinderlijk en irritant en frustrerend en pijnlijk genoeg is. Dus de drempel waarvoor nu een boete kan worden uitgeschreven, die zou eigenlijk naar beneden moeten, zodat er effectiever kan worden opgetreden.
2: Na 1 keer al, in plaats van 3 keer?
9: Ja, kijk, het is altijd lastig om een soort grijs gebied aan te wijzen. De grens dicht bij A of de grens dicht bij B. Wij hebben zelf heel veel vertrouwen in opsporingsambtenaren, handhavers, maar ook politieagenten. Dat ze zelf een goede inschatting kunnen maken van oké, dit was echt wel gewoon over de grens heen. Dit was geen onschuldig grapje over iemand zijn jurkje. Maar dit was gewoon een hinderlijke, irritante seksuele toespeling waar niet om gevraagd is. Dan kan je een lage bekeuring krijgen. Dus wij vinden dat we misschien wat meer ruimte zou moeten geven aan opsporingsambtenaren. En dat de wet een wat minder hoge lat zou moeten leggen. Is het zinvol bijvoorbeeld om lokboa's in te zetten? Of is het zinvol om camera's met geluid toe te staan? Er zijn allerlei verschillende maatregelen die denkbaar zijn. Maar we weten nog niet welke maatregel of combinatie van wel effectief is. Omdat die wet nog te streng is. En als die wet wat soepeler is en je kan al die maatregelen inzetten. Ja, dan kan je een aanpak maken die werkt en dat over heel Nederland uitspreiden.
2: Denk je dat het haalbaar is eigenlijk?
9: Ik denk dat je nooit naar een situatie toe gaat waarin er geen enkele vrouw ooit meer wordt lastiggevallen op straat. Maar ik denk dat we nog lang niet alles hebben gedaan wat we kunnen om het probleem wel onder controle te krijgen. Terwijl ik denk dat we het wel verschuldigd zijn aan al die vrouwen die nu niet het gevoel hebben dat ze veilig over straat kunnen.
0: Dan zei Erik Verwij, raadslid voor de VVD in Rotterdam, in een reportage van Joris Kreugel.

0: moet huilen, droog jij mijn tranen dan.
1: Nou, Aladdin Janiti meezingt met Claudia de Breij. Aladdin is Nederlands Syriër. Hij keerde recent terug naar Syrië, waar 1,5 jaar geleden dictator Assad werd verdreven. En onze verslaggever Jaap van der Biezen was in de Syrische hoofdstad Damascus bij Aladdin. Jaap is nu hier. Fijn dat je hier bent, Jaap. Wat een heerlijk beeld zo, jullie in de auto.
2: Ja, dat meezingend was bijzonder.
1: Het
2: was heel onverwachts ook.
1: Ja, dus
2: hij kon alles meezingen.
1: Ja.
2: En niet alleen Claudia. We hebben echt heel veel Nederlandse muziek geluisterd en meegezongen.
1: Ja, maar hoe zijn jullie daar samen in? Want jullie zaten in de auto. Hè? Hoe zijn jullie daar samen terechtgekomen? Waarom?

0: En wat een heerlijk beeld zo, jullie in de auto.
1: Ja, dat was bijzonder. Het was heel onverwachts ook.
0: Hij
1: kon alles meezingen.
0: Ja.
1: En niet alleen Claudia. We hebben echt heel veel Nederlandse muziek geluisterd en meegezongen.
0: Ja, maar hoe zijn jullie daar samen in? Want jullie zaten in de auto. Hè? Hoe zijn jullie daar samen terechtgekomen? Waarom ben jij naar Damascus nu gegaan?
1: Nou, de reden was de nieuwsgierigheid naar al die Syriërs, iets minder dan 160.000, die tijdens de oorlog naar Nederland zijn gevlucht, hier een leven op hebben gebouwd, misschien wel dachten nooit meer terug te gaan, die na de val van Assad opeens de optie hebben, een deel in ieder geval, om terug te keren, of die dat ook doen. Nou, een kleine spoiler, heel weinig doen het, minder dan 1%. Maar zij die dat doen, die terug naar Syrië gaan, hoe dat dan is. Mm. En zo kwam ik bij Aladdin in de auto.
0: Ja. Even over de situatie, lammert de Syrië nu, want hoe zit dat met de macht daar nu?
2: Ja, tot 2024 was Syrië een dictatuur onder Bashar al-Assad. En veel Syriërs wisten eigenlijk niet beter. De Assad-familie was al bijna 54 jaar aan de macht. Daar kwam anderhalf jaar geleden dus na die hele lange bloedige burgeroorlog een einde aan. Assad werd verdreven door een van de vechtende partijen, Hayat Tahrir al-Sham, kortweg HTS. En de nieuwe regering zegt het land te willen democratiseren en opnieuw op te willen bouwen.
0: Nou, jij bent er een paar keer geweest al sindsdien, Jaap. En wat ik van jou begrijp, dat valt niet mee om dat allemaal weer op te bouwen. Met alle trauma wat er ook nog is.
1: Ja, dat is een behoorlijke uitdaging. Syrië is failliet. Het land heeft enorm geleden onder die burgeroorlog. Niet alleen de mensen, maar ook de fysieke ruimte. Er is een enorme vernietiging. Er is nauwelijks werk voor mensen daar. En er zijn nog veel onderlinge spanningen. Er is ook veel geweld geweest de afgelopen tijd. In die zin is het ook niet gek dat heel veel mensen nog even afwachtend zijn wat ze gaan doen. De nieuwe regering, al-Shara, de president, die heeft allemaal beloftes van democratisering en wederopbouw. Maar het is een ontzettend uitdagend pakket.
2: Mm-hmm. Zie je wel iets van die wederopbouw?
1: Ja, je ziet wel dingen. Een klein voorbeeld is het ministerie waar wij altijd als journalisten ons moeten melden aan het begin van een reportagereis. Waar je toestemming krijgt om dat te mogen doen. De eerste keer dat ik daar was, vlak na de val van Assad, was dat totale chaos. De elektriciteit deed het niet. Het was echt zoeken waar je moest zijn. Nu kwam ik er binnen, elektrische poortjes, met een pasje aanmelden. Het was super gemoderniseerd. Dat is dan aan de ene kant de verandering die je ziet. Aan de andere kant hoorde ik ook van veel mensen dat er juist ook dingen die daarvoor eigenlijk best oké werkten. Vuilnisophaaldienst, ja, ook tijdens de burgeroorlog gebeurt dat. Binnen de plekken waar niet gevochten werd, want ook dat was op een gegeven moment een groot deel van Syrië, dat daar toch goede veiligheid op straat was. Dat juist veel minder wordt. Ook elektriciteit, ik heb veel in het donker gezeten. Dus het kraakt en het piept.
0: Ja, dus enerzijds administratie, zeg maar, dat soort dingen best wel goed geregeld. Maar de dingen waar mensen elke dag tegenaan lopen, bedoel stroom en dat het vuil opgehaald wordt, dat soort dingen, dat is wat je nodig hebt. Ook om te kunnen leven. Ja. En hoe zit het? Want er was dus ook nadat Assad weg was nog het nodige geweld geweest, natuurlijk. Ja. Hoe zit het met het vertrouwen van mensen?
1: Ik vond het heel wisselend wie je dat vroeg. En dat heeft ook heel erg te maken met waar mensen vandaan komen en wie welke groepering of welke plek in Syrië zij woonden, ook onder Assad. Dus de een zei eindelijk vrij Syrië. En ik moet zeggen, dat zijn best veel mensen die dat zeggen. Maar ik sprak ook een hoop aantal Syriërs, met name ook onder de christelijke bevolking, onder de minderheden, die wel bang zijn. Wat gaat er nou gebeuren? En waar gaat Syrië heen? En wordt het ook de nieuwe president, die is een oud Al-Qaeda-strijder, die zegt dat verleden achter zich gelaten te hebben, maar die heeft ook een hele conservatieve achterban. Waar gaat het nou precies heen? Wordt de islam geïnstitutionaliseerd in de regering? Dat zijn wel vragen die mensen hebben.
0: Ja, en met al die onzekerheden en al die vragen is Aladdin teruggegaan.
1: Ja.
0: En je hebt hem gesproken. Wat is zijn verhaal?
1: Aladdin komt uit het noorden van Syrië, is geboren in Aleppo. Tijdens de opstanden die kwamen uit de protesten is hij gebleven. En toen begon de burgeroorlog langzaam te escaleren en bloediger te worden. En op een gegeven moment werd het te gevaarlijk. Hij is daarbij ook dierbaren verloren. En is hij gevlucht naar Europa, verschillende landen, en uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Daar heeft hij 8 jaar gewoond. En daar dacht hij eigenlijk, dit is het, hier blijf ik.
3: Er was een tijd in mijn leven. Ik dacht dat Nederland mijn thuis is voor de rest van mijn leven. En het was niet een jaar of twee. Het was bijna 8 of 9 jaar. Ik dacht nooit in mijn leven dat ik kan terug naar

0: naar Syrië, vooral naar Aleppo, for example, bijvoorbeeld. Ik dacht dat Assad-regime zou nooit weggaan, maar toen dat gebeurt.
1: Ja, en toen was hij opeens in Syrië terug. En staat hij voor de vraag, wat is nu mijn thuis en wie ben ik?
2: Precies, want hij zingt mee met Hollandse hits.
1: Ja, dan zing je opeens Claudia de Breij terwijl je door Damascus rijdt. En het pijnlijke is, hij is heel veel mensen verloren. Het Syrië wat hij heeft achtergelaten is niet meer het Syrië waar hij wegging. Mm-hmm. En dat zie je ook wel in zijn sociale omgeving.
0: For me, the reason why I'm coming back is so different. I am in need to do a proper reconciliation, a proper closure. I am in need to find my new identity. I am in need to have some peace with everything happened, because when you see the damage, like I left many of my friends, they were single and now they have children, they are like 7-8 years old.
1: Ja, zijn vrienden die hij achterliet als singles hebben nu opeens kinderen, een gezin van 8-7 jaar. De schade is enorm. Het is enorm schakelen voor hem.
2: Mm-hmm. Ja, en heeft hij ook het idee dat hij daar echt blijft? Of is hij er maar even te kijken? Want hoe ziet hij de toekomst?
1: Hij heeft nu een tijdelijke baan bij een start-up voor een half jaar. En ik denk niet dat hij blijft. Hij zei zelf, ik voel me meer een wereldburger dan een Syriër of een Nederlander. En hij heeft tijd nodig om in vrede te komen met alles wat er is gebeurd. Maar ik denk eerlijk gezegd niet, als ik hem zo hoorde, dat hij in Syrië blijft wonen.
2: Mm-hmm. Ja, maar je kunt ook zeggen van, het is eigenlijk allemaal nog zo kort geleden. Er moet nog zoveel gebeuren. Dus ja, wie weet hoe dat de komende jaren verder gaat dan.
1: Ja, precies. Er zijn gewoon nu heel veel vraagtekens. En ook heel duidelijk heel veel tekorten en beperkingen. Ga er maar eens naar school. Vind er maar eens werk.
2: Aladdin heeft daar nog een hoop voor de boeg. Dank je wel dat je erover vertelde. Jaap van der Bies, is de reportage vanavond te zien in onze tv?
1: Ja, hij zit vanavond in de uitzending met meer Nederlandse muziek.
2: Okay, kunnen we ons op verheugen.
3: Zing jij daar ook mee?
2: Dat is om 6:30 op NPO 1. Ja, Rotterdam. Intussen zocht de erfgenamen van een stukje grond. Daar willen ze gaan bouwen. En kreeg meer dan 100 melders daarop. En dat is lang niet het enige onbestemde stukje grond in Nederland. Horen we zo.
4: NPO Radio 1.
5: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met schrijver en columnist Baba Tarawalli. In zijn werk richt hij zich op de ervaring van nieuwkomers in Nederland en analyseert hij de westerse individualistische cultuur. In zijn nieuwe boek Ik ben geen mango, ik ben een mens gaat Tarawalli op zoek naar de kern van menselijkheid en verkent hij het besef dat we bestaan dankzij elkaar.
5: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
16: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar?
3: Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
16: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
5: NPO Radio 1. 1 uur.
2: Susanne Bosman. Alles wat we op internet doen, elke vraag aan ChatGPT kost energie. Al die datacenters nemen een groot deel van onze energietoevoer in beslag. In NRC stond dat alle datacenters net zoveel stroom verbruiken als heel Frankrijk. Nou, dat is een leuke vergelijking, maar is het feit of is het fictie? Dat zometeen in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Dorot Megens.
17: Het Israëlische leger heeft de aanval geopend op de Libanese stad Tyrus. Het leger zegt doelen van Hezbollah te bombarderen. De afgelopen 24 uur zijn er constant luchtaanvallen geweest in Tyrus, vertelt correspondent Daisy Moore.
18: Met ook zeker 10 doden en heel wat gewonden de afgelopen 24 uur. Waaronder ook 4 hulpverleners toen een auto werd geraakt heel dicht bij het hoofdkwartier van het Rode Kruis in die zuidelijke stad Tyr.
17: Kort voor de aanvallen waarschuwde Israël dat inwoners de stad moesten verlaten. Alleen gaat dat nog niet zo makkelijk.
18: Het is heel lastig hier natuurlijk met zoveel mensen op de vlucht. Wordt nu aangeraden zeker niet in groepen samen te komen. Maar je kan je voorstellen veel angst, veel onzekerheid over hoe dit nu allemaal verder gaat.
17: Wat deze aanvallen op het zuiden van Libanon voor de strijd tussen Israël en Iran betekenen is nog niet duidelijk. Gisteren zei Iran nog alleen te stoppen met aanvallen als Israël Libanon niet meer aanvalt. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het zijn Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang. En het hoger beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing gebeurde in dezelfde voorstad als waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. En ook in dit geval ging er een explosief af. Bijna 5000 mensen zijn door India gedeporteerd naar Bangladesh. Ze zouden niet de goede papieren hebben. De nieuwe regering van de Indiase deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. De betogers vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. De Chinese president Xi rond vandaag zijn 2-daagse bezoek aan Noord-Korea af. Daar werd hij gisteren ontvangen door de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Volgens correspondent Laura van Meegen hebben Xi en Kim een paar afspraken gemaakt.
19: In de Chinese verklaringen staat dat Xi benadrukt heeft dat hij de banden op diplomatiek, militair gebied wil intensificeren en ook meer contact wil tussen de 2 politieke partijen van de landen. En dat er meer treinen en vluchten weer moeten komen. Volgens de Noord-Koreaanse staatsmedia zijn beide landen het eens geworden om meer samen te werken op politiek, economisch en cultureel niveau. Een nieuw hoofdstuk noemde Noord-Korea het ook. En dat beide landen een, ja, zo schreven ze dat, een wederzijdse acceptabele overeenkomstige blik hebben gevonden op zaken als veiligheid en soevereiniteit. En daar zal waarschijnlijk ook wel het onderwerp van kernwapens in zitten.
17: Het was het eerste bezoek van Xi aan Noord-Korea in 7 jaar. Het staatsbezoek van de Duitse bondspresident Steinmeier is in volle gang. Vanochtend werd hij met zijn echtgenote ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima op de Dam in Amsterdam. Bondspaar legde een krans bij het Nationaal Monument en in het paleis volgde een toespraak. Willem-Alexander benoemde daar de banden tussen Nederland en Duitsland. En ook zei hij dat Duitsland zichzelf onderschat. Nederland daarentegen niet, ook niet met voetbal, zei de koning.
20: Duitsland onderschätzt zich manchmal. Wir tun das nicht. Auch nicht beim Fußball. Und daarom sage ich, willkommen in de Niederlande. Uns stehen 3 schöne und intensive Tage vor. Und wir freuen uns darauf. Danke.
21: Ja, auch. Dankeschön.
17: Bondspaar bezoekt later vandaag het Holocaust Museum. En in de avond is het staatsbanket. De weersverwachting: zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Graad of 17 is het. En ook morgen is het wisselvallig. NPO.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Een stukje grond van een weduwe die 174 jaar geleden werd geboren is een complex dossier voor de gemeente Rotterdam. Die wil daar dolgraag huizen bouwen. Maar nu hebben zich meer dan 100 erfgenamen gemeld. Ja, de vraag is wat nu? Feit of fictie, Lammert?
21: Ja, datacenters slurpen stroom. In de NRC stond zelfs dat ze net zoveel energie verbruiken als het hele land Frankrijk. We gaan kijken of dat klopt.
2: Nu eerst de wonderen van waterstof.
22: Vraag 1 vandaag.
2: Ja, is waterstofwinning nou de oplossing voor de energietransitie in Nederland? Roland Gockel uit het Duitse Latten, vlakbij de Nederlandse grens, heeft daar een vraag over. Meneer Gockel, goedemiddag.
23: Ja, goedemiddag.
2: U woont al jaren in Duitsland, maar u volgt blijkbaar het Nederlandse nieuws op de voet.
23: Ja, geregeld.
2: Ja. En wat is u dan opgevallen qua energie?
23: Ja, dat het over een overvol stroomnet gaat. En dat dat niet wordt ontlast door waterstofwinning. Maar dat ze een overvol stroomnet nog willen gaan beginnen aan nieuwe kerncentrales, dat begrijp ik überhaupt niet. Want we weten met het kernafval niet waar naartoe. En in Nederland eigenlijk ook helemaal niet. En we hebben genoeg wind en zon.
2: Maar u zegt
23: en als
2: waters...
23: dat al overbelasting maakt, als dat al overlast geeft, dan wordt geen waterstof gewonnen. Ja.
2: Ja, want u zegt waterstof is dat waar ze in Duitsland mee werken en wat goed gaat?
23: Dat, nou, daar zijn ze wel mee bezig, ja. Het komt ook naar Nederland over de grens bij Enschede binnenkort. Twente in ieder geval.
2: Oké, dus daar dan wel een beetje. Nou ja, waarom doen we hier niet meer met waterstof? We vragen het aan Katrinus Jepma, waterstofexpert en adviseur bij kennisnetwerk New Energy Coalition. Meneer Jepma, goedemiddag.
24: Goedemiddag.
2: Eerst nog maar eens eventjes voor het begin. Waterstof, wat is dat precies?
24: Waterstof is een energiedrager, net zoals aardgas dat is. Dus je kunt het gebruiken om je energiesysteem daarmee te vergroenen, omdat je als je het verbrandt je geen CO2 krijgt. Maar waterstof is een heel klein element, dus het komt in de natuur eigenlijk weinig voor. Je moet het dus maken.
2: Maar het zou dus, hè, volgens onze vraagsteller, meneer Gockel, een goed antwoord kunnen zijn als het gaat om de netcongestie, het gebrek aan energie, aan de energietransitie. Ook hier in Nederland?
24: Ja, ik denk dat dat in algemene zin wel zo is. Kijk, ons energiesysteem, daar zit stroom in en daar zitten moleculen in. Stroom is ongeveer 20% en daar hebben we dus inderdaad die netcongestie. Zowel aan de aanbod als aan de vraagkant. Dus je kunt het niet op en je kunt het niet krijgen. Dat is echt een groot probleem. 14.000 bedrijven wachten op een versterkte aansluiting. Mm-hmm. Dus dat loopt steeds meer uit de hand, om het zo maar te zeggen, in ons land. Maar dat is 20% van het energiesysteem en 80% van het energiesysteem, dat zijn moleculen. En je kunt, en als je kijkt naar bijvoorbeeld de bedrijven, dan kun je die aansluiten op stroom. Dat probeert men nu ook een beetje. Maar je kunt ze ook, waar ze nu op zitten, proberen op groene, laten we zeggen, koolstofvriendelijke moleculen te krijgen. En daar is waterstof een variant. Dus naar de mate dat je erin zou slagen om waterstof van de grond te krijgen, en ook relatief snel, ontlast je inderdaad het stroomnet. Want nu zie je een sterke beweging in de richting van stroom. Iedereen wil eigenlijk proberen te elektrificeren. Ja. Daar loop je dus op vast.
2: Dus het is hartstikke
24: en het alternatief
2: nodig.
24: Is er nog niet.
2: Nee, maar waterstof zou het alternatief dus kunnen zijn. Waarom lukt het dan in Duitsland wel, als ik meneer Gockel moet geloven, en in Nederland niet?
24: Nou, er gebeurt natuurlijk in Nederland al wat. Twee weken geleden is de eerste waterstofsnelweg tussen de Tweede Maasvlakte en Pernis is geopend door de koning, zoals u misschien weet. En dat is het begin van een groot transportsysteem voor waterstof. Dus wij zijn wel druk bezig. Er wordt ook al waterstof geproduceerd, weliswaar nog steeds relatief kleinschalig. Duitsland loopt niet idioot veel harder. Dus in Duitsland heb je ook allerlei initiatieven rond waterstof. Die zien ook het grote perspectief en ook de noodzaak om tot die groene moleculen te komen. Mm-hmm. Dus dat die waterstof is onontkoombaar. Het probleem is op dit moment, we zitten nog in de beginfase. En dat betekent dat de productiekosten van die waterstof, die liggen relatief hoog. Mm-hmm. En ook ten opzichte van bijvoorbeeld wat nu nog, normaal gesproken, de situatie is namelijk aardgas. Ja. En dat verklaart waarom het, we zitten in een soort kip-ei-situatie, waarom iedereen een beetje op elkaar zit te wachten.
2: Ja, maar als je nou doortrekt, wat meneer Gockel ook doet, en zegt van ja, in Nederland praten we over kernenergie, en er moeten nieuwe centrales, dat kost ook een hele hoop geld, en ook een hele hoop aandacht. Mm-hmm. Maar als je nou meer op waterstof zou inzetten, zou je het dan kunnen voorkomen dat je door moet gaan op kernenergie?
24: Ja, als je snel genoeg die waterstof tot ontwikkeling brengt, en het begin is er dus nu, dus ik denk dat het de komende jaren ook wel sneller gaat, dan kun je in principe, hoef je niet per se kernenergie in te zetten. Maar je kunt trouwens met kernenergie ook waterstof maken. Hè? Als je met kernenergie stroom maakt en vervolgens daarvan weer waterstof kan dat ook. Maar waterstof op zichzelf, ja, dat is wel een heel belangrijk deel van het toekomstige energiesysteem.
2: Ja, dus Roland Gogol, het zit er misschien wel aan te komen op termijn.
23: Ja, fantastisch. Want we zouden bijvoorbeeld nu ook met die hele sociale toestand daar in Nederland, die 6 miljard die bezuinigd moet worden voor defensie. Ja, als we geen kernenergie gaan plannen, dan komt daar het geld vandaan. Uh-huh. Begrijp u? Zo.
2: Het zou een oplossing zijn voor een hoop dingen. Hè? Meneer Gogol, als ik het goed begrijp. Goed. Ja, nou, dank u wel voor het stellen van de vraag. En dank voor de uitleg, waterstof-expert Katrine Siep. Maar ja, hebt u zelf nou ook een vraag? Stuur hem dan in via onze website op eenvandaag.nl/chat. Of stel die vraag via de NPO Luister-app. Ja, gezocht erfgename van Wilhelmina Focolina Meppelder. Geboren 10 september 1852.
1: Mijn opa is een van de zoons van Wilhelmina Focolina.
4: Een van
1: Meppelder
4: de vier zoons.
1: Schaai-Meppelder.
4: Ja, ik ben haar broer, Onno Schaai, en ik stam ook van die lijn af. Ja.
2: Nou, er hebben zich een hoop erfgenamen gemeld, 110 om precies te zijn. Want in Rotterdam, daar gaat het over, ligt een vergeten stukje grond dat de gemeente heel graag wil gebruiken voor nieuwbouw. Alleen heel lang wisten ze niet van wie het nou precies was, dit perceel. Maar dat begint nu duidelijk te worden, maar niet minder ingewikkeld. Marion Keten is journalist bij Rijnmond, is in het mysterie gedoken. Marion Keten, goedemiddag.
6: Hallo, goedemiddag.
2: Ja, in Rotterdam, de gemeente deed oktober vorig jaar die oproep, hè, gezocht, erfgenamen. En u dacht, hier moet ik induiken.
6: Nou ja, het begon eigenlijk met die advertentie. Die stond op een van de achterpagina's van de krant. En een collega die zag hem staan. En dat ging over de Tweebosbuurt, waar honderden sociale huurwoningen zijn gesloopt. En er was veel verzet tegen. En die zei zo, hey, is dit niet gek? Erfgenamen gezocht. En daar stond inderdaad ook bij de erfgenamen gezocht van mevrouw Meppelder, geboren in 1852. Toen had ik zoiets van, is dat een tikfout of zo? Ja. Want dat gaat gewoon meer dan 170 jaar terug. En even bellen. En het bleek inderdaad gewoon te gaan op om een stukje grond van een dame die dus heel lang geleden geboren en ook gewoon niet meer in leven kon zijn. En dat het nog steeds op haar naam stond. En dat was natuurlijk ook wel iets om aandacht aan te besteden. En kijk, en die aandacht, dat maakte wel wat los.
2: Ja, zeker. Dus 110 mensen hebben zich gemeld. Die zeggen, ja hoor, ik ben een afstammeling van mevrouw Meppelder. Want wisten die dat er zo'n stukje grond was of was geweest?
6: Nee, helemaal niemand binnen de familie is nu duidelijk, wist ook maar iets nog van dat die grond nog van hen is. Mm-hmm. Dat is het bijzondere ervan. Er is natuurlijk ook heel wat gebeurd tussendoor. En we zijn ook een beetje op zoek gegaan, want het is nu een stukje grond. Hè? Wat is de geschiedenis daarvan? En met hulp van ook lezers en het publiek en het Stadsarchief Rotterdam hebben we puzzelstukjes kunnen reconstrueren dat er ooit een huisje heeft gestaan. En toen kwam ook nog een lezer vond nog een foto terug uit 1915, waarop het huisje nog te zien was. Gewoon de enige foto die daarvan is, want daarna is het huisje verdwenen. En we hebben inmiddels ook een klein beetje kunnen reconstrueren. Er is een soort vergeten watersnoodramp in 1916 heeft die plaatsgevonden, met behoorlijk wat gevolgen in Rotterdam-Zuid, waarbij waarschijnlijk dat huisje schade heeft ondervonden. Ofwel het huisje moest verdwijnen, omdat toen na die watersnoodramp dijken moesten worden verhoogd.
21: En je hebt het over een stukje grond en een huisje. Is het dan niet heel groot?
6: Het stukje grond van de familie, van mevrouw Meppelder, is in totaal 144 vierkante meter.
21: Oh, dat is niks. Toch?
6: Nou ja, nu is dat niks. Toen was dat een huisje waar mevrouw Meppelder met haar man en haar 12 kinderen heeft gewoond. Hè? We gaan ook even terug naar een hele andere tijd.
2: Ja,
6: en dat stukje grond, dat maakt nu onderdeel uit van een dijkje, is het echt. Hè? Want het was ook een dijkhuisje wat je schuin ziet aflopen. Het is ook nog steeds een helling met gras en grote bomen, waar je lekker je hond op uitlaat. En ja, kijk, het is misschien ook wel alles is van de gemeente daar, behalve dat ene kleine stukje.
2: Ja,
6: dus dat is een beetje vergeten in de tijd. En in Rotterdam hebben we natuurlijk ook een bombardement in 1940 gehad. Wat wellicht mee heeft gespeeld dat, ja, dan vergeet je wel zoiets. Die hele stad lag in puin.
2: Ja, maar je hebt nu zoveel geschiedenis die naar boven komt. Hè? Alleen al met dit bericht. Ook over mevrouw Meppelder zelf. Die is heel oud geworden trouwens, hè?
6: Ja, ongelooflijk. Want lezers kwamen ook met krantenartikelen uit de jaren 50. Toen ze 100 werd. De burgemeester kwam op bezoek en de verslaggevers kwamen langs. En ze stonden helemaal versteld van mevrouw Meppelder. Oma Schaai heette ze. Ja. Dat ze nog zonder bril de kranten elke dag uitspelde. In het Frans met een nichtje correspondeerde. En zelfstandig woonde op haar leeftijd. Ja. En ook dat ze zei van, want ze is door het bombardement ook berooid in Den Haag uiteindelijk terechtgekomen. En dat, nou ja, ze zegt ook van ja, ze zijn best aardig, die Hagenaren, maar. Ja. Ja, Rotterdam is toch wel echt mijn stad.
2: Ja,
6: ja, een fantastische.
2: Ja, je snapt het. Ja, zeker. Zeg, en er is ook nog een briefje gevonden, een handgeschreven briefje van mevrouw Meppelder Schaai.
6: Ja, zelf, uit 1917. Ja. Ook inderdaad vanwege dat huisje, hè, want dat huisje stond er in 1915 nog wel. En daarna is het verdwenen. En uiteindelijk in 1917, want dat is zo mooi, dat ook in het stadsarchief, door alle informatie die samenkwam van de lezers en tips, ging Anne Jongstra van het stadsarchief nog even in de jaarverslagen van de gemeenteraad kijken. En in het jaarverslag van 1917 zit gewoon een handgeschreven briefje van mevrouw Meppelder Schaai. Dat ze haar inmiddels dus grond te koop aanbiedt aan de gemeente Rotterdam. Voor 1000 gulden toen.
2: Zij wist
7: dat ze dat maar gedaan.
6: Maar in die tijd was 1000 gulden best wel veel geld. Ik bedoel, we hebben nog niet kunnen oplossen waarom het nooit tot een transactie toen is gekomen. Want de gemeenteraad heeft er daadwerkelijk over vergaderd en het ingetekend. En om welke plek het dan gaat. Maar we hebben, ja, ik hoop dat dat ook nog tot een nieuw puzzelstukje gaat leiden. Waarom het toen niet gelukt is, die koop.
2: Nou, waarschijnlijk was het gewoon een hele goede onderhandelaarster. Dat zou ook nog eens kunnen. Maar er zijn, Lammert, in Nederland meer stukken grond. Hè? Op naam nog van mensen die er niet meer zijn.
7: Ja, Jacques Vos is bewaarder bij het kadaster en hij heeft voor ons de cijfers.
8: Ja, we hebben in Nederland structureel ongeveer 260.000 overleden personen staan als geregistreerd eigenaar. Die dus tijdens leven gezamenlijk ongeveer 340.000 objecten in eigendom hadden.
2: Ja, en dan is de vraag, wat zijn dat voor objecten?
7: Ja, kan echt van alles zijn volgens Vos. Een woning, een stukje grasland, een stukje weg, oftewel al het geregistreerde onroerend goed in Nederland.
2: Ja, maar hoe ontstaat zo'n situatie dan?
7: Ja, dat weet hij ook. En hij weet ook dat het tegenwoordig steeds meer toeneemt.
8: Nou, dit kan ontstaan omdat er in Nederland geen wettelijke verplichting is voor de erfgenamen om een verklaring van erfrecht te laten opstellen bij een notaris en om die te laten inschrijven in de openbare registers. Daardoor komt het voor dat de erfgenamen bij het kadaster ook niet bekend zijn. Wij weten dan wel, omdat we gekoppeld zijn met de basisregistratie personen, dat iemand is overleden, maar wie dan de erfgenamen zijn, dat blijft dan onbekend.
2: Nou, in Rotterdam is in ieder geval bekend dat er erfgenamen zijn. Marion Keet van Rijnmond, maar liefst 110.
6: Ja,
2: moeten ze nu met 110 mensen gaan onderhandelen? Hoe gaat dat? Weet je dat?
6: Ja, nou ja, kijk, het is sowieso onteigeningsgebied. Hè? Dus het is niet zo dat de familieleden kunnen zeggen, nou, wij vinden dit zo leuk dat dit boven water komt, wij houden dit stukje grond. Dat is geen optie. Alleen de gemeente moet nu wel bedenken, ja, hoe gaan wij de familieleden uitkopen? En die zullen met een prijs moeten komen.
2: Ja. Wordt dat een mooie prijs, denk je?
7: 1000 gulden.
6: Nou, ik heb al wel een beetje begrepen zo achter de schermen dat de familieleden niet moeten verwachten dat ze daar heel rijk van gaan worden. En je moet je ook bedenken, 144 vierkante meter moet je delen door 110 rechthebbenden. Dan komt iets meer dan 1 vierkante meter per persoon. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat de 1 voor 1/22 deel of 1/66 deel, et cetera.
2: Ze moeten gewoon een mooie familieborrel gaan houden met z'n allen.
6: Nou ja, daar hebben ze het zelf ook wel meer over. Okay. Dat ze het gewoon heel erg leuk vinden. Prachtig dat dit uit de geschiedenis nog naar ze toe komt.
2: Ja,
6: dat het eerder een reunie moet worden dan dat ze er echt een goede, een paar tientjes misschien of een paar honderd euro aan over gaan houden.
2: En dan proosten maar op Wilhelmina Focolina Meppelder. Dankjewel, Marion Keten.

0: Andy Warhol's Bohemian Like You.
1: Feit of fictie?
0: Over stroomslurpende datacenters.
2: Ja, dat die datacenters zoveel stroom gebruiken weten we nu wel. Maar in een NRC-liveblog stond dat datacenters wereldwijd evenveel energie verbruiken als heel Frankrijk.
0: Nou, dat is een hoop, zou je zeggen. Hoe groot is dat gebruik dan van al die datacenters?
2: Nou, dat heeft het Internationaal Energieagentschap onderzocht. En er is recent ook een nieuw rapport over verschenen van de VN. Energieprofessor van de TU Eindhoven, David Smulders, vat het verbruik voor ons samen.
3: 1,5% van het wereldwijde energieverbruik. En de verwachting is dat dat gaat verdubbelen richting 2030.
2: Ja, en de reden voor die toename is vrij simpel, vertelt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hans Hogeschool Groningen.
4: Het is zowel het gebruik van ChatGPT en andere modellen vereist heel veel energie of elektriciteit per zoekopdracht. En we maken er heel veel gebruik van.
0: Ja, groot gebruik is dus groot verbruik. Hoe zit dat in Nederland?
2: Nou, het speelt wereldwijd, maar Smulders maakt het voor ons wat concreter.
3: Als je in Nederland kijkt naar hoeveel elektriciteit verbruiken die datacenters nu, dan is dat ongeveer 4%. En dat kun je vergelijken ongeveer met de hele NS.
0: Oké, het wordt alleen maar meer ook, is dus de verwachting.
2: Ja, volgens dat VN-rapport zorgen datacenters voor 3% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik in 2030. En dan zitten we nog maar aan het begin, zegt Smulders.
3: Daar komt ook nog eens een keer bij dat heel veel meer mensen in de wereld, die nou eigenlijk geen toegang hebben tot internet, dat die in de toekomst ook toegang krijgen tot internet. Dus die expansie van stroomverbruik voor AI, ik denk dat dat heel belangrijk zal worden. Ik zeg wel eens een keer, de groei van AI zal waarschijnlijk niet gestopt worden doordat AI ergens vastloopt. Maar dat komt gewoon omdat wij niet genoeg energie kunnen opleveren dat AI zal kunnen blijven werken.
2: Ja, we lopen dus tegen een muur aan wat betreft het gebruik. En dat is niet het enige probleem volgens Smulders.
3: Er komt nog eens een keer bij dat het niet alleen stroomverbruik is, maar die datacenters hebben natuurlijk heel veel ruimte nodig. Dus al die grote schoenendozen vol computers, daar zit niemand op het moment meer op te wachten. En het derde is natuurlijk ook, ze hebben relatief veel water nodig, omdat datacenters over het algemeen erg veel water slurpen vanwege de koeling die ze nodig hebben.
0: Ja, dan vraag je je af, kunnen we dit aan?
2: Nou, dat wordt heel spannend.
3: Want uiteindelijk is het natuurlijk toch zo dat hoe beter je het kunt koelen, hoe efficiënter, hoe dikter, hoe compacter je die chips kunt maken. En dat betekent natuurlijk ook dat dan het elektriciteitsverbruik naar beneden gaat. Dus er wordt echt wel gekeken naar andere manieren om dat stroomverbruik naar beneden te brengen. En het is als het ware een race tegen de klok.
0: Maar is het feit of fictie dat het wereldwijde energieverbruik van de datacenters evenveel is als het energieverbruik van het land Frankrijk?
2: In het VN-rapport lezen we dat als de elektriciteitsconsumptie in 2025 van datacenters wereldwijd gelijk zou staan aan een land, dan zouden ze op plek 11 staan met een gebruik van 448 terawattuur. En dat is net iets achter Frankrijk met een verbruik van 468 terawattuur. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen, klopt wel ongeveer. Maar Martien Visser wil toch een kanttekening plaatsen.
4: Dus op het moment dat de uitspraak is, datacenters gebruiken evenveel elektriciteit als Frankrijk, dan klopt die. Op het moment dat men zegt dat evenveel energie verbruiken als Frankrijk, dan is feitelijk eigenlijk de stelling onjuist.
2: Ja, dan denk je misschien een flauw woordenspelletje, maar het is meer dan dat, vertelt Smulders.
3: Elektriciteit is natuurlijk maar iets van 20% van het totale energieverbruik. Want naast elektriciteit heb je natuurlijk ook gewoon, wat is het, de gaskevels in Nederland die staan te draaien. De auto's die moeten rijden die niet elektrisch zijn. De chemische industrie die natuurlijk heel veel warmte verbruikt en kool.
2: Ja, op basis van het VN-rapport waar NRC dus aan refereert, kun je de vergelijking niet maken. Het is daarom fictie.
0: Oké, zometeen hier op Radio 1, Chris Keijnen met Bureau Buitenland. Dag Chris.
5: Hallo Suzanne. Ja, we kunnen weer niet om de oorlog in het Midden-Oosten heen, waar Israël vanochtend een van de oudste steden ter wereld in Libanon heeft gebombardeerd. En we kijken over de grens. De Duitse bondspresident is op bezoek. Dus wij onderzoeken de relatie tussen ons en de machtige Oosterbuur.
0: Oké, dat zometeen dus in Bureau Buitenland. Lammert, wat hebben wij nog?
2: In Nunspeet hebben ze een wel heel effectieve manier bedacht om van overlastgevende ganzen af te komen. Die belanden daar namelijk op de barbecue, meldt Omroep Gelderland. De grauwe gans zorgt in Nunspeet al jaren voor schade aan landbouwgronden en worden daarom door jagers afgemaakt. En een handige boer met een jachtlicentie schiet ze nu zelf en verwerkt ze tot ganzenworstjes voor op de barbecue. Ja, op een gegeven moment heb je zoveel ganzen, zegt hij, dat je er iets mee moet. Het is zonde om goed vlees weg te gooien. En daarom ontstond er dus het idee om er een product van te maken dat mensen ook kunnen kopen en eten.
0: Oké, Nunspeeter ganzen.
2: Nunspeeter ganzen. Worstjes. Een heel groot ding, denk ik.
0: Ja, goed. Nou, dat was het. Onze website is 1vandaag.nl. Onze televisieuitzending is vanavond om 6:30 op NPO 1. En wij wensen u nog een fijne middag.
6: Avrotros, de omroep voor ons. Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
14: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
15: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
16: Het Israëlische leger heeft de aanval geopend op de Zuid-Libanese stad Tyrus. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn bij de nieuwe aanvallen zeker 8 mensen omgekomen. Het Israëlische leger zegt doelen te bombarderen van Hezbollah. Wat dit betekent voor de strijd tussen Israël en Iran is niet duidelijk. Iran stopte gisteren met aanvallen op voorwaarde dat Israël niet langer doelen in Libanon zou bestoken. Bij invallen in Nederland en Duitsland heeft de politie 3 verdachten opgepakt in verband met een groot drugsonderzoek. Volgens de Duitse politie zijn de verdachten betrokken bij een drugsbende die sinds 2024 honderdduizenden kilo's cocaïne vanuit Brazilië en Colombia naar Duitsland hebben gehaald. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is alleen bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. En de beer die rondliep in een stad in Japan is gevangen. Het dier werd met een verdovingsgeweer neergeschoten na een klopjacht die ruim een dag duurde. De beer werd zaterdagavond gespot in een woonwijk. Later dook het dier ook op bij een middelbare school. Gisteren bleven daarom ruim 90 scholen in de Japanse stad uit voorzorg dicht.
17: ANWB Verkeersinformatie. Bijna overal rijdt het verkeer goed door, op 2 uitzonderingen na. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens, daar nu 10 minuten vertraging. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar loopt de vertraging op tot zo'n 20 minuten. Bij de Drechttunnel, daar staat een te hoge vrachtwagen stil. De weg is tijdelijk helemaal dicht.
15: NPO Radio 1. VPRO.
18: Bureau Buitenland.
5: Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. De dagen van Doe-is ter Baanhof liggen inmiddels lang achter ons, maar de dynamiek van de Nederlands-Duitse relatie blijft even interessant als ook wel grillig. Want wat door Rutte en Merkel werd opgebouwd, verdween weer onder dik schoof. Maar hoe staat het er nu voor? Op de dag dat de Duitse bondspresident voor het eerst in 20 jaar weer eens op staatsbezoek is. Zometeen onder meer twee in Duitsland gespecialiseerde historici over het nabuurschap tussen ons en die machtige oostenbuur. Met het grensverkeer gaat het daar inmiddels bijvoorbeeld niet zo lekker. U hoorde het, files bij Arnhem. Daar hebben wij gelukkig geen last van. Het is tijd voor Buitenland. Maar eerst dit. Ja, ook dat hoorde u net in het nieuws. Israël bombardeerde de Libanese havenstad Tyrus vanochtend, vlak nadat het alle bewoners had opgeroepen de stad per direct te verlaten. En daarmee is het bestand van gisteren tussen Israël en Iran weer wellicht op losse schroeven gekomen te staan. Maar vooral met meer dan 1 miljoen ontheemden in Libanon rest de vraag: welke veilige opties hebben de Libanezen nog? Waar kunnen de bewoners van het zuiden nog heen? Ik spreek erover met correspondent Tara Kenkhuis in Libanon. Goeiedag, Tara.
19: Goeiedag, hoe gaat het?
5: Nou, met mij goed, maar hoe is het met jullie daar? Met name daar in Tyrus, wat is de stand van zaken?
19: Ja, hele heftige dag voor Tyr, lokaal Soer genoemd. Het gaat om 4 golven van luchtaanvallen op woonwijken in Tyr. Er zijn tot nu toe 5 doden gevallen en 34 gewonden. Maar dat loopt nog op, omdat er nog steeds wordt gezocht naar mensen onder het puin. En dat is voor het eerst eigenlijk weer zo'n grote aanval in een behoorlijke tijd. Plus dat ook voor het eerst de evacuatiewaarschuwing of het evacuatiebevel ook werd gegeven voor de christelijke woonwijken van Tyr.
5: Ja, en even, bedoel, het menselijk leed gaat boven alles natuurlijk, maar om even begrip te hebben van wat er nou gebombardeerd wordt. Tyr is met een geschiedenis van meer dan 5000 jaar een van de oudste steden ter wereld, hè?
19: Ja, zeker. Het was de hoofdstad van de Foniciërs zo ongeveer 1000 jaar voor Christus. En met haar innovaties en scheepvaart, navigatie, landbouw, eigenlijk gezien als een voorloper of een belangrijke basis van moderne westerse civilisatie. Ook onder de kruisvaarders en de moslims groeide de stad. En de stad staat in zijn geheel op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Ja. Daar wordt nu dus gebombardeerd. Het is een van 's werelds oudste continu bewoonde steden. Met een hele lange geschiedenis van verschillende heersers, van verschillende geloven, die allemaal hun afdruk in monumenten, wijken, kerken, moskees en dergelijke hebben achtergelaten.
5: Ja, en je zei het net al, ook de christelijke wijken worden niet langer ontzien door Israël. Voorheen waren dat veilige gebieden, nu dus niet meer. Waar trekken de Libanezen nu naartoe?
19: Ja, de grootste stroom vandaag, na dat evacuatiebevel uit Tyr, was richting Saida, de grootste stad aan de kust tussen Tyr en Beirut. Dat is ongeveer een half uurtje rijden van Beirut. Daar zitten al veel mensen uit het zuiden, in opvanghuizen, maar ook op straat als er geen plek meer is. En dat wordt dus nu nog meer, met name ook omdat die christelijke wijk dus ook nu een target is geworden. Daar verbleven veel mensen uit het zuiden van Libanon die dachten dat dat nog wel veilig was, maar dus ook niet meer zo is.
5: Ja. Het zit allemaal natuurlijk verweven in die dynamiek van de oorlog met Iran. Gisteren waren er ook nog weer over en weer beschietingen tussen Iran en Israël. En de aanleiding daarvoor waren Israëlische aanvallen op Beirut. Je kan je afvragen, wat schiet Libanon eigenlijk op met dat soort aanvallen van Iran?
19: Ja, weinig. Ik denk dat er Hezbollah-supporters zijn die deze steun wel welkom vinden en dat ook zien als steun. En daarbuiten is een groep Libanezen die het ergens wel een fijn idee vindt dat tenminste iemand iets doet tegen de Israëlische aanvallen. Maar over het algemeen kunnen we wel stellen dat Libanon weinig opschiet met de Iraanse steun. Want het lijkt Israël niet tegen te houden, ook gisteren niet, totdat natuurlijk Trump belde. Maar dat had weinig te maken met de Iraanse aanvallen.
5: Ja, dus... Ja, voor zover je over de Libanezen kan spreken. En dat is met name in Libanon best ingewikkeld, denk ik. Maar wat willen de Libanezen zelf? Wat hoor je om je heen?
19: Ja, dat is zeker heel ingewikkeld, omdat Libanon natuurlijk een heel sectarisch verdeeld land is. Er zijn denk ik 2 overheersende gevoelens. Ten eerste dat Libanezen niet willen dat Libanon constant als raketlanceerplatform gebruikt wordt door Hezbollah richting Israël en dus eigenlijk voor Iran. Maar ten tweede ook, en dat is daar heel nauw mee verworven, is dat we geen Israëlische invasies en Israëlische bombardementen meer willen. En die twee dingen, dat spanningsveld, dat moet de Libanese regering zien te navigeren.
5: Ja, nou leek er vorige week bij dat staakt het vuren tussen Israël en Libanon even uitzicht op in ieder geval een begin van een soort oplossing. Er zouden experimentele zones komen in het zuiden, waar het Libanese leger dan de baas zou zijn, op voorwaarde dat Hezbollah zich terug zou trekken, zodat mensen terug zouden kunnen. Ja, wat is er van dat plan op dit moment over? Denk je dat mensen ooit nog terug kunnen naar het zuiden van Libanon?
19: Het plan staat weer op losse schroeven. En het is waarschijnlijk dat mensen ooit wel terug naar huis kunnen. Maar het lijkt wel steeds onwaarschijnlijker. Vooral eigenlijk omdat wat Israël doet in het zuiden, voorbij de bufferzone inmiddels, is de steden en dorpen eigenlijk met de grond gelijk maken. Huizen worden vernietigd, scholen, infrastructuur, wegen, et cetera. Inderdaad, ook landbouwgrond wordt bijvoorbeeld onklaar gemaakt. Bijvoorbeeld door het gebruik van wit fosfor. Dus zelfs als men vandaag of morgen terug zou kunnen keren, dan duurt het een hele tijd voordat alles weer opnieuw opgebouwd is. Het is natuurlijk makkelijker om iets te vernietigen dan om het weer op te bouwen. Dus ook als men nu terug zou keren, duurt dat een hele lange tijd. En dat maakt het wel behoorlijk uitzichtloos voor de mensen die nu vertrokken zijn uit Zuid-Libanon.
5: En wat doet dat met die, je zei het al, toch al verdeelde sectarische Libanese samenleving? Al die ontheemden, al die mensen die onderdak moeten krijgen. Wat doet het met de verhoudingen onder de Libanese bevolking?
19: Die staan behoorlijk op scherp. Het gaat op dit moment om 1 miljoen binnenlands ontheemden. Maar ik zie ook wel heel veel solidariteit. Mensen die elkaar helpen, soepkeukens, gaarkeukens die geopend zijn. Mensen die onderdak bieden aan vrienden en familie die dat nodig hebben. Veel NGO's die in het gat springen wat door de overheid gelaten wordt. Er zijn natuurlijk wel incidenten. Bijvoorbeeld vaak berichten van mensen, met name christenen, die niet willen verhuren aan mensen die een hoofddoek dragen of aan moslims. Of pesterijen met mensen die wel aan mensen die een huis huren in een andere buurt. En af en toe leidt het ook op, met name in de media. Bijvoorbeeld vorige week heeft iemand in een talkshow gezegd dat hij hoopte dat er snel een Israëlische ambassade in Beirut zou zijn. Dat gaat voor heel veel mensen nog veel te ver. Dus af en toe leidt het op en de spanningen staan ook wel op scherp. Maar op dit moment zie ik eigenlijk nog geen escalatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Libanon.
5: En zie je nog ergens perspectief? Op 22 juni zijn er opnieuw gesprekken in Washington tussen Libanon en Israël. Hezbollah accepteerde eerder de uitkomsten daarvan niet. Wat zijn nu de verwachtingen?
19: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Het zal ook afhangen van wat er gebeurt tussen Iran en de VS in de onderhandelingen daar. Hezbollah zal niks accepteren wat niet ook een terugtrekking van Israël van Libanees grondgebied voorstelt. En dat was bij dit staakt het vuren eigenlijk niet duidelijk. In de eerste alinea stond alleen dat het staakt het vuren was op voorwaarde dat Hezbollah zou stoppen met schieten. Ja. Niet op voorwaarde dat Israël zou stoppen. Als daar meer gelijkheid in komt, dan is er eventueel wel ruimte om te manoeuvreren, denk ik. Maar er zal dus nog flink onderhandeld moet worden om dit uit te werken en om tot een voorstel te komen dat alle partijen zullen accepteren.
5: En de enige die dat zou kunnen bewerkstelligen is vermoedelijk de Oranje Man in het Witte Huis.
19: Precies, precies. Samen met de Libanese regering. En die doet haar best. Maar het is ook heel moeilijk om een militaire oplossing te krijgen voor dit probleem. Het kan eigenlijk meer politiek en aan de onderhandelingstafel. En ook dat wordt bemoeilijkt. Want als het Libanese leger naar het zuiden trekt om de bepaalde plekken waar die Hezbollah nog heeft te ontmantelen, dan kunnen ze daar nu niet heen, omdat er bombardementen zijn. Er zijn bijvoorbeeld al 47 Libanese soldaten omgekomen door Israëlische aanvallen. Dus ook dat maakt dit hele proces niet makkelijker.
5: Dankjewel, Tarak Henkhuis. Vanavond.
15: Bureau Buitenland.
18: Chris Keijnen.

0: Ja, dat is niet het begin van de zomerfestivals, maar een opzwepend muziekje dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier op zijn sociale media zette onder beelden van hoe hij vanochtend in Nederland ontvangen werd. Zijn vliegtuig wordt namelijk begeleid door Nederlandse F-35's. Vandaag brengt de Duitse bondspresident een bezoek aan Nederland, het eerste officiële Duitse staatsbezoek in bijna 20 jaar. Duitsland en Nederland zijn goede buren, maar goed met je buren omgaan is niet altijd makkelijk als de wereld om je heen razendsnel verandert en dus ook in je eigen land de politieke woelingen maar niet ophouden. Zo schrijven Marja Verburg en Jacob Pekelder in hun nieuwe boek Nabuurschap onder druk. Welkom allebei. Marja, je bent historicus en Duitslandkenner verbonden aan het Duitsland Instituut.
1: Ja.
0: En een regelmatige gast bij ons in de uitzending. Jacco, jij ook. En je bent hoogleraar en directeur van het Centrum voor Nederlandenstudien in Münster.
2: Klopt.
0: Marja, heel even de titel van jullie boek, Nabuurschap. Wat versta je daar precies onder?
1: Nou ja, het is het eerste. Er is eerder een boek verschenen in 2013. Dat heeft Jacco geschreven.
0: Ja.
1: Dat heet een nieuw nabuurschap. Het is volgens mij vooral een Twents begrip, toch?
2: Dus Noorburgschap.
1: Noorburgschap.
0: Ja. Ja, ja. Dus dat je als buren goed voor elkaar
1: zorgt. En het idee was toen van in de jaren 90 waren de betrekkingen niet zo goed. En we hebben heel erg ons best gedaan om daar wat van te maken. En toen dat boek in 2013 verscheen, daarom heet het nieuw nabuurschap.
0: Ja, ja.
1: Was die relatie veel beter, echt als goede buren. En nu staat dat nabuurschap onder druk door de factoren onder andere die je net noemde.
0: Ja.
1: Dus nou ja, zo kwamen we erop.
2: Ja, zeker.
0: Daar gaan we het over hebben, over waarom en hoe het onder druk staat. Maar heel even de actualiteit. De bondspresident is er. Wat staat er op zijn programma?
1: Nou, vrij veel. Hij is vanmiddag bij het Holocaust Museum. Heeft hij ook een gesprek met de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat doen Duitse president of kanseliers als ze hier komen vaker. Dat is altijd een belangrijk onderdeel van Duitse bezoeken.
0: Willen wij dat of willen zij
1: dat? Dat willen zij. Ze gaan bijvoorbeeld naar de haven van Rotterdam, die natuurlijk een hele belangrijke rol speelt, ook voor Duitsland.
0: Ja.
1: Zeker als het gaat om de energie die Duitsland binnenkomt. Veel komt via de haven van Rotterdam binnen. Wat ik zelf heel leuk vind, ze gaan vrijdag naar een mbo-college in Sittard. En daar gaat het over grensoverstijgende samenwerking, dus in het grensgebied. Ik vind het leuk dat ze daar echt ook ruimte voor hebben ingemaakt. Dan gaat het bijvoorbeeld
0: valt over van alles over te zeggen, gaan we zo meteen doen. Ja.
1: Ja. En NAVO-hoofdkwartier bezoeken ze.
2: In Brunsum.
1: Nou nog iets in Brunsum.
0: Ja.
1: En morgen zijn ze natuurlijk, is er een regeringsdiner met de Nederlandse regering. En bezoeken ze ook de Eerste en de Tweede Kamer.
2: In Den Haag.
1: Ja. In Den Haag.
0: En Jacco, daar ben jij bij, hè?
2: Dat is vanavond.
0: Oh, vanavond.
2: Het staatsbanket in het Paleis op de Dam. En daar heb ik inderdaad de eer erbij te kunnen zijn.
0: Is het smoking of jaquet?
2: Het is in rok.
0: In rok.
2: Derde optie. En dat heb ik in Münster gehuurd. En dat heb ik. Dat hangt nu ergens in een kast in Amsterdam om zo meteen aan te gaan doen. Ja, ja.
0: En hoe belangrijk is het, Marja, dat Steinmeier nu komt voor onze betrekkingen?
1: Nou, het is zo'n staatsbezoek is een belangrijke uiting waarin we allebei aangeven dat we dit heel belangrijk vinden. En dat we onze relaties, dat staat dan ook in al die persberichten, heel intensief zijn. En dat is ook zo. Het laatste staatsbezoek van een Duitse president in Nederland was in 2007 Horst Köhler. Ja. Nederlanders zijn in 2011 en in 2021 in Duitsland geweest.
0: Mm-hmm.
1: Duitsland heeft natuurlijk een heleboel landen waar ze betrekkingen mee onderhouden. Zeker op dit moment. Dus we hebben een periode gehad waarin de betrekkingen wat moeilijker lagen onder kanselier Scholz en minister-president Schoof. Nu lijken onze landen elkaar toch weer wat meer te vinden. Dus dat is heel, heel goed dat op dit moment dat zo komt en dat we dat op die manier nog eens een keer kunnen benadrukken.
0: Ja, ja, want Jacco, die relatie heeft een interessante geschiedenis. Marja zegt het al over de recente geschiedenis, maar als we iets verder teruggaan. Ik ben nog van de tijd dat het vooral dollig was om te zeggen dat je je fiets terug wilde.
1: Zeker.
0: Maar dat is al lang niet meer zo, hè?
2: Nee, dat is al heel lang niet meer zo. Ik zou zeggen eigenlijk dat rond 2000 in Nederland het beeld van Duitsland heel positief geworden is. En dat had ermee te maken dat we ook eigenlijk ons realiseerden, verdomme, als we die Duitsers niet al mee hebben, dan staan we er wel heel erg alleen voor als Nederland.
0: Ja.
2: In een uitbreidende Europa bijvoorbeeld. Hè, waar we in die tijd, natuurlijk was dat allemaal wat overdreven, weten we achteraf, maar die Midden- en Oost-Europese landen ons met grote zorgen vulden. Dat die ook allemaal maar lid werden van de EU. Wat blijft er dan van ons over? En dan hadden we die Duitsers toch wel nodig, als ze toch heel erg gelijkgestemde lui in Europa, om ons een beetje te helpen een evenwicht te bewaren en een beetje onze belangen aufrecht te erhalten, zeggen Duitsers, dat in stand te houden.
0: Ja. Rob Jette, de huidige premier, was in maart voor het eerst op bezoek bij kanselier Merz. En hij kreeg toen ook een groots onthaal.

0: Ja, dit was een Duitse militaire kapel die het Wilhelmus speelde. Want er was een militaire erehaag voor Jette. Dat was al een grote verandering met wat er onder Schoof gebeurde. Hè?
1: Ja, nou ja, Schoof die werd minister-president zat toen met een coalitie waar vooral heel erg veel strijd en ruzie was. Er was heel weinig ruimte voor het buitenland. En niet alleen niet voor Duitsland, maar überhaupt niet. En normaal gesproken gaat een Nederlandse premier altijd meteen naar Duitsland. Rutte deed dat elke keer weer als die herkozen werd. Ging die gewoon meteen weer op bezoek. En Schoof deed dat niet. Die is uiteindelijk pas bijna een jaar later, naar Duitsland gegaan. Toen was Scholz al weg, toen zat Merz daar. En toen was hij zelf inmiddels al demissionair. En hij kreeg inderdaad die militaire eer niet. En Jette wel. Ja. En dat geeft ook al aan dat ze in Duitsland toch zoiets hadden van, er zit nu een minister-president van een partij die iets wil in Europa, waarmee we samen kunnen werken, die ook steun aan Oekraïne belangrijk vindt. Nou ja, dus op die manier werd hij
2: ik
1: ook...
2: Ik zie inderdaad dat echt alsof Duitsland snakt eigenlijk naar een Nederland waarmee ze kunnen werken.
0: Ja. Yeah.
2: Omdat ook voor Duitsland hebben wij heel veel in te brengen. We zijn ook een inspirerend land voor Duitsland. En dan is het industrieel, maatschappelijk, digitalisering enzovoort. En dan is het doodirritant dat die Nederlanders niet thuis geven.
0: Yeah.
2: En nu hebben ze het gevoel, die Nederlanders zijn er weer.
0: Ze zijn er weer.
1: Waarbij we moeten zeggen dat onder kanselier Scholz die Duitsers zelf ook niet zoveel zoegen hadden. Dus die Duitsers, onder kanselier Scholz was er ook heel veel ruzie in het Duitse kabinet. Dus er was ook weinig ruimte vanuit Duitsland voor Nederland. Mm. Maar met de komst van Merz en Jette vinden ze elkaar weer.
0: Nou, zei Jette tijdens dat bezoek in Berlijn iets interessants. Laten we even luisteren.
3: Gute Nachbarn brauchen keinen Zahn. In diese Verbundenheit ist gelebte Realität. Vor allem in den Grenzregionen, wo viele Deutsche und Niederländer im Nachbarland arbeiten und soziale Kontakte hatten. Viele sprechen auch buchstäblich die Sprache des Nachbarn.
0: Ja, mooi om zo buchstäblich die Sprache te zeggen. Maar goed. Jette zei, de goede buren hebben geen muur nodig, geen hek nodig. En in die grensregio gaat het allemaal perfect en we werken zo goed samen. Maar dat is toch helemaal niet zo? Ik bedoel, er zijn weer grenscontroles.
1: Het is wel degelijk zo dat er heel goed wordt samengewerkt in de grensregio. Maar daar zijn ze ook buitengewoon boos en chagrijnig over die grenscontroles. Die heeft Duitsland in 2024 ingevoerd met Nederland. Maar Nederland heeft daarna ook andersom grenscontroles ingevoerd. Dat was nog minister Faber toen. Met het idee van op die manier kunnen we illegale migratie tegenhouden.
0: Dat waren drie marechaussées, geloof ik. Maar,
1: de Nederlanders deden het niet zo heel veel. Maar die Duitsers die doen die grenscontroles wel. En daar is in Nederland hebben ze daar heel veel last van. Dus vooral met gemeentes in het grensgebied. Files, er zijn ook doden gevallen door dat soort dingen. De economie heeft er last van. Dus iedereen in het grensgebied en dus ook Jette, maar bijvoorbeeld ook onze minister van Asiel en Migratie Van den Brink, die is direct na zijn aantreden naar Duitsland gegaan, naar minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken, die daar over asiel gaat. Daar hebben ze afgesproken dat ze een voortrekkersrol spelen in het Europese asielbeleid. Maar Van den Brink heeft toen ook gezegd, die grenscontroles, kunnen jullie dat niet op een andere manier doen? Moet dat nou per se zo? En dat heeft onze ambassadeur in Duitsland, mevrouw Somsen, ook gezegd. Kunnen jullie dat niet op een andere manier doen, zodat in ieder geval de economie er minder last van heeft? Ja,
0: want je hebt onderzoek gedaan naar die grensregio's. Dit is bijna een schoolvoorbeeld, zoals daar samengewerkt wordt, van hoe het in Europa zou moeten en kunnen.
1: Zo zien ze dat zelf ook. Zij vinden ook, zij noemen het zelf het grensland. Zij zien ook helemaal geen grens. Voor hun is dat gewoon één economie. Ruimte. Dat gaat allemaal heel makkelijk op en neer. Dus daarom is zo'n hek, opeens zo'n grenscontroles, is super irritant en echt heel lastig. En inderdaad, ze zeggen dat in de grensregio zelf ook. Wij willen met onze regionale samenwerking, dat gaat over innovatie, technologie, maar ook allerlei praktische oplossingen voor problemen, willen we eigenlijk een voorbeeld zijn voor regionale samenwerking in Europa. Mm-hmm. En dan moet je dus inderdaad ook regeringen in Berlijn en in Den Haag hebben die dat snappen en daaraan meewerken.
0: Ja. Jacco, is dit dan een voorbeeld? Ik had het over de veranderende wereld waardoor zo'n verhouding onder druk kan komen te staan. Maar is dit dan een voorbeeld van hoe interne politiek, allebei de landen hebben te maken met rechtspopulisme, met heftige debatten over migratie. Is dit een voorbeeld van hoe dat soort dingen inwerken op zo'n relatie?
2: Ja, dat is dan vaak dus zonder dat er echt slechte wil aanwezig is, zonder dat de relaties op zichzelf als slecht

0: komen te staan. Maar is dit dan een voorbeeld van hoe interne politiek... Allebei de landen hebben te maken met rechtspopulisme.
1: Ja. Ja.
0: Met heftige debatten over migratie. Is dit een voorbeeld van hoe dat soort dingen inwerken op zo'n relatie?
1: Ja, dat is dan vaak dus zonder dat er echt slechte wil aanwezig is. Zonder dat de relaties op zichzelf al slecht zijn. Vindt men elkaar niet meer en durft men ook de ruimte binnenlands politiek niet te pakken. Om de voordelen en de, zeg maar, de flexibiliteit zijn gang te laten gaan, die dynamiek bijvoorbeeld in de grensregio, zijn goede gang te laten gaan. Omdat bijvoorbeeld, heel concreet, die Beierse minister van op bondsniveau, maar die man die oorspronkelijk uit Beieren komt, Doorbrint van Binnenlandse Zaken. Omdat die denkt dat hij AfD-stemmen terug kan winnen door die grenscontroles maar te handhaven. Hoewel ook Duits onderzoek en ook Nederlands onderzoek al heeft vastgesteld dat het helemaal geen effect heeft. Nee. En alleen maar bakken vol geld kost. Die symboolpolitiek die krijgt een voorrang boven effectieve politiek. Ja. En dat willen wij inderdaad, dat bedoelen wij met dat onder druk.
0: Yeah.
1: Want dat heeft dan niks met, zoals vroeger, die fietsen of onze bezettingsverleden en zo te maken. Dat gaat gewoon over dat externe invloeden uit hele andere politieke sferen hun nare stempel, zeg maar, drukken op dat beleid.
0: Ja. Ja. Nou zijn er ook dingen die heel goed gaan.
1: Ja.
0: Jullie hebben een hoofdstuk over de militaire samenwerking, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is een best voorbeeldig, omdat dus Nederland en Duitsland al sinds, eigenlijk al sinds de Koude Oorlogstijd, maar vooral sinds de laatste 30 jaar, heel intensief en steeds intensiever, met name op het gebied van de landmacht, maar ook op andere gebieden, eenheden, gevechtseenheden ook, in gemeenschappelijke brigades onderbrengen. Beroemdste voorbeeld is 1GNC, het First German Netherlands Corps, een soort NAVO-hoofdkwartier in Münster. Maar ook bijvoorbeeld onze hele cavalerie, de tankseenheden, zijn gewoon geïntegreerd in het Duitse leger. Maar wel op een manier dat er echt een gemeenschappelijk Duits-Nederlands commando is.
0: Ja.
1: En dat is voorbeeldig, omdat Duitsland heeft wel meer van dat soort gemeenschappelijke corps, met Frankrijk, ook met Denen, met Polen. Maar dan is er altijd eigenlijk sprake van een soort formele eenheid, maar eigenlijk blijven het nationale eenheden apart van elkaar.
0: Is dat ook een soort model wat vooruit kan wijzen naar hoe een Europees leger eruit zou moeten zien?
1: Ja, sommige mensen zeggen ook wel, een Europees leger is waarschijnlijk een brug te ver. Maar we hebben al een leger van Europeanen. En voorop in dat leger van Europeanen lopen die Nederlanders en die Duitsers. Die overigens in dat 1GNC bijvoorbeeld met 8 anderen ook samenwerken. Dus het is niet zo dat dat puur nog binationaal is. Maar inderdaad, die eigenlijk al de praktijk van Europees gemeenschappelijk defensiebeleid vormgeven.
0: En kan dat rechtspopulisme in beide landen, wat natuurlijk ook heel vaak met nationalisme en soevereiniteit te maken heeft, kan dat daar dan ook nog in het eten gaan gooien?
1: Zeker. En Nederland is bijvoorbeeld Wilders altijd heeft zijn stem laten horen tegen dit soort dingen. Hij zegt dan, ik wens alleen een Nederlands vlaggetje op het uniform van Nederlandse militairen bijvoorbeeld. Dus ook weer die symboolpolitiek. Men wil ook niet nadenken over het feit dat we in die grote wereld van China, Amerika en Rusland, dat we daar waarschijnlijk als Europa alleen maar doordat we onze soevereiniteit en militaire macht poelen, gezamenlijk inbrengen, onze eigenlijke autonomie en soevereiniteit in stand kunnen houden. Daar wil men niet aan dat debat. Ik vind ook dat in Nederland dat debat te weinig gevoerd wordt. Ook op andere vlakken, omdat men het vaak te technisch vindt, denk ik. Maar dat is eigenlijk doodzonde, want we moeten gewoon anders na gaan denken over wat eigenlijk soevereiniteit is.
0: Ja. Maar ja, als ik jou tot slot als een soort meester Frank Visser mag aanspreken, die gaat adviseren hoe deze buren, ondanks die schutting die er nu een beetje staat, toch netjes met elkaar om moeten gaan. Wat is dan het belangrijkste advies?
2: Nou, er zijn een aantal dingen heel belangrijk. Waar Jacco net ook al een beetje op duidde, dat Nederland en Duitsland in Europa toch een voortrekkersrol proberen te elkaar weer vinden en dan ook een voortrekkersrol nemen, wat onder Rutte en Merkel ook wel vaak gebeurde. Dus dat we daar in ieder geval weer enige gemeenschappelijke stem zijn, of in ieder geval samen ons best doen. En wat heel belangrijk is, wat je nu ook ziet gebeuren, is dat we elkaar weer veel vaker opzoeken. Dat viel onder Scholz, en schoof een beetje weg. Maar je ziet nu, er zijn al, ik bedoel, Jette ging meteen naar Merz toe, maar er zijn ook weer veel meer ministers al over en weer geweest dan in de hele periode Scholz en Scholz gezien hebben. Dus en juist dat soort formele, maar ook informele contacten,

0: Die jeugduitwisseling.
1: Die maken die, ja precies, die maken die betrekkingen zo goed. Ja. En, nou, dat zien we nu weer gebeuren.
2: En gewoon lekker op vakantie in het Zwarte Woud.
1: Dat sowieso. Dat, en Duitse kranten lezen.
2: En Duitse kranten lezen. Oké, okay, heel goed advies. Ik dank jullie hartelijk. Jacob Pekeldeur en Marja Verburg. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen naast Ster en het NOS-journaal Jurgen van den Berg met Villa VDB. Dat na 2 uur. Wij zijn er morgen weer om 2:30.

0: NPO Radio 1. Koen Verbraak.
1: Een strijd aangaan tegen de techreuzen, een zorgcorporatie oprichten of het buurtcafé openhouden. Terwijl Shell recordwinsten boekt en Big Tech oppermachtig lijkt, bouwen burgers in het klein aan een nieuwe toekomst. Ze wachten niet op een trage of onwillige overheid en zijn multinationals, projectontwikkelaars of de agro-industrie te slim af. Het lijkt vechten tegen de bierkaai. Hoe houden deze actieve burgers hoop? Waar boeken ze succes? En hoe zou Nederland er volgens hen uit moeten zien?
2: Human, de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
9: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
11: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: NPO Radio 1. 2:00.
0: Jurgen van den Berg.
12: Goedemiddag allemaal. Autorijders voor veel senioren van cruciaal belang, maar het kan ook een spannende onderneming zijn. Erwin Veenboer geeft namens Veilig Verkeer Nederland cursussen aan deze groep en in Villa VDB geeft hij zometeen alvast wat tips. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Dorald Megens.
13: In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. Politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië.

0: Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Het Israëlische leger heeft de aanval geopend op de Zuid-Libanese stad Tyrus. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn bij de nieuwe aanvallen zeker 8 mensen omgekomen. Het Israëlische leger zegt doelen te bombarderen van Hezbollah. Kort voor de aanval liet Israël de inwoners van de stad weten dat ze moeten vertrekken. Iedereen moet naar gebieden ten noorden van de rivier Zagrani. Die ligt ongeveer 25 kilometer ten noorden van Tyrus. Wat dit betekent voor de strijd tussen Israël en Iran is niet duidelijk. Iran stopte gisteren met aanvallen op voorwaarde dat Israël niet langer doelen in Libanon zou aanvallen. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het zijn Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze Taghi willen bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. En dat is precies op tijd, zegt justitieredacteur Remco Andringa.
1: Aanstaande vrijdag is er weer een zitting in het hoger beroep van het Marengo-proces tegen Taghi en een aantal medeverdachten. Op die zitting zal het gerechtshof met de nieuwe advocaten van Taghi bespreken hoe de zaak zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Slijters en Van der Horst mogen dan aangeven hoeveel tijd ze nodig denken te hebben om zich in te lezen in dat enorme Marengo-dossier, waarna het gerechtshof moet bepalen wat redelijk is.
0: Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. In een voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. In diezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven, ook door een autobom. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. De betogers vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. De Iraanse voetbalbond meldt dat de kaartjes voor het WK voetbal voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Welke organisatie of welk land daarachter zit is nog niet duidelijk. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de Verenigde Staten de schuld, het land waarmee Iran in oorlog is. De beer die rondliep in een stad in Japan is gevangen. Dier werd met een verdovingsgeweer neergeschoten na een klopjacht die ruim een dag duurde. De beer werd zaterdagavond gespot in een woonwijk. Later dook het dier op bij een middelbare school. Gisteren bleven ruim 90 scholen in de Japanse stad uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor staan vanmiddag tegenover elkaar op het tennistoernooi Libema Open. Het is de 4e keer dat de beste Nederlandse tennissers tegen elkaar spelen. Zondag stonden ze nog als dubbelpartners op de baan. De mannen voelden de ontmoeting op de baan in Rosmalen al een beetje aankomen en ze zijn enthousiast.
2: Het is toch altijd weer net even iets anders dan tegen iemand anders in het toernooi. Want je traint vaak met elkaar, je bent goed bevriend met elkaar.
3: We dubbelen ook regelmatig samen, we hebben ook heel veel plezier samen. We hebben lol samen. Boot is mijn beste vriend op de Tour. Dit is natuurlijk een perfect moment, in Nederland dan ook.
0: Griekspoor won de laatste ontmoeting tussen de twee. Die was vorig jaar in het Franse Montpellier. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Graad of 17 is het. En ook morgen is het wisselvallig.
4: ANBB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
5: Op dit moment zijn er weinig problemen onderweg op de A10, de ring van Amsterdam. Daar zien we wat vertraging door een ongeluk. Komend vanuit Zaanstad tussen de afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer. Nu 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, daar veroorzaken de grenscontroles file tussen de afrit Beek en de Duitse grens nu 2 kilometer. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: NPO Radio 1. Max.
3: Jurgen van den Berg.
4: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van het kunstgebit. Tenminste, dat las ik in de eeuwige almanak. En dan is het zo. Ik kijk even op de gastenlijst. De naam van Erwin Veenboer staat erop. Die is van Veilig Verkeer Nederland. Hij geeft cursussen aan senioren die zo lang mogelijk willen blijven autorijden. Hoe is het eigenlijk met uw rijstijl? En kent u alle regeltjes nog wel? Hoe kun je kunst ervaren als je blind of slechtziend bent? De tentoonstelling Unseen van Museum in Nijmegen gaat daarover. Daar gaan we ook over praten. Maar de aftrap vanmiddag is voor een van onze huisvrienden, namelijk Rick Middelbos. En die staat bij de intercom van de villa beneden bij de voordeur. Hij is ecoloog en biologiedocent. Rick, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: We gaan het hebben over de kwaliteit van het zoete water in Nederland. Wat is er aan de hand?
5: Ja, er is een nieuw rapport uitgekomen. Een Living Planets rapport van onder andere het WNF en verschillende onderzoeksinstituten. Ja, en ik werd er al door wat mensen over aangesproken. En jullie stuurden het ook op van, oh nee, dat is geen goed beeld. Want daarin staat onder andere dat er was wat herstel. En dat sinds 2010 eigenlijk is afgevlakt. En zelfs voor een aantal soorten flink is afgenomen. Dus dat het weer achteruit gaat met onze biodiversiteit van het zoete water. En dat slaat eigenlijk in een breder plaatje waar we het wel vaker over hebben. Hè. Wat dus eigenlijk nog urgenter maakt. Dat we ons beste beentje voor moeten zetten met het natuurherstel. En misschien wel iets harder moeten gaan bijbenen in plaats van het minimale doen.
4: Ja, je hebt het over verschillende soorten. Kijk, we hebben natuurlijk een enorme bak zoutwater. Die ligt buiten de dijken in de zee natuurlijk. Maar en wat voor type zoet water hebben we dan?
5: Ja, we zijn ook een ontzettend zoetwaterland. Want we zijn een van de grootste delta's van Europa. Van oorsprong moet dat echt fantastische delta-natuur zijn geweest. Ik zou niet zeggen dat ik een moord voor zou doen, maar ik zou er wel wat voor over hebben om een keer 1000 jaar terug in de tijd te kunnen gaan naar ons moerasland, om te kunnen zien hoe ons laagland natuur erbij lag. We hebben meren en rivieren en beken en plassen en veengebieden en moerassen. We hebben altijd een strijd met het water geleverd. En voor een deel hebben we die een soort van gewonnen op het gebied van dan soms overstromingen. Maar daar heeft de natuur veel verloren. En we merken nu dat ook voor onszelf niet zo handig was. Dus zijn er sinds de jaren 90 ook wat meer ruimteprojecten voor water geweest. Zoals ruimte voor de rivieren. En onder andere het aanleggen van de onlanden hier. En dus meer moerasgebieden die je teruggeeft aan de natuur. Voor ons mensen om niet meer te overstromen. En dat heeft eerst wel voor een deel gezorgd dat een aantal soorten heel erg weer vooruit zijn gegaan. Dus dat was een positief iets. Met als basisreden dat we onszelf willen beschermen tegen het water. Maar daar profiteert de natuur heel mooi van mee. En dat is een deel van het herstel. Maar op veel andere vlakken hebben we dat niet voldoende gedaan. En haalt dat ons nu weer een beetje in.
4: Ja. En hoe nijpend is het? Staat de kwaliteit van het zoet water neemt af. Althans is gestagneerd. Wat betekent dat dan in de praktijk?
5: Ja, dat is niet zo heel eenduidig te zeggen. Want het hangt vanaf welke factor je het over hebt. Hè. We kunnen het hebben over hoeveel PFAS er in water zit. Of hoeveel meststoffen. Of hoeveel zware metalen. We kunnen het ook hebben over de biodiversiteit en de soorten en dat soort zaken die afnemen. En als we naar op soortniveau kijken, dan zijn we sommige soorten zijn we al verloren in het zoete water en andere zijn we aan het verliezen. Zeker in bijvoorbeeld de water op zandgronden, poelen, bepaalde amfibieën, dat soort zaken. Maar ook bepaalde soorten vissen. En als we kijken naar de waterkwaliteit, kijk, we zitten natuurlijk deels met het probleem dat er hogere piekafvoeren zijn, waardoor er ook meer uitspoelt en ook warmere periodes. Dus ja, het is heel moeilijk te zeggen eenduidig. Het is een heel groot, omvangrijk iets, dat zoete water ecosystemen. En we zien wel dat de biodiversiteit daarin afneemt en ook de waterkwaliteit op veel plekken niet voldoende toeneemt.
4: En hoe komt het?
5: Ja, dat is ook weer heel veelledig. Dat heeft deels te maken met ons landbouwbeleid onder andere. Van de kanalisatie van sloten, het riviertjes en het afwateren, het snel afwateren. Ja, en daarbij ook weer, we komen er altijd weer op, dat die grote stikstofproblematiek heeft best wel wat effect op het water. Dus bepaalde stikstofverbindingen die in het water terechtkomen, waardoor de eutrofiëring plaatsvindt, vermesting. En daardoor krijg je dat algen heel erg gaan bloeien en het ecosysteem wat monotomer wordt en bepaalde soorten verliest. En het gebruik van chemicaliën, gifstoffen die uitspoelen. En vaak worden de waarden die we mogen lozen, of de waarden die in het water mogen zitten, die worden in een lab getest op heel veel organismen. Dus dan weten we van, nou ja, deze waarden mogen niet overschreden worden. Maar in de natuur blijkt de praktijk nog wat heftiger te zijn dan dat, omdat dat stapelt. Dus je krijgt en de stikstof, plus de gifstoffen, plus dan ook nog grotere schommelingen in temperaturen. En die cascade, die heeft dan een groter effect op dat leven in het water. Dus we moeten eigenlijk niet kijken naar die waarden in het lab alleen, maar ook ja, in de realiteit ervan uitgaan dat het nog wat heftiger is. Dus misschien nog wat ambitieuzer om ons aan die richtlijnen houden en daar ook op handhaven op het gebied van het lozen van water, het spoeien van gif, uitstoten van stikstof enzovoort. Dat moet een keer gebeuren.
4: We zitten natuurlijk te wachten op wat het kabinet er nou eigenlijk mee wil, hè, met dat stikstof. Ik geloof dat het een deze dagen aan zit te komen, het grote alomvattende plan. Dus daar moeten we op wachten. Maar als ik jou beluister, dan moet dat wel heel streng zijn. Dat beleid moet strenger dan het nu is.
5: Ja, en ambitieus. Dus we moeten er misschien bepaalde dingen voor laten. De mens moet zich ook realiseren, op het moment dat wij dat niet doen, dan verliezen we gewoon heel veel. En we hebben al heel veel verloren. Hè. We zitten met een enorme shifting baseline. Dus we kijken nu, dan noemen we het 2010 of in de jaren 80 of wat dan ook. En van heel ver daarvoor, toen het water nog echt schoon was en dat soort zaken, hebben we veel minder metingen. We kijken al met een beetje een shifting baseline. En we moeten daar echt ambitieus in zijn. Daar moeten we mensen ook voor tegemoet komen. En betere waterkwaliteit is ook voor iedereen goed. Ook voor boeren, dieren, al dat soort zaken. Maar bepaalde vormen van landbouw, ja, daar heb ik het al wel eerder over gehad. Bijvoorbeeld zo'n lelieteelt waar heel veel gif in wordt gebruikt of zo. Ja, we moeten ons echt afvragen of we dat nog wel willen en of we die grond niet liever willen gebruiken voor andere voedselproductie of voor natuur of dat soort zaken. Dat zijn moeilijke keuzes. En daarvoor is een ambitieuze politieke durf nodig om onze natuur als het ware te redden. En daar is de mens ook erg bij gebaat. Ja. En de natuur wil wel. Dat zien we aan bijvoorbeeld die zeearend en die otter en dat soort zaken. Als we ze de kans geven, dan kan het eventueel goed komen.
4: We wachten even op dat plan. Wat kunnen we in ons eigen mini-maatschappijtje doen? Zeg maar gewoon wij, simpele burgers van dit land, thuis of zo, of om ons huis?
5: Nou ja, je kunt, stel je hebt een sloot aan je huis of een vijver of iets dergelijks, je kunt ervoor proberen te zorgen dat daar natuurlijke oevers zijn. Dus dat daar oevervegetatie kan zijn, dus geen steile damwanden, zodat daar meer verschillende soorten planten en dieren kunnen leven en het water ook minder uitspoelt. Nou, dat kun je met je eigen vijver en zo ook doen. En één hele grote factor waar we het nu nog niet over hebben gehad, wat voor een heel groot deel zorgt voor de achteruitgang van de biodiversiteit in zoetwater, zijn invasieve exoten, zoals die rode Amerikaanse rivierkreeft en invasieve waterplanten, zoals watercassula. Ja, en die worden vaak door mensen vrijgelaten vanuit aquaria of vanuit tuincentrum, vijverplanten, dingen en dat soort zaken. Ja. Dus alsjeblieft, loos geen exoten in de natuur. En koop alsjeblieft ook geen exotische dingen en plaats alleen maar natuurlijke zaken. En dan heb je dat in ieder geval niet bij. En ja, probeer een beetje invloed uit te oefenen op je lokale gemeente of plekken om het zo natuurlijk mogelijk te maken bij de oevers van wateren en daar wat voor te doen. En onder andere ons stemgedrag helpt daarbij.
4: Ja. Dankjewel, Rick Middelbos is dat. Ecoloog, biologieleraar en huisvriend van Villa VDB.
6: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of base. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.

0: Het recept voor de Memphis Soul Stew kwam van King Curtis.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Even een wist u datje. 1 op de 4 rijbewijsbezitters is een 65-plusser. Voor veel senioren is de auto ook het middel om mobiel te blijven, maar voor een grote groep wordt autorijden ook steeds spannender. En dat merkt ook Mieke Schouten, seniorencoach van Omroep Max, want ze krijgt daar geregeld vragen over.
3: Voor veel ouderen die ik spreek maakt het echt een groot verschil of ze wel of geen rijbewijs meer hebben. En dat zit hem niet zozeer dat ze de snelweg niet meer op kunnen, want dat doen ze eigenlijk al niet meer. Dat vinden ze vaak te druk en te onveilig. Maar juist dat ritje naar een vriendin een dorp verderop, of naar de bakker, of gewoon naar de bingo, dat geeft ze een enorm gevoel van vrijheid. De fiets hebben ze vaak al in moeten leveren en de auto is voor hun een gevoel dat ze zelfstandig alles kunnen doen en erop uit kunnen. En dat is ontzettend belangrijk op latere leeftijd, dat je nog die vrijheid hebt om zelf iets te ondernemen.
0: Ja. Veilig Verkeer Nederland organiseert speciale opfriscursussen voor senioren. En daarin wordt gecheckt of iedereen de regels nog wel kent en of de rijstijl nog up-to-date is. En Erwin Veenboer geeft die cursussen en is hier nu bij ons in de villa. Hartelijk welkom.
4: Dankjewel.
0: En met ons meepraat ook Mug Elias, 80 jaar, u kunt herkennen uit de Max-serie The Grannies van Amsterdam. Mevrouw Elias, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ik begin even bij meneer Veenboer, want hoe zien die cursussen eruit?
4: De trainingen zien eruit over het algemeen 2 dagdelen. Dus 2 ochtenden of 2 middagen. Meestal 2 weken na elkaar. En een praktijkrit aansluitend voor de mensen die dat willen.
0: Dus je krijgt eerst weer een beetje bijpraten over de theorie en zo?
4: Even de theorieregels weer opfrissen. Ja. Want er is natuurlijk een hoop veranderd in de jaren dat mensen hun rijbewijs hebben gehaald en nu.
0: En dan gaat u een stukje met ze rijden? En
4: daarna een uurtje met ze op pad.
0: En? Ja. Wat is de ervaring over het algemeen?
4: Nou, over het algemeen valt het niet tegen.
0: dat het klinkt zuinig.
4: Ja, het is natuurlijk vrijwillig. Dus je ziet dat de mensen die van zichzelf weten dat ze niet goed rijden, daar zichzelf ook meestal niet voor opgeven. En dat is jammer, want die zouden juist graag eens wat helpen. Ja. Kijk, we zijn er niet voor om mensen hun rijbewijs af te nemen. We proberen ze juist wat tips te geven om langer en veiliger in het verkeer rond te kunnen blijven rijden.
0: Ja. Op die tips komen we zo meteen. Laten we eerst eens even die theorie ook testen. Mevrouw Elias, luistert u ook mee? Want hij heeft een aantal vragen voor ons. Ik ben zelf 61, ik zit ook nog op de weg. Nou ja, u bent wat ouder. Maar ik denk dat als ik nu een rijexamen zou moeten doen, dat ik het niet ga halen. Wat denkt u?
5: Nou, daar ben ik ook bang voor, ja. Ja. En ik ben al zo'n oudere die zich 4 jaar geleden teruggetrokken heeft van de snelweg.
0: Oh, oké. Okay. Dus u doet alleen nog de kleine ritjes.
5: Ik heb een marktbedrijfje. Ik sta nog 2 keer op de markt hier in Amsterdam. En daar heb ik dus een bus voor nodig. En met die bus moest ik ook buiten de stad dingen ophalen. Nou, toen is mijn man overleden en toen heb ik het gedaan. En ik merkte dat ik daar hevig nerveus van werd. Ik denk, nou, dit moet ik niet doen. Want ik breng niet alleen mezelf in gevaar, maar ook andere mensen. Dus toen ben ik daarmee opgehouden.
0: Ja.
5: En ik heb gelukkig een hele tribe om me heen van kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dus die regelen dat tegenwoordig voor me.
0: Die doen het lange ritten, zeg maar.
5: Ja,
0: oké,
5: okay.
0: Hij gaat even een paar vragen doen. Dan, nou, wij zijn zeg maar team in 2 voor 12, zou ik maar zeggen. Hè? Dus eventueel zoek ik wat op. Maar laten we eens even luisteren of we er doorheen komen met z'n tweeën.
5: Ja.
4: Ja, ik heb wat vragen verzonnen die in ieder geval ook wat veranderd zijn de afgelopen jaren. Eens kijken of jullie daar nog van op de hoogte zijn. We naderen een rotonde en we willen daar linksaf, oftewel de rotonde 3/4 rond. Is het nou de bedoeling dat we juist wel richting naar links aangeven bij het naderen, of dat we geen richting aangeven bij het naderen van de rotonde?
0: Wat denkt u?
5: Nou, ik denk geen richting, want dan denken de mensen echt dat je de eerste ik zal maar zeggen, weg die aan je rechterhand is, dat je die neemt. Dus ik heb zo'n rotonde hier. Nou, die vlieg ik dan met mijn kleine elektrische autootje op. En ik ga meteen aan de linkerkant voorsorteren. Ga de rotonde om en ga daar bij de tweede afslag eraf.
0: Ja, ja. Nou, ik heb zo'n rotonde hier in Hilversum. Ik doe altijd wel. Ik geef richting aan naar links en dan rijd ik 3/4 om. En dan doe ik richting naar rechts. En dan ga ik keurig die straat in.
4: Ja, dat is keurig.
0: Heb ik een punt?
4: Ja, je hebt een punt. Ja,
5: ja, zie je wel. Nou, dat weet ik bijvoorbeeld niet. Want ik heb dan die rotonde. En bij mij is helaas die eerste afslag naar rechts. Ja. Die is er al meteen. Dat ik ben dan bang dat ze denken dat ik de andere kant op ga.
0: Maar als u naar rechts aangeeft.
5: Nee,
0: dan
5: moet ik links. Ik moet links aangeven.
0: Okay, ja.
5: Meteen.
0: Ja, ja, ja, ja, okay. Ja.
5: Nou, dat zal ik doen.
0: Ja.
4: Ja.
5: Weer iets geleerd.
4: Zullen we er nog één doen?
5: Ja.
4: Ik ben even benieuwd hoe de voorrang er nog in zit. We naderen een kruispunt en daar liggen van die haaientanden op de weg. Die witte driehoekige. Ja? En er wil een voetganger oversteken van links naar rechts. Moet ik die voetganger nou wel of niet voorrang verlenen bij die haaientanden?
0: Wel of geen zebrapad?
4: Geen zebrapad.
0: Oké.
5: Okay. Nou, ik geef een voetganger altijd voorrang.
0: Ja, ik zou dat ook doen.
5: Het is namelijk mijn grootste angst dat zelfs als ik gelijk heb, ik iemand aanrijd en daarmee ongelukkig maak. Dat wil ik niet. Ja. Dus ik geef ze altijd voorrang.
4: Ja.
0: Ik zou het ook doen. Kijk, even los van de situatie of het heel druk is of zo. Maar als diegene daar staat die je ziet, die wil graag oversteken, nou, dan wacht ik wel heel even.
4: Nou, jullie zijn allebei heel erg beleefd, dat hoort ik. Dat is ook heel mooi, hoor. Maar dat creëert natuurlijk wel een stukje onduidelijkheid in het verkeer. Want we hebben bepaalde regels met elkaar afgesproken. En als we daar allemaal onze eigen interpretatie op los gaan laten en heel vriendelijk naar iedereen gaan zitten, zeggen van nou, ga maar. Dan heb je kans dat er een hoop irritatie om je heen. En dat zien we helaas dus ook vaak bij deze wat oudere weggebruikers. Ja, die zijn heel vriendelijk en proberen dan zelf een beetje het verkeer te gaan regelen. Waardoor er juist onrust om hun heen ontstaat. En ze daardoor onzeker worden. Ja, dus ik wil jullie toch aanmoedigen om gewoon de voorrangsregel te volgen. En bij haaientanden verlenen we alleen voorrang aan bestuurders van links en rechts.
0: Ja. We doen nog één vraag.
4: Ja. Nog één vraag. Als ik nu een parkeerschijf zou in moeten stellen. Hè? Het is nu 3:50. Ja. Ja? Hoe stel ik hem dan in? Zet ik hem dan op 2:00 of om 2:15 of om 2:30? Wat denken jullie dat daar nu wettelijk voor geregeld is?
5: Dat weet ik helemaal niet, want ik gebruik helemaal nooit een parkeerschijf.
4: In Amsterdam dus moet je overal betalen, dat is natuurlijk ook...
5: Nee, ik niet, want ik ben een van de eerste die een elektrisch autootje nam. En ik heb dus er waren 30.000 parkeervergunningen voor elektrische auto's die aangeschaft werden. En dan, ik mag overal gratis parkeren.
0: Poeh. Ja, daar ben je er snel vanaf en dat is makkelijk.
5: Nu bestaat dat niet meer, jammer genoeg. Ja. Dus als je nu een elektrisch autootje koopt, dan betaal je net als alle andere auto's gewoon overal parkeerbelasting.
0: Ik weet dat ik zo'n blauwe kaart in de auto heb liggen, zo'n ding, maar ik gebruik hem echt nooit, want ik woon ook in de stad inderdaad. Ja. En je moet gewoon overal betalen eigenlijk.
4: Ja.
0: Ik zou zeggen, een uurtje verder zou ik hem zetten.
4: Ja, dat zou handig zijn inderdaad, maar dat mag natuurlijk niet. Je mag hem altijd afronden na het eerstvolgende hele of half uur. Dat is tegenwoordig in de wet opgenomen, dus je zou hem nu om 2:30 mogen zetten.
0: Oh ja.
4: Als je nou heel even wacht, 3:01 parkeert, dan heb je een 30 minuten extra.
0: Ja, oké. Okay. Ja. We hadden het net al even over die ritjes die je dan maakt.
5: Ja. Nou, we zijn al gezakt, geloof ik, hoor.
0: Ja. We komen niet helemaal door, inderdaad.
4: Nou, kom maar een theoriekus.
0: U hebt ook nog wel wat praktische tips, hè? Ook hoe mensen bijvoorbeeld erbij zitten in de auto.
4: Ja, we zien inderdaad tijdens de ritten dat mensen natuurlijk een eigen rijstijl, maar ook een eigen zithouding hebben gecreëerd. En hoe verder je van een stuur af gaat zitten, hoe minder controle je over die auto houdt. Dus de eerste momenten dat we met die mensen meerijden, kijken we inderdaad goed naar hun zithouding. Zitten ze niet te ver van de pedalen af? Hebben ze hun stuur goed vast, ook op de juiste manier?
0: Of te dicht op het stuur, zie je ook nog wel eens.
4: Nou, precies. En er zit een airbag in. Als die eruit komt, dan wil je niet dat die direct op je borstkast terechtkomt, want dan overleef je het niet. Dus dat je inderdaad met lichtgebogen armen, de stuurhouding op kwart voor drie. Heel veel mensen hebben ook nog wel zijn handen in het stuur vast en zo. Het is belangrijk dat je op de juiste manier er inderdaad achter zit. Want het geeft ook meteen een beter gevoel in die auto. Want als je goed in je stoel zit, kan je ook voelen wat je auto doet, hoe die reageert. Dus dat is eigenlijk het eerste waar we direct mee aan de gang gaan.
0: Spiegels natuurlijk even goed op
4: spiegel stellen. Ja, je ziet inderdaad dat mensen wel eens een spiegel in een auto hebben staan, waarvan ik dan denk, ja, wat zie je erin? Want dat kan nooit het verkeer zijn wat je nu ziet. Ja. Ja, dus juist met die basisdingen om mensen weer zeker te maken. Want je ziet dat een stuk onzekerheid vaker komt naarmate mensen wat ouder worden. Ja, en dat heeft ook alles te maken met zicht en met snelheid enzovoort.
0: Ja. Ja. Mevrouw Elias, u vertelde net hoe belangrijk die auto voor u is. Met name ook in de stad nog. Hè? Want hoe afhankelijk bent u van die auto?
5: Nou, ik heb mezelf nu ook weer teruggeroepen. Dat kleine boodschappen doe ik gewoon weer lopend of op de fiets. Want je wordt er wel lui van. Maar ik doe dus eigenlijk, omdat ik 2 keer per maand dan die markt heb, daar ben ik ongeveer per markt ben ik daar 5 dagen mee bezig. Inkopen, hier naartoe rijden. Ik ben er wel afhankelijk van. Want ik zie mij niet met die zware boodschappen in de tram springen.
0: Nou, en u bent dus ook iemand die dus ook wel af en toe zelf toespreekt. En zegt van ik ga niet meer op de snelweg en zo. Dat soort dingen.
5: Nee.
0: Merkt u het om u heen ook? Dat ouderen ook eigenlijk wel bang zijn dat ze misschien hun rijbewijs verliezen?
5: Nee, want ik zit in een heel gelukkig groepje. Er zijn ook andere 80-jarigen. En die hebben voor zichzelf ook een beslissing genomen. Nou, ik voel me hier niet meer veilig bij, dus ik doe het niet meer. Dus die gaan niet meer de snelweg op. Dat hebben ze, maar dat hoorde ik ook al, dat een heleboel andere oudere mensen dat die beslissing hebben genomen. En ik vind het heel goed dat je toch kritisch blijft. Maar je moet het ook maar kunnen blijven. Ja. Dat is ook weer een vraag. Hè? En ik vind mensen die dus echt beroofd worden van hun enige vervoermiddel. Ja, ik vind het vreselijk. Ik zou willen dat daar een oplossing voor was.
0: Nou ja, goed, dit soort cursussen zijn natuurlijk wel interessant. Dat je daar dan nog een keer naartoe gaat als je daar zorgen over maakt.
5: Ja, ik ga meteen op cursus, hoor.
4: Heel goed.
0: Want kijk, mensen worden ouder, de reflexen worden misschien wat minder accuraat, zou ik maar zeggen. Dat ziet u ook.
4: Ja, dat zien we ook wel. Eén groot voordeel is dat mensen natuurlijk ook al heel lang rondrijden. Dus dat een klein beetje compenseren, ook met de ervaring die ze hebben opgedaan. Ja, er komt natuurlijk een moment dat het niet meer veilig wordt. En dat is natuurlijk wat mevrouw ook al zei. Ja, dat is het moment dat je dan je mobiliteit kwijtraakt. Dus we proberen altijd zoveel mogelijk mensen de juiste kennis bij te brengen. Zodat ze in ieder geval weer weten wat de strepen op de weg betekenen. En hoe het met zo'n spitsstrook werkt enzovoort. We kijken naar hun vaardigheid. En als het echt niet meer goed is, laten we dat ook eerlijk weten. Ja. Proberen ze zo lang mogelijk inderdaad mobiel te houden.
0: Want kijk, er zijn mensen die dit luisteren. Ik zelf ook. En dan denk ik van ja, goed, wij zijn al senioren. En u zegt al, je hebt ook wat meer ervaring. Je ziet soms jongere mensen die waarschijnlijk net hun rijbewijs hebben. Ja, die zie je ook allerlei fouten maken. Ja. Luc, die reageert nog even op dit gesprek. Die zegt, Jurgen, vraag eens even aan die man hoe het komt dat... Hij zegt dan vooral oudere bestuurders. Maar mijn ervaring is dat het ook bestuurders van alle leeftijden zijn die op de invoegstrook heel langzaam blijven rijden. En pas op de snelweg gaan ze dan naar de 120 of naar de 100, waar het mag.
4: Ja.
0: Waarom is dat?
4: Ja, waarom is dat? Ik kan daar alleen maar naar gissen en naar kijken wat we natuurlijk tegenkomen.
0: Want er ontstaan gevaarlijke situaties door.
4: Maar als het om ouderen gaat, is het vaak omdat ze bijvoorbeeld hun spiegels niet goed hebben staan. Of niet goed hun aandacht verdelen over het verkeer waar ze zich op focussen om in te kunnen voegen. Met het risico, wat dan inderdaad geroepen wordt, dat ze wat rustiger op zo'n invoegstrook rijden. Maar dat maakt het heel spannend om in te voegen. Want als iedereen 100 rijdt en jij rijdt 70, ja, dan wordt invoegen heel spannend.
0: Ja.
4: En daar zie je dus inderdaad dat vooral de wat oudere generatie daar wat moeite mee krijgt. We kunnen daar wat tips voor geven, door de spiegels goed af te stellen. Mensen daar gewoon eens een keer mee te helpen tijdens zo'n rit. Van joh, laten we dat eens een keer samen doen nog. Ja, en als het dan echt een drempel blijft, net zoals mevrouw al zei, ja, dan ontwijken we gewoon de snelweg. Er zijn natuurlijk meerdere wegen om naar je eindbestemming
0: te komen. Maar goed, de invoegstrook is er natuurlijk om tempo te maken.
4: Tempo te maken,
0: kunnen invoegen uiteindelijk op de goede snelheid waar dat andere verkeer ook voorbij.
4: Probeer altijd zo net zo hard te rijden als de rest rijdt op de doorgaande weg. Dat maakt het invoegen wel zo makkelijk.
0: Ja, goed, dit soort cursussen zijn er. Daar kunnen mensen doen. En ga toch ook bij jezelf te raden, want dat is uw advies eigenlijk, hè, mevrouw Elias. Dat je, of je iets nog wel of niet kan.
5: Ja, je echt kritisch op jezelf blijven. En denken van, hoe komt het nou dat ik dit weer verkeerd heb gedaan? Is het omdat ik zenuwachtig ben? Heb ik geen overzicht meer? Ik vind toch dat je dat altijd zelf kritisch af moet blijven vragen. Kijk, als ik straks in dat elektrische autootje rijd en ik merk dat er allerlei mensen woest op me worden, ja, dan moet ik me toch gaan afvragen, waar ligt dat aan?
0: Hebt u dat vaak of niet?
5: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Want Amsterdam is natuurlijk ook
5: nog
0: een stad
5: niet,
0: waar iedereen ook maar wat doet. Hè?
5: Fietsen, niet, maar,
0: fietsers, maar auto's, iedereen draait dwars om elkaar heen.
5: Ja, en een heleboel mensen houden zich niet aan de 30 kilometer. Nou, ik als brave ouderen wel. Ik doe dit wel, kan me niks schelen. Maar daar heb ik zo'n opgewonden Porsche achter mij, die dan tegen mij gaat toeteren. Ik blijf gewoon 30 rijden. We zijn voor het stoplicht. Ik stap uit, ik ga naar die meneer toe. Ik zeg, meneer, wat is er aan de hand? Ik zie dat u een heel mooi snel autootje heeft. Maar ziet u dat bord daar? Dat geldt zelfs voor uw autootje, niet alleen voor de mijne.
0: En wat zeggen ze dan?
5: Nou, die meneer die keek heel woest naar me en die ging de andere kant op kijken. Die zei niks terug, dus ik weer terug naar mijn auto. Ja, ik vind het zo flauw.
0: Ja, die moet met zijn auto naar het circuit van Zandvoort, denk ik. Dan kan hij lekker hard rijden.
5: En daar lekker spelen, ja.
0: Hartelijk dank, Granny Mug, Elias en ook Erwin Veenboer namens Veilig Verkeer Nederland.
4: Graag gedaan.
0: Het is 2:30 geweest.
2: NPO Radio 1.
0: Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Dorald Megens.
6: Bij invallen in Nederland en Duitsland heeft de politie 3 verdachten opgepakt in verband met een groot drugsonderzoek. Volgens de Duitse politie zijn de verdachten betrokken bij een drugsbende die zou honderdduizenden kilo's cocaïne vanuit Brazilië en Colombia naar Duitsland hebben gehaald. Het geweld in Zuid-Libanon is opgelaaid. Israël zegt dat het afgelopen 24 uur doelen van Hezbollah bombardeert. Bij een Israëlische luchtaanval vanochtend op havenstad Tyrus kwamen minstens 8 mensen om het leven en raakten 32 mensen gewond. In cafés in Volendam wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat afgesproken in een convenant. Het was een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke nieuwjaarsbrand in Zwitserland. 25 jaar geleden was de dodelijke nieuwjaarsbrand in de Volendamse bar Het Hemeltje, met 14 doden en 200 ernstig gewonden. In een voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Wie dat slachtoffer is, is niet bekend en ook is niet duidelijk wie achter de aanslag zit. In diezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven, toen ook door een autobom.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland? Dennis Mooi.
7: Er staat nu een dozijn files op de A12 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Heb je de meeste vertraging nu. Tussen Maarhees en Knopend Leende Heide doe je er een kwartier langer over. A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten extra. En ook 10 minuten vertraging heb je op de A16 Rotterdam-Breda. Bij Zevenbergse Hoek. En dat komt door een auto met pech.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de aftrap van de vraag van vandaag. Het was op alle fronten een tumultueuze dag voor Oranje gisteren in Amerika. Een moeizame oefenwedstrijd in de warmte van New York. Nipte 2-1 overwinning. Oezbekistan was de tegenstander. Keeper Bart Verbrugge, die geblesseerd uitviel. De directe rode kaart van Guus Til. En onze reserves die verloren ook nog eens een keer van Oezbekistan B. Maar de grootste domper was toch wel eerder op de dag dat Jurriën Timber op het laatste moment afviel vanwege een slepende liesblessure. Die was toch in de basisopstelling van Koeman verwacht voor de komende wedstrijden op dat WK, wanneer dat echt begint. Het bracht ons op de vraag: welke belangrijke gebeurtenis miste u ooit? En dat kan natuurlijk het huwelijk zijn van je beste vrienden door een staking op het vliegveld. Of zoals Etienne Baks, zijspancrosser, ooit meemaakte, de geboorte van zijn kind.
8: Je vertrekt eigenlijk vrijdag naar de Grand Prix toe. We zijn vrijdagmorgen nog naar het ziekenhuis geweest. Daar hebben ze ons verteld van, nou, je hoeft je eigenlijk niet druk te maken. Want dit weekend gaat hij sowieso niet komen. Na de tweede manche, toen kreeg ik dus bericht van mijn vader van, we moeten vlug zijn. Want anders gaan we het nog missen ook. En hebben het nog gemist ook.
0: Ja, het verhaal van Etienne Baks, zijspancrosser. Dus ook wel weer sportgerelateerd, maar het mag dus over alles gaan. Hè? Misschien stond u op de kandidatenlijst voor een politieke partij en kwam u net niet in de gemeenteraad, terwijl u er toch wel rekening mee had gehouden. Of nou ja, inderdaad een feestje gemist. Dat kan ook maar zo. Laat het weten. Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Kunnen we u terugbellen of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp. Liefst een gesproken bericht. Contact nu met Sherida Spitzer. Is voetbalster van de Oranje Leeuwinnen. Sherida, goedemiddag. Jij miste de Olympische Spelen van 2021. Want wat gebeurde er?
9: Ja, dat was ook een paar dagen voordat het toernooi zou beginnen. En op een training toen. Toen kwam ik zeg maar in kleine partijtjes, ging ik richting de keeper toe om, om onder druk te zetten. Nou, zij schoot die bal zeg maar weg en van een korte afstand op mijn voet en een beetje aan de binnenkant, maar dan was ik op een punt van mijn teen. Ja, en toen kreeg mijn binnenband een klap en toen dacht ik eerst, nou, ik blijf het even weg en ik sta erop. Maar toen voelde ik al gauw dat het niet helemaal klopte. Nou ja, uit de MRI bleek dat ook en toen was het toernooi zeg maar voorbij. Ik heb nog wel de eerste wedstrijd gezien. Alleen daarna ben ik naar huis gegaan om te revalideren.
0: Ja, maar het is dus niet zo dat jij gelijk op dat moment al wist van, oh, dit is einde verhaal. Je had nog enige hoop.
9: Ik had nog wel enige hoop om misschien de eerste dat ik niet zou redden. Maar misschien de tweede, derde, vierde wedstrijd, hoe ver we ook zouden komen. Misschien wel, maar dat staat er helaas ook niet in. Want ik moest wel 4,5 week revalideren.
0: Ja, ja. Ja, en dan de bekende sportvraag. Hè? Op dat moment dat het kwartje valt, wat gaat er dan door je heen?
9: Ja, dan natuurlijk, ik huil wel eens. Maar toen huilde ik wel heel veel. Want dit is waar je dag in dag uit voor aan het werk bent. Omdat je ook voor je land wil uitkomen. En uiteindelijk een toernooi wilt spelen. Nou, dan is dat wel even een klap. Maar uiteindelijk ben ik ook wel weer een type, oké, je moet omschakelen. En uiteindelijk moet ik weer fit worden. Dus dan is het ook weer het team succes wensen. En uiteindelijk ga je na de eerste wedstrijd de vlucht pakken met de kiepster die ook terug moest.
0: Ja, en die eerste wedstrijd heb je nog wel gekeken daar. En de rest dan thuis? Want hoe zit je dan voor de televisie?
9: Nou ja, wel dat je denkt, je wil de teamgenoten, wil je helpen dat je er bent. Maar dan ben je er niet meer. En dat is wel zuur. Kijk, je staat liever natuurlijk op het veld dan dat je op de bank zit. Maar goed, uiteindelijk zit je er als supporter. Ja, en dat is ook prima.
0: Zit je ook te verbijten zo van, je kunt er wel naar kijken, zeg maar, op zo'n moment nog?
9: Jawel, ik kan er wel. Ja, zeker. Want daar ben ik een liefhebber voor. Dus dat kan ik wel. Alleen, je bent natuurlijk heel nauw betrokken bij je elftal al jarenlang. En als je er dan zelf niet bent, Dat is zuur, omdat je ze graag wilt helpen. Dat vooral. Je wil ze graag helpen, alleen dat kan op dat moment niet.
0: Ja. Heb jij nog een tip voor, nou bijvoorbeeld voor Jurriën Timber, maar ook voor andere mensen die op een haar na ooit wel eens een keer een belangrijk evenement hebben gemist?
9: Ja, nou ja, kijk, het is vooral ook, geniet ook van de momenten die je wel hebt meegemaakt of mee gaat maken. Alleen ja, daar koop je niet zoveel voor, met name in het begin niet, want je wil er gewoon zijn. Alleen ook denken aan wat je wel allemaal hebt meegemaakt en mee kunnen maken. Nou, in dit geval hebben zij het natuurlijk als Arsenal heel goed gedaan, ook met de Champions League en zo. Dus ja, dan misschien daar een beetje positieve energie uit halen. Maar goed, uiteindelijk is dat ook het harde van topsport. Ja, dat is wel hoe het is.
0: Ja, en de knop moet ook weer snel om. Je bent bezig met je herstel natuurlijk ook op zo'n moment.
9: Ja, daarom.
0: Dankjewel, Sherida Spitzer van de Oranje Leeuwinnen, die dus op een haar na de Olympische Spelen van 2021 miste. Vraag van vandaag, en het hoeft dus niet alleen maar over sport te gaan, dat mag op alle onderwerpen van toepassing zijn. Ja, dat is denk ik het woord. Welke belangrijke gebeurtenis hebt u ooit gemist? Reageren door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.

0: slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City is dat, een Fireflies. Meer dan 300.000 mensen in Nederland zijn blind of slechtziend. En om zich een beetje in deze groep te verplaatsen heeft het museum in Nijmegen iets bedacht. In de tentoonstelling Unseen kunt u als ziende ervaren hoe het is om naar een museum te gaan met een visuele beperking. En zo wil het museum dus kunst voor iedereen toegankelijk maken. Ik ga erover praten met Helene Vermeulen, dat is de directeur van museum. Mevrouw Vermeulen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: U zit op afstand in een dependance van de villa, zeg maar, in Gelderland. Ja. En hier bij mij in de villa is Frank Boske, is zelf nagenoeg blind. 2% heb je mij ooit uitgelegd, Frank.
3: Ja.
1: Zie je nog?
3: Jazeker.
1: Dus dat is hooguit het verschil, zeg maar, tussen een beetje licht en donker.
3: Ja, niet veel, maar wel veel meer dan niets.
1: Jij was eerder bij ons te gast in de villa. Je was voor die tijd fotograaf. En je bent voor ons na die tentoonstelling in Nijmegen geweest. Wat vond je ervan?
3: Nou, boeiend. En dan met name om wat er eigenlijk achter de tentoonstelling te vinden is, zeg maar. Het een wonder is hoe mensen met een visuele beperking het eigenlijk in hun hoofd halen om toch aan het fotograferen te slaan.
1: Want dit waren ook kunstenaars die ook slechtziend of blind waren.
3: Ja, zeker.
1: Oh, okay.
3: Ja, ook. Dus die maken dan evengoed fotografie. En dat is natuurlijk waarschijnlijk net zo zot als dat je mij achter een cirkelzaag vindt. Maar er is dus veel meer mogelijk dan...
1: Want dat doe jij gewoon, hè? Je bent aan het cirkelzagen nog gewoon. Je weet precies waar het ding staat. Ja, dat heeft hij je toen verteld. Ik kreeg toen hij dat vertelde al kippenvel. Maar dat doe je gewoon, terwijl je het niet goed ziet.
3: Ja, weet je, ik dacht bij mezelf na die tentoonstelling ook, hoe is het even goed mogelijk dat mensen die dus met een visuele beperking te maken hebben, het toch in hun hoofd halen om te gaan fotograferen. En het ook nog voor elkaar boksen om iets fraais te maken. Ik denk altijd bij mezelf, joh, stel je nou voor dat je geen vingers hebt en je weet het toch voor elkaar te krijgen om in je neus te peuteren. Dat is, weet je, dat vind ik het mooie achter die tentoonstelling ook. Of dat is op mij veel indruk gemaakt. Dat de mensen zo'n ongelooflijk doorzettingsvermogen hebben en uiteindelijk hun hart volgen. En dat vind ik al een prachtig mooi gegeven.
1: Want dat is ook jouw boodschap een beetje, hè?
3: Ja.
1: Je hebt ook al bij de pakken neergezeten. Je dacht toen zelf
3: hartstikke. Jazeker.
1: Ja, maar dat je zei van, dat kan je blijven doen. Maar je kan ook kijken van, wat maak ik ervan?
3: Ja, nee, dat klopt, ja. Ja, uiteindelijk is het zo, als je je niet laat kisten door datgene wat je in eerste instantie lijkt te beperken, dan is het prachtig als je het voor elkaar krijgt om toch datgene te doen waar je hart voor klopt.
1: Mevrouw Vermeulen, wat is het concept van museum?
3: Dag Helene.
2: Dag Frank. Dag Jurgen. Het concept van het museum, we zijn een museum wat gaat over zien en niet zien. En bij ons werken 50 blinde en slechtziende medewerkers, gidsen, tentoonstellingsgidsen. En via hen perspectief maken we alles. Dus we maken expedities in het donker, we maken tentoonstellingen, allemaal vanuit het perspectief, ten einde om onze bezoeker met een andere blik op de wereld weer naar buiten te sturen. En zo proberen we inclusie niet tot een abstract begrip te maken, maar echt iets wat je zelf ervaart en waar je in staat. Dus ons hard werken.
1: De ziende die bij jullie komt in het museum, die wordt eigenlijk door iemand die slechtziend is of blind is eigenlijk begeleid.
2: Ja, wij draaien de wereld om. Ja, dus bij ons leidt blinden de ziende.
1: Ja. Ja.
2: En wat we sluiten daar heel erg aan op het perspectief van Frank ook. Dus kijken naar wat mogelijk is en wat wel kan.
1: En die tentoonstelling, die fototentoonstelling, hoe werkt dat dan als je daar als ziende doorheen gaat?
2: Ja, nou, we hebben hem zo ontworpen dat je, als je bij ons komt, of je nou wel iets ziet of slecht ziet of helemaal niet ziet, dat je dezelfde ervaring kan hebben. Dus dat betekent dat in het ontwerp zitten allerlei kleinigheidjes besloten, zoals een handrail die helemaal door de tentoonstelling loopt, zodat je als blinde bijvoorbeeld nooit iets hoeft te missen. En als ziende word je daarmee geconfronteerd, oké, zo kan je dat dus inrichten. We hebben ook gordijnen hangen, zodat je een beetje gordijnen die het zicht enigszins belemmeren. Zodat je als ziende ook niet vol zicht hebt op de foto's die er hangen. Maar daar moet je moeite voor doen. Dus we hebben vanuit alle perspectieven dat proberen samen te brengen.
1: Hmm. Maar kan je ook dingen echt voelen, zeg maar, kunstwerken voelen? Of?
3: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Frank, hoe was jouw ervaring wat dat betreft? Wat heb je allemaal gezien of gevoeld dan in ieder geval?
3: Nou, ik heb de afbeeldingen die tentoongesteld worden, dus de fotografie van de fotografen, die is uitgedrukt in een 3D-print. En zo kun je dus datgene wat er hangt, kun je eigenlijk voelen.
1: En is daar dan ook audio bij, dat je een verhaal hoort?
3: Ja, niet alleen audio. Ze hebben ook in braille hebben ze aangegeven wat er zoal te zien of te voelen is. En inderdaad, die geleidelijn die leid je naadloos door die tentoonstelling heen. Dus, en daar zit een soort koptelefoontje bij, waar je de verhalen hoort van de fotografen, hun verhaal, maar ook hun motivatie achter de foto's. Mm. En de motivatie achter de foto's, dat zegt eigenlijk genoeg.
1: En mevrouw Vermeulen, wat voor werk hangt er dan? Wat is daar te zien van deze kunstenaars?
2: Ja, we hebben een viertal fotografen. Waarvan twee zelf blind of zeer slechtziend zijn. En een hele mooie is bijvoorbeeld van Eugen Bouchar. Die komt uit Tsjechië, fotograaf. Die echt conceptuele fotografie heeft. Die is zelf op zijn 13e blind geworden. En maakt toch foto's door te voelen, door de ruimte te voelen. En heeft alleen maar mensen die technisch met hem meekijken. Maar alles, zegt hij, doet hij vanuit zijn geheugen, vanuit zijn gevoel, vanuit zijn gehoor. En zo maakt hij dan die foto's. Maar we hebben bijvoorbeeld ook foto's van Brent Sturton. Dat is een internationaal gerenommeerde fotograaf. En hij heeft een project dat heet The State of Blindness. En reist over de hele wereld om daar mensen met een visuele beperking te fotograferen. En ook aantoonbaar te maken dat medische hulp of voorzieningen daarin niet voor iedereen toegankelijk zijn. Dus hij heeft ook een maatschappelijke boodschap.
1: Ja. Frank, jij was altijd fotograaf. Ben je nog geïnspireerd van, ik pak dat toestel er toch weer eens bij of zo, als je dit hebt ervaren?
3: Nou, die jeuk die heb ik eigenlijk door de jaren heen eigenlijk met enige regelmaat wel. En ik hou mezelf ervoor in. Dus nee, eigenlijk is dat niet het geval. Ik heb 35 jaar gefotografeerd. En ik heb inmiddels een heel ander pad ben ik gaan bewandelen. Zo zit ik in trainingen. Ik heb een boek geschreven, zoals je weet. En ik geef workshops. Ja. En daar... dat is een ongelooflijke fijne vervanging voor datgene wat ik eerder met passie deed. En ja, mijn nieuwe werk doe ik nu ook met passie. Ja. Dus ik heb die behoefte eigenlijk niet zo erg.
1: En nou is dit museum is daar eigenlijk helemaal op gericht, dat hebben we net gehoord. Kom jij wel normaal eens ook in een museum?
3: De laatste keer dat ik in een museum was, is eigenlijk een tentoonstelling van Helmut Newton.
1: Ja.
3: Een bekende fotograaf. Ja. En daar dacht ik bij de eerste zaal, dacht ik, nou weet je wat, laat mijn vrienden maar die tentoonstelling bekijken. En dan ga ik beneden wel een luisterboekje luisteren. Maar dat is wel heel erg confronterend. En dat was het eigenlijk vorige week, toen ik het museum bezocht. Dan is dat het ook.
1: En wat is het confronterende dan?
3: Nou, het confronterende is dat je inderdaad de beelden niet kunt zien. En dat ik als fotograaf natuurlijk eerder kijk naar de techniek. Van wat is er gefotografeerd? Hoe is het gefotografeerd? Met wat brandpunt is het gefotografeerd? Hoe zit de scherpte diepte? Wat is de compositie? Ja. Welk licht is er gebruikt? Kunst of daglicht? En hoe valt het? En waar wordt wel of niet gebruik gemaakt van schaduwen? En al die technieken die voor mij eigenlijk een foto veel interessanter maken dan louter het beeld wat erop staat. Ja, die mis ik in de 3D-prints die er te zien zijn. Dus dat maakt het dan wel confronterend als je tussen de foto's instaat, die ongetwijfeld prachtig zijn. En voor mij eigenlijk niet bereikbaar.
1: Ja. En mevrouw Vermeulen, want jullie museum is daar natuurlijk helemaal op ingericht. Hè, dat mensen met ook een visuele beperking daar terecht kunnen. Daar kunnen andere musea nog wel wat van leren, denk ik.
2: Ja, zeker. En onze doelgroep is de grootste doelgroep is ziende bezoekers die in eerste instantie niets met het onderwerp hebben. Maar ook met musea zien we dat we een voorbeeldfunctie hebben. En dat we met elkaar ook sparren van wat zou je kunnen doen. Wat kan je doen om het extra toegankelijk te maken. Zodat zo'n rondleiding ook voor de doelgroep blinden en influencers zien er niet een aparte rondleiding moet zijn, maar zodat je dat integraal kan verweven in je ontwerp en je tentoonstellingsbouw.
1: Ja, ja, duidelijk.
3: Het is prachtig gedaan.
1: Frank, we doen altijd een recensie, hè? Van 0 tot 5 sterren. Hoeveel krijg je?
3: Nou, ja, ik zeg, daar is heel veel te leren en ik geef hem een 5.
1: Ja. Nou, kijk, ja. Ik had niet anders verwacht eigenlijk.
2: Ja, nou, dankjewel, Frank.
1: Ja. Nee, mooi toch? Iedereen moet daarheen, dus vooral ziende ook. De tentoonstelling Unseen, tot eind van het jaar te ervaren, zeg ik even. Bij
3: nou ja, goed.
1: Museum in Nijmegen.
3: Goed.
1: Ja, toch?
3: Ja, zeker.
1: Hartelijk dank allebei voor het gesprek.
3: Heel graag gedaan.

0: Frankje is dat. En kwijt. We gaan wat reacties laten horen op de vraag van vandaag. Welke belangrijke gebeurtenis mist u ooit? Aanleiding is natuurlijk Jurri en Timber. Zijn drama heeft gisteren eigenlijk moeten opgeven bij het Nederlands elftal vanwege die klachten die hij al veel langer heeft. En ja, we hebben al wat dingen binnengekregen. Een appje van Ernst. Hij miste de totale zonsverduistering in Noord-Frankrijk vanuit Zeeuws-Vlaanderen in 1999... omdat hij voor een kleinigheidje naar de dokter moest en die afspraak niet durfde af te zeggen. Aan de lijn, Ellen Brouwer. Ellen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent ook fotograaf, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Ik fotografeer al 12 jaar samen met mijn collega als duo. Ja, bruiloften en diverse feestelijke aangelegenheden.
0: Ah, oké. En dan kan je veel verhalen vertellen, ongetwijfeld.
1: Jazeker. Ik denk dat we onderhand wel een boek kunnen schrijven.
0: Vertel eens. Ja. Vertel eens wat dingen.
1: Een echte gypsy wedding. Een stel wat langskomt, dat je in eerste instantie denkt van dat zijn hele doodnormale mensen. En dan kom je daar op locatie en dan zijn het echt die... Ja, die typische, echt zo'n big fat gypsy wedding, wat je nooit had verwacht.
0: Okay.
1: Maar natuurlijk ook de snelwegfoto. Ja. Wie kent hem nog?
0: Vertel eens.
1: Dat was, als ik me niet vergis, 5 juli 2023 hebben wij de bruiloft van Hendrik en Nelly gefotografeerd. Een stel uit Urk. En... daar hebben we foto's op de snelweg gemaakt, omdat we door de storm Polly stil kwamen te staan op de snelweg. En die foto's die zijn overal in het nieuws geweest.
0: Ja, en, want dat was natuurlijk niet de bedoeling. Jullie wilden met het bruidspaar naar de locatie, waar neem ik aan dan foto's werden gemaakt, maar daar kwam een streep door.
1: Daar kwam, leek een streep door te komen inderdaad. En we hadden op dat moment zoiets van, we zijn heel erg van, we maken foto's zoals het moment is. En op dat moment stonden we stil op de snelweg. En we zagen het bruidspaar een paar auto's voor ons staan in de trouwauto. En toen hebben we gewoon de stoute schoenen aangetrokken. Zo van, wat dachten jullie ervan? Dit is hoe het is. We weten niet of we de locatie halen. Zullen we hier jullie foto's maken? Want dit worden foto's met een verhaal.
0: Ja.
1: En in eerste instantie was dat voor ons een verhaal voor het bruidspaar. Om later aan hun kinderen te kunnen vertellen. Maar dat werd een verhaal voor heel Nederland.
0: Ja. Hey, en op een gegeven moment kwamen natuurlijk ook hulpdiensten en zo voorbij. Die vonden dat ook allemaal prima dat jullie daar foto's

0: te maken?
1: Nou, die vonden dat wel wat bijzonder. Maar ja, zolang we dat veilig deden en dat kon ook, vonden ze dat geen probleem. En nou, we fotograferen dus altijd met z'n tweeën. En we hebben toen gezegd van nou, één iemand houdt een beetje het verkeer in de gaten of het weer gaat rijden. En ja, de ander maakt de foto. Goed. En zo is het gebeurd. Ja.
0: Zeg, en dat huwelijk is nog steeds niet gecrashed?
1: Dat is nog steeds niet gecrashed, nee. Okay. En dat verwacht ik ook niet dat dat crasht.
0: Nee, met zo'n verhaal kan er bijna ook niet. Dank voor jouw verhaal, Ellen. Dat is een voorbeeld van wat we eigenlijk zoeken. Het hoeft niet allemaal over sport te gaan, dus. De vraag van vandaag is eigenlijk heel simpel. Welke belangrijke gebeurtenis mist u op een HNA? Laat het weten via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: Welke verhalen gaan er schuil achter het wereldnieuws?
4: Dat is hoop uit machteloosheid. Hoop uit wanhoop.
2: In Achter de Frontlinie spreekt Abdou Bouzerda met experts over actuele conflicten en de menselijke verhalen erachter.
4: Hoe moeten we dat plan beoordelen eigenlijk?
5: Dit is volledig ook weer geredeneerd vanuit, nou, westers denken.
2: Scherpe analyses van mensen die het van dichtbij meemaken.
6: De weg naar een democratie is veel langer en ingewikkelder. Ja. En de weg naar een nieuwe autocratie is heel kort.
2: Achter de Frontlinie. Een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: NPO Radio 1. 3 uur.
2: Jurgen van den Berg.
0: Het is een citaat van cabaretier Bert Visser. Het is voor mij een prachtig, maar ander soort. Het gaat over vrouwen. Hij schreef een boek vol grappige anekdotes over momenten die hij beleefde met zijn vriendinnen. Hij is straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens.
15: In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad als waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. En ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer zou een man van 62 zijn, maar meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Het staatsbezoek van de Duitse bondspresident Steinmeier is in volle gang. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvingen hem en zijn echtgenote vanochtend op de Dam in Amsterdam. Momenteel krijgen ze een rondleiding door het Holocaust Museum. Daarna zullen ze in gesprek gaan met Joodse Nederlanders. Emiel Schrijver, algemeen directeur van het Nationaal Holocaust Museum, vertelt waar het gesprek over zal gaan.
16: Ja, dat zal gaan over hoe het is om vandaag de dag in Nederland Jood te zijn. En om in de, ook in de geopolitieke context waarin we allemaal leven. Om je als Joodse Nederlander, om Nederlands Jood te zijn. Daar komt het eigenlijk op neer.
17: En dat is niet makkelijk, kan ik me voorstellen.
16: Het is niet makkelijk op geworden sinds 7 oktober, laat ik het heel voorzichtig zeggen. Dat was al veel langer aan de gang. Veiligheid was bijvoorbeeld al veel langer een heel groot issue. Maar het is natuurlijk allemaal steeds kritischer geworden en steeds ingewikkelder geworden om ook om zowel binnen de Joodse gemeenschap als daarbuiten om een soort gesprek te blijven voeren met elkaar.
15: De Amsterdamse burgemeester Halsema is ook bij dat gesprek. Vanavond is er een staatsbanket in het Paleis op de Dam. Het geweld in Zuid-Libanon is opgelaaid. Israël zegt dat het afgelopen 24 uur doelen van Hezbollah bombardeerde. Bij een Israëlische luchtaanval vanochtend op havenstad Tyrus kwamen minstens 8 mensen om het leven, raakten 32 mensen gewond. Bijna 5000 mensen zijn afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay. Het is nog niet bekend wie zondag scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. Alleen de namen van de scheidsrechters van de eerste 4 wedstrijden zijn bekendgemaakt. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yesim Candan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Hij wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Candan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Candan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. Politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Volendam stopt met siervuurwerk zoals sterretjes en fonteinen in de horeca. Dat hebben horecaondernemers en de gemeente Edam-Volendam met elkaar afgesproken in een convenant. Het initiatief komt van 2 vrouwen die de verwoestende nieuwjaarsbrand in Volendam begin deze eeuw mee hebben gemaakt. Toch was de veel recentere dodelijke brand in een bar in Zwitserland voor hen nu de aanleiding.
18: En dat dit gewoon weer precies hetzelfde gebeurt. En dat maakte mij nogal boos. En we hebben eigenlijk meteen actie ondernomen. Ja, dit pakken we gewoon op. En we gaan het gewoon uitbreiden tot door heel Nederland heen.
15: De initiatiefneemster raakte 25 jaar geleden gewond bij de brand in Volendam. Die werd veroorzaakt toen kerstversiering vlam vatte door sterretjes. Naast het convenant is ook de veiligheidsregio bezig om de cafés in de gemeente veiliger te maken. Vooral nu in aanloop naar het WK voetbal.
19: Ik heb een brandvertragende vlag bij me. Samen voor Oranje, vol vuur maar zonder vlammen. Deze hebben wij met de veiligheidsregio geproduceerd en uitgedeeld aan ondernemingen, maar ook locaties waar meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.
15: De gemeente Edam-Volendam hoopt dat andere gemeenten het voorbeeld volgen. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Graad of 17 is het. En ook morgen wordt het wisselvallig.
20: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
21: Er staat net geen 50 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je 10 minuten vertraging tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. De A2 Maastricht-Eindhoven is dicht tussen Budel en knooppunt Leendeheide. Dat komt door een vrachtwagenbrand. Omrijden doe je via Maasbracht en Venlo over de A73 en de A67.
22: Ster. Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
23: 52 min 40.
24: 12 natuurlijk.
23: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
25: Bij
1: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei

0: en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
0: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: NPO Radio 1. Max.
4: Jurgen van den Berg.
5: Goedemiddag allemaal, ik kijk even op de gastenlijst. Cabaretier Bert Visser komt straks langs. Hij schreef een boek vol grappige anekdotes over momenten die hij beleefde met vriendinnen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1934. Toen verscheen het personage Donald Duck voor het eerst in een animatiefilm. De te kloppen score in het spel Tijdje Terug is 9. Dus de kandidaat van vandaag, Paul Kramer uit Winterswijk, moet aan de bak. En de vraag van vandaag, welke belangrijke gebeurtenis miste u op een haar na? Reageren kan villa@vdb.max.nl, dat is het mailadres. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisteren. En de aanleiding is dus dat Jurrien Timmer, de voetballer, voor de tweede keer een groot toernooi mist, een groot eindtoernooi. Het was het EK van 2024 al het geval. Toen had hij last van een kruisbandblessure. En nu moet hij dus voor het komende WK afhaken vanwege een liesblessure. Dat bracht ons op die vraag. En dat hoeft dus niet alleen maar over sport te gaan. Dat mag ook over andere zaken. We hebben net al een heel mooi verhaal gehoord van een trouwerij. En de foto's die gemaakt moesten worden, die werden niet op de precieze locatie gemaakt, maar ergens op een snelweg. En Arie die mailt, hij herinnert zich nog heel goed een zondag in 2007. Het was mei. Zijn zoontje was 4 maanden oud en ze zouden die dag nog kraamvisite krijgen. Een vriend belde om te vragen of hij mee wilde naar PSV Vitesse. PSV kon alleen nog via een wonderkampioen worden. Dus hij had niet veel zin en hij is dus thuis gebleven. Maar het wonder geschiedde en de rest is geschiedenis. Zo miste hij dus een legendarisch sportmoment. Dus het moment dat PSV toch nog kampioen werd. Dan een audiobericht van Cindy.
6: Ik heb wel eens een evenement gemist, wel meerdere. Dat komt door dat ik al mijn hele leven astma heb. Waardoor ik als kind zijnde de bruiloft, 40-jarige bruiloft van mijn opa en oma moest missen. En dat heb ik toen verschrikkelijk gevonden. Heel erg lang naar uitgekeken, dansjes geoefend met mijn zus. Maar ja, op het moment suprême was ik natuurlijk weer ziek.
5: Ja, Steven Pont, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
5: Ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut. Gebeurtenis missen en de teleurstellingen die daarmee gepaard gaan. Daar gaat het dus over. Horen ook bij het leven, zegt men wel eens. Maar de truc is natuurlijk, hoe ga je ermee om?
7: Ja, ja. Nou, het begint altijd bij verwachting. Hè. Teleurstelling is natuurlijk een beetje het ongewenste kind van verwachting. Als je verwachtingen hebt, dan pas kan je eigenlijk teleurgesteld worden. En daarna gaat het natuurlijk vooral over de mate waarin. Kijk, als de kaartjes voor de film voorstelling waar je graag heen wilt zijn uitverkocht, dan kan je daarin teleurgesteld zijn. Maar dat is een hele andere teleurstelling dan wanneer je bijvoorbeeld te horen krijgt dat je kinderloos zult blijven.
5: Ja.
7: Dus in het eerste geval moet het gewoon via weerbaarheid opgenomen worden in het bestaan. En in het tweede geval zul je het inderdaad moeten verwerken om het niet de rest van je leven te laten beïnvloeden, dat je bijvoorbeeld niet meer op kaamvisite kunt bij vrienden, omdat dat te pijnlijk voor je is, omdat je het niet werkelijk doorleefd hebt. En nu wat Timber is gebeurd, wat mij betreft zit daar natuurlijk een beetje tussenin.
5: Ja, precies. Ja, want die jongen heeft daar ook naartoe gewerkt en dan op het allerlaatste moment hoort hij dat het toch niet gelukt is.
7: Zeker, en dat is ook een teleurstelling. Alleen de vraag is even waar die teleurstelling precies zit. Zit die nou meer op het niveau van kaartverkoop van de film of van dat je hoort dat je geen kinderen kunt krijgen? En wat mij betreft, als hij naar zijn eigen leven kijkt, waarin hij heel succesvol is, waarin heel veel dingen heel goed voor elkaar zijn, dan hoop ik dat hij het ook in dat kader kan zien, hoe gezegend hij aan de andere kant is. En dus ook teleurstelling zijn leven natuurlijk niet voorbij zal gaan, maar dat we wel begrijpen dat er heel veel mensen zijn die zwaardere teleurstellingen te verwerken hebben dan hij. Wat niet wil zeggen dat alleen met de zwaarste teleurstellingen mensen spreekrecht hebben. Maar je moet het wel een beetje ook in perspectief zien.
5: Nee, dat is waar. Ik zeg altijd een niet bekende filosoof uit Groningen die ik dan wel eens ken. Die zegt, ja, iedereen heeft eigenlijk recht op zijn eigen leed. En dat kan dus ook inderdaad dat bioscoopkaartje zijn. Maar ja, de manier waarop je ermee hoe je ermee omgaat, dat is natuurlijk een tweede dan.
7: Juist, dat is dus dat in dat eerste geval dat je hoe veerkrachtig ben je? En als bijvoorbeeld blijkt dat je daar helemaal van ontregelt. En je beschouwt je eigen leven een beetje en je denkt, jeetje, wat ben ik toch vaak teleurgesteld. Dan zou je dus ook aan je eigen weerbaarheid kunnen werken.
5: Ja,
7: net zo goed als iemand niet zo goed Frans spreekt en dan denkt, nou, ik spreek echt niet zo goed Frans, dus ik ga mijn Frans verbeteren. Zo kan dat natuurlijk ook op het gebied van veerkracht en weerbaarheid. Dan denk ik, nou, ik wil best wat robuuster zijn en daar met of zonder hulp, hè. Daaraan je ze eigenlijk zelfs een levende opdracht geven, zodat je niet steeds zo teleurgesteld door het leven gaat.
5: Dus dat is ook aan je eigen verwachtingsmanagement doen?
7: Ja, of daar precies, dat zeg je goed. He, dus dat je die verwachtingen, dat je niet meer denkt dat jij een hobbelloos leven zult hebben, en dat de vraag vervolgens is, ik ga eigenlijk heel slecht met die hobbels om, want ik lig een week wakker, nou, en daar moet ik toch wat aan veranderen. En dan gaat je energie dus niet zitten in de teleurstelling, maar in het werken aan je weerbaarheid.
5: Is het ook iets van het nu, hè, dat we soms ook gewoon te veel verwachting hebben, misschien wel van onszelf, om allerlei redenen. Hè. Dat kan ook via invloeden van buitenaf zijn. Nou ja, de social media wordt natuurlijk altijd onmiddellijk genoemd in dat verband. Is dat anders dan vroeger misschien, of zie ik dat verkeerd?
7: Nou, kijk, vroeger, als je als ouder bijvoorbeeld voldoende voedsel in de maag van je kinderen legde en je sloeg ze niet, dan was je een goede ouder.
5: Ja.
7: En nu zijn kinderen, als ze terugkijken op hun opvoeding, misschien inderdaad wat eerder teleurgesteld, omdat we veel beter weten wat je voor een robuuste ontwikkeling een beetje nodig hebt. Hè, dus ook hier gaat het natuurlijk weer om die verwachting. En het is inderdaad zo dat als je weinig in de weg wordt gelegd als kind, hè, dus je krijgt een soort projectkinderen van wie al het negatieve wordt weggehouden, dan heb je een hele gelukkige jeugd. Hè. Dus we hebben ongeveer de gelukkigste jeugd van de wereld tussen 0 en 18. Maar we hebben ook tussen 18 en 30 zo ongeveer de meeste mensen in therapie ter wereld.
5: Mm-hmm.
7: En dat zou kunnen zijn dat we kinderen zo weinig in aanraking laten komen met teleurstelling, dat als ze tussen hun 18e en 30e weerstand tegenkomen van een baan, van de wereld zelf, dat ze eigenlijk onvoldoende zijn ingetraind om daar een adequaat antwoord op te hebben, omdat ze eigenlijk daar nooit mee in aanraking zijn geweest. Het is een beetje alsof je de sliding niet traint op het trainingsveld en dan verwacht dat in de wedstrijd van het leven je daar dan toch mee om kan gaan. Terwijl alles wat je wil dat je in de wedstrijd nodig hebt, dat zul je ook een beetje in de training, hè, dus in de jeugd, tegen moeten komen. En we zijn iets te voorzichtig geworden voor kinderen. Dus ik was laatst op een voetbaltoernooi met 12 elftallen van kinderen. En er waren ook 12 bekers. He, zodat geen enkele elftal teleurgesteld naar huis hoefde te gaan omdat ze geen beker hadden gewonnen.
5: Ja, ja.
7: En daarin kunnen we ons wel een beetje gaan afvragen van, hey, is dat nou, zijn we nou lief? En is dit, of moeten we meer sturen op de beste voorbereiding op de wedstrijd die je later moet gaan spelen?
5: Af en toe verliezen in het leven hoort er ook bij. Dat betekent ook dat het niet altijd even rimpeloos verloopt. En daar moet je jezelf ook vooral van overtuigd zijn dat dat zo is natuurlijk. En dan is alle ellende die je tegenkomt ook natuurlijk op zijn plaats als je daar af en toe wat langer bij stil blijft staan. Dat mag.
7: Ja, als je daar goed mee om hebt leren gaan. Hè, dus als we willen dat kinderen dat goed doen.
5: Ja.
7: Ik zeg van alles waarvan we, beetje officieel, maar alles waarvan we willen dat kinderen dat reguleren, moeten we eerst co-reguleren. Dus alles waarvan we willen dat kinderen dat kunnen, daar moeten we ze eerst bij helpen. Ja. En dat geldt ook voor het omgaan met teleurstelling. Maar dan moeten we ook de negatieve ervaringen, waarvan je dus af kan vragen of ze negatief zijn, voor een ontwikkeling zijn ze misschien positief, hoe je met dat soort teleurstellingen omgaat, hoe je zonder beker naar huis gaat, en toch op een andere schaal denkt, en ik heb toch lekker gevoetbald.
5: Ja.
7: Want ik voetbal niet om die beker, ik voetbal om lekker met mijn vrienden te voetballen.
5: Ja. Ik denk dat Jurien Timmer daar dan weer net even iets anders naar kijkt, want die had graag die grote beker ook gewonnen.
7: Op het moment.
5: Ja. Dank voor de uitleg. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Welke belangrijke gebeurtenis hebt u ooit gemist? Laat het weten. Villa VDB, @omroepmax.nl of een berichtje via de NPO Luisterapp.
3: Max.
5: We gaan terug naar 9 juni 1934.
3: Villa VDB.
5: Op die dag was stripfiguur Donald Duck voor het eerst te zien in de korte animatiefilm The Wise Little Hen.
8: This modest, unassuming young fellow joined our family quite a few years back. It was a very unusual voice that we thought had possibilities.
9: And now for his name. Let's see. Jimmy Duck?
10: Joe Duck.
9: Roger Duck? Donald Duck.
11: Donald Duck? Why, that's me.

0: ga praten met Bas Schuddeboom, is redacteur bij de Nederlandse Donald Duck. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kunt u hem nadoen eigenlijk?
1: Nee, we hebben alleen licentie voor print. Gelukkig.
0: U krijgt die vraag ongetwijfeld heel vaak.
1: Ja, daarom ik heb het antwoord ook altijd zo leuk
0: paraat. Ja, heel goed. Zij, die animatiefilm waarin Donald voor het eerst te zien was, duurde maar 7,5 minuut. Wat was zijn rol daarin?
1: Nou, eigenlijk was het maar een bijrol. Het was onderdeel van de reeks Silly Symphonies. Dat waren een serie korte filmpjes die de Walt Disney Studios maakte. Vaak gebaseerd op klassieke muziek of een sprookje. En dan met grappige animaties erbij. Figuren als de grote boze wolf bijvoorbeeld, die we nu nog steeds in Donald Duck zien, die komen daar ook uit voort.
0: Maar hij had dus niet eens de hoofdrol.
1: Nee, er was een verhaal over een kip en die wou mais gaan zaaien. Om te gaan planten. En die vroeg de hulp aan haar buurman. En dat was een eend op een woonboot. En vandaar ook dus dat hij nog altijd dat matrozenpakje aan heeft.
0: Ah, oh ja, daar komt dat vandaan.
1: Maar Donald had daar totaal geen zin in.
0: Dus en zag hij er toen ook al zo uit? Dus?
1: Nee. Hij was nogal echt een eend. Hij had lange veren. Want nu heeft hij veel meer menselijke handen. Maar in feite qua karakter en qua uiterlijk is hij nog steeds goed herkenbaar. Maar hij had geen zin om te helpen om dat land te bewerken. Dus hij zei, ik heb buikpijn, dus het komt even niet uit. En zijn buurman Peter Big, die hebben we nooit meer teruggezien. Die zei het ook, van nou nee hoor, het komt niet uit. Nou, even later deed de kip en haar kinderen deden het dan maar zelf. En even later, toen de mais geoogst kon worden, nou vroeg ze weer de hulp aan de buurman, van kun je helpen mais oogsten? Nou, nee hoor, ik heb buikpijn, wordt hem echt niet. En buurman Peter Big, precies hetzelfde weer. Nou ja, ze had het inmiddels wel door. Dus toen ze uiteindelijk heerlijke maistaarten en weet ik veel wat voor lekkernijen had gemaakt. Toen stonden de beide buren vooraan. Ja. En toen zei ze van nou de groeten. Dus toen kregen ze een...
0: Was hij gelijk wel een succes? Vonden de mensen dat karakter leuk, dat bijfiguur?
1: Ja, want al vrij gauw kreeg hij ook een bijrol in de filmpjes die al rond Mickey Mouse werden gemaakt. Mickey Mouse was al 5 jaar ouder.
0: Dat was eigenlijk de grote favoriet van Walt Disney, hè?
1: Ja, hij sprak hem ook zelf in. Dat was ook de stem van Walt Disney zelf, die Mickey. En dat was ook echt zijn trots. Maar Donald is natuurlijk eigenlijk iets herkenbaarder voor ons allemaal. En misschien ook wel iets grappiger. Dus de mensen wilden al vrij gauw meer Donald Duck hebben. En in die Mickey-filmpjes gebeurde dat. En uiteindelijk kreeg je ook een eigen tekenfilmreeks.
0: Maar Walt Disney was dus eigenlijk eerst op de hand van Mickey, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en dat is hij altijd op zich wel gebleven. Maar ja, toen bleek natuurlijk dat er ook aan Donald wel goed geld te verdienen viel. Toen was dat ook wel weer, was hij ook wel om.
0: En ik noem Walt Disney, maar we moeten ook de naam van Carl Barks noemen. Wie was hij?
1: Nou, Carl Barks is eigenlijk wel degene die het karakter van Donald heeft gevormd, zoals wij hem nu in de Nederlandse Donald Duck of in alle strips eigenlijk kennen. In de jaren 40 werden er ook stripboeken, maandelijkse stripboeken met zijn belevenissen gemaakt. En ja, de Donald uit de tekenfilm was opvliegend en hij had pech. En dat was gewoon een aaneenschakeling van slapstick. En in die stripboekjes, daar moest hij wat langere avonturen gaan beleven. En hij had al wel zijn 3 neefjes waar hij voor moest zorgen. Maar dat was het dan eigenlijk ook wel. Dus er moest meer om hem heen gecreëerd worden. Nou, dat werd een hele universum. Het Duckstad werd eigenlijk geschapen door Carl Barks. En we oom Dagobert, die natuurlijk heel veel van hem verlangt, waar hij niet altijd aan kan voldoen. Met zijn geliefde Katrien leeft hij een soort driehoeksverhouding met zijn vervelende neef Guus Geluk. Ja, en zo kwamen dus een veel... Ja, hij kreeg verantwoordelijkheid vooral ook voor zijn neefjes. En
0: Barks heeft eigenlijk de hele omgeving min of meer gecreëerd.
1: Eigenlijk heeft Barks daar redelijk de vrije hand in gekregen. En je had het net over trouwens van welk moment heb ik net gemist. Nou, in 1993 heeft de stokoude Carl Barks de Nederlandse Donald Duck redactie bezocht. En toen was ik er nog niet.
0: Oké. Ja, en die had je wel willen ontmoeten.
1: Graag, ja. Het is nog steeds eigenlijk de blauwdruk van hoe wij Disney-strips maken.
0: Ja. En even de tijd nog, hè, want dat was dus 1934. Nou, toen was het crisis in de wereld. En de oorlog kwam er dus aan. Dat wisten ze toen nog natuurlijk op dat moment niet precies dat ook zou gebeuren. Maar goed, om even de tijdgeest van dat moment aan te geven. In hoeverre zie je dat terug in die eerste verhalen ook dan?
1: Nou ja, je ziet het denk ik vooral in de tekenfilms, maar ook wel in de krantenstrips die rond die tijd met Donald werden gemaakt. Dat was ook eigenlijk de ploeterende, een ploeterwoord noemen wij hem wel eens. Een working class hero die graag succesvol wil zijn. Maar het lukt hem maar steeds niet. Maar hij moet maar steeds doorzetten. Dus dat is je ziet gewoon die strijdlust. En dat het lukt niet. En natuurlijk altijd nooit een cent te makken.
0: Ja. En op een gegeven moment is die oorlog, de Tweede Wereldoorlog. En Daarna natuurlijk de wederopbouw en dat het uiteindelijk weer ook beter gaat met de wereld. Gaat die Donald Duck daar ook een beetje in mee?
1: Ja, in zekere zin wel. Want als je de Donald Duck verhalen van Karl Barks bekijkt uit de jaren 40 en ook uit de jaren 50, dan krijg je echt die zo'n typisch Amerikaanse suburb. Hè, met van die welvaart, die toenemende welvaart je krijgt. Er zijn verhalen in de Nederlandse Donald Duck verschenen met vloerverwarming en zo, dat hadden ze in Nederland nog nooit van gehoord. En de televisies zag je al vrij gauw in die verhalen opduiken. Dus je ziet langzaam wel de welvaart toenemen. En in feite gaan we nu nog steeds mee met de ontwikkelingen.
0: Ja. Mag je eigenlijk schrijven wat je wil nu met in de Nederlandse Donald Duck?
1: Nou, we hebben de figuren in feite te leen, hè, of in bruikleen zou ik maar zeggen. We zijn een licentienemer van de Walt Disney Company. En die hebben wel duidelijke richtlijnen wat wel en niet mag. En ze kijken ook mee met de verhalen die we maken. Maar in feite hebben we al wel best veel ervaring natuurlijk al.
0: Omdat je weet wat wel en niet. Dus maar wat kan bijvoorbeeld echt niet dan?
1: Nou, je kunt geen rechtstreeks politieke statements gaan nemen. Of excessief geweld. Het moet altijd wel grappig blijven. Je moet om kunnen lachen. En het goede moet toch overwinnen. Dus de zware jongens zullen er nooit met de poet vandoor gaan.
0: Nee. Jij werkt daar. Wat voor verhaal ben je nu bezig?
1: Nou, ik ben zelf niet een schrijver, maar ik zit in het stripproductieteam. We maken zo'n 1500 strippagina's per jaar in Nederland. Of vanuit Nederland, want de tekenaars zitten door heel Europa. En dus zelf schrijven we niet heel veel. Ik heb vandaag wel een briefing geschreven voor het jubileumverhaal van de Zware Jongens. Want die zijn binnenkort jarig.
0: Oké. Hoe oud zijn ze eigenlijk?
1: Ja, dat vraag je me nu. En ik was al bang dat je dat ging vragen. Maar,
0: nou, maakt niet uit.
1: Laten we zeggen 70 jaar of zo.
0: Ja. Maar nog steeds zware jongens. Zij, en, want ik ken ook volwassenen die nog steeds elke week zitten te wachten tot die Donald Duck er weer is. Dat is nog steeds populair, hè?
1: Ja, het is echt wel ingebed in de Nederlandse cultuur. Zij zeggen, mensen zijn ermee opgegroeid en die houden er een soort band mee. En je ziet het ook. De kinderen gaan het dan ook weer lezen. En dan gaan ouders het zelf ook weer
0: En krijg je veel reacties ook?
1: Ja, mijn mailbox zit altijd wel vol.
0: Wat schrijven mensen dan?
1: Donzige Duckie, mijn cavia is weggelopen vooral. dat soort mensen maken je deelgenoot van alles.
0: Ja. En of je even een antwoord kan geven op een moeilijke vraag.
1: Ja, en wie is nou kwik, wie is nou kwek, wie is nou kwak? En dat is natuurlijk ook een veel geworden vraag.
0: Goeie vraag trouwens.
1: Ja, nou in feite is dat, het is een heel technisch verhaal, maar nou ja, het is niet zo technisch. Maar op het moment dat de teksten gemaakt worden, zijn de plaatjes nog niet ingekleurd. Dus het wisselt. En dan moet je natuurlijk daarna wel zorgen dat dat consequent is gedaan. Ja. Ik weet wel dat er in DuckTales, de tekenfilmserie uit de jaren 80, had Kwik het rode petje, Kwak het groene petje en Kwek het blauwe petje.
0: Oké, nou daar kunnen we ze.
1: Dus dat hou ik in mijn hoofd, hou ik dat altijd toch nog maar een beetje aan.
0: Ja. Hartstikke leuk. Wat meer te horen over Donald Duck, die dus op deze dag, 92 jaar geleden, voor het eerst te zien was in een animatiefilm. Dankjewel, Bas Schuddeboom. Ja, en dit liedje gaat over, ik denk, een verre neef van Donald, over Disco Duck.

0: Rick Dees en his cast of idiots, naar aanleiding van het verhaal over Donald Duck. Rick Dees was een ochtend-DJ van 102.7 Kiss FM in Los Angeles. En à la Edwin Evers deed hij allerlei typetjes in die ochtendshow. En dit was in de jaren 70 ineens een hit. Zo'n segment uit het programma dat hij daar deed. En dat werd een plaatje en volgens mij ook in Nederland nummer 1 geworden. Zometeen gaan we het spel een tijdje terugspelen. We kunnen nog wat kandidaten gebruiken voor de komende tijd. Er staan nog wat vakjes open. Dus als u denkt, nou, ik heb zin in die 100 euro... Dat is namelijk de prijs voor de weekwinnaar. Meld u aan via villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. En dan bellen we u terug om u een keer in te delen ergens. Zometeen ronde 2 van deze week.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Dorald Megens.
2: Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel... voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar... en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was... omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Man van 35 uit Amstelveen is opgepakt voor de mishandeling... van de zoon van Parool-columnist Yesim Chandan. Zou de jongen vorige week hebben geslagen met een zwaar kettingslot. Politie onderzoekt of er een verband is met een column die Chandan schreef... na agressie tijdens een voetbalwedstrijd van twee amateurclubs. De Volendamse horeca steekt voortaan geen sterretjes, fonteinen of ander siervuurwerk meer af. De horeca en de gemeente hebben dat vastgelegd in een convenant. Het was een initiatief van twee Volendamse vrouwen. Die ergerden zich eraan dat er 25 jaar na de dodelijke nieuwjaarsbrand... in Bar het Hemeltje, opnieuw een dodelijke vuurwerkbrand was in Zwitserland dit keer. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekend... Maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen voor de verdediger. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar.
0: En hoe gaat het op de weg, Dennis Mooij?
3: Nou, het wordt langzaamaan wat drukker op de wegen. Er staat al 100 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je tussen Naar de Vesting en Knoop het Eemnes 20 minuten vertraging. En een stukje verderop tussen Amersfoort Noord en Barneveld daarbovenop weer 20 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht. Er heeft een vrachtwagen in brand gestaan op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Voor het Knoop het Leendeheide is de weg nog afgesloten. Verkeer vanuit het zuiden van Limburg naar Eindhoven rijdt om via Roermond en Venlo over de A3. En de A67.
1: Tot 4 uur.
0: Het spel waarin we uw historische nieuwskennis testen. Gisteren een score van 9 neergezet door Richard Gelmers. Dat heeft hij keurig gedaan. En de kandidaat die daar in ieder geval overheen moet, wil die de weekwinnaar worden, is Paul Kramer uit Winterswijk. Paul, goedemiddag.
4: Hoi.
0: Winterswijk, waar ligt het ook alweer?
4: Achterhoek, hè?
0: Ja, Gelderland.
4: Ja, helemaal goed. Ja.
0: Ben jij een echte Achterhoeker ook geboren en getogen daar?
4: Ja, ik ben wel een tijd weg geweest, maar ik kom oorspronkelijk ook uit Winterswijk, ja.
0: Ja, en dat trekt dan toch weer, hè?
4: Ja, zeker. Ja. Winterswijk is gewoon mooi.
0: Ja, nooit meer weg daar?
4: Nou, dat weet ik niet, maar ik ga er wel vanuit dat ik er blijf, ja.
0: Ja, nou goed, voorlopig dus lekker in Winterswijk. Je hebt het gehoord, 9 punten, daar moet je in ieder geval overheen. Dat kan gewoon allemaal, je hebt 3 minuten de tijd. Je mag je eigen tactiek bepalen. Kijk, die Richard gisteren die zat er af en toe een beetje doorheen te kleppen. Ja, dat kost allemaal tijd uiteindelijk. Dus daar kan jij winst halen. Vroeger of later zeggen bij het fragment. En dan ten opzichte van het vorige moment. Nou ja, eigenlijk is het heel simpel. Een tijdje terug.
4: Oké. Okay,
0: wat is jouw geboortejaar?
4: 1960.
0: Dan gaan we daarmee beginnen.
1: Tijdje terug.
0: Hier is het eerste fragment. Eerste aflevering van Q&Q, was dat vroeger of later dan 1960?
4: Dat was later.
0: Dat was 1974, klopt.
5: Nog nooit eerder kwamen twee in rok gestoken acteurs per motorfiets naar een première. Rutger Hauer en Jeroen Krabbé deden dat voor Soldaat van Oranje. In aanwezigheid van de koningin en prins Bernhard werd de film in een feestelijke omgeving ten doop gehouden.
0: Was dit vroeger of later dan 1974?
4: Later, 1977.
0: Dat is goed.
6: En we gaan er voorbij gewoon. Schitterende prestatie van Hilbert van der Duim. Op de bel pakt hij Sjöbrand in. 6. Hilbert, jongen, je moet doorrijden! Hilbert, je moet doorrijden! Je moet toch een ronde, Hilbert van der Duim!
0: Was dit vroeger of later dan 1977?
4: Dat is moeilijk.
0: Voor die tijd. Sorry, wat zei je?
4: Voor die tijd, na, voor.
0: Nee, wat zeg je? Voor of na? Vroeger of later?
4: Later.
0: Dat is goed gegokt. 1981 was het. Here's Johnny. I'm coming down. Fragment uit de film The Shining. Vroeger of later dan 1981?
4: Daarvoor.
0: Dat is goed, het was 1980.
7: Je hebt grootspraak.
8: Maar wees je dat je nu trapt?
7: Je lijkt kom.
9: Nee, heren, heren, heren, heren, heren. Heren, heren, heren, heren.
0: Was dit vroeger of later dan 1980?
4: 1984, Karel van der Graaf.
0: Ja, helemaal goed.
10: Less than two days after arriving here, prince, princess and baby prince emerged to the cheers of the crowd. Father held baby, mother held baby, looking equally confident.
0: Dit was prins William die is geboren. Was dat vroeger of later dan 84?
4: Dat moet ik even opzoeken.
0: ja, dat mag hoor. Het mag.
4: Vroeger.
0: Vroeger, zegt hij. Dat is goed. Het was 1982.
11: For the best film in a foreign language. The winner is The Netherlands for the Assault.
0: Was dit vroeger of later dan 1982?
4: Ja, dat is vrij moeilijk. De aanslag.
0: En dat is goed. Goede tijden, slechte tijden. Een dag die als een nacht verschijnt. Was dit vroeger of later dan 1982? 1987.
4: Goede tijden, slechte tijden, eerste aflevering?
0: Ja, of... eerste uitzending van Goede tijden, slechte tijden. Vroeger of later dan 1987?
4: Ik gok later.
0: Later is goed. Het was namelijk 1990. Maar je hoort ook de onverbiddelijke wekker.
4: Er waren er geen negen.
0: Nee, maar bijna wel. ja, je hebt een beetje tijd verspild met het lang nadenken,
4: Paul. Ja, ik moest zelf dingen opzoeken. Ik wist gewoon niet af.
0: Kijk, er zijn wel eens mensen die reageren dan hier bij ons. Die zeggen, ja, dat opzoeken, dat mag toch helemaal niet? Ja, dat mag wel. Maar kijk, dit is wat je dus krijgt. Dan heb je gewoon even de tijd nodig.
4: Ja, maar ik wist dit gewoon niet. Die dingen die ik moest opzoeken.
0: Nee, maar ik zeg dit niet tegen jou. Ik zeg dat even tegen de mensen die daar dan af en toe bezwaar tegen maken. Maar ja, goed, het is een strategie. Want jij komt nu op 8. Je hebt het net niet gehaald, namelijk die 9.
4: Dat krijgt toch zo'n lekkere schort?
0: Ja, dat krijg je sowieso. Maar ja, die weekprijs van 100 is ook wel leuk natuurlijk in deze tijd.
4: Ja, die schort had ik mijn vrouw beloofd.
0: Ja, nou, die krijg je sowieso opgestuurd. Dan maak je de blitz mee in Winterswijk. En zeker straks met het WK natuurlijk. Dan, het schort is namelijk hartstikke oranje. Dan is het helemaal mooi.
4: Ja,
0: goed gespeeld, maar het is niet genoeg voor de weekwinst. Dat weten we nu al met 8 goed. Dankjewel voor het meespelen, Paul. En wilt u ook meedoen, meld u aan. Via vdb@omroepmax.nl of een berichtje via de NPO Luisterapp. Dit zijn Monsters of... Nee. De groep heet Monsters and Men.

0: Show.
1: Of Monsters and Men, Little Talk.
2: U luistert naar Villa.
1: Nou, niet alle mannen zijn altijd even open over hun liefdesleven, maar cabaretier Bert Visser wel. Hij schreef er zelfs een heel boek over, uiteraard met een knipoog. Het heet Gehannes met vriendinnen en gaat over komische situaties die hij heeft beleefd met het andere geslacht. Bert, ja. Goedemiddag.
3: Hey.
1: En we willen natuurlijk allemaal van jou leren.
3: Oh,
1: bij mannen.
3: Nou, ik ben nog wel eens een stuntel geweest die er was. Hoor. Dus van mij heb je niets kunnen leren. Als iets fout ging, was het wel met de dames.
1: De ondertitel is ook Lachen en janken met Anna, Anna Jo, Antje, Betsy, Else, ja. Emma, Vrouwtje, Leonie. Ja. En dan nog een hele en eindelijk Pien.
3: Pien. Ja, Pien is uiteindelijk, daar ben ik nou 26 jaar bij. Dat is gewoon goed, dat mag je wel zeggen, goed gelukt.
1: Ja. En moet je die anderen zich zorgen maken dat dit boek nu in de winkel ligt?
3: Nee, ik zei helemaal geen ex-vriendinnen af. Ik heb gewoon leuke anekdotes over vrienden. Ik heb ze ook andere naam gegeven.
1: Oh, want, ja.
3: Een beetje op veilig spelen natuurlijk. Maar nee, ik ben er vaak uitgesodemieterd. Ik heb ook voor relatie uitgemaakt. Maar ik heb ook nog steeds de goede vriendinnen eraan overgehouden aan de ontmoetingen. En het is, maar ik was vroeger ook net zo rommelig als toen al. Verkering moest ik niet aan denken. En als ik dan verkering had, dan deed ik het weer zo fanatiek dat ik weer uitging, werd ik er zelf uitgedonderd. En daarom geklooid. Het was gehannes, man. Het was, ik vond het heel leuk, verkering, maar...
1: Maar daarom zeg ik, wij willen van jou leren.
3: Ja, dan moet je het lezen. Inderdaad.
1: Jouw relaties zijn ook inspiratiebron geweest, ook voor jouw voorstellingen.
3: Ja.
1: Even een klein stukje luisteren.
3: Oh jee.
4: Eén keer zijn we eens kamperen, weet je. Ik zou ook zeggen hoe we zijn, ze heeft me overgehaald om te gaan kamperen, laat ik het zo zeggen. Ik zou ook zeggen hoe ze meest overgehaald als ze jou vastbindt op het bed in een bepaalde houding. Ze komt binnen in haar favoriete tanga. Ze begint een beetje ecologisch met jouw 7 granen knuppel te spelen. Nou, dan wil jij wel een kampeerkaneetje invullen, hoor. Man. Ik zeg, nou goed, lieve, dan jij hebt je zin, dan gaan we één keer kamperen. Dus ik pak die koffer. Nee, we gaan niet met die koffer, die gaan niet mee. We gaan met een rugzak. Dan moet boven op die rugzak. Moet daarboven een tentje, toen nog met die stangen. Daarboven moet een slaapzak. En daarboven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker. Ach, zo niet er nou toch allemaal. Ik lig 3 weken te keutel op zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping van 18.000 piek.
5: Deze had erin kunnen zitten.
3: Die was ik helemaal weer vergeten. Ik had ook zo'n tering hekel aan kamperen toen, ja.
1: Avonturen op de camping, maar die staat er niet in, hè?
3: Wel één. Ik stond wel op een camping in Italië. Toen heb ik een Italiaanse dame ontmoet. En dat staat wel in het boek, hoe fout dat dan ook ging dan. Dan moest ik daar weer vluchten in de flat waar ze woonden. Dan hing ik weer in mijn onderbroek aan een balkon. En het is allemaal weer tafereel. Ik denk van, had het nou toch iets rustiger aan gedaan.
1: We hebben natuurlijk wel een beetje een rode lijn ontdekt. Want jij hebt heel vaak wat gehad met vrouwen die eigenlijk, waarvan jij zelf dacht, ja, die passen eigenlijk helemaal niet bij me.
3: Nee, Jurre, dat is waar. Ik dacht ook meestal na een paar dagen al, dit wordt waarschijnlijk helemaal niks. Maar toch bleef ik dan weer te lang kleven en weer te lang hopen en... En daarnaast ook wel die onrust. Kijk, als 5 vrienden morgen zeggen, we gaan lekker zeilen op het IJsselmeer, en je vriendin zegt, laat me lekker dik en thuis blijven, ja, dan ging ik met die 5 jongens. En dat vond mijn vriendin 1 keer leuk, 2 keer, en daarna zegt ze, ja, dan ga je toch lekker met die jongens dan. Maar nogmaals, ik wil benadrukken, het is helemaal niet geschreven om nog een schop na te geven. Het zijn leuke dingen die heb ik meegemaakt met een vriendin. Ik had altijd heel veel vriendinnen, heel veel vrouwen om me heen. Dat was niet, ik bedoel, niet als Casanova.
1: Ja, maar dat zeg je ook steeds, van ja, ik ben niet Brad Pitt. Nou, ja,
3: nee, ik moest je toch wel...
1: George Clooney noemde je het trouwens.
3: Ja, nou, beide zou ik wel willen zijn, maar... Ik heb het nooit gezien. Ik moest wel een beetje van mijn babbel hebben en van mijn vrolijkheid. En misschien ook de onbevangenheid. Want ach, ik hoefde ook niet zo nodig verkering. Weet je wel. Ik vond het leuk met een meisje. En als het, dat, ja, zo, en als het dan niet werd, dan werd het niet. Dus ik was niet paniekeriger dat ik zou worden. Dat komt vast wel goed.
1: Ja. En er werd ook niet gedwongen vanuit ouders of zo, van joh.
3: Wel nee.
1: Nee.
3: Nee, mijn ouders begonnen op een gegeven moment helemaal niet meer te onthouden met wie ik nou weer thuis kwam. Dan zei mijn vader, hey, Christine bij je. En dan heette ze Eefje en dat daar. Ja. Maar dat kwam door mij, want het ging nog wel eens...
1: Laten we even, bijvoorbeeld Anne Jo, hè, dat is dus niet de echte naam. Nee. Bekakte dame.
3: Ja. Nou ja, Anne Jo, ja, dat, ach, ja...
1: Ouders met een landgoed.
3: Jongen, hou op, zeg. En ik mocht mee. En ik stak al een beetje af bij de anderen. Een beetje grote bos haren en lang haar. Je kent het allemaal wel. En we gaan weer met je polo's. En we zouden een barbecue hebben. En ik sta voor dat gigantisch huis. En ik zeg tegen Anne Jo, moet jouw vader niet eens aan die barbecue beginnen? Wij moeten straks ook weer weg. Nou, op dat moment gaat er een belletje aan de andere kant van het huis. Er staat een 10-man personeel, mijn hele staf. En... dus, dat was... maar toen hebben die ouders... Die hebben één keer naar mijn voorstelling gekeken. En in die voorstelling reed ik met mijn blote kont op een rolschaats op het podium. En daar heeft die familie me nooit meer aangekeken. Dus dat was, het zat niet helemaal in hun straatje, was dat. Ach, oh, goede grap, was dat ook alweer leuk met die barbecue. Ja.
1: En
3: ja.
1: Else, die veel boeken las.
3: Ja. Ja, Els las heel veel boeken en dan moest ik stil zijn. Nou ja, dan weet je het wel. En dan sloeg ik een pagina van de krant op om en dan was het al mis. En oh nee, dat ging ook helemaal. Wat was het? Nee, ik in de bibliotheek word ik al nerveus. Laat staan op zondagochtend naast Elze. Ja, ja. Ja.
1: Jij deed wel van alles om, om in het gevlei te komen van die vrouwen. Ook wel je eigen grenzen ging je over.
3: Ja, is het zo, ja?
1: Nou, ja. Ik las iets over paardrijden bijvoorbeeld.
3: Ja, ook zoiets. Eerst kom je zo'n paardenbak al binnen en dan hoes je alles bij elkaar door je allergie. Maar ja, je bent verliefd, dus dat neem je op de koop toe. Ja, dat moest ik op een paard zeggen. En rondjes rennen op een paard. En zij hield het paard dan vast met een touw en liet ze opeens los. Maar je kan het wel. Nou, dat is ook een grote oorlog geworden. Dus. Maar dat past ook, een paardenmeisje. Dat was ook na een paar weken alweer. Maar ik wil, nogmaals, ook mijn schuld. Ik ga nou niet, ik zeik niemand af in het boek.
1: Nee, want dat is, jij bent zelf de rode draad natuurlijk. Ja. Ook bij de mislukkingen.
3: Ook bij de mislukkingen, ja, zeker. Ah, joh, ik was,
1: als... Heb je bij jezelf iets ontdekt door om dit boek te schrijven, zeg maar, ook van...
3: Hoe bedoel je?
1: Nou, gewoon iets van ook iets lerends misschien wel. Van...
3: Ja, iets lerends, ja. Nu, kijk, ik heb nu 26 jaar met Pien en dat gaat geweldig. En wat ik daarvoor niet had moeten doen is zo druk maken om verkering te krijgen. Om een mooi meisje te versieren en... Ik heb wel eens in projecten geworpen waarvan ik achteraf dacht, had ik dat maar nooit gedaan. Dat was toch nooit iets geworden. Nooit iets. Het was niet gelukt. Nee.
1: Maar ja, maar dat herken ik. Jij bent een man van ongebonden. Ja. Ik ga niet trouwen. Ik neem geen kinderen. Nee. Intussen is meneer...
3: Getrouwd, kind, ik woon samen. Ik heb een rug gegraat als een rietstengel.
1: Maar zo heb je dus heel lang ook geleefd.
3: Ja, ik heb inderdaad, ja, dat is ook zo. Ik wilde me niet binden. Ik was altijd bang, dat zullen veel mannen hebben ook, en vrouwen ook. Altijd bang als je een relatie hebt, dan sommige dingen niet meer kunnen. En ik was toen, ja, in die jaren was ik gewoon, ja, ben ik daar benauwd van. Ik wilde gewoon weg kunnen. Maar misschien wel wat egoïstisch ook. Maar ja, nee, ik was niet. Als het woord verkering viel, dan ben ik toch wel een beetje nerveus. Ja.
1: Ja.
3: Als er opeens werd voorgesteld, laten we eens een middag naar mijn ouders gaan, dacht ik, ja, maar die wil ik helemaal nog niet kennen. Die zijn wel veel meer. Ja.
1: En Pien, de naam is net gevallen. Want dat is de enige naam die wel klopt. Daar gaat het laatste hoofdstuk over. Ja. 26 jaar al bij jou nu, jullie samen. Wat maakt haar zo bijzonder dan, dat het daar wel mee is?
3: Nou ja, ik was in de stad Schouwburg-Groningen moest ik optreden en ik was mijn decor aan het opbouwen. En opeens loopt Pien daar met een mapje onder de arm over het podium. En ik dacht, oh, hey, ho.
1: Even voor
3: het
1: goede, jij kwam daar al jaren waarschijnlijk.
3: Ja, ik kwam daar al jaren. Ja. Maar ik dacht ook, ja, Pien, wat moet Pien nou met mij? En toen heb ik nog wat kasten in de werkkamertje verzet, want die waren te zwaar. Ik denk, met geen rug meer over, maar goed, die doet er iets voor. Maar op een of andere manier klikt dat nog steeds fantastisch. En dat blijft ook fantastisch. Ja, ze wist precies hoe het vak werkte van theater. Zij werkte in de Schouwburg. En we hebben in 26 jaar verschrikkelijk veel lol. En een prachtige zoon. Dus ik weet niet waarom. Maar dat is alsof je erop zat te wachten eigenlijk. Maar dat is toen helemaal goed gegaan. En nu nog steeds. En die wil ik niet meer kwijt.
1: Ik vind het heel mooi hoe je het begin ook beschrijft. Want jullie zitten dan in de... Er is vlakbij de Schouwburg in Groningen zo'n kroeg. Hè, waar iedereen dan even na afloop nog wat gaat drinken.
3: Ja,
1: en zo.
3: Ja. En toen zat Herman Vinkers tussen ons in.
1: Hebben dat die een beetje de...
3: En Herman Vinkers die stootte Pien een beetje aan. Zo van, moet jij niet bij naast Visser zitten? En hij stootte mij een beetje aan. Moet je niet naast Pien gaan zitten. Ik ga er nu tussenuit, je moet het nou zelf doen. En die bekiek het maar, zei die. En ja, en toen mocht ik mee. Ik weet niet of toen voor het eerst gezoend hebben, maar toen hebben we een hele leuke avond gehad, Pien en ik.
1: Ja.
3: En toen, maar het leuke is, misschien moet je ook niet direct spetter verliefd worden. Ik was heel gek van Pien. Maar ik dacht, ik ging er ook met heel veel reserve in. Zo van, nou ja, we zullen wel zien, het zal wel niks meer worden. En op die manier, nou werd het stapje voor stapje, werd het toch wat. En ja, nu hebben we schitterend. Ik zou het niet anders meer willen.
1: Nee. Ja. Als er dan... Hè, want ik vroeg dat net ook aan jou. Heb je daar zelf dan iets van geleerd? Maar wat kunnen we er allemaal mee dan, als we dit lezen? Gewoon een levenswijsheid, Bert. Van
3: een
1: jou.
3: Levenswijsheid.
1: En dan niet van Harry Poester, want die kennen we wel.
3: De Groningse Harry Poester.
1: Ja, dat is de onbekende filosoof Harry Poester uit Groningen. Die zei altijd, het gaat allemaal om de neukerij.
3: Ja, 1, 2, 3, het gaat om de neukerij. Ja.
1: En dat is natuurlijk niet altijd zo.
3: Nee, Jurgen de Sterke. Dat is helemaal niet zo'n directe bedoeling. Nee, wijze les. Misschien dat je het uit kunt halen. Blijf niet te lang achter iemand aanslingeren als het niks wordt. En dat heb ik heel vaak gedaan. Wees dan maar eerlijk tegen jezelf. En denk van, ja, maar dit wordt hem niet. Maar ik heb van alles uitgevreten. Ja.
1: En nogmaals, met jezelf vooral als. Dat je jezelf vooral relativeert.
3: Ja, ik relativeer het allemaal. Maar het zijn heerlijke, heerlijke dingen. Een gordijn opentrekken, staat een ex op het balkon met rozen. En ik sta met blote kont het gordijn open te doen bij zijn vriendin. En ja, dat was zijn dingetjes. Dat ik denk, ja, had ik dat dan wel zo moeten doen? Ja.
1: Gewoon leuk. We krijgen straks weer beter weer en zo. Ja. Mensen nemen dit mee, gaan het gewoon lezen.
3: Ja, het is een heel vrolijk boek over Albertse exen en goede vriendinnen die ik heb. En het is met plezier geschreven ook. Ja.
1: Dankjewel. Succes met alles
3: plezier.
1: Wat je doet.
3: Dankjewel. Ja, dank.
1: Bert Visser, het boek heet Gehannes met vriendinnen.

0: Simply Red was dat, en Stars. De afronding van de vraag van vandaag. Het missen van de kampioenswedstrijd van uw favoriete club. De geboorte, missen van je kind of het missen van een huwelijk van goede vrienden. En we hebben het allemaal voorbij horen komen. Allemaal naar aanleiding van Jurriën Timberen, die op het laatste moment het WK moet missen. De vraag van vandaag was: welke belangrijke gebeurtenis hebt u ooit gemist? Even kijken. Daniel, goedemiddag.
1: Hallo Jurgen, met Daniel Berks.
0: Vertel eens.
1: Dat was in 2015, dus 11 jaar geleden. En toen de tijd speelde ik voor het eerst ook in het eerste elftal van mijn plaatselijke vereniging DOS 37.
0: In welke plaats is dat?
1: Friesenveen.
0: Friesenveen, ja.
1: En toen de tijd speelde we dus in de eerste klasse. En toen brak ik ook een beetje door. En ik had wel doelpunten en assist. En toen gingen we in april nog met school op een skivakantie. En tijdens die skivakantie kwam ik zo hard te val. En ik droeg toen meteen ook geen helm, omdat alles me een beetje mee zat, ook met betrekking tot de voetbal. En toen raakte ik in een kunstmatige coma terecht.
0: Ach, jeetje.
1: Moest ik 3 dagen in de coma liggen, lag ik in de coma. En vervolgens een lange herstel. Maar het was de allereerste moment, zeg maar, dat ik weer bij de voetbal kon zijn. Werd het de eerste elftal kampioen. En dat, ik maakte het enigszins mee, maar was er niet echt bij, zeg maar.
0: Ja. En heb je daar nog steeds last van eigenlijk, van die val? Want je begreep daarna nooit meer gevoetbald, of wel?
1: Ik heb wel weer gevoetbald. Ik voetbal nu weer bij Daleveen, dus dat is een klein plaatsje in de buurt.
0: Ja.
1: En dat is gewoon op een laag vijfde klasse, dus het laagste niveau. En na de hand had ik heel veel frustratie met betrekking tot de voetbal, omdat het niet lukte. En ik was fysiek nog wel in staat, maar helaas lukte het net niet.
0: Ja, dus dan heeft dat toch uitwerking gehad. En je hebt het kampioenschap wel nog meegemaakt, maar een beetje vanaf de zijlijn, letterlijk.
1: Ja, het was een verminderde prikkelverwerking, dus ik was zo heel erg vermoeid en kon bijna geen prikkel aan, zeg maar.
0: Ja. Dank voor je verhaal, Daniel.
1: Graag gedaan.
0: Joh, André die stond ooit in de rij voor een aftershow van Prince. Maar het was niet zeker of die kwam op dat moment. Dat was voor altijd. Hè. Prince trad dan ergens op en dan ging hij een heel klein zaaltje nog een soort aftershow geven. Mijn vriendin en ik die hebben toen besloten om naar huis te gaan. Het was de aftershow met Prince, Hans Dulver, Candy Dulver en Lenny Kravitz. En dat heb ik gemist, zegt hij. Daar ben ik nog steeds ziek van. Ik kan me er iets bij voorstellen. En ook Karin stuurde ons een bericht. Zij miste het huwelijk van haar eigen dochter. Die werkte in New Delhi voor UNICEF. Maar door corona kon Karin niet naar India afreizen. Dan zit je thuis voor de laptop mee te kijken naar de huwelijksceremonie. Met slecht geluid en daardoor ook nog eens een keer slecht verstaanbaar. En Karin vond dat een pittig verhaal. Omdat ze zelf haar hele leven lang huwelijksreportages heeft gemaakt. Michel studeerde Russisch en had een buitenkansje om te vertalen voor een Nederlandse zakenman in Moskou. Zakelijke besprekingen met de Russische oligarch Mikhail Khodorkovsky. Of all people, dat is een hele grote inderdaad. Ik waarschuwde de Nederlandse zakenman op tijd om zijn visumaanvraag in te dienen, maar zelf was ik te laat. Ik stapte evengoed op het vliegtuig, maar met hetzelfde vliegtuig kon ik ook weer terug naar huis, want ik mocht Rusland niet binnen zonder visum. Dat is ook wel grappig, dat je dan de zakenman waarvoor je zou tolken waarschuwt en het zelf niet op orde hebt. Nou ja, het zijn zo wat van die verhalen. Zo zijn er veel meer binnengekomen, dus hartelijk dank daarvoor weer. Morgen is er weer een nieuwe vraag. En dan hebben we ook een onderwerp over naberschap. Volgens een hoop politici is dat de oplossing voor een hoop problemen in Nederland. Onderzoekers Bram van Vulpen en Martin van der Linden die deden onderzoek naar de geschiedenis van deze vorm van gemeenschapszin. En de soap verkeert in zwaar weer. Entertainmentdeskundige Erik de Munk

schuift aan met GTST-ster van Welleer Ingeborg Wieten. Morgen in de villa. Zometeen op deze zender het NOS Radio 1-journaal, gepresenteerd door Dielke Teerstra. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag.

0: Samen Max. NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: 1-1 tegen 1, Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet.
0: De hele dag door, updates uit Amerika, Canada en Mexico.
1: Nu brengt hij op, komt die bal, Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland!
2: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: Jawel, zijn het, dacht ik, het is van het doelpunt!
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
1: Komen, variant, en
2: WK-duels.
0: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
0: Ook elke dag een NOS voetbalpodcast op NPO Luister.
3: Ster. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
8: Dielke Teertstra.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemiddag. Er ging veel mis in de zorg voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. Vanmiddag kregen ze excuses. Nu eerst het nieuws, Levi van Eck.
10: Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem was geknapt, omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. Het Israëlische leger heeft de aanval geopend op de Zuid-Libanese stad Tyrus. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn bij de nieuwe aanvallen zeker 9 mensen omgekomen. Het Israëlische leger zegt doelen te bombarderen van Hezbollah. Wat dit betekent voor de strijd tussen Israël en Iran is niet duidelijk. Iran stopte gisteren met aanvallen op voorwaarde dat Israël niet langer doelen in Libanon zou aanvallen, zegt correspondent Daisy Moore.
11: Iran heeft natuurlijk hun punt duidelijk gemaakt, hun steun voor Hezbollah duidelijk onderstreept. Tot zover wij weten heeft Hezbollah trouwens sinds gisteren geen aanvallen uitgevoerd op Noord-Israël, maar wel op Israëlische troepen die in Zuid-Libanon nu gestationeerd zijn.
10: Kort voor de aanval op Tyrus liet Israël de inwoners van de stad weten dat ze moeten vertrekken. Een man uit Amstelveen is opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yesjim Jandan. Hij zou de jongen vorige week hebben geslagen met een zwaar kettingslot. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Jandan schreef over agressie tijdens een amateurvoetbalwedstrijd. Bij invallen in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten opgepakt in verband met een groot drugsonderzoek. Volgens de politie zijn ze betrokken bij een drugsbende die honderdduizenden kilo's cocaïne vanuit Brazilië en Colombia naar Nederland haalde. Na een klopjacht is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven uit voorzorg ruim 90 scholen in de stad dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een beer rond in de Japanse stad. Bij protesten in Kenia tegen de bouw van een Amerikaans ebola-centrum heeft de politie traangas gebruikt. En ook zou er zijn geschoten op demonstranten. Eén betoger zou daarbij om het leven zijn gekomen. Vorige week kwamen bij protesten ook al 2 mensen om het leven. En nu liep het dus weer uit de hand. Het quarantainecentrum in Centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanmerking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat ebola in de VS opduikt. De Keniaanse betogers vinden dat de VS de risico's op ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor de club uit Enschede. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en hier en daar valt een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog en morgen is het opnieuw wisselvallig.
9: En bij de ANWB, Dennis Mooij, goedemiddag.
12: Een hele goede middag. Het is al behoorlijk druk op de weg met 275 kilometer file. Dit is wat er nu opvalt. De A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld heb je een kwartier extra nodig door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A2 Maastricht-Eindhoven, een half uur vertraging tussen Budel en knooppunt Leendeheide. Er heeft daar een vrachtwagen in brand gestaan. De rechterrijstrook is daar de komende uren nog afgesloten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle, tussen Harderwijk en Elspeet, doe je er een half uur langer over. En dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar staat 8 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij.
9: Ze zaten urenlang opgesloten, werden vernederd, niet behandeld voor hun trauma's. Jongeren met zware psychiatrische problemen. Vandaag kregen ze excuses.
13: Ster. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
13: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meest slepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: De Duitse president is in Nederland voor een staatsbezoek. Verslaggever Vincent van Rijn is erbij.
21: Met veel ceremonieel vertoon, de erewacht en het volkslied werd de Duitse president vanmorgen ontvangen op de Dam. Duitsland en Nederland werken al goed samen, maar de banden moeten nog hechter, zegt de koning.
9: De beursgang is pas vrijdag, maar SpaceX benadert al volop potentiële beleggers.
1: Op internet en social media circuleren allemaal gelekte filmpjes. Er zijn websites, e-mails gaan rond. Allemaal om je te overtuigen te gaan investeren in een bedrijf dat eigenlijk helemaal geen winst maakt. En zegt dat het ook nooit te zullen doen.
9: Maar nu eerst excuses voor jongeren die op de strenge afdelingen binnen de gesloten jeugdzorg hebben gezeten.
2: Oeh, even ademhalen. Vandaag.
9: Twee jeugdzorgaanbieders erkennen dat de zorg op de zogenoemde ziekenhuisafdelingen tekort heeft geschoten. Het waren de zwaarste afdelingen binnen de gesloten jeugdzorg. De excuses komen op de dag waarop het nieuwe rapport Eenzaam gestorven van onderzoeker Jason Boegwandas werd gepresenteerd.
2: Oeh, even ademhalen. Vandaag is een hele zware bijeenkomst. Ik weet dat er heel veel jongeren vandaag aanwezig zijn. Er ook een boel nabestaanden vandaag aanwezig zijn.
22: De zaal in Nieuwspoort, waar het rapport Eenzaam gestorven gepresenteerd wordt, zit afgeladen vol. Met slachtoffers en nabestaanden, maar ook met betrokkenen en verantwoordelijken voor de zorg waarbij het zo misging.
2: Ik wil vandaag ook geen krokodillentranen zien. Ik verwacht net zoveel emotie van jullie als jullie de afgelopen 2 jaar hebben laten zien. Voor de duidelijkheid, dat is dus helemaal niks.
22: Jason, we staan bij een doodskist. Zullen we er heel even naartoe?
2: Ja.
22: De rapporten die liggen hierin, hè?
2: Ja, we hebben de rapporten in een doodskist gelegd.
22: Zullen we er eentje uithalen?
2: Ja. Vorige keer hebben we dit rapport zonder doodskist gepresenteerd. En toen was het blijkbaar niet confronterend genoeg. Want er is bijna niks mee gedaan. Dus we hebben deze keer ingezet op maximale confrontatie eigenlijk.
23: So you

0: Van de 51 jongeren die ik 2 jaar geleden sprak, zijn er inmiddels 5 overleden. We hebben er 38 een suïcidepoging gedaan. Als je dan ook meeneemt welke jongeren geen poging hebben gedaan, maar wel geworsteld hebben met suïcidaliteit, dan is dat 87% van de populatie van de jongeren die ik vandaag heb gesproken.
1: Laatste groep aanwezigen, de hoge piefpaffen. Bij de eerste opname heb ik 1 van mijn kostbaarste bezitten aan jullie toevertrouwd. En zie mij nu hier staan. Voor altijd moeder. Van 3 prachtige meiden. Maar 1 van de 3 zal altijd 17 jaar blijven.
2: Yes, dan wil ik nu Gabi Thijssen van Pactum naar voren vragen. Bij de vorige presentatie heeft ze voor de camera van Hart van Nederland sorry gezegd. En ze wil nu wat meer zeggen tegen de jongeren en nabestaanden.
3: Het leed dat jongeren op de ziekenhuisafdeling hebben ervaren had nooit mogen gebeuren. Daarvoor bieden wij onze oprechte excuses aan. We realiseren ons ook dat excuses het verleden niet ongedaan maakt. En dat het ook het leed niet zal wegnemen. Wat we wel hopen is dat dit een klein stukje erkenning en excuus is wat enigszins bijdraagt aan het herstel van jongeren en van naasten.
0: Jongeren hebben vandaag voor het eerst gehoord: het was niet jouw schuld en je kon er niks aan doen. En ik denk dat tot vandaag dat impliciet wel altijd werd beweerd. De jongeren waren moeilijk, werd bijvoorbeeld gezegd. Weet je wel wat voor problemen deze jongeren hebben? En daarbij impliceer je, dit hebben wij moeten doen en dit kwam door jou.
3: Ik ben Gabi Thijssen, ik ben directeur zorg van Pactum en tevens klinisch psycholoog. Voor ons is excuus ook een proces. Dat is niet iets van eenmalig en dan is het klaar. Excuus is een onderdeel van herstel. Wij zullen dat ook blijven herhalen, blijven uitdiepen, omdat het heel belangrijk is voor de jongeren en hun naasten.
4: Heeft u wel het gevoel dat u nog toegankelijk bent voor juist deze groep mensen die getraumatiseerd en heel veel hebben meegemaakt, waardoor ze misschien niet direct met u in contact willen komen?
3: Nee, dat snappen we. Hè. Daar hebben we ook respect voor, want het is aan ieder individu voor zich wat helpend is. Wat wij proberen is met een stukje erkenning en excuus een heel klein beetje bij te dragen aan het herstel.
0: Nu is het excuus geweest van de aanbieders. Ik vind dat het excuus opgevolgd moet worden door de overheid en alle andere betrokken partijen. En daarnaast moet er nazorg georganiseerd worden en financiële compensatie komen voor deze jongeren. Zij hebben echt noodzaak aan een schadevergoeding. Mensen zeggen soms geld lost niks op, maar dat is als je geld hebt. Als je geen geld hebt, dan lost geld wel degelijk wat op.

0: Levi van Dam, bijzonder hoogleraar, veerkrachtig opgroeien, keek mee met Jason Boegwandas tijdens het onderzoek. En was vanmiddag ook aanwezig toen de excuses aan de jongeren werden aangeboden. Goedemiddag, Levi van Dam.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we horen net Jason vertellen dat dit excuus moet worden opgevolgd met nazorg en met een schadevergoeding. Is dat een gevoel dat bij al die jongeren leeft?
1: Ja, dat is zeker iets wat bij hen leeft. En dat er ook wordt geroepen om passende zorg. Een deel zegt daar behoefte aan te hebben. Aan bijvoorbeeld traumatherapie. En een deel geeft ook aan daar geen vertrouwen meer in te hebben. Omdat ze zo beschadigd zijn door deze vorm van zorg. Dat ze daar ook geen vertrouwen meer in hebben. Maar wel bijvoorbeeld in andere vormen. Als bijvoorbeeld een hulphond. En ik denk dat we daar ook heel goed en op maat naar moeten kijken. Wat voor welke jongeren werkt.
0: Ja. Er zijn nu in ieder geval die excuses, hè, om het een begin te noemen. Waarom is het zo belangrijk dat die excuses zijn gemaakt?
1: In de basis zijn deze jongeren uit huis weggegaan bij hun vader, moeders, die radeloos waren omdat ze niet meer wisten hoe kan ik goed zijn voor mijn kind. En zijn ze vervolgens overgeleverd aan hulpverleners, waarvan werd gezegd, dit zijn mensen met expertise, die kunnen jou helpen en die kunnen je kind helpen. En vervolgens is gebleken dat zij precies op die plekken niet zijn geholpen, maar zijn beschadigd. En dat is ontzettend pijnlijk en traumatiserend. En dan is het dus ook vreselijk lastig om vervolgens naar andere hulpverleners te luisteren die zeggen van, ik kan jou wel helpen. Als die voorgaande hulpverleners niet eerst hebben erkend dat ze fouten hebben begaan, dan is het eigenlijk onmogelijk om verder te gaan.
0: Ja. Pijnlijk en traumatiserend voor de jongeren, maar ook voor die ouders.
1: Ja, absoluut. Voor de ouders, voor de broertjes, voor de zusjes. Familieleden die daaromheen stonden, die misschien wel iets van betekenis hadden kunnen of willen zijn. En die, doordat kinderen zo geïsoleerd zijn geraakt en uit huis zijn geplaatst, dat zij daar ook niet meer iets konden doen. Terwijl ze, in het rapport geeft Jason ook aan, juist die mensen uit de eigen omgeving, de ooms, tantes, buren. Dat zijn de mensen die blijven en die ook van steun blijven.
0: Als we nu terugkijken op die gesloten jeugdzorg, op die afdelingen en wat daar misging, welke lessen moeten wij daar nu uit trekken als samenleving en als zorg?
1: Ja, ik denk dat wat je in de basis ziet is dat er een verschuiving is van opvoedverantwoordelijkheid. Dat op het moment dat ouders zeggen, ik weet het niet meer. En dat we dan als hulpverleners zeggen van, dan gaan wij dat wel voor jullie oplossen. Dat we daar van moeten zeggen, dat kan niet. Wij kunnen dat niet altijd doen, ook als kinderen zichzelf enorm beschadigen en pijnigen, automutileren. Dat we dan niet de illusie moeten wekken dat we dat als hulpverleners zomaar kunnen oplossen. En als ouders ook niet altijd de verwachting daarin moeten hebben. Maar echt met elkaar eerlijk het gesprek moeten voeren van, wat kunnen we met elkaar, met de mensen ook die in de omgeving zelf wonen van kinderen en jongeren, van betekenis zijn. En vooral, wat mij betreft, niet een kind uit die vertrouwde omgeving halen, maar kijken wat je in die vertrouwde omgeving daar kunt doen.
0: Ja, maar het is voor ouders natuurlijk ook heel moeilijk om daar zelf en voor familieleden om die rol te vervullen, lijkt me. Want je bent ook niet een expert op dit gebied.
1: Nee, dus het is ook en-en. Dus ik denk dat we naast de mensen die er al zijn, ouders, familieleden, ook hulpverleners nodig hebben die goed mee kunnen denken, goed kunnen luisteren. En zoals we vandaag ook hebben gezien, ervaringsdeskundigen die in diezelfde situatie hebben gezeten, daarvan hebben geleerd en nu ook in staat zijn om mee te helpen over wat zou kunnen helpen. En ik denk dat is eigenlijk een palet aan perspectieven vanuit de naaste, vanuit mensen met expertise die daarvoor zijn opgeleid en vanuit mensen die ervaring hebben en inmiddels ook dat betekenisvol kunnen inzetten, dat je dat bij elkaar moet brengen en met elkaar kunt kijken, wat zouden we dan nu kunnen doen met elkaar?
0: Veel dank, Levi van Dam, bijzonder hoogleraar, veerkrachtig opgroeien. En in dit gesprek, maar vooral ook in de reportage, ging het ook over suïcide, over zelfdoding. Denkt u er zelf wel eens aan of maakt u zich zorgen om iemand? Praten erover helpt. U kunt bellen naar 113 of online terecht op 113.nl. Levi, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
2: Europese luchtvaartmaatschappijen gaan mogelijk onderling zwarte lijsten uitwisselen om passagiers die zich gewelddadig gedragen uit vliegtuigen te weren, meldt BNR. Als zo'n vlieg-ASO zich nu bij vliegmaatschappij A misdraagt, kan hij de volgende dag gewoon instappen bij maatschappij B. En dat moet veranderen, vindt ook de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers.
3: Er vinden gewoon heel veel gevallen per jaar plaats. Want het kan ook zo zijn dat het dusdanige vormen aanneemt dat wij een tussenlanding moeten maken om die passagier gewoon zo snel mogelijk van boord te laten verwijderen door de lokale politie dan.
2: Het uitwisselen van zwarte lijsten is een lang gekoesterde wens, maar door privacywetgeving lag de totstandkoming ervan lang stil. De EU buigt zich nu over een uitwisselingssysteem dat in lijn is met privacywetgeving. Er zijn nog eens 4 mensen opgepakt voor het geweld tegen de politie in de Utrechtse wijk Overvecht begin maart, dat schrijft RTV Utrecht. Eerder werden er al 5 mensen opgepakt. De rellen ontstonden nadat agenten een jongen op een scooter hadden klemgereden. Daarna viel een groep van zo'n 50 jongere agenten aan met onder meer vuurwerk. 2 agenten liepen gehoorschade op. In Den Haag is een petitie aangeboden voor een vernieuwde euthanasiewet. Het is ingediend op initiatief van Levenseinde Regie en is bijna 76.000 keer ondertekend. De initiatiefnemers willen dat de euthanasiewet wordt aangepast en dat de beslissing voor euthanasie niet bij de arts, maar bij de persoon zelf ligt, zegt deze vrouw uit Nijmegen die ook naar Den Haag kwam tegen Omroep Gelderland.
4: De euthanasie is niet goed geregeld. Artsen zijn bang, iedere keer weer. Je merkt ook wel dat steeds meer mensen opstaan. En als je erover praat, dan zeggen ze ook gelijk, ja, je hebt gelijk, zo moeten we het eigenlijk doen. Dus eigenlijk moeten veel meer mensen moeten hun mond open doen.
2: Omdat er meer dan 40.000 handtekeningen zijn verzameld, is de Tweede Kamer verplicht om het onderwerp te bespreken.
0: Dennis, hoe gaat het op de weg?
5: Nou, er staat 370 kilometer file. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je voorlopig veel vertraging tussen Budel en Knoopend Leendeheide. Er staat 9 kilometer, kost je bijna 40 minuten extra. Staat er een uitgebrande vrachtwagen, die moeten ze nog bergen. De komende uur is de rechterreis ook daar nog dicht.
6: NOS NTR.
7: Elke werkdag van 4 tot 6.
6: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Natalie Imbruglia was dat met Thorn. De Duitse bondspresident Steinmeier is op uitnodiging van de koning in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Koninklijk huisverslaggever Vincent van Rijn volgt het bezoek. Vincent, je zou denken Nederland-Duitsland, er is al wel gewoon contact regelmatig. Waarom is dit van belang, dit staatsbezoek?
1: Nou ja, zo'n staatsbezoek is vooral een moment waarop twee landen laten zien dat de onderlinge relatie goed is. Die relatie is tussen Nederland en Duitsland behoorlijk belangrijk. Duitsland is onze grootste handelspartner, maar we trekken ook veel samen op binnen de Europese Unie en de NAVO. Tegelijkertijd biedt zo'n bezoek de gelegenheid om over actuele onderwerpen te praten, van economie tot internationale spanningen. Zo is er morgenmiddag een regeringslunch met naast het koningspaar ook premier Jette, die dan een toespraak houdt. Maar het begon allemaal op de Dam met heel veel ceremonieel vertoon. Het Duits volkslied, de erewacht met veel militairen. En er was ook een internationale school uit Den Haag met allemaal Duits-Nederlandse kinderen die met vlaggetjes zwaaiden. Een kleine impressie hoe dat er vanochtend aan toe ging.
2: Ja, we zijn van een medewerkster van de Duitse ambassade gevraagd om hier te komen.
3: Zijn de ouders dan vaak diplomaten? Moet je dat zo voor je zien?
2: Het zijn en diplomaten, maar ook ouders die bij grote internationale bedrijven werken. Shell bijvoorbeeld. Maar ook patentbureau hebben we heel veel families. Dus het is heel gemengd.
3: Kan je Duits en Nederlands?
4: Ja, ik ken allebei. Ik ben Duits, maar ik heb... Ik ben de beste van mijn groep die Nederlands praat.
3: Wat vind je ervan dat de Duitse bondspresident komt? Is dat belangrijk?
5: Geen idee. Ja.
4: Maar ik heb hem ook nog nooit gezien en ontmoet. En nu wil ik hem ook een keer ontmoeten.
0: Dat waren de kinderen. Maar welke rol heeft de koning, koning Willem-Alexander, in dit bezoek?
6: Nou, officieel gebeurt zo'n staatsbezoek tussen twee staatshoofden. Dus in dit geval tussen koning Willem-Alexander en de Duitse bondspresident. Maar het is niet zo dat de koning dat helemaal zelf bepaalt, welke landen hij bezoekt en welke landen er op bezoek komen. Gaat echt een heel diplomatiek proces aan vooraf. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is daarbij in de lead. Die kijken samen met het Koninklijk Huis en de betrokken ambassades waar zo'n staatsbezoek dan meerwaarde heeft en wanneer het politiek en diplomatiek goed uitkomt. En er hoort ook nog wel iets anders bij, namelijk wederkerigheid. 5 jaar geleden bracht koning Willem-Alexander een staatsbezoek aan Duitsland in Berlijn. Nou, bij de diplomatieke etiketten hoort dan dat zo'n bezoek op enig moment wordt beantwoord met een tegenbezoek. En dat is wat we vandaag zien.
0: Ja. Heeft Steinmeier zelf nog iets gezegd over de verhouding tussen Duitsland en Nederland?
6: Zeker, hij noemde Nederland hele goede buren. Hij zei ook nog te hopen dat de banden nog sterker zullen worden. En daarna was het aan koning Willem-Alexander de beurt. Die ging in het Duits een welkomsttoespraak geven. En hij zei daarin onder meer dat het staatsbezoek volgens hem niet op een beter moment had kunnen komen. Want, zei de koning, er is 1 zekerheid in de wereld. Duitsland en Nederland staan het sterkst als ze samen optrekken.
7: Ihr staatsbezoek hätte deshalb zu keinem besseren Zeitpunkt stattfinden können. Denn wenn eine Gewissheit inmitten alle unwegbare gibt, dann die... Deutschland und die Niederlande sind den stärksten, wenn sie an einem Strang ziehen.
0: Ze hebben ook meerdere activiteiten natuurlijk tijdens zo'n bezoek. En één daarvan was vanmiddag dat ze een bezoek hebben gebracht aan het Holocaust Museum. Hoe was dat?
6: Nou, dat was indrukwekkend, soms ook wel een emotioneel bezoek. Want natuurlijk kregen de bondspresident en zijn vrouw een rondleiding. Maar misschien nog wel indrukwekkender was het gesprek dat ze daarna voerden met de leden van de Joodse gemeenschap. Nou, daar kwamen hele persoonlijke verhalen naar voren over angst, over het gevoel dat je soms niet helemaal jezelf kunt zijn. Zo vertelde iemand dat een vriendin werd buitengesloten bij haar sportschool vanwege een Israëlische vlag op haar telefoon. Een ander zei dat hij tegenwoordig zijn keppeltje afdoet voordat hij een café binnenloopt om koffie te drinken. En de meeste emotionele bijdrage kwam nog wel van een oudere man. Hij hield echt een pleidooi richting de samenleving en zei zichtbaar geraakt van: er moet veel duidelijker worden gemaakt dat Joodse Nederlanders onderdeel zijn van Nederland, van onze cultuur, dat ze hier welkom zijn. Nou, dat was wel echt wel een moment waarop het nog even wat stiller werd in de zaal waar we toen zaten.
0: Zijn er verder nog opvallende zaken op het programma?
6: Nou, vanavond volgt dan eerst het staatsbanket. Een heel chic diner op het Paleis op de Dam. Met ook prinses Amalia aan tafel. We zien haar sowieso steeds vaker, hè, bij dit soort officiële momenten. En dit is dan ook weer zo'n moment. Morgen dan gaat de aandacht meer naar de politiek en de economie, met dus de regeringslunch, maar ook nog een bezoek aan de Rotterdamse haven. En dan gaat het donderdag nog naar ASML in Veldhoven en nog naar een MBO in grensregio Sittard. Kortom, ja, nog wel echt twee goed gevulde dagen voor zowel de Duitse bondspresident als voor de Oranjes.
0: Dat is een flink programma inderdaad. En voor jou waarschijnlijk, je zal er wel bij zijn, Vincent.
6: Nou, niet helemaal.
0: Dankjewel.
6: Papadag. Doei, doei.
0: Verslaggever Vincent van Raan.
5: Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
8: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
11: NPO Radio 1.
0: 1 minuut voor 4:30. Hier is Levi met de hoofdpunten.
12: De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederlands, oftewel Pro. Alleen PVV, Forum en een groep Markussowers stemden tegen. Zaterdag besluiten de leden van GroenLinks en PvdA op een congres in Den Bosch formeel over de fusie en over de nieuwe partijnaam. Voor het doden van zijn vrouw is een man van 81 uit Assen veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Zijn vrouw van in de 70 wilde van hem af. De man doodde haar en gooide haar in het kanaal bij Tinarlo. De rechtbank noemde de zaak een zuivere vorm van femicide. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op havenstad Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 9 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. En bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. De betogers zijn tegen het centrum omdat ze vinden dat de VS daarmee de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking.
0: En weerman Marco Verhoef. Marco, ik had me helemaal voorbereid op een dag met flink wat buien, maar bij mij is het tot nu toe droog. Hoe zit dat verder in het land?
13: Nou, dat is niet overal gelukt, maar de hoeveelheid buien begint nu inderdaad echt weer toe te nemen. Dat stond een klein beetje op programma. Maar vanochtend hadden we er al een paar verspreid over het land. Mooie foto's ook, want ja, als het zo'n enkele bui is en eromheen is het helder, met wat zon, dan krijg je hele mooie buienfoto's. Die heb ik al veel voorbij zien komen. Die buien kunnen overigens best pittig zijn. Er kan ook de komende uren onweer, hagel en windstoten bij voorkomen. Uiteindelijk moet dan in de loop van de avond en vooral vannacht de buiigheid een flink stuk gaan afnemen. Helemaal droog wordt het waarschijnlijk niet. Er zijn tussendoor opklaringen en dan koelt het af naar 7 tot 10 graden. En ja, dan gaan we morgen eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal krijgen. Zonnige periode, dan is het heel fraai, dan ziet het er prima uit. En heb je de mazzel dat het aantal buien bij jou nou net meevalt, ja, dan heb je een prima dag. Maar ook morgen, vooral in het binnenland, weer kans op een regen- of onweersbui.
0: En de rest van de week, blijft het zo wisselvallig?
13: Nou, voorlopig is het inderdaad nog wel echt dat wisselvallige weer. Morgen temperaturen van 15 tot 17, misschien een keer 18 graden. Nou, donderdag ook met een beetje geluk, zo'n 18 graden maximaal. En donderdag vooral in het oosten van het land nog wat buien. De rest van het land lange tijd droog. Later in de middag weer toenemende bewolking, in de avond gevolgd door regen. En ook vrijdag kunnen er dan nog een aantal buien voorkomen met nog steeds niet al te hoge temperaturen. In het weekend wordt het dan meest droog en dan gaat het kwik wel omhoog tot iets boven de 20 graden.
0: Dennis, hoe gaat het op de weg?
11: Het wordt stapje voor stapje drukker. Er staat 475 kilometer file nu. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld heb je een half uur extra nodig door een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht. Een uitgebrande vrachtwagen staat langs de A2 op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Budel en knooppunt Leendeheide kost je dat bijna 40 minuten extra. Voorlopig is daar de rechterreis ook dicht. Dan drie kwartier vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet. Dat staat 8 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier zojuist weer vrijgegeven. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein een kwartier vertraging. Ook dat komt door een ongeluk en ook hier zijn alle rijstroken weer open.
0: Van vrijwilligers en ZZP'ers tot directeuren van grote musea. Iedereen uit de cultuursector mag meepraten in het cultuurberaad over klimaat.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
19: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Dielke Teertstra.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Nederlandse culturele en creatieve sector gaat een gezamenlijke klimaataanpak ontwikkelen. Het zogeheten Cultuurberaad Klimaat gaat komend najaar van start, maar vanaf vandaag kan iedereen uit de creatieve industrie, denk aan poppodia, musea, film, theater, architectuur, zich aanmelden om mee te denken. Chris Julien, filosoof, werkzaam in de cultuursector en is een van de initiatiefnemers. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
0: Waarom bent u dit cultuurberaad gestart?
22: Ja, wij werkzaam in de cultuursector voelden dat er heel veel betrokkenheid eigenlijk was onder onze collega's voor het klimaatvraagstuk. Maar dat het toch vaak ergens van de agenda afviel met alle andere noden en urgenties die de sector voor de kiezer krijgt. En toen dachten we, ja, we moeten eigenlijk een gesprek met elkaar gaan organiseren over wat we willen en kunnen doen in deze crisis. Echt als een soort collectieve visie.
0: Ja, en wie mag daar allemaal aan meepraten?
22: Ja, eigenlijk iedereen die actief is in de sector. Dus mensen die er werken, of je nou een fotograaf bent, of een curator, of een regisseur of een directeur. En ook vrijwilligers. Dus eigenlijk iedereen die in zijn werkzaam leven actief is in kunst, cultuur en creativiteit.
0: En wat zijn dan onderwerpen waarvan u denkt, nou daar moeten we het echt met elkaar over hebben?
22: Ja, nou ik denk eigenlijk aan twee dingen vooral. Aan de ene kant is het natuurlijk ook een hele praktische vraag. Wat kan ik in mijn eigen werk, met mijn eigen collega's doen? Wat kunnen onze instellingen doen en de sector doen aan de vrij praktische kant van de klimaattransitie? Denk aan zonnepanelen of met je instelling netto nul, aan de reisbewegingen van je bezoekers. Maar aan de andere kant is de cultuursector natuurlijk ook een hele krachtige sector die onwijs veel visie heeft, dingen kan bevragen, zich nieuwe werelden kan voorstellen. Dus ook aan die inhoudelijke kant is het, denken wij, heel waardevol om de koppen bij elkaar te steken en te gaan brainstormen over waar wij het verschil kunnen maken met die prachtige cultuur.
0: Dus het kan best zijn dat ik straks als bezoeker op een andere manier naar een voorstelling toe ga. En dat het licht dat ik zie in die voorstelling op een andere manier daarvoor de energie is opgewekt. Maar dat er ook nog eens een andersoortige voorstelling is waarin het bijvoorbeeld gaat over klimaat.
22: Ja, waarin het gaat over klimaat of waarin misschien het feit dat we in een wereld leven die een verandering is, dat dat een deel is van de achtergrond van het verhaal. He, dus het kan letterlijk erover gaan of het kan in de context zitten van de kunst.
0: En hoe gaat dat er praktisch uitzien? Want als je zegt iedereen mag meepraten, hoe moet ik me dat dan praktisch gezien voorstellen?
22: Ja, nou, het volgt het model van een burgerberaad, zoals die ook bijvoorbeeld nationaal is georganiseerd door de Overheid voor Klimaat. Dat betekent eigenlijk dat iedereen zich kan inschrijven en dat er met een aantal kenmerken dan wordt geloot. Onder alle inschrijvingen, zodat je eigenlijk een afspiegeling krijgt van de sector. Wat betreft leeftijd, regio, discipline, gender en dat soort zaken. Ja. Dus dan kun je eigenlijk met 75 mensen in 4 dagen... eerst geïnformeerd worden, goed snappen waar het over gaat, de klimaatcrisis, maar ook hoe de sector daarmee omgaat, wat voor initiatieven er al zijn. En dan eigenlijk in groepen uiteen om allemaal voorstellen te gaan bedenken van hoe kunnen we dit praktisch en qua ideeën met elkaar aanpakken en daarin zowel eigenlijk aandacht hebben voor de kansen, maar ook voor de dilemma's die daarin kunnen spelen. Ja. Echt mensen die vanuit de vloer hierover na kunnen denken. En dan komen ze tot aanbevelingen. En die aanbevelingen worden dan eigenlijk een soort, we hebben het een klimaatakkoord genoemd voor de kunst en cultuur, of een convenant noemen ze dat wel in de beleidswereld. Hè, dat je samen eigenlijk zegt, we onderschrijven dit, we gaan hiermee aan de slag.
0: Ja, en wat gaat er dan vervolgens mee gebeuren? Wie gaat er mee aan de slag?
22: Nou, het mooie aan het initiatief is dat het eigenlijk al gedragen wordt door alle, wat ze noemen, bovensectorale instellingen. Dus alle partijen, vakbonden, die eigenlijk samen de sector vertegenwoordigen met hun achterban. En die gaan eigenlijk allemaal al mee in dit verhaal. Dus het is niet zo dat het straks een soort dwingend kader wordt, een wet of iets waar iedereen zich aan moet houden. Maar het is iets waar, denk ik, iedereen gemotiveerd aan mee kan doen vanuit hun eigen kracht en inspiratie.
0: De vraag is natuurlijk wel, zeker ook in de culturele sector, wie gaat dit betalen?
22: Ja, nou absoluut. En daarom is het denk ik zo goed dat het dus niet een advies is wat aan de overheid wordt gebracht in het beraad, maar dat het echt voor en door de sector is. Dus we gaan echt met elkaar het gesprek aan, wat kunnen wij nou doen om het verschil te maken? En dat wordt dus moet dan ook praktiseerbaar zijn, uitvoerbaar zijn voor de mensen zelf. En ook de ministeries en de overheden zijn geïnteresseerd. Als zij weten wat wij kunnen en willen, dan kunnen ze daar natuurlijk hun beleid en hun instrumenten op aanpassen. En dan kunnen we samen stappen zetten.
0: Chris Julien, werkzaam in de cultuursector, ben je ook een van de initiatiefnemers van het Cultuurberaad Klimaat. Heel veel dank.
21: NOS NTR. Het NOS Radio 1 Journaal.
0: Over 3 dagen gaat SpaceX naar de beurs. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk wil ruimtereizen naar de maan en naar Mars mogelijk maken. Het zijn grote toekomstdromen, maar SpaceX zit diep in de rode cijfers en gaat voorlopig geen winst uitkeren. Toch staan particuliere beleggers in de rij om een aandeel te bemachtigen. Bij mij hier in de studio Ruben Echt van de economieredactie. Ruben, waarom wordt er zo'n hype gecreëerd rond deze beursgang?
1: Ja, het wordt de grootste beursgang aller tijden. Ja, durf te dromen moet je dan maar zeggen. Hè. Kan een commercieel bedrijf de ruimte veroveren? We hebben daar veel tv-series en films over gezien. Ja, wil je dat dan gaan missen? Het bedrijf wil vrijdag $75 miljard ophalen bij de beursgang. Ja, na enkele dagen kunnen beleggers zich inschrijven om aandelen te kopen. Opvallend ook is dat ook mogelijk gemaakt voor veel particuliere beleggers. De prijs $135 tot $162 per stuk. Er is een gelikte website gemaakt door SpaceX voor die beursgang. Als je hem bereikt vanaf Nederland, staan er ook allemaal linkjes naar beleggersplatforms waar je meteen een rekening kunt openen om je in te kunnen schrijven. Want ja, dit is de toekomst. Je mag het allemaal niet missen, hoor.
0: Dit is de toekomst en de verovering van de ruimte, zeg je al, die kennen we uit films. Maar wat willen ze nog meer eigenlijk met dat bedrijf?
1: Als je naar het bedrijf kijkt, er hangt ontzettend veel onder. Die Falcon-raketten die allemaal spullen naar de ruimtevaartcentra brengen, of het Space Centrum dat rondom de aarde hangt. Je hebt die Starlink-satellieten voor telecomverbindingen. Het social media platform X hangt eronder. De AI van Grok. Ja, dat moet met SpaceX allemaal samenkomen.
0: En op wat voor manier moet dat samenkomen?
1: Nou, die Musk die wil een permanente basis op de maan gaan aanleggen. En dan moeten de ruimtetoeristen tripjes komen.
0: Een kolonie
1: leuk.
0: Toch?
1: Ja, als schoolreisje. Ja. Energieproductie in de ruimte. Mijnbouw op asteroïden. Er moeten datacentra in de ruimte komen die naast al die satellieten gaan hangen. Dan moet dat menselijk gedrag van X, dat moet geleerd worden door dat AI van Grok. Nou, en die moet dan weer weten hoe je dingen in de ruimte moet gaan bouwen. Tesla, het autobedrijf van Elon Musk, die wil ook in de robots. Ja, en als die dan met die AI zelfs dingen kunnen gaan maken, huppakee, naar Mars. En daar heb je je permanente basis dan.
0: Ja,
1: appeltje eitje.
0: Appeltje-eitje. je zegt net, het moet de grootste beursgang ooit worden. Hè? Maar als je als gewone belegger daar nou een gaatje van wil meepikken, kan dat dan?
1: Nou ja, zoals ik zei, er zijn dus een flink deel van die aandelen die zijn gereserveerd voor particulieren uit de Verenigde Staten en Europa. De inschrijving die loopt al enkele dagen. Donderdag om 12 uur, dan is de definitieve introductieprijs vastgesteld. En dan zit er ook een slot op, dan kun je niet meer inschrijven. Ja, die website van SpaceX met al die linkjes, ja, daar kun je nog snel terecht. Ja, en je hoort ook in Nederland, bij mensen om je heen, ik hoor het ook op de redactie van mensen die zeggen, ja, ik struikel over de promo's op social media. Ik zie allemaal vlogs over SpaceX. Nou, een voorbeeldje van.
2: SpaceX gaat naar de beurs en dat is groot nieuws.
3: I plan on buying 10 shares of SpaceX at IPO price.
20: SpaceX gaat naar de beurs. Moeten we daar vol in stappen of niet?
23: The SpaceX IPO is the most hyped up IPO I have ever seen.
1: En er gaan er ook allemaal e-mails rond van brokers. Zelfs ING, die heeft een speciale website voor klanten. Ja, ik heb dat nog niet eerder zo gezien.
0: Nee. Maar goed, Ruben, je vertelt net al wat de plannen zijn van SpaceX in de ruimte. Die zijn nog, ja, klinken een beetje alsof ze meer uit de film komen dan dat ze nog echt heel tastbaar zijn. Hè? De meeste onderdelen althans ervan. Hoe risicovol is het om hier nou in te investeren en hier aandelen in te kopen?
1: Nou ja, het bedrijf maakt verlies. Dat staat ook in de stukken bij de beursgang. Ze gaan vermoedelijk zelfs nooit winst maken, staat er. We gaan geen winst uitkeren de komende jaren. Ja, er moet later ook nog meer geld bij. Dus nee, ja, je weet eigenlijk door die hele rare constructies ook niet zo heel veel van het bedrijf. Dat zegt Joost Smash van de vereniging Effectenbezitters.
24: Het is heel moeilijk om cijfers te krijgen en duidelijk te hebben wat er nu precies aan waarde in dat bedrijf zit. In ieder geval gaan we zien dat de koers heel erg gaat bewegen.
1: Dus waar je uiteindelijk op gokt met zo'n aandeel is een hogere koers. En natuurlijk lukken die plannen ook. In de jaren 60 droomden we al van schoolreisjes naar de maan. Maar dat was allemaal niet zo makkelijk. Maar ja, toch is het dringen. Het woord FOMO klinkt veel. Fear of missing out.
0: Dus beleggers zijn toch bang dat ze de boot missen?
1: Ja, want ze denken, die Elon Musk heeft het toch maar met Tesla geflikt. PayPal verandert de wereld van betalen. De VEB zegt ook, er wordt volop gedanst. Dus waarom dans je maar niet mee? Musk is aan de andere kant wel een omstreden persoon. Hè, dat ministerie van Bezuinigen, die anti-Europese houding. Ja, ik kan alleen maar zeggen, mensen, als je gaat beleggen, denk altijd wel goed na. Beleg alleen met geld dat je niet nodig hebt.
0: Dank voor de tip, Ruben Egg van de economieredactie. Levi, wat melden de buitenlandse media?
12: In Congo zijn al ruim 100 mensen overleden aan de gevolgen van ebola, schrijft Al Jazeera. Het gaat om bevestigde gevallen. Het aantal daadwerkelijke slachtoffers ligt waarschijnlijk hoger. In Congo hebben in veel gebieden gewapende bendes het voor het zeggen, die het stoppen van verdere verspreiding van het virus moeilijk maken. De uitbraak concentreert zich in 3 provincies die al lange tijd geteisterd worden door gewapende conflicten. Een gewelddadige mesaanval gisteravond op straat in Belfast in Noord-Ierland heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot geschokte reacties, lezen we bij de BBC. Online gaan beelden rond van de aanval. Daarop is ook te zien hoe omstanders ingrijpen en de verdachte overmeesteren. Deze Noord-Ierse politicus prijst hun moed.
25: To those individuals, I would like to say this. You showed the very best of humanity. And you have the profound gratitude of this entire house.
12: Zometeen meer hierover met correspondent Arjen van der Horst. In Turkije is een Zweedse man opgepakt die gezocht werd door Interpol, schrijft de Zweedse nieuwssite Aftonbladet. De man die de man omschrijft als Zweedse drugsbaron. De man werd zaterdag gearresteerd tijdens een geplande actie in een luxe villa, aldus de Turkse politie. De man is in Zweden veroordeeld voor verschillende misdrijven. Hij wordt onder meer verdacht van drugsmokkel. En van alle Vlaamse provincies kan je in de provincie Antwerpen op de minste plaatsen buiten trouwen. Die conclusie trekt VRT Nieuws naar eigen onderzoek. De gemeente Balen trekt het zich aan en kijkt of er ook in de tuin van het stadhuis voortaan getrouwd mag worden. Maar ze hebben nog wel veel vragen.
26: Wat doen we bijvoorbeeld als het 's morgens slecht weer is? Wie beslist er dan waar het huwelijk doorgaat? Wat doen we als er een koppel trouwt dat een hele grote groep supporters bij heeft? En we zijn daar momenteel inspiratie aan het verzamelen door ons licht op te steken bij steden en gemeentes die hier al mee aan de slag zijn.
0: Dennis, hoe gaat het op de weg?
11: Even tellen, net geen 500 kilometer file. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste vertraging heb je in de Randstad en in het midden van het land. Maar ik begin mijn verhaal met de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Budel en Knoop het Leende Heide doet het namelijk een half uur langer over door een uitgebrande vrachtwagen. Tot een uur of 7 vanavond is daar de rechterrijstrook dicht.

0: De Arctic Monkeys waren dat. I haven't got my strange. In het Noord-Ierse Belfast is een man op klaarlichte dag neergestoken. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Meerdere Britse media schrijven dat de dader de man probeerde te onthoofden. Het incident gaat rond op sociale media. Beelden daarvan. Correspondent Verenigd Koninkrijk Arjen van der Horst. Wat is daar gebeurd, Arjen?
1: Ja, vooropgesteld, we weten heel veel details nog niet, maar dit gebeurde gisteravond in Belfast inderdaad. De steekpartij werd, zoals gezegd, ook gefilmd en die beelden gingen vandaag viral en het verklaart denk ik ook waarom er zo heftig op gereageerd wordt. Ja. Want op de beelden zien we hoe de dader het slachtoffer klem zet door bovenop hem te gaan zitten en meerdere malen steekt hij in op het hoofd en de nek van het slachtoffers. Nou, vervolgens grijpen omstanders in, die proberen hem er vanaf te trekken. Eén omstander gaat de dader zelfs te lijf met een hurlingstick. Hè, dat is een soort hockeystick. Nou, wonder boven wonder heeft het slachtoffer dit overleefd. Maar hij ligt nu wel zwaar gewond in het ziekenhuis. En de dader is gearresteerd op verdenking van moord.
0: Ja, wat weten we al over hem?
1: Daar was aanvankelijk veel verwarring over, hè, over wie de verdachte was. Eerst zei de politie dat het ging om een Somalische man. Dat blijkt nu een Soedanese man in zijn dertiger jaren te zijn. Ja, hij zou een migrant zijn die vanuit Ierland het Verenigd Koninkrijk was binnen en dat hij in Noord-Ierland een verblijfsvergunning heeft gekregen. Nou, ik zei al, heel veel weten we nog niet. Dus we hebben geen idee wat een mogelijk motief is, wat er vooraf ging aan deze steekpartij. Wie is het slachtoffer? De politie wilde daarover alleen zeggen dat ze op dit moment nog geen enkele aanwijzing hebben dat het hier om een terreurdaad zou gaan.
0: Hebben ze in de politiek al gereageerd hierop?
1: Ja, en het zegt denk ik heel veel over hoe groot de schokgolf is van deze steekpartij. Want tot op het hoogste niveau aan toe werd er gereageerd door premier Starmer. Die zegt geschokt te reageren op deze steekpartij. Ook vanuit de oppositie werden er vergelijk vragen gesteld. Hè. De conservatieven die wilden weten, is deze man een migrant? Was hij illegaal in het land? En als het zo was, dan is dat volgens hen een bewijs dat het migratiebeleid niet werkt. En die kwamen al met de stelling dat het Verenigd Koninkrijk dan uit het Europese verdrag van de rechten voor de mens moet stappen. Dus ook al weten we nog niet heel veel over de achtergrond van deze steekpartij, er zijn al verschillende partijen die hier grote conclusies aan verbinden.
0: Ja. En hoe groot is die schokgolf, Arjen, in de samenleving? Wat doet dit in Noord-Ierland?
1: Ja, heel veel. En je moet ook weten wat de context en de achtergrond hiervan is. De spanningen over migratie in Noord-Ierland, die zijn al heel hoog. Hoewel Noord-Ierland een van de kleinste migrantengemeenschappen heeft van het hele Verenigd Koninkrijk, loopt het vaak uit de hand. Vorig jaar waren er al vrijwel gewelddadige anti-migratieprotesten. Ook dit jaar hebben we meerdere incidenten gezien waarin migranten belaagd zijn door agressieve Noord-Ieren die eisen dat ze hun identificatie laten zien en gevraagd worden wat ze hier doen. Dus er is een een stemming in Noord-Ierland die vaak kan uitlopen tot geweld. En dat is ook nu de angst van de overheid. Want er gingen op sociale media al oproepen rond om vandaag te protesteren in Belfast. En een van de berichten zei, laat ons voorbereiden op confrontaties met de politie, bereid je voor op geweld. En dit is natuurlijk waar de overheid bevreesd voor is, dat deze steekpartij gaat leiden tot nieuwe gewelddadige confrontaties in Noord-Ierland.
0: Dankjewel, Arjen van der Horst. Na 77 jaar neemt België afscheid van zijn eigen naam voor Chocomel. Nu heet dat nog Sesamel, straks dus hetzelfde als in Nederland Chocomel. Het is zeker niet het eerste merk dat van naam verandert.
2: Er gaat iets veranderen. Beter wordt Twix. Twix, geknipt voor de lekkere trek.
3: En daarom wordt Smischips vanaf nu ook in Nederland leeschips. Smischips wordt dus leeschips. Logisch.
4: Ah wel, dat vraagt om een CCML.
5: Komt-ie. Chocomel, de enige echte.
0: Ja, het waren ook al wel een paar voorbeelden van iets langer geleden. Reders werd Twix, Smischips werd Lees. Maar nu is dus CCML aan de beurt. Merkstratege Stef Verbeek, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Waarom eigenlijk?
6: Ja, waarom? Dat is een vraag die je best bij Friesland Campina stelt natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik ga ervan uit, zoals veel van dit soort rebrands, dat het vooral met efficiëntie te maken heeft, kostenbesparing en uniformisering over de landsgrenzen heen. Hè. De wereld wordt kleiner die te maken heeft, kostenbesparing en uniformisering over de landsgrenzen heen. Hè. De wereld wordt kleiner, toch zeker in West-Europa. Je ziet onder andere in België in de Nederlandse supermarkten hier Albert Heijn.

0: ons grenzen heen. Hè. De wereld wordt kleiner, toch zeker in West-Europa. Je ziet onder andere in België, in de Nederlandse supermarkten, hier Albert Heijn, Jumbo, dat het onder chocomel verkocht wordt. Dus ja, het heeft weinig zin om het te blijven volhouden voor één markt. En dan aparte verpakkingen, aparte reclame, dat is gewoon niet efficiënt natuurlijk. Hè. Ja.
1: Ja. Hoe komt het eigenlijk dat het twee verschillende namen heeft? Is dat ooit een rechte kwestie geweest?
0: Dat is een rechte kwestie. Men vond ooit blijkbaar dat het juridisch onmogelijk was om het woord chocomel als afgeleide van chocomelk te deponeren in België. Het gevolg is inderdaad dat men destijds beslist heeft van het CC-mel te noemen, dus twee keer de letter C. Ja. En dat is dan in de volksmond CC-mel geworden en gebleven al 77 jaar intussen.
1: Maar na 77 jaar hebben mensen toch ook vaak een band opgebouwd met een merk. Wat maakt dit los in België?
0: Ja, exact. En dat is ook wat het tricky maakt. Hè. Al dat soort rebrands, je hebt daar altijd weerstand bij. Mensen houden niet van verandering, nee, sowieso al niet. En in het bijzonder bij merken, omdat mensen identificeren zich ook met een merk. Door merken te kopen en te blijven kopen, creëren ze ook een stukje van hun eigen identiteit, ook vaak zonder het zelf echt te beseffen. En het gevolg is effectief dat je wel wat weerstand krijgt bij consumenten. Hier is het wat vroeg om dat te zien. Ik zie nog geen berichten die oproepen tot betogingen en dergelijke meer. Dat is in het verleden wel al gebeurd bij andere merken.
1: Ja.
0: Hoewel CCML ook bij ons echt wel een iconisch merk is. Hè. Dus, maar nog geen boycott voorlopig.
1: Maar dat is in het verleden dus wel gebeurd?
0: Ja, vrij recent zelfs nog. Enkele jaren geleden, ik geloof een jaar of twee geleden, besloot Lotus om zijn, bij ons heette dat speculoos,
1: koekjes, te
0: rebranden naar Biscoff, zoals het overal ter wereld dat product heette. Bij ons heette dat speculoos en er werd dan aangekondigd, we gaan dat veranderen naar Biscoff. Dat is efficiënter, dat is logischer qua productnaam, qua productcategorie. En daar waren toch wel heel wat mensen bijzonder slechtgezind over. En er was heel wat heisa op sociale media. Mensen gingen het boycotten en weet ik veel wat allemaal. Maar goed, de soep wordt zelden zo heet gegeten als ze geserveerd wordt. Dus ik denk dat het best wel meevalt met de verkoopcijfers. Maar het gaf bij sommige mensen het gevoel van toch weer een stukje van hun jeugd. Een stukje nostalgie, een stukje van hun identiteit te moeten opgeven. Voor wat ze dan vaak holle marketing noemen en flatse branding.
1: Maar
0: dus
1: die sentiment...
0: ik begrijp het wel ergens, de emotie.
1: Ja, maar die sentimenten ziet u nu dus nog niet. Of nog niet, ik zeg niet. Want hoe pakt Friesland Campina deze naamsverandering aan?
0: Wel, voorlopig vind ik dat ze het heel goed aanpakken. In die zin, ik heb de indruk dat ze goed gekeken hebben naar wat bij andere merken gebeurd is. Onder andere bij Lotus bijvoorbeeld. Door daar toch wel op in te spelen. Hè. Men weet blijkbaar toch vrij goed hoe gevoelig de consument daaraan is. En het gevolg is dat ze daarop inspelen door zeer goed te communiceren en door de komende maanden ook massaal in te zetten op customer loyalty en marketing. Ze gaan de al even iconische kusttram die bij ons langs de kust op en neer rijdt van noord naar zuid, gaat men helemaal rappen in chocomel, advertenties,
1: gele tram.
0: Influencers. Een gele tram, alle household names worden van stal gehaald, echt alle influencers, bekende Vlamingen, worden voor het verhaal gespannen om te communiceren via sociale media. Men gaat in alle winkels communiceren. Ik las vanochtend hier in de krant dat men elke zomerdag op tv wil zijn met een spotje. Dus dat zal een pittige duit kosten. Maar er wordt wel aandacht aan gegeven. Er wordt voldoende lawaai rondgemaakt. Wat wellicht ook een signaal is naar die consument van kijk, we snappen het wel, maar we zijn er voor jou en in essentie blijft het product hetzelfde, de verpakking blijft hetzelfde. Dus enkel die naam die verandert. Hè. Ja.
1: En dan is misschien na einde van de zomer wel iedereen eraan gewend. Wie weet, hartelijk dank marketingstratege Stef Verbeek.
2: NPO Radio 1. De Rode Draad. Verbindt, verdiept en verklaart de verhalen achter de headlines. Van media en cultuur tot politiek.
3: Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
4: Louisa, wat zit jij te lachen?
5: Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink-internet. Dus
6: Nederlanders praten niet zo makkelijk over geld. Een soort van schaamte om het er niet over te hebben. Of mensen die de hele dag doen alsof ze Bitcoin-miljonair in Dubai geworden zijn, mijn Instagram-feed verpesten.
2: De Rode Draad. BNNVARA. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
7: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.

0: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
1: Huma neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. Volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk morgen naar Convoy en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 8:45 bij de EO op NPO 2.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
7: Dielke Teertstra.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
8: Goedemiddag. Het anti-migratiebeleid van president Trump wordt in aanloop naar het WK voetbal wel heel zichtbaar voor de rest van de wereld. Eerste nieuws, Levi van Eck.
9: In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben vier verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was, omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. De rechtbank beschouwt de zaak als femicide en legt hem een hoge straf op, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
10: Uit onderzoek blijkt dat F. kampt met de gevolgen van meerdere hersenbloedingen. Ondanks zijn hoge leeftijd en verslechterende gezondheid vindt de rechtbank dat alleen een langdurige gevangenisstraf recht doet aan de ernst van de zaak.
9: Nieuwe protesten bij een ebola-quarantainecentrum in Kenia hebben aan zeker 1 betoger het leven gekost. Vorige week vielen bij protesten 2 doden. De VS heeft het centrum in Kenia opgericht voor verdachte ebola-gevallen die de VS niet in mogen. 2 instellingen voor jeugdzorg bieden hun excuses aan voor falende behandeling van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. De politie heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van Parool-columnist Yeshim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. De mishandeling heeft mogelijk te maken met een column van Jandan over agressie bij het voetballen. In Den Haag is een petitie aangeboden voor een vernieuwde euthanasiewet. Het is ingediend op initiatief van de stichting Levenseinderegie en is zo'n 75.000 keer ondertekend. De stichting wil dat de euthanasiewet wordt aangepast.
11: Nu is het zo dat een arts die beslist of jij voldoende ernstig lijdt om euthanasie te mogen worden gegund. Terwijl wij vinden een wilsbekwaam mens mag zelf beslissen of zijn leven voltooid is en of hij lijdt aan het leven of zij waardoor euthanasie noodzakelijk is.
9: Het aantal handtekeningen onder de petitie is genoeg om het onderwerp op de agenda te krijgen in de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Markussower stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt dan een graad of 17.
8: Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg?
12: Er staat 570 kilometer zelfs. Het is behoorlijk druk op de weg, met name in de Randstad en in het midden van dat land. Maar ik begin weer ten zuiden van Eindhoven op de A2 vanuit Maastricht. Tussen Budel en Knoop het Leen der Heide doe je er een half uur langer over. Er staat een uitgebrande vrachtwagen die geborgen moet worden. De komende uren is de rechterreis ook daar nog dicht. Dan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. En op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam, is het oponthoud 20 minuten.
8: Een scheidsrechter die de VS niet in mag. Supporters die hun eigen team niet mogen toejuichen. En dan is het WK voetbal nog niet eens begonnen. Zometeen onze correspondent. Ster.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
15: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
16: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo!
17: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
16: En actie olifant!
15: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
18: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
2: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
18: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
6: NPO Radio 1. NOS Radio 1-journaal.
8: Om te laten zien dat je nooit te groot kunt dromen, organiseert Curaçao in aanloop naar het WK voetbal een wereldtoernooi voor alle basisschoolkinderen. Correspondent Dick Draaier was erbij.
19: Heb je dat ooit durven dromen dat Curaçao naar een wereldkampioenschap gaat?
20: Elke jaar droomde ik erom, ja. Elke WK-jaar. Als ik later voetballer mag worden, dan voor Curaçao spelen zou echt iets bijzonders zijn.
8: Nederland sluit een uitleveringsverdrag met Marokko. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
21: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
8: Maar eerst, 2 dagen voor de start van het WK voetbal zou de voorpret eigenlijk al flink op stoom moeten zijn. Maar door de strenge regels van gastland Amerika stapelen de problemen aan de grens zich nu al op. Een topscheidsrechter uit Somalië mag het land niet in. De spits van Irak werd urenlang vastgehouden. En Iraanse supporters zijn überhaupt niet welkom. Correspondent Sjoerd en Daas vanuit Washington. Ja, Sjoerd, waar zitten we nou naar te kijken? Is dit nu het gevolg van het Trump-beleid dat we nu in de rest van de wereld zien?
0: Nou, het is wel heel moeilijk om het daar los van te zien. Een incident is een incident. Meerdere incidenten zijn echt wel een trend. En ik denk dat we nu de eerste teams, de eerste officials, spelers, fans binnendruppelen hier. Dat ze eigenlijk hetzelfde Amerika tegenkomen als wat wij natuurlijk de afgelopen tijd ook al hebben gezien. Waar iedereen hiermee te maken kreeg. En feit is, die scheidsrechter waar je het over had, dat is een Somaliër onderweg naar Miami met een geldig visum. Maar dat is in dit Amerika geen garantie meer dat je ook echt binnen mag komen. 11 uur lang ondervraagd, vertelde hij aan de New York Times onder andere. Alles laten zien, de papieren voor het WK van de FIFA. Allerlei foto's van zijn carrière, ook als topscheidsrechter. En nog een aantal uur detentie later werd hij op het vliegtuig terug naar Turkije in eerste instantie gezet. Ja, in dit land maakt het niet uit of jij de papierwinkel op orde hebt. Het maakt natuurlijk wel uit waar je vandaan komt. Somalië in zijn geval staat op een verboden lijst van in totaal 12 landen. Fans daarvan mogen sowieso niet komen, net als de fans van Iran dus. Maar gek genoeg was dat in zijn geval geen beperking eerder voor Amerika om wel een visum uit te geven. Dus ook aan deze scheids.
8: Maar je zegt net, we hebben dit de afgelopen tijd in dit land al gezien. Is dit hetzelfde als wat jullie de afgelopen tijd hebben gezien? Of zien we meer of andere dingen gebeuren nu?
0: Nou, heel veel mensen zien het natuurlijk niet. Mensen die uit West-Europa bijvoorbeeld komen, hebben er veel minder last van. Zeker als die mensen dan ook nog eens wit zijn. Hè, wat Trump eerder natuurlijk letterlijk ook heeft gezegd. Kunnen we niet wat mensen uit Noorwegen, uit Zweden, uit Denemarken hebben? Wat moeten we met die mensen uit ranzige, smerige landen als Somalië? Het is dus echt ook wel etnisch profileren op afkomst. Amerika is natuurlijk altijd heel streng geweest, wel aan de grens. Amerika is nu ook weer een land in oorlog, hè, met alle extra risico's van dien. Dus dat men de boel veilig probeert te houden is denk ik heel begrijpelijk. Alles rondom Iran ligt heel erg gevoelig op dit moment. Maar dit Amerika is dus ook een land dat een president heeft gekozen. Die beloofde heel hard migratiebeleid in te voeren. De grens dicht te gooien. Ja, en dat betekent dus ook dat je niet zeker bent of je binnen kan komen. En dat je niet zeker bent wat de behandeling dan is ook die je krijgt.
8: Maar goed, Sjoerd, als je het als president hebt over ranzige, smerige landen en duidelijk maakt dat je liever witte mensen wil hebben dan mensen van kleur, hoe kan je dan een wereldkampioenschap voetbal organiseren? Want dan weet je toch dat de hele wereld komt.
0: Het botst natuurlijk echt enorm. Het Amerika van nu is natuurlijk sowieso anders dan het Amerika dat dit WK kreeg toegewezen. Dat was wel onder Trump ook overigens. Infantino, de FIFA-baas, die alles heeft gedaan om Trump te pochen de afgelopen tijd. De vredesbokaal hebben we natuurlijk allemaal kunnen zien. Bedacht specifiek voor Donald Trump. Zijn boodschap is en blijft: iedereen is welkom tijdens dit toernooi. Maar feit is, in het Amerika van Trump is gewoon niet iedereen meer welkom. Voor Trump zelf denk ik, hij heeft echt wel zin in dit toernooi. Ik geloof niet dat hij per se heel veel met voetbal heeft nu opeens. Maar hij houdt natuurlijk wel van entertainment, van goede momenten, evenementen, goede televisie. Zolang hij op die plek dan maar de aandacht kan opeisen. Eerder was dat onder meer met Messi, een van de grootste ooit natuurlijk in het voetbal. Voetbalt in Miami op dit moment. Kwam naar het Witte Huis. Messi stond daar toch vooral als figurant, terwijl Trump weer losging over Iran. Dit is voor hem denk ik vooral een gelegenheid om zichzelf nog maar eens op het podium te hijsen.
8: Dankjewel, correspondent Sjoerd en Daas. Ik praat door met Simon Cooper, journalist en schrijver van het WK-boek De Wereld aan Mijn Voeten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
8: Ja, wat vind jij van hoe Amerika omgaat met spelers, staf, scheidsrechters en fans, om de hele lijst maar meteen te noemen, met een niet-westerse achtergrond?
1: Nou ja, het is totaal in de lijn van het Trumpisme zoals ze dat al 10 jaar kennen. Ik vind het dus ook niet verrassend. Het verschil met vorige WK's is dat zo'n regime dat het gastland was, Qatar, Rusland in het verleden, Argentinië van de generaals, wilde zich altijd als liever en leuker en verwelkomender voordoen dan het eigenlijk was. Dus die laten dan iedereen toe. In Rusland kon je zelfs zonder visum naar binnen.
3: Ja.
1: En Trump is daar helemaal niet van gediend. Wat Short zegt, hij wil er een soort Trump-show maken, waarin hij zichzelf profileert en zijn eigen, ja, standpunt, kan je het noemen, van ik ben tegen de wereld, ik ben tegen immigranten, zeker tegen zwarte immigranten. Dus hij wil dat, zeg maar, in beeld brengen, dramatiseren, en daarvoor gebruikt hij het WK. En hij weet, dit is het grootste tv-evenement ter wereld. Hij wil de ster ervan zijn.
3: Ja, maar wat doet dit met de sport? Want uiteindelijk draait het toernooi daar toch om?
1: Ja, kijk, normaliter als de eerste bal rolt, hebben mensen het over het voetbal. Over de bal in de bovenhoek. Ik dacht dat dit ook zou gebeuren. Zoals in Qatar, in Rusland ook. Daar had je voor het WK ook allemaal discussies over boycotten en wat we kunnen zien. Maar ik denk dat tijdens dit WK Trump het verhaal zal blijven, op een manier dat niet zoals met Poetin of de Qatar is. Omdat Trump inderdaad steeds op zoek zal gaan elke dag naar conflicten. Hij zal ICE insturen. Hij zal allemaal moeilijkheden in de weg leggen van bijvoorbeeld de Iraniërs, van Haiti, ook een land dat hij niet mag. Dus ik denk dat we dit soort voorvallen ook tijdens het toernooi zullen blijven houden, wat bij vorige toernooien niet het geval was. Want zo'n gast wilde in het verleden zichzelf op een hele andere manier in de schijnwerpers zetten.
3: Ja. Nou, zijn er natuurlijk heel veel landen, zo niet alle, met ook spelers van kleur of spelers met een migratieachtergrond. Waarom horen we niet meer vanuit de West-Europese voetbalbonden?
1: Ja, die zijn heel laf. Dus in 2022 hebben ze het voor in eerste instantie geprobeerd voor LHBT-plussers op te nemen. Qatar verbiedt homoseksuele relaties. Dus landen als Engeland en Nederland, de captain zou met een armband in de regenboogkleuren op het veld komen. Nou, toen zei de FIFA, nou, dan krijgt zo'n aanvoerder een gele kaart. En ja, aanvoerders als Virgil van Dijk en Harry Kane wilden dat niet wagen.
3: Nee.
1: En dus de Engelse en Nederlandse bonden trokken meteen hun principiële positie terug. Want ze wilden nooit een offer maken voor hun principes. En je ziet dat FNB nu zegt, we hebben geleerd van Qatar, van die hele One Love affaire. Dus nu zeggen we niks meer. Dus het is een soort uitgesproken lafheid van die westerse bonden, die ook helemaal niets zullen durven zeggen, denk ik, tegen de FIFA of tegen Trump. Over dit gedrag dat inderdaad het WK onwaardig is. Dus Nederland, Engeland, Duitsland, die zijn medeplichtig.
3: En de spelers, want nu hebben we het over de bonden, maar de spelers, zou het helpen als, nou ja, denk aan een Mbappé of een andere grote ster zich zou uitspreken?
1: Ja, of een Nederlandse speler, stel je dat eens voor. Dat is nooit gebeurd in het verleden. Het zou de wereld overgaan als iemand is een Mbappé die wel dapper genoeg is geweest tegen Frans extreemrecht uit te spreken, als zo'n speler dat zou doen. Ik verwacht dat niet. Ik begrijp van spelers die zeggen, je speelt een WK, het is voor velen het grootste evenement van de wereld, van jouw hele carrière. En als je...
3: Simon, de verbinding valt even... De verbinding valt even weg met Simon Cooper. Kijken of we het nog even kunnen herstellen.
1: De Nederlandse regering zegt, dit is niet acceptabel.
3: Maar Simon, je viel helemaal weg aan het begin van de antwoord, of van je antwoord. Eigenlijk, je zei eigenlijk, Mbappé heeft zich eerder wel uitgesproken tegen extreem rechts. En daarna raakten we je even kwijt.
1: Dus als hij zoiets zegt over Trump, zou dat de hele wereld rondgaan. Ja. Dat zou zijn impact hebben. Maar spelers die zijn bang om tijdens wat voor velen het hoogtepunt van hun carrière is, zo'n politieke positie in te nemen. Als je dan slecht speelt, dan valt de hele wereld over je heen. Zo van hou je mond en ga voetballen. En ik verwacht dus weinig van de spelers. Ik zou veel meer verwachten dat bondsvoorzitters, de KNVB, en dat regeringen zoals Nederland zouden zeggen, dit is niet acceptabel, zo hoort een WK niet te zijn. Maar ik verwacht niet dat ze dat zullen zeggen.
3: Veel dank, Simon Cooper, journalist, schrijver van het boek De Wereld aan Mijn Voeten. Levi, wat melden andere Nederlandse media?
4: Zwaar bewapende agenten hebben vanmorgen op 4 plaatsen in Hellevoetsluis invallen gedaan. Aan de invallen deden vele tientallen agenten mee, schrijft Rijnmond. Volgens de omroep was de inzet van de politie enorm en liepen er zwaar bewapende agenten rond. Ook werden speurhonden ingezet. Het is niet duidelijk waar de politie naar op zoek was. Uiteindelijk werd een man geblinddoekt afgevoerd. Een vrouw die in hetzelfde huis was, moest met de recherche mee. In de Eurostar-trein van Amsterdam naar Londen is afgelopen vrijdag een vrouw lastiggevallen door een groep Nederlandse mannen, lezen we bij het AD. Volgens getuigen die de krant sprak, waren de mannen luidruchtig, vervelend en overduidelijk dronken.
9: Bij aankomst in Londen werden twee Nederlanders gearresteerd. Een van hen wordt verdacht van aanranding, de ander voor het belemmeren van de rechtsgang. En woorden een uur geleden al bij Vincent, de Duitse bondspresident, is de komende dagen op staatsbezoek in Nederland. En dat gaat natuurlijk gepaard met veel ceremonieel en een officieel welkomstwoord van koning Willem-Alexander. En daarin zat een kleine verwijzing naar het WK voetbal dat voor de deur staat. Zien we bij nu.nl.
5: Duitsland onderschätzt zich manchmal. Wir tun das nicht. Auch nicht beim Fußball. Und daarom sage ich, willkommen in de Niederlanden.
9: Ja, Duitsland onderschat zichzelf wel eens, maar wij doen dat niet. Zeker niet met voetbal, zei de koning. En van oranje eigenlijk naar nog meer oranje. Want Peer en Maggie uit Veldhoven zijn helemaal klaar voor de eerste wedstrijd van oranje. Ze hebben als enige in de straat de hele gevel van hun huis oranje versierd. Zag Omroep Brabant.
7: Ik hou van mijn land en daar gaan we voor. Ik hou wel van versieren, ja. De kerst, Halloween, oranje natuurlijk. Ik wou al veel eerder versieren, maar ik kreeg nog geen groen licht.
22: Vorig weekend begon hij weer, al mag ik echt nog niet gaan versieren. Heb ik ook nog kunnen rekken, dat ik dacht, oh nee, nog niet.
23: Hoe vind je dit nu?
22: Ja, oranje.
23: Wat is jouw pronkstuk van het huis?
7: Ja, die zit daar. Daar staat ze, de vrouw.
9: Oh. Dat is dan wel weer lief,
3: ja,
9: hè?
3: Precies.
9: Nou, op 14 juni is dan die eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. En je hoort het al, Maggie was er niet zo blij mee met de versiering. Dus zodra Nederland eruit ligt, mag alle versiering ook weer van de
3: dan
9: thuis
3: is het
9: af.
3: Klaar. Sterkte, Maggie, komende tijd. Dennis, hoe gaat het op de weg?
12: 600 kilometer file staat er nu. Het is behoorlijk druk, met name in de Randstad en in het midden van het land. En op de A2 Maastricht-Eindhoven, tussen Budo en Leendeheide, doe je er een half uur langer over. Er staat nog steeds die uitgebrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 richting Nijmegen gaat de vertraging oplopen, want er is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Knopendel en Tiel West kost je dat vooralsnog 20 minuten extra. Linkerrijstrook is afgesloten.

0: Oula, de koeks. Terwijl Curaçao zich opmaakt voor een historisch debuut op het WK voetbal, beleven honderden basisschoolkinderen op het eiland hun eigen wereldkampioenschap. Voor veel van hen is het meer dan een spel. Laat zien dat zelfs voor een klein eiland de grootste droom werkelijkheid kan worden. Correspondent Dick Draaier vroeg rond op het eiland.
1: Een explosie van vreugde bij de moeders langs de zijlijn. Trots is wat zij voelt. Ze zegt, ik wist dat hij het kon. Het lijkt het echte WK. Het klinkt als het echte WK. Maar dit is Curaçao, waar honderden basisschoolkinderen de afgelopen 3 maanden hun eigen wereldkampioenschap hebben gespeeld. Een toernooi dat nog meer betekenis kreeg nadat het nationale elftal zich als kleinste land ooit plaatste voor het grootste voetbaltoernooi ter wereld. Vandaag valt de beslissing. Argentinië wint. De coach kan zijn geluk niet op.
2: Hoe belangrijk is dit voor u?
3: Voor mij is heel belangrijk. Het is voor kinderen voor het echt belangrijk. Het was een goede wedstrijd, mooie toernooi. Het was echt heerlijk, geweldig. Dus we zijn echt fanatiek van voetbal.
1: Voor de kinderen is dit meer dan een spelletje. Het echte Curaçao heeft laten zien dat dromen werkelijkheid kunnen worden. En dat merk je overal op het eiland. Noah, de beste keeper van het toernooi, was in de stad toen Curaçao zich vorig jaar kwalificeerde.
4: Ja, we keken naast de bioscoop, heette de IMAX. En toen ze gekwalificeerd hadden, was ik echt, het was geweldig. Dus heel trots op mijn eiland. Dus echt gewoon te zien.
1: Heb je dat ooit durven dromen dat Curaçao naar een wereldkampioenschap gaat?
4: Elke jaar droomde ik erom, ja. Elke WK-jaar.
1: En die droom stopt niet bij kijken alleen.
4: Als ik later voetballer mag worden, dan voor Curaçao spelen zou echt iets bijzonders zijn.
1: Vroeger was dat Nederland. Vroeger wilden spelers voor Nederland spelen. Maar Curaçao is nu een goede vervanger daarvan?
4: Ja, het is mijn land. Het is mijn eiland.
1: Noah speelde voor Schotland. Jeremy speelt vandaag voor Duitsland. Hij leefde de hele week toe naar deze dag. Maar winst zat er vandaag niet in.
5: Ja, ik heb gedroomd, maar niet om derde plaats te worden. Om eigenlijk eerste plaats te worden.
1: Jammer?
5: Ik vind het wel jammer.
1: Hoe belangrijk is voetbal voor jou?
5: Heel belangrijk. Heel belangrijk.
1: Wat betekent dat als iets heel belangrijk is voor jou?
5: Dat ik niet kan zonder dat, die sport.
1: Omgaan met verlies, het is even slikken voor iedereen op dit toernooi. En dat is precies waar oud-bondscoach en organisator Remco Bizantini het kinder-WK voor heeft opgezet.
6: Wat je nu kunt geven aan de kinderen die het ook echt nodig hebben, structuur, het leren verliezen, het leren winnen. Hè? Ook winnen, hoe ga je daarmee om ten opzichte van degenen die verloren hebben. Als je de jeugd ziet van 8 tot 12 jaar. Kinderen die niet op straat durven spelen of niet met elkaar durven spelen. Daar hebben we projecten aan gehangen. En dit alles zie je terug wel in het voetballen. En ja, een WK, ja, iedereen wil voetballen. Dus het middel is het WK-toernooi om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen voor de kinderen.
1: En de historische kwalificatie van Curaçao voor het echte WK heeft volgens hem iets losgemaakt. Vergelijkbaar met het o zo populaire honkbal op Curaçao.
6: Ja, maar nu ga je naar een WK. Het jeugd-WK, maar ook het grote WK. Ja, dan is honkbal natuurlijk ook even achtergesteld. De honkbal is natuurlijk een fantastische sport hier op Curaçao. Maar voetbal, ik denk, is minimaal gelijkwaardig. Of misschien, ja, nu in deze tijd stijgt het natuurlijk eroverheen.
1: Remco greep de kwalificatie aan om kinderen de kans te geven ook te durven dromen.
6: Zij hebben de droom om, zeg maar, ook in een nationale elftal te spelen of in een eerste elftal. Maar een WK was voor hun onmogelijk. En nu hebben we dat WK nagebootst. Maar ze hebben het echt dag in dag uit beleefd. Ook buiten deze dagen. Als ik dan op de scholen, op de wijken of bij de mensen thuis kom. Gaat nergens meer over. Het gaat over voetballen, over dat WK.
0: Bijdrage was dat van correspondent Dick Draaier.
7: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Human neemt je mee op weg naar de oorlog in Oekraïne in een konvooi van 21 vrijwilligers. Geleid door schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten. volgeladen met generatoren, medische spullen en lijkzakken. Kijk morgen naar Convoy en volg de missie van deze mensen die niet machteloos meer toe willen kijken. Human, radicaal menselijk.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
2: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
10: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
11: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 21:30 bij de EO op NPO 2.
10: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
12: NPO Radio 1.
0: Het is 17:30. Hier is Levi met de hoofdpunten.
13: Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Defensie gaat er tientallen miljoenen aan meebetalen. Ook wordt het systeem gemoderniseerd. In Nederland staan nu zo'n 4200 alarmpalen. Om die af te laten gaan moet nu nog in elke veiligheidsregio een knop worden ingedrukt. Dat moet straks via één landelijke knop kunnen. In Bokstol is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. Het wordt Progressief Nederlands, kortweg PRO. Er werd ook gestemd over een nieuwe naam voor de groep Markensober, maar daar was geen meerderheid voor.
0: Weerman Marco Verhoef, gisteravond zat ik thuis op de bank en toen zei mijn vriend tegen mij, wat is het gezellig als het dan buiten zo hard regent, dat je dan lekker binnen zit. Kunnen we dat vanavond ook weer doen?
14: Ja, ik denk het wel. Ik heb goed nieuws voor je.
0: Het gaat
14: gezellig.
0: Regenen.
14: Nou ja, het zijn buien inderdaad. En die buien die kunnen heel fel zijn. Dus er kan onweer bij zitten. Veel regen in korte tijd, hagel en misschien ook windstoten. En dat betekent dat het, als je buiten bent, echt wel even oppassen is. Maar als het lekker roffelt op je dak, ja, dan kan het inderdaad heel gezellig aandoen. En die buien gaan de komende uren nog wel even door. Tussendoor hebben we wat opklaringen, de zon schijnt nog even. En de loop van de avond en de nacht gaan veel van die buien wel verdwijnen. Maar niet allemaal, het wordt niet helemaal droog. En dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 7 tot 10 graden als minimum.
0: En morgen?
14: Ja, morgen gaat die buiigheid toch wel weer wat opleveren. Met name dieper landinwaarts. Daar kan ook nog steeds hagel en onweer bij voorkomen. Maar we hebben ook echt nog wel weer zonnige momenten. Een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En zo'n 15 tot 17, misschien een keer 18 graden. Op veel plaatsen in het midden en westen van het land is het donderdag lange tijd droog. In het oosten eerst nog wel wat buien die langzaam wegtrekken. En dan in de middag, ja, dan neemt van het westen uit de bewolking weer toe. Wisselvallig weer dus, met in de avond ook weer wat regen van het westen uit. Graad of 18 wordt het op de donderdag.
0: Nou, ja, we kunnen ook wel door naar het verkeer. Of heb je nog, wil je nog wat meer dagen bespreken met mij?
14: Wat jij wil, zeg het maar.
0: Nou, laat me wel horen. Wat gebeurt er daarna nog?
14: Vrijdag nog een paar buien. En ja, daarna komt dan echt het goede nieuws. En dat willen we de mensen dan toch niet onthouden. Het weekend, dan blijft het meest droog. Hebben we ook nog steeds de zon erbij. En gaan we de temperaturen oplopen tot 20 graden of iets meer.
0: En daar ben je dan, Dennis Mooi. Hoe gaat het op de weg?
15: Nou, het is behoorlijk druk op de weg. Er staat 665 kilometer file. Met name in het midden en het zuiden van het land staan lange files. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat het al heel de middag vast tussen Budel en Leendeheide. 8 kilometer nu. Door een uitgebrande vrachtwagen die geborgen moet worden, is de rechterreis zo dicht. En het kost je 35 minuten extra. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten vertraging. De A15, Gorinchem-Nijmegen. Tussen knooppunt Del en Tiel West 8 kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar je bent toch nog zo'n half uur langer onderweg. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je ook een half uur vertraging tussen Everdingen en Werkendam.
0: Dankzij een nieuw uitleveringsverdrag met Marokko moeten verdachten en criminelen eenvoudiger kunnen worden uitgeleverd aan Nederland. Zometeen onze politiek verslaggever.
12: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
12: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
2: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
16: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
18: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA. Door Henry Meijer.
19: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
20: Dielke Teertstra.
21: Het NOS Radio 1 Journaal.
0: Nederland en Marokko kunnen binnenkort makkelijker criminelen en verdachten aan elkaar uitleveren. De Tweede Kamer heeft vandaag met grote meerderheid ingestemd met een uitleveringsverdrag. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, waarom is hier zoveel steun voor?
22: Ja, omdat er eigenlijk kamerbreed de hoop is dat dit grote criminelen verder in het nauw gaat brengen. Door dit soort afspraken kunnen criminelen zich niet meer schuilhouden in een land. Omdat ja, als er geen uitleveringsverdrag is, dan ben je eigenlijk veilig. Nu is er dus wel zo'n verdrag met Marokko. En dat betekent dat als Nederland een crimineel zoekt, dat Marokko daar in ieder geval iets mee moet doen. En dat ja, versterkt dus de grip die er mogelijk kan zijn op grote criminelen, zegt de minister van Justitie Van Wil.
23: Daarmee gaat ook een afschrikwekkende werking uit naar criminelen die nu nog denken, wow, ik zit hier goed onder de zon en ik kan mijn geld hier stallen. We hebben dat eerder gezien met de Verenigde Arabische Emiraten, waar natuurlijk heel veel crimineel geld, maar ook criminelen zoals Ridwan Taghi dachten onschendbaar te zijn. Dat zijn ze niet meer. Dan verhuizen ze naar Turkije. Daarom ben ik daar geweest 1,5 maand geleden om de banden aan te halen. En eveneens naar Marokko. We gaan het ze gewoon overal heter onder de voeten maken.
22: Ja, dat is dus de aanpak van dit kabinet om dus met meerdere landen dit soort afspraken te maken. Het verdrag wat nu met Marokko is gesloten maakt het mogelijk om uitlevering te vragen voor misdrijven waarop in beide landen een gevangenisstraf staat van tenminste 1 jaar. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een moord, doodslag, andere geweldsdelicten, witwassen. En hiermee kan Marokko dus geen veilige haven meer zijn voor dit soort criminelen.
0: Maar tegelijkertijd levert Marokko geen staatsburgers uit aan andere landen. Gaat dit dan wel effect hebben?
22: In ieder geval voor niet-Marokkanen wel. Maar inderdaad, in de grondwet van Marokko staat, wij leveren geen staatsburgers uit. En dat blijft zo, ook met dit verdrag. Maar dat betekent dan wel, wat er in dit verdrag is afgesproken, dat Marokko, als ze niet willen uitleveren, er wel zelf iets mee moeten. Dus met het eigen OM moet dan wel gaan kijken of ze die persoon gaan vervolgen, zegt VVD-Kamerlid Elian.
1: die gaan niet uitgeleverd worden. Maar als Nederland zegt, wij willen ze hebben, dan moet Marokko vervolgens ook ze gaan vervolgen. Nou, neem van mij aan, de meeste criminelen willen niet in Marokko in de gevangenis zitten en daar een strafproces moeten ondergaan. Dus dit gaat echt verschil maken voor alle Marokkaanse criminelen die daar nu veilig denken te zijn. Is niet langer meer zo. Kan Nederland tegen Marokko zeggen, luister, wij zoeken deze persoon, bijvoorbeeld de zus van Ridouan Taghi. Wij denken dat die in Marokko is. Wil je diegene aanhouden? Nou, dan gaat Marokko dat doen.
22: Ja, je hoort het in het Kamerlid zeggen. De familie van Ridouan Taghi bijvoorbeeld. Zouden we die dan misschien eerder in vizier kunnen krijgen? Dat is de hoop van dit Kamerlid. Die echt zegt dat hij veel verwacht. Dat dit veel gaat brengen. De vraag is wel of dit echt voor grote aantallen uitleveringen gaat zorgen.
0: Er was dus veel steun voor dit verdrag. Was er ook kritiek?
22: Ja, in ieder geval van twee partijen, DENK en de Partij voor de Dieren, hebben tegengestemd. Maar ook wel bij andere partijen hoorde je de kritiek. Ja, kan Marokko het niet gaan gebruiken om bijvoorbeeld politieke vluchtelingen terug te halen? Dus bijvoorbeeld mensen die daar in het noorden actief zijn als activist. En ze in Nederland uitlevering vragen voor een ander misdrijf, maar dan eigenlijk als bedoeling hebben om politieke vluchtelingen terug te halen. Die vrees was er ook bij een Kamerlid van PRO, Mohamed Mohandis.
3: Onze grootste zorgpunt is dat wij geen verdrag willen sluiten om bijvoorbeeld mensen die hier kritisch zijn over de Marokkaanse overheid en een politieke opvatting hebben, dat die slachtoffer zouden kunnen zijn doordat er om uitlevering wordt gevraagd onder een andere vlag. Dat zouden we heel fout vinden. Het mag niet misbruikt worden voor andere doeleinden. En daar hebben we de garantie voor gekregen dat ook geborgd is.
22: Ja, en een van die waarborgen die het kabinet aan gegeven heeft is dat hetgene waarvoor iemand teruggehaald wordt moet in beide landen strafbaar zijn. Dus zowel in Nederland als in Marokko. En daarnaast wordt er ook nog een extra check gedaan of het inderdaad niet om politieke vluchtelingen gaat. Dus daar zijn afspraken over gemaakt en daarmee is dus het grootste deel van de Kamer het eens. Een ruime meerderheid steunt dit. En het kabinet wil dit soort verdragen nu ook met andere landen gaan sluiten. Bijvoorbeeld met Colombia wordt gesproken, met Turkije wordt gesproken. Om er dus voor te zorgen dat de echt grote criminelen op steeds minder plekken echt veilig zijn.
0: Dankjewel, Ewout Kiewiet. En er is meer nieuws uit Den Haag. Politiek analist Wilco Boom. Want er is bekend geworden dat het luchtalarm blijft.
4: Ja, inderdaad. Het oude vertrouwde luchtalarm dat blijft bestaan. Het wordt bovendien gemoderniseerd. En het ministerie van Defensie gaat er aan meebetalen en meewerken. Tot nu toe valt het alleen onder justitie. Maar het wordt een civiel-militair waarschuwingssysteem. Haagse bronnen hebben dat vanmiddag aan de NOS bevestigd. Minister Van Weel van Justitie wilde om financiële redenen van het verouderde systeem af. Maar dat voornemen dat heeft hij dus bij nader inzien ingeslikt. En de Tweede Kamer, die morgen over de afschaffing zou debatteren, die wordt vandaag nog over dat nieuwe besluit geïnformeerd.
0: Maar hij wilde er vanaf, want er was geen geld meer. Maar waarom komt hij daar dan nu op terug?
4: Dat heeft alles te maken met breed verzet in de Tweede Kamer. Zowel oppositiepartijen als de regeringsfracties vonden dit een slecht idee. Minister Van Weel die zei steeds dat het andere alarmsysteem dat er ook is, NL Alert, als vervanging kon dienen. Maar dat zijn de meeste partijen met hem oneens. Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren. Dat de betrokkenheid van Defensie zit erin, dat Defensie er veel geld bij krijgt de komende jaren. En dit alarmsysteem heeft ook met de weerbaarheid van Nederland te maken. Dus vandaar de link met Defensie en dat ministerie daar inderdaad aan gaat meebetalen.
0: En heeft dat ook de doorslag gegeven?
4: Het is een feit dat veel ministeries met grote jaloezie kijken naar het budget van Defensie, omdat de krijgsmacht er heel veel geld bij krijgt. En diverse ministeries hopen een greep in de potten van Defensie te kunnen doen als dat enigszins mogelijk is. En ik sluit niet uit dat minister Van Weel ook al een hele tijd heeft gedacht dat hij dat luchtalarm wel in stand zou willen houden, mits Defensie eraan gaat meebetalen. En dat is dus nu in elk geval wat er wel gaat gebeuren.
0: Dankjewel, Wilco Boom. En dan het sportnieuws, Levi.
13: Guus Til kan zondag gewoon meedoen aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. Gisteren mocht Til invallen tijdens de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan en toen gebeurde dit.
5: En rood voor Guus Til. En wat heeft dit voor consequenties voor het WK?
13: Nou, die rode kaart heeft geen verdere consequenties voor Til, heeft de KNVB laten weten. Alleen bij ernstig gemeen spel, bijvoorbeeld een slaande beweging, kan een rode kaart in een oefenwedstrijd gevolgen hebben voor een wedstrijd op een eindtoernooi. FC Twente heeft Mats Rots voor een recordbedrag verkocht aan Hoffenheim. De Duitse club betaalt naar verluid zo'n 16 miljoen euro voor Rots. Daarmee is de 20-jarige Rots de duurste verkochte speler ooit van FC Twente. Het oude record stond op naam van Tadic, die 12 jaar geleden voor 14 miljoen euro naar Southampton vertrok. Visma Lisabike heeft de ploegenrit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, voorheen bekend als het Criterium du Dauphiné, gewonnen. Onder leiding van kopman Matteo Jurgensen reed de Nederlandse ploeg een sterke tijdrit. Wout van Aert speelde geen grote rol in het succes, want hij moest al vroeg lossen. De aanvoerder van het Schotse voetbalteam Andy Robertson heeft op het YouTube-kanaal van de FIFA een emotionele brief voorgelezen die hij heeft gekregen van de weduwe van zijn voormalig teamgenoot Diogo Jota. Jota kwam vorige zomer om het leven bij een auto-ongeluk en dat zorgde voor een schok in de voetballerij en met name bij zijn medespelers. Robertson en Jota waren bij Liverpool goede vrienden geworden en droomden er beide van om ooit op een WK voetbal te staan. De weduwe van Jota wil Robertson met deze brief extra steunen in aanloop naar het WK.
6: And when you step onto the pitch, I know it won't just be you walking out. Diogo will be with you in your thoughts and your steps and your heart. So today I want to thank you. Thank you for not forgetting him. Thank you for taking him with you. Thank you for turning the pain of loss into strength and into something so beautiful. That's how we do it here at home too, every day. He would be and is incredibly proud of you. Cherish that dream, Andy. Love it for yourself and for him.
0: Dennis, hoe gaat het op de weg?
15: Nou, er staat 560 kilometer file nu. Het is drukker dan gebruikelijk. Verspreid over het land komen stevige onweersbuien voor. Daar moet je echt voor oppassen. De meeste vertraging heb je nu op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Budel en Leendeheinde staat 7 kilometer file. Er staat nog steeds die uitgebrande vrachtwagen. Je hebt een half uur vertraging daar.
21: NOS NTR.
20: Dielke Teertstra.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In maart was in Rotterdam een explosie bij een synagoge. En vandaag verschenen 5 jonge mannen in de rechtbank. Zij worden verdacht van het veroorzaken van die explosie. En van poging tot brandstichting bij een andere synagoge met een terroristisch oogmerk. Verslaggever Steef Bouwman keek en luisterde mee in de rechtbank vandaag. Steef, waar draaide deze eerste zitting om?
7: Nou, het was echt een allereerste zitting, maar dan hoor je toch wel het een en ander over het onderzoek waar het OM mee bezig is. En ook wie de verdachten zijn, hoe het OM tot nu toe hun rol ziet. En het OM liet al duidelijk merken, dit gaat om een zeer ernstige aanslag. Ongelooflijk veel impact heeft het gehad op de Joodse gemeenschap. En ze willen de verdachten ook uiteindelijk vervolgen voor een aanslag met een terroristisch oogmerk.
0: En wat zeggen de verdachten daarover of hun advocaten?
7: Nou, ik heb vandaag 5 verdachten gezien. Een wat oudere man, 23 jaar. Hij zou 4 wat jongere mannen hebben aangestuurd. De 4 jongere verdachten, Tilburgers, tussen de 17 en 19 jaar. Zij zijn direct opgepakt op de bewuste nacht in maart. En vlak na de explosie werden ze gezien door agenten. Ze vielen op. Er bleken ook overeenkomsten te zijn met het signalement. En toen de agenten ook een fles met benzine zagen, zijn ze gearresteerd. Ja, en wat opviel, deze 4 mannen die hebben de aanslag wel bekend. Maar over het doelwit, de synagoge en de impact daarvan, daar waren ze volgens hun advocaten helemaal niet van op de hoogte.
8: Toen deze zaak zich bij ons kantoor aandiende, vertelde mijn collega tegen cliënt waar hij van verdacht werd op het politiebureau. En getracht werd hem uit te leggen wat een terroristisch oogmerk inhoudt en wat een synagoge is. Hij vroeg namelijk, wat is een synagoge? Waarop hem werd uitgelegd dat dat eigenlijk een soort Joodse kerk is. Waarop hij antwoordde, maar waarom? Een kerk doet toch eigenlijk niks verkeerd?
9: En dan zeg ik het maar even bot. Het lijkt erop dat deze uitvoerders, deze jongens, deze tussenpersonen onderaan, zoals altijd, voor een kar zijn gespannen. En dat is dan vaak ook een kar als je kijkt naar die explosies, waarvan je niet precies weet waar die op afrijdt. En ook niet met welke reden.
7: Maar goed, het OM zegt dat hadden ze wel moeten weten. Er zijn genoeg kenmerken van een synagoge waaraan je kan zien dat het om een Joods gebouw gaat.
0: Deze aanslag in Rotterdam die stond niet op zichzelf. Hè. Er waren meerdere aanslagen. Wat hoorde je daar vandaag over?
7: Nou ja, ook wat een en ander, en dat is wel belangrijk als je het hebt over de vraag of er nou sprake was van een terroristisch oogmerk of niet. Enerzijds zei het OM, Dat het niet voor de hand ligt dat deze verdachten betrokken zijn bij andere incidenten. Maar waar ik vandaag ook extra goed naar heb geluisterd is de rol van Iran bij deze aanslag. En dat moet ik even uitleggen. Deze aanslag op de synagoge in Rotterdam die gebeurde inderdaad in een reeks van aanslagen of poging tot aanslagen bij Joodse en Amerikaanse doelen in Nederland, maar ook elders in Europa. En de Amerikaanse FBI die kwam een man op het spoor die deze aanslagen zou hebben gecoördineerd en ook bezig was met het plannen van aanslagen in de VS. Ja, en wie is deze man? Hij is een Irakees, zou een commandant zijn binnen een pro-Iraanse militie in Irak. En hij zou banden hebben met de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran. Ja, en over zijn rol bij de aanslag zei het OM tijdens de zitting vandaag niet veel. Maar zojuist sprak ik nog een persofficier Ernst Pols en hij zei er wel dit over.
10: We weten natuurlijk dat de Amerikaanse justitie ook een onderzoek heeft ingesteld naar, nou, wat ik maar noem, vergelijkbare zaken. En daarbij ook een man is aangehouden. Gaat u ervan uit, dat onderzoek maakt op dit moment geen deel uit van het onderzoek naar de Rotterdamse feiten. Maar dat ons landelijk pakket, dus van het Openbaar Ministerie, wel nauw contact onderhoudt met de Amerikaanse autoriteiten. Om ook vast te stellen, ja, heeft dat nou allemaal met elkaar te maken?
7: En gaat dat dan uiteindelijk, dat landelijke onderzoek, ook impact hebben op wat de rechter in deze zaak gaat oordelen?
10: Nou, het is nu nog wat vroeg om te zeggen dat eventuele resultaten van onderzoek wat op dit moment nog buiten Rotterdam gebeurt, dat implicaties zal hebben voor de Rotterdamse zaken. Tegelijkertijd, ja, we kunnen dat op dit moment ook niet uitsluiten. Als het zo zou zijn dat uit het Amerikaanse onderzoek nog van alles blijkt, of uit het onderzoek van het landelijk parket van ons Openbaar Ministerie van alles blijkt wat voor de Rotterdamse zaak van betekenis zou kunnen zijn, dan kunnen we dat er uiteraard bij betrekken. Maar dat zeg ik een beetje filosoferend, want nogmaals, dat is op dit moment veel te vroeg. We kijken nu primair naar de Rotterdamse feiten.
0: We kijken nu dus primair naar de Rotterdamse feiten. We hebben de eerste zitting nu gehad. Wat gaat er hierna gebeuren?
7: Nou, de meeste verdachten die zaten in voorlopige hechtenis, oftewel ze zaten vast terwijl het onderzoek gaande was de afgelopen tijd. En de rechter heeft nu bepaald dat de meeste verdachten voorlopig in vrijheid het onderzoek mogen afwachten. En zoals gezegd, het was echt een eerste voorbereidende zitting. De echte inhoudelijke behandeling die komt nog. En wanneer dat komt, dat is nog niet helemaal duidelijk geworden vandaag. Er moet in ieder geval nog heel veel worden onderzocht. Verdachten die moeten nog worden gehoord. Dus dat deze zaak nog even gaat duren, dat lijkt wel een zekerheid.
0: Dankjewel, Steve Bouwman. Waar in het verleden de Oranje Vrouwen grote successen boekten op grote toernooien, hebben ze vanavond de plaatsing voor het WK voetbal in 2027 niet meer in eigen hand. En ook breder zijn er zorgen over het vrouwenvoetbal in Nederland.
11: We hebben meerdere clubs problemen met de budgetten. En dan komt er een goed budget en na 2-3 jaar wordt dat budget weer enorm ingekrimpt. Dan kun je eigenlijk niet meer van professioneel voetbal praten. En daardoor vroeg ik om een langdurig beleid en visie, zodat de sport duurzaam wordt.
0: Dat zei Sarina Wiegman, bondscoach van Engeland, tijdens de Eredivisie Awards. Rivka op het veld, verslaggever, volgt het vrouwenvoetbal bij de NOS. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Wat zijn die grootste zorgen? Zijn dat inderdaad de financiën?
12: Ja, Sarina Wiegman zegt het uiteraard uitstekend. Het is financiële instabiliteit wat op dit moment de grootste zorg is. Dat zie je bij een aantal clubs. FC Utrecht is eigenlijk het laatste voorbeeld, het meest recente voorbeeld. Een paar jaar geleden teruggekomen in de Eredivisie met goede, stabiele plannen. Nou, het viel allemaal een beetje tegen. De directie vond dat het te veel geld kostte. En nu gaan de financiën weer omlaag en hebben ze een veel lager budget. Het gevolg is dat eigenlijk bijna alle ervaren speelsters vertrekken. En ja, dat je dus ook kunt zeggen dat Utrecht waarschijnlijk niet per se gaat stijgen op de ranglijst. En dat zien we vaker de afgelopen jaren. Fortuna Sittard kwam met grote plannen en een groot budget binnen in de Eredivisie een aantal jaar geleden. Maar toen er financiële zorgen waren, werd de stekker weer uit de vrouwentak getrokken. En dan is het best zuur om te zien dat bijvoorbeeld Hera, de enige losse vrouwenclub in Nederland, in Amsterdam, juist zij zijn gedegradeerd, terwijl dat een club is die probeert het goede voorbeeld te nemen en juist hun spelers wel probeert goed uit te betalen.
0: Maar hoe kan het nou dat het dus eigenlijk maar een beetje zo is zoals de wind waait en dat het niet structureel lukt om stappen te zetten?
12: Nou, ik denk dat die wind vooral waait volgens de directieleden. En je ziet dat vrouwenvoetbal nu dus bij veel clubs, niet alle, nog te veel afhankelijk is van, ja, even heel hard gezegd, of de directie er zin in heeft. Ja. Je ziet bij topclubs als Twente, maar vooral Ajax en PSV, die hebben nu langdurig geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal. Die maken steeds meer stappen en zetten steeds meer stappen qua faciliteiten, maar ook qua speelsters en contracten. En dat is een duurzame oplossing. Maar als een directie denkt, ja, wij willen eigenlijk sneller winst zien, of wij willen niet zoveel investeren in vrouwenvoetbal, ja, dan zijn ze daar dus van afhankelijk. En dan zie je dat het ook zo weer in elkaar kan storten.
0: En dat zijn de afzonderlijke clubs. Maar hoe zit het met de bond? Kan die daar niet een rol in vervullen, de KNVB?
12: Ja, die proberen dat natuurlijk wel. Hebben dat in het verleden denk ik ook niet altijd perfect gedaan. Maar op dit moment geven ze elke club een ton om ze te proberen te ondersteunen. Daarnaast hebben ze nu licentie-eisen die steeds hoger worden als je mee wilt doen als club aan de Eredivisie. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat het aantal speelsters met een contract binnen de selectie komend jaar naar 16 gaat. Nou, dat klinkt natuurlijk heel goed, want dat betekent dat 16 speelsters binnen een selectie in ieder geval gedeeltelijk betaald krijgen. Dat hoeft geen fulltime contract te zijn, maar dat is iets. Tegelijkertijd zie je dat sommige clubs daar nog niet zijn en dat clubs met mindere budgetten bijvoorbeeld zeggen, ja, dit is leuk, nu moeten wij 16 speelsters betalen, maar dat betekent bijvoorbeeld dat wij daardoor niet meer het geld hebben voor een extra fysio of bepaalde faciliteiten. Dus ja, het is een hele moeilijke balans.
0: Ja. Als we dan even teruggaan naar Oranje. Hè, dat ging natuurlijk de afgelopen jaren heel goed. De gouden generatie werden ze wel genoemd, maar die neemt langzaam afscheid. Wat moet er nou gebeuren om ervoor te zorgen dat wel nog steeds talenten doorstromen en ook een duurzame carrière krijgen?
12: Nou, kijk, die talenten die stromen echt wel door vanavond als Nederland tegen Polen speelt. Ik ben nu in Almelo waar dat zo gaat gebeuren. Dan zien we Veerle Buurman op het veld staan. Die is nog hartstikke jong, maar werd talent van het jaar in de Engelse competitie. Zo heb je ook wel voorbeelden van binnen de Nederlandse competitie. Dus die zijn er heus wel. De jeugdteams doen het juist hartstikke goed bij Nederland. Worden Europees kampioen of staan in WK-finales. Alleen, ik maak me eigenlijk het meest zorgen over die groep daaronder. Als je niet per se het niveau hebt van het Nederlands elftal, maar wel om bij ADO Den Haag te spelen.

0: De jeugdteams doen het juist hartstikke goed bij Nederland. Worden Europees kampioen of staan in WK-finales. Alleen, ik maak me eigenlijk het meest zorgen over die groep daaronder. Als je niet per se het niveau hebt van het Nederlands elftal, maar wel om bij ADO Den Haag te spelen. Ja, is het het dan waard? Kun je dan je eigen broek ophouden? En dat is nu vaak het probleem.
1: Dankjewel, Rivka op het veld van NOS Sport.
2: Vanavond.
1: Ja, en de Nederlandse voetbalvrouwen spelen dus om 9:00 vanavond tegen Polen. Ze hopen zich te plaatsen voor het WK. En commentator Dien van het Laar gaat die wedstrijd volgen. Goedenavond, Dien.
3: Goedenavond.
1: Ja, Nederland moet winnen, maar is dus ook nog afhankelijk van een andere wedstrijd, hè?
3: Ja, naast Nederland-Polen spelen vanavond ook groepgenoten Ierland en Frankrijk tegen elkaar. Die staan door de nederlaag van Nederland afgelopen vrijdag nu boven hun in de groepsfase. En die spelen tegen elkaar. Als een van die twee landen wint, dan weet een van die twee landen dat zij rechtstreeks naar het WK gaan. En dat Nederland dan verplicht is tot het spelen van play-offs. Maar er is nog een mogelijkheid dat Nederland zich vanavond wel direct weet te plaatsen voor het WK. En daarvoor moeten Ierland en Frankrijk gelijk spelen tegen elkaar. En moet Nederland dan in Almelo zien te winnen van Polen. Dan kan Nederland zich nog direct kwalificeren voor het WK.
1: Maar vrijdag, toen verloor Oranje met 3-2 van Ierland. En daardoor is dus directe plaatsing niet meer in eigen hand nu. Ja, wat is dan het gevoel waarmee je als ploeg zo'n wedstrijd ingaat?
3: Ja, dat is bedrukt. Nederland heeft zichzelf de afgelopen vrijdag in Cork aardig in de voet geschoten. Want ze hadden de kaarten allemaal zelf in de hand om zich te plaatsen voor het WK in Brazilië volgend jaar. Maar nu zijn ze toch afhankelijk van de resultaten op een ander veld. En moeten ze vooral eerst bij hun eigen taak blijven. En dat was dan ook de boodschap van de bondscoach. Ervoor zorgen dat je eerst je eigen taken goed uitvoert. Want daar schort het afgelopen vrijdag tegen Ierland ook aan. En dan pas kun je kijken naar waar je eigenlijk in eerste instantie geen invloed op hebt. En dat is dan het resultaat op de andere velden. En dus moet Nederland vanavond zien te winnen van Polen. Dat is de nummer laatst van deze groep. En heeft maar 1 punt gehaald in deze WK-kwalificatie. Maar dat punt behaalde Polen dan wel tegen Nederland. Dus het is ook nog niet zo 1, 2, 3 gezegd dat Nederland gemakkelijk van Polen weet te winnen. Nee. Dus daar hebben ze vanavond hun handen eerst al vol aan.
1: Spannende wedstrijd dus vanavond. Oranje tegen Polen om 9:00 begint die wedstrijd. Dankjewel, Dien van het Laar. Ja, en dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer. Marco Geitenbeek die is er dan morgenmiddag. En natuurlijk heeft Levi nog het uitgebreide NOS-journaal van 6:00 voor u. Een heel fijne avond.

0: VPRO.
1: Bureau Buitenland.
0: Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
2: Wat horen we hier?
3: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
4: Door zijn rectum.
3: Door zijn rectum, inderdaad.
0: Duiding.
5: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
0: Debat en reportages.
6: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
0: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
4: Wow, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
5: Oké. Okay.
0: Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 13:30 op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer. Ster.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
10: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies

0: De advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
0: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
2: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
3: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
6: NPO Radio 1, 6 uur.
7: Jan-Willem Wesselink.
8: Goedenavond. De Frans-Duitse poging om samen een straaljager te ontwikkelen als alternatief voor de Amerikaanse F-35 is mislukt. Zegt dat ook iets over de stand van de Europese militaire samenwerking? Dat vraag ik zo meteen onder meer aan oud-staatssecretaris van Defensie Gijs Tuijman. We beginnen met Dit is de Dag na het NOS-journaal met Levi van Eck.
9: Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen, dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Contact met correspondent Alice van Gelder. Wat is daar gebeurd bij dat ebola-centrum in Kenia?
10: Ja, er is dus een confrontatie geweest tussen demonstranten en de politie in de plaats Nanyuki. Dat ligt een beetje centraal in Kenia. De politie gebruikte traangas, maar zouden ze ook met scherp hebben geschoten. Helaas is dat niet ongewoon in Kenia om zo hard in te grijpen. En je zei het al, daar zou een dode bij gevallen zijn. En dat gebeurt allemaal rondom een Keniaanse luchtmachtbasis, waar de Amerikaanse overheid een quarantainelocatie aan het opzetten is voor Amerikanen die bijvoorbeeld uit het oosten van Congo komen. Die zijn blootgesteld aan ebola. En de Amerikanen hebben dan gezegd van ga daar dan even afwachten of je echt ebola hebt.
9: En waarom zijn de demonstranten zo tegen de komst van dat centrum?
10: Omdat er geen ebola is momenteel in Kenia. En dat willen zij dus graag zo houden. Daarnaast zijn er heel veel ethische vragen eigenlijk die ze hebben over dat plan. Van waarom zouden de Verenigde Staten dit eigenlijk uitbesteden aan een ander land, terwijl ze dat natuurlijk zelf ook prima in eigen land kunnen doen. Ja, zij hebben echt een beetje het gevoel dat mensen bij hun gedumpt worden die misschien ebola hebben. Ze zijn niet alleen maar boos trouwens op de Amerikanen, maar ook op hun eigen president Ruto. Want er is een rechter die heeft gezegd van dat centrum moet nu stil komen te liggen. We moeten daar eerst nog even goed naar kijken of het hier wel mag komen. Maar president Ruto trekt zich daar ook niks van aan. En die zegt gewoon, het gaat gewoon door. Want wij hebben al decennia lang ontwikkelingshulp gekregen van de Verenigde Staten. Het zijn onze vrienden, dus we moeten nu wat terug doen.
9: Ja, intussen is het inmiddels een maand geleden dat de Democratische Republiek Congo de nieuwe uitbraak van ebola meldde. Hoe staat het er nu voor?
10: Ja, die situatie daar blijft wel zorgwekkend. Het aantal besmettingen neemt alleen maar toe. We hoorden eigenlijk al in het begin dat hulpverleners zeiden, we weten niet hoe groot deze uitbraak is en we hollen erachteraan. Ja, ze zijn het nog zeker niet bijgebeend. Inmiddels zijn er zo'n 500 bevestigde gevallen van ebola in het oosten van Congo. En tegen de 100 mensen overleden.
9: Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Het Verenigd Koninkrijk is opgeschrikt door een brute mesaanval in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Een man raakte daarbij zwaar gewond. Verschillende Britse media schrijven dat de dader de man probeerde te onthoofden. Het incident is ook gefilmd, zegt correspondent Arjen van der Horst.
11: Op de beelden zien we hoe de dader het slachtoffer klemzet door bovenop hem te gaan zitten. En meerdere malen steekt hij in op het hoofd en de nek van het slachtoffers. Nou, vervolgens grijpen omstanders in. Die proberen hem er vanaf te trekken. En één omstander gaat de dader zelfs te lijf met een hurling stick. Dat is een soort hockeystick. Nou, wonder boven wonder heeft het slachtoffer dit overleefd. Maar hij ligt nu wel zwaar gewond in het ziekenhuis. En de dader is gearresteerd op verdenking van moord.
9: De politie noemt het een terroristisch incident en roept mensen in Noord-Ierland op om kalm te blijven. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen in Den Haag

0: tegen de NOS. Defensie gaat er tientallen miljoenen aan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. Daarmee zal het luchtalarm toch niet vanaf 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. In Nederland staan nu zo'n 4200 alarmpalen. Om die af te laten gaan moet nu in elke veiligheidsregio een knop worden ingedrukt. Dat moet straks via één landelijke knop kunnen. Ook moet het mogelijk worden om juist alleen lokaal het alarm af te laten gaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Voor het doden van zijn vrouw is een man van 81 uit Assen veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Zijn vrouw van in de 70 wilde van hem af. De man doodde haar en gooide haar in het kanaal bij Tinarlo. De rechtbank noemde de zaak een zuivere vorm van femicide. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyrus zijn minstens 9 mensen om het leven gekomen. Dat meldt nieuwszender Al Jazeera. Ook raakten 32 anderen gewond. Het Israëlische leger zegt doelen te bombarderen van Hezbollah. Op beelden op sociale media is te zien dat getroffen woonwijken in puin liggen en mensen rondrennen. Ook een aantal hulpverleners van het Rode Kruis raakten gewond, zegt correspondent Daisy Moore.
1: Toen een auto werd geraakt heel dicht bij het hoofdkwartier van het Rode Kruis in die zuidelijke stad Tyr. Een grote en belangrijke stad in het zuiden van Libanon. Heel veel mensen die hals over kop zijn vertrokken vanochtend. We zien beelden van woonwijken die getroffen zijn. Het wordt nu aangeraden zeker niet in groepen samen te komen. Maar je kan je voorstellen, veel angst, veel onzekerheid over hoe dit nu allemaal verder gaat.
0: Wat deze nieuwe aanval betekent voor het bestand tussen Iran en Israël is niet duidelijk. Gisteren kondigde Iran de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw doelen in Libanon aan zou vallen. De Duitse bondspresident Steinmeier is vandaag begonnen aan zijn 3-daagse staatsbezoek aan Nederland. Het begon vanochtend op het Paleis op de Dam. Daar werden hij en zijn echtgenote ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En er waren ook kinderen van een internationale school aanwezig. En die spraken natuurlijk een woordje Duits.
2: Ik ken allebei. Ik ben Duits, maar ik heb. Ik ben de beste van mijn groep die Nederlands praat.
3: Wat vind je ervan dat de Duitse bondspresident komt? Is dat belangrijk?
4: Geen idee. Ja.
2: Maar ik heb hem ook nog nooit gezien en ontmoet. En nu wil ik hem ook een keer ontmoeten.
0: Na de welkomstceremonie op de Dam brachten Steinmeier en zijn vrouw een bezoek aan het Holocaust Museum. Daar gingen ze in gesprek met Joodse Nederlanders. Dat is volgens de directeur van het museum van groot belang, omdat in gesprek blijven tegenwoordig niet altijd even makkelijk is.
5: Het is natuurlijk allemaal steeds kritischer geworden en steeds ingewikkelder geworden om zowel binnen de Joodse gemeenschap als daarbuiten om een soort gesprek te blijven voeren met elkaar.
0: Vanavond is er nog een staatsbezoek in het paleis, een staatsbanket moet ik zeggen, in het paleis op de Dam. Steinmeier heeft de komende 2 dagen onder meer een lunch met premier Jette en hij brengt een bezoek aan chipmachinefabrikant ASML. Wetenschappers zijn bezorgd over de weersomstandigheden tijdens het WK voetbal. Zo kan de temperatuur in Dallas oplopen tot 35 graden, de plek waar zondag Oranje de eerste wedstrijd speelt. Ook de hoge luchtvochtigheid speelt een rol. Dat betekent niet alleen gevaar voor de sporters, maar ook voor het publiek. Daarom bootsen de onderzoekers het klimaat van de VS na in speciale kamers. Ze analyseren hoe het menselijk lichaam reageert op bewegen in de hitte en hoeveel stress er wordt ervaren. De onderzoekers vinden dat er te weinig wordt omgekeken naar de supporters.
6: This causes a huge amount of stress on the human body. There's been lots of focus on the players in these environments, but there's been comparatively less focus on the spectators and supporters.
0: Als toeschouwers geen rekening houden met het weer, dan kunnen ze in het ergste geval een hitteberoerte krijgen. De onderzoekers adviseren bezoekers om schaduw op te zoeken, genoeg water te drinken en zich goed te kleden. 6:08, het weer. Vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. De temperatuur zakt naar 1 graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt morgen een graad of 17.
4: Dankjewel, Levi. Hoe is het op de weg, Dennis Mooi?
7: Nou, het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons, maar je moet nog steeds opletten, want verspreid over het land komen stevige onweersbuien voor. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. Na A2 Maastricht-Eindhoven, tussen Maarhezen en knooppunt Leendeheide een half uur extra. Door de uitgebrande vrachtwagen die daar nog staat is de rechterrijstrook voorlopig nog dicht. Het gaat nog een paar uur duren voordat de weg weer vrij is. Na A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. En van Utrecht naar Breda over de A27 kost je 20 minuten extra tussen Lexmond en Werkendam. Dan een ongeluk op de A73 richting Nijmegen. Tussen knooppunt het Vonderen en Linnen doe je er 25 minuten langer over. De linkerrijstrook is dicht.
8: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
4: Goedenavond. Het had het gevechtsvliegtuig van de toekomst moeten worden en ook het ultieme symbool van de Europese defensiesamenwerking. Een straaljager gemaakt door de Fransen en de Duitsers samen. Maar uit dat project gaat de stekker nu uit.
9: The main companies involved in the project, Airbus and Dassault, haven't been able to agree how to divide up the work. German and French military planners also had different specifications for the new aircraft.
4: Is dit gefaalde straaljagerproject nu een gênante mislukking die symbool staat voor de Europese defensiesamenwerking?
8: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
4: Dat ga ik vragen aan Gijs Tuinman. Hij was tot februari van het jaar staatssecretaris van Defensie, verantwoordelijk ook voor het materieel. Hij deed dat namens BBB. En ik vraag het ook aan GroenLinks-PvdA Europarlementariër Thijs Reuter. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn.
10: Goeiedag.
4: Tuinman, is het feit dat dit project nu gefaald is inderdaad een soort symbool voor hoe het niet lukt om op defensiegebied samen te werken in Europa?
10: Nee, dat denk ik niet. Er zijn heel veel projecten waar dat juist heel goed gaat. Op het gebied van drones, nu ook op het gebied van datasystemen gaat het hartstikke goed. Maar wat ik wel denk, wat je hier ziet, deze deal is aangekondigd door Angela Merkel, Duitse kanselier, en Macron in 2017. Dat dus niet werkt. Dat als je zeg maar in Europa goed staatshoofd, hele grote projecten aankondigen, dat er niet vanzelf dan gaat lopen. Dat zien we bijvoorbeeld ook met de tank. Hè. Dat is ook een project tussen Duitsland en Frankrijk om een tank te ontwikkelen. Dat duurt ook al jaren. Dus ik denk wel dat je dat wat anders moet doen en daar ook eerlijker moet zijn. En dat je echt gewoon een toepassing moet hebben voor zo'n systeem. Dat het niet vanzelf gaat draaien als je het aankondigt.
4: Oké, meneer Reuter, vindt u dit wel een symbolische nederlaag? Of denkt u ook, we hebben genoeg andere vliegtuigen?
3: Nou, ik ben het wel eens dat het tot stand is gekomen eigenlijk als een politiek project. Tegelijkertijd, het mislukken ervan nu is ook wel weer een slecht politiek signaal, waar vooral Poetin en Trump natuurlijk misschien een beetje in hun vuistje lachen. Het heeft dus ons niets opgeleverd in het versterken van de gezamenlijke defensie-inspanning. Aan de andere kant, het is ook niet het eind van de wereld. Er zijn alternatieven. Er is nog een ander samenwerkingsproject waar ook Europese landen bij betrokken zijn. En we zullen toch door moeten, want er moet wel een geloofwaardig nieuw gevechtsvliegtuig komen.
4: Maar jullie zeggen, het valt wel mee als buitenstaander, denk ik. Hoe kan het dat we onafhankelijk willen worden van Amerika, weten dat we moeten samenwerken en dat dan de Fransen en Duitsers dan niet samen een vliegtuig kunnen bouwen?
10: Nee, maar dat is goed.
4: Eerst even meneer Reuter.
10: Ja, sorry.
3: Ja, dat is natuurlijk het politieke signaal. Hè? Er zit een politieke dimensie aan die eigenlijk ook juist voor Macron heel zuur is. Want die zegt de hele tijd dat hij heel erg voor die Europese militaire samenwerking is. Terwijl als je de stemmen beluistert, is het in dit geval toch vooral de Franse onwil geweest die het project nu heeft doen falen. Mm-hmm. We moeten aan de andere kant niet bij de pakken neer gaan zitten. We moeten zorgen dat we wel die Europese samenwerking van de grond krijgen. Want allemaal op eigen dof blijven doen. Daar zo alleen een vliegtuig met eigen Franse specificaties, waar er dan misschien een paar honderd van gemaakt worden. Dat is gewoon duurder voor ons allemaal samen. Voor de Franse belastingbetaler, maar ook voor de Europese belastingbetaler.
4: Gijs Tijman, wat wilt u zeggen?
10: Ja, daar ben ik met Thijs eigenlijk wel eens. En ik denk wel goed te beseffen dat we hebben het vaak over het Europese experiment of het Europese succes. Maar uiteindelijk, Duitsland en Frankrijk zijn natuurlijk alle twee industriële reuzen. Hebben allebei een eigen probleem. Duitsland moet hun energiesysteem is eigenlijk in elkaar gedonderd. Hun automotive, de auto's die ze maken, die wil niemand meer helpen hebben. Dus Merz is ook heel erg bezig om dat weer op te bouwen. En de Fransen, dat is eigenlijk de doctrine van de Gaulle nog, van vroeger, Tweede Wereldoorlog. Nooit meer een oorlog op het continent Europa. Dus die heeft een kernmacht. Dus zijn vliegtuigen moeten met kernwapens kunnen vliegen. Dat hoeft Duitsland niet. Zijn vliegtuigen moeten op een carrier kunnen landen. Omdat de tweede pijler van die Franse autonomie is. En is een expeditionaire krijgsmacht. En de derde is een volledig industrieel militair complex. Dus en dan zie je dat
11: Ze willen Duitsland... het gewoon in Frankrijk zelf doen, zegt u daarmee eigenlijk.
10: Nee, maar dus mijn punt is, je kunt wel zeg maar politiek zeggen, we gaan dit doen als een soort masterproject. Dat noemen ze vaak een Europees lighthouse. Maar uiteindelijk moet je onder de motorkap kijken en dan moet je gewoon eerlijk zijn dat dit gewoon niet goed bij elkaar past.
11: Ja, en wat stelt u dan voor? Hoe moet je dan dit soort projecten wel van de grond krijgen als het niet Angela Merkel en Emmanuel Macron zijn die het 10 jaar van tevoren aankondigen?
10: Nou, het begint erbij. Dus is even heel goed te kijken, wat zijn de verdedigingsplannen van Europa? Hoe doe je dat met de NAVO? Wat is de rol van de Europese Unie erin? Het tweede waar je dan moet goed kijken is, dit gaat over 2040. Hè. Dat vliegtuig zou dan ergens 2040 moeten gaan vliegen. Nou goed, Nederland heeft 5 F-35's. België heeft ze net ook gekocht. Op andere landen hebben ze ook. Die gaan pas in 2055 voor vervanging op. Het tweede is van dat soort vliegtuigen is, je hebt er stealth voor nodig. Die zijn niet zichtbaar voor de Russische radar en dat soort zaken meer.
11: Stealth is de techniek die je onder de radar laat verdwijnen. Ja, toch wat de JSF ook heeft.
10: Ja. Nou, in Europa hebben we dat nog niet echt. De Amerikanen het hebben, maar wie het ook hebben, zijn de Koreanen, maar voornamelijk de Japanners. En als je ziet een samenwerking, eigenlijk voor 2017 werkten de Britten samen met de Fransen. Toen heette het ook dat FCAS, Future Combat Air System. Nou, de Duitsers die zijn er uiteindelijk de Fransen zijn er uiteindelijk uitgestapt. De Britten zijn met de Italianen, Leonardo, ook een groot bedrijf, BAE, een Engels bedrijf, samen met Mitsubishi Heavy Industries, dat is dan het Japanse bedrijf, die hebben met z'n drieën nu ook een programma opgezet. Dat loopt al een tijdje. En die moet in 2027 moet er een demonstrator van zijn. Nou goed.
11: Dus als dat is het project eigenlijk veel belangrijker, zegt u?
10: Nou ja, goed, er zijn dus meer projecten. En ik vind het ook wel dat als je zegt van luister, zeker zo'n vliegtuig, hè, is een equivalent of een vervanger, alternatief voor de F-35. Dan moet je gewoon de beste hebben die er is. En stealth is belangrijk, maar ook hoe je netwerken aan elkaar koppelt. Dat noemen ze dan een combat cloud. Ja. Hè, dat al die data dat je kunt...
11: Ja, ik wil straks misschien nog wel meer op de techniek van het vliegtuig in. Maar ik vond dat eerste punt dat u maakte ook wel interessant. Dat wil ik graag voorleggen aan Thijs Reuten. Meneer Tijman, je moet dit soort projecten niet doen met grote politieke gebaren. Leiders die het aankondigen. Het moet een beetje uit de industrie zelf komen. Ziet u daar wat in? Gewoon wat minder symboolpolitiek?
3: Nou ja, kijk, uit de industrie zelf klinkt op zichzelf mooi, hè? Maar dan moet je het eigenlijk ook radicaal aanpakken zoals de Amerikanen dat doen. Dan moet je zeggen als Europese overheden samen, dit is wat we nodig hebben, dit mag het ongeveer gaan kosten en wij dagen de industrie uit om daar samen projecten van te maken. Als die industrie vervolgens toch al dan niet aangestuurd ook door nationale overheden op nationalistische schaal blijft denken, hè, en dus eigen nationale belangen blijft beschermen, wat de afgelopen tijd natuurlijk wel te veel gebeurd is en nog steeds te veel gebeurt door lidstaten, dan lukt het nog niet. Maar ik ben het eens dat een alternatief zoals het Brits, Japans, Italiaanse alternatief in potentie interessant is, maar dan geldt opnieuw dat Europese lidstaten, en ook dat zijn we denk ik op zich met elkaar eens, samen moeten bepalen wat willen we dan, hoeveel willen we daar dan van. Want een van die manieren om het efficiënter te maken, terwijl we wel de beste spullen hebben voor onze mensen, is door grote aantallen te produceren, door samen genoeg capaciteit te hebben, autonoom te zijn, uiteraard van onbetrouwbare bondgenoten. Grote orders samen plaatsen is ook makkelijker in het onderhoud, wordt daardoor ook goedkoper. En uiteindelijk winnen we daar met elkaar Europees bij, omdat we minder geld uitgeven dan als we het allemaal op eigen dof doen.
11: Bent u daarmee eens, meneer Tijman?
10: Ja, ik ben het wel mee eens. Maar ik denk dat het lastige is precies wat de heer Reuten ook zegt. Het gaat over de behoefte die je hebt. En ik weet niet wat het aantal is, hè, maar zeg dat je 1000 van dit soort vliegtuigen moet hebben. Nou goed, dan is het sowieso al lastig dat Frankrijk en Duitsland samenwerken in één project. De Britten, nog steeds een bondgenoot, maar de Italianen doen ook sowieso niet mee. Want
11: is het ook niet logisch, want u zegt het ook. Ja, de Fransen die willen vliegtuigen, die kunnen landen op een vliegdekschip. En die hebben de Duitsers niet eens. Dus ja, wat moeten die met zo'n vliegtuig? Het is toch ook wel logisch dat er nationale belangen gelden, of niet?
10: Nee, dat klopt ook wel. En ik vind het ook helemaal geen probleem. Zolang dat lidstaten over hun eigen begroting gaan, hun eigen begrotingsdiscipline hebben en uiteindelijk de behoefte stellen voor een krijgsmacht op orde te hebben, nou, blijf dat houden. Ik denk dat dat goed is. Maar ik denk dat het nog iets anders speelt. Dus dit klopt nu. Maar je kunt je ook afvragen of er de behoefte aan dit type vliegtuig of daar wel genoeg vliegtuigen in Europa uiteindelijk aan, ja, aan behoefte zijn. Ik denk wat heel interessant is, het zit eigenlijk onder, de hoofdlijn eigenlijk, is dat Frankrijk en Duitsland doorgaan met het ontwikkelen van alle technologie die je nodig hebt. Zeg net ook als een combat cloud, maar ook onbemand. Nou, laat Nederland nou precies daar.
11: Nee, straks Nederland. Ik wil toch, ik probeer het een beetje geordend te houden, die discussie, want ik ben nog bij dat punt in mijn hoofd in ieder geval van hoe zorg je dat je met verschillende wensen, want Frankrijk wil iets anders, dan Duitsland, dat je toch die Europese industrie, waar u allebei voorstander bent, een beetje in beweging krijgt. Heeft u daar voorstellen voor, meneer Reuter? Hoe zou je dat dan wel kunnen doen? Want het is een gegeven dat Frankrijk iets anders wil dan Duitsland.
3: Nou ja, dan zul je toch meer regie moeten voeren, denk ik, vanuit het Europese niveau. Kijk, waar wel een punt van verschil zit, denk ik, tussen de heer Tuinman en mijzelf, is dat we hebben inderdaad met elkaar gezegd, we gaan heel veel extra geld uitgeven aan defensie. Maar het grootste deel van dat geld zit nog steeds, inderdaad, zoals de heer Tuinman ook zegt, op nationale begrotingen. Het nadeel daarvan is dat dat dan dus ook heel erg nationaal gestuurd blijft. Hè. Sinds 2007 geldt al dat lidstaten vrijwillig hebben afgesproken, we gaan 35% van alles gaan we samen aanbesteden, samen aankopen. Nou, werkt niet. Wat hebben ze gedaan? We hebben de target verhoogd naar 50%. Werkt nog steeds niet, omdat lidstaten zich verschuilen achter nationale belangen, nationale veiligheid.
11: Wat stelt u voor?
3: Als we dat niet doorbreken, dan blijft het dus eigenlijk een beetje gaan zoals het altijd gaat. En ik denk dat de lidstaten samen moeten zeggen, met respect uiteraard voor wensen die misschien bepaalde nationale verzoeken, zoals een bepaald vlieger moet een bepaalde kwaliteit, capaciteit hebben. Prima, maar door de bank genomen moet de regel zijn, niet de uitzondering, maar de regel dat je samen aankoopt en samen ontwikkelt.
11: En moet de Europese Commissie dat dan ook af kunnen dwingen? Moeten die niet tegen Frankrijk en Duitsland kunnen zeggen, jullie hebben er geen zin in, maar jullie moeten gewoon door met dit project?
3: Nou, dat kan nu dus niet. En een alternatief zou dus zijn die een beetje op Amerikaanse leest geschoeide aanpak, waarbij je met elkaar een behoeftestelling doet en zegt, wat kan de industrie leveren? Welke consortia ontstaan er? Welke mogelijkheden zijn er? Mm-hmm. Maar als we niet die nationale reflex van het is mijn geld, ik bepaal hoe ik het besteed en het kan mij niet schelen als dat per saldo 27 keer steeds iets duurder wordt dan wat ook had gekund. Als we dat niet doorbreken, dan kunnen we dat denk ik ook niet goed aan de belasting.
11: En dus zegt u meer doorzettingsmacht voor Brussel, ook op dat defensiegebied. Wat vindt u van dat plan, meneer Tuinman?
10: Nou, voor mij hoeft het niet per se. Het gaat mij niet over dat de Europese Unie meer doorzettingsmacht moet hebben. Kijk, waar ik het wel mee eens ben, volgens mij wat we hebben, we hebben het over vraagbundeling. Nou, de Europese Defensieagentschap, EDA heet dat, die kan dat mooi doen. Die kan op basis van de verdedigingsplannen, daar hebben alle landen een specifieke rol in, daarvoor heb je middelen nodig, daar heb je vliegtuigen nodig. Dat is allemaal uitgerekend. Heeft de NAVO eigenlijk, hebben we samen in de NAVO hebben we het allemaal met elkaar gedaan. Nou, als het EDA, en dat doen ze nu ook op een aantal zaken, kijkt, oké, prima, in Europa, voor de verdediging van Europa, zijn zoveel vliegtuigen nodig van dit type. En dan kan zo'n EDA-agentschap kan uiteindelijk ervoor zorgen dat je een juridisch construct bouwt, behoeftestellingen op elkaar afstemt, dat je met elkaar inderdaad een behoefte stelt voor duizend vliegtuigen.
11: En hoeveel komt u dan dat gebeuren? Frankrijk zegt, ja, maar ik wil dat het in Frankrijk gebouwd wordt, want dan hebben wij werk. En dat Duitsland zegt, ja, we hebben wat autofabrieken die leeg staan, dus het moet bij ons. En dat je daar dus niet uit die padstelling komt. Hoe wil je dat dan voorkomen?
10: Nou goed, volgens mij kan Nederland daar een mooie rol in spelen. Dat hebben we namelijk ook gedaan met het F-35-programma. Het F-35-programma is geen Amerikaans programma. Er zijn 7 founding landen die er met elkaar opgericht. Ja. En heeft Nederland aan het begin als hele kleine speler een hele dominante rol gehad om de zaken bij elkaar te houden.
11: Maar dan zegt de Franse president die zegt, ja, maar dan gaan die banen naar Nederland, heb ik ook geen zin in. We willen het in Frankrijk. En hoe doorbreek je dan die padstelling? Meneer Reuter stelt voor, dan moet je toch iets meer top-down vanuit Brussel regelen. Wat stelt u daar tegenover? Want u was het ermee eens dat we meer gezamenlijk moeten doen.
10: Zeker, maar iedereen moet uiteindelijk een klein deeltje ervan krijgen. Kijk, Nederland is het ook belangrijk dat we minder afhankelijk worden van anderen. Niet alleen van Amerika, maar als de Fransen en de Duitsers ook nationale industrie gaan politiek gaan spelen, dan hebben we uiteindelijk ook een probleem. Ja. Dus wat Europa ook kan zeggen, en misschien wel moet zeggen, nou goed, iedereen die meedoet aan het bouwen van de toekomstige nieuwe F-35 hier in Europa, jullie gaan deze technologie ontwikkelen, jullie gaan deze technologie ontwikkelen. Nederland, bijvoorbeeld met F-35 doen we dat ook. Bepaalde zaken zijn we gewoon heel goed in. En wat je dan krijgt, dat noemen ze interdependency, is dat eigenlijk iedereen van elkaar afhankelijkheid is. En dan krijg je echt de beste spullen voor een goede prijs. En iedereen heeft uiteindelijk ook iets waar je terug mee kunt naar je eigen samenleving, naar je eigen parlement, van luister, ik heb hier iets binnengehaald.
11: Meneer Reuter?
12: Ja, dat klopt, hè, wat de heer Tuinman zegt. Als je die onderlinge afhankelijkheid vergroot, dan gaat er uiteindelijk misschien wel, ook als wij hier zorgen dat er een Europese defensiemarkt komt, een echte interne markt voor defensie, gaat dat uiteindelijk wel gebeuren. Maar misschien moeten we ook de cijfers even laten spreken. Hè. Er gaat nu, doordat die bestedingen aan defensie stijgen, stijgt ook het bedrag wat we eigenlijk weggooien. Hè. Dat is inmiddels opgelopen tot 90 miljard per jaar. Alleen al doordat we niet samen inkopen zoveel als mogelijk.
11: Maar wat bedoel je met weggooien?
12: Nou ja, dat is dus wat we extra uitgeven doordat we niet samen inkopen. Kijk, meneer Tuinman noemde net het orderbundeling en dat de Europese Unie daar een rol in kan spelen. Dat klopt. Alleen als lidstaten vervolgens op het moment suprem, als er toch iets moet worden aanbesteed, zegt ja, ik wil toch eigenlijk mijn eigen order plaatsen met een eigen specificatie, omdat ik het net iets anders wil, omdat mijn mensen dat nou eenmaal zo gewend zijn, terwijl het product goed genoeg is. Kijk, defensiecommissaris Kubilis heeft onlangs ook hier in het parlement weer gezegd, ik wil een beetje af van die haute couture benadering, noemde hij dat. Hè, dat het allemaal steeds beter, beter, beter moet. Mm. Het moet goed genoeg zijn. Het moet werken en het moet geproduceerd worden. En de kwaliteit moet voldoende zijn. Ja. Maar niet de hele tijd extra eisen erop leggen. Want dat maakt het dus ook weer duurder.
11: Wil ik voorleggen aan meneer Tuinman. Is dat een goed idee? We hoeven niet het beste van het beste, maar het moet gewoon goed genoeg zijn en dan snel een hoop produceren.
10: Ja, ben ik helemaal eens. In mijn staatssecretarisschap zei ik ook altijd sneller, meer en beter. In die volgorde. Het hoeft niet het beste te zijn. Het is wat je nu als warfighter nodig hebt. Maar ik denk, de heer Reuter noemt een getal, 90 miljard. Maar laat hem ook gewoon even vier landen noemen. Want we hebben het namelijk over vier landen in de Europese Unie die eigenlijk een surplus produceren meer dan dat ze zelf nodig hebben. Dat is Duitsland, Frankrijk, dat is Italië en Spanje. Dan vind ik, en dat zijn ook meteen vier landen die een hele sterke lobby hebben, een hele sterke positie hebben uiteindelijk in die Europese Unie. En Nederland is er eigenlijk gewoon vaak het kindje van de rekening. Terwijl wij de beste technologie hebben, vaak voor een hele redelijke prijs.
11: En want als we het dan hebben over wat Nederland kan doen, meneer Tuinman, dan zien we de concurrentie tussen de grote lidstaten die u net noemt. Wat zouden wij kunnen spelen voor rol kunnen spelen als het gaat om de opvolger van de F-35?
10: Nou ja, goed, opvolger van de F-35, die hebben wij niet nodig. Want die F-35 die gaat in Nederland mee tot 2055.
11: Tenzij
10: maar
11: de Amerikanen er geen zin meer in.
10: Duitsland is heel sterk op land optreden. Dat gaat over tanks, het gaat over panzervoertuigen, de Boxer, dat soort zaken. Wat we nu net hebben gedaan is energie, de energiehuishouding in zo'n voertuig is superbelangrijk. Dat doet een Nederlands bedrijf nu. Die hebben een module die Rheinmetall maakt. Die is 140 kilo en hartstikke groot, bijna een halve kubieke meter groot. Die hebben ze, nou goed, in een aantal chips hebben ze die in elkaar gezet. Dus dat is winst, winst, winst, winst. Nu ga je zien, en dat moeten we eigenlijk afdwingen, dat alle Boxers, er zijn er meer dan 1500 in backorder, dat die allemaal die Nederlandse technologie gaan krijgen. Frankrijk hebben onderzeeboten daar gekocht. En in Nederland hebben met een aantal Nederlandse bedrijven hebben een systeem bedacht. Ook zit een hoop techniek in. Hoe je uiteindelijk die torpedo's en die Tomahawks en die raketten uiteindelijk kunt verwisselen. Nou, dat is uniek. Dat is allemaal Nederlandse industrie. Hetzelfde gaat over composieten. Dus geen staal gebruiken, maar slimme composietmaterialen. Is ook allemaal Nederlands. En dat zijn we nou ook die Nederlandse onderzeeboten in het duwen. En daarvoor moeten we eisen dat Naval, dat is het Franse bedrijf dat die boten bouwt, ook gaat gebruiken in al die andere boten die ze voor Europa
11: maken. Ja, meneer Reut, is dat een soort droomscenario dat ieder land goed wordt in zijn eigen ding en dat je dat dan van elkaar kan gebruiken? Of is het ook winstdenken?
12: Nou, dat zou mooi zijn. Maar kijk, wat net ook gezegd werd, hè, die vier grote industriële complexen, hè, die vier grote landen met veel defensieindustrie. Ik vind dus dat die een beetje rustig aan moeten doen met steeds maar die nationale belangen te verdedigen. Er komt namelijk toch al heel veel geld hun kant op. Omdat die defensiebudgetten groeien, zullen ze daar ook meer van mee profiteren. Want ze zijn immers de grootste. En inderdaad, helemaal eens, Nederland kan zich juist op die hoogtechnologische industrie onderscheiden. Aan het begin van de uitzending werd al even de drone-technologie genoemd. Ik was onlangs in Riga bij de Drone Summit. Wat wel een probleem is, is dat we heel veel goede mensen hebben in Europa. Ook heel veel goede kleine bedrijfjes in Europa. Maar die weer moeilijk aan kapitaal kunnen komen. Dat is ook iets wat we in Europa moeten oplossen. Dat het kapitaal er is voor die innovaties. Zodat die niet weer worden opgekocht. Bijvoorbeeld door Amerikaanse of andere investeerders. En zeker op dat vlak, die drone technologie, kan Nederland een goede rol spelen.
11: Ja. De Vlaamse N-VA, dat is de regeringspartijen van Bart de Wever, die zegt, ja, we moeten de Benelux, de militaire motor van Europa maken, ook daar veel meer samenwerken. Is dat een goed plan, meneer Reut?
12: Nou ja, ik ben dus voor alle samenwerking. En als we beginnen met de drie Benelux-landen beter te laten samenwerken, heeft dat in het verleden vaak een voorbeeldrol gehad voor de rest van de Europese Unie. Dus alle samenwerking die echt nationale belangen opzij zet, die zegt, laten we nou eens over die grenzen heen denken, industrieën aan elkaar klussen, wat meneer Tuinman ook zegt, doen waar je goed in bent, en dat zeg maar met elkaar combineren, zodat je als Europa sterker staat, ook zorgen dat die technologie en die innovatie hier blijft en met ons kapitaal kan worden gefinancierd, ja, dan gaan we echt meters maken. En dat is ook nodig, want onze veiligheid, die is ermee gediend dat we zorgen dat we die op orde krijgen.
11: Zijn dat mooie woorden van de Belgische regeringspartij, meneer Tuinman? Of merkte u ook, toen u nog staatssecretaris was, dat, nou ja, dat de Belgische regering echt stappen wilde zetten om ook samen dingen te gaan maken?
10: Nee, zeker. En dat zegt de Belgische regering ook. Theo Franken, de minister van Defensie en Buitenlandse Handel in België, die zegt er niet voor niks. Dit is gebaseerd op 20 jaar ervaring. Dus de marine van België en de marine van Nederland, die hebben gezamenlijk hoofdkwartier. De schepen voor de Nederlandse marine, die worden bijvoorbeeld door Nederland gekocht. De Belgen kopen dezelfde of omgekeerd. En dan doet de andere het onderhoud. Al het onderhoud van alle fregatten en vaartuigen van de Nederlandse Belgische marine worden allemaal in Nederland gedaan. Kijk, waar we wel nog een stap in kunnen zetten bijvoorbeeld. België is goed in munitie maken. Daar hebben ze FN Herstal, die maken allemaal munitie. Ja. Nederland is goed in drones. En drones zijn batterijen, nou, dat is ook AI, dat zijn componenten. Mm-hmm. Nou ja, goed, wat houden ze tegen? En ik heb er met oud-minister Ruben Brekelmans ook hard aan gewerkt. Laten we de munitie kopen voor Nederland in België. En dan koopt België de drones terug hier in Nederland.
11: En wie verdient er dan het meest?
10: Wij, hè?
12: Samen.
11: Meneer Tuinman wil er ook niks over zeggen. Maar het komt vast omdat hij oud-staatssecretaris is. Was ook vooral een grapje. Dank jullie wel voor dit gesprek. Thijs Reuter is PvdA, GroenLinks PvdA Europarlementariër. En Gijs Tuinman is oud-staatssecretaris van Defensie. En dat deed hij namens BBB. En zometeen praten we nog even door over veiligheid, maar dan over het luchtalarm. Dat zou verdwijnen, maar het laatste nieuws is dat het toch doorgaat, als het in ieder geval aan de minister ligt.
13: Je feed, je podcast, je netwerk, ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: NPO Radio 1.
11: Zometeen gaan we dus praten over het luchtalarm dat toch blijft bestaan in Nederland. Daarover hoort u nu meer in het NOS-journaal met Ismael de Bruin.
16: Het luchtalarm blijft dus bestaan, schrijft minister Van Wiel op X. Eerder maakte de minister bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor een NL-alert. Maar daar was grote weerstand tegen. Nu is besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder kwam klem te zitten en overleed. Voor heel Nederland heeft het KNMI code geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelbuien. En dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd om een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in, alleen Denk en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord.
11: Tot later, Ismael. Dan nog even naar Dennis Mooij. Waar is het nog druk?
7: Nou, er staat nog 70 kilometer file. De avondspits lost langzaam op. Je moet nog rekening houden met overtrekkende onweersbuien. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je nog een kwartier vertraging voor het knooppunt Leendeheide. Er staat nog steeds die uitgebrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is de komende uren nog dicht. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam heb je een kwartier vertraging.
8: Dit is de dag.
15: Jan-Willem Wesseling.
11: Vandaag dan zou de Eerste Kamer stemmen over het verbod op homogenezing, maar dat werd toch weer een week uitgesteld. Christelijke partijen zijn verdeeld. SGP is tegen zo'n verbod, maar het CDA gaat voorstemmen. En zometeen dan spreek ik de verantwoordelijke senatoren van die partij.
15: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
11: Het leek erop dat dit geluid binnenkort zou verdwijnen. Je luistert er toch niet voor je plezier naar, maar het is natuurlijk bedoeld om ons te waarschuwen. En morgen dan debatteert de Tweede Kamer over dat luchtalarm dat al ruim 70 jaar dienst doet als nationaal waarschuwingssysteem. Het leek erop dat minister Van Wil er vanaf wilde, maar zojuist heeft hij dus een brief naar de Kamer gestuurd voor een soort luchtalarm 2.0. Ik praat erover met Wouter Jong, universitair docent crisiscommunicatie in Leiden, en met Arjen Littooi, directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. Meneer Littooi, u heeft die brief van minister Van Wil. Wat staat daarin? Dat het luchtalarm behouden blijft?
17: Ja, de minister heeft nu een brief naar de Tweede Kamer gestuurd dat hij anders dan de brief die hij eerder gestuurd heeft, toch voornemens is om de sirenes, het waarschuwingsalarmeringssysteem, in stand te houden en niet uit te faseren zoals dat hij eerder van plan was. En dat vind ik echt positief nieuws. Hè? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zou ik zeggen.
11: Ja, nou, en hij is dus helemaal gekeerd, want hij is echt helemaal van standpunt dus veranderd. Wat wordt er anders aan dit systeem ten opzichte van het alarmsysteem dat we nu hebben?
17: Het huidige alarmsysteem kent twee fases. De ene is NL Alert, dat via je telefoon. Ja. En wij waren er altijd een groot voorstander van om daarnaast ook nog de sirene te hebben. Want als er bijvoorbeeld stroomuitval is, dan doe je telefoon het ook niet meer. Dan heb je niks aan NL Alert. Dus wij waren groot voorstander voor een robuust en redundant systeem. En de minister die zegt nu, dat gaan we doen, dat gaan we wat moderner doen. Dat vind ik echt wel goed, hè, want het huidige systeem was verouderd. Dat gaan we wat moderner doen en we gaan het wat breder toepassen. Dus niet alleen als er een gifwolk is of als er iets anders is met hoogwater, maar ook voor militaire dreiging en onder andere voor dreiging met drones. Dus dat vind ik een mooie ontwikkeling die past bij de huidige tijd van geopolitieke spanning, dat je daar ook naar kijkt.
11: Ja, meneer Jong, was dit systeem inderdaad verouderd zoals we dat nu hebben? Wat kan er verouderen aan gewoon zo'n sirene die moet loeien als er wat aan de hand is?
18: Ja, het was inderdaad een vrij lomp apparaat wat aan of uit kan. Daar zou je bijna denken van, daar kan toch niet veel mee misgaan. Maar het raakte wel aan het eind van zijn APK. De reserveonderdelen die waren op. Dus er moest nu inderdaad wel de keuze worden gemaakt. Gaan we door, maar dan met een nieuw systeem? Of nemen we afscheid van het hele systeem?
11: Nou, dus dacht de minister eerst, nou, we kunnen er wel vanaf, want het kost een hoop geld. Ik geloof 160 miljoen over de komende 12 jaar om dat dan te gaan vervangen. Snapt u dat de minister in eerste instantie dacht, nou, we kappen ermee?
18: Dat snapte ik wel, omdat het huidige systeem dus niet goed werkte. Dus je moest dan een keuze maken. En omdat we in de tussentijd dat NL-alert systeem hadden. Mm. En wat dat betreft een alarmpaal, ja, die gaat aan of uit. Maar je wil mensen ook een instructie geven, wat moet je doen? En dat kan bij hoogwatersituatie iets anders zijn dan wanneer je een giftige wolk over je dorp of wijk hebt.
11: Ja, en dus zegt u, doe gewoon dat NL-alert.
18: Dat NL-alert, daarmee bereik je een heel groot deel van Nederland, 95% is geloof ik inmiddels de dekking. Dus dat was in het begin toen het NL Alert net kwam in 2010. Kon niet elke telefoon dat ontvangen, maar tegenwoordig wel. Dus ja, het bereik werd steeds groter.
11: Ja, en is het bij het luchtalarm 100% of ligt dat veel lager dan bij NL Alert?
18: Nee, daar is ook wel eens een misverstand over. Maar nou ja, de mensen die nu in de file staan, die horen het waarschijnlijk niet. Nee. Omdat de auto's beter geïsoleerd zijn. Hetzelfde geldt voor huizen. Dus ook dan bereiken niet iedereen. En we kennen ook de voorbeelden dat mensen dan wel het hoorden en dan toch naar buiten gingen om te kijken wat er aan de hand was. Terwijl dat natuurlijk ook weer niet in elke situatie.
11: Oh ja, dan heb je geen controle. Ik las vandaag dat 75% van de mensen ergens woont waar die binnen het bereik van dat luchtalarm is. Dus dat is eigenlijk lager dan de NL-alert.
18: Ja, dat NL-alert heeft een brede bereik. Kun je echt wel ook nog in andere talen mensen informeren. Maar tegelijkertijd, ik ben wel positief verrast met de draai die er nu is gemaakt. Ja. Dat in tijden van weerbaarheid, dat het niet alleen maar gaat om de vraag van, is het efficiënt, ja of nee, maar dat er nu dan echt die stap wordt gemaakt naar, nou ja, een alarmsysteem wat op meerdere manieren mensen kan alarmeren voor verschillende risico's.
11: Maar meneer Littooi, als ik Wouter Jongs hoort, vraag ik me eerlijk gezegd wel af, waar hebben we het nog voor nodig? Zo'n toch ook ouderwets luchtalarm.
17: Ja, meneer De Jong die zet het NL-alert tegenover de sirenes. En dat doe ik juist niet. Ik ben een groot voorstander voor NN. NL-alert heeft een groot bereik. Maar NL-alert bereikt niet iedereen. En daar zit ook een, daarom vond ik het ook een niet uitlegbare boodschap van de minister. Omdat het zo tegenstrijdig is dat we gewaarschuwd worden van bereid je voor op 72 uur stroomuitval. En op het moment van dat de stroom uitvalt, dan is je telefoon na 2-3 uur doet je telefoon het niet meer. Dus heb je niks aan een NL-alert. Daarnaast hebben we ook nog een groot gedeelte in het land van mensen die laaggeletterd zijn, die een taalbarrière hebben, die digibeten zijn. Dus het is niet of NL-alert of de sirene. Wij waren een groot voorstander en zijn een groot voorstander van NN. NL-alert en de sirenepalen. Zodat het, als het een het niet doet, je altijd terug kan vallen op het ander.
11: Is daar wat op tegen? NN?
18: Nee, niet, niet in de nieuwe vorm zoals die nu voor ligt. Omdat je dan per risico misschien een ander signaal afgeeft. He, dat betekent wel dat je mensen daarin ook moet meenemen. Dus daar weer hele voorlichtingscampagnes voor moet starten. Maar alleen de paal, zonder een NL-alert, dan wist je inderdaad niet wat je moest doen. De laatste keer dat hij is ingezet is bij het hoogwater in Limburg, gingen mensen vervolgens weer naar binnen. Terwijl je op dat moment juist wil evacueren. Maar mensen waren zo gedrild met, hè, als die paal afgaat, ga naar binnen, sluit ramen en deuren. Ja, je kent het riedeltje. Ja, maar in deze situatie dan weer net niet.
11: Ja, maar dat is dan, is het dan niet ook een te lomp middel als je op een gegeven moment, er zijn gifgassen en mensen, dat zegt net meneer Jong, die steken dan even hun hoofd naar buiten om te kijken wat er is. Heb je ook een groot probleem? Nee, is het niet een lommiddel voor de crisiscommunicatie?
17: Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Juist die sirene was zo verschrikkelijk goed in zijn eenvoud. De eenvoud was een boodschap. Sluit ramen en deuren en stem af op de rampenzender. Zo eenvoudig. En iedereen die weet dat als de sirene gaat, van dat de boodschap is. En natuurlijk is NL-alert daaraan vullend. Maar je kan niet zeggen van dat het een dom middel is. Het is juist in zijn eenvoud, juist in zijn robuustheid, juist van dat iedereen mee is opgevoed met elke eerste maandag van de maand, is het juist een geschikt middel als aanvulling op het NL-alert. Dus nogmaals, je kan niet zeggen van dat het niet werkt. Het heeft de afgelopen jaren een aantal malen heel erg goed gewerkt. Ik denk aan incident als Chemiepak. Denk aan incidenten in Limburg-Zuid bij Gimmoes. Dat is bij Gemmelot. Het zijn echt wel. Het is een instrument dat je maar zelden inzet. Maar als je het inzet, dan weet je ook van dat er iets aan de hand is. Dan weet je ook van dat je scherp moet zijn. En dan weet je ook dat je moet afstemmen op de rampenzender.
11: Meneer Jong?
18: Nou, ik ben wel voorstander van die combinatie, maar dat betekent wel echt, volgens mij moeten we ook niet overschatten hoeveel mensen precies weten wat er van ze wordt verwacht. Dus zeker als je nieuwe alarmsystemen krijgt met nieuwe instructies, dat we daar ook echt wel heel veel mensen weer even in moeten meenemen.
11: En dat punt van meneer Littoy die zegt, maar bij een NL-alert heb je ook gewoon heel veel mensen die het niet begrijpen, die laag geletterd zijn. Is het voor hen dat niet veel makkelijker als je gewoon sirene, ik moet naar binnen en ik moet de radio aanzetten? En naar Radio 1 luisteren, wat sowieso een goed idee is, maar in het geval van de ramp helemaal.
18: Ja, als je laaggeletterd bent, is dat een oplossing. Als je de taal niet machtig bent, wordt het alweer wat lastiger. Geen enkel systeem wat we hier verzinnen zal 100% dekking hebben. NL-alert is wel een mogelijkheid om bijvoorbeeld in andere talen ook te communiceren. Dat hebben we toen met corona bijvoorbeeld gezien, toen de stranden te druk werden. Het werd er in het bericht zowel een Nederlandstalig als een Engelstalig bericht al meegegeven.
11: Ja. Arjen Littoy, u bent dus directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Komt u vast ook wel eens in contact met de minister van Veiligheid en Justitie? Heeft u enig idee waarom David van Wiel een tijdje dacht, ik ga ermee stoppen met die alarms in de systemen?
17: Nou ja, het was al een discussie die al wat ouder was. Twee jaar terug heeft de vorige minister van Justitie en Veiligheid dezelfde boodschap uitgezonden.
11: Toen ging de Kamer er ook voor liggen.
17: Precies, in de brief die hij gestuurd heeft, hield ik erop dat het een geldkwestie is. Dat het een duur systeem is. Daarvan zeg ik, het onderhoud heb je verwaarloosd. Hè? Als je nooit je kozijnen schildert, dan moet je niet gaan biepen op het moment dat een keer je kozijnen verrot zijn. Mm-hmm. Dus het is een duur systeem. Eén en twee, dat kan ik niet beoordelen. Dat moet u aan de minister vragen. Maar ik vind het mooi van dat ze in ieder geval een oplossing hebben gevonden samen met de gelden van Defensie. Ja. Als het gaat over het vinden van een oplossing voor een nieuw alerteringssysteem.
11: Hebben we misschien naar een soort politiek schimmenspel gekeken, dat de begroting van Justitie en Veiligheid dacht, goh, als we nu even moeilijk doen en we er een militaire toepassing aan hangen, wil Defensie die met al zijn miljarden misschien ook wel aan bijdragen?
17: Ja, het zou een oplossing zijn, maar dat vind ik wat minder relevant. Ik ben geen politicus, ik kijk naar het resultaat. Ja,
11: maar wel topambtenaren.
17: Het resultaat is goed en dat is dat er een nieuw systeem is. Dus ik ben er erg blij mee van dat uiteindelijk deze oplossing is gekomen. En dan helpt het de druk vanuit de Tweede Kamer, de druk vanuit een aantal veiligheidsregio's, de druk vanuit een aantal burgemeesters, om ervoor te zorgen van dat alerteringssysteem in stand blijft.
11: Dank jullie wel voor dit gesprek. Wouter Jong is universitair docent crisiscommunicatie aan de Universiteit van Leiden. En Arjen Littoor hoorde als laatste directeur dus van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
15: Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling.
11: Vandaag zou er in de Eerste Kamer gestemd worden over het wetsvoorstel over conversiehandelingen, beter bekend als homogenezing. Maar dat is nu toch uitgesteld naar volgende week. Senator Pim Walenkamp vroeg vanmiddag om een hoofdelijke stemming.
19: Aangaande wet 36178 doe ik een beroep op de grondwet, artikel 67... en vraag ik hoofdelijke stemming aan, zoals aangekondigd.
20: Dit betekent dat er volgende week hoofdelijk zal worden gestemd over het initiatiefvoorstel en het geen onderdeel meer uitmaakt van de stemmingslijst.
11: Ja, wat daar in de Eerste Kamer is gebeurd en hoe deze conversiewet leeft onder christelijke partijen, dat ga ik vragen aan twee senatoren, namelijk Hugo Doornhof van het CDA en Peter Schalk van de SGP. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn.
21: Goedenavond.
11: Is dat nou vervelend, meneer Schalk, dat zo'n stemming wordt uitgestemd, of hoort dat nou eenmaal bij het werk in de Eerste Kamer?
21: Het hoort bij het werk in de Eerste Kamer. Het is vooral vervelend voor mensen die echt zitten te wachten op die stemming. Maar een week is natuurlijk te overzien. Maar het kwam bij mij eigenlijk nog wel mooi uit. Want we kregen juist vanmiddag, vlak aan het begin van de middag, kregen we nog een petitie aangereikt van een aantal, namens een heel aantal ouders die grote zorgen hebben hierover. En dat betekent dat iedereen nog even een weekje extra tijd heeft om na te denken van, moeten we dit nou eigenlijk echt wel willen?
11: Ja. Heeft u die petitie ook gezien, meneer Doornhof?
22: Ja, die heb ik ook gezien. Ja. En dat heeft betrekking op een belangrijk onderwerp, namelijk dat soms veel te vroeg wordt begonnen met minderjarige kinderen in transitie brengen, omdat ze zich anders voelen. En het is terecht dat dat niet de bedoeling is, maar ja, als ik heel eerlijk ben, daar ziet het wetsvoorstel ook niet echt op.
11: Nee, oké.
21: Okay, maar dat heeft er wel consequenties voor.
11: Ja, zullen ze het even proberen af te pellen? Want u bent allebei senator voor een christelijke partij. Hugo Doornhof voor het CDA, u dus Peter Schalk voor de SGP. Wilt u, meneer Doornhof, uitleggen waarom u denkt dat deze wet een goed idee is? En dan kan meneer Schalk straks uitleggen waarom hij tegenovergestelde denkt.
22: Ja, goed idee. Dat weet je meteen wat misschien staatsrechtelijk gepraat. Maar toch, wij zitten in de Eerste Kamer. Dus dan wordt er een politieke afweging gemaakt door de meerderheid van de Tweede Kamer dat het verstandig is om die conversiehandelingen te bestrijden met ook het strafrecht. Ja. En dan moeten wij uiteindelijk dan ja of nee tegen zeggen. En dan was voor ons wel vertrekpunt als CDA-fractie dat die conversiehandelingen echt niet best zijn. Om het maar voorzichtig uit te drukken. Dominee Noordijk spreekt zelfs van psychisch agressief handelen. En je hebt daar kunnen mensen jarenlang trauma's van krijgen en onder behandeling staan. Dus dat is wel belangrijk om dat voorop te stellen.
11: Ja, en daarom was uw partij in de Tweede Kamer ook voor dit wetsvoorstel.
22: Ja, dat klopt. Maar ja, dan hebben we natuurlijk een eigen afweging te maken. En dan ga je natuurlijk met name kijken daar waar, nou ja, zeg maar even de wetskwaliteit eraan schort. En dan zie je dat eigenlijk in die Tweede Kamer echt goed werk is verricht, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ze hebben heel veel waarborgen ingebouwd om te voorkomen dat wanneer je zomaar als dominee bijvoorbeeld een gesprek hebt met iemand die met homoseksuele gevoelens kampt, dat soort gesprekken natuurlijk niet meteen ertoe leiden dat je voor de rechter komt te staan.
11: Nee. Op de NPO Luisterapp stuurt luisteraar Annette een bericht. Zij schrijft: als mijn partij het CDA tegen de wet die homogenezing gaat verbieden stemt, dan stem ik na ruim 50 jaar niet meer op het CDA. Laat onze medemensen niet in de kou staan. Dat doet onze heer zeker niet. Heeft u veel van dat soort berichten gehad vanuit uw partij?
22: Ja, beide kanten. Hè. Dus enerzijds dat mensen zeggen van, mensen zijn toch ook volwassen en die maken toch eigen keuzes om, nou ja, zo'n, ik zeg maar even, therapie te ondergaan. En daar hebben dat soort mensen totaal gelijk in. Ja. Daarom is het ook zo belangrijk dat dit wetsvoorstel alleen ziet op het strafbaar stellen van conversiehandelingen ten aanzien van minderjarige kinderen, zeg maar even. En meerderjarigen die zeg maar kwetsbaar zijn.
1: Ja, die nog bijna als een kind voordoen, toch?
22: Exact, ja. Precies dat. Dus dat is enerzijds wel echt belangrijk. Aan de andere kant, dat mensen zich echt, wat ik al net dat voorbeeld gaf. Ja. Mensen die jarenlang getraumatiseerd zijn door psychisch geweld wat bij zo'n therapie wel om de hoek komt kijken.
1: Ja. Meneer Schalk, de achterban van meneer Doornhof is verdeeld. Uw achterban waarschijnlijk niet, hè?
21: Nee, mijn achterban weet heel goed dat dit een wet is die we eigenlijk helemaal niet zouden moeten hebben. Mm-hmm. De narigheid is dat ook de indieners van de wet, maar ook anderen in de Kamer, die hebben voorbeelden gebruikt. Het voorbeeld dat door de indieners is gebruikt, laat ik dat maar gewoon noemen. Dat is van 50 jaar geleden. Waar handelingen gebeurden die echt verwerpelijk zijn en waarvan ook mijn fractie en al de hele achterban van de SGP zegt van ja, maar dat moeten we natuurlijk niet doen. Geweld, elektroshocks en weet ik het allemaal om zogenaamd mensen te genezen. Absoluut niet aan de orde wat onze fractie betreft. Deze wet, die schiet eigenlijk weer de andere kant op door. Want kijk, meerderjarigen die mogen zo meteen nog conversiehandelingen, maar het grote probleem is dat eigenlijk jongeren nu in de kou komen te staan. Want minderjarigen die mogen als kind al een sociale transitie ingaan. Als 12-jarigen mogen ze puberteitsremmers hebben. Mm-hmm. Als 16-jarigen mogen ze hormoonpreparaten gebruiken. Hun lichaam wordt onherstelbaar beschadigd. Maar een 17-jarige die zelf vindt dat hij last heeft van genderdysforie en graag zou willen geholpen worden om te zijn zoals God hem in zijn goede schepping heeft bedoeld, als man of als vrouw, die mag geen hulp zoeken. Dat is echt te gek voor woorden.
1: Ziet u dat ook zo? Daar is voor mij de discussie ook over in de Eerste Kamer. Mag je daar geen hulp meer over zoeken, meneer Doornhof?
21: Nee, dat mag niet.
1: U bent meneer Schalk.
22: Kijk, hulp zoeken is iets heel anders dan een therapie ondergaan waarbij het de bedoeling is om je van bijvoorbeeld homoseksualiteit af te helpen. Dus dat je daarvan zegt, en dan is het, dat ben ik met Schalk eens, en is het even de vraag van, is een 17-jarige niet wijs genoeg om daar dan toch voor te kiezen, ondanks alle risico's? Nou, we hebben nou eenmaal een 18-jaarsgrens, zeg maar even. Maar dat je daar dus niet aan begint, zeg maar, als je onder de 18 bent, dat vind ik heel vanzelfsprekend.
21: Ja. Maar een 16-jarige, een vraag kan meneer Doornhof, hè? Een 16-jarige mag dus wel kiezen om een andere richting uit te gaan, namelijk door puberteitsremmers, door hormoonblokkades enzovoort te gebruiken. Maar je mag niet als met diezelfde leeftijd zeggen van ja, maar ik wil juist die andere kant op.
22: Nee,
21: en vervolgens is er ook nog eens een keertje door de indieners een enorme extra probleem gemaakt in die wet door aan te geven vlak voor dat ze in de Tweede Kamer hun eigen termijn gingen doen, dus toen de Tweede Kamer al had gedebatteerd over de wet, hebben ze nieuwe woorden ingebracht, namelijk stelselmatig of ingrijpend. Ja.
1: En dat zijn woorden die u moest geruststellen, toch, meneer Doornhof?
22: Ja, en dat doen ze ook enorm. Kijk, ik vind het heel legitiem, hè, dat Schalk zegt van, ik vind dat mensen ook op jongere leeftijd meer vrije keuze zouden moeten hebben. Die norm die bijvoorbeeld het CDA in de Tweede Kamer zo belangrijk vindt, dat je onder de 18 daar niet aan begint. Dat snap ik en daar mag je een politieke mening over hebben. Wat ik wel bezwaarlijk vind, is dat Schalk ook twijfelt aan de manier waarop dit nu strafrechtelijk is vormgegeven. Want als je ziet wat de Tweede Kamer heeft gedaan, hè, met juist dat soort woorden als stelselmatig of anderszins indringend, hè, het moet ook in het kader van je beroepsuitoefening zijn.
1: Het gaat niet alleen om gesprekken tussen ouder en kind bijvoorbeeld. Dat is gewoon uitgesloten
22: exact,
1: in de wet.
22: Ja, en bovendien expliciet is uitgesloten. Dat is ook niet onbelangrijk in de discussie die Schalk net naar voren bracht. Dat als je juist tegen een kind zegt, wees nou een beetje voorzichtig met je gevoelens, ga nou niet in transitie of dat soort dingen doen, dat expliciet in dat tweede lid van deze strafbepaling staat, dat natuurlijk niet valt onder een conversiehandeling.
21: Ja. Ja, maar
1: ik ben nog wel benieuwd, meneer Schalk, want u zegt net, dan had u het over voorbeelden van 50 jaar geleden. Nou, ik heb ook wel mensen geïnterviewd, ook wel in dit programma, die recenter dingen hebben meegemaakt waar zij niet blij mee zijn. Niet op dat fysieke, maar wel psychologisch, waar ook dit artikel over gaat. Zegt u van dat soort conversietherapieën, dat wil ik niet hebben in Nederland? Of vindt u dat eigenlijk prima, dat soort praktijken bestaan?
21: Nou, het gaat er mij om dat op het moment dat je dus conversietherapieën gebruikt en die die grijpen in op een manier die al strafrechtelijk te vervolgen is. Mm-hmm. Dat is verwerpelijk. Maar even terug naar die discussie.
11: Nee, we proberen het even ook moreel te zien. Want dan komen we zo meteen nog wel bij uw bezwaren op deze wet. Maar vindt u dat moreel als mensen, moeten we dat wel of niet willen in Nederland, dat soort conversietherapieën?
21: Ja, dat soort conversietherapieën is natuurlijk een heel algemene term. En dat maakt het juist zo ingewikkeld.
11: Goed?
21: Nou, wacht even. Dat wilde ik proberen juist uit te leggen. Kijk, die in zijn breedte, als het erover gaat dat je erbij plaatst dat conversietherapieën bijvoorbeeld elektroshocks of duiveluitdrijving zou kunnen betekenen. Nou, dat vind ik verwerpelijk.
11: Maar vindt u dat het psychisch en in woorden alles moet kunnen?
21: Als je in zijn algemeenheid zegt van er is een hulpverlener die probeert om jongeren die vragen hebben over hun seksuele identiteit of hun genderidentiteit, dan kun je niet zomaar in zijn algemeenheid zeggen van nou, je mag helemaal niets. En het probleem hierbij is dat elk gesprek dat je gaat voeren met jongeren altijd indringend is en heel vaak stelselmatig. Ja. Ik ben zelf ouderling in een gemeente. Als een jongere zich tot mij wendt, dan is het gesprek standaard indringend als het over dit onderwerp gaat. Ja. En als die zegt van nou, ik zou nog wel een keertje vaker met u willen praten, en dat doe je een paar keer achter elkaar, dat kan allemaal helemaal goed aflopen, maar een paar jaar later kan die uit de kast komen, om zo maar te zeggen. En dan zegt hij van joh, die gesprekken toe met Schalk. Altijd een gebed aan het eind en dan die Bijbelgedeeltes lezen. Ik voelde me gewoon onder druk staan. Dat kan zomaar.
11: Ja, maar de gedachte, Schalk zich zorgen maken als ouderling met
2: de gedachte dat dan de politie bij Schalk op de stoep staat, dat hij vervolgd gaat worden door het Openbaar Ministerie, had terecht gezegd, wacht eens even, meneer Schalk, weet u waar u mee bezig was? U was bezig om die jongen via een therapie, hè, via stelselmatig, indringend, zo'n conversiehandeling, was u van plan om hem te proberen van zijn seksualiteit af te helpen. En dat oogmerk heeft natuurlijk Schalk nooit gehad. En dat is ook niet waar hij bang hoeft te zijn. Dat is precies degene, dat is precies de verankering van die voorzorgsmaatregelen waar de Tweede Kamer goed voor gezorgd heeft.
11: Oké, u zegt even dat soort pastorale gesprekken, dat die
2: vallen. En even los van het feit dat als je dus meerderjarig bent, want dat ben ik met Schalk helemaal eens. Kijk, je kunt je natuurlijk grote vraagtekens plaatsen bij of dit allemaal überhaupt kan, wat je van die conversiehandelingen moet denken. Maar wat ik wel helemaal met hem eens bent, is dat ja, als je volwassen bent, we hebben ook gewoon grondrechten met persoonlijke levenssfeer. Als jij daarvoor kiest, ja,

0: plaatsen bij of dit allemaal überhaupt kan. Wat je van die conversiehandelingen moet denken. Maar wat ik wel helemaal met hem eens ben, is dat ja, als je volwassen bent, we hebben ook gewoon grondrechten met persoonlijke levenssfeer. Als jij daarvoor kiest, ja, dan mag dat, zij het. En dat was nog wel een kritiekpunt dat ik vanuit het CDA naar voren heb gebracht. Je mag best wel ook voorzichtig zijn met toch bestraffing. Als iemand zegt, ja, we zitten in een afhankelijkheidsrelatie, dus die persoon was kwetsbaar. Ja, dan hebben wij eigenlijk vanuit het CDA gezegd, dan mag je misschien best wel wat strenger in de wet opschrijven dat iemand echt moet snappen dat die ander er niet toe in staat was om een eigen afweging te maken.
1: Ja, maar u zegt dus die gewone pastorale gesprekken die vallen hier niet al onder, meneer Doornhof. Wat is nou een voorbeeld van u denkt, nou, dat voorkomen we straks mooi met deze wet?
2: Nou, dat maakt het dus heel erg moeilijk voor het pastoraat en voor het mentoraat.
1: We zijn het over eens, maar die laatste vraag stelde ik echt aan meneer Doornhof.
2: Oké, sorry. Mag ik nog één opmerking maken? Ja, de indieners hebben ook nog een keer...
1: Sorry, het is kiezen of delen. Gaat u gang maar, meneer Schouder.
2: De indieners hebben ook nog eens een keer gezegd dat ouders eventueel zelfs strafbaar gesteld kunnen worden als ze een jongere kind helpen.
1: Nee. Ja. Meneer Doornhof, welke misstand gaat deze wet oplossen? Heeft u een voorbeeld van u zegt, gelukkig dat we dat straks niet meer hebben in Nederland?
0: Ik heb genoeg voorbeelden gezien waarvan ik zie dat die conversiehandelingen veel te risicovol zijn en dat je dan als norm stelt, daar beginnen we dan niet aan als mensen minderjarig zijn. Dat is wat de Tweede Kamer heeft aangenomen. En wij als Eerste Kamerfractie zeggen daar geen nee tegen.
1: Nee. Deze wet gaat iets halen volgende week. Wat denken jullie?
2: Ik ben bang van wel.
1: Ja. Deelt u die analyse, meneer Doornhof?
0: Dat doe ik.
1: Ja, u gaat ook dus voorstemmen. Dank jullie wel voor dit gesprek. Twee senatoren dus. Hugo Doornhof is Eerste Kamerlid namens het CDA. En Peter Schalk is Eerste Kamerlid namens de SGP. En zometeen dan presenteert Stefan Komduur de Rode Draad. Om 9:00 dan zijn wij weer met Langs de Lijn en Omstreken. Het wordt een spannende avond voor de Oranje Vrouwen. Die kunnen zich namelijk nog rechtstreeks plaatsen voor het WK voetbal. Moeten ze wel eerste worden in de pool. Dat betekent dat ze zelf moeten winnen van Polen. En dat ze ondertussen ook moeten hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Kans is dus niet heel groot, maar we gaan die wedstrijden wel volgen. Dus vanaf 9:00 graag tot dan. Ik wens u een mooie avond.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
4: Koen Verbraak.
5: Een strijd aangaan tegen de techreuzen, een zorgcorporatie oprichten of het buurtcafé openhouden. Terwijl Shell recordwinsten boekt en Big Tech oppermachtig lijkt, bouwen burgers in het klein aan een nieuwe toekomst. Ze wachten niet op een trage of onwillige overheid en zijn multinationals, projectontwikkelaars of de agro-industrie te slim af. Het lijkt vechten tegen de bierkaai. Hoe houden deze actieve burgers hoop? Waar boeken ze succes? En hoe zou Nederland er volgens hen uit moeten zien?
4: Human, de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
18: Hey, bedankt.
19: Merci.
18: Thanks.
17: Je profiteert nog tot eind.

0: eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op Ben.nl.
2: Hebbes.
3: NPO Radio 1. 7 uur.
4: Stefan Komduur.
5: Goedenavond, met je telefoon op zoek naar Pokémons in de buurt. Dat klinkt aardig onschuldig, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat gebruikers van het populaire Pokémon Go onbewust militaire drones trainden. Hoe dat zit hoor je zometeen in de Rode Draad naar het NOS Journaal van 7 uur. Ismael de Bruin.
6: Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens dat rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. Dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn er 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Defensie gaat eraan meebetalen. Ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wiel bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL-alert worden verstuurd, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL-alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
7: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
6: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. Ook kregen ze geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten uitleveren aan elkaar.
8: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
6: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land worden vervolgd. Volgens justitieminister Van Wiel heeft dat een afschrikwekkende werking voor criminelen. Op Ameland is een lammergier gevonden. En dat is bijzonder omdat de grote vogel bijna nooit wordt gezien in Nederland. Een boswachter vond het dier eind vorige maand in de bosjes. Het was heel uitgeput, meldt Omroep Friesland. De vogel is daarna naar een wildopvang gebracht waar hij moet opknappen. Hij wordt later waarschijnlijk uitgezet in Zwitserland. De lammergier is een van de grootste vogels van Europa. Hij komt veel voor in het hooggebergte in Midden- en Zuid-Europa. De tweede dag van het tennistoernooi in Rosmalen is afgebroken vanwege aanhoudende regen. De partij tussen de Nederlanders Stellen Griekspoor en Botik van de Zandschulp wordt daarom later afgemaakt, waarschijnlijk morgen. En ook twee andere partijen zijn stilgelegd. De Libema Open is Nederlands grootste tennistoernooi op gras. Dan nog het weer. Geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en kans op onweer. Het wordt dan zo'n 17 graden.
9: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Spinoza, de Malke Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
17: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
16: Spinoza, de Malke Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
17: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, je luistert naar de Rode Draad van dinsdag 9 juni. Vandaag praten we hierbij over Gaza. Leggen we uit wat Pokémon Go en drones met elkaar te maken hebben. En hebben we het over belang van begrijpelijke taal in de rechtbank voor kinderen. Eerst maak ik een rondje langs de velden. Want wie van plan was om contact te maken met aliens, doe dat vooral niet. Een wetenschappelijke organisatie heeft vandaag namelijk een protocol gepubliceerd over hoe te handelen bij een signaal van buitenaards leven. Komt hierop neer, check dat signaal, check het nog een keer, maar beantwoord het vooral niet. Zelfs niet als je dit hoort. Gewoon niet doen dus. Luister even mee naar een van mijn meest favoriete tv-fragmenten.
1: Weet je wat ook ideaal is in Rotterdam? Toen je gewoon die pambami naar beneden kan pleuren. Hé! Hey.
0: Een fantastische fragment, een pambani op straat pleuren. Misschien heel normaal in Rotterdam, maar niet in de rest van Nederland. Nederlands verspillen namelijk, bleek vandaag, steeds minder voedsel. In 4 jaar tijd verspillen we gemiddeld zo'n 8 kilo voedsel minder. Reden voor een klein feestje. En dat was het in Florida ook, want daar was ook een reden voor een feestje. Klinkt al goed, de nationale ploeg van Curaçao kwam er namelijk vandaag aan voor het WK voetbal. Het is de eerste keer dat het land meespeelt in het toernooi en daar is daarmee het kleinste land ter wereld dat zich ooit wist te plaatsen voor het WK. Zondag komt de ploeg uit tegen Duitsland. We blijven nog even bij dat voetbal, want ook dichter bij huis worden er belangrijke voetbalwedstrijden gespeeld. Vanavond spelen de Oranje Leeuwinnen in Enschede tegen Polen voor WK-kwalificatie. Aan de telefoon heb ik Astrid Karsten. Goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Het commentator daar vanavond. Je zit op de tribune om de wedstrijden te beschrijven voor slechtzienden. Hartstikke mooi dat dat kan natuurlijk. Hoe ga je dat doen?
2: In ieder geval vanaf een regenachtige tribune ben ik bang. Maar dat doe ik al een aantal jaren. En dat wordt bij alle wedstrijden van de Nederlandse Leeuwinnen en ook van de Leeuwen gedaan. Mm-hmm. En dat is om een mooie stadionbeleving voor visueel beperkte fans van Oranje te maken.
0: En wat omschrijf je dan vaak wat meer dan de commentator op televisie op de radio doet?
2: Ja, het is echt heel visueel, van de kleur van de tenues tot de haardracht van de speelsters, hoe we ze uit elkaar houden. Tot de stadion, de beschrijving van het stadion. Mm-hmm. Dus het is wel echt heel visueel. Wat je normaal gesproken zou zien, dat vertellen wij nu.
0: Ja, precies. En je weet dan ook over te brengen hoe belangrijk de wedstrijd is. Ook deze WK-kwalificatiewedstrijd, want we spelen vanavond tegen Polen. Hoe belangrijk is de wedstrijd?
2: Ja, heel belangrijk. We hebben het niet meer in eigen hand. Dat werd al eventjes aangekondigd hiervoor. Er is één opgave vanavond en dat is in ieder geval zelf winnen en dan met een schuine oog naar Grenoble kijken, waar Frankrijk het opneemt tegen Ierland. Ierland, wat ons wist te verslaan afgelopen vrijdag. Mm-hmm. Toch wel een beetje onverwachts. Maar het was allemaal in het voordeel van de Ieren. En dit keer zal het denk ik ook een beetje in het voordeel van de Polen zijn. Want die zijn wel gewend om te spelen op moeilijke velden, moeilijke weersomstandigheden. Dus het zal hard werken worden voor de Oranje Leeuwinnen vandaag.
0: Vanavond is die wedstrijd. De flitsen zijn hier te volgen bij Langs de Lijn en Omstreken. En willen mensen nou naar jou luisteren, als dit, dan kan dat op kvb.nl/audio. Dankjewel.
3: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.

0: gaat denk ik voor de rest van de avond niet meer uit je hoofd. De Pokémon-song is dit natuurlijk. 10 jaar geleden was het razend populair. Pokémon Go, de augmented reality game, die werd gemaakt rondom het bekende Pokémon. Nog steeds heeft dat wereldwijd ongeveer 80 tot 100 miljoen actieve spelers per maand. Onwijs veel. Terwijl spelers van die game denken en dachten gewoon een spelletje te spelen, blijkt met de door hun aangeleverde data een extreem nauwkeurig navigatiesysteem ontwikkeld te zijn dat gebruikt wordt voor de aansturing van militaire drones en robots. Dat onthulde journalist Gerben Beuting deze week in Trouw. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hij is hier en samen met AI-expert Remy Gieling ook. Remy, goedenavond ook voor jou.
2: Goedenavond.
0: Ja, Gerben. Kun je, voordat we even voor de mensen die het toch niet helemaal kennen, Pokémon Go, wat is het precies voor spel?
1: Ja, het is een game die je kunt downloaden op je telefoon. En dan kun je dus in de openbare ruimte op zoek naar Pokémons. Dat zijn monsters. Volgens mij is het Japans voor broekzakmonstertjes. Mm-hmm. En dat zijn dan virtuele wezentjes die je in de openbare ruimte kunt zien door middel van je camera. En die kun je dan vangen en op die manier verzamelen. En dat is ook het doel van het spel, zoveel mogelijk Pokémons vangen.
0: Ja, en daar zijn dan allemaal dingen ingebouwd vaak in zo'n game, om de spelers natuurlijk zo lang mogelijk ook in dat spel te houden. En een van de dingen die waren ingebouwd, of zijn ingebouwd, is het extra punten krijgen voor het fotograferen of scans maken van de omgeving. Hoe zit dat?
1: Ja, nou ja, om erachter te komen wat die scans nou precies waren, ben ik het zelf gaan spelen. Dus ik heb het zelf gedownload. Ik ben er al gauw achter gekomen dat ik die scans nog helemaal niet mocht maken. Ik moest level 20 halen. Dus ik ben als een gek Pokémon's gaan vangen. Ik heb er iets van 200 moeten verzamelen. En dan mag je dus deze opdracht doen, waarmee je dus beloningen inderdaad kunt krijgen. Extra pokeballen waarmee je nog meer Pokémon's kunt vangen. En je kunt ook punten krijgen. En die scans zelf, ja, dat zijn plekken in de openbare ruimte. Dus monumenten, gebouwen, een muur soms ook. En daar moet je dan je camera op richten. En daar moet je echt een 360 graden scan van maken. Die film je dus helemaal. En leg je dus in al die hoeken eigenlijk vast. En dat stuur je op naar Niantic Space.
0: Als je dat dan goed hebt gedaan, als zij die scan goed achter, dan krijg je dus die extra punten.
1: Ja.
0: Nou, dat hebben 30 miljard scans zijn dat geworden tot nu toe. Onwijs veel, 30 miljard.
1: Ja.
0: Door honderden miljoenen gebruikers over de hele wereld op al die verschillende plekken dus gemaakt. En nu blijkt dat die scans zijn gebruikt om een navigatiesysteem te ontwikkelen voor militaire drones en robots. Hoe ben je daarachter gekomen?
1: Ja, ik ben zelf ooit begonnen met dit stuk vanwege bezorgrobots. Het bleek namelijk dat al deze scans tot een navigatiesysteem zijn gemaakt om bezorgrobots door de steden te laten navigeren. Dat zit als volgt. Al die scans, dat zijn natuurlijk vanuit alle hoeken, zijn die gebouwen vastgelegd. En daarmee kun je een visueel navigatiesysteem bouwen, een 3D-kaart. Een beetje zoals, nou, misschien zit de luisteraar nu in de auto of op de fiets. Dan kun je aan de hand van die ene hoge toren inschatten waar je ongeveer bent. Dat is een beetje het idee van die 3D-kaart. Dus je kunt aan de hand van een paar visuele herkenningspunten inschatten waar je bent. En dat doet dat model dus ook. Ik ben er dus achter gekomen dat niet alleen is dat bedrijf achter Pokémon Go, dat heet Niantic Spatial. Dat is niet alleen een samenwerking aangegaan met die bezorgrobots, maar dus ook een samenwerking met Ventor. En dat is een Amerikaans defensiebedrijf. En heeft ook expliciet, dat bedrijf heeft gewoon zelf op hun website gezet van, ja, we willen dit systeem van Niantic Spatial gaan inzetten voor onder andere militaire drones, maar ook militaire voertuigen. Voor ook camera's op helmen van soldaten, zodat ze allemaal weten waar ze zijn zonder GPS nodig te hebben. Want dat is,
0: En wist jij dat als gebruiker, dat je die scans daarvoor aan het maken was?
1: Nee, dat stond dus in de kleine lettertjes. die leest eigenlijk niemand. Ook alle gamers die ik tot nu toe heb gesproken, die zeggen van ik las ze niet. Sommigen zeggen dan nog van, ik dacht dat ik in ieder geval bijdroeg aan het beter maken van de game zelf. Dat is vaak ook wat bedrijven beloven. Niantic Spatial zelf zegt natuurlijk wel dat het er expliciet stond. Dat die beelden konden worden doorverkocht aan derde partijen. Ze zijn natuurlijk niet in de kleine lettertjes aan wie dan precies. Maar ja, dat is de manier hoe ze zich kunnen indekken.
0: Remy, jij las dit verhaal van de week in Trouw. En wat dacht jij toen?
2: Ontluisterend. Wel goed onderzocht ook. Mooi stuk, complimenten. En het stuk heel erg, het voelt heel ongemakkelijk. Dat heb jij misschien zelf ook al. Dat je denkt een spelletje te spelen. En je weet misschien wel, hè, als je iets. Zo'n bekend gezegd dat als iets gratis is, dan ben je niet de klant, dan ben je eigenlijk het product. En dat blijkt hier ook weer uit.
0: Ja, die data die je maakt, die is erg, erg belangrijk. En daar wordt het geld eigenlijk op verdiend.
2: Ja, en ook nog zo open deur is: data is het nieuwe goud. Maar dat blijkt ook wel echt. Hè. De bedrijven snakken om data die niet ergens zomaar van het internet te plukken is. En er is niet zomaar ergens een site waar je kan zeggen: nou, doe mij eens eventjes een 3D-navigatie op superniveau, zodat ik zo meteen mijn bezorgrobot niet meer Google Maps hoeft te laten gebruiken. Dat ze ook werken als het internet uitvalt. Hè? Want die bezorgrobots, maar ook die drones moeten ook werken in gebieden waar geen internet is, geen GPS is, oorlogssituaties. En het zoeken dus naar dit soort waardevolle bronnen, en in dit geval dus de crowd gebruiken, onbewust, is iets wat we al langer hebben gezien. Je kent misschien ook wel de CAPTCHA, wat je online moet invullen om te bewijzen dat je geen robot bent. En dan moet je
0: vijf fietsen aanklikken.
2: Nou,
0: een puzzeltje oplossen.
2: Ja, wij dachten altijd, dat doen wij om te bewijzen dat we geen robot zijn. En je was eigenlijk gewoon, dat systeem is van Google, stiekem Google's algoritmes aan trainen om te herkennen wat fietsen zijn en wat verkeersborden zijn.
0: Dat is al
2: wat langer bekend. Maar dat je dus als gebruiker van een spelletje eigenlijk gewoon inderdaad een bezorgrobotje. He, misschien gaat het nog wel. Vinden we misschien oké. Ik heb ze gezien. Ik heb ze zien rijden. Ze zijn hartstikke een beetje schattig.
0: Ze rijden in Amerikaanse steden. Ja. En bijvoorbeeld ook in Finland volgens mij. Hè?
2: Exact. Maar om nog maar even aan te geven hoe waardevol die data is. Er is van de week vond ik een heel interessant stuk verschenen op The Verge. Waarin dus nu een bedrijf in Los Angeles aanbiedt van: wij gaan gratis jouw huis schoonmaken als onze schoonmakers maar een GoPro op mogen hebben. Want we hebben data nodig over hoe huizen er van binnen uitzien en hoe schoonmaken wordt gedaan. Want we willen daar binnenkort robotjes op gaan trainen. Dus zo ver zijn we al. Ja.
0: En had het bedrijf dit voor elkaar kunnen krijgen zonder een Pokémon Go? Had dat navigatiesysteem zo gedetailleerd kunnen worden zoals het nu al is, als niet die gebruikers van Pokémon Go hadden geholpen?
2: Ja, bijna onmogelijk. Je hebt een aantal initiatieven in de wereld. Neem een Google Street View. Hè. Je ziet die autootjes heel af en toe nog wel eens rondrijden. Ja, die investeren, en net als Uber en TomTom ook, investeren heel veel geld om maar de hele dag de openbare ruimte te scannen, zoals je al zei. Nou, dat zijn maar een paar bedrijven weggelegd die dat kunnen doen. Maar dan ben je wel afhankelijk van Google als je daar die diensten wil afnemen. Als je dus dat niet wil doen, en dat willen niet alle bedrijven, dan moet je op een of andere manier aan die data gaan komen. Je kan natuurlijk nooit over de hele wereld mensen zo gek krijgen om gebouwen te gaan scannen. Ja, tenzij je dus een paar Pokémonballen.
1: En ook nooit zo snel. Ja. Het heeft nooit zo snel gekund. Het kon alleen op deze manier zo snel gebeuren, omdat er zoveel miljoenen dit gingen doen.
0: Is het al meteen vanaf moment 1 het geval geweest bij de Pokémon
1: Go? Nee, inderdaad, goed om erbij te zeggen. Het gaat om de scans die je vanaf 2021 kon maken in de app.
0: Ook al vijf jaar dus.
1: Dat waren ook al wel vijf jaar, maar dat waren dus wel de wat meer diehard fans, denk ik.
2: Detail, dat Vantor, hè, Vantor. Ik ken het persoonlijk nog niet. Het lijkt een beetje op Palantir. Hè. Dat is ook zo'n Amerikaans defensie AI-databedrijf wat een beetje onder vuur ligt, of behoorlijk onder vuur ligt, voor hun toepassingen. Maar Sajan vind ik ook dat ze niet alleen die casus van Niantic Spatial op hun site hebben staan, maar op de voorpagina van dit bedrijf staat gewoon vol trots de casus dat ze voor het Nederlandse ministerie van Defensie werken. Dus ook Nederland heeft misschien wel die data inderdaad.
0: Ja, want dat is inderdaad mijn volgende gekregen. Vraag. We hebben het nu even over het dan relatief lieve navigatiesysteem voor de bezorgrobots. Maar het is dus ook voor militaire doeleinden. Wordt het ingezet? Wat betekent dat concreet, Gerben? Ben je erachter gekomen?
1: Het betekent dat straks dus in oorlogsgebieden, dat noemde jij ook al eventjes kort, is het heel handig dat drones kunnen vliegen zonder GPS-signaal. Je ziet nu bij Oekraïne dat heel vaak het GPS-signaal wordt verstoord, gejammed. En dan is het dus heel handig als drones ook gewoon kunnen vliegen op basis van wat ze zien. En wat het ook nog meer concreet betekent, is dat alle camerabeelden van al deze bezorgrobots, maar ook slimme AR-brillen, die dragen eraan bij dat dit hele systeem straks natuurlijk gewoon geüpdate blijft. Ik bedoel, het is niet zo dat het straks zich alleen baseert op beelden van vijf jaar geleden. Ik denk dat we daar ons ook wel heel erg bewust van moeten zijn.
0: Ja, want de brillen die toch een soort comeback lijken te maken eigenlijk. Hè? Ja. Het was een tijdje, ging het daar veel over. Het was een aantal jaren weg. Nu zijn ze opnieuw op de markt en lijken ze wat meer aan te slaan. Van Meta, maar ook van Apple en ook van Google, volgens mij.
2: Zeker.
0: Die hebben cameraatjes erin zitten. in die zonnebril en die en in die bril. En die maakt eigenlijk constant ook die opnames.
2: Ja, ja, in ieder geval als je daar toestemming toe geeft. Dus ik heb zo'n bril ook en je hebt een knopje erop zitten. En dan maak je een foto of een videootje. Ik denk als die 24 uur zou filmen autonoom, dan is die batterij binnen no time leeg. Dus daar ben ik nog niet zo bang voor. Maar ja, die beelden worden natuurlijk wel ergens voor gebruikt ook weer. En ik vind het wel saillant, dat is misschien wel even belangrijk om te vertellen, is dat dat andere bedrijf, dus niet in dit geval dat Vantor, maar dat Palantir, dat heeft laatst op een grote conferentie heel trots laten zien wat hun software allemaal kan. En die liet dan zien dat ze allemaal databronnen ook over de fysieke wereld aan het combineren waren, om op afstand eigenlijk allemaal raketjes te kunnen afvuren. En daar waren ze zelf heel trots op. Hebben ze met heel veel, dat ging echt het hele internet over, van kijk wat voor gave oorlogstechnologie we kunnen maken. En ergens in die algoritmes ziet dus wel ook dit soort data uiteindelijk verwerkt. Dus daar blijft het gewoon zo ongelooflijk aan knauw ook bij
0: precies.
2: Mezelf.
0: Nou ja, we kunnen kijken waar die knauw zit en of het mag überhaupt. Want wij daarvoor hebben het contact met Barbara Kapman, Tweede Kamerlid voor Pro. Goedenavond, mevrouw Kapman.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hoe luistert u naar dit allemaal?
3: Ja, ik zit een beetje naar net vocabulaire te zoeken, maar ik heb gewoon geen ander woord dan zeg maar. Ik ben moeder van 3 diehard fans van Pokémon Go en ik voel me gewoon genaaid. En
0: ik denk dat vind ik heel aardig veel net uitgelegd
3: ja,
0: eigenlijk.
3: En heel veel, ik denk dat heel veel gebruikers het gewoon zo voelen. Want inderdaad, dan wordt er gezegd, ja, mensen hebben dan toestemming gegeven, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je hebt allemaal mini kleine lettertjes. Mensen hebben geen idee. Je hebt zo'n gigantische kennisachterstand, maar ook achterstand op juridische kracht. Dus onze data is gewoon niet beschermd. Die bedrijven hebben gewoon ongebreidelde datahonger. En je hebt eigenlijk geen idee meer en geen grip op waar die data allemaal voor gebruikt wordt. En dat heel veel mensen nu boos zijn omdat het wordt ingezet voor een oorlog en ook nog voor toepassingen die soms zo niet accuraat zijn dat er gewoon, nou ja, kinderen worden beschoten die daar ook slachtoffer van zijn. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk.
0: Maar mag het?
3: Nou, kijk, die kleine lettertjes van deze bedrijven, die zullen best wel kloppen. Maar eigenlijk hebben we wel in Europa gezegd dat we dat niet meer op deze manier willen en dat dat niet mag. Dus dat die gebruiksvoorwaarden veel transparanter en overzichtelijker moeten zijn. En dat het veel duidelijker moet zijn waar je data voor gebruikt wordt. Mm-hmm. Maar het gebeurt dus aan de lopende band. En daarom is er nu ook een organisatie opgestaan, Privacy Collective, die is bijvoorbeeld een massaclaim begonnen voor andere spelletjes die je ook denkt gratis te spelen en waar jij informatie ook wordt doorverkocht aan andere partijen. En die zeggen ook, want het mag gewoon allemaal niet. Ondertussen wordt er niet toezicht gehouden, wordt het niet gehandhaafd. Dus gaan we maar een massaclaim starten. Dit willen ze doen namens 8,6 miljoen Nederlanders. Nou, ik zou heel graag zo snel mogelijk zo'n massaclaim zien voor Pokémon Go spelers.
0: Ja. Gerben, je hebt fanatieke spelers ook geïnterviewd van het spel, die dus ook al voor 21 speelden en dus eigenlijk hier ook mee opgegroeid zijn.
1: Ja.
0: Wat zeggen zij hierover tegen jou?
1: Ja, ze schrikken hier wel echt van. En de speler die ik ook sprak voor dit artikel, die zei, ja, dit is gewoon tragisch, want ik heb dus blijkbaar hieraan bijgedragen zonder dat ik het wist. En dan is het nu inderdaad in Amerikaanse handen. Maar ja, van sommige oorlogen ben ik het ook al niet eens. Hij noemde een voorbeeld van de Iran-oorlog waar hij het niet mee eens was. Je was gewoon een spelletje aan het spelen. Dat is hoe zij het allemaal zien.
0: Ja. Maar goed, we horen Remy ook zeggen, eigenlijk uiteindelijk als dingen gratis zijn, zijn ze nooit echt gratis. Dus misschien moeten we ook met elkaar accepteren dat we dus geld moeten gaan betalen voor dit soort games en dat we ze niet meer gratis kunnen spelen.
2: Ja, ik denk dat het besef moet blijven. Ik snap heel goed dat als je gewoon in je app store scrollt en je ziet zo'n applicatie of je hoort daar iemand erover, dat je niet altijd gaat nadenken, oh ja, hoe gaan ze aan mij verdienen en waar gaat het allemaal heen en wat kunnen ze ermee doen? Het staat zo, we zijn druk met 1001 dingen, dat je niet ook daar nog over gaat nadenken. Dat is heel logisch. Maar ik denk dat het wel goed is om dat besef te blijven houden, dat alles wat wij doen op het internet, waar ergens een vorm van modellen op getraind kunnen worden, dat dus uiteindelijk tot dit soort situaties kan leiden. En ik vind het een moeilijke gedachte van waar leg je dan, waar leg je voor jezelf dan ook de grens? Want je wil ook niet dat je helemaal niks meer kan doen.
0: Nee.
2: Maar wel, in ieder geval voor jezelf blijven nadenken. Daarom helpt deze stukken natuurlijk ook enorm bij. Ik vond het wel opvallend dat ze zichzelf een soort van gingen tegenspreken, ook in het bedrijf, dat Vantor. Want ze zeiden een soort van, ja, we doen, de data zit niet in onze software, maar ook weer wel. Hoe hadden ze dat uitgelegd aan je?
1: Ja, dus ze zeiden letterlijk van, wij gebruiken geen Pokémon Go data. Toen vroeg ik vervolgens in een nieuwe mail aan ze van ja, oké, maar gaan jullie wel gebruik maken van een navigatiesysteem dat getraind is op Pokémon Go data? En daar hebben ze vervolgens niet op geantwoord.
0: Ja, dus dan voel je dat het daar begint te schuren.
1: Ja.
0: Nog even terug naar de politiek, naar u mevrouw Kapman. We horen u dus zeggen over die massaclaim. Dat is fijn natuurlijk als een organisatie dat opstart. Maar moet de politiek ons hier dan niet gewoon nog beter tegen beschermen?
3: Oh, zeker, zeker. En hier moet ook de politiek eens een keer massaal boos om worden. Want bijvoorbeeld zo'n privacy collective, daar zitten organisaties in, die knokken hier al 10 jaar voor. En niemand die ooit wilde luisteren of, weet je, altijd was het, oh ja, onze privacy, wat heb je te beschermen? En volgens mij, of wat heb je te verbergen? Volgens mij weten we nu allemaal dat we iets te beschermen hebben. Vinden we dit allemaal niet oké? En wordt het dus ook tijd dat de politiek hier massaal iets aan gaat doen? En dat we dus ook gewoon gaan afdwingen dat eigenlijk data van mensen is, dat is gewoon van jou. En dat je eigenlijk als je dat je knopjes moet schuiven van wil je dat we je data doorverkopen? Kunnen we het roven en voor alles inzetten? Dat je daar proactief een schuifje voor om moet zetten in plaats van wat er nu gebeurt.
0: Ja.
3: Ja, dus weet je, het is gewoon jouw data, die is beschermd. Je weet, ik zit in deze app en dat is de enige relatie die het heeft. Willen ze meer? Dat je daar echt toestemming voor moet geven. In plaats van nu andersom, dat je moet zeggen, hey, maar ik vind het helemaal niet oké. Waarom gebeurt dit? Weet je, dus daar, en dat kunnen we in de politiek gewoon regelen.
0: Precies. En daar moeten we juist boos over worden. Uitspreken dat je je genaaid voelt is een stap 1 daarbij. Mevrouw Kapman, dankjewel. Tweede Kamerlid voor Pro was dit. Hier in de studio ook Remy Gieding. Dankjewel voor je komst. En Gerben Beutink ook. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: muziek van de Jackson 5. Dit was I Want You Back.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 7:30 geworden. Het NOS Journaal, Ismael de Bruin.
2: Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. En Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er nu 61 actieve conflicten tussen staten, en dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wiel bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Maar daar was grote weerstand tegen. Nu is besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Op het tennistoernooi in Rosmalen is de partij tussen de Nederlandse Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp stilgelegd. Vanwege de aanhoudende regen wordt de wedstrijd later afgemaakt, waarschijnlijk morgen. En ook twee andere partijen op de Libema Open in Rosmalen zijn stilgelegd.
0: Verkeer dan. Dennis Mooij, goedenavond.
3: Een hele goedenavond. Er staat nog één file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Voor het knooppunt Leendeheide heb je 5 minuten vertraging. Ze zijn er nog steeds bezig met het bergen van die uitgebrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Het was 1928 toen Menno ter Braak zijn beroemde essay Waarom ik Amerika afwees schreef. Anno 2026 leest dat essay relevanter dan ooit. Daan Heerma van Vos schreef het voorwoord bij de nieuwe heruitgave. En hij schuift zometeen hier aan. Nu eerst...
4: De week van...
0: Deze week is dat de week van Floor Meiboom. Zij doet deze week onderzoek naar radicaliserende jongeren. Want veiligheidsdiensten zien steeds meer jongeren radicaliseren en slaan daarom alarm. Vanavond vraagt Floor zich af hoe jongeren verstrikt raken in een extremistische online wereld.
5: Steeds meer jongeren radicaliseren. En daar maken veiligheidsdiensten zich ernstig zorgen over.
6: Ze zijn pas 12 of 13 jaar oud en nu al in het vizier van de inlichtingendienst AIVD voor het beramen van een terreuraanslag. En daarom slaat de AIVD alarm.
7: Dit zijn kinderen die online in groepen zich begeven en online filmpjes uitwisselen. Ideeën uitwisselen over het plegen van aanslagen. Hoe kom je aan aanslagmiddelen en daar ook elkaar daarin stimuleren.
5: Ik ben benieuwd hoe jongeren in die extremistische online werelden terechtkomen. Ik begin mijn zoektocht bij Vivian den Blanke. Zij is online veiligheidsdeskundige bij het Nederlands Jeugdinstituut. Ik wil van haar weten waarom juist jongeren hier zo vatbaar voor zijn.
8: Jongeren bevinden zich in een ontwikkelfase waarin ze heel erg bezig zijn met vragen zoals wie ben ik, waar hoor ik bij en wat vind ik nou eigenlijk. Dat noemen we ook wel de identiteitsontwikkeling. En jongeren zijn actief op zoek naar antwoorden op die vragen, waardoor ze ook vatbaar zijn voor radicale ideeën.
5: Maar natuurlijk niet elke jongere radicaliseert of is gevoelig voor radicale boodschappen. Wat speelt er nog meer mee?
8: Met die voedingsbodem bedoelen we eigenlijk allerlei persoonlijke, maar ook sociale factoren die jongeren vatbaar maken. En daarbij kun je denken aan gevoelens van frustratie, discriminatie, vernedering, uitsluiting of het zien van onrecht. En die combinatie maakt jongeren dus vatbaar voor radicale ideeën. En daarbij komt kijken dat jongeren tegenwoordig online veel en snel in aanraking komen met het aanbod van radicale meningen en ideeën. Ja, en die combinatie dus van aanbod en de vatbaarheid zorgt ervoor dat jongeren kunnen radicaliseren.
5: Ik wil meer te weten komen over de propaganda die online wordt verspreid. Hoe is dat de afgelopen jaren ontwikkeld? Ik bel met terrorisme-deskundige Tanja Mera. Zij heeft hier onderzoek naar gedaan.
9: Ik denk dat het goed is om te beseffen dat door de komst van AI en large language models, dat er niet alleen maar meer wordt geproduceerd, maar dat het ook sneller gaat en ook gerichter propaganda gemaakt kan worden.
5: Hoe wordt die content aantrekkelijk gemaakt voor jongeren?
9: We zien dat er bijvoorbeeld binnen het jihadisme dat het dan ingespeeld wordt op Najdid, dus dat zijn bepaalde liederen, maar er kan dus ook in rechtsextremistische hoek, dan gebruiken ze weer andere manieren zoals memes, dus korte video's, ironie en humor wordt ook vaak gebruikt, dus ze spitsen echt toe op de jongeren. En binnen het nihilistisch extremisme zie je dat het dus ook vaak gaat om extreme vormen van geweld, zoals dierenmishandeling of onthoofdingen.
5: Sommige jongeren gaan ook echt over tot het plannen van terroristische daden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ziet dat het aantal minderjarigen dat in Nederland is gearresteerd in verband met terrorisme de afgelopen jaren is gestegen. Zoals deze jongen uit Friesland, die een terroristische aanslag wilde plegen op een militair vliegveld bij Arnhem en op het Vlaamse parlement in Brussel.
4: Via de berichtendienst Telegram probeerde hij mensen te ronselen voor zijn terreurplannen. De jongen is aanhanger van rechtsextremistisch gedachtegoed. Hij was 12 en 13 jaar toen hij tot zijn daden kwam.
5: Ik vraag mij af of autoriteiten genoeg zicht hebben op accounts en kanalen die extremistische content verspreiden. Wie draagt de verantwoordelijkheid? En hoe help je jongeren weer loskomen van extremistische denkbeelden? Je hoort het morgen in de Rode Draad.

0: muziek van Jungle was dit en The Wave. Of je het nou wil of niet, Amerika is in het leven van de gemiddelde Nederlander alom tegenwoordig. Als we het nieuws over Trump niet volgen, is er altijd nog de Amerikaanse cultuur waar we mee opgegroeid zijn en door omringd worden. Van muziek tot films, van boeken tot series en van mode tot fastfood. Oogschrijver Daan Heerman van Vos groeide op met een Amerikaans cultuurdieet, maar heeft besloten tot een echtscheiding. En nu heeft hij liefdesverdriet. Iemand die hem hielp om scherp te krijgen wat er nou misging tussen hem en Amerika is de vooroorlogse schrijver en cultuurcriticus Menno ter Braak, die in 1927 het essay Waarom ik Amerika afwijs schreef. Daan schreef de inleiding bij een heruitgave van dat essay en hij is hier bij mij in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe gaat het met dat liefdesverdriet? Het is een rauw proces. Waar zitten we?
1: Ja, we zitten nog in een vrij rommelige verwerking.
0: Okay.
1: Ik luister wel elke dag nog Amerikaanse muziek. En nee, ik zit er nog.
0: Dat zouden we niet meer doen, Daan.
1: Nee, ik zit eigenlijk nog in de relatie.
0: Ja.
1: Ik zweer Amerika niet af. Amerika is ook. Dat is ook wat Ter Braak trouwens zegt. Daar komen we zo wel over te spreken. Dat hij heeft het eigenlijk over het Amerika, het Amerikaanse in ons meer dan het land. En dat krijg je er niet uit. Alleen Amerika vertegenwoordigt ook iets anders. En dat zien we heel helder nu. Nu Amerika eigenlijk een autoritaire staat is geworden. Maar dat heeft er misschien altijd wel ingezeten. En hij zag dat dus in 1927 al.
0: Om toch even nog te krijgen, een goed beeld te krijgen waarom jij dit essay nou voor een heruitgave, het intro daarvoor hebt geschreven, de inleiding. Hoe groot was Amerika in jouw hart? Hoeveel hield je van dat land?
1: Oh, heel veel, heel veel. Vooral de muziek. Ik luister de hele dag door Amerikaanse muziek. Ook muziek die daar ontstaan is, zoals blues en jazz. Dat zijn echt inheemse Amerikaanse muziekgenres. Amerikaanse films, Amerikaanse literatuur ook. Misschien nog wel meer dan de Nederlandse waar ik mee ben opgegroeid. Dus dat zat heel diep. Eigenlijk al mijn helden zijn Amerikaans.
0: Ja, kan je voorbeelden geven?
1: Van mijn helden?
0: Ja.
1: Dylan, Leonard Cohen, Marlon Brando uit Nebraska. James Salter, ook een fantastische schrijver. Nabokov, niet echt Amerikaans, maar wel half. Ja, alles komt daar vandaan voor mij.
0: En nu heb je tegen je uitgever op een gegeven moment gezegd, ik denk dat het tijd is om dat essay van Menno ter Braak opnieuw uit te brengen.
1: Ja.
0: Even toch nog even voor de luisteraar die het niet helemaal weet. Die begint je essay daar ook mooi mee. Wie is die Menno ter Braak?
1: Wie was in godsnaam Menno ter Braak?
0: Wie de fuck is Menno ter Braak, zou ze in Amerika zeggen.
1: Precies. Ja, Menno ter Braak was eigenlijk tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, dus het interbellum, de grootste intellectueel die wij hadden. Hij was Neerlandicus, historicus, schreef heel veel, hele scherpe commentaren. Hij was zelfs zo groot, samen met zijn vriend en collega-schrijver Edouard Duperron, dat men toen schreef dat er eigenlijk niks nieuws kon ontstaan, omdat hun schaduw zo groot is. Menno ter Braak was enorm. Hij was ook een van de voornaamste stemmen die waarschuwde tegen het nationaalsocialisme. Maar om verschillende redenen is hij weggezakt. Hij stierf vrij jong. Hij heeft zelfmoord gepleegd toen de Duitsers binnenvielen. Dus hij heeft niet die hele lange carrière gehad die andere intellectuelen hebben gehad. Mm-hmm. En veel van zijn essays leken minder relevant te worden.
0: Ja, zijn eigenlijk onwijs relevant. Want hij is ook bekend van de vorm- en vent-discussie. Iets wat de heden ten dagen ook
1: Samen met Duperron. Ja, gaat het in schrijfsels nou over de vorm? Over of iets mooi is? Of is dat eigenlijk een vorm van soort valse betovering? En dat laatste zei Ter Braak. Mm-hmm. Het ging om de persoon daarachter. Of die heldere ideeën had. Of dat een man uit een stuk was.
0: Ja, precies. Ja. Nou, je begint je inleiding een opsomming in de geest van Ter Braak. Want daar schrijf je voor de mensen van na 1950 dit essay. Want Ter Braak gaat hier en hier over. Dat leg je dan uit voor de mensen na 1980. Dit was Menno Ter Braak. Voor de mensen na 2000, dit is een essay. En voor de mensen naar 2015 zeg je, dit is een boek.
1: Ja,
0: was Ter Braak ook zo pessimistisch over jonge mensen? Dat hij niet zouden weten wat een essay is, wat een boek is?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje een grapje. Dit is een manier om even te prikken en te laten zien hoe cultuur verandert. En wat wij belangrijk vinden, verandert. En zijn betoog over Amerika gaat heel erg over wat nou onze cultuur is. De Europese cultuur. En dus daar was het een soort amuse voor. Ja. Voor
0: hij was 26.
1: Hij was heel jong. Het was hetzelfde jaar als waarin hij zijn scriptie inleverde. Hij was nog heel jong. Het is ook zijn allerbeste werk kwam wat later. Het is een. Hij was nog super jong. Was aan het zoeken naar zijn stijl en zijn stem. Maar daarom vind ik het juist ook heel interessant. Als hij het later verder had uitgewerkt, dit essay, had hij het hier en daar ook wel wat scherper kunnen krijgen. Hij legt bijvoorbeeld niet precies uit wat hij bedoelt met Amerika. Hij plaatst dat steeds tussen aanhalingstekens. Maar dat laat ook heel veel ruimte over voor interpretatie. En het is ook daarom, omdat het zo'n vroeg werk is, relatief minder bekend. Ik denk ook mensen die wel wat van Ter Braak hebben gelezen zullen dit essay niet kennen. Ook omdat die waarschuwing tegen Amerika eigenlijk is vervlogen met de tijd. In de jaren 30 was Amerika niet echt onze zorg. We hadden het fascisme. En na de oorlog was Amerika de redder. Dus toen sloeg die waarschuwing helemaal nergens weer op. Maar ik had hem gelezen toen ik geschiedenis studeerde, zo ergens op 2009. Dus ik herinnerde me die waarschuwing ineens anderhalf jaar geleden. En ben toen naar een uitgever gegaan, ja, de Arbeiderspers, en heb gezegd.
0: En wat herinnerde jou aan die uitspraak opeens dan? Aan die waarschuwing? Was dat de huidige tijd? De opstelling van Amerika? Waarom vond je dat het opnieuw uitgegeven moest worden?
1: Ja, omdat ik weet dat ik het dus eerst las in 2009 en dat ik toen dacht, waar heeft die man het over? Van alle dingen waar je tegen kunt waarschuwen, waarom Amerika? Dus ik legde dat terzijde. En toen ik Amerika eigenlijk zag verwoorden tot wat het nu is, elke week was er een nieuw principe dat overboord werd gedaan, toen herinnerde ik me eens de titel van dat essay. Mm-hmm. Toen dacht ik, nee, dat kan niet. Dat zal ik me verkeerd herinnerd hebben. En toen heb ik het opnieuw gelezen. En toen zat er zoiets interessants in. Dat ik dacht, dit moet, zeker nu Amerika 250 jaar bestaat, moet nu gelezen worden. Want het is heel zeldzaam dat juist een Nederlander deze waarschuwing heeft gedaan.
0: Wat is de kern van zijn betoog?
1: De kern van zijn betoog, hij hangt het hele verhaal. Hij ziet een jongen in een tram. Die jongen in die tram is iets aan het lezen. Dat is een partituur, dus een stuk klassieke muziek, de noten daarvan. En er gebeurt iets met die jongen. Ter Braak kijkt naar die jongen en hij ziet die jongen transformeren. Via de geheimtekens, zoals hij dat noemt, op dat vel wordt die jongen iemand anders. Hij verrijkt zich, hij verdiept zich. Hij gaat de diepte van de cultuur in. Via die tekens. En dat het ons kunnen vinden via tekens, dus via cultuur, is het voorrecht van de Europeaan. Dat is wat wij moeten doen. Wij willen nadenken, wij willen ons verdiepen. Wij willen traagheid om te ontdekken wie wij zijn. Mm-hmm. Daar tegenover plaatst hij Amerika. Het land van de snelheid, van de productie, van de te weinig concentratie van het onmiddellijk succes moeten hebben. De efficiëntie. Hij ziet dat Amerika ontstaan en groter worden. Hij was er trouwens zelf nooit geweest.
0: Dat vond ik zo interessant.
1: Ja, maar Amerika is voor hem ook veel meer dan een land. Het is ook een neiging in onszelf. Daarom doet dat er ook niet zo heel erg toe. Maar het is inderdaad ook typisch voor Europeanen toen. Gewoon aan de schrijftafel omringd door boeken van Europese grootte, dat dan opschrijven. En Ter Braak zegt, let op, we mogen ons niet overleveren aan het Amerikaanse. Aan dat tempo. Want als we dat doen, verliezen we wat ons voorrecht en ook onze plicht is. En ons erfdeel, daar heeft hij het over. Dat is wie wij zijn. Er waren in die tijd ook anderen die erg waarschuwden. Amerika was interessant. Aan de ene kant was dat een belofte. Van een helemaal nieuw politiek.
0: The land of the free.
1: Ja, helemaal politiek een schone lei. Dus er waren denkers die dat opschreven. En aan de andere kant was Amerika mogelijk de verwoording van wie wij waren. Hij doet eigenlijk iets anders. Hij is wel pessimistisch, maar hij heeft het over het Amerikaanse in ons. En daarmee doet hij iets ongekend moderns en interessants. Hij gaat eigenlijk voorbij aan dat Amerika gewoon een land is. Maar iets wat allemaal het Amerika in ons, daar gaat het eigenlijk over. Ja.
0: En over dat Amerika in ons, daar zeg jij zelf ook over. Dat is voor mij de muziek, dat is de blues, dat is de jazz. Dat zijn ook de mooie dingen die Amerika voortbrengt. Maar we zijn nu in 2026. Jij schrijft nu een inleiding voor de heruitgave van dit essay. Maar je kan Amerika toch al op veel meer dingen vatten dan alleen maar het Amerika hoe het nu is. We hebben de Vietnamoorlog gehad. We hebben oorlog gehad in Irak, in Afghanistan vanuit Amerika. Het uitroeien van de inheemse volkeren. De slavernij, de talloze oorlogen. Waren dat dan voor jou allemaal nog geen redenen om het land af te wijzen?
1: Dat is... Nu maak je daar sowieso een morele positie van mijzelf in. Het gaat over iets wat Ter Braak heeft geschreven. Wat ik wil aanbieden aan lezers om het heden begrijpelijker te maken. Natuurlijk, ik was tegen de inval in Irak. Maar al deze misdaden of... als het gaat om inheemse bevolking, erfzondes... werden nog altijd begrepen binnen het verhaal van Amerika als bondgenoot. Dat hele verhaal staat nu op losse schroeven. Mm-hmm. Ik denk dat het heel saai is... als ik nu Amerikaanse zonden ga zitten benoemen tot zonde. Dat weten we allemaal.
0: Ja, oké, maar goed. Maar je maakt het zelf in de inleiding toch ook persoonlijk... en je wijst het zelf ook af nu als land. Daarom stel ik de vraag.
1: Ik wijs het nu... wat betekent het dat ik het afwijs?
0: Nou, dat weet ik niet. Omschrijf dat zelf maar.
1: Wat ik altijd doe, is mensen proberen te laten nadenken. Mm-hmm. En daar is dit essay voor. Ik kan ook wel zeggen, ik ga de komende jaren niet meer naar Amerika. Waarschijnlijk niet. Ik ga niet naar het WK kijken. Waarschijnlijk ook weinig. Maar laten we... niet dat soort hele simplistische, morele, quasi-helden dingen gaan roepen. Van ik ga dat. Who cares wat ik doe? Het is toch helemaal niet boeiend of ik in mijn eentje Coca-Cola ga zitten boycotten. Ik bied iets aan van Menno Ter Braak.
0: Ja, precies. En hij zegt inderdaad ook: probeer nou eens met elkaar te kijken wat dat Amerika in je is. In plaats van het alleen maar als land inderdaad te zien, maar veel meer over wat het voor positie misschien ook in je eigen leven inneemt en in je eigen denkbeelden.
1: Ja, neiging, ja.
0: Ja, precies. We moeten het toch ook even over de cultuur hebben die het ook in de jaren 20. Amerika bracht ook mooie cultuur voort.
1: Ja, zeker. Die kende hij niet echt.
0: Nee.
1: Hij heeft een Amsterdamse bioscoop opgericht, De Uitkijk. Mm-hmm. En daar kwamen nieuwe films binnen. Maar die heette De Uitkijk, omdat we moesten uitkijken... Mm-hmm. voor de Amerikaanse Hollywoodfilms die zo oppervlakkig waren. Mm-hmm. Ik ben opgegroeid met Hollywoodfilms. Nee, hij en ik zouden het niet eens zijn over de verdiensten van de cultuur van Amerika. Maar daar gaat het ook eigenlijk niet over. Nee.
0: Ja. Nee, goed. Hij heeft het eigenlijk het Amerika ook na de Tweede Wereldoorlog, het Amerika van toen niet gekend, hè? Want hij heeft van zichzelf van het leven beroofd op het moment eigenlijk dat Duitsland Nederland binnenviel. Wat had hij gedacht, denk je, van het Amerika van na de Tweede Wereldoorlog?
1: Ik denk dat hij zou hebben gezegd: ik heb gelijk gekregen met dit essay. Mm. Niet zozeer vanwege de politiek van Amerika, maar door hoe vervlochten wij zijn geraakt. Dat eigenlijk onze cultuur voor een groot deel de Amerikaanse cultuur is. Wij praten over de films en muziek van daar. Ons hele gezondheidssysteem is ingericht op het hunne. Zelfs protesten, als er gingen meer mensen de straat op naar George Floyd dan vanwege dingen die hier gebeurden. Wij leven in de schaduw van Amerika. Mm-hmm. We gebruiken Amerikaanse telefoons. We zijn Amerikaans geworden. Mm-hmm. Dus ik denk dat het Amerikaanse in ons ook het op efficiëntie gericht, moeite hebben ons te concentreren. Ik denk dat hij op heel veel punten zijn gelijk zal hebben gehaald. Ja.
0: En is Amerika dan niet ook ondertussen een beetje Europeaans geworden? Of helemaal niet?
1: Amerika is ontstaan als een kind van Europa.
0: De Europese kolonisten die het vonden.
1: Ja, de wetten die, die ja. de hele grondwet is eigenlijk Europees. Ik zou absoluut niet zeggen dat Amerika Europeeser is geworden. Nee, het is een kind dat zich meer en meer en meer heeft afgewend. Ja. Ja. En nu zelfs vergeten is dat. Ja.
0: Ja. Het essay komt uit, deze heruitgave daarvan. Lees je deze cultuurkritiek ook genoeg in Amerika zelf?
1: Welke cultuur?
0: Ik
1: lees heel veel politieke commentaren wel. Mm-hmm. Op Trump, gewoon heel direct journalistiek. Dit soort...

0: Steiner heeft een heel leuk essay geschreven over wat het Europese is. En dat vergelijkt hij ook met Amerika. En heeft hij het onder andere, kijkt hij naar dat al onze straatnaambordjes, die zijn vernoemd naar dingen die echt hebben plaatsgevonden. Mensen die hebben geleefd. Mm-hmm. Veldslagen. In Amerika zijn ze allemaal genummerd.
1: Ja.
0: Dus er is geen historische verankering. Maar ja, dat moet wel een Europeaan zien.
1: Ja.
0: Dat kan een Amerikaan niet zien.
1: Nee.
0: Dus er wordt heel interessant geschreven. Maar precies hierover, dat kon alleen een Europeaan. En dat kon misschien ook alleen Ter Braak.
1: Ja, dat zeg je inderdaad wel mooi, inderdaad. Terug te lezen dus in dat essay waarvan jij de inleiding hebt geschreven, waarom ik Amerika afwijs. Dat ligt nu in je lokale boekhandel. Daan, hartelijk dank voor je komst hier naar de studio. Tot
0: Dankjewel.
1: De volgende keer.
0: Ja,
1: dit was Daan Herman van Vos. En dit essay ligt dus nu in je lokale boekhandel. Zometeen, naar het nieuws van 8 uur, gaan we verder. En dan kijken we hoe het op dit moment gaat in Gaza. En het ook over recht en kinderen. Want hoe kan je nou het Nederlandse recht makkelijker maken voor kinderen? Je hoort het allemaal zometeen naar het nieuws van 8 uur.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: 1-1 tegen 1, Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet.
0: De hele dag door, updates uit Amerika, Canada en Mexico.
1: Nu Frenkie de Jong, komt die bal, Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland!
2: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: Nee, jawel, zijn het, dacht ik, het is van het doelpunt!
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
1: Gomez, variant, en
0: het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
0: Ook elke dag een NOS voetbalpodcast op NPO Luister.
3: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: De scholieren en docenten van de klas van 26 zijn bijna bij de exameneindstreep. Leef mee met de leerlingen en hun mentoren tot en met de zenuwslopende examenuitslag. De klas van 26, vanavond om 21:30 bij de EO op NPO 2.
10: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
11: Geluidsoverlast,
10: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: NPO Radio 1, 8 uur.
12: Stefan Komduur.
13: Goedenavond. Op papier is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar ondertussen gaan de aanvallen op Israël onverminderd door. Hoog tijd om met Sinan en andere gasten zometeen te kijken naar de stand van zaken. Naar het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Ismael de Bruin.

0: Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd om een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leverden er al geruime tijd spanningen. Vorig jaar zomer was Noord-Ierland ook al het toneel van gewelddadige anti-immigratieprotesten. En in sommige wijken in Belfast is een intimidatiecampagne op gang gekomen die migranten met een donkere huidskleur als doelwit heeft. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
0: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en zijn gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wiel bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een LL-alert worden verstuurd, maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Want NL-alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren. Dat de betrokkenheid van Defensie zit erin, dat Defensie er veel geld bij krijgt de komende jaren. En dit alarmsysteem heeft ook met de weerbaarheid van Nederland te maken. Dus vandaar de link met Defensie en dat ministerie daar inderdaad aan gaat meebetalen.
0: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Nu moet in elke veiligheidsregio nog een knop worden ingedrukt. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelbuien. En dat noodweer kan aanhouden tot halverwege deze avond. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer, geregeld buien met in het binnenland dus kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig, met kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 17 graden.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: NPO Radio 1. BNN VARA.
10: Stefan Kopduur.
11: Goedenavond, tot 9 uur is dit nog De Rode Draad. Vandaag en morgen kunnen politici in Nieuwspoort in Den Haag hun bloed laten onderzoeken op PFAS. Een actie van Stichting Tegengif. Waarom, dat hoor je zometeen. Eerst namelijk het volgende. Elke week neemt collega Sinan Chan ons bij de hand en met hem reizen we de wereld over.
12: Officieel geldt er sinds vorig jaar een staakt het vuren. Maar in Gaza klinkt de stilte van de vrede nog altijd niet. Terwijl de wereld verder gaat, worden hier elke dag opnieuw levens verwoest. Voor de mensen die achterblijven is rouw geen moment, maar een dagelijkse werkelijkheid. Tegelijkertijd wordt de ruimte om te leven steeds kleiner. Wijken verdwijnen, gezinnen slaan keer op de vlucht en humanitaire hulp bereikt steeds moeilijker de mensen die er het hardst nodig hebben. Kinderen groeien op tussen pijn, onzekerheid en angst. Terwijl de hoop op een normaal leven verder uit zicht raakt. Gaza is vandaag een van de meest verdrietige plekken op aarde. Maar wat betekent het steeds kleiner wordende leefgebied voor de hulpverlening? En is het überhaupt nog voorstelbaar dat Gaza op korte termijn kan beginnen aan wederopbouw?
11: Dankjewel, Sinan. Ik ga erover verder praten met drie gasten vanavond. Thea Heelhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan de Erasmus Universiteit. Goedenavond.
13: Goedenavond.
11: We hebben ook contact met Dina Bezaidi, Palestijns-Nederlandse antropoloog. Goedenavond.
14: Hallo.
11: En ook contact hier in de studio met Carla Jonkers, hoofd internationale noodhulp van het Rode Kruis. Goedenavond ook, Carla. Maar even bij jou beginnen, Carla, want die hulp komt onwijs langzaam Gaza binnen. Tot een maand geleden waren er pas dit jaar, 2026, 15 vrachtwagens Gaza binnengekomen. Hoe staat het er op dit moment voor?
15: Ja, dat waren 15 vrachtwagens met medicijnen voor de Palestijnse Rode Halve Maan. Ondertussen is er weer een vergelijkbaar konvooi naar binnen gekomen.
11: Weer 15. Mei.
15: Maar er gaan per dag zo'n 100 tot 200 vrachtwagens de grens over. Maar dat is met name met voedsel. En we zien echt dat zaken als medicijnen, maar ook apparatuur om bijvoorbeeld de watervoorziening te herstellen en dat soort zaken, dat daar echt een groot tekort aan is om structureel te kunnen opbouwen.
11: We spreken elkaar op een moment dat de aanvallen tussen Iran en Israël weer op aan het laaien zijn. Alles heeft met elkaar te maken in de regio waar dit zich afspeelt. Wat zijn de directe gevolgen voor de Palestijnen in Gaza dat de oorlog tussen Israël en Iran nu ook weer opleidt?
15: Nou, heel concreet was gisteren bijvoorbeeld de grens bij Kerem Abu Salem was dicht. Dus dat betekent dat er die dag dan geen goederen naar binnen gaan. En wat je gewoon ziet is dat de aandacht van de wereld verschuift naar het conflict met Iran. En dat er dan dus geen ogen meer zijn die zien wat er in Gaza gebeurt of op de Westbank.
11: En welke reden geeft Israël om die grens dan te sluiten?
15: Nou, daar is wordt niet altijd een reden voor gegeven. Dan is die gewoon niet open. Dan krijg je gewoon bericht, morgen is die dicht.
11: Dina, Palestijns-Nederlands antropoloog. Je hebt familie ook in Gaza zitten. Wat is het laatste nieuws wat jij van hen hebt gehoord? Hoe is de situatie?
14: Ja, wat ze mij vertellen is het hetzelfde als tijdens de oorlog, maar met minder bombardementen. Alhoewel die wel door blijven gaan en dan weet je van die plotselinge bombardementen, wat ook voor heel veel onzekerheid zorgt. Etenswaren zijn beperkt, dus heel veel dingen komen niet binnen inderdaad. Maar waar ze ook over klagen is, zijn nauwelijks nog functionerende auto's, geen benzine. Dus als je je boodschappen wilt doen of dingen moet doen buiten de deur, moet je alles lopend doen. Er is geen gas om te koken, dus moet je een vuurtje maken. Maar er is niks om een vuur van te maken, dus het is heel moeilijk om gewoon te koken. En dit allemaal terwijl ze nog in tenten of in half verwoeste woningen zitten. Dus het is nog steeds dagelijks overleven. En als het oké is, ik heb ook aan mijn zwager gevraagd van wat is het bericht wat je Nederlandse luisteraars zou willen geven over hoe het leven nu is. En ik wil even graag in zijn woorden zijn zin vertellen. Hij vertelde: als mens is het enige wat ik wil een waardig en bescheiden leven. Een menselijk leven, niets meer. Zonder bombardementen, zonder dood, zonder angst, zonder honger, zonder pijn. Deze simpele dingen is waar we op hopen. En ik wou dat ik de kans kreeg om zo het leven te leiden. Dat is wat hij ons mee wilde geven.
11: Ja, worden we toch even stil van, inderdaad. Ja. Dankjewel, Dina. Inderdaad, juist deel dat soort berichten. Om het nog maar eens even invoelbaar ook te maken. Hoe het is om te leven op dit moment in Gaza. Het staakt het vuren. Is nu een half jaar van kracht. Carla Jonkers, wat heeft dat tot nu toe concreet opgebracht?
15: Kijk, de grote bombardementen, zoals net werd gezegd, die zijn gestopt. Maar er zijn nog steeds dagelijks beschietingen. Er zijn sinds het staakt het vuren 700 mensen omgekomen, 1700 mensen nog gewond geraakt. Dus er is nog steeds te weinig voedsel. Er komt nog steeds te weinig materialen naar binnen. En eigenlijk waar je zou verwachten dat je in deze fase structureel kunt opschalen en kunt opbouwen, zijn we eigenlijk iedere dag slechter af. Want dat is ook wat mijn collega's van de Palestijnse Rode Halve Maan zeggen. Want we zien het gewoon afbrokkelen. Er werd net gezegd, er is geen benzine. Op dit moment van de 54 functionerende ambulances die wij hebben, zijn er maar 19 operationeel. En dat betekent dat het gewoon langer duurt voordat mensen hulp krijgen en naar een ziekenhuis vervoerd kunnen worden. Dus ja, eigenlijk zou je willen dat de grenzen opengaan en dat je wel kunt doorschalen, zodat je heel veel mensen die hulp nodig hebben, veel beter kunt helpen.
11: Thea Hilhorst, veel hulporganisaties die luiden op dit moment ook de noodklok over infectieziektes die rondgaan, mede doordat mensen dicht op elkaar zitten en vuilnis ook niet meer opgehaald wordt. Wat zijn de gevolgen als die infectieziektes eenmaal rondgaan? Thea Hilhorst is even niet bij het gesprek meer. Komen zo weer terug. We horen dus al de grootste uitdagingen voor de collega's eigenlijk. Zijn ook gewoon de benzine heel praktisch. Het kunnen rijden nog met ambulances. Begin dit jaar heeft Israël ook nog eens een strenge registratieplicht ingevoerd voor hulporganisaties. Ze moeten van de Israëlische autoriteit onder meer namen en contactgegevens van hun medewerkers doorgeven. Carla, welke gevolgen heeft dat voor jouw collega's?
15: Voor het Rode Kruis, voor de Palestijnse Rode Halve Maan, heeft dat niet direct gevolgen, omdat wij vanwege onze rol niet aan die registratieplicht hoeven te voldoen. Maar voor de hulpverlening heeft het heel veel gevolgen. Mm-hmm. Want heel veel organisaties leverden natuurlijk wel een hele essentiële bijdrage aan de hulpverlening. Artsen zonder grenzen bijvoorbeeld ondersteunt ongeveer 1/5 van de ziekenhuizen bedden in Gaza. En als zij zich dus niet kunnen laten registreren, dan valt die hulpverlening helemaal stil. Mm-hmm. We zien het ook aan de stroom goederen die Gaza ingaat, dat die is afgenomen omdat er gewoon minder organisaties spullen naar binnen brengen. Dus je ziet dat we de hulp die we willen opschalen met veel minder organisaties moeten leveren.
11: Thea Hilhorst, er is volgens mij weer contact met jou. Ja. Fijn dat je er weer bent. Een vraag ging over de infectieziektes. Veel hulporganisaties die luiden namelijk de noodklok daarover. Gaan op dit moment rond in Gaza, mede doordat mensen dicht op elkaar zitten. Dat vuilnis wat niet meer opgehaald kan worden. Welke gevolgen heeft dat meteen?
13: Ja, het heeft natuurlijk heel veel gevolgen, maar dat komt ook, je moet echt die context erbij pakken. Want infectieziekte is één ding, maar dan kun je niet isoleren. Je kunt niet apart gaan zitten, je kunt geen medicijnen krijgen. Dus dan het enige wat er kan gebeuren is dat het nog verder gaat en nog verder gaat en nog verder gaat. Dus wat in een normale omstandigheid een klein gebeuren is van infectieziektes, je kan daar in één keer als een vlam in de pan gewoon keihard rondgaan. En al met al, dat is wat we ook steeds en steeds en steeds horen van, het is gewoon eigenlijk ondraaglijk de manier waarop mensen moeten leven in Gaza op dit moment. Terwijl de hulp, dat hoorden we net ook goed, wordt tegengehouden en bijna niet geleverd kan worden. Waarmee dus eigenlijk ook de afspraken die erover gemaakt zijn gewoon totaal niet worden gehonoreerd.
11: Nee, precies. En dus zijn er belangrijke stappen meteen te zetten. Welke belangrijke stap, Thea, zie jij nog liever gisteren gezet worden dan vandaag?
13: Nou, met name het onbelemmerd toelaten van hulp, het onbelemmerd toelaten van hulporganisaties. Het ging er net al over. Ik weet niet, ik was even eruit gevallen of jullie het hadden over dat Nederland heeft nu het voortouw genomen in een statement, best wel krachtig gisteren, waarin ze ook echt Israël oproepen samen met 20 andere landen om die grenzen open te maken voor de hulp, open te laten voor de hulp en die registratiewet, die registratieplicht te laten vallen. Dus te zorgen dat organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, zoals Oxfam, zoals de Noorse vluchtelingenorganisatie, dat die gewoon kunnen werken vanuit Israël Gaza kunnen bereiken. En dat is onderdeel geweest van de afspraken rondom het akkoord van oktober, zeg maar. Het staakt het vuren, dat hulp onbelemmerd zou zijn. En we zien het in de praktijk niet gebeuren. Dus ik vind het ontzettend goed dat Nederland en nog 20 landen onder Engeland, ja, Israël nu oproepen om daar eindelijk eens werk van te maken.
11: Wat is Israël volgens internationaal recht verplicht om hulp toe te laten?
13: Jazeker. Je bent verplicht eigenlijk om in een oorlogssituatie burgers te ontzien. Dus dat betekent dat onder andere dus dat je probeert in je met je gevechtshandelingen burgers te ontzien. Dus je probeert gericht gevechtshandelingen te hebben, dat er niet te veel burgerslachtoffers vallen. Maar dat betekent dus ook dat je hulp door moet laten en dat burgerslachtoffers, ja, dat burgers gewoon toegang moeten hebben tot hulp.
11: Ja. Dina, Nederland heeft gisteren met andere landen dus een noodklok geluid over de situatie in Gaza. Hoe las jij die verklaring?
14: Nou, ik was heel
11: Dina, ja.
14: Ja, nee, ik vond het best. Ja, nogmaals, ik denk dat men en Nederland gaat om met wat er in Gaza gebeurt als een geïsoleerd iets. Maar het is een symptoom van een bezetting wat al decennia lang gaande is. En zolang we kunnen, we spreken niet eens meer de bezetting, de totale controle die Israël heeft over het dagelijks leven van Palestijnen in Gaza, in de Westelijke Jordaanoever, in Jeruzalem, et cetera. Dus als we nu met een statement komen, ja, die woorden, dat zorgt niet dat die mensen opeens meer eten hebben of meer vrijheid, meer veiligheid. Daar moeten daden aan vastgebonden worden. En zolang Nederland het gehele beleid richting Israël niet aanpast en eens consequenties ook verbindt aan de daden van Israël, hebben die woorden voor mij en voor het grootste deel van de Palestijnen helemaal geen impact.
11: Nee, en welke daden zou jij dan het liefst daaraan verbonden zien worden?
14: Nou, houdt ze verantwoordelijk voor hun daden. Nogmaals, Israël, het is bewezen keer op keer dat zij internationaal recht schenden, mensenrechten schenden, basisrechten van de Palestijnen. Nederland wil nog steeds Israël behandelen als een normaal land. Ze hebben het nog steeds over een democratische rechtsstaat in Israël, terwijl er heel veel bewijs is dat dat niet zo is. Palestijnen worden ook continu behandeld door Nederland en door andere Europese landen als, of inderdaad, ze nemen de taal over van Israël, een bedreiging voor de Israëlische veiligheid, of zielige mensen die toegang moeten hebben tot humanitaire hulp. En niet als een volk met recht op zelfbeschikking en een recht op een waardig leven. Dus ik denk dat Nederland in eerste instantie de plicht heeft om Israël verantwoordelijk te houden voor al die schendingen van het recht. En dat betekent de sancties opleggen. Dat betekent wellicht misschien de ambassadeur op het matje roepen en daar consequenties aan binden. Dat betekent geen handel en samenwerking met Israël. Dat ze niet profiteren van de Israëlische handel. En zeggen van, we gaan pas weer met jullie in gesprek als jullie voldoen aan internationaal recht en mensenrechten.
11: Ja, en dat gaat dus veel verder dan alleen zo'n handelsverbod voor Israëlische producten uit illegale nederzettingen.
14: Zeker. Nederland heeft sowieso juridisch en moreel de plicht om niet te profiteren van illegale bezetting. Dus dat betekent dat Nederland eigenlijk geen handel mag binnenlaten. Dat door Israël vanuit de illegale Palestijnse gebieden naar Nederland wordt gebracht. Maar daarnaast wordt bijvoorbeeld Nederland, die profiteert ook van de wapenhandel, wapenindustrie die in Israël op de Palestijnen wordt uitgeprobeerd. Allerlei technische apparatuur en programma's. En dus sowieso hebben wij moreel en juridisch de plicht om daar niet te van profiteren. Maar ook als Nederland het steeds heeft over, ja, dit kan niet en wij houden ons aan internationaal recht en we vinden dat dit te ver gaat. Nogmaals, woorden doen niks. Daar moet je echt daden aan verbinden en Israël verantwoordelijk houden.
11: Ja, Carla, in dat bestand, dat staakt het vuren waar we nu over praten met elkaar, is door zowel Israël als Hamas een gele lijn afgesproken. Beide partijen hebben afgesproken die gele lijn die dan daar getrokken is niet over te gaan. De laatste maanden is die lijn steeds verder verschoven door Israël. Pikt toch weer opnieuw land daarachter ook in. Carla, heeft dat gevolgen voor de hulpverlening ook op dit moment?
15: Ja, zeker. Wat we zien sowieso is dat het rondom die gele lijn ontzettend onveilig is. De meeste schietincidenten vinden plaats rondom die gele lijn. En iedere keer als die lijn verschuift, moeten mensen die dus in die buurt wonen zich verplaatsen. En even afgezien van dat er heel veel mensen op een heel klein stukje land leven, betekent dat ook dat mensen, als ze bijvoorbeeld in een gebouw woonden voorheen, weer terug moeten naar een tent. Dat mensen in gebouwen wonen waarvan wij hebben gezegd van ja, eigenlijk zijn die niet veilig. Ze gaan door gebieden waarvan we weten dat er nog onontplofte munitie ligt. Dus er zijn ook ongelukken met name kinderen met die explosieven. Dus je ziet gewoon dat mensen iedere keer toch weer worden opgejaagd als die lijn verschuift. Ja. En het leefgebied wordt gewoon steeds kleiner.
11: Thea Hilhorst, hoe kijk jij ernaar, naar die gele lijn?
13: Nou ja, het is ook weer van wanneer spreek je Israël nou eens echt aan op die afspraken die er zijn. Kijk, die afspraak was heel helder, er was een gele lijn. We zien in de praktijk dat Israël er voortdurend stukjes bijpakt. En internationaal hoor je er eigenlijk bijna heel weinig over. Nou, dat is ook wat we net hoorden van Dina, van wanneer gaat de internationale gemeenschap Israël nou eens echt aanspreken op het feit dat ze de afspraken steeds niet houden en dat ze dat wel zouden moeten doen. Ja, dat geldt ook weer voor die gele lijn. Je hebt een afspraak, ik vind hem al best bijzonder, dat Israël zo'n groot stuk van Gaza er even bij neemt om veiligheidsredenen, zogenaamd. Maar die wordt dan nu ook nog eens een keertje heel erg uitgebreid. Eigenlijk een beetje stiekem. Ja, dat vind ik ervan.
11: Ja, als we dan naar die internationale gemeenschap kijken, Thea, de wereld is onwijs onrustig, de regio is ook onwijs onrustig. Hoor jij de internationale gemeenschap nog genoeg over Gaza?
13: Nee, totaal niet. Het lijkt wel of het helemaal stil is geworden en of dit soort dingen gewoon kunnen passeren. Nou, er zit natuurlijk ook veel aan de hand, hè? Dus de aandacht gaat nu ook naar Iran, de aandacht gaat ook weer naar Libanon. Maar ondertussen is het wel zo dat wat er in Gaza gebeurt, en trouwens ook op Westbank, waar echt dagelijks meerdere incidenten zijn, dat verdwijnt een beetje van het toneel. Terwijl je eigenlijk zou willen dat die druk op Israël juist wordt opgevoerd om zich aan die afspraken te houden. Want als je dat niet doet, kijk, als Israël in Gaza al niet wordt aangesproken, ja, dan voelen ze zich ook vrijer om verder in de regio, ja, eigenlijk een soort cowboytje te spelen. Dus Israël, die, omdat je niet wordt aangesproken, ga je natuurlijk ook steeds verder, want je komt ermee weg. Want vorige keer lukte het ook.
11: Ja, precies. En zo gaat dat verder en verder. Zo wordt natuurlijk ook de situatie in Libanon langzaam als een Gaza 2.0 eigenlijk omschreven. Dina, hoe kijk jij daarnaar? Ja.
14: Nou kijk, een bezetting is geen evenement, het is een structuur. Het is niet in 2023 begonnen. Het is niet alleen nu van, oh, we moeten de ogen op Gaza houden. Er is een bezettingsstructuur dat Israël decennia lang gebruikt tegen Palestijnen, maar ook gebieden inderdaad in Libanon en andere gebieden uit Syrië zijn nog steeds bezet, et cetera. Zolang wij omgaan met Israël als een normaal land en niet een bezettingsmacht, zal er niks veranderen. Ik denk nogmaals, die gele lijn, het is ook weer een symptoom. Ook voor de oorlog in Gaza kon Israël altijd binnenvallen in Palestijnse gebieden als zij dat wilden. In Ramallah, in de westelijke Jordaan-oever, in Gaza. Ze konden militaire acties uitvoeren, ze konden invallen en niemand hield ze tegen. Ze doen eigenlijk sowieso al decennia lang wat ze willen. Als ik kijk naar dingen die gebeurd zijn in de jaren 80 en de jaren 90. Dit wat gebeurt vandaag is niet nieuw. En ik vind het pijnlijk dat er massaal mensen dood moeten gaan, vermoord moeten worden, zodat er ogen die kant op gaan. En nogmaals, ook in Libanon zien we ook dat die grenzen steeds worden verbreed. En inderdaad, Israël zegt steeds, oh, we hebben dat land nodig ter bescherming, maar naar hun eigen achterban om veilig te houden. Maar tegen de Israëlische gemeenschap en maatschappij en in de media en die politici, die zeggen heel duidelijk, we werken naar een groter Israël toe. We nemen het land van groter Israël weer in. Dus een heel duidelijk een ander soort narratief dat zij gebruiken naar hun eigen mensen. En naar buiten, naar de Europese partners, zeggen ze dan, ja, we hebben het nodig voor veiligheid. Maar wij, Palestijnen, hebben al decennialang ervaring
11: met het gecoloniseerd
14: land. We kennen dit verhaal al zo lang. En ik weet niet of de Europese landen en Nederland echt daarin trappen, of dat zij hun ogen dicht doen, dat ze een beetje dom spelen. Ze willen vriendjes blijven met Israël, ze willen vriendjes blijven met Amerika. Dus er zijn allerlei geopolitieke redenen en zo. Maar uiteindelijk is het de basisrechten van de Palestijnen worden dagelijks geschonden. En niemand die daar echt wat aan doet.
11: Thea Hilhorst, je bent ook hoogleraar wederopbouw. Is dat stukje wederopbouw, ik maak er nu een stukje van, maar dat is een groot iets, hè, het wederopbouwen van Gaza. Is dat überhaupt voor te stellen?
13: Nou, op dit moment niet. Want je kan pas wederopbouw doen als je orde op zaken hebt. In de zin dat er goede afspraken zijn. Dat het weer veilig is, een basisveiligheid. Dat er goede afspraken zijn voor het bestuur. Waar ook Palestijnen zich in kennen en gehoord in worden. En gewoon over hun eigen wederopbouw kunnen beschikken. En dan pas kun je eigenlijk daar serieus werk van maken. Want op dit moment zou dat eigenlijk wederopbouw in een soort van luchtledig zijn. Dus het heeft helemaal geen zin. Dus op dit moment verwacht ik helemaal niet dat er iets kan gebeuren. En als het zou gebeuren, zou het ook niet gebeuren op een manier die enigszins recht doet aan de rechten van Palestijnen. En dat is toch uiteindelijk wat je wilt, is hun land.
11: Carla Jonkers, hoofd internationale noodhulp van het Rode Kruis. Laatste vraag aan jou. Welke oproep doe jij graag hier aan het Nederlands kabinet?
15: Nou, alle internationale aandacht, denk ik, is goed. Alle druk die uitgeoefend kan worden, is heel hard nodig. Maar zeker als je kijkt naar de medische situatie in Gaza, er zijn 18.500 mensen die dringend medische hulp nodig hebben. Er zijn 5.000 tot 6.000 mensen die een ledemaat hebben verloren, die daar hulp op moeten krijgen om een waardig leven te leiden. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat die ongehinderde en veilige hulp doorgaande is om hulp te kunnen verlenen.
11: Carla Jonker, Ster Hilhorst en Dina Bezaidi. Dankjewel allemaal voor jullie uitleg. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars.

0: Green Lights van Lord was dit.
1: NPO Radio 1.
0: 8:30, het NOS Journaal, Ismael de Bruin.
2: Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump van de VS. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onterecht. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Het recht, dat is doorspekt met moeilijke termen. Hoe zorg je ervoor als rechter voor dat kinderen dan begrijpen waar je het over hebt? Daarover is de hulp van kinderboekschrijvers ingeroepen. Gaan we zo bespreken, allemaal na het volgende.
1: Tegendraad.
0: De tegendraad, want vandaag en morgen laten verschillende Tweede Kamerleden zich in Nieuwspoort prikken om hun bloed te laten onderzoeken op PFAS, om aandacht te vragen voor de gezondheidsrisico's van PFAS. Aan de telefoon contact met Annelies den Boer, directeur van Stichting Tegengif, initiatiefnemer van de actie. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoeveel politici hebben zich al laten prikken?
3: Vandaag hebben 5 politici zich laten prikken en morgen zijn er nog eens 3 aan de beurt.
0: Oké. En ga je het zelf ook doen?
3: Ik heb het al gedaan.
0: Ah, kijk.
3: Ja.
0: En zelf
3: ja,
0: ook de prik zetten of dat niet? Laat je dat over aan anderen?
3: Nee, ik heb het zelf gedaan vorig jaar. Maar dit jaar hebben we een jonge arts die de Kamerleden prikt. Ja.
0: En waarom testen jullie het bloed van politici op die aanwezigheid van PFAS?
3: Nou, omdat wij het heel erg belangrijk vinden dat politici doordrongen zijn van het feit dat PFAS een probleem is van ons allemaal. Het zit in ons allemaal en we merken toch dat als je deelneemt aan bloedonderzoek, dan komt het probleem dichterbij. En politici kunnen verandering brengen. Zij kunnen zorgen voor betere wetgeving om burgers beter te beschermen. Vandaar dat we politici hebben gevraagd om mee te doen.
0: Mm-hmm. Want wat kun je dan terugzien in dat bloed? In die uitslagen?
3: Wij testen op 13 veelvoorkomende PFAS. En dan kun je dus zien of die PFAS in het bloed van die politici zitten. En zo ja, hoeveel.
0: En dan, wat is het probleem als dat in jouw bloed zit?
3: Het probleem is, er zijn verschillende gezondheidseffecten. Eén daarvan, die vinden wij het meest zorgwekkend. En dat is dat het immuunsysteem aantast. En het immuunsysteem is natuurlijk ontzettend belangrijk om ons te beschermen tegen ziekte. En we zijn natuurlijk met name bezorgd dat kinderen die eigenlijk al in de baarmoeder worden blootgesteld aan PFAS, daardoor gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van ziekte. En een ander probleem is dat het risico op een aantal PFAS het risico op het ontstaan van kanker vergroten. Dus ja, genoeg redenen wat ons betreft om maatregelen te nemen. En ja, wat we ook heel belangrijk vinden om te vermelden, hè, want er wordt vaak gezegd, Nederland is het braafste jongetje van de klas. Maar dat is niet zo. Nederland heeft in Europa, staat op nummer 2 met de meeste vervuilde locaties van de verschillende Europese landen. Mm. Alleen België is er erger aan toe. Dus wij vinden het echt heel erg nodig dat we maatregelen gaan nemen.
0: En vervuilde locaties, dat gaat dan over plassen, over grond, gewoon vervuilde grond, et cetera.
3: Precies. Ja, klopt. Ja.
0: En wat hoop je uiteindelijk, Annelies den Boer, dat deze actie oplevert?
3: Nou, wij hopen dat Kamerleden zich nog meer dan ze nu al doen gaan inzetten voor een lozingsverbod in Nederland en voor een productieverbod op Europees niveau. Want ook veel van de PFAS die ons land binnenkomt, komt niet uit Nederland, maar uit andere Europese landen. Dus een Europees verbod is heel belangrijk.
0: Is gehoord. Morgen nog nieuwe politici die zich hun bloed laten prikken. Klopt. Op het PFAS. Kijken of dat daarin zit. Veel succes daarbij, Annelies den Boer van Stichting Tegengif.
3: Hartelijk dank.

0: Love Me Not was dit op NPO Radio 1. Als ouders gaan scheiden en er komt een rechtszaak, dan krijg je als kind een brief van de rechter. Als kind mag je dan je mening geven over de situatie. Dat kan per brief, maar je mag ook op gesprek komen. En we gaan even luisteren naar Venna, want die koos bijvoorbeeld voor het eerste.
1: Ik vond het heel belangrijk om voor mezelf op te komen en echt te laten horen wat ik wil. En toen ik het gedaan had, toen was ik ook wel heel erg trots op mezelf. En ook als ik er nu op terugkijk, denk ik ook, ja, ik ben wel echt voor mezelf opgekomen en het is wel een stap voor mij geweest.
0: In dat contact tussen het kind en de kinderrechter speelt taal een cruciale rol. Maar ja, hoe doe je dat nou goed? Om een antwoord te vinden op die vraag bundelen kinderrechters en kinderboekenschrijvers nu de krachten. Met als resultaat het boek Kind Centraal in Recht en Taal. En een van die duo's die ik vandaag spreek hebben daar aan meegedaan. Lisa Peters, kinderrechter bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ze zit hier bij mij in de studio. En aan de telefoon hebben wij kinderboekenschrijver Lydia Rood. Ook goedenavond.
3: Hallo.
0: Lisa, maar eens even bij jou beginnen. In het boek staan 8 verhalen, alle 8 gebaseerd op echte rechtszaken. Waarom vond je het belangrijk om mee te werken aan dit project?
2: Nou, ik ben kinderrechter en dat betekent dat ik voor kinderen belangrijke beslissingen neem. Beslissingen waarvan ik het ook belangrijk vind dat zij snappen wat ik beslis, maar ook waarom ik dat beslis. En nou ja, de uitspraak die ik had gekozen voor deze verhalenbundel heb ik ook bewust gekozen omdat ik daarin ook een brief heb geschreven aan het kind. Om ook in ieder geval proberen uit te leggen hoe ik tot deze beslissing ben gekomen. En dit project was zo'n unieke kans en zo'n out-of-the-box mogelijkheid om samen met een kinderboekenschrijver eens te kijken naar taal. En hoe zorg je er nou voor dat moeilijke grote thema's nou, op een zo duidelijk mogelijke manier worden uitgelegd aan kinderen.
0: Wat wist jij meteen toen je kinderrechter werd, dat taal daar heel belangrijk in zou worden?
2: Nou, steeds meer moet ik zeggen. Want je bent je als kinderrechter of als rechter überhaupt ook wel heel erg bewust van oké, waar moet ik een beslissing over nemen? Welke informatie heb ik daarvoor nodig? Alleen als kinderrechter zul je natuurlijk ook heel erg goed moeten beseffen dat het kind daarin centraal staat. En ik moet zeggen, je liet net een stukje horen over Venna. En ja, dat raakt mij wel, want kinderen mogen natuurlijk hun verhaal doen. Ik spreek ook regelmatig met kinderen. En op het moment dat zij toch hun kwetsbaarheid tonen, ja, dat is voor mij in combinatie met dit project wel echt een extra drive om mijn beslissing dus zo duidelijk mogelijk gaan uit te leggen.
0: Want hoe vaak zie jij die kinderen? Wat zijn de contactmomenten die jij hebt als kinderrechter met kinderen?
2: Nou, je moet het zo zien. Kinderen krijgen een uitnodiging om op gesprek te komen bij de brief inderdaad. En het is niet zo dat ieder kind ook komt. Er zijn ook kinderen die schrijven een brief van hoe ze graag willen dat er wordt beslist of wat hun mening is. Er zijn ook kinderen van wie we niks horen. Maar er zijn ook zeker kinderen die komen. Ik moet zeggen dat ik bij de rechtbank wel regelmatiger kinderen sprak dan ik nu bij het hof zit. Maar ja, je merkt wel, en je kunt natuurlijk niet als rechter ook achter de deur kijken van wat is nu precies de afweging geweest voor een kind om wel of niet te komen. Maar ik moet zeggen, ik ben altijd heel erg blij als een kind toch die stap zet, net als Venna, om te komen.
0: En dan gaat het over rechtszaken tussen ouders die gaan scheiden. En dan wordt er gekeken welke oplossingen kunnen nou gevonden worden. Waar mag het kind wel of niet komen wonen? En welke verdeling daar bijvoorbeeld dan tussen zit?
2: Ja.
0: Zo moet ik hem een beetje voor me zien.
2: Ja, precies. Ja. En het lastige is natuurlijk voor kinderen. Zij hebben helemaal niet gevraagd om die procedure. Nee. En het is natuurlijk ook wel ingewikkeld om een uitnodiging te krijgen om iets te zeggen over die situatie. Maar ja, net als met dit project vinden we het ook wel heel erg belangrijk om niet alleen het kind een stem te geven in de procedure, maar op het moment dat een kind ook van zich heeft laten horen, dat wij ook wel goed ons best doen om ook onze beslissing aan hen uit te leggen.
0: Precies, inderdaad. Misschien wordt het dan nog steeds niet helemaal zoals het kind het zou willen.
2: Nee.
0: Maar in ieder geval dat je als rechter dat kan uitleggen, dat lijkt me al een hele goede toevoeging. Nou, daar is taal voor nodig. Dan kom je al snel bij kinderboekenschrijvers inderdaad uit als je als kinderrechter dat goed wil onder woorden wil brengen. Je werd gekoppeld aan Lydia Rood. Hoe was de eerste ontmoeting?
2: Nou, ik vond de eerste ontmoeting heel erg bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, ik had al boeken van Lydia in de kast staan. Geen kinderboeken, andere boeken. We hadden afgesproken op de rechtbank. En we hebben ook bewust afgesproken bij de ingang van het gerechtsgebouw. En Lydia kwam binnen en we hebben eigenlijk samen de route afgelegd die een kind ook aflegt op het moment dat ze zo'n gebouw binnenkomen. Dus dan moet je voorstellen, Door het detectiepoortje heen, door de grote hal. Mm-hmm. Langs...
0: Meteen het indrukwekkende ook meemaken eigenlijk.
2: Precies, en dan komen er net een paar collega's van de pakketpolitie langs. En dan naar dat kamertje waar dan het gesprek over jouw thuissituatie met een wildvreemd persoon plaats moet vinden.
0: Ja, want dat ben je natuurlijk eigenlijk uiteindelijk als kinderrechter. Dan moet je nog maar eens als kind weer dat persoonlijke verhaal durven delen, ook juist op dat moment.
2: Ja.
0: Lydia Rood, was je al erg bekend eigenlijk met het recht toen je deze opdracht kreeg?
3: Nou, ik heb niet uit eigen ervaring.
0: Nee, precies.
3: Ik heb op de school voor de journalistiek gezeten. En dan moet je ook de rechtbankverslagen maken. Dus dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking. Vond ik geweldig overigens. Want dat ging veel informeler en prettiger toe dan ik had verwacht eigenlijk. Misschien op grond van foute films. En ik heb later een kinderboek geschreven. Dat speelde in Los Angeles. En hetzelfde probleem wat Lisa heeft. Van je kunt niet achter de voordeur kijken. Had ik daar ook. En toen heb ik een van de manieren om wel achter een voordeur te kijken. Is eigenlijk een rechtszaak meemaken. Waarin iedere betrokkene van een bepaald bij een bepaald voorval zijn verhaal doet. En dan... Ja, ik vond dat schokkend. Ik heb ook dingen gebruikt uit die ervaringen, zeg maar, die ik daarop deed. Dus dat was eigenlijk wat ik wist van het recht, totdat ik Lisa tegenkwam.
0: Ja, precies. En toen ben je ook verder gaan oriënteren, begreep ik. Want je bent tijdens de voorbereiding van dit project een rechtszaak gaan bijwonen met acteurs. Wat vond je van de taal?
3: Het was een open dag
0: ja,
3: van
0: precies.
3: De rechtbank.
0: En, er werden dan geweldig, zaken nagespeeld eigenlijk, hè?
3: Ja. Maar dat werd gedaan niet door acteurs eigenlijk. Ze speelden wel een andere rol, maar ze waren allemaal betrokken. Ze hadden allemaal een of andere functie bij de rechtbank. En ze hebben dus heel vaak sessies meegemaakt. En ze weten hoe mensen zich gedragen. En ik vond het werkelijk onthullend. Dat ging ook over toevallig, dat was puur toeval, over een echtscheidingszaak. Net als... de zaak die ik dus eigenlijk van Lisa kreeg. Mm-hmm. En hoe mensen dan zo verbeten hun eigen belang zitten te verdedigen, terwijl ze dwars over de belangen van het kind heen walsen. Nou, ik vond het, ik vond het echt. En hoe dan ook de ambtenaren daarop reageren, hè? De mensen die in functie zijn daar.
0: Precies. Hoe iedereen toch ook in functie blijft. Terwijl je misschien ook iets ziet ontstaan in de rechtszaal waar je het helemaal niet mee eens bent. Misschien zelf ook. Lisa, jij
3: Ik vond het heel mooi hoe dat tegelijk menselijk bleef. Zeg maar de reacties van de rechter. Die was geloof ik toevallig wel rechter. Maar dus ook de advocaten en zo. Hoe ze tegelijkertijd menselijk blijven. En hun rol niet uit het oog verliezen.
0: Ja. Ja, Lisa, want hoe doe jij dat? Want jij bent dus die rechter, de kinderrechter ook op dat moment. Hoe pas jij je taalgebruik heel erg aan als je met een kind gaat praten? Of probeer je juist ook wel het op een, hoe zullen we het omschrijven, volwassen manier te benaderen dat het kind zich ook niet... Ja, dat ze denken, ik zit hier een beetje voor
2: dat is met niet de korte achternaam. Ja, precies. Ja. Ja, nee, dat snap ik. Nou, je moet je voorstellen, als kinderrechter spreek je met kinderen vanaf 8 jaar...
0: Dat is jong.
2: Ja, dat is jong. En dat vergt een andere aanpak dan oudere kinderen. Mm-hmm. Je past je wel aan op het manier hoe een kind overkomt, hoe een kind binnenkomt.
0: Gaat een beetje spiegelen misschien.
2: Ja, zeker. Ja. En je wilt natuurlijk ook graag dat een kind zich op zijn gemak voelt op het moment dat hij in gesprek gaat. En dat is natuurlijk... Daarin is taal heeft een hele belangrijke rol. En ik moet zeggen, ik merk ook bij mijn collega's en ook als ik zo'n zaak dan behandel, we doen heel erg ons best om zoveel mogelijk aan te sluiten bij kinderen. En zodat ze zich ook begrepen voelen. Mm. Of in ieder geval ook het idee hebben van we zijn gehoord door de rechter. En daarom vond ik dit project ook wel heel erg bijzonder. Omdat je hebt het dan met collega's erover. Van, hoe zullen we dit eens aanpakken? Ja, kinderrechters zijn natuurlijk bij uitstek wel thuis in. Ja. Hoe breng je nou iets over aan een kind?
0: Ja.
2: En daar leer je dan ook heel erg van als rechter. Om net even met een andere bril te kijken naar de taal die je gewend bent te gebruiken.
0: Ja, want Lydia, jij als kinderboekenschrijver kan dat natuurlijk als geen ander een verhaal overbrengen op kinderen. De juiste taal daarvoor geven.
3: Dat is precies waar het om gaat. Sorry, ik vond
0: je begint al te antwoorden. Ja, ga maar.
3: Ja, sorry. Maar dat komt omdat je zegt het verhaal overbrengen. Dat is natuurlijk wel ons werk. Maar dat is niet hoe je te werk gaat eigenlijk. Je probeert niet een verhaal over te brengen. Je probeert je in te leven in de personages. En vanuit hun te reageren. Het helpt bijvoorbeeld ook om, als je bijvoorbeeld 3 personages hebt, om dan op 3 stoelen te gaan zitten. En in een dialoog dan steeds op die andere, vanuit die andere positie te reageren tijdens het schrijven. Dat doe ik niet altijd hoor, maar dat helpt wel. Maar dat is in principe wat je probeert. En dan, dan brengt het verhaal zichzelf over. Mm-hmm. Maar het begint dus eigenlijk met die inleving. Ja. En dan... Ik doe ook nooit moeite om een bepaald soort taalgebruik te bezigen voor een bepaalde doelgroep of zo. Dat gaat vanzelf. En dat zeggen meer schrijvers, ik denk misschien wel allemaal. Als je zo ingeleefd bent, dan vormt die taal zich daarnaar. En natuurlijk zijn we wel gevoelig hè, voor de bijbetekenissen van woorden en zo. En hoe het overkomt.
0: Precies.
3: Dus daar ben je ook heel erg mee bezig. Maar niet zo erg met het overbrengen van een boodschap. En ik kan me voorstellen, maar dat zou ik me bij Lisa dan weer niet kunnen voorstellen. Maar ik kan me voorstellen dat als je een rechter bent die een boodschap over moet brengen, ook echt. Hè, dan is het ook je taak en je functie. Dat je dan dus uit het oog verliest hoe het overkomt. En dus daar was denk ik ook dit project voor bedoeld. Dat je daar wat meer van bewust kan worden als, rechter.
0: Lisa Pieters, is dat zo inderdaad? Was het project er ook enigszins voor bedoeld om misschien de collega's dat ook nog weer een keer opnieuw inzichtelijk te maken?
2: Zeker. Dit boek heeft met name een doel om ons als kinderrechters te inspireren om... je uitspraak zo begrijpelijk mogelijk over te brengen aan, aan kinderen.
0: Ja.
2: En door die samenwerking met de kinderrechters zijn er verhalen uitgekomen waarmee we ook zelf nog verbinding leggen met de kinderen.
0: Ja, precies.
2: Het zijn eigenlijk 2 doelen die we hiermee hopen te bereiken. En het mooie zou natuurlijk ook zijn dat deze bundel ook gewoon bij scholen of bij bibliotheken terechtkomt.
0: Mm-hmm.
2: Zodat kinderen daar ook in ieder geval ook meer kunnen lezen over wat er nu gebeurt.
0: Wat zullen we doen? Zullen we eerst maar eens even luisteren hoe dat dan klinkt in het boek? Of willen we eerst het verhaal nog wat meer introduceren? Wat vind jij een fijne aanpak, Lisa? Wat zullen we doen?
2: Nou, ik zat natuurlijk in het voorgesprek, had ik het er even over van... Goh, hoe kun je nou het beste dit boek of deze bundel onder het voetlicht brengen? Want dit zijn natuurlijk verschillende verhalen op basis van verschillende uitspraken.
0: Ja.
2: En ik heb deze uitspraak gekozen en heb ik het ook veel met Lydia over gehad. Dat dit voor een kinderrechter ook een worsteling is. Hè, in dit geval ging het om een verhuiszaak. Gaat het kind nu mee verhuizen met een ouder? En wat voor gevolgen heeft dat dan?
0: En andere plek die wel zo ver weg is dat het impact heeft.
2: Precies, En wat betekent het dan voor het contact met de andere ouder? En dit kind heb ik in deze zaak ook gesproken. En dat gesprek maakte zoveel indruk op mij. Omdat ik wel merkte aan haar... Ja, dat ze eigenlijk wel heel graag mee wilde met haar moeder om te gaan verhuizen. Maar aan de andere kant ook wel merkte dat dat voor haar vader heel erg moeilijk zou zijn.
0: Wil je een stukje voordragen?
2: Ja, dat ga ik doen.
0: Ja. We hebben het heel groot uitgeprint voor je, dan kan je het goed lezen.
2: Ja, dat was eigenlijk niet nodig. Nee. Maar ik lees toch liever uit de bundel zelf.
0: Ja, ga je gang.
2: Wat gaat u doen als papa en mama zich niet aan hun belofte houden? Dus niet gaan praten met iemand daarbij. Ik ken ze beter dan u. En wat doet u als mama zonder mij verhuist? Ze zegt dat ze me nooit in de steek zou laten. Maar in het donker voelt het anders. Afspraak is afspraak, heeft oma mij ingepeperd. Maar grote mensen houden zich daar niet aan. Misschien kunt u strenger zijn. Hoe lang gaat het nog duren? Want nu weet ik niet waar ik kom te wonen. Naar welke school ik volgend jaar ga. Ik zou mijn nieuwe kamertje schilderen... Maar dat gaat niet door. Ik heb ook geen voetbaltenue gekregen. En wat gebeurt er met mij als papa en mama gewoon nooit stoppen met ruzie maken?
0: Het is een klein stukje inderdaad uit een langer verhaal. Waarom heb je juist dit stukje uitgekozen?
2: Nou, dit stukje en met name die laatste zin... Mm-hmm. ja, dat raakt wel precies de kern. In dat ik als kinderrechter vind dat ik blijvend voor ogen moet houden dat het kind centraal staat in de zaken die ik behandel. En zo'n zin, dat brengt mij weer even, weer even op mijn plek van wat voor positie het kind ook heeft in zo'n procedure waar hij of zij zelf niet om gevraagd heeft. Dus het inspireert mij om het kind op één te zetten. En aan de andere kant geeft het me ook een beetje een onmachtig gevoel. Want op het moment dat ik een uitspraak heb gedaan, en Lydia heeft deze passage gekozen in de brief als reactie op mijn brief, waarin ik heb uitgelegd wat ik heb beslist. Ja, en dan voel je ook een beetje die onmacht van op het moment dat ik een beslissing heb genomen, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er een einde is gekomen aan de onzekerheid van het kind.
0: Ja, want Lydia, die vertwijfeling die heb jij ook bedacht. Hè? In het verhaal zit die ook nog verder beschreven. Waarom voelt allemaal heel reëel ook aan in het boek? Zijn dit soort problemen ook echt de problemen waar kinderen mee kunnen zitten?
3: Ja, ik spreek veel kinderen omdat ik veel op scholen ben. En er zijn eigenlijk twee grote dingen waar ze zich druk over maken. Dat is over pesten en over dingen die met hun ouders te maken hebben.
0: Precies.
3: En in dat laatste, en eigenlijk ook in het eerste, zijn ze ontzettend machteloos. Als kind ben je een beetje een speelbal van de omstandigheden. Je ouders nemen beslissingen waar jij dan toch eigenlijk niet zoveel bij in te brengen hebt. Hoewel ze de ouders soms wel doen alsof je een stem hebt. Maar en zo'n rechter, ik kan me voorstellen dat je daar dan veel van hoopt. Hè? Die gaat een knoop doorhakken. Want het is bekend van kinderen die in echtscheidingsprocedures van hun ouders verwikkeld zijn, dat ze zich verantwoordelijk gaan voelen voor en de vader en de moeder. En die willen, of twee moeders of twee vaders. Die willen ze allebei gelukkig houden. En dat voelen ze als hun verantwoordelijkheid. Ik wou dat ik dat eerder had geweten toen ik ging scheiden. want ik heb bepaalde signalen niet opgepikt bij mijn kind. Maar des te vooranger voelt het dan ook.
0: Ja, precies. Oh, de verbinding valt even weg, maar volgens mij was het bijna een afgerond antwoord. Lisa, het boek ligt er nu.
2: Ja.
0: Je hebt de samenwerking met Lydia gehad. Je bent nu werkzaam bij het Hof.
2: Ja.
0: Daar spreek je nog steeds ook wel kinderen soms?
2: Zeker, ja. Ik ben jeugdrechter bij het Hof.
0: Ja, kijk, precies. Ja. En betekent dit dan ook misschien een succesvolle samenwerking tussen jou en Lydia? Gaan jullie verder werken? Komt er een ander boek nog aan?
2: Nou, daar zijn wel gesprekken over met elkaar. Ja, zeker, ja.
0: Want welk stukje hoop je nog meer over te kunnen brengen, ook in nieuw werk?
2: Nou, we hebben, dat vond ik ook heel erg mooi. En vind ik ook heel mooi aan de gesprekken die ik met Lydia heb gehad. Je komt hierin ook jezelf tegen. Lydia noemde al iets over haar scheiding. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik heb zelf ook als kind ook wel meegemaakt dat het heel erg lastig kan zijn om tussenin te staan. En we hebben best wel wat gesprekken gevoerd. Ja, wie weet komt daar wat moois uit. Ja, ja?
0: Interessant. Succes daarbij. Maar eerst maar eens even dit boek wat er dus nu ligt van jullie. Kinderrechter Lisa Pieters, dank je wel. En kinderboekschrijver Lydia Rood ook. Dank voor je komst.

0: wel meegemaakt dat het heel erg lastig kan zijn om tussen en in te staan. En we hebben best wel wat gesprekken gevoerd. Ja, wie weet komt daar wat moois uit. Ja, ja.
1: Interessant. Succes daarbij. Maar eerst maar eens even dit boek wat er dus nu ligt van jullie. Kinderrechter Lisa Pieters, dank je wel. En kinderboekschrijver Lydia Rood ook. Dank voor je komst. Op een afstand was je in ons gesprek wel aanwezig. Dank je wel. En veel plezier ook daar op de plek waar je zit. Want ik weet toevallig waar je bent. Het is hartstikke mooi daar.
2: In York.
1: Goed,
2: ja.
1: Precies, in York, in Engeland. Dat dit was de Rode Draad voor vandaag. Morgen dan zijn we weer dan Natasha Gibbs op deze plek. Hier zometeen langs de lijnen omstreken. Edwin Cornelis en Jan-Willem Wesselink nemen je verder mee. De avond in. Tot snel.
3: BNN VARA. NPO Radio 1.
4: Max.
3: Iedere maandag tot en met donderdag.
5: Ik ben wc-juffrouw in Madurodam geweest.
6: Villa.
3: Villa VDB.
5: Gewoon grote volwassen wc's.
7: Ook wel eens een hele kleine wc's.
3: Met Jurgen van den Berg.
8: Welke video's scoren vooral goed?
9: Nu. Op Fatbikes?
8: Ja, die gaan sky high.
9: Of een pak ze maar aan.
7: Nou ja, vooral dat.
10: Meer muggen, al zijn het de Europese huissteekmuggen, dat is wel irritant. He, die bijna één voorop is die aantrekkelijk. Dat is plat tegen de muur.
11: Ik werd er een tientje om dat Nederland het WK niet gaat doen.
7: Een tientje maar.
11: Ja, oké, als je er 1000 van wilt maken, ik heb daar vrij veel vertrouwen in.
3: Maandag tot en met donderdag, vanaf 2:00.
12: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: NPO Radio 1. 9:00.
12: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
22: Goedenavond. Het Nederlands elftal probeert tegen de Poolse vrouwen een WK-ticket binnen te slepen, maar heeft dat niet in eigen hand, Jan-Vincent van Zuiden.
23: Nee, zelf winnen, dat is in ieder geval de eerste opdracht tegen Polen. En dan hopen dat Frankrijk-Ierland gelijk wordt. Want alleen dan plaatst Nederland zich rechtstreeks voor het WK in Brazilië.
24: Zometeen de wedstrijd in langs de lijn en omstreken. Eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin.
25: De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. De Hongaarse OM zegt dat hij €400.000 van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer hebben gebruikt voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergezet.

0: tegenhoudt. Dat zou zijn gebeurd bij de Straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zal moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
1: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
0: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens dat rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. En Nederland schommelt al jaren rond plek 17. Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, zijn gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had in het Verenigd Koninkrijk. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort makkelijker criminelen en verdachten aan elkaar uitleveren. Mensen met een Marokkaanse nationaliteit worden door Marokko niet uitgeleverd, maar worden dan wel in dat land vervolgd, zegt VVD-Kamerlid Elian.
2: Die gaan niet uitgeleverd worden, maar als Nederland zegt wij willen ze hebben, dan moet Marokko vervolgens ook ze gaan vervolgen. Nou, neem van mij aan, de meeste criminelen willen niet in Marokko in de gevangenis zitten en daar een strafproces moeten ondergaan. Dus dit gaat echt verschil maken voor alle Marokkaanse criminelen die daar nu veilig denken te zijn.
0: Dan het weer steeds vaker droog en het koelt vanavond af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en kans op onweer. Het wordt dan zo'n 17 graden.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
11: NPO Radio 1. EO NOS.
12: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
13: Goedenavond. In de Almelo speelt het Nederlands elftal tegen de Poolse vrouwen. Een cruciale wedstrijd voor een rechtstreeks WK-ticket.
14: Oranje heeft het niet meer in eigen hand. Moet hopen op een gelijkspel bij Frankrijk-Ierland. En ook die wedstrijd houden we natuurlijk in de gaten.
13: Diane Bito kijkt met ons mee in de studio. Maar de wedstrijd die vindt natuurlijk plaats in Almelo. En daar zitten voor ons Jan-Vincent van Zuiden en Dien van het Laar.
15: Goedenavond vanuit Almelo inderdaad. Met 7.500 man op de tribune zitten we ondertussen al 6,5 minuut naar Nederland-Polen te kijken. Bij een 0-0 tussenstand. De opdracht voor vanavond is duidelijk. Winnen en hopen dat er bij Frankrijk-Ierland na 90 minuten een 0-0 gelijkspel. Nou, in ieder geval gewoon een gelijkspel op het bord staat. Want dan weet Nederland bij een overwinning zich alsnog te plaatsen voor het WK in 2027 in Brazilië. En dus is de opdracht voor de ploeg van Arjen Feurink helder. Dat was het eigenlijk afgelopen vrijdag ook al. Want toen gaf het uit handen door te verliezen in Ierland. Dus moet het vanavond de boel recht breien door in Almelo tussen haakjes gewoon te winnen.
16: Ja, want de stand in de pool is als volgt. Frankrijk heeft 10 punten, Ierland heeft er 9, Nederland 8 en Polen onderaan met 1 punt. Die zijn al uitgeschakeld. Nederland moet dus zelf winnen. En dan gaat het op onderling resultaat over Frankrijk heen als dat gelijk wordt. Hier is het eerste aanval van Nederland met Berestijn. Die trekt naar binnen toe. Berestijn haalt uit. Het schot wordt geblokt. Ik zeg wel eerste aanval, maar Nederland heeft in de eerste paar minuten echt al wel de druk op het Poolse doel gehad. Met een schot van Wilms onder andere ook in de handen van Severin. Ja, Nederland verspeelt het wel. Het hier buitenspel is voor Sarapata, een Poolse aanvalster. Nederland verspeelde dus de koppositie. Dat heeft er wel voor gezorgd dat Arjan Feurink een aantal dingen in zijn opstelling heeft gewijzigd.
15: Twee stuks, inderdaad. Marissa Olieslagers die speelt bijvoorbeeld voor Jalou Levels. En op het middenveld wilde de bondscoach toch iets meer ervaring, iets meer bravoure en iets meer controle erin aanbrengen. En dan stel je natuurlijk Danielle van der Donk op. Een teleurstellend seizoen in clubverband achter de rug. Ze kampte met pijnlijke, chronische blessures, waardoor ze maandenlang aan de kant stond. Plezier in het spelletje misschien ook wel wat verloor. Maar een basisplek aan het einde van dit seizoen zal er toch hoop geven. Met het komende seizoen natuurlijk in het achterhoofd. En natuurlijk het feit dat er vanavond echt nog wel wat op het spel staat. En dat ze daar dus een wezenlijk aandeel in kan hebben. Door namelijk die ervaring op het middenveld toe te voegen. Waardoor bepaalde situaties op het veld onder controle worden gebracht. En daar miste het natuurlijk nog wel eens aan in Ierland.
16: Nu is het Van der Donk die probeert een hoekschop te versieren. Dat lukt uiteindelijk niet. De bal gaat over de achterlijn. En dan mag de Poolse doelvrouw Severin zo dadelijk een doeltrap gaan nemen. Ja, ook bij Polen een hele opvallende basis. En het meest opvallende is dat de grote ster Eva Pajor, spits van Barcelona, die heeft al 70 keer gescoord voor het Poolse nationale team in 108 wedstrijden. Zij zit op de bank. Het is niet helemaal duidelijk of dat met haar fitheid te maken heeft. Maar in ieder geval is dat voor Nederland positief. Want Eva Pajor, ja, dat is een spits. Dat is, die moet je echt heel goed in de gaten houden als zij op het veld staat. Zij scoorde ook eerder in deze WK-kwalificatie in Polen. Zij maakte de 1-0. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-2. Ja, daar heeft Nederland eigenlijk al iets laten liggen in deze WK-kwalificatie. Want Polen tot nu toe 1 punt gehaald. Ik zei het al, dat was dus tegen Nederland. En voor de rest alles verloren. Ja, dat is zonde. Want met die 2 punten erbij had het er ook anders uitgezien. Maar ja, wat en als. En dat telt allemaal niet. Het gaat om nu. Het gaat om deze wedstrijd eerst maar eens zien te winnen. Het staat voorlopig 0-0.
15: Maar het ontbreken van Pajor, dat is voor Nederland wel gunstig te noemen, want het spelbeeld van de eerste 10 minuten laat zien dat Nederland veel in balbezit is en ook relatief hoog op het veld staat en dus met veel ruimte in de rug speelt. En een spits als Pajor, die pijlsnel is op het moment dat ze wordt gelanceerd, maakt daar vaak handig gebruik van. Deed het ook in het eerste duel tegen Oranje, waardoor er dus een tegentreffer ontstond. Maar daar hoeft Nederland zich voorlopig niet druk om te maken. Vooral de weg naar het doel zien te vinden. En dat heeft het al een paar keer via de zijkanten geprobeerd. Zo ook nu via de rechterkant. Als de bal richting de tweede paal wordt voorgezet, Van der Donk dan omhoog springt. Zichzelf als het ware bijna lanceert richting die bal. Maar daar ook een Poolse tegenstander bij in de buurt is. Waardoor die bal uiteindelijk via de schouder van Van der Donk over de achterlijn gaat. En Polen daardoor een uitgang mag nemen.
16: Ja, karrevracht aan ervaring neemt ze natuurlijk mee. 174ste interland voor Danielle van der Donk. Zij dus op het middenveld erbij ten faveur van Peddemors. Die zit op de bank. Marissa Olieslagers kreeg een behoorlijke tik in Ierland tegen haar hoofd. Echt een hele dikke buil. Blauw en bloed en alles zat erbij. Maar ze kan dus wel gewoon vanavond spelen op de plek van Jeannou Levels. Terwijl Nederland nu mag ingooien. Meter of 10 over de middenlijn is het Wilms die dat doet op Leuchter terug. naar Wilms. En zo houdt Nederland even de controle. Dit is goed van Wilms. Niet achteruit spelen, maar vooruit kijken. Daar is kapitein in balbezit. Die krijgt even een tikje. Kijkt naar de scheidsrechter. Dat is vanavond Fabienne Michel uit Duitsland. Maar die doet voorlopig niks. Het is een ingooi voor Nederland. Halverwege de helft van Polen. En Wilms gaat zich daarmee bemoeien.
15: Wat je graag zou willen zien bij Nederland in de openingsfase gebeurt ook wel. Namelijk meteen het initiatief grijpen. En zo snel mogelijk richting het doel van de tegenstander gaan. Waar dat misschien in Ierland nog wel een klein beetje ontbrak. Maar tegelijkertijd wel oppassen dat je hem in de tegenaanval niet tegenkrijgt. Want daar komt Polen dan als de bal over de helft van Nederland gaat. De restverdediging ziet er uitstekend uit. Met Buurman, met Olieslagers die tijdig terug is. En haar beide handen in de lucht steekt. Omdat er op het middenveld een forse overtreding wordt uitgedeeld. Aan de voeten van Esmee Brust. Die de kermend van de pijn op de grond ligt. En nu door twee medespelers overeind wordt geholpen. Zij krijgt een vrije rol op de linksbuitenpositie. En met de komst van Olieslagers terug in de basis. Zie je dat dat haar wel ten goede uitkomt. Want omdat Olieslagers vaak naar binnen trekt op het middenveld, komt er aan de zijlijn meer ruimte voor Brugs. En dan komt ze dus vaker aan de bal. En zo'n speelster wil je hoog op het veld aan de bal hebben, als die inmiddels ook weer rolt.
16: Wilms heeft de bal gespeeld naar Leuchter. We zitten dus aan de rechterkant van Oranje, dat de bal in de ploeg houdt. Schuift de bal even terug via Jansen naar Buurman. Olieslagers is daar weg, dus er is wat ruimte voor Buurman aan die linkerkant. Nu Olieslagers aangespeeld naar Brugs. Brugs probeert het wel vooruit. Daar staat Olieslagers ook wel, maar die wordt kort gedekt. De bal gaat over de zijlijn. Nederland mag gooien. Snel gedaan. Daar is wat ruimte nu voor Olieslagers. Richting de achterlijn moet een goede voorzet komen. Maar die komt er niet. Want die bal verdwijnt zomaar over de achterlijn. Achter het doel van Kinga Severin. Zij speelt pas haar derde interland voor Polen. In de eerste instantie keepte Chemik van West Ham United. Maar die heeft haar plek dus inmiddels moeten afstaan aan die Severin. En die geeft de bal nu mee aan Polen. Maar goed daar. Goed snel gestoord door Wieke Kaptein. En daarmee de bal veroverd. Het is een ingooi voor Oranje. Opnieuw Lynn Wilms.
15: Halverwege de helft van Polen. Wilms heeft de bal in de handen. Gooit hem uit op Berestein. Controleren met haar middel. Kaatst dan uit op Egurola. Die opzij kijkt. Dan door de as gaat Kaptein na het afleggen van Leuchten met een schot. Maar dat wordt gekraakt op de rand van het strafschopgebied. En dan Polen aanzet met een 1-2'tje richting de spitspositie gespeeld. Maar captain Jansen goed staat opgesteld. Die de bal in de voeten krijgt. Waardoor Nederland weer in balbezit is. En doorgaat met aanvallen. Van de Donk aan de rechterkant van het veld. Teruggespeeld naar het midden. Daar staat Kaptein. Haalt hem even rustig uit naar Buurman. Die heeft het overzicht. Die weet waar alle poppetjes staan. En die kiest voor de optie naast haar, naar Egurola.
16: Egurola door naar Kaptein. Kaptein draait zich vrij. Het is druk daar op de helft van Polen. Het is voor Nederland lastig om daar doorheen te voetballen. Een soort handbalverdediging wat Polen nu opstelt rond de eigen 16. Hier is wat ruimte voor Kaptein. Probeert hem mee te geven aan Berestein. Maar de Poolse verdediging zit ertussen. En dan een overtreding van Buurman. Snel genomen, vrije trap door Polen. Ligt heel veel ruimte aan de rechterkant bij Oranje. Daar is Tomasiak. Tomasiak de 16 in. Tomasiak gaat schieten in de handen van Lize Kop. Kijk eens aan, daar zijn ze dus ineens heel snel eruit over de rechterkant. Die Poolse vrouwen. Tomasiak haalt uit. Lize Kop heeft hem. Ja, ze liet hem even los, maar ze heeft hem uiteindelijk wel.
15: Zo heeft Nederland het betere van het spel na 15 minuten bij een 0-0 tussenstand. Maar mogen we nu toch wel concluderen dat de grootste kans voor Polen is. En dat daar aan die linkerkant ook wel een bepaalde Achilleshiel voor Nederland optreedt. Want als zowel Olieslagers als Brugs weg zijn naar voren, dan is daar helemaal niemand meer. Die kijken nu beide toe hoe Danielle van Donk op een diepe bal loopt. Die ze net niet binnen kan houden, waardoor die over de achterlijn hobbelt. Maar dat is dus wel huiswerk voor de staf, voor de speelsters op het veld. Om dat goed en wel te organiseren, zodat Polen in de counter niet kan toeslaan. Nu viel het allemaal mee gelukkig, omdat Kop goed stond opgesteld. En dus in tegenstelling tot afgelopen vrijdag wel tot een redding kwam.
16: Ja, Tomasiak, ze scoorde ook eerder in die wedstrijd in Polen tegen Nederland. 2-2 eindigde dat dus. Nu is het een doeltrap voor Severin. Speelt hem diep naar Crazyman. Dat is de linksbuiten van Polen. Die verliest dan het kopduel van Wilms. Maar die krijgt de bal niet bij een ploegenoot. De bal die schiet over de zijlijn. En dan mag Polen zo dadelijk gaan gooien. Ciraniak, speelster van Olympique Marseille. De linksback, zij gaat dat doen. Terwijl Nederland zich gaat opstellen. Waar gaat die bal komen uiteindelijk van Ciraniak? Die bal komt op het hoofd van Leuchter. Maar die krijgt hem niet bij Berestein. Ciraniak krijgt een herkansing. Bal weer over de zijlijn. Nu via Wieke Kaptein. Die dus ook haar verdedigende taken natuurlijk doet. Daar op het middenveld bij Oranje. Nu heeft Nederland de bal terug via Wilms. Wilms speelt hem terug. Nee, die speelt hem in de breedte naar Jansen. Wat risico genomen in de opbouw. Buurman naar Jansen. De Poolse vrouwen zetten druk nu op Oranje. Maar die laten de bal rustig rondgaan van voet naar voet. Het is wel lastig nu voor Dominique Jansen om die bal binnen te houden. Ja, en dan gaat hij maar over de zijlijn. Toch te veel risico hier bij de opbouw van Oranje.
15: Een beetje een soort van probleem verplaatsen van poppetje A naar poppetje B. Geef het bommetje maar door terwijl die aftikt. Dat was de situatie zojuist als de bal steeds verder richting de achterlijn van Oranje ging. Waardoor die uiteindelijk over de zijlijn wordt gepaast door captain Jansen. En Polen dus een ingooi mag nemen diep op de helft van Nederland. Nu ook een paar meter na de vorige inworp is opgeschoven. Daar dus de linksback van Polen zich opnieuw meldt. Gooit op de dichtstbijzijnde speelster in haar buurt. Die krijgt ze teruggekaatst. De voorzet dan, die is goed. En dat is kans nummer 2 voor Polen. De kopbal bij de tweede paal naar de grond gekopt. Maar goed ingeschat door Kieps de Kop. Die hem goed aanziet komen. En haar handen er stevig omheen zet. En dus nog altijd wel 0-0 na 17 minuten. Maar in een tijdsbestek van 3 minuten tijd. 2 goede kansen voor Polen.
16: Ja, en weer die Paulina Tomasiak daar aan de rechterkant. Dat is er eentje om in de gaten te houden voor Oranje. Nu is het de opbouw van achteruit. Egurolla even de rust bewaren. Dan in de voeten schuiven van Olieslagers. Die maakt een handige beweging. Maar uiteindelijk wordt ze net genoeg gehinderd door de Poolse vrouwen. Omdat ze niet door kan. En dus neemt Polen de bal over. Severin, de keeper. Een lange bal gegeven op Sarapata. Sarapata draait zichzelf vrij. En zo is het even een goede combinatie van Polen. Ik zeg even, want daar is de Wieke kapitein op het middenveld. Nederland heeft de bal terug. Via Olieslagers. Olieslagers dan in de breedte achteruit naar Dominique Jansen. De aanvoerder bezig aan haar 135ste interland vanavond. Of is het zelfs 136? Even heel snel spieken.
15: Ja, 135. 136
16: dacht ik.
15: Oh, ja.
16: Van 135ste speelden ze in Ierland. Terwijl Nederland mag doorgaan met aanvallen. Nu met Leuchter in de 16 van Polen. Daar ligt Van der Donk nog geblesseerd op het gras. Maar Nederland kiest ervoor om wel door te gaan. Uiteindelijk gaat die bal over de zijlijn en kan er even gekeken worden. Hoe het gaat met Danielle van der Donk. Even de handen op de knieën. Er wordt nog een gele kaart uitgedeeld ook. Aan Adriana Aczynska. En die weet dus dat ze op scherp staat voor de rest van deze wedstrijd.
15: Niet lekker als je nog ruim driekwart van de wedstrijd te gaan hebt. Met Van der Donk gaat het gelukkig wel weer. Even haar handen op de knieën gezet. Ze schudt haar handen nu even door het gezicht. En Buurman die informeert even bij haar ervaren speelster. En zij gaat het. Ja. We kunnen weer door. En dus Polen met de inworp op de eigen helft. Goed moment voor Nederland om de boel daar vast te zetten. De druk erop te houden. Zodat ze de ingooi dan zelf krijgen. Dat lukt. Dus is de bal op de helft van Polen aan de rechterkant. En heeft Lynn Wilms hem in de handen. En is het dan aan de speelsters van het Nederlands elftal taak. Om zoveel mogelijk daaromheen te bewegen. Aanspeelbaar te worden. Inmiddels ook gebeurd. De bal via Wilms naar de as. Daar staat Buurman. Die hem tussen de linies doorspeelt naar Egurolla. Uitkaatst op Jansen. Dan weer terug naar Wilms aan de rechterkant. Egurolla probeert zich aanspeelbaar te maken. Lukt niet helemaal, want de Polen staan kort op elkaar op 15 vierkante meter. Toch vindt Nederland nu een gaatje aan de rechterkant via Leuchter.
16: Leuchter speelt hem in. Bal wordt teruggelegd naar Egurolla. Dit ziet er goed uit. Dat is een grote kans voor kapitein. Daar is Berestijn. Nee, niet bereikt. Daar een Olieslagers nog. En dan is het te moeilijk vanuit die hoek. Dit was even een goede combinatie zeg van Oranje dwars. Door het hart van de defensie van Polen. Maar jammer dat die bal op Berestijn net niet zorgvuldig genoeg is. We kunnen nog even een keer terugkijken naar die kans. Het was echt een mooie aanval. Eén keer raken. Doorbewegen. Daar is het geen buitenspel voor Wieke Kapteijn. En die kiest er dan voor om niet zelf te schieten. Maar die bal breed te leggen op Berestijn. En uiteindelijk dus een doeltrap voor Polen. Maar dit was na 20 minuten toch een goede aanval van Oranje. Het wachten is nog steeds wel op doelpunten. Want het is nog 0-0.
15: Druk zetten van Nederland bevalt me wel. Polen kiest al een aantal keer achter elkaar voor de korte opbouw. Daar weet Nederland dan meteen met 5-6 speelsters druk op te geven. Waardoor Polen wel gedwongen wordt om de lange bal te hanteren. Daar staan er dan genoeg oranjehemden om die bal op te pakken. Waardoor Nederland hem vrij snel ook weer terug heeft. En nu via Leuchter probeert te controleren. Lukt niet, waardoor Polen in balbezit komt. Meteen Berestijn die dan goed druk zet. Maar toch daar geen bal uit weet te halen. Waardoor Polen nu rustig achterin even kan kijken wat de afspeelmogelijkheden zijn. De bal wordt diep gespeeld naar de linkerkant. Dat betekent dat Lynn Wilms op de rechtsbackpositie aan de bak moet. Kopt hem ook weg richting het middenveld. Waar Van der Donk een duw naar rug krijgt. Geen overtreding, maar wel het fluitje van de scheidsrechter vanwege buitenspel. Dat betekent dat Nederland een vrije trap krijgt. Uiteindelijk ook op de positie waarvan de Donk net onderuit ging. Die staat gelukkig inmiddels weer over een kwart eerste helft. Kwart wedstrijd. Op een 0-0 tussenstand staan. En het duel na een kanteling van links naar rechts toch redelijk evenwichtig te noemen valt. En het dus nog altijd wel op die brilstand staat.
16: Ja, we hebben wel kansjes gezien aan beide kanten. Maar het is dus vooral aan Nederland om het spel te maken in deze wedstrijd. Heel veel balbezit voor Oranje. Dat was natuurlijk op voorhand ook wel de verwachting. Dat wist Arjan Veurink ook. En dan is het aan Nederland om wat met die bal te doen. Om snel die bal rond te laten gaan. Het tempo hoog te houden. En zo proberen die Polen ondersteboven te spelen. Dat is zo makkelijk nog niet natuurlijk. Het is nu buurman. Tomasiak komt even op visite. Maar uiteindelijk houdt buurman balbezit. Geeft hem mee aan Olieslagers. Olieslagers naar Brugs. Dit ziet er goed uit. Goede versnelling aan de kant van Esme Brugs. Die geeft dan even een zetje aan Paulina Dudek. De aanvoerder van Polen. Maar uiteindelijk gaat die bal over de zijlijn. Hij mag Nederland ingooien. Brugs krijgt hem snel terug. Oh ja, buitenspel. Ja, dat is een kaats van kaptein op Brugs. En uiteindelijk die bal dus voor Polen. Want het is buitenspel.
15: Nederland speelt dus de laatste WK-kwalificatiewedstrijd richting het WK in Brazilië volgend jaar. Het staat op de derde plek en het moet vanavond hier winnen in Almelo van Polen. En hopen op een gelijkspel bij Frankrijk-Ierland om zich vanavond direct te plaatsen voor het WK. Lukt dat niet, dan is de situatie niet helemaal uitzichtloos. Dan moet het in oktober en november twee play-off rondes gaan spelen. Er is een heel systeem voor bedacht. Maar in ieder geval moeten er dan nog flink wat wedstrijden worden afgewerkt om alsnog een ticket naar Brazilië te bemachtigen. Nederland dus daarvoor nog wel steeds in de race. Want zowel de nummers 2, 3 en 4 van de pool die gaan naar die play-offs toe. Dat is toch ook wel een bijzondere opzet, vind ik persoonlijk. Dus de bal nu op het middenveld is en het een beetje stuivertje wisselen is. Niemand die hem echt wil of daadwerkelijk dat leer goed onder controle krijgt. En Nederland nu wel wat gehaast. Meteen op zoek gaat naar die eindpaas. En Polen daar goed en wel tussen weet te komen. Kaptein brengt dan even rust aan. En maant ook met een handje naar beneden. Jongens, niet te snel naar voren. Hou het overzicht. Hou de rust. En dus gaat die bal terug naar Jansen.
16: Wieke kaptein komt zich even aanbieden op het middenveld. Op de middenlijn kaatst de bal terug naar Jansen. Egurola heeft zich ook vanaf het middenveld laten zakken om zich te bemoeien met die opbouw. Geeft hem mee aan kaptein. En zo zijn we weer aanbeland op de helft van Polen. Goeie bal van Jansen in de loop van Wilms. Kijken of er een goede voorzet kan komen. Wilms voor op Berestijn. Controle bij Berestijn op de penaltystip. Nu de 16 weer uit via Buurman. De bal naar Olieslagers. Olieslagers. Oeh, kort tikje op Brugs is de bedoeling. Die vecht zich een in dat duel terug naar het balbezit. Voorzet, kopbal en het is doelpunt voor Wieke kaptein. Kijk ineens, daar duikt ze op voor het doel. Die aanval leek een beetje te stranden. Maar Esme Brugs die vocht zich terug in balbezit. Gaf de voorzet en daar staat Wieke kaptein. En net als tegen Frankrijk scoort ze. En staat Nederland met 1-0 voor tegen Polen. En op dit moment is het 0-0 bij Frankrijk-Ierland. Dus dat betekent, op dit moment heeft Nederland het ticket voor Brazilië in handen.
15: Ja, dat wel. Het is een mooie opsteker, dat kunnen we wel concluderen. Attent gedaan door kaptein. Na goed doorzetten van Brugs daar aan de linkerkant van het strafschopgebied. Ja, de Poolse verdedigers die schatten de situatie daar toch te laat in. Waardoor kaptein goed en wel positie kan kiezen voor die kopbal. En hem dan aan de rechterkant van haar hoofd schampt. Zodat ze hem goed naar de rechteronderhoek kan sturen. En die uiteindelijk via de binnenkant van de paal binnenvalt. Mooie opsteken voor haar. Fijn voor Nederland. En natuurlijk op vertrouwde grond voor Wieke kaptein. Met veel bekenden op de tribune. Ze speelde hier jarenlang. Ze komt hier uit de regio. Dus zal ze ongetwijfeld heel veel schouderklopjes en glimlachen krijgen. Als ze Nederland zojuist dus op een 1-0 voorsprong heeft gekopt tegen Polen.
16: Echt een goede kopbal hoor. Via de binnenkant van de paal. Goed gestuurd. Goed naar de grond. En dan uiteindelijk slaat hij dus binnen. En maakt Wieke kaptein haar vierde Interland goal. En Nederland wil meteen door. Daar is Leuchter meegeven aan Esme Brugs. Daar komen ze meteen met heel veel mensen eruit. Oranje. Leuchter meegeven daar aan kaptein. Terugspelen. Ja, dit ziet er goed uit hoor. Mooie combinaties bij Oranje. Leuchter geeft hem dan mee aan Lin Wilms. Komt de voorzet van Wilms. Daar is weer een kopbal. En net niet bij de tweede paal. Maar die Saoli. Die bal werd verlengd door kaptein. Ja, wellicht had ze een tweede kopgoal in gedachten. Maar ze schampte de bal in plaats van hem echt vol te raken. En daardoor nog een kans bij de tweede paal voor Olieslagers. Maar die kwam daar net niet bij. Maar dit is even een goede fase van Oranje na 25 minuten. Niet naar die 1-0 denken, dat is mooi. Maar meteen huppakee, door. Volgende.
15: Druk zetten. van Nederland. Na de korte opbouw van Polen. Werpt meteen weer zijn vrucht af. Want Nederland heeft een binnen enkele seconden alweer terug de bal. En in de as van het veld probeert Egerola nu de weg naar het Poolse strafschopgebied te vinden. Speelt hem daarom kort naar Esmé Brus. Hij verslikt zich een beetje in de bal. Mede door de aanwezigheid van een tegenstander. Waardoor hij teruggaat naar de middenlijn. Waar Veerle Buurman hem oppikt. Doorspeelt naar Dominique Jansen. En die is even rustig de tijd krijgt. Omdat niemand van Polen druk zet. Om te kijken waar hij naartoe moet. Die moet naar het middenveld. Naar Wieke Kapteijn. Die zich uitstekend vermaakt hier. Uitzet. Om zich heen kijkt. En scoort. En nu uiteindelijk de bal naar de linkerkant gaat. Daar is Van der Donk. Dat betekent dat Olieslagers ook gaat lopen. Die krijgt hem ook in het Poolse strafschopgebied. Uithalen nu op de rand van het 16 meter gebied. Naar Buurman. Buurman dan naar Van der Donk. Die is kort in de buurt. En dan balverlies voor Nederland. Kan Polen overnemen. Moet het wel helemaal alleen gebeuren. Maar mag hij toch behoorlijk ver komen. Komt er ook een schot van een meter of 25 van Kamtschik. De spits bij afwezigheid van Pajor. Maakt er toch nog behoorlijk wat van in haar eentje. Maar het schot uiteindelijk over de tribunes in. Dus een momentje van opluchting voor Nederland.
16: Lize Kop die legt de bal nu klaar op haar 5 meter lijn. Even de rust bewaren na dit schot van Polen. Ja, je zou het een waarschuwingsschot kunnen noemen. Want Nederland is er natuurlijk nog niet. Het zou mooi zijn als je in ieder geval wint. En de tweede plaats minimaal in de pool pakt. Want ja, dat geeft dan een iets gunstiger schema in die play-offs. En ook weer voor de loting van de Nations League voor later. Maar goed, het gaat allereerst om dat WK in Brazilië. Dat wil Nederland natuurlijk graag bereiken. Wilms nu met een goede bal in de diepte op Leuchter. Richting de achterlijn. Leuchter met de voorzet. Daar is Berestein bij de eerste paal. Maar er wordt gegleden door de aanvoerder van Polen, Paulina Dudek. En die glijdt hem dan over de zijlijn. En dan mag Nederland zo dadelijk gaan ingooien. Maar weer een goede bal dus op Leuchter. Mooi gespeeld daar achter de verdediging. En Nederland mag uiteindelijk gaan gooien via Lynn Wilms. Wachten tot er wat beweging komt. Wie wil die bal hebben? Wieke Kapteijn komt in de bal. Maar Wilms kiest er niet voor om uiteindelijk toch om naar Kapteijn te gooien. Wilms door naar Leuchter. Leuchter naar Kapteijn. Mooi gedaan. Achter het standbeen langs. Op Van der Donk komt de voorzet. Daar gaat Brugge de lucht in. Maar Polen verdedigt. En uiteindelijk moet er dan een sprintduel komen tussen Tomasiak en Van der Donk. En Olieslagers. En Tomasiak is sneller.
15: En die kost hem ook. Richting het Nederlandse strafschopgebied. Snijdt er iets te ver aan. Die lange trap. Waardoor hij op de knie van keepster Lize Kop komt. Geen polsgevaar. Kop kan hem gewoon rustig weer geven aan Dominique Jansen. Dus is een voorsprong voor Nederland. 1-0 dus in het Heracles Almelo stadion. Waar dit seizoen niet zo heel veel te juichen viel. Maar omdat die voorsprong voor Nederland dus minimaal is. Kun je nog niet achterover gaan zitten. Nederland oogt in controle. Maar de counter van Polen laat nu al wel een aantal keer zien dat het gevaar snel gesticht is door die tegenstander in het wit-rood. Als er nu aan de rechterzijkant van het veld een duel wordt uitgevochten waarbij de shirtjes stevig worden vastgehouden. Wordt doorgespeeld, mede door de scheidsrechter. Dat betekent dat Nederland de bal weer terug heeft en dat die het meest veld druk zetten. Dat is ook van korte duur. Slordige fase toch bij Vlagen bij Nederland op het middenveld. Als die nu naar de rechterkant wordt gekrost. En Olieslagers daar persoonlijke duel verliest. Op 30 meter van het doel kan er nu een Pools schot komen. Dat is een aardig schot zeg. En die gaat niet eens zo heel erg ver naast. Van Tomasiak over de achterlijn. Nederland dus na een klein half uur met 1-0 voor.
11: NPO Radio 1.
17: Het is bijna 9:30. Het NOS-journaal Ismael de Bruin.
0: De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. De Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. En de directeur spreekt dat tegen. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Trump zegt dat de VS op de aanval zal reageren. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wiel bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL-alert, maar daar was grote weerstand tegen. Nu is besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. Dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.
12: Langs de lijn en omsteken.
13: Het Nederlands vrouwenelftal plaatst zich op dit moment virtueel direct voor dat WK in Brazilië. Volgend jaar, zo lang is het nog zeker niet. Diane Bito, onze analist, Oud International. Vind je dat Nederland een goede indruk maakt in het eerste half uur?
18: Ja, zeker weten. Ze zijn veel in de aanval, zijn scherp op de bal. Als ze de bal verliezen, gelijk de bovenop om hem weer te veroveren. Dus ja, ik heb er wel een goede indruk in.
13: Dus een stuk beter dan vrijdag tegen Ierland.
18: Ja, zeker weten, zeker weten.
13: En het moet, wil Nederland zich vandaag plaatsen, gelijk blijven bij Frankrijk-Ierland. Dat is het nog, 0-0. Is er een van die twee ploegen die erg aandringt, of is de wedstrijd wel redelijk in evenwicht?
18: Nee, Frankrijk die dringt er echt wel aan. Ik zag net 7 attempts om 1. Dus ja, het is daar ook eigenlijk hetzelfde spelbeeld als bij Nederland-Polen. Maar ze hebben nog niet gescoord.
17: Het Holland-Holland rolt vanaf de tribunes in Almelo met die voorsprong van Nederland tegen Polen. Dien en Jan Vincent.
16: Ja, 7.500 toeschouwers zijn er hier in Almelo. En dat is een mooi aantal voor deze vrouweninterland, deze belangrijke vrouweninterland. En ze leven fel mee. En als je al dat oranje zo ziet zo in het stadion, dan ja, krijg je echt ook een beetje een WK-vibe. Dat WK dat natuurlijk ook bijna gaat beginnen. En dat is lekker om hier tussen het oranje een beetje zo te zitten. En zeker nu Nederland met 1-0 voor staat. Polen in balbezit op de eigen helft. Keeper Severin schuift hem in de voeten van Dudek. En die gaat dan weer op zoek naar de gevaar. De Poolse vrouw, Tomasiak.
15: Ja, Olieslagers die moet daar de laatste paar minuten toch vaker achteraan dan naar Livis. Moet nu oppassen, want de voorzet wordt gegeven. Onbedoeld op doorgekopt door Egurola over de achterlijn. Daardoor krijgt Polen een corner aan de linkerkant van het veld. Maar met die lange ballen en zeker ook de fysieke kracht die Polen toch ook wel herbergt in de voorste linie. Is het af en toe toch ook best wel fragiel bij Nederland in de laatste lijn. Zeker op de linksbackpositie. Waar Olieslagers het lastig heeft tegen haar directe tegenstander. Dus de bal nu aan de andere kant van het veld wordt klaargelegd voor de corner. Twee varianten aanstaande. Rechterhand gaat omhoog. Dan heb je het idee dat hij in één keer wordt voorgeslingerd. En dat de korte variant die ook kon wordt overgeslagen. Daar gaat de bal ook richting de eerste paal. Kop die moet daar naartoe bewegen. En komt daar ook met twee handen tegenaan. Met wat steun van een ploeggenoot gaat hij over de zijlijn. Polen dus bij vlagen. Zeker in de laatste 10 minuten worden ze wel steeds gevaarlijker naar mijn idee.
16: Ja, en die standaard situaties en met name de corners. Daar is Oranje kwetsbaar, zo is gebleken in deze WK-kwalificatie. Dus dat zijn momenten waar ook door Feurink extra aandacht aan is besteed. Polen nu in balbezit. In één keer een schot richting het doel van Lize Kop. Het was geen schot, maar een voorzet. Maar die waait zo in de handen van Lize Kop. En dus is het balbezit voor Oranje. Na 33 minuten die 1-0 voorsprong door het doelpunt van Wieke Kaptein. Met het hoofd via de binnenkant van de paal. Goed gekopt op aangeven van Esmee Brugts. Daar gaat de bal nu naar Olieslagers. Verliest het kopduel. Is het Tomasiak die sneller bij de bal is dan Buurman. Dat is een goede speelster hoor, die Tomasiak. Daar heeft Nederland zijn handen vol aan. Daar aan de linkerkant voor Oranje. De rechtsbuiten van Polen. Zij is dus het meest aanwezig vanuit de Polen in deze wedstrijd. En voorlopig heeft Nederland daar dus toch best wel moeite mee. Olieslagers, of nee, Buurman is het. Krijgt hem nu aangespeeld van Lize Kop. En Kop speelt hem door naar de aanvoerder Dominique Jansen. En dan kan Nederland dus echt weer gaan bouwen aan een aanval van achteruit. Zoals we dat al veel vaker hebben gezien vanavond.
15: Ja, want Polen gaat weer dicht bij elkaar staan. Nou, dan kan Nederland doorspelen richting het middenveld. Wilms wordt maar weer eens ingespeeld. Die kijkt dan meteen vooruit. Je ziet dat Leugde gaat lopen, maar ook een tegenstander bij hij heeft. Dus heeft Polen de bal. Opent naar de rechterkant. Daar ligt dan weer de ruimte. Allemaal wel op eigen helft. Dus daarna weer de lange bal gezocht door de Poolse achterhoede. Maar ja, die moeten toch maar vaker naar eentje rooien. En dat levert hier misschien toch wel wat op. Want daar komt Polen opnieuw in het strafschopgebied van Nederland. Jansen blijft kijken naar de bal. En timed haar sliding. Daar wel met enig gevaar. Heel erg goed. Want op de achterlijn steekt ze haar rechterbeen uit. Waardoor haar voet tegen de bal aankomt. En die bal die schiet dan weer tegen een Poolse knie aan. Waarna de bal over de achterlijn hobbelt. Een doeltrap uiteindelijk. Een behoorlijk wat gevaar verijdeld. Met een toch redelijk risicovolle actie naar mijn idee.
16: Ja, maar het was toch weer even een gevaarlijk moment. Sarah Patta in dit geval was er echt even vandoor. Daar moet Nederland toch attent op zijn. Nu is het balbezit voor Oranje. Jansen, slordige paas op Kaptein. Die kan hem niet controleren. Polen neemt over. Daar moet goed druk gezet worden op het middenveld door Van der Donk. Die zit daar bovenop. En zo heeft Oranje de bal weer terug. Via Kop de bal naar Wilms. Wilms naar Jansen. Nu is het Polen dat probeert vroeg te storen in de opbouw van Oranje. Wilms die tikt de bal door naar Kaptein. Zo komt Nederland daaruit. Goed gespeeld. Er ligt heel veel ruimte op links. Maar Egurola kiest voor de diepte. Op Berestijn. Ja, die is net niet snel genoeg. Severin eerder bij die bal. Het had ook naar links gekund. naar Olieslagers. Die had heel veel ruimte, want Nederland voetbalde daar uitstekend door die Poolse druk heen. Uiteindelijk is het dus een ingooi voor Lynn Wilms.
15: Je wil het idee dat Polen na 35 minuten de balans heeft opgemaakt voor zichzelf en denkt, ja, we kunnen wel wat meer naar voren gaan voetballen. We hoeven niet met z'n achten voor de goal te blijven hangen, Nederland daar op te vangen. Nee, we kunnen ook wel iets meer 1-op-1 druk gaan zetten op het moment dat Nederland wil gaan opbouwen. Want anders komt de ploeg in het oranje bij Vlagen toch wel erg gemakkelijk uit. En dat heeft Polen wel aardig onder de knie, want Nederland heeft het lastig om echt dat middenveld, laat staan de aanval, te bereiken. Misschien dat het nu wel lukt, want Eguerola neemt de bal over op het middenveld. Kijkt naast haar, ziet daar kaptein staan. Die draait terug naar buurman Jansen. En dan de rechterkant weer ingespeeld naar Leuchter. Leuchter ziet dat Wilms nu doorbeweegt voor de verandering. Wilms dan tikt de bal tegen het voetje van zijn tegenstander aan, waardoor hij over de achterlijn gaat. Dat betekent een corner voor Nederland. Terwijl de laatste 10 minuten van de eerste helft zijn ingegaan. Met dus een 1-0 voorsprong voor Nederland.
16: Eens kijken of Nederland ook gevaarlijk kan worden uit deze corner. Danielle van der Donk heeft de bal opgehaald. En dan kunnen de koppers mee naar voren. Onder andere Veerle Buurman en Dominic Jansen nu in de 16. Waar het heel druk is, daar voor de neus van die Poolse keepster Severin. Met heel veel zorgvuldigheid legt van der Donk die bal daar klaar. In dat driehoekje bij de cornervlag in die kwartcirkel. Naar gebeurt wat in de 16. Dan moet Veerle Buurman even bij de scheidsrechter komen. Of is het Eguerola? Ja, Eguerola en Tomasiak. Die moeten zich even melden dat ze de handjes thuis moeten houden. Van elkaar af moeten blijven. En dan kan die hoekschop uiteindelijk genomen worden. Het is niet van der Donk trouwens, maar Olieslagers die die bal neemt. Olieslagers nu met de bal voor bij de tweede paal. Blijft die bal een beetje hangen. Wordt er geschoten over het doel van de Polen. Geschoten door Lynn Wilms was het. Die het schot loste daar bij de tweede paal. Toch weer even wat gevaar. Eerst is het Berestijn die bal probeert binnen te werken. En uiteindelijk dus Lynn Wilms die de bal overjast. Nog een minuut of acht, dan is het rust bij Nederland-Polen. Bij die 1-0 voorsprong voor Oranje.
15: Ja, op het moment dat Wilms haar schot lost, iets te ver achterover gekanteld. Waardoor die bal zo omhoog suist als het ware. En dan in de tribunes uitkomt. Maar de poging best erg aardig. Als de uittrap van Polen inmiddels is geweest. Richting de rechterkant is gegooid. En uiteindelijk de bal daar in de voeten van Esmee Brugs komt. Die daarna druk zet omdat Polen er alweer tussen zit. En daarbij een overtreding maakt. En daar heeft haar directe tegenstander, de Pool Zinivic van FC Basel, behoorlijk wat last van. Die blijft op een paar seconden kermend van de pijn heen en weer rollen. Maar staat inmiddels wel met flink wat tegenzin overeind. Als Brugs nu ook een handje uitdeelt en zegt, excuus, niet de bedoeling. Maar Nederland er wel de ingooi van de Donk. Die gooit hem daar in de voeten van Brugs. Maar dat gebeurt niet op correcte wijze. Niet wat knullig. Waardoor die over de zijlijn weer opnieuw genomen moet worden. Maar nu door Polen die daardoor de ingooi krijgen. En dan is het aan Nederland weer om druk te zetten. Dat doen ze goed in de eerste helft. Dat zorgt er al meerdere malen voor dat ze de bal op de Poolse helft weer terugkrijgen. Lukt nu niet, want dit ziet er wel aardig uit van Polen. 1-2'tjes, strak aan de zijlijn. Maar Nederland weet ertussen te komen. Maar is hem ook alweer vrij snel kwijt.
16: Ja, Van der Donk levert in. Polen kan door. Tomasiak wordt gezocht. Olieslagers zit ertussen in dit geval. Zo heeft Nederland de balbezit via Eguerola terug naar Olieslagers. Terwijl aan de zijlijn René van Asten is begonnen aan een warming-up. De centrale verdediger. Zou er dan iets aan de hand zijn met ofwel Dominic Jans of Veerle Buurman? We weten het niet, maar Van Asten is in ieder geval begonnen aan een warming-up. Terwijl Nederland aanvalt met Esmee Brugs aan de linkerkant. Brugs nu op snelheid probeert ze er voorbij te komen. Tikt de bal, maar uiteindelijk bereikt ze geen medespeler. Is het Polen dat ertussen zit, maar die leveren hem weer in nu bij Wilms. Dus Oranje kan even door. Bal meegegeven aan Leuchter. Voorzet Leuchter. Eerste paal gepakt door King. Ja, Severin. Daar kon geen speelster van Oranje bij. Maar toch weer zo'n strakke, lage voorzet. Dat is gevaarlijk. Daar hebben die Polen moeite mee. Dat weet Leuchter ook. Maar uiteindelijk is het dus wel Severin in balbezit. Balbezit dus voor de Polen.
15: Scheidsrechter staat met haar hand in de lucht. 5 tellen. Want Severin heeft het toch wel aardig lang die bal in de handen. Net op tijd eruit door maar lang te gooien. En daar probeert Polen het dan uit te zoeken. De bal die gaat over de zijlijn. Met nog 5 minuten te gaan in de eerste helft staat het hier 1-0. En zijn we benieuwd of dat op andere velden ook het geval is.
17: Dat is niet het geval, want in Grenoble is het Frankrijk dat zojuist de score opent. Slecht nieuws dus voor Nederland. Diane, je zag dat die treffer, het is een schot inderdaad hoog in het doel.
18: Ja, Zeker, dat is een mooie goal. Het is uit een corner. Uit de zoveelste corner volgens mij die Frankrijk krijgt. En ze krijgen uiteindelijk de bal uit de kluts weer mee. En ja, schiet hem super mooi binnen.
13: Schitterende omhaal is het
18: ja,
13: toch ook?
18: Ja, niet normaal.
13: Halve salto.
18: Ja, halve omhaal noem ik deze, ja, ja, zeker.
13: Wanneer is het een hele en wanneer is het een halve?
18: Ja, als je meer via de zijkant raakt en als je hem echt achterwaarts, dan is het een echte omhaal.
14: Al met al dus slecht nieuws voor Nederland. Want virtueel staat Frankrijk nu aan de leiding in de pool. En Nederland gezakt naar plek nummer 2. Dien en Jan Vincent.
16: Ja, Hup Ierland zullen we nu maar even zeggen. Dat was afgelopen vrijdag wel anders. Want ja, toen hoopten we natuurlijk dat Nederland ging winnen in Ierland. Dat lukte niet. En nou ja, nu ben je afhankelijk. En ja, moeten ze dus in ieder geval zorgen dat ze zelf hier die voorsprong behouden of weten uit te breiden. Want Nederland staat in de laatste 4 minuten voor de rust met 1-0 voor. Het spel ligt even stil. Er is een tweede bal in het veld aan de overkant. Die wordt nu buiten de lijnen gewerkt. En dan kan Polen een vrije trap nemen. De bal wordt teruggespeeld naar Vos. Vos, centrale verdediger, die neemt hem mee naar voren. Geeft hem mee aan Dudek. Nu is het dus de Polen die even kunnen opbouwen. Nederland trekt zich terug op de eigen helft. En wacht even af wat Polen gaat doen zo met dit balbezit. Zo kort voor rust. Vos en Dudek schuiven de bal naar elkaar toe. Gaat de bal naar de rechterkant van Polen. En daar zit Brugster heel even tussen. Omdat de Polen zich verslikken in het balbezit. Maar ja, uiteindelijk gaat die bal over de zijlijn. Via Brugts, Dzeniewicz, zij maar gaan gooien.
15: Heel dat we nog niet heel veel hebben gezien in de eerste helft. Nederland met alle 10e veldspeelsters op de eigen helft. Alleen Berestijn hangt een beetje rondom de middenlijn. Maar Polen nu dus wel dominanter in balbezit. Zonder groot gevaar. Want op de afgelopen 20 minuten hebben ze eigenlijk geen enkele kans gecreëerd. Dan halen ze hem nu helemaal weer uit naar keeper Severin. Die weet hem dan naar links te pasen. Daar ligt ook de ruimte voor Polen om op te bouwen. Maar komt kaptein helemaal oversteken van de linker naar de rechterkant van het veld. Steekt de linkervoet uit door die bal over de zijlijn te punteren. Knap fel werk van kaptein die echt een hele goede eerste helft speelt. En dat dus al even weet te bekronen met het enige doelpunt tot nu toe. Mooie kopgoal. En is ook verdedigend uitstekend haar mannetje staat. Als Polen daardoor op de middenlijn een ingooi mag nemen. De spits wordt gezocht. Die speelt hem ook wel door. Maar Jansen doorziet dat gevaar op tijd. Speelt hem over de zijlijn. Met nog 2 minuten te gaan. Met Polen daar een ingooi diep op de Nederlandse helft.
16: Het is een ingooi die terug wordt gegooid naar Tsiraniak. Tsiraniak pompt hem de 16 in. Daar is Dominique Jansen attent. Schiet die bal naar voren. Het is niet balbezit voor Nederland. Daar is nog een schotje vanaf de rand van de 16. Van, even kijken, Kamchik is het. De speelster van AC Milan. Maar dat is een heel slap schotje. Zomaar gepakt door Liesekop. Die legt de bal nu op de grond en geeft een lange bal richting Brugts. Brugts legt hem terug naar Van de Donk. Van de Donk die moet even kijken tot ze die bal goed onder controle krijgt. En dan via Buurman weer terug naar Liesekop. En zo speelt Nederland op het balbezit in de laatste fase van deze eerste helft. Met Dominique Jansen die ja, neemt een paar meters richting de middenlijn. Geeft hem dan mee aan Wilms aan de rechterkant. Wilms nu meegeven aan Berestijn. Is dit geen buitenspel? Ja, het is wel buitenspel. De vlag gaat omhoog en dus mag Berestijn niet verder. Krijgen de Polen een vrije trap.
15: Ik focus mijn aandacht even op de zijlijn. Want René van Assen staat aan de ene kant daar warm te lopen. Terwijl de laatste minuut van de eerste helft bijna ingaat. En bij de Polen ben ik aan het ontcijferen of Ewa Pajor daar nou wel of niet aan het warm lopen is. Want als die er in de tweede helft inkomt voor Polen, dan wordt het ook nog wel weer een andere wedstrijd. Want op het moment dat die meedoet, krijgt Polen een grote aanvallende kwaliteitsboost. Dat kan ik nog niet helemaal met zekerheid zeggen. En dus focussen we ons maar weer op de bal op het veld. Die achterin rondgaat bij Polen. Dat de laatste 10 minuten dus wel steeds dominanter in balbezit wordt. Maar Nederland heeft het organisatorisch op het middenveld en achterin goed staan. Houdt de linies kort op elkaar en geeft weinig weg. Waardoor Liesekop, de keepster, weinig hoeft te doen. In de middencirkel is nu naar elkaar overpasen. Met Dudek, die de bal nu aan de voet heeft. Kijkt, diep wil spelen, maar opzij gaat. Dus daar de 1-2 wordt gezocht. In één keer door is het idee. Lukt niet. Nederland tussen via Leugte. Die met een hakje dan een panna probeert te maken bij haar tegenstander. Daar ook in mislukt. En dus Polen van links naar rechts opent met een crossbal. Uitstekend gedaan. Goede aanname ook. En het daardoor gevoetbald kan worden. Nu de combinatie gezocht in de as richting de 16. Daar komt Polen. Dit ziet er gevaarlijk uit. Het schot dat op de rand van het strafschopgebied uiteindelijk wordt gelost. Wordt aangeraakt. En dat is maar goed ook. Want anders kon er wel eens een gevaarlijke situatie ontstaan. Nu mondt het uiteindelijk slechts uit in een corner voor Polen. Terwijl de blessuretijd is ingegaan.
16: Ja, ik kan je geruststellen, Dien. Eva Pajor is niet aan het warmlopen. Want de drie Poolse vrouwen zijn alle drie weer gaan zitten.
15: Ah, dus okay. Dat scheelt.
16: Ze zitten niet bij. Het is de laatste minuut van de eerste helft. Want er komt één minuutje extra bij. En die krijgen we dus nog een hoekschop voor de Polen. Waar Nederland dus nog even attent moet zijn. Bal komt voor het doel. Via Kamczyk. Daar wordt hij weggekopt. Goed gedaan door Dominique Jansen bij de eerste paal. Berestijn doet de rest. Dan heeft Nederland nog een kans om uit te breken. Wellicht. Maar die bal wordt heel hard en hoog over de zijlijn geschoten door Marissa Olieslagers. En dan tikken de laatste tellen weg van deze eerste helft. Nederland-Polen. Het staat 1-0. Nederland doet dus voorlopig wat het moet doen. Maar voor een rechtstreeks ticket naar het WK in Brazilië is het afhankelijk van Frankrijk. En dat staat op dit moment ook met 1-0 voor. En dat is niet gunstig voor Oranje. Het is rust in Almelo. En we gaan rusten met die 1-0 voorsprong voor Nederland.
13: Ja, want het is ook nog steeds 1-0 bij Frankrijk tegen Ierland in de Grenoble. Ook daar is het bijna rust. Dayan Bito, daar kan Nederland natuurlijk nu niks meer aan doen. Aan het feit dat ze afhankelijk zijn van die wedstrijd. Dus laten wij ons ook maar eventjes op Oranje concentreren. Je zei net al even, het is beter dan tegen Ierland. Waar zit dat in?
18: Ja, 100%. Gewoon in de felheid, de scherpte. Betere passes. Dus dat is al een stuk beter dan vrijdag.
13: Is dat iets mentaals of is het dan tactisch anders? Of...
18: Misschien heeft het ook een gedeelte natuurlijk met tactisch te maken. Maar ja, dat is ook wel iets mentaals. Dat je deze wedstrijd echt eigenlijk moet winnen. Ja. Dus er zit niks anders op.
17: Heeft het ook te maken met het feit dat Danielle van der Donk weer meespeelt? Want die was reserve, hè, die wedstrijd tegen Ierland. Die kwam erin als een invalbeurt, maar nu in de basis.
18: Ja, die brengt toch altijd wat extra's in het veld. Hè. Die felheid van haar, altijd in de ruimtes wegduiken, richting achterlijn, op het middenveld heel scherp verdedigen. Dus dat is zeker wel een goede set geweest om haar erin te
17: Ja, aan de andere kant Polen zonder Pajor, dat scheelt natuurlijk ook een slok op een borrel.
18: Ja, dat scheelt een hoop inderdaad. Dat is natuurlijk echt een onwijs goede speelster. Maar de andere spitsen die doen het ook hartstikke goed. Daar hebben we het ook zo af en toe lastig mee zie je.
17: Ja, want ik hoor tegelijkertijd ook zeggen dat door ons commentatoren dat die verdediging van Nederland toch nog best wel fragiel oogt.
18: Ja, zeker. Dat vind ik dus ook inderdaad. Op een gegeven moment komen ze een paar keer door op de linkerkant inderdaad, waar Olieslagers samen met Esmee met z'n tweeën natuurlijk vrij veel in de aanval zijn. En daar kan het nog wel eens gevaarlijk worden. Dat moet je wel goed opvangen.
13: Ja, want zeker in het eerste kwartier waren er twee kansen voor de Polen, terwijl Nederland wel aan het aanvallen was.
18: Ja.
13: Worden we dan steeds op de tegenstoot in gevaar gebracht?
18: Ja, zeker, zeker. En dat is ook waar Polen natuurlijk op loert deze wedstrijd. Net zoals de vorige wedstrijd. Gewoon een snelle counter. Als wij in de aanval zijn, slordig zijn, daarop loeren zij.
13: Lijkt een beetje op Ierland, of niet wat dat betreft?
18: Ja, zeker. Het is een beetje hetzelfde spelbeeld.
13: Hoe kun je daartegen wapen als Nederland zelf dan?
18: Ja, gewoon heel scherp achterin zijn. Als we inderdaad in de aanval zijn, moet iemand dat gewoon achterin goed neerzetten. Dat je gewoon goed staat voor de tegenstoot.
13: Ja, Dominique Jansen moet dat dan doen.
18: Ja, nou, iedereen eigenlijk. Je moet gewoon je mond optrekken. Ja.
13: Nederland kreeg verlichting door die goal. Eigenlijk halverwege de eerste helft, 24e minuut. Wieke Kapteijn kopt hem binnen nadat eerst Brugts de bal verovert en vervolgens een voorzet geeft.
18: Ja.
13: Wat viel je op bij die goal?
18: Ja, dat Brugts gewoon niet opgaf. Dat viel me dus op in de vorige wedstrijd. Dan werd er nog wel eens opgegeven als een bal werd verloren. Nu verloor ze die bal eigenlijk half, zette toch door, veroverde de bal weer, gaf hem knap voor met links en Wieke Kapteijn komt zo voor de tegenstander.
17: Had Nederland eigenlijk in die fase de wedstrijd niet totaal in het slot moeten gooien, want er waren meer kansen.
18: Ja, zeker. Ze hadden meerdere kansen om de 2-0 te maken. Maar ja, die vallen niet. En dat is jammer.
17: Ja, een van de lessen van die wedstrijd tegen Ierland was dat Nederland toen te gehaast speelde, werd er gezegd. En zag je nu ook dat ze met wat meer rust aan het spelen waren?
18: Ja, 100%. Er was veel meer rust in het spel. En af en toe, als het dan te gehaast ging, dan was er wel iemand op het veld die coachte dat het dan wat rustiger moest.
13: Dan even naar die andere wedstrijd die ook belangrijk is voor het Nederlands elftal. Frankrijk staat voor tegen Ierland. En die wedstrijd die moet dus in een gelijk spel eindigen, wil Nederland zich vanavond direct plaatsen voor het WK voetbal in Brazilië volgend jaar.
18: Mm-hmm.
13: Hoe wordt dat, hoe groot is de opdracht voor Ierland om hier nog een gelijkspel uit te slepen? Zie je dat gebeuren?
18: Ja, dat wordt natuurlijk wel een lastig verhaal. Als ik zo een beetje het spelbeeld bekijk, is Frankrijk eigenlijk de hele tijd aan het aanvallen. En Ierland die wacht eigenlijk net zoals Polen af op een countermoment of op een vrije trap, zodat ze die bal kunnen inbrengen.
13: Maar ja, vrijdagavond dacht ik, daar zijn ze best goed in.
18: Ja, dat klopt. Dat waren gewoon drie kansen, drie doelpunten. Dus dat was natuurlijk wel ongelukkig voor Nederland natuurlijk. Maar
13: Ja, zometeen de tweede helft van natuurlijk Ierland-Frankrijk. En vooral van Nederland-Polen. Eerst even naar de mannen.
19: De dag van Oranje.
17: Ja, het is de dag na de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, die het Nederlands elftal met de hakken over de sloot wist te winnen. Oranje heeft New York inmiddels verlaten, is vandaag naar Kansas City gereisd. En dat geldt ook voor onze verslaggever Thierry Boon. Thierry, goedenavond.
20: Ja, goedenavond.
17: Ja, er was nog weinig WK-sfeer in New York, hè, zei je eerder al. Wat zijn de eerste indrukken van Kansas?
20: Ja, in New York had je het idee dat echt niemand doorhad dat het Nederlands elftal daar was. Ook al hingen daar die foto's op Times Square, niemand was daarmee bezig. En dan kom je hier in Kansas City aan op het airport. Ik ben al helemaal Amerikaans.
17: Ja, ik hoor het.
20: Op het vliegveld. Ja, op het vliegveld. En dan staat er meteen welkom soccerfans, overal uitingen van het WK. Er waren in de barretjes op het vliegveld waren zelfs wedstrijden van PSV te zien. We zagen Serginho Dest voorbij komen. En als je hier dan door Kansas City heen rijdt, zie je ook al het fanfestival dat wordt opgebouwd. Er staat Soccer Capital of America. Dus zo. Hier, dat Kansas City is echt een beetje voetbalgek. En dat is wel heel erg leuk om te merken.
17: Ja, grappig. Ja, Oranje dus ook geland inmiddels in Kansas City zonder Jurriën Timber. Hè. Die liet al op zijn social kanalen weten dat hij diep bedroefd is door het missen van het WK-voetbal. Dat nieuws werd gisteren bekend. Zijn vervanger, Geertruider, is die al gespot in Kansas?
20: Die is nog niet in Kansas. Hij is wel gespot op een ander vliegveld. Dus die is nog onderweg. Oh. Die kan elk moment hier komen. En wij waren bij de aankomst van het Nederlands elftal, van het vliegtuig. Dan sta je echt als een soort paparazzi op ze te wachten. En dan ben je toch benieuwd, hoe zou Bart Verbrugge uit dat toestel stappen? Die viel natuurlijk uit. De eerste keeper van het Nederlands elftal had een beetje last van zijn heup.
17: Strompelen?
20: En we zagen hem toch wel heel erg soepeltjes naar beneden komen. We zagen ook nog Guus Steel, hè, de man die gewoon kan gaan spelen op het WK. De eerste wedstrijd, ondanks die rode kaart van gisteren. Die zag ook gewoon heerlijk ontspannen uit. Dus tot nu toe was het best wel weer een goed nieuwsshow, ja, voor wat het waard is, hoor. Want daarna stonden er ook wat fans zelfs bij het hotel te wachten bij de aankomst van het Nederlands elftal. Er was de Amerikaanse zender Fox was er. Er waren wat Japanse journalisten. Het is ineens weer hartstikke vrolijk.
13: Ja, en je zegt, ik zag Bart Verbrugge redelijk fris van de vliegtuigtrap aflopen. Dat is dan je eerste observatie. Heb je ook nog andere dingen van rondom het Nederlands elftal gehoord over hoe die eraan toe is?
20: Nee, hebben we niet gehoord. En dat komt ook omdat vandaag het Nederlands elftal helemaal niets doet qua pers. Ze zouden wel vanavond besloten trainen, maar die training is trouwens gecanceld. Of afgelast in mijn beste Nederlands. De reden daarachter is niet helemaal duidelijk, maar daar hoeven we niet te veel achter te zoeken, is het eerste gevoel. Want dat is al normaal gesproken de uitlooptraining. Dus dan gaan de reserves een dag na de wedstrijd serieus trainen. En dan gaat de basisploeg dan een beetje hangen, een beetje oefeningen doen, een beetje rekken. Maar ja, gisteren had je natuurlijk na die oefenwedstrijd die we op tv hebben kunnen zien, was er nog een oefenwedstrijd tussen de reserves. Dus ja, er zijn eigenlijk helemaal geen reserves die vandaag een uitlooptraining moeten doen. Dus wellicht dat het is. Voor de rest niet heel veel nieuwtjes te melden. Nee, rondom het Nederlands elftal.
17: Ook lekker, hè? Die wedstrijd verloren ook nog eens van die reserves.
20: Ja, met 2-1. Ja. Ja, wat dat betreft zit het niet allemaal mee. Is het allemaal nog niet heel erg overtuigend. Mats Wiever scoorde trouwens. Maar nee, dat klopt. Het gevoel bij het Nederlands elftal is sinds die trip in New York City niet per se beter geworden. Hè. Het begon natuurlijk al in de Kuip, maar die wedstrijd tegen Algerije.
13: Is het gevoel niet beter bij Oranje of niet bij jullie en de andere journalisten, Thierry?
17: Dat kan ook NN zijn.
20: Ik denk allebei.
13: Maar weet je het? Nee, serieus. Ik bedoel, het wordt natuurlijk heel veel geroepen, maar weet je hoe de sfeer is bij Oranje?
20: Ja, kijk, we spreken die spelers wel, maar die zeggen tegen ons dat ze zich hartstikke goed voelen, dat ze wereldkampioen worden, dat alles goed komt. Ja, dat is natuurlijk ook weer niet helemaal hoe het echt zou zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat die sfeer echt wel wat anders is. En wat dat betreft misschien ook wel weer lekker dat ze nu dan in Kansas City zijn. Dit is echt de thuisbasis, dus je weet ook, nou, hier zijn we in principe tot en met de achtste finales als ze het halen. Zitten we gewoon hier, dit wordt ons hotel, we kunnen de koffer gewoon uitpakken. Ja. En we kunnen hier gaan werken aan onze WK-vorm. Dus wat dat betreft is het misschien wel lekker ook dat nu die New York City trip, dat die erop zit.
17: Hey Thierry, je bent deze dagen ook een halve weerman. Hè? We willen natuurlijk weten, na die 24 graden van New York, hoe is het met de hit in Kansas?
20: Ja, in New York was het heerlijk vertoeven. De eerste dagen was het daar wel iets warmer. Maar tijdens de training waarin we, waar we langs het veld stonden, was het gewoon prima te doen. En dan kom je hier in Kansas City aan en dan wordt er al gewaarschuwd. Het is echt een stuk warmer en ik kan jullie verzekeren, het is echt een stuk warmer. Het is 32 graden, maar het voelt eigenlijk alsof het nog warmer is. Dus ik kan me zo voorstellen dat als het Nederlands elftal hier gaat trainen, dat het echt wel even buffel is.
17: Oké, vanuit Kansas City was dat Thierry Boon.
13: Zometeen gaan de Nederlandse vrouwen zich ook proberen te kwalificeren voor het WK. Dan moeten ze de voorsprong tegen Polen vasthouden en hopen dat Ierland er minstens één maakt tegen Frankrijk. Die twee wedstrijden volgen we zo meteen, dus graag tot zo.
1: NPO Radio 1.
21: Nooit meer slapen.
1: Ik ga in gesprek met schrijver en columnist Baba Tarawalli. In zijn werk richt hij zich op de ervaring van nieuwkomers in Nederland en analyseert hij de westerse individualistische cultuur. In zijn nieuwe boek Ik ben geen mango, ik ben een mens, gaat Tarawalli op zoek naar de kern van menselijkheid en verkent hij het besef dat we bestaan dankzij elkaar.
21: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
1: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
22: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
23: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
27: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group.

0: 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
2: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
0: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
3: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: NPO Radio 1. 10 uur.
8: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
9: En met zometeen de tweede helft van Nederland-Polen. Oranje leidt met 1-0. Maar is dat genoeg voor de vrouwen om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK?
10: Dat hangt ook af van Frankrijk en Ierland. Beide wedstrijden hoor je straks in Langs de Lijn en Omstreken. Nu eerst het NOS-journaal. Met Ismael de Bruin.
11: Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontenbal ziet dat niet zitten.
12: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
11: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Het doel is om de georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in de financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn zo'n 1200 Iraanse studenten. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd om een andere man te onthoofden. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De aanvaller is een man uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Politici spreken hun afschuw uit en roepen de samenleving op tot kalmte.
13: I echo the words of the Prime Minister this morning that there is no place for such violence on our streets. All of us have a responsibility

0: now to urge calm and let the police do their job.
1: Op sociale media circuleren oproepen tot gewelddadig protest. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zal moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft de aanval niet opgeëist. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer hebben gebruikt voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft dat ook tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in dienstwagens. Dan het weer, hier en daar nog stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer. Dan wordt het maximaal 17 graden.
2: NPO Radio 1. EO-NOS.
3: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
4: Voorzet, kopbal en het is doelpunt voor Wieke Kapteijn. Kijk ineens, daar duikt ze op voor het doel. Die aanval leek een beetje te stranden, maar SV Brugge die vocht zich terug in balbezit. Gaf de voorzet en daar staat Wieke Kapteijn. En net als tegen Frankrijk scoort ze en staat Nederland met 1-0 voor.
5: Ja, op jacht naar een WK-ticket leidt Nederland tegen Polen. Nu snel naar de tweede helft, want die bekijken we met Dayan Bito.
6: Ja, en onze commentatoren in Almelo, dat zijn Dien van het Laar en Jan-Vincent van Zuiden.
4: Ja, de bal ligt in het net achter Lize Kop, maar de vlag omhoog voor buitenspel. Nou, daar komt Nederland heel goed weg. Het was een indraaiende vrije trap. En inderdaad, daar staat een speelster buitenspel. Uiteindelijk ja, raakt ze de bal wel of niet. Ze gaat er onderdoor en dan doe je mee aan het spel en wordt dus de vlag in de lucht gestoken. En is het dus niet 1-1, maar nog altijd 1-0 voor Oranje in deze wedstrijd die gewonnen moet worden. En daarnaast moet je hopen dat het bij Frankrijk-Ierland 1-1 wordt. Daar staat het op dit moment nog 1-0 voor Frankrijk. Want alleen dan plaatst Nederland zich rechtstreeks voor het WK volgend jaar in Brazilië. En anders is het veroordeeld tot de play-offs. Eerst maar eens winnen van Polen. Dat gaan we zien in de tweede helft met 1 wissel aan de kant van Oranje.
7: René van Asten. In het veld gekomen, captain Dominique Jansen in de kleedkamer achtergebleven. En dat maakt dat Nederland een piepjong centrum op het veld heeft staan. Van Asten, 19 jaar. Vierde buurman, slechts 20 jaar. Toch interessant om te bekijken hoe die twee zich staande gaan houden deze drie kwartier. En ook opmerkelijk natuurlijk, Caitlin Dijkstra op de bank gehouden. Toch een speelster met veel internationale ervaring. En ook behoorlijk wat interlands achter haar naam. Maar Van Asten krijgt dus de voorkeur van bondscoach Vuurink. En ook bij Polen een nieuwe naam. Er was er eentje, Aschinska, die had geel. Die is eraf gehaald. En daarvoor is Zawistowska in de ploeg gekomen met nummer 10. Die schoot zojuist ook voor Polen. Maar die bal die cirkelde van de kruising af de tribunes in. En zo zijn we inmiddels al toch een kleine 5 minuten bezig. Met Nederland dat nog altijd wel dus met 1 voor staat.
4: Ja, die grote ster Ewa Pajor zit dus nog altijd op de bank bij Polen. Zij voorlopig nog niet in het veld. En nu Nederland in balbezit met Buurman. Buurman en Van Asten deden het goed tegen Frankrijk. Centraal achterin. Eens kijken of ze dat voort kunnen zetten tegen Polen. Waar Nederland nu de bal verspeelt. Van der Donk laat zich even de kaas van het brood eten. En dan gaat die bal naar voren toe. Maar daar is Van Asten. Terug naar Lize Kop. Polen zet flink druk. Ja, voor hun staat er niks meer op het spel voor de Polen. Maar de eer en gewoon een goede wedstrijd spelen. Dat willen ze toch echt wel doen. En ze gaan dus in het begin van de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker. En zijn dus dichter bij een doelpunt geweest dan Oranje in de eerste 5 minuten van deze tweede helft. Nu een vrije trap voor Nederland. Egerola krijgt een tik. Vrije trap genomen door Van Asten terug naar Kop.
7: Zo realiseert het Nederlands elftal zich ongetwijfeld in de rust dat directe plaatsing voor het WK dus nog wel degelijk mogelijk is. Ze zullen ongetwijfeld hebben meegekregen dat Frankrijk voorstaat op dit moment tegen Ierland met 1-0. Maar als het daar gelijk wordt, wat dus met 1 doelpunt voor Ierland het geval kan zijn, dan weet Nederland zich bij een zege alsnog te plaatsen. Nadat dat het afgelopen vrijdag toch grotendeels wel uit handen liet glippen. door te verliezen in Ierland met 3-2. Nederland oogde in de eerste helft in control. En ook aan het begin van de tweede helft heeft het nog niet heel veel te duchten van de Polen. En zullen er ook ongetwijfeld op de bank bij het Nederlands elftal analisten zitten. Mensen, assistenten die aan het kijken zijn wat er in Frankrijk tegen Ierland allemaal gaande is. Als Nederland hier nu rustig aan het bouwen is aan een eerste aanval in de tweede helft.
4: Brugts met de voorzet. Daar gaat Wilms de lucht in. Maar ze gaat onder de bal door. En dan verdwijnt die bal over de achterlijn. En mag Polen een doeltrap gaan nemen. Ja, Nederland natuurlijk de nodige WK-ervaring. Wat heet WK-finale gespeeld in 2019. De Polen die kwalificeerden zich nog nooit voor een WK. Vorig jaar op het EK waren ze er voor het eerst bij. En verloren ze van Duitsland en van Zweden. En na een 3-2 overwinning op Denemarken werden ze al snel uitgeschakeld. Maar ja, die Polen die, ja, willen natuurlijk ook wat meer toernooiervaring opdoen. Dat is lastig voor ze om zich te kwalificeren. Maar ze krijgen daar straks via de play-offs natuurlijk nog wel steeds een kans voor. Als nummer 4 tref je wel een pittige loting natuurlijk voor die play-offs. Het is nu Nederland in balbezit waar Van de Donk, nee, Berestein is het, die in balbezit komt. Het balbezit voor Nederland houdt. Helemaal terug nu naar Lize Kop. Dat betekent dat Polen druk kan gaan zetten op de keeper van Oranje. Kop twijfelt even. Uiteindelijk toch maar de lange bal gegeven richting Brugts. Brugts met de controle. Kaptein. En dan ligt er veel ruimte nu voor Olieslagers. Olieslagers kan ze de bal controleren. Dat doet ze goed. Mooie 1-2 met Esmee Brugts. Daar is Olieslagers met de bal richting Berestein. Maar die is te scherp. Daar zit de Poolse verdediging tussen. De Polen hebben het balbezit overgenomen. En Nederland moet dus zich snel herstellen. En dat doet Wieke Kaptein.
7: Zaristowska even kort een balbezit voor Polen. Kaptein verovert die bal weer terug. En verstuurt nu ook aan de rechterkant Romee Leugten voor het eerst in de tweede helft. Na genoeg op de achterlijn geeft ze naar een strakke voorzet. Die nog bijna wordt gepromoveerd tot het doelpunt voor Nederland. Omdat een Poolse verdedigster genaamd Dudek haar voet daar tegenaan zet. En daardoor komt de keeper op het verkeerde been te staan. Je ziet ze tot al opluchting dat die bal net naast de paal verdwijnt. Het was een hachelijk moment. En eigenlijk zag het gevaar er helemaal niet zo heel groot uit. Maar werd het dat uiteindelijk wel. En zo is de eerste grote kans van de tweede helft een feit. De corner die daarop volgt. Getrapt door Esmee Brugts. Met haar rechtervoet indraaiend richting de tweede paal. Daar staat Berestein. Die kopt hem ook. En die kopt hem naar beneden. En niet in de richting van het doel. En zo hoppelt hij over de achterlijn. Moment van opleving. Hier aan het begin van de tweede helft. Naar die voorzet dus van Leugten. Bijna door een Poolse verdediger binnenvloog.
4: Ja, met deze kopbal had Berestein echt meer mee moeten doen hoor. Met haar kwaliteiten. Echt een vrije kopkans. Ze balt er ook van. Ze heeft de aanvoerdersband weer om de arm geschoven. Omdat Dominique Jansen in de kleedkamer is achtergebleven in de rust. En ze is de tweede aanvoerder, Linette Berestein. Maar hier had ze echt meer mee moeten doen. Nu is het Polen dat in balbezit komt en probeert een aanval op te zetten. Daar zit Buurman even tussen. Bal naar voren toe geschoten. Is het Brugts die even een zetje geeft aan Tomasiak. Mooi en fel duel tussen die twee. En uiteindelijk gaat de bal naar voren toe. Is het Buurman die met haar lichaam ervoor zorgt dat Sarapata de bal niet in bezit krijgt. Het is een ingooi voor Nederland voor Olieslagers.
7: Olieslagers gooit hem dan terug op Buurman. Polen besluit om geen druk te zetten. Maakt dat Buurman richting de as kan dribbelen. Uiteindelijk doorspeelt naar Van Asten. Ook fijn voor haar om heel even die bal te voelen. De eerste balaanrakingen dat die juist zijn. En dan door te voetballen nadat ze doordribbelt richting het middenveld. Paas dan richting Kaptein. In de diepte gespeeld zodat Kaptein erachteraan moet lopen. Die weet dat met haar snelheid ook wel te overbruggen. Maar heeft ook een tegenstander in de buurt die er net wat dichterbij was. Waardoor Polen als eerste die bal heeft. Wel over de zijlijn tikt. Iets wat nonchalant. Dus uiteindelijk er een ingooi uitvolgt. Nederland kan daar druk gaan zetten. Omdat die bal ter hoogte van de 16 van Polen genomen moet worden. Dus er staan heel wat Nederlandse speelsters omheen. En hebben ze hem ook binnen een paar seconden weer. Daar zal Veuring tevreden mee zijn. En speelt Buurman hem weer rustig terug op Kop. Die hem daarna half richting het middenveld schiet. Niet een hele lekkere uittrap van de Nederlandse keepster. En dus Polen in balbezit. Al is het gevaar nog wel ver weg. Nou, wat Nederland heeft. En hier alweer ook Polen heeft lastig. Heeft moeite om die bal in de ploeg te houden.
4: Dus balbezit voor Oranje via Wilms. De bal naar voren toe richting Van der Donk. Goede controle daar. Mooi doorgespeeld nu naar Leugter. Dit ziet er goed uit bij Oranje. Als we op de helft van Polen zijn aanbeland. Oh, daar wordt Leugter even aan het shirt getrokken. Dat betekent dat Nederland een vrije trap krijgt helemaal aan de rechterkant van het veld. En het is wel een halverwege de helft van Polen. Dus kunnen de koppers weer mee naar voren. René van Asten, ja, ze scoorde bij haar debuut. Dat was een schitterend moment voor haar tegen Frankrijk. Belangrijk doelpunt. Nu gaat ze ook weer mee naar voren toe. Bij deze vrije trap waar Olieslagers en Leuchter zich voor melden. Bij Leuchter kan die bal een beetje erin. Een uitdraaiende bal. En bij Olieslagers een indraaiende bal. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Want met de linker doet Olieslagers het. Die gaat de 16 in. Daar scherp. Maar Severin bokst hem weg. En dan maakt ze een salto. Als ze tegen iemand aanbotst. Ze blijft liggen. Dan moet de scheidsrechter het spel stilleggen. Dat heeft ze nog niet gezien. Nu wel. Nu legt ze het spel stil. Ja, dit was even een... vliegend moment van Severin en ook wel sprake van een beetje paniek nu bij de Polen als Dudek meteen naar de zijkant gebaard. Hier is verzorging nodig, want ze heeft een beste smakkert gemaakt.
7: Oh, dat zag er lelijk uit. Ze moest wel uitkomen, de Poolse keepster. Deze ook goed, door die bal weg te boksen. Maar dan staat er een tegenstander in de persoon van Van Asten in de baan van die redding. En die knalt daar gewoon tegenaan, omdat zij haar gezicht ook op de bal heeft. En dus... ja, een botsing zonder opzet in het spel. Maar uiteindelijk wel met een lelijke afloop. Want Severin, de Poolse keepster, die tuimelt echt voorover. En die heeft haar handen nog in de lucht. We zien nu ook een traan langs haar wang biggelen. Ze heeft veel pijn. En dat valt te begrijpen, want ze valt echt plat op haar gezicht. Het zag er echt lelijk uit. Met een zak ijs op haar hoofd. Zal dat even een paar minuten gaan duren. En dus nou, toch ook even kijken wat er eventueel op het andere veld gebeurt.
5: Ja, laten we dat eventjes doen. Nog geen goed nieuws, want Frankrijk leidt nog tegen Ierland. Een wedstrijd die ook wordt bekeken door onze analist Diane Bito. Die de hele tijd aan het heen en weer kijken is tussen die twee schermen. Is het spelbeeld veranderd in de tweede helft bij Frankrijk-Ierland?
8: Nee, eigenlijk niet. Hetzelfde spelbeeld. Ierland die profiteert van de foutjes van Frankrijk. Bal gelijk naar voren spelen en eigenlijk hopen op een goed countermoment. En eigenlijk is Frankrijk de hele tijd in aanval.
5: Kunnen de Ieren het wel als het moet? Want ik bedoel, de Ieren moeten ook. Hè? Die zijn ook niet gekwalificeerd voor die volgende voor het WK bij deze stand. Kunnen ze het spel maken of zit dat echt niet in die ploeg?
8: Ja, het spel maken denk ik niet. Het moet echt meer inderdaad uit een toevalligheid momentje ontstaan. Maar niet echt het spel maken. Nee.
9: En mocht Ierland nog wat willen, dan moeten ze dus twee keer scoren. Hè? Dus
8: zeker,
9: dat is een hele opgave.
8: Zeker.
9: Overigens wel een kans.
5: Voor Nederland maar één keer, hè?
9: Dat is, ja, voor vanuit oranje perspectief is het een gelijkspel, moet het worden. Hè?
8: Ja, zeker,
9: maar zover is het dus niet, want Frankrijk leidt met 1-0... zoals Nederland ook leidt met 1-0 tegen Polen. Dien en Jan Vincent.
4: Na 58 minuten, Severin wordt overeind geholpen door de Poolse verzorgers. Ja, ze knikt met haar hoofd. Het lijkt erop dat ze door kan gaan. Bij Nederland is wel een wissel aanstaande, twee zelfs. Want Kerstin Kasparij en Victoria Pelova staan klaar om in te vallen. Pelova viel ook al in Ierland en scoorde ook. Zij maakte de 2-2. En dat leek dan het sein te worden voor Oranje om erop en erover te gaan in Ierland. Maar uiteindelijk viel het doelpunt dus aan de andere kant. En verloor Oranje met 3-2. De Poolse keepster wordt echt even goed gecheckt. En dat moet ook bij dit soort momenten. Want we zagen net in de herhaling dat ze echt met haar hoofd hard op het gras klapte. Hier in Almelo. Maar nu komt ook de scheidsrechter even informeren. Ze knikken. Duimpje gaat omhoog. Severin blijft op het veld. Bij Nederland komen er twee wissels aan.
7: Ja, het gaat je echt aan het hart. Die situatie van de Poolse keepster. Want ze had echt helemaal rode ogen van de tranen die over haar wangen gingen. Terwijl ik de microfoon van mijn mond wegslaat. Maar gelukkig kan ze weer door met keepen. Voor het laatste half uur. Dat gaat Danielle van der Donk niet meer meemaken. Want zij wordt gewisseld. En hetzelfde geldt ook voor Lynn Wilms. Die gaat ook naar de kant. Dat betekent Kasparij erbij. En dat betekent Pelova erbij. Nou, daaruit kunnen we wel concluderen. Daar word je niet heel veel minder van qua kwaliteit. Dus dat is interessant om te zien hoe zich dat in het komende half uur gaat bolwerken. Als Nederland echt rustig wil ademhalen, dan moet het er eentje bij scoren. Want Polen twee doelpunten zien maken, dat is toch een opgave waarvan je denkt, dat zie ik niet gebeuren. En als alle wisselingen dus door zijn gevoerd en ook de Poolse keepster inmiddels de focus weer heeft op de bal, dan voetballen we aan de rechterkant. En heeft Romee Leuchten de bal en gaat ze meteen de eerste 1-2 met Kerstin Kasparij aan. En die haalt daar een ingooi uit omdat ze hem tegen een Poolse tegenstander aanschiet. En Nederland op een interessante positie vlak voor de Poolse achterlijn een ingooi gaat nemen.
4: Ja, de dubbel gewonnen bij Manchester City dit jaar. Kasparij kampioen en de beker. En Kasperij gaat nu zo dadelijk de bal ingooien. En ja, ze maakt de bal even droog. Ze lijkt, het lijkt erop. Ja, ze zegt ook tegen haar medespelers. Ga maar wat dieper staan. Er komt een verre ingooi van Kasperij. De 16 in bij Polen. Nou, zover komt hij uiteindelijk niet. Uiteindelijk krijgt Kasperij de bal wel terug. Een nieuwe voorzet nu met Leuchter. Oh, wat een schitterende goal zeg van Romain Leuchter. In één keer uit de lucht genomen. Wat een prachtig doelpunt zeg. Van haar op aangeven van Kasperij. Die staat dus een minuutje in het veld.

0: En telt er dus al een assist bij. Maar wat mooi afgemaakt. Zomaar uit de lucht van Romee Leugter. Na 61 minuten komt Oranje op 2-0. En ja, jij hebt wat je wilt, Dien. Want je zegt opgelucht ademhalen. Dan moet je een tweede maken. Nou, daar is hij.
1: Oh, deze was echt fijn, zeg. Goeie voorzet en helemaal niet nog zo heel erg gemakkelijk hoor voor Leugter. Want die moet echt 1-2 stapjes naar achter doen. En dan vanuit de draai die bal nog in de korte hoek zien te krijgen. En dat doet ze technisch zeer verfijnd. Kasper Rij die krijgt hem halverwege het Poolse strafschopgebied. En dan draait die bal als het ware wat af. En dan moet Leugter nog een stapje achteruit doen. En dan knikt ze terwijl ze draait met de hele lichaam en rechtervoeten tegenaan. Ja, dat is echt een hele goede goal hoor. En heel belangrijk, op een goed moment. Want na iets meer dan een uur heeft Nederland dus de verdubbeling te pakken. 2-0 hier in Almelo. En dan ziet het er dus goed uit voor de ploeg van Arjan Veurink. Ja, maar is het dus nog wel steeds afhankelijk van dat resultaat tussen Frankrijk en Ierland. Daar moet het gelijk worden. Daar moeten we hopen op een Iers doelpunt. Hier ziet het er in ieder geval goed uit. Naar het doelpunt zojuist dus van Leugter.
0: Ja, ook lekker voor Romee Leugter. Want er zijn bij Oranje toch wel eens wat twijfels. Ze scoort aan de lopende band bij haar club Paris Saint-Germain. Maar bij Oranje wil het toch steeds maar niet lukken. Dit is haar zesde Interland goal. Dus dat is een lekker moment voor haar. Dan kan ze nog een kans. Leugter bal voorgeven. Oh, dat is de bedoeling. Ze wilden hem afleggen op Berestein. Ik denk, ja, je hebt zo net die bal zo lekker binnengeschoten. Ram hem er nog maar een keer in. Maar ze kiest nu voor de voorzet naar de mooie paas van Esmee Brugs. Een crosspaas bij de tweede paal, voorgelegd door Leugter. En dan zit er een Poolse verdediger tussen, waardoor het nu een hoekschop wordt voor Oranje. Maar oh, Severin, ze is er weer bij gaan zitten, die Poolse keepster. Dit is einde wedstrijd voor haar. Ja, dat is sneu, haar derde Interland. Ze nam het dus over gedurende deze kwalificatie van Chemik. De keepster van West Ham United, die trekt nu haar trainingspak uit. We krijgen zo dadelijk een keeperswissel en dat is, ja, dat is triest voor haar.
1: Ja, die veel pijn. En dat is begrijpelijk. Want haar nek klapte daar echt een beetje bij dubbel bij die val een paar minuten geleden. Nadat ze bij een vrije trap in botsing kwam met René van Asten. Beide hadden oog voor de bal. Dit was echt domme pech. Maar ja, dat maakt de pijn er niet minder van. En dus gaat de Poolse keepster er zo meteen vanaf. Nadat ze dus zojuist ook de 2-0 om de oren heeft gekregen. Gescoord door Romee Leugter. Met nog iets minder dus dan een half uur staat Nederland comfortabel hier op voorsprong.
2: Ja, daar is het wachten dus op de wissel van de keeper. Kunnen wij het mooi even hebben, Diane, over het prachtige doelpunt van Romee Leugter.
3: Ja, echt niet normaal. Die nam ze zo mooi. Inderdaad, wat hij al zei, stapje terug. En zo op je pantoffel nemen is echt een geweldig doelpunt.
2: Ja, die zat er heerlijk in. Dus leidt Nederland riant tegen Polen. Maar ze schieten er op dit moment nog niks mee op. Want Frankrijk leidt nog altijd tegen Ierland. En zie je daar al een kentering in die wedstrijd of nog niet?
3: Nee, helaas nog niet inderdaad. Het is helaas nog steeds hetzelfde spelbeeld. Frankrijk die het spel maakt. Dus we gaan het meemaken.
4: Over Romee Leugter wordt wel eens gezegd dat ze bij de club heel goed is. Maar dat ze het in Oranje niet altijd wil laten zien.
5: Een beetje een Donjan Malen.
3: Ja, inderdaad, dat is precies hetzelfde. Ja, daar scoort ze echt aan een lopende band. En hier in Oranje wil het eigenlijk nog niet lukken. En we zeiden net tegen elkaar van nou eigenlijk Romee nog helemaal niet gezien. Nee. En dan scoort ze zo'n doelpunt.
4: Dus misschien zit dan wel een soort doorbraak.
3: Ja, laten we het hopen van. Ja,
4: kun je daar iets bij voorstellen dat je dan wel heel goed bent bij je club, maar dat in Oranje dan net niet lukt? Heb je daar verklaringen voor?
3: Ja, een verklaring niet echt. Oranje is toch altijd wel anders, want er zijn andere belangen, meer spanning erop. En je wil je daar echt bewijzen. En bij de club heb je daar gewoon wat meer de tijd voor.
2: Ja, we zien nog altijd die beelden ook van die keepster die gewisseld moet gaan worden. Zit nog altijd op het veld. Zijn treurige beelden. Heb jij nou gezien wat er met haar aan de hand is?
3: Ja, ik heb het idee dat ze verkeerd op haar schouder viel. Ik dacht eerst dat ze op haar hoofd viel. Maar nu ik de beelden voor de tweede keer zie, viel ze echt verkeerd op haar schouder. En ik denk dat daar iets mis mee is.
4: Ja, het doet dus nog eventjes pijn. Gaat denk je Veurink nog iets verlangen van de Oranje vrouw, die misschien ook de tijd heeft om even wat tactische aanwijzingen te geven? Of
3: gewoon ik denk gewoon uitvoetballen, inderdaad, de rust bewaren. En eigenlijk misschien proberen nog eentje erbij te prikken.
4: Je vertraagt op dat Ierland. Het is meer de hoop die daar de vader is van de gedachte, geloof ik.
3: Ja, zeker. Nee, dus ik denk niet dat hij heel bijzondere dingen zal zeggen. Gewoon dit vasthouden en er nog eentje bij prikken.
2: Ja, best wel een luxe eigenlijk ook voor Veurink om te weten dat als je Kasper Rij en Pelova binnenbrengt, dat het totaal geen kwaliteitsvermindering is, hè?
3: Nee, heerlijk, heerlijk. Toch als je zo door kan wisselen en inderdaad het kwalitatief in het team hetzelfde blijft, dan is dat perfect.
2: Ja, en Van der Donk, dat is dan inderdaad ook de speelster op leeftijd die ook niet meer een hele wedstrijd laat spelen?
3: Ik weet het niet. Misschien voor nu niet.

0: Die is natuurlijk ook een hele tijd geblesseerd geweest. Dus waarschijnlijk voor nu niet een hele wedstrijd nodig om ook te spelen. En ja, met deze meiden erin kan het ook prima.
1: Dien en Jan Vincent, het duurt nu al best eventjes. Is die wissel aanstaande inmiddels?
2: Nou ja, nu wel. Ze gaat nu over de achterlijn. De kiepster, de ongelukkige kiepster Kinga Severin, met de tranen in haar ogen verlaat zij het veld. En ja, de reservekiepster, het duurt altijd even wat langer, want die moet dan de vingers nog even intapen en dat soort dingen. En uiteindelijk staat ze nu klaar. Chemik van West Ham United nogmaals. Zij komt erin en ook twee veldspeelsters worden vervangen bij Polen. Sarapata gaat eraf en ook de nummer 18 Crazyman gaat eraf. En Machaska en Grybowska, zij komen erbij. Maar ja, wat belangrijker is, is dat Nederland met 2-0 voor staat tegen Polen. En dat ze nu een hoekschop krijgen. En dat die keeper dus meteen aan de bak moet, die Chemik. Want ja, het is dat druk voor haar neus in de 16. Want Oranje wil ja, nog een paar doelpunten erbij maken. Ook voor het publiek in Almelo, ook voor het gevoel natuurlijk. Nou, laten we eens kijken of deze hoekschop wat oplevert.
3: Uitgelezen kans voor Nederland om van de zwaktes, de corners, een sterkte te maken. Als Polen dus met een nieuwe keeper onder de lat nu staat. De corner ingedraaid richting de eerste paal. Doorgekopt. Daar is Buurman die hem weer terugkopt. Het gebeurt allemaal op de vierkante centimeter. Maar wie haalt eruit? Naar het doelpunt. Schot dat geblokt wordt. En Polen die de bal weg weet te halen. En meteen begint aan een counter. Er moeten heel wat oranje speelsters terug. Want hier komt Polen. En daar is een uitstekende tackle van Wieke Kaptein. Opnieuw zeg. Sterke eerste helft. Vervolgens nu ook in de tweede helft. Want als er dan eentje wordt gelanceerd aan de Poolse kant, Zawistowska, dan staat kapitein daar goed opgesteld om die bal in de loop met een sliding over de zijlijn te werken. Gevaarlijk moment verijdeld. Polen met de inworp. En 2-0 voorsprong dus voor Nederland.
2: Wat een dijk van een interland speelt Wieke Kaptein vanavond in Almelo. Terwijl we worden aangetikt om ook maar een beetje naar het scherm helemaal rechts van ons te kijken. Want daar wordt de wedstrijd Frankrijk-Ierland uitgezonden. En Ierland krijgt een paar grote kansen. Dus dat zou toch wat zijn als die Ieren daar gelijk weten te maken in Frankrijk. Voorlopig staat Nederland dus met 2-0 voor na 68 minuten in Almelo. Ja, er zal wel flink wat tijd bij komen straks bij de 90 minuten. Want het spel heeft behoorlijk lang stilgelegen bij die wissel van Severin. Kasparij nu met de ingooi voor Oranje richting Berestijn. Berestijn naar de achterlijn toe proberen om daar iets uit te halen. Het is een overmacht van Poolse verdedigers. Maar Berestijn gaat het toch aan. Gaat richting de achterlijn. Nu die bal goed voorgeven. Berestijn, ja. Uiteindelijk is het een rollertje in de handen van Chemik. Die heeft dus een bal in de handen gehad en geeft hem mee. Oranje moet even in de achteruit, want de Polen die proberen aan te vallen. Ewa Pajor, die zit nog altijd op de bank. Die maakt ook geen aanstalten om zich warm te gaan lopen. Ik denk niet dat we haar gaan zien. Ze krijgt dan rust zo aan het einde van het lange seizoen. Ze was de grote ster ook in de Champions League finale met 2 doelpunten voor Barcelona. Ewa Pajor, ploeggenoot van Esmee Brugts. Maar Pajor, ik denk niet dat we haar vanavond gaan zien hier in Almelo. Het is balbezit voor Oranje, maar de bal wordt een beetje blind naar voren gespeeld. Daar staat de Poolse keeper Chemik. En zo heeft Polen het balbezit. Toedek schiet de bal naar voren toe.
3: Lange trap richting de rechtsback die daarmee opstoomt. Zinivic. Maar Olieslager staat goed opgesteld. Kopt hem terug, maar wel in Poolse voeten. En dus kan er vanuit daar door worden gevoetbald. Begint Zawistowska aan een solo waarbij ze twee speelsters nog wel weten omzeilen. Dan wordt ze gehaakt en krijgt Polen een vrije trap. 25 meter van het Nederlandse doel, ook niet recht ervoor. Dus is het misschien wat opportunistisch om het in één keer te doen. Maar Zawistowska laat wel een goede indruk achter bij haar invalbeurt. Ze staat ongeveer een klein half uur binnen de lijnen. Wil veel zelf doen, maar creëert daar wel gevaar mee. Want op het moment dat ze de bal heeft, wil ze eigenlijk maar één ding. En dat is zo snel mogelijk schieten. En als dat van een grote afstand moet, oké. En andersom speelt ze de eerste 1 of 2. En daar verdient ze nu een vrije trap mee. En daar zijn er verschillende speelsters die zich daar wel over willen gaan buigen. Is het mij nog niet duidelijk of dat een voorzet of een direct schot gaat worden.
2: Nou ja, Thomas Jack die neemt een aanloop en die houdt dan uiteindelijk toch in. Komt er een voorzet, moet Lise Kop komen. Ja, dit is een eenvoudige vangbal voor de keeper van Oranje. Tot de grote vreugde van het Oranje publiek daar achter het doel. Dit is een slechte vrije trap van Polen. Maar goed, voor Nederland is het prima. Zij staan dus met 2-0 voor. Oranje in balbezit. Van Asten schuift hem in de voeten van Buurman. Goed gespeeld. Mooi snel dat in de loop van Buurman. Zodat Oranje direct door kan voetballen. Nu met Olieslagers. Esmee Brugts schudt één tegenstander van zich af. Nu zit Berestijn naar Pelova. Slechte bal van Berestein niet te controleren voor Pelova. En dus hebben de Polen de bal. Maar met 3-4 mensen wordt direct druk gezet door Oranje op het middenveld. En zo hebben ze de bal terug via Van Asten naar Romé Leuchter. Leuchter kan hem meegeven aan Kasparij als die op snelheid is. Maar de Polen nemen Kasparij de bal af. En dus heeft de Polen balbezit met een van de nieuwe speelsters, Griboska. Zij speelt hem terug. Bal naar voren geschoten. Daar moet Nederland dus even zien die bal te veroveren. Kaptein overtreding denk ik. Nee, het mag allemaal doorgaan van de Duitse scheidsrechter. En dus heeft Nederland de bal met Esmee Brugs. Brugs draait een keer om haar as heen. Hij geeft hem dan mee daar aan Leuchter. Goed gespeeld nu van Leuchter op Berestein. Berestein richting de achterlijn. Er staan genoeg mensen voor de doel nu. Onder andere Kaptein moet even inhouden. En dan de bal via Pelova terug naar Kaptein. Daar is Pelova. Maar die verspeelt de bal. Polen in de aanval met Tomasiak. Maar heel goed ingegrepen daar door Egorola op het middenveld. Nederland heeft de bal terug.
4: Absoluut. Van Assen staat daarbij en reageert meer dan attent. Waardoor ze die bal snel in haar voeten krijgt en hem afspeelt. En zo het spel weer verplaatst. En Nederland dus in deze fase van de wedstrijd alles onder controle heeft. En weinig te duchten heeft van de Polen. Het spel hier wordt versneld. Maar de vlag omhoog als Esmee Brugs aan de rechterkant door kon lopen naar het strafschopgebied. Uiteindelijk over de achterlijn. En dus een vrije trap voor Polen. Want buitenspel bij een 2-0 voorsprong hier.
5: Ontwikkelingen zijn er bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Ierland. Er is niet gescoord. Wat is er wel gebeurd, Diane?
0: Ja, een rode kaart voor de centrale verdediger.
5: Van Frankrijk?
0: Van Frankrijk. Sorry, ja, inderdaad. Ja. Die speelster van Ierland kon zo doorlopen eigenlijk naar de goal. Maar ze besluit daar vast te pakken bij het shirt.
5: Ja, doorgebroken speelster zat al geel, tweede gele kaart, rode kaart. Dus Frankrijk met 10 speelsters verder. En dat biedt perspectieven, denk je, voor Ierland?
0: Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ja, want het ziet er al wat meer wiebelig uit bij Frankrijk achterin. De Ieren gaan wat meer pompen, dus we gaan het zien.
1: Want Jan-Vincent zei het al, wij zien het hier ook. Er komen wat kansen voor de Ieren. Zijn het echt serieuze kansen en een overwicht? Of
0: overwicht nog niet echt, maar ja, je ziet gewoon dat die Fransen wat zenuwachtig aan het worden zijn. En ballen lukraak wegschieten. En ja, ze houden de bal gewoon niet meer zo lang in de ploeg. Dus,
5: kwartiertje nog te gaan daar. Reuze spannend.
6: NPO Radio 1.
1: Het is bijna 10:30 en Ismaël is hier voor het laatste nieuws.
7: De rechter in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in en zijn medeverdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Onder dat experiment mogen coffeeshops legaal wiet verkopen. En de tabaksfabrikant ziet daar een nieuwe markt in. Veel Iraanse studenten in Nederland hebben financiële problemen door de oorlog in het Midden-Oosten, dat meldt Nieuwsuur. Voor familie in Iran is het lastig om geld over te maken. Als de studenten hun collegegeld niet op tijd betalen, bestaat de kans dat ze Nederland uiteindelijk moeten verlaten. Ze hebben de Tweede Kamer daarom gevraagd om een regeling. En een boswachter heeft op Ameland een zogenoemde lammergier gevonden. Dat is een van de grootste vogelsoorten in Europa. Die wordt bijna nooit gezien in Nederland. De roofvogel op Ameland was erg verzwakt en is daarom naar een opvang gebracht.
6: Langs de lijn en omsteken.
5: De spanning zit bij Frankrijk, Ierland. Frankrijk dat leidt met de 1-0. Wordt het gelijk, dan is het heel goed nieuws voor Nederland. Maar zover is het nog niet. Nederland wel aan de leiding tegen Polen. Dien en Jan-Vincent.
2: Ja, het staat 2-0. Het had 3-0 moeten zijn. Reuze kans voor Berestein. Een goede versnelling vanaf het middenveld. Het was haar laatste actie, want ze wordt nu gewisseld. Berestein geeft de aanvoerdersband nu aan Wieke Kaptein. De captain krijgt de armband nu om. En dan krijgen we Liz Rijsbergen in het veld. Ja, die maakte een gretige indruk in Ierland bij haar debuut. Want dat was haar debuut interland. Nu mag ze meteen haar tweede interland spelen. Rijsbergen, zij komt erin voor Berestein. Nu in de punt van de aanval krijgt zij de kans om de score nog wat mooier te maken voor Oranje in deze wedstrijd. Want dat zit er echt wel in. Nederland krijgt goede kansen. Berestein dus zojuist echt op weg naar de 3-0. De redding was daar van Chemik, de Poolse keepster. Maar Oranje wil er echt nog even een mooie avond van maken in Almelo. Nog een kwartiertje en er zal wel flink wat extra tijd bij komen. Het staat 2-0.
4: Oeh, dit is wel even oppassen, want Buurman heft daar buiten spel op. En dus kan Polen door. Moet het wel helemaal alleen. Nou, in het strafschopgebied van Nederland afleggen op Zawistowska. Die gaat natuurlijk alleen. De hele tweede helft alles alleen. Schaar richting de achterlijn. Voorzet dan toch bij een medespeelster. Maar het loopt allemaal net goed af. Het was hachelijk. Dat was uiterst gevaarlijk van Polen. En dus nog altijd gelukkig voor Nederland die 2-0 voorsprong op het scorebord. Want wordt het hier 2-1, krijgen we toch weer een hele andere wedstrijd. En die spanning die willen we zoveel mogelijk bij Frankrijk-Ierland houden. Gaat dat daar maar lekker uitvechten. Gaan we hier gewoon kijken naar hoe Nederland doorvoetbalt richting een derde goal. Want daar zaten we eigenlijk toch meer op te wachten gezien de afgelopen 10 minuten. Want Nederland oogt gretig. Nederland wil nog wel. En Nederland heeft het gevoel dat hij meer te halen valt qua doelpunten. Want Polen komt er bij vlagen in de counter en bij slordigheden van Nederland achterin door een gebrek aan focus nog wel uit. En heel veel meer dan dat is het eigenlijk de hele wedstrijd nog niet geweest.
2: Nee, en Liz Rijsbergen, ja, die wil er natuurlijk wel eentje maken. Zo, zeker voor eigen publiek hier in Nederland, in Almelo. Waar Polen nu de bal wat halfbakken uitverdedigt. Kan makkelijk gepakt worden door Oranje, Wieke kapitein. Verovert hem, schuift hem in de voeten van Egurolla. En eens even kijken of Nederland weer een goede versnelling heeft. Ja, daar is hij. Kapitein steekt zomaar even een stuk van het middenveld over. Pelova krijgt de bal uiteindelijk in tweede instantie bij Veerle Buurman. Buurman nu, de doorspeler. Dit ziet er goed uit. Olieslagers naar Brugts. Zo combineert Oranje rond de 16 van Polen via Egurolla. De bal nu naar de zijkant, naar Romé Leuchter. Goede voorzet van Leuchter daar richting Rijsbergen. Nee, de bal wordt weggekopt daar door Dudek. Ja, dat is een goede voorzet. Leuchter die zit er lekker in vanavond. Heeft vertrouwen gekregen na dat prachtige doelpunt. Die prachtige 2-0 die ze heeft gemaakt. Oranje heeft de bal alweer terug via Kapitein.
4: Kapitein met een wippetje naar Rijsbergen. Lastig te controleren, maar het lukt toch. En via Leuchter weer terug bij Captain Kapitein. Doorgespeeld uiteindelijk naar Pelova op de achterlijn. Voorzet, nee, eerst kappen. Dan met links voorgeven. En achter in het strafschopgebied pikt Rijsbergen hem op. Nee, het is Olieslagers. Die ziet nog wel veel spelers in Oranje voor het doel staan. Maar terug naar Buurman. Die slingert hem dan voor. En ja, die Poolse verdedigers durft het niet helemaal aan om die bal te laten lopen. En dus met de borst tikt ze de bal over de achterlijn. Dat betekent een corner voor Nederland. Dat inderdaad in de combinatie goede dingen laat zien. Ze hebben het naar hun zin hier in Almelo.
2: Hoekschop voor Oranje, terwijl de Ieren weer een kans krijgen. Ik zie de mensen van de KNVB naast mij allemaal opstaan en bijna juichen, maar hij zit er nog niet in. Dus is het daar nog 1-0, is het hier 2-0, komt die hoekschop voor het doel, wordt er gekopt. Oh, van de lijn gehaald daar door de nummer 15 van Polen. Kokos is dat, die stond daar op de goede plek opgesteld om die bal van de lijn te halen. Dus geen derde doelpunt voorlopig voor Oranje. Egurolla wel met het duimpje omhoog. Het was een goede hoekschop van Oranje. Ingekopt daar door Egurolla, maar van de lijn gehaald. Ja, dat is goed gedaan. Het zag daar even echt dreigend uit. Zo probeert Nederland ook wat meer te halen uit die standaard situaties. Terwijl de Polen nog een keer gaan wisselen. Valentovic, zij mag haar debuut vanavond gaan maken voor Polen. Ze is geboren in Stockholm, dus had ook kunnen kiezen voor de Zweedse nationaliteit. Maar ze koos voor Polen. En zij met haar 25 jaar speelt haar allereerste interland in Almelo tegen Nederland. Bij een 2-0 achterstand komt zij in het veld.
4: Nou, op die manier zal Almelo toch altijd bijzondere grond voor haar blijven. Met nog 10 minuten te gaan hier tussen Nederland en Polen. Nederland staat met 2-0 voor en dat is meer dan terecht. Want ze zijn de gehele wedstrijd al beter dan Polen. En nog wel 10 minuten even de focus erop houden. En vooral zorgen dat dit zo blijft. En ondertussen met een schuin oog kijken naar Frankrijk-Ierland. Waar de Fransen dus nog altijd voor staan. Wordt het daar gelijk, dan plaatst Nederland zich direct vanavond voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Het is dus afhankelijk van het resultaat op een ander veld. Hier doet Nederland zijn plicht. Hier doet Nederland wat het moet doen. En dat is voorstaan tegen Polen. En daardoor, met de minuten die verstrijken, hoogstwaarschijnlijk winnen. Als de Polen wel op de helft zijn van Nederland. Maar kapitein zit er weer tussen. Tuurlijk zit kapitein ertussen. Pelova, die verliest dan de bal. En dan ervoor zorgen dat je hem zo snel mogelijk weer terugkrijgt. Dat lukt. En dan gaat hier kapitein, linkerkant van het veld. Buitenkantje rechts. Rijsbergen weggestoken. Vlag blijft omlaag. Nou, maak hem maar. Zeker! Prachtig doelpunt. Het is de 3-0 voor Nederland tegen Polen. En ze oogden inderdaad bij binnenkomst in de lijnen al meer dan gretig. Liz Rijsbergen. En bekroont dat nu ook met een doelpunt. Waarbij de assist misschien wel mooier is dan de goal zelf. Maar Rijsbergen behoudt de rust. Behoudt de controle. en schuift hem in de korte hoek achter de Poolse keepster. Want de tussenstand hier 3-0 maakt.
2: Ja, dan zo is Almelo ook voor haar bijzondere grond. Want je allereerste Interland doelpunt maken in het shirt van Oranje, dat is een bijzonderheid. En Liz Rijsbergen die heeft hem nu dus te pakken. Het was echt een goede aanval van Oranje over links. Mooi gegeven hoor, ook met de buitenkant van de schoen. Net geen buitenspel. Goed gelopen door Rijsbergen. En dan in de korte hoek die bal binnenschuiven. Kaptein was het met het prachtige buitenkantje. En ja, Rijsbergen maakt dat af. Dat kun je aan haar wel overlaten. Ze maakte veel doelpunten voor PSV dit jaar. En nu dus ook eentje voor Oranje. Het is 3-0. De buit is binnen. En dus verplaatst de spanning zich nu echt naar Frankrijk. Tegen Ierland 1-0 daar. De voorsprong voor Frankrijk. Dat met een na een rode kaart met een man minder op het veld staat. En dus moeten de Ieren één keer scoren voor Nederland. Om dat rechtstreekse ticket naar Brazilië toch ineens in handen te krijgen. Oh, krijgen we hier een penalty voor Polen. Ja, ja, ja. Die bal gaat op de stip. Na een sliding achterin van Wieke Kaptein in al haar ijver. Ja, vergalopeert ze zich nu in de eigen 16. Raakt ze een Poolse tegenstander en gaat die bal op de stip. Het is Tomasiak, ja, verreweg de gevaarlijkste. Het is trouwens niet Kaptein, maar Egurola die de overtreding maakt op Tomasiak. Ja, de voet tussen de benen van de Poolse aanvalster en dan struikelt hij. Dus een terechte penalty. En dus mag Lize Kop zich ook nog even proberen te onderscheiden in deze wedstrijd.
4: Het zou mooi zijn. Tegenover Kamchik, de speelster van AC Milan. Kop maakt haarzelf groot op de doellijn. Klapt een paar keer in haar handschoenen. En kijk, de Poolse Kamchik is even goed aan. Komt nu even voor haar doellijn staan. Blijft het 3-0 of wordt het 3-1? Het zal niet heel veel meer uitmaken voor de einduitslag van dit duel. Want Nederland gaat dit duel wel winnen. Vraag is dus nog even met welke eindstand. Daar komt de aanloop van Kamchik. Wacht even. En plaatst hem uiteindelijk in de linkeronderhoek. Dat betekent een doelpunt voor Polen. Kop die blijft in het midden staan. En reageert op de aanloop van Kamchik. Die op het laatste moment nog een hupje neemt. En daardoor wordt Kop op het verkeerde been gezet. En dus gaat deze bal erin. 3-1.
2: Ja, ja, Kop probeerde lang te wachten. Sorry Edwin, kom maar.
5: Ja, ja, we wilden eventjes gaan kijken hoe het bij Frankrijk-Ierland staat. Die 1-0 voorsprong. Maar Diane, ja, je ziet de druk wel toenemen, denk ik. Hè?
0: Ja, ja. Ierland die gaat nu wel echt de druk opvoeren. Dus dat is wel leuk om te zien dat het toch wel echt helemaal gekanteld is eigenlijk. Maar ja, ook wel logisch omdat Frankrijk met die man staat.
1: Maar moeten we niet vrezen dat als Ierland nu de 1-1 maakt, dat ze met een man meer er nog overheen gaan? En als Ierland wint, hebben we ook niks.
0: Ja,
1: dat
0: dan hebben we
1: is.
0: Ook weer een probleem inderdaad. Ja, dus het zou eigenlijk nog wel eventjes, zou mooi zijn als het nog even 5 minuten duurt voordat ze scoren, maar scoren moeten ze sowieso dus.
1: Ja, en is het tot nu toe de druk verhogen of levert het ook echt kansen op voor de Ieren?
0: Ja, ze hebben net 2 wel, zeg maar, 1-op-1 kansen gehad die ze hebben gemist, maar het is voornamelijk ballen inbrengen en op goed geluk, hier weer 1. Dat hij goed valt.
5: Ja, hij moet een keer goed gaan vallen voor Nederland natuurlijk. Nederland dat dus met 3-1 leidt die 3-0 van Rijsbergen. Mooie treffer, ja, mooie voorzet ook van Kaptein.
0: Ja, prachtige bal. Buitenkantje voet van Kaptein. Precies op tijd gegeven, precies op tijd gelopen. En ze maakt hem schitterend af, ja.
5: Terug naar Jan Vincent en Dien.
2: Voor de laatste 6 minuten, Nederland-Polen 3-1. Ja, dus weer een tegendoelpunt. In elke wedstrijd heeft Nederland minstens 1 tegengoal gehad in deze WK-kwalificatiereeks. Dat is een puntje van aandacht voor Veurink. Nu komt de voorzet. Die wordt weggebokst door Czemik. En uiteindelijk heeft Polen dus de bal. Ligt er heel veel ruimte voor de Polen. Maar dat wordt goed doorzien door Kaptein. Het hele veld lag open. Maar zij zorgde ervoor dat die bal niet naar de aanvallers van Polen gespeeld kon worden. Terwijl Brugs nu probeert de bal te veroveren. Ja, dus vasthouden. Dit gaat Brugs een gele kaart opleveren. Ja, die krijgt ze inderdaad van Fabien Michel. Maar niet 1 keer de nul weten te houden in deze WK-kwalificatiereeks. En vanavond maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Maar het is toch lekker als je een keer zorgt dat je geen tegendoelpunten krijgt. Dat is een zorg voor later. Dat gaat vanavond niet meer lukken na die penalty van Polen.
4: Nee. Het is een team in opbouw, Nederland. Veurink al meerdere keren aangegeven. En daar past dit dan wel een beetje bij in het plaatje. En dus met nog 5 minuten te gaan is het vooral een avond waarin er heel veel goed gaat voor Nederland. Maar je toch ook achter de oren krabt en nog even terugdenkt aan afgelopen vrijdag. Als het allemaal anders was gegaan en Nederland daar gewoon had gewonnen van Ierland. Wat het dus wel degelijk kan, want het speelt echt goed vanavond. dan had de wereld er nu in Almelo heel anders uitgezien voor het Nederlands elftal. En zolang er nog niet gescoord is door Ierland tegen Frankrijk, en Frankrijk nog op voorsprong staat, daar moet een gelijkspel komen voor de duidelijkheid. Dan plaatst Nederland zich vanavond niet direct voor het WK van volgend jaar. Als de bal inmiddels door Kop alweer naar het middenveld is verplaatst en Nederland daar in balbezit is.
2: Via Egerolla, de bal terug naar Buurman. Ja, en ik denk ook terug ook aan die allereerste wedstrijd in Polen, waarin Nederland 5 minuten voor tijd nog met 2-1 voor stond. Want ja, die 2 punten die ze daar nog verspeelden, want het werd 2-2, die komen ze nu dus ook tekort. Het zijn momenten in zo'n kwalificatie waar Nederland nu aanvalt. Schot van Leuchter voor langs het doel. Ja, Leuchter wil er nog wel eentje maken natuurlijk na die prachtige 2-0 die ze eerder op deze avond maakten, waar nu de bal klaargelegd wordt door Chemik. Goed geschoten wel door Leuchter, alleen ja, net niet voldoende richting aan die bal kunnen geven. En dus mag Polen doeltrap nemen. Bal wordt snel op het middenveld veroverd door Oranje. Ja, ze zitten er echt kort bovenop hoor. De hele tweede helft al. Dat doen ze uitstekend, de ploeg van Veuring. Ze doen vanavond wat ze moeten doen. Ze staan met 3-1 voor. Balbezit achterin voor Van Asten.
4: Van Asten op de middenlijn. Kapt even terug omdat er een Poolse tegenstander in de buurt komt. Veerle Buurman dan maar inspelen aan de linkerkant. Die heeft een uitstekende paas in huis naar Olieslagers. In de loop op tempo. Waardoor Olieslagers in één keer door kan. De voorzet is ook goed van Olieslagers. Hij gaat langs Rijsbergen. En dan achter in dat strafschopgebied staat Leuchten nog wel. En dus moet de Poolse linksback alle zeilen bijzetten om op het laatste moment die bal nog voor voeten weg te tikken. Die gaat daardoor over de zijlijn. Ja, het was heel dicht tegen de cornervlag aan. Maar Nederland krijgt een inworp als de 88ste minuut is gaan lopen. Kasper Rij de bal in de handen heeft. Gooit naar Leuchten. Al hobbelend. Nadat Leuchten er voor het laatst aan zat, gaat hij over de achterlijn. Waardoor Polen mag gaan aanleggen voor een uittrap.
2: Chemik legt de bal klaar. Ze probeerden hem eerst nog vanuit haar handen in één keer door weg te gooien. Maar toen zei de scheidsrechter van ja, je moet hem echt even op de grond leggen. Zo gaan we het spel hervatten. Dat heeft Polen inmiddels gedaan. Bal opgevangen daardoor. Esme Brugs heeft wat ruimte. Esme Brugs nu. Bal spelen naar Rijsbergen. Dat is de bedoeling. Maar Polen heeft het ook door. Dudek zit ertussen. Zo hebben de Polen het balbezit. Nu weer terug via Cienewicz. Cienewicz, een van de verdedigers, die gaat lopen met de bal richting de middenlijn. Zo gaat het Polen toch nog proberen iets van een aanval op de mat te leggen. Polen dat het dus vanavond heeft gedaan zonder Ewa Pajor, zonder de superster. En dat scheelde voor Nederland zeker een slok op de borrel. Nederland heeft de bal nu. De bal mag ingegooid worden. Kasper Rij moet dat doen. De scheidsrechter gaat aftellen. Ja, dat is die nieuwe regel. Dan moet je binnen 5 tellen als de scheidsrechter heeft gefloten die bal in gaan gooien. Kasper Rij doet dat uiteindelijk dan maar snel. En zo heeft Nederland het balbezit via Olieslagers. Die moet gaan rennen om die bal binnen te houden. Dat lukt daar. Ja, goed gedaan. En dan ook nog doorspelen naar Brugs. Maar ja, dat is een horde te veel. Want ze levert hem uiteindelijk in. Bij de maker van de 3-1 van Polen, van Kamczyk. Die scoorde vanaf de stip. Het is balbezit voor Polen.
4: Oh, er komt de bal bijna onze kant op. Want de ingooien van Polen wordt in één keer weggetrapt door Brugs. Dat doet ze hard en hoog de tribunes in. Komt bijna bij ons op de persdesk terecht. Mag altijd natuurlijk. Snoepen we misschien wel mee naar huis. Is allemaal niet zo. En dus de ingooi voor Polen rondom de middenlijn. Er komt zo meteen ook nog wel flink wat minuten aan blessuretijd bij, omdat de Poolse keepster Severin halverwege de tweede helft vervelend geblesseerd raakte en die behandeling best wel lang duurde. En ook het inbrengen van de nieuwe keepster, Jesmiek, heeft ook wel wat tijd in beslag genomen. En dus voetballen hier nog wel even door in Almelo, bij een 3-1 voorsprong dus voor Nederland, waarin Nederland vrij weinig te duchten heeft van Polen op dit moment. En de bal rustig rondspeelt. Van Asten krijgt gezelschap en haalt hem rustig uit naar Lize Kop.
2: Het is een lange bal van Lize Kop. Er staan een paar speelsters buiten spel. Dus die gaan niet achter die bal aan. De Polen doen dat wel. Bal schiet uiteindelijk over de zijlijn. En dat betekent dat Polen mag gaan ingooien. Julia Walentowicz, die ja, Zweedse-Poolse, hoe moet je het zeggen? Ze is geboren in Zweden, maar ze speelt voor Polen. Zij gaat ingooien, doet dat kort. Maar Nederland zit er goed bovenop bij Brugst. Goede actie van Rijsbergen, wordt even vastgepakt. Maar het mag doorgaan. Zo, 10 minuten. 10 minuten extra gaan we nog door in deze interland. Ja, 10 minuten waarin er voor Nederland ja, eigenlijk de klus wel klaar is. 3-1 voor, maar je moet nog 10 minuten door. En ondertussen kijken wij nog steeds met een schuin oog naar Frankrijk-Ierland. Nog altijd 1-0. voor de Fransen. Het is voor Nederland te hopen dat Ierland nog een doelpunt, stiekem een doelpuntje meepikt daar in Frankrijk. Want dan zou Nederland zich rechtstreeks plaatsen voor dat WK in Brazilië. Wij kijken ook maar naar de opbouw van Oranje in die laatste 10 minuten die we dus nog doorgaan. Waarin Van Asten het balbezit heeft en de middenlijn oversteekt.
4: Paul verplaatst zich allemaal weer naar de kleine ruimtes in het veld. Want zowel Polen als Nederland centreert zich rondom de middencirkel. Allemaal kort op elkaar. Nederland weet daar de bal toch te veroveren. En er ligt er veel ruimte naar het Poolse doel toe. Leuchter naar Rijsberg. Die neemt hem niet goed aan. Maar Brugs staat nog in de buurt. Die probeert te schieten. Maar doet dat tegen een verdediger aan. Maar Rijsberg heeft er nog wel zin in. Gaat er achteraan. Maar maakt erbij een overtreding. Waardoor Polen een vrije trap mag gaan nemen. En Nederland wil nog wel. Heeft genoeg invallers die nog wel wat willen laten zien. Want Nederland gaat dus hoogstwaarschijnlijk op dit moment in oktober en november play-off ronde spelen. Om alsnog het WK van volgend jaar te bereiken. En dan willen types als Liz Rijsbergen, Romee Leugten natuurlijk weer bij de selectie zitten. En daar doen ze vanavond een goede sollicitatie naar.
2: Ja, want ze hebben twee allebei een schitterend doelpunt gemaakt. Met name Leugter, die prachtige volley vanuit de lucht uit de draai. Schitterend schoot die bal binnen. En ook Rijsbergen bij haar tweede interland haar eerste doelpunt gemaakt. Dat is mooi. Dat zijn mooie momenten die ze meenemen in hun rugzak. In de rest van hun carrière. Want ze zullen, als het allemaal goed blijft gaan, nog jarenlang in Oranje kunnen spelen. Zij zien nu dat Polen de bal even terug speelt naar keeper Ciemik. Ciemik, ja, die gaat met de bal aan de voet wachten tot Oranje een beetje druk gaat zetten. Ja, voor Nederland hoeft het allemaal niet zo nodig meer. Ze staan met 3-1 voor. En de Polen, ja, die kunnen eigenlijk niet meer. Want die hebben verder heel weinig gecreëerd. Ze hebben een penalty gekregen. Die hebben ze benut. In de eerste helft hadden ze wel wat kansjes. Maar in de tweede helft heeft Nederland de boel echt heel goed onder controle gehouden. De ploeg van Arjan Vuurink. Echt een stap vooruit gezet ten opzichte van die wedstrijd in Ierland. Die zo jammerlijk verloren werd met 3-2. Bal terug naar Lize Kop. Lize Kop speelt hem in de voeten van Egerola.
4: Dat is goed gedaan door Kop. Egerola verplaatst hem daarna ook goed. Dat ziet er goed uit voor Nederland. Dat nu snel schakelt. Brugs steekt Rijsbergen weg. In de 16 mag zij het gaan uitvechten. En met haar snelheid wint ze het. Legt hem af op Pelova. Goeie aanval van Nederland. Maar de afronding... Ah, net niet goed genoeg, want Pelova stuurt die bal niet een hoek in. Maar recht op de vuisten van Ciemik, die daarmee voor het eerst een redding maakt sinds haar invalbeurt. Maar Nederland binnen 4-5 passes van de eigen verdediging naar de Poolse verdediging. En dus een goede rol weer weggelegd voor Liz Rijsbergen, die daar hard achter die bal aansprint en hem goed teruglegt. En dus na 93 minuten, met nog 7 minuten aan blessuretijd te gaan, die met 3-1 voor staat.
1: Ja, maar het belang zat en zit vooral in Grenoble met slecht nieuws voor Oranje. Want het is afgelopen bij Frankrijk tegen Ierland. En die Fransen die hebben de 1-0 over de streep getrokken. Frankrijk wordt dus de nummer 1 in die pool. Dayan Bito, dat weten we nu al zeker. Nederland moet de play-offs in. Ja. Dat was de verdiende overwinning voor Frankrijk.
0: Uiteindelijk wel. Zij hebben eigenlijk de hele wedstrijd gedomineerd. Behalve toen ze met 10 man kwamen te staan.
8: Ja, maar toen kwamen wel de kansen.
0: Ja, toen kwamen ook de kansen voor de Ieren. Maar over het algemeen zou je wel zeggen dat Frankrijk dat terecht te winnen.
1: Het ligt wel ontzettend dicht bij elkaar, is mijn gevoel, in deze pool. Tussen Frankrijk, Nederland en Ierland. En
0: ja, ontzettend.
1: En Ierland trekken aan het kortste eind. Dat moet gezegd worden. Maar het scheelde niet veel.
0: Nee, zeker niet. En het is gewoon zonde dat je die wedstrijd van afgelopen vrijdag verliest. Want je had eigenlijk in principe alles in eigen hand. Is natuurlijk al van alles over gezegd. Maar ja, dat is gewoon wel het cruciale moment geweest.
8: Ja, nu kunnen we dus inderdaad gaan constateren dat Frankrijk die pool gaat winnen. Rechtstreeks naar dat WK in Brazilië gaat dat Nederland als tweede gaat eindigen. Nederland dat in ieder geval wel met een positief gevoel dan deze reeks afsluit, denk ik zo.
0: Zeker, zeker. Deze wedstrijd is zoveel malen beter dan de wedstrijd tegen Ierland uit. Dit is echt een goede opsteek.
8: De naam die we veel hebben horen vallen is die van Wieke Kapteijn. Was wat jou betreft zij de beste speelster op het veld?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat zij vandaag wel echt een van de betere speelsters was. Ook in het aanjagen, verdedigen, met paasjes strooien. Zoals bij de doelpunten. Zij was wel goed vandaag.
8: En wat we hebben kunnen constateren is dat Dominique Jansen, de aanvoerster, in de rust werd gewisseld. Wat denk je? Is dat toch een soort van voorteken, een wisseling van de wacht?
0: Ja, zomaar kunnen hoor. Ik heb er ook wel mijn twijfels bij. En iedereen spreekt zich daar natuurlijk over uit. Dat er wel wat twijfelachtige dingen altijd gebeuren als Dominique Jansen achterin in staat. En dat is vandaag wel gebleken.
8: Ja, Jan-Willem, ja, de vraag is natuurlijk, wat gaat dit betekenen voor die play-offs? Tegen wie zal Nederland moeten gaan spelen? Als nummer 2 dus in deze pool. Nou, ben jij druk aan het tikken geweest en aan het zoeken geweest? Noem eens op wat. Nee. Wie kunnen we gaan treffen?
1: Je moet 2 rondes gaan overleven om dat WK nu te gaan halen. Nu je weet dat Frankrijk de nummer 1 is.
8: Een halve finale en een finale.
1: Precies, met telkens 2 wedstrijden. In oktober gaat Nederland spelen tegen de nummer 1 of 2 uit League C. Zou je zeggen, moeten doen zijn. Litouwen, Kosovo, Kroatië, Hongarije, Griekenland, Roemenië, Wit-Rusland of Kazachstan komt Nederland dan tegen? Is daar een land bij dat je, waarvan je schrikt, Diane?
0: Nee, ik hoor geen namen waarvan Nederland schrik zou moeten hebben.
1: Kroatië bijvoorbeeld ook niet, bij de mannen best nog.
0: Ja, zeker, inderdaad. Ja, misschien een lastige, stugge tegenstander. Misschien een beetje zoals Polen, maar ik denk wel iets minder dan Polen.
8: Nou, er wordt ook wel eens gezegd van ja, maar misschien kan je beter tegen een sterke tegenstander spelen. Want tegen dat soort ploegen is het ook lastig voetballen, hè?
0: Zeker, zeker. Ja, je moet altijd maar de eerste scoren, zeggen ze altijd met dat soort ploegen. En als dat lang duurt, dan kan het wel een moeilijke wedstrijd worden.
1: Maar die sterke ploegen komt Nederland daarna wel tegen. Want dan moeten ze dus nog een finale gaan spelen. Dat is dan tegen de nummer 1, 2 of 3 uit League B. Of een nummer 4 uit League A, waar Nederland ook in speelt. 16 opties, die wil je niet allemaal horen.
8: Nee,
1: toch?
8: Joh, dan is het 11:30.
1: Paarden eruit, Zwitserland, Portugal, België, Polen. Dat soort landen kun je dan tegenkomen. Maar ook Noord-Ierland of Oekraïne of Slovenië. Dus dat kan nog best veel kanten op.
0: Ja, dus als het goed is, zou Nederland zich nog wel moeten kunnen plaatsen in deze pool.
8: Ja. Zullen we nog even kijken hoe het in Almelo is bij Jan-Vincent en Dien?
9: Ja, ze hebben daar gezegd voor in Almelo. Dat is heel flauw, maar die schiet me nu wel te binnen.
8: Nou, vertel.
9: De stoplicht staat op rood, de stoplicht staat op groen. In Almelo
8: altijd
9: is wat te doen.
1: Ja. Heb je die zelf gedacht?
9: Ja, als je hier lang genoeg rondloopt, dan krijg je ze gewoon naar je hoofd geslingerd.
8: Helemaal vinkers, toch?
9: Ja, zeker. Boegbeeld van de regio hier, absoluut. Komt ook omdat we in minuut 98 zitten. En we dus weten dat Nederland gaat winnen. En helaas niet direct naar het WK gaat. Maar dus wel een gunstige loting heeft voor een eventuele halve finale. Dat allemaal stof voor later. Eerst nog maar eens kijken of er mogelijk een vierde treffer bij komt. Want in de paar minuten dat we weg waren is Nederland gewoon bezig gebleven met druk zetten. Geprobeerd het Poolse doel onder vuur te nemen. Zonder hele grote kansen daarbij te creëren. Het sfeertje zit hier nog wel goed in. Polen probeert er nog wel wat van te maken. Maar de tweede helft met Van Asten en Buurman centraal, ik moet zeggen, dat kan mij wel bekoren.
2: Terwijl Eguirola een dikke tik krijgt nu nog van een Poolse en geblesseerd op het veld blijft liggen. Nederland voetbalt wel door via Kasperij. Bal naar Leuchter. Eguirola die krabbelt weer op. En dan komt er nog een voorzet richting Rijsbergen. Ja, dat is een lastige woordcombinatie. Maar uiteindelijk kan Polen uitverdedigen. Ja, en uiteindelijk is het dus toch een beetje de verwachte eindstand in deze pool. Met Frankrijk op 1, Nederland op 2, Ierland op 3. En Polen op 4, waar Tomasiak er nog een keer vandoor wil. Maar ze staat buitenspel, dus wordt teruggevlacht. Het had allemaal heel anders kunnen lopen. Maar Frankrijk doet uiteindelijk toch wat ze verwachten werden te doen bij aanvang van deze kwalificatiepool. Namelijk de pool winnen en het rechtstreekse ticket naar Brazilië grijpen. Zij vieren een feestje in Grenoble in Nederland. Ja, is het een mooie interland geweest. 3-1 overwinning. Het is uiteindelijk niet genoeg. Ze worden wel tweede in de pool. En dan kijken of een van die landen die zojuist genoemd werden, wie het dan wordt, waar je dan tegen uitkomt en hoe dan de route richting Rio gaat uitpakken. Het is de laatste minuut van de extra tijd van de 10 extra die is aangebroken met de doeltrap van Liesekop.
9: Leuchter krijgt de bal daar in haar voet. Probeert hem in één keer voor te zetten, laag. Maar tegen de enkel van de Poolse rechtsback aan, waardoor die bal over de achterlijn gaat. En in die laatste minuut van de blessuretijd dus nog 1 corner komt. 1 moment voor Nederland om een prachtig slotakkoord te geven van een uitstekend verlopen wedstrijd tegen de Polen. Waarin Nederland eigenlijk totale controle had over dit duel. Laatste wordt genomen door Romee Leuchter. Rechterarm in de lucht, swingt hem af met haar rechtervoet. Opgevangen op de rand van het strafschopgebied door Pillova. En met een geplaatste bal mixen dat nog wel richting de kruising. Maar op het dak van het doel uiteindelijk over de achterlijn. En dus gaan de laatste secondes hierdoor wegtikken. En is de Poolse keepster nog wel even op zoek naar een plekje om die uittrap te nemen. Maar zal er daar wel bij blijven. En zitten er na 100 minuten voetbal. En hier 4 doelpunten verder de wedstrijd erop. Ja, want daar is het eindsignaal. Het applaus vanaf de tribunes in Almelo. Nederlands elftal wint maar gaat niet direct naar het WK. Dat is Frankrijk. Het eindigt als nummer 2 in de pool na een 3-1 zege hier in Almelo tegen Polen.
1: Ja, en dat is goed nieuws wat betreft die wedstrijd. Slecht nieuws wat betreft de uitkomst. En dat heeft dus alles te maken dat jij met die wedstrijd in Frankrijk. Je zegt nog, ze hebben het helemaal vrijdag laten liggen. Maar Oranje begon deze kwalificatiegroep ook met een gelijkspel uit bij Polen.
0: Ja, zeker.
1: Kun je dan zeggen dat ze het inderdaad tegen de kleinere landen hebben laten liggen, terwijl ze tegen het topland top waren?
0: Ja, uiteindelijk wel inderdaad. Terwijl je eigenlijk met een grotere tegenstander als Frankrijk had je eigenlijk op papier mindere speelsters. Maar daar met die wedstrijden heb je het wel laten zien.
1: Ja, bijna onverklaarbaar, toch?
0: Ja, zeker, zeker. En dat was vrijdag eigenlijk ook. We zaten hier met verbijstering te kijken hoe die wedstrijd verliep. En het was gewoon totaal niet Nederland.
5: Play-offs dus voor de Nederlandse voetbalvrouwen. Die worden in oktober en november gespeeld. Nederland overigens in goed gezelschap. Want ook het Engeland van Sarina Wiegman is niet als eerste geëindigd in de pool. Won weliswaar met 3-0 van Oekraïne. Maar moet het doen met een tweede plaats in de pool achter Spanje.
1: Ja, nou wel Spanje. Dat is toch wel een tegenstander.
5: Ja, zeker.
1: Diane Bito, dankjewel dat je er was. Laten we eerst genieten van het andere WK. Donderdag gaat het bij de mannen beginnen. Maar hier is zo dadelijk het oog.
5: Met Wilfried de Jong, goedenavond.
1: Tot morgen.
10: Pas op hoor, deze is heet.
11: Oef, ja.
10: Wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja, lekker.
10: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man?
10: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
10: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken.

0: En voor mij, mam? En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
3: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: NPO Radio 1.
13: 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde door naar Syrië en Afghanistan. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment van de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. Bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan de wiet te beginnen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS daarop zal moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De 2 piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in de financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat nu niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn zo'n 1200 Iraanse studenten. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer, hier en daar nog stevige bijen.

0: buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, in de middag opnieuw buien met onweer. Dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Huh? Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Tijdens het WK wordt er heel streng op de tijd gelet tijdens voetbalwedstrijden. Elke seconde telt. Maar aan de grens van gastland USA kijken ze niet op een minuutje extra time. Tijdens een ondervragingsduel, zal ik het noemen, spraken de Amerikanen een Somalische WK-scheidsrechter maar liefst 11 uur lang, zo vertelde hij vandaag aan de New York Times. Daarna moest de aangeslagen scheids nog 2 uur in de gevangenis zitten. Laat ik dat dan maar de verlenging noemen, of beter nog, een zeer onterechte penalty. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een aanslag in Noord-Ierland leidt tot spanning in Belfast. Correspondent Arjen van der Horst komt zo met het laatste nieuws. Menno Pot is een fanatiek sportjournalist bij het Parool, maar het WK kijken? Nee, dat doet hij niet, legt hij straks uit. En Sam van Raalte schreef een boek over het voetbalgekke Indonesië. In Rotterdam gaat het Arab Film Festival van start. Niet de lens richten op onrust en oorlog, maar juist op de kracht van het gewone leven in Arabische landen. Dat is het devies. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 9 juni.
3: We all must work very hard to kick racism out of football.
2: Geen racisme meer in het voetbal, daar zegt de FIFA al jaren voor te strijden. Maar dat de VS niet met iedereen hetzelfde omgaat is inmiddels wel duidelijk, merkte ook het team van Oezbekistan.
4: They said to me we released the rules, but in the end the check was only for us.
2: Alleen zij werden gecontroleerd bij aankomst en een scheidsrechter uit Somalië werd op een vliegtuig teruggezet. Een droom die in duigen valt.
5: The World Cup is the biggest competition in the world. I'm very much excited and for me it's an honor to be the first Somali to go there. I hope I will do fantastic there.
2: Dat gaat dus niet gebeuren. En de spits van de Irakese ploeg werd uren vastgehouden en ondervraagd. En een ander teamlid had nog meer pech.
6: Iraq's team photographer Talal Salah was not so lucky. He was denied entry to the US and sent back overseas. The Department of Homeland Security says Salah was denied entry due to vetting concerns.
2: Overal ter wereld is het onbegrip heel groot.
7: Every few hours it's another story. Another story about fans denied, players denied. Officials denied, journalists denied, now refs.
2: Siervuurwerk is verleden tijd in cafés in Volendam. Het idee daarvoor kwam van overlevenden van de brand in het hemeltje.
8: Dit had ik graag overgeslagen. Maar goed, het is gebeurd. Nu gaan we ermee verder en dit pakken we gewoon op. En we gaan het uitbreiden door heel Nederland heen.
2: De cafébrand in Volendam was tijdens de nieuwjaarsnacht van 2001. Maar een recente gebeurtenis zette alles op scherp.
8: De beelden van Zwitserland. En dat dit gewoon weer precies hetzelfde gebeurt. En dat maakte mij nogal boos. We hebben eigenlijk meteen actie ondernomen.
2: En met het WK voor de deur ging de brandweer aan de slag met speciale versiering.
9: Een brandstragende vlag, samen voor oranje, vol vuur maar zonder vlammen. En uitgedeeld aan ondernemingen, maar ook locaties waar meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.
2: Kroegbaas op de dijk, die zijn tevreden.
10: Alles is brandverdraagd, 100%. Jawel, dat doen ze goed.
2: Echt spannend was het niet.
11: Wie is voor het voorstel tot naamswijziging?
2: GroenLinks, Partij van de Arbeid, is nu officieel pro.
12: We hebben de namen onthuld en toen heetten we hier nog een tijdje GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat was heel vreemd. En dat we dan na vandaag onszelf ook hier echt Progressief Nederland pro mogen noemen, ja, dat is heel bijzonder.
2: CDA-leider Bontebal wilde zijn stem voor de wijziging graag toelichten met een hint naar het verleden.
13: Met het argument dat uit fusiepartijen ook mooie dingen kunnen ontstaan.
2: Want het CDA is immers een fusie van maar liefst 3 partijen.
13: We zijn altijd bereid onze decennia lange ervaring daarmee met de fractievoorzitter van Pro te delen. We wensen Pro een behouden vaart en een welgemeend succes.
2: We gooien met z'n allen steeds minder eten weg.
14: Ik koop altijd dag voor dag. Dus er ligt bijna niks in de koelkast. Dus er bederft ook nooit wat.
2: Oké, maar bij het voedingscentrum zijn ze toch nog niet helemaal tevreden.
15: Wat het meest verspild wordt thuis is vooral brood en groente en fruit, maar ook aardappels en zuivel.
2: Toch is de daling goed ingezet en proberen de meeste Nederlanders niet te veel te verspillen.
16: Niet van al die producten 1+1. dat soort dingen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Ik denk, ja, wat moet ik nou met 2 bakken aardbeien?
2: In Belfast heeft een man van Soedanese afkomst een aanval gepleegd met een mes, mogelijk in een poging een andere man te onthoofden. De aanval heeft in de Noord-Ierse hoofdstad tot veel onrust geleid. Goedenavond, Arjen van der Horst, correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
17: Goedenavond.
2: Ja, Arjen, politieke leiders en politie hebben vanavond opgeroepen om toch vooral de kalmte te bewaren uit angst voor rellen en demonstraties. Is dat gelukt?
17: Nee, dat is helaas niet gelukt. Nee. Al aan het begin van de avond zagen we gemaskerde jonge mannen de straat op gaan in Belfast, maar ook op andere plekken in Noord-Ierland. Ja, en het duurde niet lang voordat we de eerste gewelddadigheden meemaakten. In Oost-Belfast werd een bus gekaapt, in een brand gestoken. Auto's en kliko-containers vlogen in brand. Nou, volgens de politie zijn er op verschillende plekken ongeregeldheden uitgebroken. Ja, dat is een hele gespannen situatie in Belfast. Je zag de hele stad zich schrap zetten, want dit zijn helaas taferelen die ze in Belfast maar al te gewend zijn. Dus ja, in de loop van de middag zagen we bedrijven en ondernemingen al extra veiligheidsmaatregelen nemen. Ze sloten eerder dan normaal hun deuren. Busdiensten werden stilgelegd. Culturele voorstellingen werden gecanceld. Nou, iedereen hield dus rekening met onrust en geweld. En die verwachting is helaas vanavond uitgekomen.
2: Ja, en weet jij wie er nou achter die protesten zit?
17: We zien dat dit met name gebeurt in de pro-Britse protestantse wijken van Belfast, waar, zoals ik al zei, honderden gemaskerde jonge mannen met capuchons zich hadden verzameld. Die waren duidelijk voorbereid. Dit is dan ook niet zomaar spontaan protest en spontaan geweld. Dat is hetzelfde in de stad als Belfast. Overdag circuleerden al berichten op sociale media waarin ze opriepen dat ze een hele reeks straten gingen blokkeren. En ze waarschuwden ook winkels en bedrijven vooral hun deuren voor het einde van de middag te sluiten. En ze riepen letterlijk op: draag donkere kleding, wees bereid om te vechten en wees bereid om gearresteerd te worden.
2: Ja, nou heeft Noord-Ierland een relatief laag migratiecijfer, geloof ik, hè? Hoe verklaar je dan dat de vlam meteen zo in de pan slaat met dit nieuws?
17: Ja, dat klopt. Het is maar een piepkleine migrantengemeenschap die ze hebben. Ik geloof maar 3,5% van de bevolking is een etnische minderheid. Dus hoe verklaar je dit dan? De context van dit verhaal is dan ook specifiek Noord-Iers, denk ik. Geweld tegen buitenlanders en migranten is Noord-Ierland niet vreemd. Dit is dan ook niet los te zien van het verleden van Noord-Ierland, hè, wat decennia in die greep was van de Troubles, de bloedige burgeroorlog. En Noord-Ierland is dan als gevolg van dit conflict tot op de dag van vandaag nog een grotendeels een sectarische samenleving. En dat merk je vooral in een stad als Belfast, wat een lappendeken is van exclusief protestantse wijken en exclusief katholieke wijken die pal naast elkaar liggen, met een hele sterke territoriale houding waarin de bewoners zich verzetten tegen elke verandering van de samenstelling van hun wijk. En desnoods doen ze dat met geweld, dat verzet. En deze wijken zijn vaak ook nog paramilitaire groepen actief. Nou, in het verleden zagen we vaak dat katholieken uit protestantse wijken weggejaagd werden en vice versa. Nu richt die agressie zich steeds vaker op immigranten. Dus we hebben de laatste jaren tal van voorbeelden gezien van migranten die uit hun huizen gejaagd worden. De laatste maanden was in sommige protestantse wijken in Belfast een intimidatiecampagne op gang gekomen die heel specifiek gericht was op migranten met een donkere huidskleur. Nou, zij werden dan staande gehouden, werd geëist dat ze hun papieren lieten zien en hen werd dan verteld om uit de buurt te vertrekken. Dus wat we nu zien, komt niet zomaar uit de lucht vallen vandaag.
2: Nee. Ik dank je wel, Arjen van der Horst vanuit Noord-Ierland. Dan gaan we kijken wat er allemaal in de kranten van morgen te vinden is. Dat is uitgezocht door Jennifer Okkeloen.
18: Ja, bijna alle gemeentes beloven zich de komende jaren aan de spreidingswet te houden. Maar ze stellen daar wel vaak hun eigen voorwaarden aan, meldt Trouw. De krant analyseerde ruim 100 coalitieakkoorden die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn gesloten.
2: Zo'n 20 coalities stellen als voorwaarde dat asielopvang kleinschalig moet zijn. Opvangorgaan COA wil vanwege de kosten en het benodigde personeel juist grotere opvanglocaties.
18: Ja, en 7 coalities zeggen helemaal geen asielzoekers te willen opvangen. Een aantal anderen willen alleen het minimale doen. Zo zegt Rijswijk alleen te doen wat wettelijk moet. Opvallend is wel dat de VVD in al deze gemeenten in de coalitie zit, terwijl de landelijke partij formeel gezien achter de spreidingswet staat.
2: In NRC verschillende economen en deskundigen over het plan van de Franse econoom Thomas Piketty. Hij wil de werkweek geleidelijk terugbrengen naar 25 uur. Volgens Piketty zou dat helpen om klimaatverandering te beperken en ongelijkheid te verminderen.
18: Volgens alle experts kan zo'n verandering een enorme impact hebben op hoe we leven, maar verder lopen de reacties sterk uiteen. Sommigen noemen een 25-urige werkweek een noodzakelijke stap richting een duurzamere samenleving. Anderen waarschuwen voor economische schade en minder vrijheid.
2: Het omstreden nummer Heil Hitler van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, staat nog steeds online. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Kort na de lancering vorig jaar werd het nummer door platforms als Spotify en YouTube verwijderd vanwege de antisemitische inhoud. Maar het wordt door fans steeds weer opnieuw geüpload.
18: Ja, op Spotify is het nummer meerdere keren te vinden en op YouTube staan enkele video's van het lied. Eén daarvan is meer dan een half miljoen keer bekeken. Experts zeggen dat de platforms daarmee steken laten vallen. Volgens hen zijn er genoeg technieken om de muziek snel op te sporen en te verwijderen.
2: In meerdere kranten ook aandacht voor Antonio Gaudí, die in onder meer het Nederlands Dagblad de architect van God wordt genoemd.
18: Precies 100 jaar na zijn overlijden wordt hij in Spanje herdacht. Onder meer bij de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegent morgen de hoogste toren van de basiliek.
2: Gaudí zag de basiliek als zijn levenswerk en werkte eraan tot zijn dood. 100 jaar later is het bouwwerk nog steeds niet helemaal af. Toch is de Sagrada Familia al jaren het meest bezochte monument van Spanje.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Carl J. was dat met Shameful. Wat was het? Shameful Game, geloof ik, hè? Over 2 dagen begint het WK, voetbal. Maar de zeer strenge grenscontroles, u hoort het net in het nieuws over leggen, ligt nu al schadel over dat toernooi. Er gebeurt ook zoveel meer. Wat juist het meest inclusieve WK ooit had moeten worden. Ja, dat zijn altijd de plannen. Menno Pot is voetbalschrijver en maker van de podcast Brani over over Ajax, die om principiële redenen geen enkele wedstrijd gaat bekijken van het WK. Goedenavond, Menno.
1: Goedenavond.
0: Ja, als jij nou net het nieuws hoort zo, dan komen er alweer heel veel van die berichten langs, zo'n paar dagen van tevoren nu voor zo'n WK.
1: Ja.
0: Dat sterkt jou in de gedachte dat jij geen WK gaat kijken?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. En als ik die berichten hoor over die Somalische scheidsrechter die naar huis is gestuurd, de Iraanse supporters die nu niet mogen komen en zo, dan denk je elke keer, zou dit dan misschien het nieuwtje zijn waarop er eens een keertje wat solidariteit loskomt.
0: Waardoor wat meer mensen het plan hebben wat jij zegt.
1: Al zijn het maar een paar scheidsrechters die zeggen, als hij terug moet, dan fluit ik ook niet.
0: Ja.
1: Of supporters die zeggen, als de Iraniërs niet mogen komen, dan ga ik naar huis. Maar ja, de solidariteit, dat is geloof ik niet iets waar we op moeten hopen, want het gebeurt toch nooit.
0: Ja, terwijl als er nou ook iets verbindt, of hè, dat mensen met elkaar stil zijn of met elkaar juichen, is dat grote voetbalpubliek wel.
1: Ja.
0: Dus je zou ook denken, ergens moet er een soort verbinding kunnen ontstaan, dat mensen opeens met z'n allen iets besluiten. Maar dat gebeurt maar niet.
1: Nee.
0: Hoe komt dit?
1: Nee, ik weet het niet waar het hem in zit. Ik verbaas me er enorm over dat het nog steeds niet mensen boos maakt wat hier allemaal gebeurt. Dat er zo weinig mensen zijn die hier echt heel woedend over zijn. Want ja, iedereen lijkt het toch allemaal maar tamelijk normaal te vinden.
0: Ja, en als er dan acties zijn, zoals in het leden, weet je wel, Bram en Freek, hè?
1: Ja,
0: bloed aan de paal, jaren 70, geloof ik.
1: 78, ja, zeker. Ja.
0: Omdat we toen naar Argentinië gingen, waar de Junta zat, dat zelfs dan ze niet iedereen meekrijgen. Natuurlijk zit een zaal vol, ik meen in Carré dat het feest was,
1: ja.
0: Die actie was.
1: Ja, de
0: maar
1: actie
0: niet
1: op zich. Het programma Bloed aan de Paal van Bram en Freek was tamelijk succesvol. En ze kregen best veel handen op elkaar. Maar uiteindelijk gebeurt er niks.
0: Nee,
1: en dat is een beetje het beeld wat je altijd ziet.
0: Wanneer ontstond bij jou in je hoofd dat je dacht, dit gaat me nu te ver, dit WK? Was dat van het begin af aan toen hoorde welke landen het organiseerden?
1: Nou, eigenlijk is het al een veel langere aanloop. Want we hebben nu natuurlijk WK's gehad in Rusland in 2018. Terwijl die al in Oekraïne oorlog aan het voeren waren. Daarna kwam Qatar met de dood van vele bouwvakkers die aan de stadions werkten. En daarna is het dan nu de VS geworden. Wetende dat voor 2034 Saoedi-Arabië al in het vat zit. Dus het lijkt echt alsof elke dictatuur, elke misdadige hufterstaat het WK toegewezen krijgt als cadeau. En die vorm van sportswashing, daar word ik eigenlijk steeds zieker van.
0: Ja. Maar ik weet niet of ik het een boycott moet noemen, maar wat is je plan eigenlijk nu?
1: Nou,
0: aan de ene kant ben je journalist, maar je bent ook echt een liefhebber.
1: Ja.
0: Je zou alleen voor de tv kunnen
1: zijn. En een WK-adept. 1982, Spanje, 86, Mexico. Magisch, hè? Het WK, die vlaggetjes en al die landen bij elkaar. Fantastisch. Dus daar kan je intens van genieten. Maar mij lukt het niet meer. En ik noem dat geen boycott, want dat zou volslagen potsierlijk zijn, om dat zo te noemen. Ik bedoel, Menno Pot uit Holland, kijk niet naar het WK. What the fuck? Dat is,
0: ik weet niet of de New York Times erop aanslaat.
1: Nee, precies. Tietje Extra Deel waarschuwt Poetin nog één keer, zeg maar. Dus boycott zou een belachelijk woord zijn. Maar ik heb er geen zin in. En dat is toch wel vrij veel. Voor mij is de lol echt compleet van dat hele WK af.
0: En had je dit ook al met Qatar?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: heb je toen ook jouw boycott gehouden?
1: Ja, en dan moet je niet voorstellen dat ik mijn handen voor mijn ogen sla als ik ergens voetballers op het scherm zie bewegen. Maar ik heb er de tv niet voor aangezet. En op de avonden dat het Nederlands elftal speelde, ben ik ook wat anders gaan doen.
0: En word je dan als een soort paria beschouwd eigenlijk? Als een soort verslagen idioot die totaal niet begrijpt wat er zo mooi is aan voetbal?
1: Nou, ik heb wel medestanders, een paar. Maar toch wel verbazingwekkend weinig eigenlijk. En dat hoop ik wel, dat mensen eens een beetje na gaan denken over aan wat voor landen die toernooien nu gegeven worden en wat daar allemaal gebeurt. We hebben nu gewoon te maken met een gastland dat in oorlog is met een deelnemer. En dan denk je echt, hoe erg moet het worden voordat we eens een keer vinden dat we er niet heen moeten?
0: Ja, en de toeschouwers worden geweigerd, toch? Die mogen het land niet in.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Toeschouwers geweigerd. De beste scheidsrechter van Afrika wordt per keer in de post op het vliegtuig naar huis gezet.
0: Ja.
1: En het kan allemaal maar.
0: Wat ik ook merkwaardig vind, ik weet niet of jij dat ook vindt, is dat je hebt al sinds 1936 de Hitler-spelen. Hè?
1: Ja.
0: Mensen zeggen altijd, ja, sport en politiek dat moet je gescheiden houden. Dat zeggen de voetballers zelf ook altijd. En de notabelen van de KNVB, zou ik maar zeggen. Ja. Wat vind jij daarvan?
1: Ik vind dat een heel schijnheilige duiding van wat daar gebeurt. Als je sport en politiek gescheiden wilt houden, dan moet je niet naar dit toernooi gaan, lijkt me. Want dat is één grote mix van sport en politiek. Wat ik wel heel goed begrijp, kijk, ik reken het spelers niet aan. De voetballers die zeggen over het algemeen van ja, als de regering hiermee akkoord gaat en de KNVB gaat ermee akkoord, en dan moeten wij zeker ineens op de barricade gaan klimmen.
0: Dat is hun argument vaak, hè?
1: Ja, dat verwacht ik niet van ze, ik niet van ze. Maar van onze regering en de KNVB verwacht ik wel meer. En dat vind ik onderhand wel echt misselijkmakend worden, dat daar zo weinig loskomt. Ja. Nederland heeft natuurlijk een lange traditie van niet echt voorop willen lopen in dit soort zaken. Ja. Ons allereerste WK was in het Italië van Mussolini in 1934. Dus nou ja, dat...
0: Ja. Maar Menno, jij schrijft over voetbal. En ook in Nederland is dat een hele grote, soms patserige wereld waar geld in omgaat, waar soms dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Die misschien niet altijd politiek zijn, maar wel vies of foos of wat dan ook.
1: Ja.
0: Zou je dan niet helemaal af moeten keren van die sport?
1: Ja, zover ben ik nog niet. Nee, ik weet je, ik vind het heel lastig om aan te geven waar de grens precies loopt. Hè? Wanneer pik je het echt niet meer? Het is heel moeilijk om te zeggen waar die precies zit, want ook in het clubvoetbal is er al genoeg lelijkheid. Ja. Maar één ding is zeker, die WK's en hoe de FIFA nu te werk gaat, dat is wel royaal over die grens heen, voor mij.
0: Ja.
1: Dus dat zijn wel extreme gevallen. Ja. En in vergelijking daarbij vind ik onze Eredivisie bijvoorbeeld nog echt hartstikke lief en leuk.
0: Ja. Mag ik je één keer heel moeilijk maar, of nou een beetje moeilijk
1: ja,
0: maken?
1: Ja, doe dat.
0: Je bent een Ajax-fanaat, je volgt Ajax als een gek.
1: Ja.
0: Stel, Mark Overmars, bekend van de dickpics die rondstuurde bij zijn club Ajax, die komt terug bij die club.
1: Ja.
0: En alle vrouwen die dickpics hebben en alles wat daar gebeurd is, die staan op hun achterste benen. Wat denk je, blijf je dan schrijven over Ajax?
1: Dan zou ik heel hard gaan schrijven dat een schandalige gang van zaken is.
0: Ja,
1: maar daar...
0: dat kan je ook doen over dit WK. Je kan schrijven, je bent journalist, je hebt een pen, een vurige pen, een podcast. Je kan zeggen, dit mag niet, nu doe je het bij het oog.
1: Doe ik.
0: Je kan het ook elke week overal doen.
1: Ja, dat
0: ga je ook doen.
1: Tenminste, ik heb niet. Mijn column is met zomerstop en mijn podcast ook. Dus
0: daar podcast kan je zo weer starten.
1: Daar heb ik de gelegenheid even niet.
0: Nee.
1: Maar zo'n uitnodiging van jullie grijp ik meteen aan om hier erover te ouwe hoeren. Ja. Dat doe ik heel graag. En dan hoop ik dat ik daarmee misschien iemand aan het denken zet nog.
0: Ja.
1: In
0: ieder geval gaan ik denk niet dat heel Nederland niet meer kijkt nadat men een pot heeft gezegd. Maar er zijn misschien wel mensen die ze toch een paar dingen bedenken als er wedstrijden zijn met Iran of wat dan ook.
1: Ja, en dat je dan even je realiseert hoe vreselijk lelijk het is allemaal. En dat je je ook gaat realiseren, als we willen dat de toewijzing van dat prachtige WK aan dit soort landen, dat een keer stopt, ja, dan zal het toch ook bij de kijkers eens een keer iets moeten veranderen. Ja.
0: Blijf je ook binnen als kampioen, wereldkampioen, er een rondvaart is?
1: Ik ben bang van wel. Dan ga ik het een hele lelijke wereldtitel vinden.
0: Dat vind ik wel heel consequent. Doe ook vooral de gordijnen dicht. Ik wens je veel succes tussen aanleidingstekens. Menno Pot, dank je wel. Annick Slijters en Ronald van der Horst zijn sinds vandaag officieel de twee nieuwe advocaten van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Twee advocaten, dat is ook meteen het maximum voor gevangenen zoals Taghi. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft daar nu vragen over gesteld aan de Nederlandse staat. Aan de lijn, zal ik maar zeggen, op afstand heb ik advocaat Sjoerd Berger van Henegouwen. Die is advocaat van Taghi, die staat hem bij in de procedures als het gaat om het procedures bij het Europees Hof. Goedenavond, meneer Berger van Henegouwen.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik ben het goed te horen. Een advocatenmaximum van 2 voor cliënten in de streng beveiligde gevangenissen. Betekent dat dan dat uw werk erop zit?
2: Nou, dat zou ik niet
0: zo willen zeggen. Dat dacht ik even namelijk.
2: Dat zou ik zeker niet willen zeggen.
0: Nee.
2: De omstandigheid dat ik als Europese hofadvocaat buitenspel gezet wordt, die deed zich al voor in een tweetal andere zaken waar de procedures bij het Europese Hof al liepen. En wij hebben daar toen al in november een tweetal procedures over gestart. En daar heeft eergisteren het Europese Hof twee uitspraken in gepubliceerd. Dat zijn meer vragen aan de partijen. Maar die vragen zijn zodanig geformuleerd dat daar wel een klein beetje, je moet heel voorzichtig zijn, een voorschot op de uitkomst wordt gegeven.
0: Namelijk dat ze niet akkoord gaan.
2: Nou ja, wat het Europese Hof doet, die zegt eigenlijk van, kijk, dit is onze rechtspraak, die hebben we nu al een hele tijd, houden we dat vol en houden we jullie dat voor, alle landen die hier aan deelnemen. En daarin staat dat iemand gedurende een procedure bij het Europese Hof gewoon makkelijk toegang moet hebben tot zijn advocaat, eigenlijk van het begin af aan, vanaf het eerste idee dat hij die procedure wil gaan starten, tot en met het einde. Nou, wij zijn er als derde advocaat, of ik ben er als derde advocaat in een aantal procedures uitgegooid. Dat wil zeggen, niet door het Europese Hof, maar wel door de staatssecretaris, die heeft gezegd, ja, je mag geen contact meer hebben met je cliënt. En op grond van artikel 34 van het EVRM ben ik dan een procedure gestart dat de verzoeker wordt gehinderd in de procesgang bij het Europese Hof.
0: Ja, kunt u aan mij uitleggen wat u Europees gezien dan doet voor iemand als Tachi?
2: Nou ja, u heeft even over Tachi. Die tussenuitspraken zijn voor twee andere gedetineerden geweest. Isaac B. en Ali G. En in die procedures hadden zij geprocedeerd over misstanden in de EBI. Die hadden ze aan allebei de Nederlandse detentierechters voorgelegd. Dus ze waren in Nederland nationaal uitgeprocedeerd. En daar bleven nog vragen over, met name met betrekking tot een vernederende behandeling, wat verboden is volgens het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. En die hebben we aan het Europese Hof voorgelegd. Dus die procedure liep en opeens word ik er dan als advocaat tussenuit gehaald. Het is ook een beetje alsof ze het niet fijn vinden dat we dat soort procedures aan het Europese Hof voorleggen.
0: Kijk, ik ben een leek vergeleken bij u natuurlijk, maar is het niet zo dat je zou zeggen, goh, kunnen die twee advocaten dat Europese werk er niet even bij doen?
2: Nou ja,
0: daarmee disqualificeer ik u hopelijk niet.
2: Dat leek ook een klein beetje de idee van de wetgever te zijn. Ja. Dat is echt een waan van de dag idee geweest. Het is ook echt door de Raad van State, door de Raad voor Rechtspraak, door allerlei instanties, in het begin zelfs door de minister, hebben gezegd, joh, dat moet je niet doen. Want wat er namelijk aan de hand is dat als je in zo'n EBI zit, die regelgeving die verandert daar bijna wekelijks. En om maar eens iets aan te geven, op dit moment is nieuw dat de ramen, waar natuurlijk sowieso al een hele dikke tralies voor zitten, daar is nu ook een soort van zwarte voorplaat voor gezet, zodat er geen daglicht meer in die cellen komt. Nou, dat is weer iets nieuws. Dus daar wordt constant over geprocedeerd. Dat zijn, nou, als ik bijvoorbeeld meneer Tachi neemt,
0: ik wil maar zeggen, dan komen eigenlijk de rechten van de mens in het geding, en dan zegt u, ja, beroep ik me op artikel 34... en dan gaat u aan die slag voor die mensen.
2: Nou ja, er worden dus heel veel procedures gevoerd bij de detentierechters. En als die in Nederland klaar zijn, kun je de restvragen daar voorleggen aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Tegelijkertijd zitten daar geen fietsendieven. Dus die mensen hebben allemaal serieuze strafzaken. Dus die hebben ook een serieuze advocaat nodig in die strafzaken. En vaak hebben die mensen ook nog wel wat anders, in de zin dat er eens een echtscheiding plaatsvindt, of dat er wat zakelijke procedures zijn. En alles bij elkaar, dat kun je niet met twee advocaten doen.
0: Maar dit besluit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat eerdere advocaten informatie doorgesluist hebben. Dus op zich zou je zeggen, is begrijpelijk dat mensen misschien wat willen veranderen.
2: Dat mensen misschien iets willen veranderen, daar zou je dan kunnen zeggen van, nou, als daar een noodzaak voor gevoeld wordt, dan zou dat zo zijn. Maar dan moet je niet precies het tegenovergestelde doen. Maar wat er nu gebeurd is dat je twee advocaten opzadelt met zoveel werk dat ze heel erg economisch afhankelijk worden van die EBI-gedetineerden.
0: Ja, en heeft u zelf een alternatief in het hoofd hoe dat beter en veiliger georganiseerd zou kunnen worden?
2: Nou ja, ik denk dat je vooral ook een beetje de eisen die je aan een advocaat stelt, daar kun je misschien iets aan doen. Dat je kunt zeggen van, nou, alleen advocaten met een bepaalde ervaring, of dat je met een bepaalde staat van dienst, daar zou je iets aan kunnen doen. Maar door juist er nu voor te zorgen dat de huidige advocaten economisch een groot deel van hun praktijk bij een beperkt aantal cliënten krijgen te liggen, worden ze ook een beetje afhankelijk van die cliënten. Dus je bereikt eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat je zou willen bereiken.
0: Ja, ja. Het plan komt van de VVD, hè? Neemt u de politiek iets kwalijk?
2: Ja, dat het ondoordacht is, dat men niet echt goed nagedacht heeft. Dat neem ik ze wel heel, heel erg kwalijk, omdat er namelijk een hele hoop slimme juristen waren die men geraadpleegd heeft, en die men in het kader van wetgeving ook raadplegen moet, die dit plan ook hebben afgeraden. En men heeft het een beetje binnen de waan van de dag toch doorgezet.
0: Ja.
2: En men heeft gewoon ook niet overzien wat dat betekent.
0: Hoe werkt het nu eigenlijk van die twee advocaten die zijn nu aangesteld? Hè? Ontstaat er nu meer rust en voortgang in de zaak, denkt u? Zaak Tachy?
2: Volgens mij moet u dat aan die advocaten vragen.
0: Heeft u contact met dat soort mensen eigenlijk?
2: Nou, er is zeker een soort van overgangscontact, hè. Dus ik was laatst de gelegenheidsadvocaat in die belangrijke zitting die over de rechtsbijstand van meneer Tachy ging. Ik had daar het geluk dat ik deze twee advocaten kon aankondigen. En dan is er natuurlijk een zekere mate van overgangscontact. Maar zij bepalen natuurlijk hoe zij de komende tijd zich naar het hof toe gaan presenteren en wat zij daar aan verzoeken gaan doen, daar ga ik niet meer over.
0: Had u dat ook willen doen, eigenlijk? Had u een van die twee advocaten willen zijn?
2: Nou ja, ik was natuurlijk in 2023 en begin 2024 was ik die advocaat. Alleen we hebben toen die verzoeken gedaan om uitstel en om tijd te krijgen. En die hebben we nooit gekregen. Ja, dan houdt het voor mij ook op. Hè. Ik doe mijn werk graag of ik doe het niet. Maar ik ga niet, zeg maar, een schijnrol vervullen.
0: Nee. Het is even nu wachten op het Europees Hof. En welke situatie ontstaat er als uw klacht gegrond wordt verklaard?
2: Nou ja, dat is dwingend recht, zoals dat heet. Dat betekent dat Nederland zich daar naartoe moet schikken. Dus dan zal in ieder geval, als het gaat om de advocaat, die procedures bij het Europese Hof, zullen daar geen restricties meer aan gebracht mogen worden. Dat mag eigenlijk nu al niet. Hè? Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat uit die rechtspraak van het Europese Hof al voortvloeit. Daar zal de staat zich dan bij neer moeten leggen. En dat zal het dan ook in de regelgeving mogelijk moeten maken. Vervolgens zul je ook zien dat het gaat knellen in andere procedures waar Europese verdragsvraagstukken aan de orde komen. Dat zijn meestal de strafzaken.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat deze wetgeving op termijn ook wel afgeschaft gaat worden. Zoals de halstarrig als de politiek nu is, zal dat nog wel een tijdje duren.
0: Ja. Ik ga u bedanken, advocaat Bergen van Henegouwen.

0: Since You've Been Gone, gezongen door Aretha Franklin. Indonesië heeft 280 miljoen inwoners. Daar moeten toch goede voetballers tussen zitten, zou je zeggen. Maar nee, het voetbalgekke land heeft zich nog nooit geplaatst voor een eindronde. Sam van Raalte ging als schrijver en journalist naar het land van zijn voorouders. Die zat op bomvolle tribunes en volgde de vergeefse strijd van de selectie om een WK-ticket voor Indonesië te bemachten. Hallo Sam.
1: Hi.
0: Ja, jij noemt Indonesië in je boek het grootste voetballand ter wereld, maar dat is toch Brazilië of Argentinië?
1: Ja, dat is zo.
0: Maar aantallen mensen die er wonen misschien.
1: Ja, precies. Het is het grootste land ter wereld waar voetbal de populairste sport is. Alleen India, China en de Verenigde Staten zijn qua populatie groter.
0: Ja.
1: En Indonesië, die andere landen houden van allerlei andere sporten.
0: Ja.
1: Maar in Indonesië is voetbal koning. Er is alleen één ding, je zei het al, het wil nog niet echt vlotten.
0: Ja, je schrijft ook in je boek, het is een religie. Het is van het volk, dat is meestal wel zo natuurlijk. Ja. Wat gaat er mis dan?
1: Ja, het heeft alles te maken met infrastructuur. Het land bestaat uit meer dan 17.000 eilanden. Ja, dan is het natuurlijk ongelooflijk moeilijk om het talentje van het ene eiland tegen het talent van een ander eiland te laten spelen.
0: Zo'n competitie in gang zetten is al heel ingewikkeld.
1: Dat is al heel ingewikkeld. Ja. Dat in combinatie met gewoon echt pure corruptie die daar gewoon alom aanwezig is, maakt het gewoon heel erg moeilijk. Ik sprak een keer ook iemand daar die zei, ze kunnen allerlei mooie plannen hebben, maar als zij 100 miljoen vrijmaken voor jeugdopleidingen, tegen de tijd dat er echt een jeugdopleiding wordt gebouwd, is er, als je mazzel hebt, nog 20 miljoen van over. En wat er met de rest is gebeurd, weet niemand.
0: Nou ja, dus corruptie is best wel fataal om goede voetballers te krijgen.
1: Ja, en je ziet dat de veel politici in Indonesië die proberen dat voetbal te gebruiken om zichzelf populairder te maken.
0: Ja.
1: En daar komen dus alleen maar hele korte termijn plannen uit. Dus als je bijvoorbeeld echt die jeugdopleidingen neer wil zetten, ja, dat is een plan dat gaat 30 jaar, misschien wel meer duren voordat daar wat uitkomt.
0: Ja.
1: Maar die politici zijn alleen maar bezig, hoe kunnen we op korte termijn wat fixen? Dus bijvoorbeeld veel jongens met een Indonesische achtergrond, zoals ik, vanuit Nederland naturaliseren.
0: Ja, goed, jij begint daar nu gelijk. Dat heb ik natuurlijk ook gelezen. En dat is toch wel wat, hè? Dus je hebt voetballers die denken, nou, ik slaag niet voor het Nederlands elftal, weet je wat.
1: Ja.
0: Ik heb Indonesische roots.
1: Ja.
0: Die gaan richting Indonesië.
1: Ja.
0: Er wordt een trainer aangesteld, Patrick Kluivert, samen met Vanenburg, Gerald Vanenburg, geloof ik. Hè?
1: Ja.
0: En dan, het lijkt erop, jij zegt er wordt zelfs een soort decreet uitgevaardigd. Die mensen krijgen een stempeltje en die zijn opeens in staat om voor het Indonesisch elftal te spelen.
1: Ja, dat
0: eigenlijk deugt het niet.
1: Nou, dat hele naturalisatieproces was eerst heel lang. Er kon jaren overheen gaan. En voor dit project werd het in één keer kon het binnen een maand gebeuren. En vroeger moesten mensen dan, als ze genaturaliseerd werden, helemaal naar Indonesië. Daar moest je dan ondertekenen. En op een gegeven moment kon het gewoon prima op een consulaat in Antwerpen of zo. En dat heeft er alles mee te maken dat de huidige president van Indonesië, Prabowo, die zag dit ook als een speciaal project om dat WK te kunnen gaan halen.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk voor hem een ongelooflijk succes geweest als hij dat had kunnen claimen.
0: En die even voor alle duidelijkheid, dat is niet gelukt.
1: Nee, dat is niet gelukt. Nee, ze hadden een hele populaire Zuid-Koreaanse trainer. Die hebben ze ontslagen om Patrick Kluivert aan te stellen. Ook omdat ze dus een trainer zochten die beter zou passen bij het inmiddels grotendeels Nederlands-Indische nationaal elftal.
0: Ja.
1: Die missie is mislukt. Ze hebben in Saudi-Arabië het onderspit gedolven, was ik ook bij.
0: 3-2 verloren toch?
1: Ja, precies. En toen uiteindelijk ook nog van Irak. En toen was de droom was voorbij.
0: Ja.
1: Dus dat is niet gelukt.
0: Maar hoe komt het nou dat het Indonesische volk achter die, zal ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens, Nederlandse voetballers gaat staan? Die willen toch ook eigenlijk mensen uit hun land zien die gewoon uit Surabaya of Bandung of weet ik wat komen.
1: Ja, klopt. Dat denk ik wel. Kijk, de Indonesische volksaard is ietsjes anders dan onze Nederlandse directe volksaard. Ze zullen het nooit zo direct zeggen. Ik heb het natuurlijk heel veel gevraagd aan iedereen die ik daar tegenkwam, ook taxichauffeurs, maar ook omdat ze weten dat ik Nederlands-Indisch ben, gaan ze misschien niet direct zeggen. Maar het sijpelt er toch wel doorheen. Maar voor hen, ze houden zo ongelooflijk van voetbal. En dan, wat ze vaak tegen mij zeiden is, als we nou op deze manier een WK een keer kunnen halen, dan maakt het ook allemaal niet uit. En dat is ook wel een beetje wat het is. Want in het begin van al die naturalisaties, toen verloor Indonesië bijvoorbeeld een duel van Libië met 4-0. Toen waren er ook al veel Nederlands-Indische jongens in dat elftal. En die waren daarna de sjaak op sociale media. Die werden helemaal afgemaakt en er werden oproepen gedaan om van die witte jongens tussen aanhalingstekens weer af te komen. Nou, toen hebben ze mooi een gezamenlijk statement geplaatst. Volledig Indonesische jongens, Nederlands-Indische jongens. Dat ze het samen wilden doen. Maar dat zegt natuurlijk wel wat over dat raakvlak. Het gaat goed, het wordt getolereerd en gewaardeerd zolang er een kans is op succes.
0: Ja. Sam, wordt het koloniale verleden er vaak bijgehaald in die spanningen? Speelt dat een rol?
1: Dat speelt zeker een rol, al wordt het niet vaak expliciet zo benoemd. Maar het koloniale verleden is natuurlijk speelt altijd hierbij een rol. Ik heb tussen de ultra's, de fanatieke supporters van Indonesië gelopen en die droegen t-shirts met 1945 allemaal op de rug. Het jaar waarin Indonesië heeft gezegd, wij zijn nu onafhankelijk. Alleen al daar, bij die fanatieke supporters.
0: Dat is fantastisch, dat die geschiedenis dat die zo ingrijpt, ook in het voetbalcultuur, dat ze dat willen dragen. Nogal mooi.
1: Ja, heel bijzonder. Ja. Dus enerzijds speelt dat een rol. En ook de PSSI, de voetbalbond van Indonesië, dus de KNVB zeg maar van Indonesië, is ook opgericht in de vorige eeuw vanuit een soort verzet tegen de Nederlanders. Het voetbal in Nederlands-Indië was supersterk gesegregeerd. Je had de Nederlandse competitie, Nederlands-Europese competitie, een competitie voor de Chinezen en een competitie voor de Indonesiërs daar. En de Indonesiërs voelden zich daarin redelijk buitengesloten. Die dachten, we gaan een eigen bond beginnen. En de oprichter daarvan, een man die heette Suratin, dat was ook een revolutionair. Hij wilde eigenlijk via dat voetbal jonge mensen bij elkaar brengen en die passie voor de mogelijke revolutie aanwakkeren. En dan is het natuurlijk super ironisch dat die bond ooit is begonnen vanuit verzet tegen de Nederlanders en dat ze nu proberen WK's te halen, of een WK te halen, of hebben geprobeerd, door juist heel erg de toenadering tot Nederland te zoeken en Nederlands-Indische jongens te naturaliseren, wat vaak nazaten zijn, net als ik, van mensen die min of meer weg zijn gevlucht uit Indonesië na de onafhankelijkheid.
0: Ja. Daar wil ik nog even heen, tot slot, want even de persoonlijke touch in het boek. Ja. Je gaat er ook heen om iets van jezelf terug te vinden. Je bent daar, op je negende geweest.
1: Precies.
0: Ja, oma is daar in de eentje blijven wonen. Je bent naar die straat toe gegaan, las ik. Wat heb je gevonden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, wat ik in ieder geval heb gevonden, toen ik daar 9 was, kwamen we daar in die straat. Mijn moeder werd daar emotioneel. Ik snapte daar op dat moment helemaal niks van. Ja, dat kon misschien ook niet. Ik was 9. En ik kwam daar nu terug als dertiger. En nu ik er weer over vertel, nu raakte mij dat. En waarom kan ik nog steeds... Ik voelde een hele grote dankbaarheid voor mijn grootouders die de stap vanuit daar naar Nederland hebben gezet. Mijn overgrootmoeder die daar achterbleef. Mijn moeder die hier in Nederland als kind van migranten haar best heeft gedaan, waardoor ik nu een goed leven kan hebben en waardoor ik zo'n avontuur als het maken van dit boek aan kan gaan. En
0: hebt gewoon veel meer besef gekregen van hoe jouw familie die daar zat en dat het inwerkt op jouw persoon.
1: Precies.
0: En ook op je liefde voor het voetbal daar.
1: Ja.
0: Want het mooiste vind ik wel dat jij ergens met de ultra's samen daar in de hekken bent geklommen. En je bent net zo'n hooligan als iedereen op dat moment. Maar ook een fantastisch schrijver.
1: Dankjewel.
0: Het boek heet De Voetbalrepubliek, geschreven door Sam Verraten. Dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel.
0: In de berichtgeving over de Arabische wereld overheersen vaak de verhalen over oorlog en andere ellende. Om de schijnwerker op de kleine menselijke verhalen te richten, die gaan over liefde of poëzie, wordt vanaf morgen het Arab Film Festival georganiseerd in Rotterdam is dat. De directeur van het festival is hier aanwezig, Roche Abdel Fattah. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het festival wordt voor de 26e keer gehouden. Komt zelf uit Syrië, hè? Hoe heb je eigenlijk contact met filmmakers, bijvoorbeeld uit Syrië? Hoe gaat dat?
2: Eigenlijk in de afgelopen 15 jaar sinds de revolutie of de burgeroorlog, de Syrische filmmakersgemeenschap is heel erg, hoe zou ik het zeggen, eigenlijk door de politiek en de omstandigheden zijn heel erg verdeeld. Bijvoorbeeld in de tijd toen nog Assad aan de macht was, was een deel die nog in Syrië gebleven. Het hoeft niet zo dat iedereen die in Syrië gebleven is pro-Assad was. Mm-hmm. Maar als je in Syrië bent, je kan niet anti-Assad zijn. Nee. En er zijn heel veel filmmakers die zijn gevlucht omdat het niet meer veilig voor hun was.
0: En om vervolgens weer vrij werk te kunnen maken. Ja, er zijn er misschien ook wel die misschien werk naar buiten smokkelen. Hè? En dan zijn het meer documentaires of zo. Maar ik begrijp dat dit festival, wat jou betreft, heel erg over iets anders moet gaan dan steeds maar weer de oorlog. Heel belangrijk dat die gemaakt worden, documentaires. Kun je bij het ITVA zien bijvoorbeeld. Maar jullie willen iets anders brengen. Wat ga ik dan zien? Bijvoorbeeld uit Syrië. Het is maar een van de landen waar de films vandaan komen.
2: Helaas. Over Syrië is...
0: Is er geen film?
2: Jawel, wel een film, maar wel over oorlog gaat.
0: Toch wel.
2: Maar ja. het gaat niet over zozeer... het gaat een stuk verder dan wat wij horen over de oorlog. Het gaat bijvoorbeeld de openingfilm gaat over de Yarmouk-wijk. Is een Palestijnse wijk die helemaal tijdens het Assad-regime omsingelt. En iedereen is daar verhongerd. Dus het gaat over verder dan de oorlog. Het gaat over wat betekent kunst, wat betekent literatuur.
0: Ja.
2: Als je niet meer, als je bijna doodgaat van een honger.
0: En geef daar eens een antwoord op. Want stel dat we houden het even bij Syrië, even voor het gemak. Ja. Je bent filmmaker, je leeft in deze omstandigheden die je beschrijft. Hoe kun je dan nog een film maken? En hoe kun je nog iets in die film brengen wat hoop geeft? Of waarin zelfs misschien wel eens een keer gelachen mag worden?
2: Ja. Eigenlijk in deze film wordt heel veel gelachen. Ja? Gek genoeg. Het gaat over
0: waar wordt
2: heel
0: over gelachen?
2: Dat je zoveel moeite kan doen dat je om een één sigaret te doen, dat je bijna je leven in gevaar brengt.
0: Omdat je zo om graag een sigaret wil hebben.
2: Dus dit soort dingen. De mensen, waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk, dit zijn verhalen zijn echt gebeurd zijn, zeg maar. Maar ook bijvoorbeeld. Er zijn sommige mensen die gaan de boeken verbranden omdat het koud is om daar warm van te worden. En er zijn mensen die eigenlijk dat weigeren te doen. Omdat die boeken zoveel voor hun betekent.
0: Ja.
2: Dus het wisselt. Het is geen één antwoord.
0: De taal is zo machtig en zo belangrijk.
2: Ja.
0: Wat er ook, dan maar kou, maar de taal verbrandt je niet.
2: Ja.
0: Mooi.
2: Ja. Ja.
0: Maar er gaat ook een film over. Dus.
2: Ja.
0: Uit welke landen komen de films nog meer?
2: Eigenlijk uit de hele Arabische wereld.
0: Ja.
2: Je hebt landen waar eigenlijk veel wordt geproduceerd. Net als Marokko, Tunesië, Egypte. En laatste jaren ook Saudi-Arabië de industrie in opkomst. En er zijn landen eigenlijk die wordt heel weinig gemaakt. Maar één film.
0: Welk land is dat? Ben ik benieuwd.
2: Soedan.
0: Oh, Soedan is maar één film. En waar gaat die film dan over?
2: Het heet Cartoon Queen. En het gaat over een oma en een kleine dochter. Een oma die heeft gestreden tegen de Britse bezetting. En de kleine dochter die strijdt tegen de bedrijven die willen... dat genetische gemanipuleerde pitten van katoen in het land brengen tegen de originele katoen.
0: Zij wilden de pure katoen, tegen genetisch gefabriceerde kleding zou overgaan Dus dat zijn eigenlijk, op zijn Frans gezegd, petite histoires soms tussen mensen.
2: Ja, zeker.
0: En dat vind jij mooi en belangrijk om te laten zien.
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Ja, maar er zitten dus ook oorlogsfilms in. Jij hebt eerder gezegd dat slechts 5% van wat wij van de Arabische wereld zien in het nieuws dan, is de werkelijkheid. Is dat ook de reden om dit festival steeds weer te organiseren, nu alweer voor de 26e keer?
2: Zeker, zeker. Ik denk ook dat de festival... bijvoorbeeld nu wat de Syrische gemeenschap... Het is bijna 15 jaar geleden, wat de vluchtelingengolf vanuit Syrië. En ik denk voor deze gemeenschap is ook zo'n festival heel erg belangrijk.
0: Ja. Ik was benieuwd naar je toeschouwers, want ik dacht, wie komen er nu? Hè? Lantaarnfans in Rotterdam. Ja. Wie zitten er in de zaal al die
2: eigenlijk,
0: jaren?
2: Eigenlijk half-half.
0: Half-half. Half wit, half bruin, zou je bijna zeggen. He, zoals brood.
2: Oh ja, brood, ja. En wat grappig is soms dat je, bijvoorbeeld, ik heb het wel eens meegemaakt dat je een comedy bekijkt.
0: Ja.
2: En één keer hoor je de ene half lacht, en de andere keer hoor je de andere half lacht.
0: Ja.
2: Dus dit, en ja, dus eigenlijk, maar er zijn ook films die het culturen overschrijden, zeg maar. Dat vooral film is heel makkelijk. Heel makkelijke taal.
0: Hè?
2: Makkelijke taal.
0: Filmtaal is makkelijk voor iedereen.
2: Absoluut.
0: Ik heb ook begrepen dat je hele korte films laat zien, bijna telefoonachtige films, maar jongeren nog geen eens op het festival, maar meer daarnaast of zo. Wat is dat?
2: Ja, eigenlijk. En dit jaar hebben wij ook naast de Lantaarnvenster hebben we de cultuurcampus.
0: Ja.
2: En die cultuurcampus is een nieuwe locatie eigenlijk. En die staat voor de onderwijs verbinden met het wijk.
0: Ja.
2: Dus in die cultuurcampus hebben wij de industrieprogramma. Dus we hebben eigenlijk een open call gedaan voor jonge makers met Arabische achtergrond die in Europa wonen, hun plannen in te dienen.
0: Okay.
2: Voor korte films.
0: En daar zijn korte filmpjes uitgerold al, die zijn klaar?
2: Nee, de plannen zijn klaar, maar die moeten nog gemaakt worden. En er zijn bedrijven die komen de pitches van het pitchen van de korte filmplannen.
0: Ja.
2: En die gaan steunen om die gemaakt te worden.
0: Okay, dus die jongeren die komen daar en die gaan in gesprek met mogelijke producenten om uiteindelijk die film mogelijk te
2: zeker,
0: maken.
2: Zeker,
0: ja, ja. Goh, waar zie je zelfs meest naar uit?
2: Gek genoeg, we hebben een hele bekende, eigenlijk een god in India. A.R. Rahman. Hij is componist en zanger.
0: Ja.
2: Bekend met de Slumdog Millionaire film.
0: Ja.
2: Uit Bollywood.
0: En die komt zingen.
2: Die heeft een muziek voor een film gemaakt en die is ook erbij.
0: Oh, wat goed. Nou, dat is een grote gast. Nou,
2: zeker.
0: Die moeten we dus ook zeker gaan zien. Ik dank je wel, Roche Abdel Fattah. Het Arab Film Festival is dus vanaf morgen te bezoeken in Lantaarnvenster in Rotterdam. Dan was dit het Oog op Morgen. Morgen zit hier Pieter van de Wielen. En ik wens u nog een hele mooie nacht.
3: Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.

0: WPRO.
1: Bureau Buitenland.
0: Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
2: Wat horen we hier?
3: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
4: Door zijn rectum.
3: Door zijn rectum, inderdaad.
0: Duiding.
5: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
0: Debat en reportages.
6: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
0: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
4: Mooi, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
5: Oké. Okay.
0: Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 13:30 op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: In het voetbal zijn er momenten...
10: Bergkamp 2-1!
9: ...die impact maken.
11: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
9: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
10: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
12: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS.

0: thuis.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: NPO Radio 1.
5: Het is middernacht, het begin van woensdag 10 juni. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar had nog niet gezegd hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval overigens niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierp voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlandse elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. VPRO.
6: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
7: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wensbegrafenis. Ik leerde een nieuw woord en ik mocht het meteen meemaken. Mijn gast van vannacht maakte een wensbegrafenis. Katrien van Beurden zit bij me. Ze is regisseur en actrice. We zagen haar bijvoorbeeld in Koning van Katoren, All You Need Is Love en De Vuurwerkramp. Ze is oprichter en artistiek leider van theatergezelschap Troep Courage. En ze werkte met mensen van over de hele wereld en zo'n beetje overal op deze aardbol. En nu is er De Stoet, dat mijn gast maakte met Female Economy, Capella Amsterdam en Califax. Een muzikale, theatrale wandeling is het, die de toeschouwer meeneemt op een afscheidstocht, waarin verhalen van rouw omarmd worden door gevoelens van vreugde en verbondenheid, en die je diep van binnen laat voelen wat samen dragen betekent. Een wensbegrafenis, leerde ik. Een perfect passend woord, want zo te mogen gaan, zoals mijn gast van vannacht het voorstelt, dat wens je iedereen. Katrien van Beurden is geboren in Amsterdam in 1977. Welkom.
8: Welkom.
7: Hoeveel, ja, hoeveel kilometers heb jij gelopen de afgelopen weken?
8: Oh ja, ik heb denk ik elke dag, als we dan even in de stappenteller doen, stonden er ongeveer iets van 20.000 stappen op mijn stappenteller.
7: Ja, die tocht is minder, maar
8: ja, die is

0: Ik weet niet in kilometers wat het is. Ik zit nog steeds in die stappenteller. Volgens mij waren het 10.000 of zo.
1: Ja. Dus te doen.
0: Te doen, zeker. Ja.
1: We brengen Sascha weg.
0: Ja.
1: In deze... noemen we het een voorstelling? Of noemen we het een optocht? Hoe noemen we het?
0: Nou, ik denk dat een theatrale optocht beter is nog dan een voorstelling. Ja.
1: En in deze optocht brengen we Sascha weg.
0: Ja.
1: Wie is Sascha?
0: Sascha is al 16 jaar lang mede-artistiek leider van Troep Courage. Dus echt mijn theaterbuddy. En die werd... een paar jaar geleden kreeg hij de diagnose dat hij ongeneeslijk ziek is. En die is in deze stoet de hoofdrolspeler. Die eigenlijk de laatste 2,5 uur van zijn leven oefent met zijn theatertroep. Hoe het zal zijn om naar het einde gebracht te worden.
1: En hoe lang weet jij al dat hij ziek is?
0: Nou, ik weet dat nu inmiddels, denk ik, 6 jaar.
1: En hoe was dat toen hij dat vertelde?
0: Nou, in het begin was het zeg maar... Sascha is iemand die er eigenlijk helemaal niet zo heel erg over sprak. Dus die deed er een beetje losjes over. Dus het was meer zoiets van, ja, het is gewoon vervelend, maar het komt helemaal goed. En eigenlijk gaandeweg dacht ik, volgens mij is het allemaal veel ingewikkelder dan dat. Dus eigenlijk pas sinds 2 jaar dat we er echt wat dieper over praten. En ik ook opeis dat ik meega naar CT-scans. Dus vanochtend zijn we ook met hele cast en crew mee naar het OVG Oost gegaan. Onder mijn bezielende dwangmatigheid dat hij niet alleen mocht gaan. Dus toen zijn we met de stoet naar OVG Oost gegaan.
1: Maar mochten jullie naar binnen?
0: Nee, niet bij de radiologieafdeling. Dus toen moesten we koffie gaan halen beneden. Maar we stonden wel met z'n allen voor de deur.
1: Maar het is toch al een groep?
0: Ja, een behoorlijke groep ook. Maar het was wel heel gezellig.
1: Begreep jij waarom Sascha er niet over sprak?
0: Ja, ik denk dat ik het wel snap. Omdat hij is natuurlijk jong. En als je te horen krijgt dat je een vorm van...
1: Hoe oud is hij?
0: Hij is 42. En dat is 6 jaar geleden, dus was natuurlijk midden 30. Hij vertegenwoordigt denk ik ook een groep jonge mensen die dan een vorm van kanker krijgt. Waarmee ze eigenlijk zeggen, je kan er 80 mee worden. Maar het kan ook over 3 jaar anders zijn. En dat is natuurlijk een hele rare boodschap. Omdat je eigenlijk krijgt hij een doodvonnis zonder een datum. Maar die hebben wij natuurlijk allemaal. Maar hij krijgt hem dan hardop te horen. En dan is de boodschap eigenlijk, ga lekker leven. Maar... En ja, wat moet je daar dan op zeggen? Er valt ook zo weinig op te zeggen. Dus ik snap wel dat hij dat sluimerend met zich meedraagt.
1: Want anders krijg je alleen maar ja, succes met je tijdbom. Laat maar weten als het slechter gaat.
0: Ja, maar ook zo concreet als dat je bang bent dat je geen werk meer krijgt. Of dat je denkt dat mensen je afschrijven. Of dat mensen in een continue afscheid met je zitten te praten. Dat elke pizza die je samenhaalt een afscheid is. En hij staat nog vol in het leven. Hij wil gewoon werken en alles. Dus ik snap ook dat je daar een beetje behoudend over bent.
1: En wanneer dacht jij, ja, maar nu wordt het gek om er niet over te praten?
0: Nou, dat was eigenlijk precies, best wel een jaar geleden of zo, dat ik op een gegeven moment aan hem vroeg, want toen had hij, geloof ik, weer een scan. En toen vroeg ik, wie gaat er eigenlijk met je mee? En toen zei hij, nee, ik ga alleen. En toen zei ik, hé, maar wie gaat er dan mee naar de uitslag? Nee, dat doe ik zelf. En toen dacht ik, nou, dat vind ik wel heel alleen. Maar niet dat hij alleen is, hoor, want hij heeft ook een beste vriendin en mensen vlak om hem heen. Ik vond het net te sumier. Dus ik dacht, ja, nee, ik ga me er toch mee bemoeien. Dus toen heb ik ook opgeëist dat ik zijn arts mocht bellen.
1: En dat mocht?
0: Ja, dat mocht. Dat vond hij natuurlijk ook heel irritant. Maar dat hebben we toen... samen met z'n tweeën hebben ze een arts gebeld. En toen... hij rookte af en toe nog een sigaret. En dat vind ik dan heel stom. Dus dan ging ik ook daar heel uitvoerig met die arts over praten. Waar Sascha bij zat. Dat vond hij natuurlijk heel irritant.
1: Ja, dat helpt altijd, dat soort dingen.
0: Ja, dat helpt enorm.
1: Jij was in die tijd ook ziek. Toen hij zijn diagnose kreeg.
0: Ja, iets later, maar toen kreeg ik ook borstkanker. Ja.
1: Ging jij er anders mee om dan hij?
0: Ja, het was ook weer een andere situatie. Ik was net moeder geworden, ik had een babytje en ik gaf nog borstvoeding. En bij mij was de boodschap ook weer anders. Dus het verhaal, het narratief van de kanker was anders. Ik had een zeldzame vorm van borstkanker... die 15 jaar geleden de no-go-kanker was, zeg maar, sneldelende kanker, maar waar ze nu gelukkig heel veel medicatie en immunotherapie op hebben. Maar het was wel van, je krijgt wel de komende 2 jaar de hele shebang over je heen. En wat ik vooral een uitdaging vond, was dat je leven geeft en vervolgens vecht voor je leven. Die kreeg ik in het begin niet helemaal geruimd.
1: Niet aan elkaar geknoopt?
0: Nee, daar werd ik heel angstig van.
1: En hoe zag dat eruit, die angst?
0: Ik ging in eerste instantie eigenlijk meteen, zoals ik dat eigenlijk denk altijd doe, in een soort vechtstand. Dus mensen moesten vooral niet aankomen met de zin, waarom nou jij? Ik dacht, nou, waarom ik niet? Hup, ga nu het kamer opruimen, ga ik dit doen. En dan ga ik boksles nemen. Dus ik ging elke dag boksen en ik ging allemaal hele in koud water springen, hele euforische dingen doen. Om zeg maar veel te hard van de daken schreeuwen om er overheen te kunnen schreeuwen, zeg maar. Dat ging ik heel erg doen. Heel hard dansen, veel te hard en zo. Dus een beetje hyper. Ik werd gewoon knijten hyper. Ik kwam ook de eerste dag van de chemobehandeling echt huppelend de dagafdeling op. En moppen tappen en het heel gezellig maken en zo.
1: Dat klinkt, nou ja, het tegenovergestelde van Sascha.
0: Ja.
1: Maar nu je het zo zegt, denk ik, ik weet niet of dat waar is. Het is natuurlijk alle twee een manier om er, nou ja, om er ook om het een beetje weg te duwen.
0: Nou ja, en ook gewoon dat je, dat leer je ook wel. Dat zeggen ze ook wel in die ziekenhuizen. Dat op het moment dat je klaar moet maken om, zeg maar, zo al die behandelingen te krijgen, kun je het psychisch helemaal niet aan om het je te realiseren. Je kan veel beter in die doestand gaan staan. Want je moet ook dat een beetje naïef doen. Want als je op alles gaat voelen en alles gaat nadenken,
1: Word je gek.
0: En je moet nog heel lang. Dus je hebt ook in de gaten, ik moet nog 2 jaar dit doen. Ja, als ik dan nu ga zitten voelen, dan kan je me opvegen. Dus het helpt ook wel een klein beetje om het, zeg maar, niet te voelen.
1: Wie van jullie bedacht om Sascha weg te brengen?
0: Het was Adelheid Rozen van Female Economy. Die heeft het concept bedacht van de dood terug naar de straten. En dat is iets wat haar de afgelopen eigenlijk al jaren al bezig hield. Ze is een mantelzorger geweest. En ze heeft natuurlijk een film gemaakt over Leonor Pauw. Die overleed ook aan borstkanker. En haar moeder die Alzheimer kreeg. Dus zij had al heel erg lang die wens om de dood naar de straat te brengen, in de zin van iets wat zo precair is, dat we dat samen weer bespreekbaar kunnen maken. Dus die wens kwam echt vanuit haar en alles wat zij in die afgelopen jaren bewandeld heeft.
1: De dood voelde voor haar weggemoffeld?
0: Niet weggemoffeld, denk ik. Ik kan natuurlijk niet voor haar spreken. Het is niet weggemoffeld. Ik denk meer de behoefte dat je het mag aanraken met elkaar. Dus ik denk, misschien voortkomend uit het feit dat we dat natuurlijk wel heel spannend zijn gaan vinden. Dat we wel heel graag willen dat de dood er niet is. Terwijl misschien dat als je het beest in de bek kijkt, het ook een stukje makkelijker wordt als het zich aandient. Maar goed, nu spreek ik heel erg voor haar. Maar,
1: ja, hoe is dat voor jou?
0: De dood in de bek kijken?
1: Ja, of vind jij dat het meer aanwezig mag zijn?
0: Nou, ik heb vooral dat ik, voor mijn gevoel is het op dit moment heel erg aanwezig. Gewoon nieuwstechnisch. Heb ik het gevoel dat we heel veel dood op ons afkrijgen. Met wat er natuurlijk in Gaza gebeurt. Met wat er op heel veel plekken in de wereld gebeurt. Ik zit er, zeg maar, nog een stapje erbij dat ik meer heel erg het heel graag wil hebben over hoe het samen te dragen. Dus hoe we die onvermijdelijke dingen, dat gevoel van, weet ik veel, de wereld vergaat, zoals velen roepen soms.
1: Of het gevoel van onmacht.
0: Of het gevoel van onmacht, het gevoel van machteloosheid. Ik ga daar heel erg graag met een circus van ongegeneerde hoop tegenin. Dus daar zit mijn behoefte heel erg. Het aanraken, maar ook vervolgens het samen dragen.
1: Dit circus van ongegeneerde hoop, dat begint op plein 4045 in Amsterdam.
0: Ja.
1: Wat voor plek is dat?
0: Ja, ik vind dat echt een wonderschone plek. Omdat je daar natuurlijk heel veel culturen door elkaar heen wonen en leven. Dus er is heel veel humor, heel veel community. En heel erg behoefte ook aan een feestje. Dus we starten ook met een feestje. En het is een prachtige plek met het water en de bomen. En ik ben wel echt dol op plein 4045.
1: En jij denkt dan, we gaan een stoep maken? Heb je daar dan meteen een beeld bij? Wat voor stoet wilde je?
0: Ja, toch vooral heel veel lopen. Dus dat je niet gaat stilstaan en dan scène, stilstaan, scène. Maar echt dat je het gevoel hebt, ik ben nu gewoon al 2 uur lang met wildvreemde mensen, zijn we echt aan het doorjakkeren. Dus dat je echt dat echt letterlijk het doorlopen met elkaar, met vreemden. En dat je dan zo'n beetje in allerlei verschillende emoties terechtkomt. Met een theaterfamilie waarvan je denkt, wie zijn al die mensen? En dat je langzamerhand daar onderdeel van wordt. Dat leek mij wel geweldig om dat te doen. En dan een beetje die Fellini-achtige stoet.
1: Ja, klinkt ook als een heel goed plan. maar waar begin je dan?
0: Qua het maakproces, ja. Zeg maar. Eigenlijk begonnen wij met die pop. We hebben een 5 meter hoge pop in de voorstelling die de moeder van Sasha vertegenwoordigt, want die is overleden toen hij 18 was. En ik dacht, ik wil heel graag dat die buurt mee gaat doen. Dus ik heb iets nodig waar de buurt zeg maar van op aangaat. Zonder dat ze weten wat de voorstelling is. Maar
1: iets waar ze niet omheen kunnen.
0: Maar iets waar ze niet omheen kunnen. En iets waar ik ze misschien ook heel blij mee kan maken. En ik dacht, een lief gezicht op de straat. Dus ik wilde heel graag een pop met een heel zacht, lief gezicht. Die kinderen uitlokt om te komen spelen. Weet je wel, waar ouderen naar zwaaien. En dus we zijn tijdens de repetities ook heel veel met die pop al door die straat heen gaat lopen. Dus we hebben nu ook heel vaak, als we dan weer komen, dat de kinderen, daar heb je de pop weer. Dus ik heb een beetje van dat soort rituelen. Dat vond ik heel belangrijk. Dus die pop was eigenlijk ons eerste uitgangspunt.
1: Ja, en wat er volgens mij ook wel bij helpt, is muziek.
0: Dat... Zeker. En zeker als dat gespeeld en gezongen wordt door Capelle Amsterdam en Kalefax. Want het zijn natuurlijk fantastische muzikanten.
1: Nou, vertel eens, wat doen ze?
0: Nou ja, ze zijn gewoon rete goed. Ja. Simple as that, maar ze zijn ook...
1: Kan ik bevestigen.
0: Ja, maar ook qua mentaliteit zijn ze zeg maar voorbij een gebouw of zo. Dus zij denken, zij willen gewoon ook zelf heel graag naar die ontmoeting en met die mensen zijn en met de buurt. Ze zijn super open en dat heb je wel echt nodig, snap je? Dus zij snappen dat het verder gaat dan alleen maar een mooie akoestiek of een lied kunnen afzingen. Dus als er dan ineens, ik veel fatbikers onder Bach mee gaan toeteren, dan vinden zij dat minstens zo leuk als die fatbikers zelf, snap je? Dus dat, en die mentaliteit heb je wel heel hard nodig. En dat hebben zij.
1: En de muziek is, het is nou ja, ergens een begrafenisstoet, maar de muziek is niet per se alleen maar treurig.
0: Zeker niet. En ook de kostuums niet. En ook de verhalen niet altijd. Nou, sommige wel, maar ook heel vaak niet. Nee, dat is natuurlijk echt heel erg ook wel mijn handtekening qua Troep Courage. Dat ik altijd heel belangrijk vind dat je dingen die zwaar zijn ook met lichtheid benadert. Gewoon omdat ik een groot gelover ben, als je heel hard met elkaar mag vieren, heel hard mag lachen, dan met elkaar mag huilen, dat het daarna veel makkelijker is om met elkaar een goed gesprek te hebben. Dus ik vind die volgorde altijd heel prettig. Net zoals dat je de hele nacht hebt lopen hoenpapa in een disco. Ja, wat ik niet meer doe, maar...
1: Maar stel.
0: Dan heb je ook vaak om 4 uur 's nachts in de snackbar een wonderschoon gesprek. Omdat je gewoon lekker in de Polonaise bent geweest. Dus dat vind ik een heel belangrijk uitgangspunt. Dat vieren.
1: Omdat er iets ontspant dan in je?
0: Nou, omdat ik geloof dat heel veel... omdat met elkaar spelen, dus en als je viert, speel je eigenlijk ook met elkaar. Wat ik met spelen met elkaar benoem, is dat je samen danst of lacht of er gebeurt iets. En daar zit ook heel veel ontmoeting in. En een soort ontmoeting die soms ook voorbij woorden gaat. En als we alles alleen maar in die woorden proberen te vangen, dan doen we eigenlijk iets anders ook tekort, zeg maar. En ik denk dat verdriet ook en vrolijkheid heel erg samen gaan natuurlijk. En spielerij ook. En het ontwapent iets. Ik denk wel dat het helpt om makkelijker dingen tegen elkaar te zeggen. Of makkelijker even elkaars hand vast te pakken. En als dat voort moet komen uit een goed opgebouwde zin, is denk ik toch iets dat verstijft iets meer.
1: Ja, toch zitten er ook goed opgebouwde zinnen in. Er zijn ook verhalen.
0: Ja.
1: Wat voor verhalen vertellen jullie?
0: Nou, het zijn de verhalen van de spelers, van de troep. Want Female Economy is zo enorm genereus geweest. Toen Adelheid mij vroeg, zei ik, ja, ik vind het geweldig om te regisseren. Maar als je het goed vindt, neem ik wel mijn hele theaterfamilie mee. En daar gingen zij meteen op akkoord. Wat natuurlijk heel uitzonderlijk is, dat een theatergezelschap zegt, neemt je hele theatergezelschap mee. En deze spelers die komen eigenlijk veelal uit situaties of uit plekken of uit landen waar ze de dood al flink in de ogen hebben gekeken. En die delen eigenlijk hun verhalen in relatie tot de dood. Maar ook in relatie tot dat vieren.
1: Ja, want er zijn ook mensen die, nou ja, die hun dierbaren bijvoorbeeld niet hebben kunnen begraven.
0: Ja. Ja, dat was ook wel misschien wel een van de meest confronterende dingen tijdens de voorstelling. Omdat ik natuurlijk al die spelers al heel lang ken. Dus Mustafa bijvoorbeeld, die ken ik al 14 jaar. Want die
1: hij is de kat.
0: Nee, dat is Barat.
1: Dat is Barat.
0: Mustafa is de Palestijnse speler. En die heb ik ontmoet toen ik in Palestina werkte. We hadden het steeds over die begrafenis of over afscheid nemen. Maar toen kwamen we eigenlijk achter dat de meeste van de spelers helemaal nooit afscheid hebben kunnen nemen. Laat staan een begrafenis of laat staan fysiek afscheid kunnen nemen. Vanwege oorlog, vanwege een situatie. En toen krapte Sascha en ik wel even achter onze oren, omdat we dachten, oh ja, zelfs dat is nog een luxe.
1: Dat je geliefde kan wegbrengen.
0: Ja, dat je je geliefde kan wegbrengen. Dat je een begrafenis hebt, dat je een afscheid hebt. Ja, dus dat vonden wij wel indrukwekkend. Dat we dachten, oh ja, want op een gegeven moment moesten wij heel mooi. Ja, Sas, ik ben eigenlijk heel dankbaar dat ik via jou elke stap die ik zet, elke stoet die we doen, keer op keer eindelijk afscheid kan nemen.
1: Want dan denk ik aan mijn dierbaren.
0: Ja, ja.
1: Je werkt met mensen van over de hele wereld. Merk je dan verschillen in kijken naar de dood?
0: Ja, ik denk dat het verschil in ieder geval binnen deze groep, ik kan natuurlijk alleen over ons proces spreken, voor sommigen de dood gewoon volstrekt. Zoals Mustafa ook nu heel mooi zegt, maar Mariam zegt dat ook. Ja, wij worden met de dood geboren. Dat is zo inherent in wie wij zijn, dat er dagelijks iemand doodgaat, dat het eerder is hoe leef je. Snap je? En dat het bij ons natuurlijk andersom is. We zijn heel erg gefocust op dat leven. En dan komt die dood helemaal niet uit. Terwijl het woont al heel erg naast ze. En ze hebben het in die zin, zoals wij het in het proces ervoeren, al veel meer geaccepteerd.
1: Maar maakt dat het ook makkelijker?
0: Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Want het verdriet was alom aanwezig. En de pijn was even groot. Ik denk het enige wat het makkelijker maakt, is dat ze zich minder verzetten tegen dat samen dragen. Dus ze komen, in ieder geval bijvoorbeeld Mariam Mustafa, heel erg uit communities waar je dat echt heel erg samen doet.
1: Wie is dat?
0: Wie is
1: Mariam?
0: Mariam is, die noemen wij Moeder Courage. Zij komt uit Syrië en Ali, haar zoontje, speelt ook mee. En
1: Die is 13.
0: En Mariam, die in de voorstelling, helpt ze eigenlijk, neemt ze een beetje de rol van de moeder van Sascha op zich om hem naar de andere kant te brengen. En Ali, haar zoontje, haar kinderen zijn ook mijn voogdenkinderen. Dus ik heb Mariam ontmoet toen ik ziek was op het plein in Amsterdam.
1: En hoe zijn haar kinderen jouw voogdkinderen geworden?
0: Nou, tijdens dat ik borstkanker had, was haar zus in Syrië, die zat in een kamp en die had ook kanker. En zij vroeg aan mij of ik het medisch dossier wilde delen met een arts. En toen moest ik haar vertellen dat medisch dossier eigenlijk dat ze opgegeven was. En toen kreeg
1: dat bleek uit.
0: Ja, dat bleek uit het medisch dossier. Maar ze hadden natuurlijk daar helemaal, die ziekenhuizen functioneerden niet. En die zus kon niet aan medicatie komen. En toen hebben we eigenlijk besloten.
1: Moest jij haar dat vertellen?
0: Ja, dat er weinig meer aan te doen was, ja. Ja.
1: Dat lijkt me heel heftig om te moeten doen.
0: Kijk, ik denk, ze wist het al wel. Maar ze wilde natuurlijk nog één strohalm van, kan er nog één iemand even goed naar kijken? En dat was wel heftig, ja, om dat natuurlijk met elkaar zo te bespreken. Maar toen kwam ik veel bij haar thuis en dan ging ik veel met haar kindje spelen. En haar dochtertje zat bij mijn dochtertje op school. En toen zijn we eigenlijk heel erg naar elkaar toe gegroeid. En toen hebben we eigenlijk afgesproken dat wij dan maar zussen werden. En toen, toen langzamerhand, zij had net een zoontje gekregen. Dus toen, ja, kwamen we eigenlijk heel erg in elkaars levens. Dus ik haalde heel veel steun uit haar tijdens mijn ziek zijn. En vice versa. En toen hebben we dat eigenlijk organisch besloten op die manier in elkaars leven een grote rol te vervullen. En nou is ze echt familie samen met de kind. We gaan ook straks na de stoet lekker op vakantie.
1: Maar je tekst haar dus ook je voorstelling in.
0: Ja, ik sleur ze allemaal mee de voorstelling in.
1: Dat is geen, als je met jou omgaat, dan
0: en ben je echt de Sjaak.
1: Kom je erin terecht.
0: Ja. Jij ook, Femke.
1: Nou ja, in die zin, het publiek geeft je ook een rol. Althans, je laat ze op briefjes schrijven wie ze missen.
0: Ja.
1: Waarom doe je dat?
0: Nou, ik heb een licht vermoeden dat als je naar een voorstelling gaat waar de dood een rol speelt, dat je er misschien op de een of andere manier iets in kwijt moet. En ik zou het zonde vinden als je daar de kans niet voor krijgt. Dus betekent niet dat je het moet doen. Daar ben ik ook niet van, maar wel dat ik denk dat veel mensen ja, naar zo'n voorstelling toegezogen worden omdat ze misschien iemand verloren hebben of iemand aan het verliezen zijn. En dan wil ik ze wel de ruimte geven dat diegene mee mag lopen. Anders dan wordt het heel erg naar anderen kijken hoe die omgaan met iets wat, ja, wat van ons allemaal is. Dus ik vond het wel heel belangrijk. En ik vind het idee dat je dat draagt tijdens het stoet en dat je het gevoel hebt dat iedereen dat meedraagt, vind ik gewoon, ik ben toch een beetje een zakker voor dat samen dragen, geloof ik.
1: Ja, het doet onmiddellijk iets met het gevoel van verbinding.
0: Ja.
1: Ook omdat spelers en muzikanten, die gaan ook vragen aan het publiek wie ze missen.
0: Ja.
1: Hoe vinden ze dat om te doen? Want dat is echt wel heel iets anders dan in een zaal een lied zingen.
0: Ja. Nou, dat is ook wel wat Nazmie, de actrice ook van Female Economy, ook altijd heel mooi zegt. En natuurlijk ook wel heel des Female Economies, is dat mensen gewoon echt wel heel graag vertellen. En dat merk je ook. Mensen zijn heel blij dat ze iets mogen vertellen. En ook heel blij om dat aan een wild vreemde te vertellen. Dat is ook heel grappig om te zien. Dus waar wij dan misschien denken, oh, misschien willen ze helemaal niet praten. Ze willen allemaal echt heel graag praten. En dat vind ik ook weer zo'n ontdekking.
1: Zie je dat omdat het een wild vreemde is?
0: Ja, misschien wel. Omdat je dan misschien nog weer een stuk verdriet kwijt kan, wat je anders heel erg over na gaat denken. Maar je denkt, ja, diegene bij de volgende bocht zie ik diegene toch nooit meer.
1: Maakt niet uit.
0: Maakt niet uit.
1: Zou jij het willen, zo'n voorbegrafenis?
0: Zoals deze stoet?
1: Ja.
0: Nee. Nee, dat is dan weer heel grappig hè, dat ik daar dan weer nee op zeg. Ik zou wel met mijn theatertroep het willen. Ik zou wel heel graag. Ja, ik denk dat het ook vooral is, ook grappig genoeg noemen we het steeds een begrafenis. Maar zoals en ik zaten ook uiteindelijk heel erg in van, het is eigenlijk ook een afscheid. Zo die laatste 2,5 uur van je leven. Dan wil ik wel heel graag omringd zijn door 1001 mensen. Dat lijkt me wel heel gezellig.
1: Ja?
0: Ja, toch wel.
1: En hoe vindt Sascha het? Want die wordt nu avond aan avond weggebracht.
0: Ja. Ja, die vraag krijgt hij veel. Maar wat hij ook zo mooi zei, is dat hij eigenlijk vooral tijdens het maken van de voorstelling, hij schaamde zich eigenlijk heel erg, omdat heel veel spelers, nou ja, op verschrikkelijke wijze mensen verloren zijn, of mensen nu dagelijks aan het verliezen zijn, hè, vanwege de oorlog. Dus hij voelde zich een beetje belastend, zo van, ja, dan kom ik met mijn verhaal. En toen zei ik op een gegeven moment, ja, maar misschien moet je dat aangaan en het daar met ze over hebben, dat je eigenlijk heel erg schaamt. En dat is hij toen gaan doen. En toen was hij eigenlijk heel erg ontroerd over dat ze eigenlijk allemaal zeiden, tuurlijk willen we met je meelopen, tuurlijk willen we dit met je doen. En daar geniet hij nu heel erg van. Dat hij echt denkt, oh wauw, ze lopen echt, gaan het echt allemaal doen.
1: Hij voelt zich gedragen.
0: Hij voelt zich echt heel erg gedragen. Dus dat hele confronterende was vooral heel erg tijdens het repetitieproces. Dat hij door die schaamte heen moest.
1: Maar is het dan nu genieten?
0: Nou, ik denk op momenten wel. Omdat het ook een hele vrolijke stoet is. En ook heel veel mooie dingen gebeuren. Ja, ik denk een combinatie. Maar misschien kan je ook genieten als je iets aan mag raken. Dan kan dat genieten ook met een traan zijn. Maar het kan wel nog steeds, ja, een soort, ja, blij zijn dat je dat mag doen. Maar ja, hij zei vanavond op mijn bed, want hij past nu op mijn kinderen, zodat ik hier kan zijn. Zei hij van, ja, misschien realiseer ik me ook allemaal pas achteraf.
1: Dat is vaker.
0: Ja, ja.
1: Bij mij zit Katrien van Beurden. En Katrien is regisseur en actrice. Ze is te zien in het theater, in films en series. En ze is oprichter en artistiek leider van theatergezelschap Troep Courage. En we praten vannacht over het stuk De Stoet dat Katrien maakte met Female Economy, Capelle Amsterdam en Cullefax. Een muzikale, theatrale wandeling is het, die de toeschouwer meeneemt op een afscheidstocht waarin verhalen van rouw omarmd worden door gevoelens van vreugde en verbondenheid. Ja, en wat is dat Troep Courage?
0: Ja. Troep Courage is... ik moet altijd even nadenken hoe ik dit... want het wordt altijd een hele geschiedenisles. Ik ga toch een poging doen. Ik studeerde af van de toneelschool. En toen ben ik eigenlijk vrij snel naar het buitenland gegaan, omdat ik heel erg gefascineerd was door het Commedia dell'arte. En dat is een theatervorm uit de 1540.
1: Ja, daar komt de geschiedenisles. Maar doe.
0: Ja, ik ga het toch doen. En dat waren eigenlijk... dat waren verhalenvertellers die in die tijd besloten om met archetypische maskers die de mensheid uitbeeldt, de oude man, de oude vrouw, de dictator, de verlegen jongen, de straten op te gaan en te kijken naar verhalen van hoe men leeft en overleeft in de wereld van vandaag. En je moet je voorstellen dat in die tijd werd natuurlijk vooral de verhalen verteld van goden en van eigenlijk goed en slecht en hoe je zou moeten leven. Het was toch een beetje verkapte bijbelse verhalen, zeg maar. En vlak voor de verlichting had je eigenlijk deze verhalen vertellen. Ze zeiden, ja, maar we willen eigenlijk de verhalen weten van hoe het met jou gaat. En dat met elkaar uitwisselen. En tot ergernis destijds van de kerk, maar ook van de humanisten, werden ze gigantisch populair. Omdat bijvoorbeeld de Harlekino's, een heel belangrijk figuur... Maar heel veel mensen denken aan Harlekino, Harlekijn. Maar wat heel weinig mensen weten is dat de Harlekino van oorsprong vertegenwoordigde de migranten, de laagste klasse. En dat kwam omdat spelers dan op een plein in Bergamo stonden. En die zagen dan hoe die geschopt en geslagen werden. Maar meteen weer opstonden. En als ze meteen weer opstonden, ook meteen weer doorgingen. Dus dan kregen ze een klap. Pat. En dan stonden ze op en dan, hup, dan gingen ze door. En toen dachten ze, wauw, als je net wat hoger in de ladder zit en je krijgt een klap, dus je krijgt pats, en iemand heeft ook maar even de ruimte om zijn hand naar zijn wang te doen en te vragen waarom deed je dat, zit hij al in een luxe positie. Dus dat idee van pats, klap en meteen door, dat ritme, wat je later ook, hè, Charlie Chaplin heeft dat ook weer van Harlekino overgenomen, daar bouwden ze een personage op, Harlekino. Maar dan moet je je voorstellen dat mensen van lagere klassen... Die zagen ineens zichzelf afgebeeld als de held. Terwijl die daarvoor afgebeeld werden op een gruwelijke wijze. Dus die hielden van die spelers. Want ineens,
1: wat het heldom zat in van kijk mij meteen weer opstaan.
0: Zij noemde de Harlekino de levenskunstenaar van de maatschappij. Diegene die eigenlijk... de grootste drager is van iedereen. Die alles ziet, alles in de gaten heeft en precies weet hoe die ermee om moet gaan om te overleven. Die eigenlijk slimmer is dan de baas. Alleen de baas doet laten geloven dat de baas het slimst is.
1: Wat voor archetypes zijn er nog meer?
0: Je had bijvoorbeeld in die tijd had je Il Dottore. Dat was natuurlijk omdat je in Bologna in Italië... want de oorsprong ligt in Italië. In Bologna in Italië had je natuurlijk de eerste universiteit. Wat was dat? Dat noem je natuurlijk destijds de kwakzalvers. En Il Dottore is hij die pretendeert alles te weten... maar eigenlijk niks weet. Nou ja, zoals je vandaag de dag duist... en specialist in alles hebben. Instagram zit vol met dottores. Die had je heel erg. Je had de capitano, dat die vertegenwoordigde eigenlijk de militaire archetypen. Degene die van buiten het land komen om te komen bezetten. Je had de oude koopman van Venetië, maar dat was eigenlijk het archetype van het kapitalisme. Dus je had eigenlijk die bazen die zaten op kennis, op militairen en op het geld. En dan daaronder had je eigenlijk in een ladder helemaal tot aan de laagste, allemaal verschillende archetypen, die eigenlijk al die lagen van de samenleving vertegenwoordigden.
1: En dan krijgt iemand een masker op en dan vertegenwoordigt hij... dat archetype.
0: Ja, dan vertegenwoordigt hij dat archetype. En dat is dan een archetype die je natuurlijk overal hebt. Dus ook waar wij dan ook heen gingen, in elk land heb je een baas. Heb je iemand die onderdrukt wordt en iemand die onderdrukt. Heb je een verlegen jongen. Dat heb je overal. Het is maar hoe iemand leeft en waar die leeft. Hoe het gedraagt of in welke situatie die is. Maar het archetype is hetzelfde.
1: En jij zegt net van ja, het komt uit een tijd waarin er vooral veel verhalen over goed en kwaad en ook wel met een religieuze ondertoon werden verteld. Zit er iets moralistisch in Commedia dell'arte?
0: Nee, daar zit
1: helemaal
0: niks. Nee, daar zit nou echt helemaal niks moralistisch in. Nee, dat is echt spielerij op het hoogste niveau. Omdat het ook heel erg ging over verhalen vertellen, recht toe, recht aan, verhalen vertellen, comedy. Maar heel veel werd er ook geïmproviseerd. En in improvisatie kon zeker in die tijd niet gecensureerd worden. Snap je? Dus als iets niet gecensureerd wordt, dan dat moreel hou je niet lang vast. Begrijp je? Omdat en je staat op straat, dus mensen reageren erop. En heel veel van die spelers werden gelyncht en afgemaakt. En in Nederland heeft het 2 weken bestaan en toen is het hier verboden. In de provincie Utrecht.
1: Dat was te wild.
0: Ja, dat was heel erg van alles wat zeg maar alles wat niet via het geschreven woord komt. Dus dat vanuit de humanisten, maar ook vanuit de kerk, is eigenlijk door de duivel bezeten. Dus dat zie je ook wel heel erg in onze geschiedenis. Dat clown of straattheater, daar is heel lang ook best wel een beetje neerbuigend over gedaan. Ook omdat dat niet heel erg diep in onze rituelen heeft gezeten. Snap je het wel? Zij werden mega populair in die tijd.
1: Maar wij vonden dat het tegen de goede zeden inging.
0: Ja, denk het wel, ja. Ook door het improvisatiegehalte dat er was. En ook uiteindelijk is zeg maar Molière, een grote Franse theaterschrijver, zeggen ze ook wel eens gekscherend, de Commedia experts, die heeft het Commedia om zeep geholpen. Hij was een van die rondreizende troepen spelers, maar toen heeft een koning gezegd, weet je, jullie mogen mijn kasteel wonen en dan mag je prachtige jurken en dan mag je heerlijk eten, maar dan moet je wel de verhalen gaan vertellen waarvan ik wil dat je ze vertelt. En toen werd het zeg maar gecensureerd. En alle mooie...
1: Toen was de lol eraf?
0: Toen was de lol eraf. En dus daar hebben we alle printerplaatjes die we hebben van de Commedia, alle tirelantijn, al het mooie, is eigenlijk van daarna. Maar dat hele rauwe Commedia, wat we eigenlijk bijna niet kennen, dat zit echt daarvoor.
1: Jij staat binnenkort op Oerol.
0: Ja.
1: Met een voorstelling die Harlecchino heet.
0: Ja.
1: Is dat het archetype waar jij je het meest in herkent? Ben jij zo iemand die weer opstaat na een tik?
0: Ja, wat ik me in herken. Waar ik me bij de Harlecchino heel erg in herken, is zeg maar het overlevingsmechanisme van spelen. Dus ik heb als kind dat ook heel erg ingezet. Dus in plaats van te voelen via charlatanerie of via de grap.
1: Wat is charlatanerie?
0: Ja, charlatanerie is voor mij is dat je toch heel snel in de gaten hebt in een kamer of in een situatie. Als ik dan dit doe en als ik dan dat doe en dan doe ik zo en dan zus en dan komt het wel goed. Dus dat je heel snel gaat ritselen. En daar ook heel ritselend met mensen omgaat om veilig te zijn. Dat is wat anders dan dicht bij je gevoel en vanuit je gevoel vertrekken. Die deed ik niet.
1: Waarom stond je zo aan?
0: Nou, omdat er bij ons thuis veel aan de hand was. Waardoor ik ook wel aan moest staan. En ook in die overlevingsstand terecht kwam.
1: Wat was er aan de hand?
0: Ik heb mijn broertje is jong overleden. En toen was mijn moeder ook ziek. Die had ook kanker. En mijn toenmalige stiefvader en mijn moeder, die zijn toen eigenlijk na zijn overleden in een hele donkere periode terechtgekomen. Dus het werd...
1: Hoe oud was hij?
0: Mijn broertje was... Hij was 4 maanden oud. Dus een babytje.
1: En jij?
0: Ik was 8.
1: Dan weet je dat nog?
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Ik weet vooral nog dat toen ik hoorde dat hij dood was, toen ik had die nacht de haren van mijn Barbiepop afgeknipt. Want ik had gehoord, als je die in een kale kop in het licht van de maan houdt, dat er een spectaculaire bos krullen voor terugkomt. Dus
1: nee,
0: ik was
1: weet het niet.
0: Hele nacht met een pop. Maar ik ben toen zijn kistje vol gaan proppen met speelgoed bijvoorbeeld. Omdat ik namelijk geobsedeerd raakte met het idee dat hij onder de grond met niks te spelen had. Dus daar begon het eigenlijk al meteen. Dat ik al autootjes en alles erin ging doen.
1: Was hij ziek?
0: Nee, wie gedood. Zoals dat heet. Dus hij werd 's nachts, liep hij blauw aan. En toen is hij overleden.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat voor je moeder en je stiefvader, ja, zeg je. Ja, dat is een klap.
0: Ja.
1: En je moeder was toen ook ziek.
0: Ja.
1: Wist je dat?
0: Ja, die had toen baarmoederhalskanker. Ja. Ja. Ja, en zij konden gewoon, op dat moment was dat verdriet zo groot. En die konden daar niet op dat moment een plek aan geven. Die waren gewoon, ja, wat ik me helemaal kan voorstellen als een kind verliest. Maar het was niet zoals we nu met Sascha doen, een prachtig ritueel en samen dragen. Het werd gewoon wel, ja, het was een hele nare periode daarna.
1: En hoe ging jij daarmee om? Want het was voor jou ook een nare periode.
0: Ja, maar ik had denk ik als kind snel in de gaten dat ik dacht, die moeder moet niet verdrinken in verdriet.
1: Want die heb ik nodig.
0: Want die heb ik nog nodig. Dus dat bedoel ik een beetje met charlatanerie. Dat ik denk, oh ja, oké, check. En mijn stiefvader, die werd heel grillig. Dus daar had ik in de gaten. Daar moet ik zorgen dat er een beetje adem blijft. Zodat dat het niet te onveilig wordt.
1: Het moet een beetje leuk blijven?
0: Nou, gewoon letterlijk iemand afleiden. Gewoon zorgen dat er... Want de broertje wat overleed was een tweelingbroertje. Dus ik had nog een jonger broertje wat nog wel in leven was. En dat ik gewoon dacht, ja, als ik hem blijf charmeren met grapjes, dan houdt hij zich gedijst. En als ik haar zorg dat zij een beetje opgetild wordt, dan verzuipt het niet. Dus ik ben eigenlijk heel snel in dat handelen overgegaan. Dus dat is een beetje wat ik bedoel met die klap. Dat je eigenlijk niet, hoe voel ik me, wat wil ik, dat je gewoon denkt, oké, handelen. Er moet nu gehandeld worden.
1: Katrien moet de boel redden, ik moet hier.
0: Nu hier handelen. Ja, en dan heb je de boel redden als in liefdevol voor iemand gaan zorgen. En ik werd gewoon een clown. Ik liep als Lady Di, 's ochtends bij het ontbijt, hele acts te doen. Ik had het gewoon heel druk met 26 personages op één dag. Om ervoor te zorgen dat er een beetje lucht in het huis bleef hangen. Mijn moeder vond het bijvoorbeeld heerlijk als ik I Will Always Love You van Whitney Houston met een soeplepel voor haar zong op de stoel.
1: Ja, en dan doe je dat als kind.
0: Ja, maar uiteraard doe je dat dan. Ja, daar denk je geen seconde over na. Als je een beetje kunt playbacken. En dat kon ik.
1: Nee, maar nu denk je er wel over na. En nu weet je, dat meisje is dan heel erg tekort gekomen.
0: Ja, ik denk vooral wat ik nu me realiseer is. En dat kwam ook doordat toen ik ziek werd, ik natuurlijk klem kwam te zitten aan al dat chemoapparatuur. En ik ben heel erg gewend dat ik
1: gewoon letterlijk.
0: Ja, omdat ik gewoon, ja, ik
1: moest, ja, dan moet je zitten, het moet naar binnen.
0: Ik moet anderhalf jaar die chemo's, dus je zit heel veel stil. Nou ja, ik in stilzitten. Ik ben natuurlijk gewend om Lady Di uit de kast te rukken.
1: Zeker dus, als het moeilijk wordt.
0: Zeker als het moeilijk wordt, dus je moet mij niet aan een infuus vastzetten. Dus dat hele stil liggen was voor mij natuurlijk niet te doen. En dan, ja, dan word je natuurlijk wel gedwongen om te gaan voelen. En dat was natuurlijk wel bij die borstkanker voor mij een eye-opener. Dat ik dacht, oh, ik ben eigenlijk doodsbang. En toen realiseerde ik me wel, oh, volgens mij ben ik angsten aan het voelen die er al heel lang zitten, maar die door de kanker, zeg maar, geopenbaard worden. En toen kreeg ik wel weer dat ik aan mezelf dacht op die leeftijd. En dat ik wel realiseerde, oh, wat ben ik bang geweest.
1: Ja, was het angst?
0: Ja.
1: Angst dat alles in elkaar zou donderen.
0: Ja, angst om die moeder te verliezen aan verdriet. En angst voor de grilligheid, zeker.
1: En hoe ging dat toen je ouder werd? Want je blijft natuurlijk geen 8.
0: Nee. Nou ja.
1: Iets in jou blijft
0: iets
1: altijd
0: in mij
1: 8.
0: Bleef behoorlijk 8, kan ik je vertellen.
1: Ja. Maar blijf je dan Lady Di nadoen en met een pollepel playbacken?
0: Ja, ik denk echt wel dat dat alleen maar erger werd. Omdat ik had er ook succes mee. Dus als je denkt, als kind dan ook leert, hey, wacht eens even, die pollepel heeft best een beetje succes. Ja, dan ga je natuurlijk je pollepelverzameling uitbreiden. Dus wat gewoon gebeurde. Kijk, ik had dan dus minder succes op school. Dus ik ben op mijn 14e van de middelbare school afgegaan. Ja, hoe doe je dat? Nou, in die tijd kon dat. Dus ik heb een doos merci op de docententafel neergelegd met hartelijk bedankt en ik ben weg.
1: Hartelijk bedankt, groetjes de moeder van groetjes. Katrien of groetjes Katrien?
0: Nee, groetjes Katrien. En mijn moeder stuurde nog wel een briefje. En mijn moeder wist het niet, dus die kwam er pas veel later achter. Ja, ik ben vrij jong, ben ik gewoon echt de straat op gegaan. Op zoek naar andere, een beetje soortgelijkenen. Die ook op die manier het leven, die ook pollepels hadden. En dat zijn er natuurlijk altijd best veel.
1: Maar vind je die op straat?
0: Waar vind je die op straat? Nee,
1: vind je die op straat? Vind je de mensen met de pollepels op straat? Is dat de plek waar ze zijn?
0: Nou, misschien wat ik met op straat bedoel is. Kijk, als het thuis, ik noem het maar even weer voorzichtig, grillig is, dan zijn de muren wel. Dan wil je wel weg van muren. Dus wat ik met de straat bedoel, zijn natuurlijk feestjes en nachtleven. En je gaat wel naar plekken waar je met elkaar vrij kunt spelen. Want je moet wel van die spanning af, je moet het uitargeren. Dus nee, dat vond ik niet in een keurige yogacentrum. Dat vind je meer op straat, ja.
1: Ja. En hoe lang gaat zoiets dan goed?
0: Nou, dat goed is gegaan, daarvan kan ik nu nog wakker liggen. Nu ik zelf een dochter heb, dat ik denk, oh mijn god, hoe heeft dit goed kunnen zijn gegaan? Dat is wel een beetje een wondertje.
1: Want wat is er gebeurd?
0: Nou ja, ik had vier besties, vriendinnen waarmee we dan bijvoorbeeld. Want op een gegeven moment gingen we ook om met nou ja, niet hele zuivere mensen, zeg maar. Dus wat meer ook in het criminele circuit en noem maar op. Maar ik had vier vriendinnetjes en een van die vriendinnen, haar vader, was waarschijnlijk vermoord op het eiland Bali. En dan waren we 15. Ik hoop dat mensen nu in slaap vallen, want ik krijg het bijna mijn bek niet uit, omdat dat zo ongeloofwaardig ging. Maar wij dachten als 15-jarige, we gaan die moord van die vader wel eens even oplossen.
1: Kijken wat er gebeurt.
0: Dus toen zijn we naar Bali vertrokken.
1: Maar hoe krijg je als
0: kind een ticket?
1: Bijvoorbeeld?
0: Ja, dat regelden we dan.
1: En je ouders? Die zeiden, dag Katrien, veel plezier.
0: Nee, die wist het niet. Mijn moeder kreeg een telefoontje. Mam, ik zit op Bali. Ja, mijn moeder werd natuurlijk helemaal. Die dacht natuurlijk. Of ja, volgens mij heb ik wel een week van tevoren gezegd dat ik dat ging doen. Volgens mij dacht ze, hè. Maar ja, mijn moeder zei laatst ook, weet je, je was ook gewoon niet tegen te houden. En dat geloof ik wel. Ik geloof wel echt dat ik niet tegen te houden was. We waren wel echt behoorlijk. Ik doe wat ik wil. En dan gingen we daarheen. En dan bleven we daar 3 maanden.
1: Moord niet opgelost, neem ik aan.
0: Zeker niet. Maar ja. Toch gingen we het wel proberen, dus we kwamen daar echt wel aan de raarste. En op een gegeven moment hebben we ook ondergedoken gezeten, 3 weken in een rijstveld, omdat we dan een gevecht op een strand kregen met ook weer het foute circuit. En dan kwam er een geblindeerd busje en dan werden we daarin gesmeten, omdat we dan naar op een rijstveld moesten onderduiken. Ja, en weet je, ik vond het allemaal fantastisch.
1: Voelde je je niet onveilig?
0: Nee, ik voelde me superveilig, want het rare is dat die straat, wat ik ook een beetje in de stoet weer ervaar, is dat als je met mensen omgaat met een soort common pain, die daar ook een soortzelfde overlevingsmechanisme in hebben, kom je ook heel erg in zo'n self-made family terecht. Dus ik werd ook heel erg beschermd. Snap je? En ik werd ook heel erg gedragen. Dus alleen, je ging heel erg op zoek naar die prikkels. Om er ook voor te zorgen dat je weer gedragen moest worden. Dus het was een hele rare self-fulfilling prophecy. Maar ja, wel met prachtige palmbomen op Bali. Dus als 15-jarige vind je het natuurlijk ook allemaal even interessant. Wat veel ingewikkelder was, is om gewoon terug te komen bij de realiteit. Dat was veel confronterender.
1: Ja, want op een gegeven moment moet je dan weer terug naar huis.
0: Ja, op een gegeven moment moet je terug naar huis. En ik wilde wel altijd heel graag naar de toneelschool, maar ik had natuurlijk ook geen diploma.
1: Nee, want die doos merci die op tafel
0: Want die doos merci. Dus toen heb ik mezelf die toneelschool ingelogen.
1: Hoe ligt iemand zichzelf een toneelschool in?
0: Ja, charlatan, die pollepels, die zaten natuurlijk nog steeds in mijn tas. Dus
1: maar je moet gewoon auditie doen.
0: Je moet auditie doen. En toen zei ik van, nou luister. En dan deed je auditie en dan kwam je daar aan. En dan zeiden ze, ja, als het goed is heb je dit bij je, dat bij je. En heb je je diploma bij je. Ach, vergeten.
1: Volgende keer.
0: Nou, dan heb je eerste ronde, tweede ronde, derde ronde. En de derde ronde, ja, weer vergeten, sorry. Maar hartstikke leuk dat ik aangenomen ben. Ontzettend bedankt. Nou, en dan had je week 1. En dan zeiden ze, ja, nu moeten we toch wel eens dat diploma. En dan zei ik, ja, jongens, ik ben hem eens aangenomen. Ik heb gewoon gelogen. Ik heb geen diploma, maar goed, laten we wel wezen.
1: Jullie willen mij.
0: Ik ben door die rondes heen, dus... Nou ja, toen hebben zij een uitzondering aangevraagd bij de overheid. En dan moest ik allemaal testen doen. Intelligentietesten, noem maar op. En daar ben ik toen doorheen gekomen. En toen in het vierde jaar, toen ik mijn diploma in ontvangst nam... toen zei ik tegen de artistiek leider, is toch maar goed dat ik door al die testen heen ben gekomen. Zei, je bent door geen één test heen gekomen. Dus zij hebben ook de boel weer lopen frauderen.
1: Gewoon omdat ze je zo graag wilden?
0: Nou ja, hij, die meneer, kwam zelf ook van Comedia. En hij zei, ja, het was wel heel goed om een straatkat in huis te hebben.
1: Dus hij schudt de boel zo lekker op.
0: Ja, denk het wel een beetje. Of een beetje dat hij gewoon voelde dat ik was heel wild en heel impulsief. En ik kon helemaal geen verslagen schrijven. Want ik mijn hele rare deze en nog steeds. Dan weer een T en dan weer doe ik gewoon een D'tje achter. Maar het had natuurlijk wel, hij zag natuurlijk wel iemand die heel erg met die bollepels in de weer ging. Dus ik denk wel dat hij daar wel iets in zag.
1: Ja, en jij zegt net, ik wilde natuurlijk naar die toneelschool. Waar zit het natuurlijk daarin? Hoe wist je van de toneelschool en hoe wist je dat dat je weg was?
0: Ja, ik wil gewoon al vanaf dat ik heel klein was, was ik altijd bezig met me verkleden en een oud vrouwtje spelen. Dus dat is gewoon heel erg het kind dat ik überhaupt was. En mijn vader was componist en dirigent, dus in die zin was het theater me niet vreemd. En ik vond gewoon die wereld altijd helemaal fantastisch. Dus dat heb ik eigenlijk. Dus op de lagere school, middelbare school, sloot ik me wel altijd bij elke toneelclub aan die er was. En dat kan ik me niet anders herinneren dan dat ik dat deed.
1: En paste je daar of bleef je de straatkat?
0: Ja, toen ik afstudeerde, toen kreeg ik het wel even zwaar. Want ik voelde op dat moment niet dat ik in het Nederlands theater paste. Dus ik klapte eigenlijk dicht het eerste jaar nadat ik afstudeerde. Ik kon eigenlijk helemaal niet gedijen in het Nederlands theater. Dus toen ben ik ook vertrokken. En eigenlijk ben ik pas sinds 6-7 jaar weer terug.
1: Ja, hoe zag het vertrek eruit? Je ging naar Italië?
0: Ja, ik vertrok naar Italië. Daar ging ik de traditionele commedia dell'arte studeren. Daar werd ik, zoals je dat op die leeftijd deed, verliefd op een Spanjaard. En die ook comedia deed. En samen met hem en andere Spanjaarden gingen wij een schuur kraken in de berg van Barcelona. En daar gingen we het Comedia dell'arte opnieuw heruitvinden. En daar hebben we jarenlang dat gedaan. Ben ik de wereld over gegaan. Maar ik wilde niet terug naar Nederland. Ik kwam af en toe terug, maar was liever weg.
1: En waar zat het hem in?
0: Nou, ik denk dat het hem...
1: Is dat dan alleen het werkveld?
0: Nee, ik denk meer dat zeg maar in die tijd was het zeg maar binnen de Nederlandse theatercircuit was heel erg zeg maar ook op de scholen zeg maar wat meer de tendens om het heel erg te hebben over jezelf zijn, geloofwaardig worden als authenticiteit. En ik dacht alleen maar, hebben die mensen het over? Authenticiteit, mezelf zijn is levensgevaarlijk.
1: Jij moet alles redden, in de gaten houden.
0: Ja, en ermee spelen en transformeren, want in die transformatie ben ik veilig. Maar nee, jezelf zijn. En ook, ik snapte hem niet. Dus ik vond het heel knap dat iedereen heel erg dat was. Maar dat die jargon, kon ik me helemaal niet toe verhouden, zeg maar. En op het moment dat ik in dat groteske theater kwam... Want comedia is ook heel erg het theater van de overleving. Dus dat zijn allemaal personages die moeten overleven op leven en dood. En daardoor heel grappig worden. En heel grappig en ontroerend worden door de verwoede pogingen die ze doen om er maar iets van te maken. Dat herkende ik heel erg. Maar weten wie je bent, weten wat je voelt en daar vanuit vertrekken. Ja, Nee. Dat, nee. Dus,
1: denk je dat het nodig is in het leven om te weten wie je bent?
0: Ik denk dat het een hele handige bijkomstigheid is om te weten wie je bent. Ik denk dat het je erg kan helpen. Maar ik zelf persoonlijk vind het soms wel een nadeel dat daar zo'n nadruk op ligt. Omdat ik zeker als mensen jong zijn en ze als ze heel snel van ze verlangd wordt
1: om helemaal binnenstebuiten te keren.
0: Wie ben je en authentiek? Ik vind ook gewoon überhaupt tegen elkaar zeggen: jij moet gewoon wat meer jezelf zijn. Vind ik een enorme hogeschoolopdracht. Net zoals loslaten, denk ik, vind ik ook zo knap. Weet je wat jij moet doen?
1: Loslaten.
0: Denk eens, geen hond die dat kan. Je hebt één hand te tellen. En het is zo'n grote opdracht aan elkaar.
1: Ik kan me wel voorstellen, want je bent echt wel zo'n beetje, nou ja, overal op de wereld geweest. Dat je dan, nou ja, nog zo'n cliché, op een gegeven moment wel jezelf tegenkomt.
0: Op wat voor manier?
1: Nou ja, misschien ergens in een spiegel. En dat je jezelf wel leert kennen. En wel leert van, oké, dit wil ik wel en dit wil ik niet. En hier voel ik me thuis en hier niet. Dat daar wat ontspanning in komt. Gewoon omdat je moet.
0: Ja, ik denk dat dat ook heel erg kwam toen ik kinderen kreeg. En toen ik ziek werd. Dat ik eigenlijk heel even tijdens mijn ziek zijn dacht, oh, dat hele spelen van mij. En met spelen bedoel ik die spielerij van het was één grote fraude. Ik heb eigenlijk nooit echt durven voelen. Dat was even zo'n crisis. Totdat ik eigenlijk op een gegeven moment ontdekte, nee, ik vind dat geloof ik wel heel erg fijn. Dat ik in de actie het leven ontdek. En dat het ook in een verstilling kan gebeuren. En ook in het voelen kan gebeuren. Maar dat ik dat in het je laten overrompelen door een ontmoeting. Of je laten overrompelen door iets mafs of op straat zijn, dat daar net zo goed authenticiteit in zit. In de nieuwsgierigheid naar de ander. En niet alleen maar in het naar mezelf kijken. Maar ik denk dat die twee wel meer gecombineerd zijn. Omdat je op een gegeven moment moet je natuurlijk wel. Anders red je huwelijk het niet.
1: Nee, bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld bij fiets te noemen.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat omdat je zo aanstaat op de ander, dat zelfs als je in verre buitenlanden zit waar je de taal niet spreekt en de cultuur niet kent, dat je het toch redt? Of ben je dingen tegengekomen waarvan je dacht, wat heb ik hier eigenlijk te zoeken?
0: Nou, überhaupt, wat heb ik hier te zoeken? Die is op latere leeftijd wel dat ik dacht, waarom heb ik dat in godsnaam gedaan?
1: Zoals wat?
0: Nou ja, ik ben in 2023 werd ik geridderd en ik dacht echt, waarom eigenlijk? En dat heb ik echt oprecht gedacht. Dus het gaat hier echt niet over valse bescheidenheid. Ik dacht echt oprecht, oh, ik ben zo'n fraude. Want ik trok ook gewoon die landing. Kijk, mensen dachten ook, okay, interessante geëngageerde theatermaker. Gaat naar Palestina of gaat niet plekken. Ik was ook gewoon op zoek naar vuur.
1: Moest iets gebeuren. Spannend.
0: Ja, dus ik kwam ook keihard halen. Het was ook gewoon een thrillseeker die gewoon niet gedijde in mijn kamer opruimen. Snap je, het was ook, ik zag de afwas staan. Ik dacht, mooi niet. En ik trok naar een land waar, snap je, dus het was ook...
1: Hallo, hier ben ik met mijn maskers.
0: Dus het was ook een ritje Bali, maar dan nu professioneel. Snap je? Dus dat zat er ook gewoon nog steeds in. Ik ging ook dat gevaar weer opzoeken. Maar ik was geen theatermaker die daar hele boeken over las. En diep in de...
1: Nee, maar kan het zijn dat het op die plekken juist nodig was dat je daar gewoon kwam met je maskers en dat er gespeeld kon worden?
0: Ja, het gedijde heel goed. Het ging ook wel eens dat ik dan, ik kreeg op een gegeven moment uit Ghana van twee jongens een FaceTime bericht. Hey, kun je volgende week naar Ghana komen? En logeer je gewoon bij ons hier? Prima. En dan ging ik. Maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik wist helemaal niet wie die jongens waren. En waar ik dan terecht kwam. En dan sliep ik ook echt op straat tussen hun lepeltje, met een enorme moeder. Ja, en dan dacht ik wel, ja, dit is ook wel een beetje raar. Een beetje koekoek.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat als er dan vervolgens gespeeld wordt de volgende dag of de week erna, dat je weer wel weet waarom je dat doet.
0: Nou, en misschien ook wel omdat dat spelen. Kijk, wat ik een hele ontroerende ontdekking vond, en ik denk wat dat heeft mij altijd wel heel erg aan het huilen gemaakt in die landen, is dat ik echt zag wat spelen deed. Dus dat je zeg maar op plekken kwam waar een kind net een dag daarvoor, weet ik veel, tussen de kogels. En als die dan de volgende dag met een masker een oud mannetje mocht spelen. En wij een urenlang alleen maar bezig waren die stok te mimen van dat oude mannetje. En je ziet zo'n kind weer even ademen. Dat vond ik wel echt heel ontroerend altijd. Dat ik dacht, oh ja, dit is geloof ik wel waar spelen ooit voor bedoeld was. Dat gewoon je verbeelding, je eigen verbeelding aanzetten, ook heel helend kan zijn. En dat dus niet altijd alleen maar hoeft in je verdriet delen en de woorden aangeven, maar een oud mannetje met een stokje spelen. En je bent een kind van 6 die ineens een oud mannetje van 93 is. En iedereen, wij staan er allemaal omheen te klappen. Wat dat dan doet.
1: Dat is toch een lintje waard?
0: Voor dat kindje.
1: Ja, maar ook wel voor jou.
0: Ja. Ik denk het toch echt niet. Ja, sorry. Hebben we het nog wel een andere keer over.
1: Dat is goed. Dankjewel, Katrien. De theatrale wandeling De Stoet, geregisseerd door mijn gast van vannacht, Katrien van Beurden, is tot en met 21 juni te zien en start vanaf plein 4045 in Amsterdam. De voorstelling Harlekino speelt Katrien op 19 juni op Oerol, op 14 augustus op het Limburg Festival en vanaf september in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast. Handig voor wie eens op een ander moment wil luisteren. We zijn te vinden in alle podcast-apps. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen en dan is schrijver Baba Tarawali mijn gast. Hij komt onder andere vertellen over zijn boek

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar wel in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. De Oranje Vrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Protros.
3: Ga je gang.
4: Vogels hebben je iets te zeggen dat hen zelf overstijgt. Wie kooit, die koloniseert. Wie koloniseert, die kooit. Ik werd armer en armer. Maar mijn bankrekening werd leger en leger. Maar mijn hart werd rijker en rijker. Niet bidden omdat het moet, maar omdat je het wilt.
3: Mohamed Benzakour, socioloog, schrijver, imker, amateurschaker, amateurvoetballer, amateurkajakker, sportvisser en sinds kort vogelaar. Zijn nieuwste boek heet Het Lied van Aviluz en het is een prachtig boek over de liefde van een zoon voor zijn moeder, over een bijzondere ontmoeting met een vogel en over zijn missie om vogels hun vrijheid terug te geven.
5: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
3: Mohamed, fijn dat je er bent.
4: Ja, dankjewel. Ja,
3: je kwam hier binnen en we hadden het eigenlijk al meteen over Zwijndrecht.
4: Ja, daar woon ik zo ongeveer mijn halve leven.
3: Ja, en toen vroeg jij van, ben je daar naar school gegaan? En ik zei, ja, ik ben daar ook naar school gegaan. We hebben gewoon op dezelfde school gezeten.
4: We hebben dezelfde school gegeten en we hadden allebei leraar Nederlands van de Kammer.
3: Ja, en zat daar een leraar die jou heeft geïnspireerd?
4: Nou, Herman Koch heeft ooit eens een keer een bundel bedacht. En heeft een aantal schrijvers gevraagd en gezegd: wat heeft jullie leraar Nederlands voor jullie schrijverschap betekend? Ja. En heeft hij een aantal schrijvers benaderd, waaronder ik. En toen moest ik heel erg nadenken. En eigenlijk kon ik niet een leraar Nederlands bedenken, want ik heb ook nog mevrouw Huntjes gehad.
3: Oh ja. Ja.
4: Dus meneer Van de Kammen en mevrouw Huntjes, Hamburger, was in de beginjaren. Maar ik heb wel over mevrouw Huntjes geschreven, want het was mevrouw Huntjes die op goed moment in 5 Atheneum klassikaal gevederde vrienden ging behandelen van Jan Wolkers. En daar gaat mijn bijdrage over in die bundel van Herman Koch, dat weliswaar niet direct mevrouw Huntjes mij inspireerde, maar wel haar keuze om Jan Wolkers te lezen, Gevederde Vrienden. Want wat gebeurde er op een gegeven moment? Er komt dus een scène in dat verhaal. Dat gaat over een man die van zijn vrouw af wil.

0: Ja.
1: Heel herkenbaar, hè?
0: Ik denk voor veel mensen herkenbaar, ja.
1: Maar ik weet niet hoe. Net als die, dat is het gedicht van Willem Elschot, weet je wel, natuurlijk. Maar dat verhaal, dat gaat dus over een man die doodongelukkig is, van zijn vrouw af wil. En een list bedenkt hoe die van zijn vrouw afkomt. En hij dacht: weet je, we hebben een koelkast, een ijskast nodig. En als ik dat nou eens bestel. En ik vraag mijn vrouw. Nou, hij koopt een ijskast. En hij vraagt aan zijn vrouw: jij zou er best wel in passen. Nee, nou wacht even. Ik moet even vertellen waarom ik eigenlijk dat verhaal.
0: Ja.
1: Nee, maar dat verhaal. Ik lag namelijk in een deuk. Er was een scène waarin Jan Wolkers de geboorte beschrijft van hemzelf, denk ik. Dat was een ik-figuur. Uh-huh. En er was één zinnetje. Zo gaat het met humor. Ik weet het niet. De ene lacht erom, de ander niet. Maar het was precies het goede moment. Het was een zinnetje waarin een geboorte werd beschreven. En dat jochie kwam uit de buik van de moeder. En die werd eruit geschoten. En met de moederkoek nog op zijn hoofd. Als een Russische bondmuts.
0: Dat zie je meteen voor je, ja.
1: Als een Russische bondmuts. Ik schoot in de lach. En ik kon niet stoppen met lachen. Ik kon niet stoppen met lachen. En dat werd op een gegeven moment zo storend voor mevrouw Huntjes. Dat zei: ja, nou is het klaar, Mohammed. Nou, want het was klassikaal voorlezen. Maar ik kon niet stoppen met lachen. En de rest van de klas had er last van. En mevrouw Huntjes dus ook. En op een gegeven moment werd ik de klas uitgestuurd om even bij te komen van het lachen. Maar ik bleef lachen, ook op de gang. En nadien heb ik in de bibliotheek alles gelezen van Wolkers. Dus mijn leraar Nederlands, vandaag ging die bundel van Herman Koch. Wat heeft jouw leraar Nederlands betekend voor jouw schrijverschap? Ja, niet direct, maar wel de keuze van Jan Wolkers. En vervolgens heb ik Jan Wolkers alles gelezen. Ja. En ben ik liefde gaan krijgen voor het werk van Jan Wolkers. En daarna voor het Nederlands taal.
0: Maar dat begon dus bij Jan Wolkers,
1: dat
0: die liefde voor het Nederlands.
1: Het klassikaal
0: taal.
1: Voorlezen van de gevederde vrienden, zo heet het. Want die man die heeft zijn vrouw dus in die ijskast opgesloten. En vervolgens diep gevroren, heeft hij haar in stukken gesneden. En aan de meeuwen gevederd. En die noemde die gevederde vrienden.
0: Mensen, doe dit niet thuis, hè, als je dit hoort.
1: Wat zeg je?
0: Ik zei, mensen, doe dit niet thuis, hè, als je dit hoort.
1: Nou ja, als je een heel slecht huwelijk hebt, waarom niet?
0: Bij die leraar van de Kammen weet ik nog heel goed, zo grappig hoe dan bepaalde dingen in je geheugen zich nestelen, welke poster hij had hangen in zijn klaslokaal.
1: Oh, dat weet ik niet meer.
0: En dat was een poster met daarop de woorden: Dear Lord, please help me to keep my big mouth shut until I know what I'm talking about. Dus God help me om mijn mond te houden totdat ik weet waar ik het over heb.
1: Ja.
0: Dat zijn van die details die dan blijven hangen.
1: Dat heb ik niet onthouden. Nee. Wat ik wel weet is dat Van der Kammen zichtbaar aan het kalen werd boven. Ja. Hij had een paar haartjes links en die kamde naar de linkerhand.
0: Oh ja.
1: Om een beetje te verbergen dat hij eigenlijk een soort tonsuur had. Wat monniken hebben, weet je. Had dan zo'n kaal rond plekje boven zijn hoofd.
0: Ja, wat sommige mensen
1: ook heel mooi dat hij dan Van der Kammen heette.
0: Van der Kammen, ja. Oh, wat heerlijk dit. Ik heb je boek gelezen. Het is een prachtig boek.
1: Dankjewel.
0: Gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ik wil het eerst even hebben over die lange reeks van titels die ik jou heb meegegeven. Die volgens mij allemaal kloppen, toch? Socioloog, schrijver, imker, amateurschaker, amateurvoetballer, amateurkajakker, sportvisser, vogelaar. Of mis ik nog iets?
1: Ja, ongetwijfeld. Maar als mensen vragen wie ben je, dan beginnen ze heel vaak over het beroep.
0: Ja.
1: Wat je uitoefent. Wat eigenlijk heel merkwaardig is. Want het beroep is eigenlijk heel vaak iets wat je doet om geld te verdienen. Om je hypotheek af te kunnen lossen. En twee keer per jaar die reis te maken naar het land. Waar je dan vervolgens in een resort zit of zo. Maar ik doe zoveel meer. Mm-hmm. Maar dat heb je redelijk gevat.
0: Want ik dacht ook, jij hebt gewoon heel veel hobby's. Ik ben iemand die heel weinig hobby's heeft. Jij hebt heel veel hobby's.
1: Heb jij weinig hobby's?
0: Ja, omdat ik. En ik heb daarover nagedacht. Hoe komt dat? Omdat ik van mijn hobby's mijn beroep heb gemaakt. En dan zijn je hobby's kwijt.
1: Nee, maar dat is mooi. Mijn hobby's zijn ook mijn beroep.
0: Ja.
1: Dus dat vissen en dat schaken en beroep. Ik weet je wel, ik schrijf stukken over vissen en over schaken en over vogels. En ik mag de hele wereld rondreizen. En ik word ervoor betaald. Dat is toch het mooiste wat er is.
0: Geweldig.
1: En wat jij doet ook.
0: Ja, ja, precies. Het lied van Agilus, hoe ik vogels bevrijde in Indonesië. Het begint bij het revalidatiecentrum waar jouw moeder dan verblijft. Hè?
1: Antonius IJsselmonde. In Rotterdam.
0: Waarbij je eigenlijk een heel verdrietig bericht krijgt van je moeder is, dat noemen ze dan met zo'n net woord, gehospitaliseerd. Een heel vervelend woord eigenlijk, gehospitaliseerd.
1: Wat ik kende het ook niet. Nee. Ze zeiden dat zo.
0: Wat betekent?
1: Dus,
0: ze komt er niet meer uit.
1: Nee, ze blijft, blijft gehandicapt.
0: Ja, want ze had een herseninfarct gehad.
1: Ja, herseninfarct gehad. Die schade had ze aan de linkerkant. En als je schade hebt aan je linkerkant, en dan daar zit ook je spraakcentrum.
0: Ja.
1: Dan kan je dus, behalve dat je niet meer kan bewegen, kan je ook niet meer praten. Dat is ook nog eens de pech wat ze had. Want als je die schade aan de rechterkant had gehad, dan was ze alleen verlamd. Zouden ze niet, alleen maar niet kunnen lopen, maar wel kunnen praten. Maar omdat het links was, kon ze ook niet meer praten.
0: Mm-hmm.
1: Dus mijn moeder zou nooit meer beter worden. Nooit meer kunnen praten, nooit meer kunnen lopen. Dat werd mij verteld op die bewuste februari 2011. In dat muffe klinische kamertje op etage 2 van dat verpleeghuis.
0: Mm-hmm.
1: Dat was een gesprek van 5 minuten. En ik moest dat verder overbrengen naar de rest van de familie. Want ik was de contactpersoon.
0: Ja.
1: En dat was een harde boodschap. Want ik had tot dan toe gehoopt en gedacht, mijn moeder komt er wel bovenop. Die gaat wel ooit een keer weer praten. Die gaat misschien wel weer bewegen en lopen. Mm-hmm. Maar dat was dus niet het geval volgens de experts. En dat betekende dat ze de fysiotherapie gingen terugschroeven. Dat ze de logopedie gingen terugschroeven. Wat al niet een vette. Dat was al niet zoveel.
0: Mm-hmm.
1: Maar en ik moest dat dan vertellen aan de rest van de familie. En dat, dat kwam zo hard binnen dat ik vervolgens. Ik ben toen achter dat verpleeghuis, daar zit een park, dat heette Twee Heuvels, ben ik toen een rondje gelopen in mijn eentje. Ik had mijn moeder even gebracht naar haar kamer. Ik heb het niet tegen haar verteld. Voor zover ze het überhaupt zou begrijpen. Ik heb het niet tegen haar verteld. Ik heb haar gebracht naar de kamer. Toen ben ik een rondje gelopen in dat park. Het was koud. Het was een beetje regenachtig. En ik ben. Die boodschap, dat was. Toen ben ik gaan zitten op een bankje daar. Waar ik vaker kwam. En ik legde mijn hoofd in mijn handen. En. Ik dacht, nu komen de tranen, maar die tranen die kwamen niet. Voor mij is sowieso heel vreemd wanneer tranen komen. Maar die tranen die kwamen niet. En op hetzelfde moment dat ik zo daar zittend gebogen op dat bankje, gebeurde iets magisch. En dat is de reden van het schrijven van dit boek. Want op dat moment hoorde ik boven mijn hoofd, een metertje of twee boven mijn hoofd, een loeihard. Een lied, vogellied.
0: Ja.
1: En op dat moment geen idee wat voor vogel het was. Ik had ook ik had heel weinig verstand van vogels. Maar dat trok mij uit dat verdriet waar ik op dat moment zat. Mijn aandacht werd afgeleid door die vogel. Want het was zo mooi en het was zo hard. En het herhaalde zich een paar keer achter elkaar. En het kwam echt heel goed. Heel hard binnen bij mij. En op een gegeven moment zag ik wel dat vogeltje. Het was een klein vogeltje. klein bruin vogeltje. Geen idee wat het was. Ik heb naderhand uitgezocht. Het bleek een winterkoninkje te zijn.
0: En je omschrijft het zo mooi als een kaneelkleurig bolletje.
1: Kaneelkleurig bolletje. Ja, ja, zo kwam het op mij over. En ik had geen idee wat het was. En dat vogeltje... ja, ik had het idee... Het was zo persoonlijk. Het kwam zo... het was zo particulier dat ik het idee had... dat het vogeltje echt voor mij, op dat moment voor mij, dat lied zong. Om mij uit mijn verdriet te halen. Want dat was wat er gebeurde. Ik vergat even het verdriet wat mij net van die boodschap wat mij net werd verteld. Ik werd er blij van, ik werd er gelukkig van. En dat was ook het moment dat er een soort vriendschap... want ik ben naderhand heel vaak teruggegaan naar het park... achter dat verpleeghuis en... Ik ben veel vaker naar dat vogeltje gegaan. En naderhand, toen ik mij daarin verdiepte... ik dacht dat het een vrouwtjesvogel was. Dat kan niet zijn, man. Dat moet een mannetje zijn, want alleen mannetjes van winterkoninkjes zingen. Zo mooi. En het was ook gek dat het zong in februari. Het was februari. Dan zingen ze niet. Het is vaak in de lente. He, als ze op zoek gaan naar een vrouwtje... dat ze dan indruk willen maken met hun gezang. Het was allemaal heel vreemd. En toen dacht ik, ja, als dat allemaal niet klopt... dan is het dus echt heel speciaal voor mij bedoeld... dat het vogeltje mijn verdriet aanvoelde en mij wilde opfleuren. Dat kan niet anders. Dus dit vogeltje is gezonden uit de hemel.
0: Ja, dat om tegen mij te zeggen. Ja, vraag van, verbind je er dan meteen iets goddelijks aan?
1: Ja, dat is gewoon een gevoel, hè?
0: Ja.
1: Het is gewoon een gevoel dat ik dacht, dit vogeltje is door God gezonden... om mij eigenlijk op te fleuren en mij eruit te halen. Want wat heeft mijn moeder aan een zoon? Aan een zoon die verdrietig is. En die, want ik deed alles voor haar. En op dat moment werd al mijn kracht en mijn energie werd eruit geslagen. En dat vogeltje beurde mij weer op en zei, weet je... straks is het mij, alle vogeltjes zijn geen ei... en je moet er weer zijn voor je moeder. Want je moeder heeft niks. Een moeder heeft niks aan een verdrietige zoon.
0: Nee.
1: Dat is niet. Mijn moeder heeft wat. Zeker een moeder die gehandicapt is. Die heeft een vrolijke, opgewekte zoon nodig. En dat was voor mijn gevoel de boodschap die dat vogeltje aan mij gaf. En het heeft gewerkt.
0: Ja, kun je zeggen, want als ik ook lees van de band die je ook krijgt met dat vogeltje. Dat eigenlijk dat winterkoninkje, dat kaneelkleurige bolletje. Werd een soort mantelzorger voor jou?
1: Ja. Op dat moment wel, ja, en vaker. Ja, dat zeg je heel mooi. Ja, maar we hadden ook wel een soort, ik noem het dan een vriendschap... want ik ben vaker teruggegaan en ik heb altijd als ik daar kwam... dan zong het weer en ik weet niet of het een hij of een zij is. Ik noem het een engeltje, dat is onzijdig. En ik heb later, toen ik afscheid van haar of hem nam... heb ik ook een klein huisje gebouwd, in elkaar geknutseld. En die heb ik aan de binnenkant gestoffeerd met de hoofddoek. De laatste hoofddoek van mijn moeder. De geur van mijn moeder. Omdat ik heel erg in dat vogeltje ook mijn moeder zag. Maar dan het omgekeerde. Daarom noem ik haar ook Achilles. Maar dat is het omgekeerde van Zuliga. Mijn moeder heet Zuliga. En als je dat omdraait,
0: staat
1: er Achilles. Omdat het vogeltje representeerde alles wat mijn moeder niet meer was. Mijn moeder kon niet meer praten, niet meer bewegen. Dat vogeltje kon heel mooi zingen. En was heel springerig en heel bewegelijk. En deed alles... dat vogeltje heeft mij op een zekere manier bevrijd. Mijn moeder zat gevangen in haar lichaam. Ja, en toen is het een beetje uit de klauw uitgelopen.
0: Ja, want vervolgens las je een onderzoek... over vogels, hè?
1: Ja.
0: Waaruit is bleek van hoeveel vogels er in gevangenschap leven.
1: In Indonesië.
0: In Indonesië.
1: Ja, op Java, met name werd genoemd. Ja, het was een rapport van BirdLife International. Ja, ik ben eerst heel vaak... want dat wist ik niet. Ik heb nooit echt oog gehad voor vogels.
0: Hoe kwam dat?
1: Ja, ik
0: want
1: weet
0: je bent ook imker, je houdt imker. Van de natuur, je hebt een kajak. Maar die vogels, die zag je niet.
1: Nee, die waren het wel.
0: Ja?
1: Die spreeuwen en die merels, en die hoorde ik ook. Maar ik heb daar het wonderbaarlijke nog niet van ontdekt. En daarvoor is dit nodig geweest, denk ik nu. Maar Ja, en door Agilus ben ik mij verder gaan verdiepen in de vogels. En ik woon in Zwijndrecht. En dat is niet zo ver van de Biesbos. En de Biesbos is een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Waar ik wel eens kwam, maar een stukje te fietsen. Mm-hmm. Maar nu kwam ik daar met hele dure verrekijkers.
0: Ja.
1: Het is, je moet goed in de slappe was zitten als je vogelsporter wordt.
0: Tja.
1: Die Nokia, Sony en Swarovski zijn merken die nogal wat vragen. Aan liquide middelen, zou ik maar zeggen.
0: Want je hebt dus ook verschillende gradaties toch in vogelaars. Dat heb ik wel eens laten uitleggen. Je hebt ook de Pokémon-vogelaar. Dus die vogelspot alsof het Pokémon-kaartjes zijn.
1: Wat is dat?
0: Ja, dus Pokémon-kaartjes. Hè? Dat, Pokémon, dat zijn dus mensen die als een sport al die Pokémons verzamelen. En die kun je dan...
1: Verzamelaars.
0: Ja, op je telefoon kun je dat dan zien.
1: Ah, ja,
0: en
1: ze
0: hebben dus ook vogelaars die gewoon vogelsoorten verzamelen. Van oké, gezien, afgevinkt en door. Ja. Op zoek weer naar de volgende.
1: Ja, ja, ik ben blij dat je het zegt. Want ik heb daar niet zo heel veel mee met die soorten verzamelaars.
0: Nee.
1: He, precies wat je zegt, het is afvinken.
0: En door.
1: En daar doe je de vogel eigenlijk heel veel onrecht mee. Ik heb liever dat ik één vogel heel goed bekijk. In zijn gedrag en in zijn kleuren en in zijn doen en laten. Dan dat ik 100 vogels heel oppervlakkig door. Om maar te zeggen van nou, ik heb vandaag 100 vogels gezien. Vind je niet zo interessant.
0: Want dus, het winterkoninkje was dus jouw eerste vogel eigenlijk, waar je in verdiepte.
1: Ja.
0: In welke vogel zit jij nu? In welke ben je nu aan het verdiepen?
1: In rare vogels.
0: Daar zijn er heel veel van.
1: Ja. Jij bent er één van.
0: Ja, ik ben er één van, zeker. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT... wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast... en wat zijn de verbeterpunten? Ben je benieuwd? Ja, het is een grote stap van vogels naar ChatGPT. Oh. Gebruik je ChatGPT wel?
1: Nee, ik wil dat zo lang mogelijk buiten mij houden.
0: Ja.
1: Nee, ik heb het idee dat dat de verdorvenheid van taal en van kennis een hele snelle trap geeft.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb daar geen goed gevoel bij. Ik ga toch liever zelf op onderzoek uit.
0: Ja, ja, precies. Zullen we checken of het klopt wat hij zegt over jou?
1: Nou ja, ga je gang. Ja?
0: Mohammed Ben Zakour wordt geprezen om zijn vermogen om culturen met elkaar te verbinden. Zijn scherpe en betrokken manier van schrijven over maatschappelijke thema's en zijn inzet om aandacht te vragen voor groepen die vaak minder gehoord worden.
1: Ja,
0: klopt het?
1: Dat is niet onaardig.
0: Nee, niet onaardig.
1: Dat pleit weer voor ChatGPT.
0: Ja, toch? Ja. Groepen die minder gehoord worden, is altijd de vraag. Hoe vind je die dan? Als iemand zich niet laat horen, dan moet je ze wel vinden.
1: Ja. Nou ja, ik ben begonnen in de journalistiek en ik heb mij heel veel bemoeid met het maatschappelijk debat. Dat ging heel vaak over de underdog. He, die de klappen kreeg. En ik vind dat makkelijk. Ik vind dat heel makkelijk om de underdog de klap te geven. Mensen die al in een minderheidspositie zitten. Op dit moment zijn dat de asielzoekers. De zondebokken. Die verder weinig middelen hebben om zich te verweren. Hun stem wordt niet gehoord, maar iedereen heeft het over ze. Ik voel dan een soort diepe plichtsbesef om voor die mensen op te komen. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat de laatste 6, 7 jaar is mijn interesse van politiek maatschappelijk wel verschoven steeds meer naar de ecologie, naar het klimatologische en de planeet.
0: Hoe komt dat, die verschuiving?
1: Dat weet ik eigenlijk niet zo. Het zat er al wel diep in hoor, voor mijn liefde voor alles wat bloeit en groeit, maar ik heb daar nooit wat mee gedaan. En op dat nee moest ik op een gegeven moment een examen herkansen. En ik kon kiezen tussen Nederlands, trouwens.
0: Mm-hmm.
1: Nederlands of biologie. En voor Nederlands hoefde ik maar een 6 te halen om te slagen. En voor biologie moest ik minimaal een 8,3 halen om te slagen. Dat weet ik nog heel goed. En de meeste mensen zouden dan voor Nederlands kiezen. Want daar hoef je niet zo'n hoog cijfer te halen. En ik koos toch voor biologie. Ik was daar meer En dat is me gelukt ook. Weet je wat mijn eindcijfer is voor Nederlands?
0: Nou?
1: 5.
0: Een 5?
1: Ja, ik ben met een onvoldoende geslaagd. Ik heb mijn diploma op Walburg, waar jij ook op gezeten hebt, heb ik gekregen met een 5 voor Nederlands. Het was de enige onvoldoende voor verder een best wel goede cijferlijst. Maar ik had een 5 voor Nederlands.
0: Hoe kan dat dan?
1: Ja, nou ja, dat zeg maar weer dat school eigenlijk geen ene donder zegt.
0: De verbeterpunten. Mohamed Bentancur wordt bekritiseerd vanwege aantijgingen rond brongebruik in zijn vroegere werk. Zijn polariserende en confronterende opiniestijl. En zijn bewuste keuze voor scherpe, soms controversiële beeldtaal in essays en columns.
1: Ja, je wordt soms als een radicaal neergezet. Maar daar ben ik het helemaal niet eens mee eens. Als de wereld radicaliseert en jij hebt zelf een evenwichtige positie, dan ben jij in de ogen van geradicaliseerden, ben jij de geradicaal. Maar in mijn ogen ben jij de geradicaliseerde, als ik het maar zo mag zeggen. Nee, ja, er is heel veel domheid en hypocrisie en idioterie. En dat is nu eenmaal zo. Maar daar trek ik me niet zo heel veel van aan, eigenlijk.
0: Nee.
1: Ik doe wat ik moet doen.
0: En die aantijgingen rond brongebruik?
1: Nou ja, dat was ook een. Dat kwam sommige mensen heel goed uit om mij een schop onder de kont te geven. Want ja, ik was te succesvol en ik was te bedreigend. En ik had de verve van de vaardigheid van de taal. En dat was men niet gewend, hè, van Marokkaanse Nederlanders. En het is gebruikelijk dat je als Marokkaanse Nederlander, als succesvol Marokkaanse Nederlander, afgeeft op je achtergrond. Hè, dan wordt de rode loper voor je uitgerold. Hè, dat krijg je wit applaus. Daar deed ik allemaal niet aan mee. Ja, en dan zoekt men spijkers op laag water om je pootje te lichten. Dus, maar dat is allemaal zeer ver verleden tijd. En ik doe wat ik moet doen.
0: Het gaat vooral deze laatste weken vaak over Nederlanderschap, hè? Ruud Gullit die heeft zich daarover uitgesproken. Vidan Ekis zag ik ook voorbij komen. Ja. Ik ben daar zelf ook wel over aan het nadenken. Hoe zou jij dat omschrijven? Wat betekent het om Nederlander te zijn? Vind je dat überhaupt een interessant onderwerp?
1: Nee, ik vind het niet zo heel interessant. Kijk, de reden dat ik steeds meer ben gaan schrijven over de natuur en over de planeet en over dingen die ons eigenlijk ten diepste raken, is omdat ik dat hele debat, voor zover je het debat mag noemen, niet zo heel interessant meer, omdat het gaat over kleur en afkomst en waar kom je vandaan. Mm-hmm. En dat het allemaal bedreigend is. Maar de grootste bedreiging in mijn ogen komt helemaal niet van andere continenten of van andere landen of van andere kleuren. Er komt iets op ons af als mensheid. Dat kent geen kleur, dat kent geen geloof. En dat kent geen afkomst. Dat zijn de elementen. En die komen van boven en die komen van beneden. Die komen uit het water. Die komen van het land. En als we daar ons niet in verenigen, dan is het afgelopen met de mensheid. Dan maakt het niet helemaal niet uit of je Afghaan bent of Nederlander. Mm-hmm. Want een storm of een lawine of een tsunami ziet helemaal geen kleur.
0: Vind je jezelf activistisch als het gaat om het klimaat?
1: Sommige mensen vinden mij activistisch, maar ik loop niet zo. Ik loop eigenlijk nooit in demonstraties rond met spandoeken en leuzen.
0: Want je zou kunnen zeggen, kijk, en dat vond ik ook mooi in het boek, hè, van je leest dat onderzoek en daarin lees je dat er op het Indonesische eiland Java meer vogeltjes in kooitjes leven dan in het wild. Tientallen miljoenen vogels. En je besluit, ik ga naar Indonesië en ik ga die vogels vrijlaten.
1: Ja.
0: Ik ga die vogels kopen, want ze zitten gekooid daar omdat het geluk zou brengen, hè?
1: Ja, die mensen in Indonesië geloven dat als je een vogel in een kooi hebt in je tuin of in je schuur of in de huiskamer, dat er dan vrede is in je gezin.
0: Ja.
1: En dat er geluk over jouw huis komt, zoals ze dat zeiden.
0: Ja.
1: Er komt geluk over jouw huis als je een vogel in een kooi hebt. En dan zei ik, maar hoe zit het met het geluk van het vogeltje? Zei ze, wat bedoel je? Ik zeg, ja, maar denk je dat het vogeltje zich gelukkig voelt? Jij voelt je gelukkig misschien, jouw gezin. Maar voelt het vogeltje zich gelukkig? Ja, tuurlijk. Vogeltje zingt mooi. Ze vonden het vogeltje mooi zingen. Ik zeg, ja, maar weet je wat het vogeltje zingt ook? Nee, maar het klinkt heel mooi. Ik zeg, maar ik weet wel wat het vogeltje zingt. Oh ja? Ik zeg, ja, ik heb vogeltaal gestudeerd in Nederland. Op de universiteit, zei ik dan. Dan kijk ze je met die ogen aan. Zeg ik, ja, ik weet wat dat vogeltje zingt. Dat vogeltje zingt een klaagzang. Dat vogeltje zingt niet, dat vogeltje huilt. Vogeltje huilt om zijn zusje, om zijn broertje, om zijn moeder, om zijn vader. Hij mist zijn vriendjes. Mm-hmm. En die zitten ver, diep in een bos. En dit vogeltje zit nu, hangt onder jouw gevel, onder jouw pui, hier alleen. Aan de snelweg of aan een fietspad of aan een scooterweg. Dat vogeltje is diep, diep ongelukkig. En jij zegt dat het geluk brengt in jouw huis. Dat kan niet kloppen dat iets ongelukkigs geluk gaat brengen in jouw huis. En dan merk ik dat er een soort van kortsluiting in dat hoofd komt. En dan zeg ik, als je dat vogeltje loslaat, dan geef je dat vogeltje geluk. En dat vogeltje zal jou ook weer gelukkig maken. Omdat je dat vogeltje gelukkig maakt. Zo werkt dat met geluk. En niet omdat jij een onschuldig wezentje eigenlijk levenslang veroordeelt. Mm-hmm. Tot celstraf. Dat is wat er gebeurt.
0: Ja, en je stelt dus eigenlijk je eigen geluk boven dat geluk van een dier.
1: Ja, en dat klopt niet. Wij zijn allen schepselen, gods of noem het wat je wilt. Wij als mens hebben geen enkel moreel plicht of moreel recht om een ander schepsel het leven te ontnemen. Uitgerekend de vogel die gemaakt is om te vliegen. Die vleugels heeft en wij hebben geen vleugels. Wij vliegen wel de hele wereld over. Maar een dier wat gemaakt is om te vliegen, die ontnemen we, die amputeren we eigenlijk.
0: Ja.
1: Die amputeren we voor ons geluk. Dat is totale waanzin. Maar niemand denkt daar echt zo over na. Dus ik ben die discussies daar aangegaan en soms kreeg ik dat vogeltje mee.
0: Ja.
1: Tegen vrij grote vergoeding, want ik moest met een zak geld aankomen. Mm-hmm. En die vonden mij mataglap. Maar gek dat ik zoveel geld geef aan een vogeltje die je ook op de markt kan kopen voor veel minder geld, weet je wel.
0: Ja.
1: En dat vogeltje liet ik dan vrij. En soms zei ik dat ik dat vogeltje vrij liet, soms zei ik dat niet. En soms wilden ze het niet. Soms bleven ze voet bij stuk houden. Nee, jij krijgt het vogeltje niet mee. Wij zijn het verknocht aan, sorry, wat je ook aanbiedt. En in een aantal gevallen ben ik dan 's nachts teruggekomen om het vogeltje toch te bevrijden, diep in de nacht.
0: Oh ja, gewoon 's nachts gewoon de tuin
1: ja,
0: in?
1: Ja, 's nachts met een kniptang. Ik had een kniptang onder mijn zadelkoffer van mijn scooter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan ben je wel een activist. Ik denk dat op dat soort momenten voelde je je wel een activist.
1: Ja, geef het beestje een naampje. Ik weet niet wat activist is. Ik vond dat ik moest doen wat ik moest doen. En de veel mensen die het boek hebben gelezen, mensen zeiden, ja, het is eigenlijk diefstal. Wat jij doet is diefstal. Jij jat iets wat van een ander is.
0: Nou ja, Robin Hood, hè. Ik bedoel, dat is natuurlijk de vraag. Wat Robin Hood deed, was dat diefstal? Of was dat...
1: Wat Robin Hood deed, was eigenlijk iets corrigeren wat krom is.
0: Ja.
1: En dat gevoel had ik ook, dat ik iets aan het corrigeren was wat krom is. Ten eerste, als je jat wat de eigendom is van een ander. Ik vind dat een vogel nooit eigendom kan zijn van een ander. Waar haal jij het eigendomsrecht vandaan? Dat jij vindt dat dat beest jouw eigendom is. Dat beest is helemaal niet je eigendom. Dat beest heeft net zoveel recht als jij om hier te zijn, om hier te leven, om hier te wonen, om nestjes te maken, te vliegen. Dat ten eerste. En bovendien, als ik een inbreker word genoemd, ik kom niet juwelen halen om mij te verrijken. Ik kom iets halen en dat geef ik weer terug aan de natuur. Dat is toch een hele andere instelling. Dus ik ben niet de misdadiger. Ik vind degene die die vogel opsluit, onschuldig dier. Alleen, wat is de misdaad van een vogel? Omdat hij een mooie veren heeft? Omdat hij mooi kan zingen? Dat is dus de misdaad. En dat is dus reden genoeg mm-hmm. om jou voor de rest van je leven in een strafcel te gooien. Zijn misdadigers, niet ik.
0: Dus jij bent daar, je laat die vogels los, je betaalt geld wanneer dat nodig is. Je geld is natuurlijk ook beperkt. Er zijn veel meer vogels dan dat jij kunt kopen. Weet je daar wel eens moedeloos van dat besef?
1: Ja, heel erg moedeloos. Maar kijk, wat ik heb gedaan is, ik ging niet naar markten, vogelmarkten. Hmm. Ik vermeed ook vogelwinkels. Omdat die aanblik mij echt moedeloos maakte. Bovendien, wat ook een rol speelt, dat leg ik ook uit in een boek, is dat een vogel in een kooi mij heel erg benauwd om het te zien. En,
0: Direct aan je moeder doet denken.
1: Ja, omdat mijn moeder door haar infarct, als het ware, gevangen was in haar lichaam. En die gevangenschap zag ik terug bij die vogels. En als ik een vogel bevrijdde, was het net alsof ik mijn moeder bevrijdde uit haar gevangenschap. Dat heeft psychologisch achteraf geredeneerd ook een rol gespeeld, denk ik. Mm-hmm. Maar ik ging dus niet naar die markten, omdat als je een vogel koopt op een markt, hou je feitelijk de handel in stand. Want die vogeltjes werden gewoon uit bossen gevangen. Ja. Met netjes, met vogelnetjes en lijm. Zo verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Lijm, marentak. Marentak, lijm, dat werd dan zo gesmeerd op die takken. Waar ze fourageren. En dan gaan ze daar een paar dagen later naar terug. En dan zitten allemaal vogeltjes vast aan hun pootjes. Met dat stroperige spul waar ze niet meer. Dat werd dan afgewassen. En dan gingen ze mee in een kooi en op markt. En kon je daar geld aan verdienen. Er worden ook heel veel zangwedstrijden gehouden in Indonesië. Suriname trouwens ook. Colombia ook. Als jij een vogeltje hebt wat mooi kan zingen, dan kan je daar veel geld mee verdienen. Ze zeggen echt een handel.
0: Maar dat moedeloze gevoel, wat hielp om dat zeg maar te verlichten?
1: Nou, wat mij, want wat je zegt, ik heb veel geld uitgegeven om vogeltjes te bevrijden. En nog, ik bedoel, wat ik heb gedaan is een druppel op een gloeiende plaat. Ik kan het probleem in mijn eentje niet oplossen, weet je. Ik hoop, dat is ook een beetje de oproep van dit boek. Ik hoop dat meer mensen
0: jouw voorbeeld
1: doen,
0: volgen.
1: Ja, zullen doen wat ik doe. Dat is voor vakanties een keertje niet duur gaan uiteten, maar dat geld besparen om een vogel vrij te kopen. Mm-hmm. Nee, wat mij kracht gaf en waar ik heel blij van werd, dat is het moment waarop je, als je die vogel meekrijgt en het moment dat je die vogel uit die kooi haalt met je hand. En je laat hem los en je doet je hand open en het vogeltje fladdert naar de meestal een dichtbijzijnde tak. En dat vogeltje blijft daar even zo een beetje zo verdwaasd om zich heen kijken. Wennen. Ja, kan niet wennen aan het niet meteen aan het idee dat het nu ineens geen tralies boven zijn hoofd heeft. Maar een naakte hemel, een naakte blauwe hemel. Mm-hmm. En je ziet en je voelt aan die vogel, aan die blik, dat die vogel voelt dat hij weer terug is bij wat hij is. En die blik van het vogeltje voordat het wegvliegt, echt waar. Ik heb het een paar keer meegemaakt dat het vogeltje zich nog even omdraait, naar mij aankijkt. En dat kan ik niet anders interpreteren. Kan ik niet anders interpreteren als dankbaarheid. Het vogeltje bedankte mij. En dat is niet alleen poëzie, dat is een religieuze ervaring bijna. En dat is wat mij heeft kracht gegeven om door te gaan. Want ik heb ook klappen gekregen. Ik ben ook een keer ben ik meegenomen door twee agenten die mij meenamen naar een lokaal politiebureautje.
0: Ja.
1: Waar ik overigens ook de vrij makkelijk weer wegkwam. Want in Indonesië, als je maar je portemonnee optrekt, is alles mogelijk. Dus dat was ook weer niet zo heel moeilijk. Maar dat doet er allemaal niet toe. Waar het om gaat is dat ik diep van binnen voelde dat dit niet klopt. En ook in Nederland klopt het niet. Ook in Marokko klopt het niet. Het klopt wereldwijd niet. Onze bossen worden steeds stiller en stiller en stiller en stiller.
0: Psychologie van de koude grond? Was het therapeutisch, zodat je iets kon doen?
1: Nou, het heeft mij heel veel goed gedaan. Dat is het. Er is zoveel lelijkheid en onrecht op dit moment op de wereld. En als je het gevoel hebt dat je er iets aan kan doen, ook al is het minimaal, marginaal, dan is dat wel even een goed gevoel. Dat je iets kan doen, hoe klein dat ook is. En ik heb dat gemotiveerd gedaan. Mm-hmm.
0: Maar in relatie tot je moeder. Want ik kan me ook voorstellen dat je bent een. Het geeft een machteloos gevoel om je moeder zo te zien.
1: Ja.
0: En te weten van ja, ik kan niks doen. Ja. Was het ook een manier om dat machteloze gevoel een beetje kwijt te raken. Door wel iets te doen.
1: Nou, dat is achteraf. Want ik kwam erachter dat als ik een vogel zag in een kooi, dat net was alsof een hand mij bij de keel dicht kneep. Ik kreeg echt letterlijk ademnood. En er zijn meer mensen die dat geen fijne aanblik vinden, een vogeltje in een kooi. Of dan ook een kanariepietje is, of een parkietje. Mm. Weet je, dat maakt niet uit. Of een zebravinkje, wat heel populair is hier in Nederland. Maar bij mij ging het verder. Mm. Ik werd daar echt onpasselijk van. En nou ja, wellicht dat te maken heeft met de ervaring die ik met mijn moeder heb. Want ik heb ook op het... Toen mijn moeder begraven werd in Marokko, die dag dat ze begraven werd, had ik in de hele vroege ochtend, was ik op de markt in het stadje vlakbij de dorp, heb ik op de markt een prachtige witte sierenduif gekocht, vrijgekocht. Wat je dan noemt, een paloma blanca. Mm-hmm. En die duif heb ik toen mijn moeder begraven was en alle mensen naar huis gingen, ben ik teruggekomen met die duif in een doos. Die had ik thuis bewaard met wat zaadjes. Die duif heb ik op het graf van mijn moeder losgelaten. En ook die duif moest even wennen, want die was in gevangenschap geboren. Die wist even niet hoe die moet fladderen. Dus dat ging niet meteen. Maar het mooiste beeld, een van de mooiste beelden wat ik heb gezien op het graf van moeder, was hoe die duif langzaam in cirkelbewegingen steeds hoger en hoger en hoger in de lucht. En op een gegeven moment achter die heuvel zit een heuvel achter ons dorp. Achter die heuvel verdween. En een sierduif, een witte sierduif, is al mooi als je die ziet. Maar als je een sierduif in de lucht ziet wegvliegen, dan is dat subliem.
0: Ja.
1: En dat is een vorm van troost. Dat was mijn manier. Dat was symbolisch, want mijn moeder, haar dood was, voelde voor mij, behalve verdriet, ook als een verlossing. He, ze was weg uit die gevangenschap. En voor mij was die duif die ik weghaalde uit die markt ook een vorm van bevrijding. Dus in die zin.
0: Het geluid van je jeugd. Je zei, ik wil Bruce Lee horen. Schets eventjes voor mij, als je deze geluiden hoort. Waar ben je? Hoe oud ben je? Waar zit je?
1: Ja, dit is mooi. Ja, dit is Bruce Lee. Die muziek is van de film Game of Death. De laatste film van Bruce Lee. Die prachtige geel-zwarte pak. Wat later door Tarantino is gebruikt in Kill Bill.
0: Oh ja, ja.
1: He, dan zag je, hoe heet ze die actrice?
0: Uma Thurman. Ja, ja.
1: Ook een zwart-gele pak.
0: Ja.
1: Dat was een knipoog naar deze film. En deze geluidjes. We hebben nou een heel klein beetje gehoord, maar dat staat zo. Dat kan ik onlosmakelijk. Is dat verbonden met toen ik 8, 9, 10, 7. Bruce Lee. Toen hadden we nog een bioscoop in Dordrecht. die bestaat niet meer.
0: Oh.
1: Bioscoop in Dordrecht. Ah. Maar nu de Albert Heijn zit bij halfweg de Voorstraat. Was een bioscoop.
0: Oh ja.
1: Ja, ik geloof dat ik hem toen daar gezien heb. Maar ik heb alle films van Bruce Lee.
0: Wilde jij Bruce Lee worden?
1: Ik wilde Bruce Lee worden, ja. Ik heb mij op een gegeven moment ook op... En ik lid, ben ik naar een karate club gegaan. Sportschool Mijlwijk. Ken je die?
0: Nee.
1: Sportschool Mijlwijk zat in Dordrecht.
0: Ja.
1: En die Bruce Lee, daar droomde ik van. Hoe die met die stokjes. En met die... Dus ik wilde dat ook. Maar er was een hele grote deceptie, Sportschool Mijlwijk. Want ik dacht dat ik net als Bruce Lee ook al door de lucht zou vliegen.
0: Ja. Maar dat was voor gevorderde.
1: Ja, maar dat kwam helemaal niet aan bod. We zaten alleen maar zo.
0: Die armen
1: de hele tijd met die armen zo. Ja. Die stom bewegen die maak. Het was een korte avontuur.
0: En we hebben het al wel over jouw moeder gehad. Maar dan eigenlijk vanaf het moment dat ze dus gehospitaliseerd werd. Hoe was jouw moeder toen jij opgroeide als kind? Hoe was ze?
1: Mijn moeder was een, eigenlijk een hele opgewekte, vrolijke vrouw. Rond, rondingen, klein rond, Marokkaans vrouwtje. Ja, de goedheid zelf. Ik heb nog nooit iets... Mijn moeder gaf trouwens in de winter, dat herinner ik me wel, in de winter gaf ze ook heel vaak vogeltjes brood. Ja, dan ging ze naar de tuin. Op de Jupiterstraat was dat, ging ze naar de tuin, dat weet ik nog heel goed. En dan wat er over was van het eten. En dan ging ze naar buiten en dan gooide ze dat op de grond. Of ze gooide dat op het hokje, het schuurhokje, op het dak voor de vogeltjes. Huh. Ook heel lief dat ze had. Ook als het koud was in de winter. En dan deed ze de slippers aan en liep ze naar buiten. Ja. Ook, ja. En als ze op televisie en ergens in de wereld een ramp. In Bangladesh, een overstroming. En dan zag je dat op televisie. En dan was er zo'n Giro 555.
0: Ja.
1: En dan ging ze naar boven de trap omhoog strompelend. En dan kwam ze naar beneden met een zakdoekje. En in dat zakdoekje zat altijd dan een paar tientjes. Of wat geld. En dan stopte ze mij een tientje in mijn hand. En dan zei ze, wil je dit aan die mensen geven? Ja. En dan zei ik, mama, maar je hebt zelf niets, je hebt geen baan. Je hebt dat geld wat ze dan verzamelde in dat zakdoekje, dat had ze van mijn broer gekregen. Of wel eens van mijn vader, weet je. Dat ging ze dat zo bewaren. Maar dan zei ze, nee. Wij hebben het goed, je moet wat aan die mensen geven.
0: Mooi. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei, ik wil van Mimoun Rafroa. Zeg ik het goed?
1: Rafaro, ja.
0: Wil ik muziek horen? En waarom deze muziek?
1: Ja, het nummer wat je nu gaat horen is het nummer wat ik heel vaak draaide toen mijn moeder in het verpleeghuis in Rotterdam zat. En dit vond ze zo mooi. En dan hield ik die telefoon. Want ik draaide het op YouTube.
0: Ja.
1: En dan hield ik die telefoon bij de oor. Want ze kon niet praten, maar ze vond het mooi om daarnaar te luisteren.

0: want je zei, je moeder had locked-in syndroom, hè?
1: Mm-hmm.
0: Wat zag je dan in haar gezicht op het moment dat je deze muziek draaide?
1: Ja, ik zag haar gezicht opklaren. Nou, als mijn moeder, dat is het wonderlijke, is dat ze, ondanks dat ze dus, je moet je voorstellen dat je wakker wordt op een ochtend en het voelt alsof je duct tape je kan niet meer zeggen wat je wil zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En ik weet niet hoe ik eraan toe zal zijn. Maar mijn moeder heeft nooit toegelaten dat ze daar verbitterd over werd of chagrijnig. Dus ze bleef altijd lachen en iedereen die voorbij liep, dan wilde ze de hand kussen en groeten ook altijd. En als ik er was, of mijn broer of mijn zusje, en we waren bij elkaar en we zitten naast haar en er werd koffie gezet en er lagen koekjes op tafel, dan was ze eigenlijk gewoon gelukkig. Vergat ze helemaal dat ze een zwaar gehandicapte vrouw is. En dat vond ik zo krachtig en mooi om te zien, dat zij zich eigenlijk boven zichzelf uitsteeg. En daar speelt religie voor haar een hele grote rol. Ze heeft altijd geloofd, het is Allah die geneest. En het is Allah die ziek maakt. En dus zij heeft er ook in geloofd dat het Allah's keuze is om haar deze infarct te geven. En dat heeft ze geaccepteerd. Want haar liefde voor Allah is grenzeloos. Dus alles wat hij voor haar bedenkt is goed. Dus ze kan niet boos zijn.
0: Want als je dan verder redeneert, ja, waarom zou Allah dat doen dan? Of is dat een stomme vraag om te stellen?
1: De wegen van God zijn ondoorgrondelijk. En ik geloof niet dat ik ze kan doorgronden. Ik heb mij heel vaak afgevraagd waarom je... het heeft iets sadistisch. Want als er één iemand is die zo toegewijd en zo devoot en zo in het geloof stond, dan was mijn moeder. En dat deed ze ook toen ze gehandicapt was. Met één handje wat ze nog kon bewegen. Ze had alleen één rechterhand wat ze nog kon bewegen. De rest was verlamd.
0: Mm-hmm.
1: Dat handje deed ze dan op haar hart. Of de linkerhand, sorry. Het was de linkerhand, want ze was aan de rechterkant verlamd. Sorry. Mm-hmm. Het was de linkerhand en dat deed ze zo hier bij haar borst zo.
0: Mm-hmm.
1: En dan sloot ze de ogen en dan zag ik dat ze aan het mompelen was.
0: Mm-hmm.
1: Er kwam helemaal niks uit, want ze kon niet praten.
0: Aan het bidden?
1: Maar ze was aan het bidden.
0: Ja.
1: Ze was aan het bidden. Ze keek naar de klok. En of het nou 2 of 3 of 4 uur was, voor haar gevoel was het gebedstijd. En dan deed ze zo en dan deed ze haar ogen dicht en dan zag ik haar bidden. Dat was mijn moeder. En dan opende ze haar ogen weer. En dan ging ze weer verder met koffie drinken.
0: Dus wel mooi dat het geloof dus zo erg kan helpen om dingen te accepteren.
1: Ja, dat is het. Dat is het. Dat is benijdenswaardig. Want er was ook een man op de kamer van mijn moeder, die de hele dag godverdomme riep. Mm. Die ook een CVA was opgelopen, een beroerte, een infarct.
0: Wat een contrast dan.
1: Ja, die kon ook niet meer praten. Die was ook halfzijdig verlamd. En hij had in zijn mond bestorven de uitdrukking de hele tijd godverdomme god. Hij was boos.
0: Ja.
1: Hij was boos. Verder was het een hele aardige man trouwens. Want als die even stil was, dan vond ik het ook een hele lieve man eigenlijk. Maar hij was de hele tijd aan het schelden. En ik hoorde van zijn zoon dat ze wel uit een religieus milieu kwamen. Mm. Zijn vader was best religieus, vertelde zijn zoon. Maar hij was dus boos op God. En hij riep ook de hele tijd godverdomme. Nou, mijn moeder zal nooit godverdomme. Ja. Überhaupt als ze dat kon zeggen. Die kon niks zeggen. Mijn moeder zei de hele dag la la la la la.
0: Oh ja?
1: Ja, la la la la la. En er was nog een vrouw, een Nederlandse vrouw, die zat in de kamer verderop, die ook de hele tijd la la la la la la la. La la la la la. En ik vond het grappig dat ze allebei la la la la la zeiden. Maar toen dacht ik, wacht even. Als je die L weghaalt bij mijn moeder, dan is het alla alla alla alla. Wat mijn moeder zegt.
0: Ja.
1: En die ander zegt la la la. Kijk, het is maar een L'tje.
0: Ja.
1: En toch...
0: Want dat accepteren...
1: En ze zei mijn naam, ze kon mijn naam zeggen.
0: Oh,
1: mijn naam.
0: Oh.
1: Ja. Moest ik haar wel helpen, dan moest ik zeggen Mo. En dan zei ze Hemmet.
0: Oh.
1: Dan zei ik Mo Hemmet. En op een gegeven moment dan zei ze het zelf. Op zijn Berbers, Mohammed, Mohammed, Mohammed. Dat is mijn naam, Mohammed.
0: Mooi. Want dat accepteren, ben jij daar ook goed in? Accepteren, ook met behulp van religie?
1: Ja, ik ben het wel gaan leren, ook door haar. Maar ja, ik kom uit een ander tijdperk. Ik ben een beetje een zondagskind. Dingen komen mij aanwijen, niet altijd. En mijn moeder heeft de klappen van de zweep gekend in haar leven. Ze komt uit een armoedig land. Heeft echt honger gekend. Zwaar leven in Algerije, waar ze mijn vader ontmoette. Dan sta je al sowieso anders in het leven. Dankbaarder ook naar alles wat je krijgt. En ik probeer dat wel te leren. Ik heb me de afgelopen jaar veel in Krishnamurti verdiept.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, ik heb nu net dat boek gelezen van Rick Nieman.
1: Als er eentje is die heel ver afstaat van Krishnamurti, dan is dat Rick Nieman. Het is buitengewoon cynisch dat uitgerekend die meneer van de nieuwe rechtse fascistische partijen die bij hem kind aan huis zijn in zijn programma ineens Krishnamurti omarmt. Het is toch lachwekkend als het niet treurig is. Ja. Maar dat daar gelaten.
0: Je kan het niet rijmen dat iemand VVD stemt, laat het even zeggen. Dat
1: op zijn minst.
0: En,
1: ik denk dat het nog rechtser is.
0: En zich ook kan verdiepen in Krishnamurti.
1: Ja, hoe kan je zo mensvijandig en racistisch, fascistisch bijna van aard zijn? En dan Krishnamurti, dat is toch Krishnamurti die draait zich om in zijn graf. Dat hij omarmd wordt door Rick Nieman. Ja, sorry hoor. Ach,
0: wat is
1: comedy
0: het in,
1: bestaat.
0: Wat is het in Krishnamurti wat je hebt geleerd?
1: Ik vind het een moeilijke man trouwens. Ik vind het moeilijk te geloven. Hij vraagt nogal veel van je.
0: Ja, hij was eigenlijk de Messias die geen Messias wilde zijn.
1: Ja,
0: hè, meer.
1: Ja, hij werd gezien als de nieuwe leraar die de mensheid zou leiden. Maar dat is een rol die hij helemaal niet fijn vond. Maar ik vind hem vrij moeilijk. Maar ik weet wel dat hij het aan het rechte eind heeft. Hij heeft gelijk. En het uitzetten van het denken, daar gaat het voortdurend bij hem. Hoe moeilijk dat ook is, maar het in het moment zijn. En je hersenen, ja, dat klinkt raar, want je moet natuurlijk denken om dingen te doen. Maar probeer er eens naar te luisteren. En zie de oprechtheid en de integriteit en de zuiverheid van deze man. Het is een grootheid.
2: Ah, Mohammed. Ik kreeg de gelegenheid om iets tegen je te zeggen. En ik wilde je op deze manier nog een keertje bedanken voordat we jouw verhaal, Jemma, jouw boek over je moeder hebben mogen gebruiken om daar een theatervoorstelling van te maken.
1: Oh.
2: Want jouw boek, gewoon die vertelling, die zet gewoon aan tot denken over hoe we om willen gaan met onze ouders, de ouderen in de samenleving. In een samenleving die bestaat uit zoveel mensen met verschillende achtergronden, verschillende culturen, gewoontes, gebruiken. En je merkt gewoon dat sinds we die voorstelling hebben gemaakt, hebben we op allerlei plekken dat gesprek kunnen starten, omdat jouw verhaal zo sterk is. En ik hoop dat we elkaar weer een keertje spreken.
3: Dag, ik ben Abdelkader Ben Ali. En hey, Mohammed Ben Zakour. Wij kennen elkaar al heel erg lang, want jij was misschien wel de eerste die mijn debuutroman Bruift aan Zee las. En jouw reactie toen gaf me een enorme boost inspiratie. We hebben heel veel meegemaakt. Een van de gekste dingen die we hebben meegemaakt was Libris Literatuurprijs in 1997. Waar ik was genomineerd, ik zat aan de tafel. Jij was toen mee als mijn gast. En toen heb jij namens mij een interview gegeven aan een journalist van Radio 1. Zij dacht dat jij op de Carabinali was. En jij hebt toen heel mooi verteld hoe jammer je het vond dat je niet had gewonnen, maar dat generaties verder mijn boek zouden waarderen en herkennen. En de volgende ochtend werd ik wakker met Radio 1, met een interview van Abdelkader Ben Ali door jou uitgesproken. Ik kan je vertellen dat die journaliste heel erg boos is geworden. Op mij, niet op jou. Maar het interview staat voor de eeuwigheid. Tot dan. Hoi, hoi.
0: Wat een verhaal dit. Wat grappig, ja.
1: Ja, weet je, ik stond daar en ik werd benaderd door een journalist die duwde een microfoon onder mijn neus. En
0: ja.
1: Abdelkader Ben Ali die had die prijs niet gekregen. En toen kwam ze naar mij toe. En dan zegt ze, meneer Ben Ali, wat vindt u ervan dat u die prijs niet hebt gekregen? Ja. En ik keek om me heen en ik zag dat Abdel druk in gesprek was met een andere journalist. En ik dacht, nou, dit neem ik dan even van hem over. Ja. He? Dus wij Marokkanen zijn inwisselbaar. Hij was toen nog niet zo kaal. Trouwens, nu Nu is die wat kaler en ik heb een prachtige haardos. Dus die verwisseling zal niet zo snel gebeuren. Maar het was goed bedoeld.
0: Ja. we eindigen met de liefde. En jij zei, de muziek die ik wil horen, dat is... even kijken waar ik het heb staan. I'm Your Man, van Leonard Cohen. Waarom is dat het geluid van de liefde?
1: Ja, allereerst Cohen vind ik een grootheid. Een van iedereen moet erover denken wat hij wil denken. Maar Cohen heeft op een wonderlijke manier literatuur, taal, schoonheid verbonden met prachtige klanken. En ik heb nooit begrepen waarom, als we dan toch een zanger de literatuurprijs de Nobelprijs voor literatuur hadden moeten, dat Bob Dylan is geweest en niet Leonard Cohen. Nooit begrepen. Hij had hem moeten krijgen. Voor mij krijgt hij hem postuum. Het is gewoon iemand die zo'n stem heeft.
0: Ja.
1: Luister maar.
0: Dankjewel, Mohammed Benzakour. En fijn dat je mijn gast wilde zijn. En ben je eerder...
1: Alle liefde.
0: En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlog. En het boek heet dus Het Lied van Aguiluz.

0: NPO Radio 1.
1: Twee uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden.